0: Nou, kansen en bedreigingen. Als je in Amerika kijkt, dus die stablecoins, wat eigenlijk een nieuwe vorm van geldmarktfondsen zijn. Zo kan je ze het makkelijkste begrijpen. In Europa loopt dat nog heel erg achter. En ik denk dat Europa een been bij moet trekken op dat gebied. Ook omdat in Amerika die vervlochtenheid met Bitcoin, aandeelhouders.
1: Er zijn toch wel wat voorzichtige initiatieven gaande, ook binnen Europa, in de wetenschap dat er in Amerika al meer vaart wordt gemaakt. Dus gebeurt er nu in Europa
0: Goed. Dan trek ik even mijn jasje van de WRR aan. Eind 2018 adviseerden wij al voor CBDC. Ja, daar hebben ze zo lang mee gewacht eigenlijk niet meer een leefbare zaak is.
1: Dat is Central Bank Digital Currency, ja.
0: Precies. Maar nu gelukkig zijn de banken bezig, of een conglomeraat van banken, om dus ook een Europese stablecoin in gang te zetten. Ik denk dat we daarop sterk in moeten zetten en dat eigenlijk toezichthouders daar ook op in moeten zetten. Dus dat heb ik dan een beetje gemist.
1: En is het aan toezichthouders om daarop in te zetten? Of is het ook aan de toezichthouders om te zeggen, stablecoin, we moeten mee in die wereldwijde ontwikkeling, maar ook die stablecoin kent risico's?
0: Nee, natuurlijk kent die risico's, maar nu kan je nog het vormgeven. Straks niet meer. Ja. Dat is ook wat bij CBDC fout is gegaan.
2: Maar die digitale euro, als die er ooit komt, en wellicht wel, ja, is eigenlijk een stablecoin light. Hè. Het is eigenlijk iets, dat is eigenlijk gewoon het geld dat je in je portemonnee hebt, in briefjes, dat dan op een digitale manier wordt. Wat nog iets anders is dan een stablecoin. Een stablecoin, dan geef ik een stablecoin uit de Abecoin. en dat wordt dan gedekt door euro's of door dollars. Maar daar zit nog een niveautje tussen, namelijk die Abecoin in dit geval.
0: Nee, maar dat klopt. Maar het maakt de transactie, grotere transacties een stuk makkelijker. En dat is natuurlijk meteen de beperking van CBDC. Dat hebben ze zo ingeregeld dat je er eigenlijk niks aan hebt. En het dus heel kostbaar is ook voor de banken om en bedrijfsleven om die CBDC op alle machines werkbaar te krijgen.
1: Misschien moet je het niet als kans opvatten, maar toezichthouders zeggen wel, er is het nodige gedaan, ten goede gekeerd als je kijkt naar de risico's die banken lopen, naar de buffers die ze moeten aanhouden, de stabiliteit, heeft dat dan kracht gewonnen? Dat wordt wel degelijk opgemerkt, Luc.
2: Ja, nee, tuurlijk. Hè. Sinds de financiële crisis of na de financiële crisis zijn die buffers stevig opgebouwd. En ja, dat financiële systeem kan wel tegen een stootje. En misschien nog heel even terugkomen op private credit. In de Verenigde Staten is het wijder verspreid dan hier in Europa. Daar is wel door, ik denk door de Federal Reserve, maar het kan ook een van de regionale vertegenwoordigers van de Federal Reserve zijn, onderzoek naar gedaan. Want die banken moeten wel rapporteren, die private credit uitgevers niet, maar die banken wel. En dan bleek, ik ben het exacte getal kwijt, dat best meeviel. Dat nog een kleine nabrander over dat private credit. Ja. Maar ja, buffers zijn inderdaad significant opgebouwd. Dus, maar ja, ik bedoel dat
0: in Amerika ook weer veel minder. En dan breken ze eigenlijk alle afspraken.
2: Daarom dat er ook wel terecht, denk ik. Daarom dat er ook wel terecht wordt opgemerkt. In Amerika is er een tendens om die regelgeving terug wat af te zwakken. Ja. In Europa, voor Europa, de eurozone, wordt er denk ik terecht opgemerkt. Ja, pas daarmee op.
1: Dat zegt de directeur van het CPB letterlijk in deze rapportage.
2: Dat begrijp ik volkomen. En je kan wel regels harmoniseren, dat op Europees vlak en dergelijke. Maar er is een verschil tussen harmonisatie en het aflaten, afbrokkelen ervan. Dus ik denk dat dat een terechte opmerking is.
1: Is er nu zo'n stevige roep om te komen tot deregulering, ook in Europa, ook in Nederland?
2: Ik hoor hem in Europa in ieder geval veel minder dan in de Verenigde Staten. Maar, en met name politiek Verenigde Staten.
0: Maar als je kijkt wat er dus in Zwitserland gebeurt, UBS, die lobbyt daarvoor. Het is de internationale concurrentie. En UBS is wel een van de grootste banken die daar het meeste last van heeft. Daarom lobbyen ze voor minder kapitaalbeslag. Ja, het is een glijdend pad.
2: Dan zou ik eerder pleiten dat is een open deur, ik weet het, zodanig open, er staat er geen meer in wellicht, maar toch alsnog die eengemaakte kapitaalmarkt, als je toch wil hervormen, ga dan niet zozeer de huidige regeltjes wat afschaven, maar zorg daar in godsnaam voor van alle punten van het rapport Mario Draghi, is dat wat mij betreft by far het belangrijkste om die Europese economie bijkomende zuurstof te geven.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Ja, dat krijg je met open deuren, daar is iedereen mee.
2: Krijg je mee open deuren, ik ben een verbinder.
1: Dat snap ik. Nog heel eventjes naar wat er nu met al deze waarschuwingen moet gebeuren. Want morgen is over deze rapportages een gesprek met de Tweede Kamer. Moet je hier als politiek nog iets mee? Kun je hier nog iets aan doen überhaupt? Want het gaat voor een deel over mondiale ontwikkelingen. Het gaat over geopolitiek. Je bent van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid.
0: Denk ik dus dat de Tweede Kamer toch weer een zet kan geven om inderdaad die kapitaalmarkt te bevorderen. Geen goldplating. Je ziet de Vereniging van Beleggersbelangen, of hoe heet ze precies?
1: De VEB?
0: VEB, die zegt nee, dat 28e regime moeten we niet doen. Maar lees eigenlijk, ze vrezen voor hun eigen hachie. Want ja, natuurlijk, als er één Europese kapitaalmarkt is, dan heeft de VEB veel minder clout, want ze hebben minder te zeggen over de kapitaalmarkten in Nederland. Ja, we moeten het echt doen, want schaal is alles.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Casper de Vries en Luc Abe zijn de leden van het economenpanel. Wellicht zit er nog een open deurtje in deel 2. Geen polderdoorbraak deze week. Het gesprek tussen het kabinet en de vakbonden liep nergens op uit. En dus gaan de vakbonden, die nog steeds het volledig schrappen van alle bezuinigingen op de sociale zekerheid eisen, vooralsnog door met de geplande stakingen. En er is toch al iets binnengehaald, namelijk het plan om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat gaat niet door. En andere bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn in ieder geval voorlopig opgeschort. Maar om ons als Nederlanders toch nog eventjes wat beter te laten voelen, Luc, hoe kijk jij hiernaar als Belg?
2: Ik kijk ernaar van, als ik naar de cijfers of de plannen kijk, ja, dan moet er inderdaad wellicht op dat vlak iets gebeuren. En dan is er altijd het lichtende voorbeeld in Europa, Denemarken. Hè. Denk aan pensioenleeftijd. Oké, dat is nu geschrapt. Maar Denemarken gaat naar, ik denk, 70 jaar. Hè. Dus ja, en Nederland is daar nog niet, maar er is nog wel een weg af te leggen. Anderzijds, als je even achter je kijkt, of meer zuidelijker kijkt als Nederlander, naar België en naar landen als Frankrijk bijvoorbeeld, ja, dan staat Nederland er op dat vlak tamelijk goed voor. En als ik dan een heel concreet voorbeeld of een heel concreet cijfer citeer, effectieve pensioenleeftijd in België, dat land ken ik tamelijk, is 61. In Nederland is die denk ik 65 of zo.
0: Moet die 66.
2: Moet die hoger? Yep, die moet hoger. Maar bedoel, je moet ook niet doen, of als dit overleg is mislukt, althans voorlopig mislukt.
1: Ja, de Telegraaf bericht dat vakbonden en werkgevers alsnog met elkaar in ieder geval doorpraten.
2: Ja, precies. Dus maar, ja, er kan rustig over nagedacht worden, zou ik zo zeggen, vanuit een semi-Belgische bril kijken.
1: Je staat tegenover een vergrijzingsexpert, want jij kan je jasje weer aantrekken. De WRR heeft ook daarover geadviseerd.
0: Daar hebben we zeker over gerapporteerd en geadviseerd. Het interessante is dat Nederland van het slechtste jongetje van de klas, ja, in de zin van langer doorwerken, tot de beste nu behoort. Dan maak je een strategische fout, denk ik, als je als kabinet of de kabinetsplannen gewoon op tafel smijt. We moeten bezuinigen op de WIA, de WW en we moeten langer doorwerken. En je zet daar niks naast. En je hebt niet overlegd met vakbonden en ook werkgevers. Je moet dat soort plannen moet je met flankerend beleid invoeren. Je moet laten zien waarom het nodig is. Natuurlijk, we kunnen veel langer doorwerken.
1: Nou, de AOW wordt volgens mij nu voor het eerst voor meer dan de helft uit de algemene middelen betaald. En als je kijkt naar de demografische ontwikkeling,
0: er zitten behoorlijke problemen aan te komen. Ook in Nederland, ondanks dat wij het enige land in Euroland zijn die hebben gespaard voor pensioenen. Dus je moet daar wel iets aan doen. Maar je moet dat inbedden, flankerend beleid. Bijvoorbeeld het mogelijk maken om vanaf je 67ste met deeltijdpensioen te gaan. Al dat soort dingen.
1: De terugkeer van de FUT? Niet helemaal.
0: In Nederland mag je dus niet. Je moet werken tot het eind en dan ineens is er niks meer. Je moet mensen denk ik tijdig omscholen. Dus waarom zou een stratenmaker op zijn 55ste met een kapotte rug recht hebben op de WIA? Nee, die man of vrouw moet recht hebben om op zijn 40ste een ander beroep te leren. Zodat ze tot wel hun 70ste door kunnen werken. Al dat soort dingen. Daar moet je als kabinet sterk beleid voor inzetten. En daar is niks. Nederland is, wat dat betreft, Frankrijk heeft daar bijvoorbeeld wel een puntenstelsel voor. Je moet dat soort dingen dus anders.
1: Is de leeftijd in Frankrijk?
0: Ja, maar dat geeft niet. Je kan altijd van anderen leren. Wij kunnen ook van de Belgen leren, zeker. Ook al op andere vlakken niet. Dus je moet, als je dat soort scherpe maatregelen, als je ziet dat je dat moet gaan doen, dan moet je dat wel met beleid omhullen om dat goed in te voeren. Draagvlak, dat hebben ze niet gedaan. Ja, dan krijg je dat er tegen wordt ge...
2: Draagvlak in perspectief.
0: Absoluut.
2: Ja, en natuurlijk, als, en dat je kijkt, kan. Als je kijkt in Nederland, maar niet alleen in Nederland, als je dan kijkt naar de politieke... het politieke landschap met de extremeren die aan belangen winnen, ja, dan is het des te belangrijker om wat jij zegt, Casper, om dat perspectief in overleg samen vast te stellen.
0: Nee, absoluut. Ik kan je moet jezelf nooit als voorbeeld nemen, maar ik ben ook al 70 en ik sta hier nog bij BNR, dus het kan.
1: Het is
0: en niet iedereen kan dat,
1: betreft.
0: Daar moet je ook rekening mee houden. En dan is zo'n plomp verloren voorstel is het stomste wat je kan doen, want dan krijg je het verzet zoals in Frankrijk.
1: En toch nog even naar het begrotingselement in dit verhaal, want de minister van Financiën was hier niet bij, maar ze zeggen wel, we hebben als coalitie afspraken gemaakt en die zijn er in Nederland al langer. Als je het ergens op een domein weghaalt, dan moet het ook weer in datzelfde domein worden opgelost. Dus als die AOW-afspraak van tafel gaat en dat kost 2,7 miljard... zoek het dan ook binnen de sociale zekerheid om dat gat te dichten. Is dat in dit geval begrijpelijk of niet?
0: Nou, ik denk dat je het anders aan moet pakken. Ik denk dat je het geheel opnieuw naar de tekentafel moet met de sociale partners. Dat is de enige weg. Zo heeft het in 82 gewerkt met het akkoord van Wassenaar. Zoiets moet je weer doen. En niet vooraf zeggen, het moet zo en zo. Dan ben je dom bezig.
1: Zou je ook nog, en dat las ik ergens in het FD, voorzichtig je kunnen afvragen of er niet toch iets minder geld naar defensie moet? Of vallen we dan weer ten prooi aan de grillen van de dagelijkse politiek?
2: Eén, ja. Twee, ja, ik heb daar geen zicht op. Ik bedoel, defensie moet versterkt worden, weten we allemaal, in heel Europa. Hoeveel miljarden, ja of nee, en naar wat precies? Ja, ik ben geen militair expert, dus ik heb daar echt heel weinig of geen zicht op.
0: Maar je ziet al in andere landen, weet niet meer welk land, daar is ook die discussie al begonnen in deze richting. Ja, je moet daar heel erg mee oppassen. Maar je moet misschien wel zeggen van, ja, we kunnen niet alles in één keer dat geld besteden. Ja. Want de menskracht is er niet, zowel aan de maakkant van defensiematerieel als mensen die in dienst gaan. Dus moeten we temporiseren, wegzetten dat geld. Maar ja, dat is in Nederland altijd heel lastig, want meestal wordt het daarna opgesnoept.
1: We gaan nog eventjes naar China. Brussel maakt zich namelijk grote zorgen over de handelsbetrekkingen met China. Afgelopen vrijdag hield de Europese Commissie een zogenoemd oriëntatiedebat. Ja. Met een conclusie die voorafgaand aan dat debat al min of meer vaststond. Namelijk, de relatie die we op deze manier met China onderhouden is niet langer houdbaar. En dan gaat het onder andere over staatssteun die vanuit China wordt gegeven aan de Chinese bedrijven die hier dan de boel komen overspoelen. Het gaat over het handelstekort van de EU met China, dat er overigens al een hele poos is. Wat moet je hier tegenover stellen, Casper?
0: Eerste analyse. Sorry, ik hou mijn WR-jasje aan. Er zijn twee elementen, hoofdpunten. Dat is schaal. En Europa mist schaal en geopolitiek. En daar, op dat laatste punt moet je natuurlijk geen gekke henkie zijn. Wederkerigheid eisen. Als wij in China geen meerderheid in een bedrijf mogen, dan moet dat andersom ook gelden, et cetera. Maar eerst moeten we werken aan schaal. En dat betekent weer, dan kom ik terug bij waar Luc het al eerder over had. Je moet schaal creëren in Europa. Dus alle goldplating, alle moeilijkheden die er zijn om in een ander land te gaan werken, et cetera. Beschermde beroepen, allemaal afschaffen. De ECB en het IMF hebben geanalyseerd dat het tariefequivalent van alle belemmeringen in Europa, in de EU, die zijn op goederengebied 40%. Ja. En op diensten 100%. Ja, waar zijn we mee bezig? Eerst moet je dat aanpakken.
2: Ja, nee, precies. En ik denk ook inderdaad de eerste analyseren. Er stond vanochtend in de Financial Times een interessant artikel daarover. Europa gaat wel, is echt wel een totale ommezwaai aan het maken onder een beetje, ja, het is een beetje paniekvoetbal, heb ik de indruk. Hè. Europa is altijd de verdediger geweest van de globalisering, de open handel enzovoort. Multilaterale handel.
1: Dat is niet meer.
2: Maar dat is enorm snel gekeerd. Paniekvoetbal. Maar je moet ook wel inderdaad precies analyseren. Een voorbeeldje. Het marktaandeel van Chinese auto's in Europa is gigantisch gestegen. De totale invoeren van auto's van buiten Europa naar Europa is stabiel gebleven. Dus er komen niet meer tussen aanhalingstekens, buitenlandse auto's Europa binnen dan 4, 5, 6 jaar geleden. Wat moet je dan inderdaad doen als er inderdaad oneerlijke handel is door subsidie en dumping enzovoort? Ja, daar moet je duidelijk tegen optreden. Maar de echte vraag die er is, is van hoe kunnen wij onze Europese economie, onze Europese ondernemingen weerbaarder maken, meer competitief maken? En dan kom je inderdaad bij maatregelen terecht, zoals Casper die net aanhaalt. Dus ja, er is misschien een probleem vanuit China, oneerlijke praktijken, maar nu wordt alles op die hoop gegooid. En ik denk dat dat geen juiste analyse is. En uiteindelijk, nog één ding daarover, uiteindelijk, als we vanuit buitenland, buiten Europa, concurrentie, competitie krijgen, op korte termijn kan dat vervelend zijn, maar waar gaat een economie door vooruit? Door net ondernemingen die zich wapenen tegen concurrentie met innovatie, creatieve disruptie, heet dat dan in economenjargon. Dus op lange termijn, voor je economische dynamiek, met al te veel protectionisme, schiet je in je eigen voet.
0: Nee, precies, want als je de markt hier gaat afsluiten en zoals ja, toch een beetje Frankrijk en Duitsland mee bezig zijn, allerlei mergers toestaan, ja dat is dan is anticompetitief. Ja. Dat moet je niet willen. Je moet juist naar buiten. Je moet die druk van de markt ook internationaal juist gaan voelen. Ja, en we mogen blij zijn dat die elektrische auto's uit China komen. Misschien kunnen we er wat van leren. Hè, maar de Duitse industrie die heeft 10 jaar op zijn...
1: Onder andere Nederland pleit er nu voor dat er een nieuw handelsinstrument het levenslicht ziet. Namelijk dat een commissie kan ingrijpen, de Europese commissie kan ingrijpen, als de EU te afhankelijk zou worden van één leverancier. Dus dan spreid je je kansen, spreid je risico's. Dat is niet per se, zou je kunnen zeggen, heel erg verdedigend. Maar wel iets waar je over na zou kunnen denken.
0: Nou ja, dus dat is het andere. Dus ik noem de schaal en geopolitiek, strategisch. Ja, en er zijn natuurlijk strategische goederen. We moeten bijvoorbeeld bereid zijn om toch weer mijnbouw te financieren. Dat maakt het duurder, want dan heb je er meer. En je moet dus. Ik denk dat de minister eigenlijk bij Nexperia bijvoorbeeld de goede keuze heeft gemaakt. Je moet niet. Ja, als een ander geen eerlijk spel speelt, moet je dat zo. En de afhankelijkheid van één aanbieder is natuurlijk heel riskant.
2: Dat is gewoon gezond beleid, ten eerste. Ten tweede is het wel zo, je kan dat wel op een papier schrijven, in een wetgeving, maar dat dreigt ook wel een stuk een papieren tijger te blijven. Hè. Neem de zeldzame aardmaterialen, die cruciaal zijn. Ja, jongens, ik bedoel, China heeft ze. Hè, en voor de rest heeft bijna niemand ze, in ieder geval niet geraffineerd enzovoort. Hè. En dan inderdaad, als er dan een nieuwe mijn zou komen, en in een straal van 1000 kilometer zijn er 3 mensen die er tegen protesteren, ja, dan krijg je het NIMBY-principe. Hè. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon gezond beleid. Diversifieer je aanvoer. Maar kan het überhaupt op de korte termijn? Wat niet wil zeggen dat je met het oog op de lange termijn geen stappen al kan beginnen zetten.
1: Maar hoe denk je dat je van dat hele protectionistische beleid, waarvan je zegt dat is in een dag en de nacht gebeurd binnen Europa, weer teruggaat naar de uitgangspunten van Europa, namelijk zorg eerst dat je intern je markt op orde hebt en blijf toch een voorvechter van vrije handel.
2: Ja, ik hoop dat het morgen gebeurt, maar Europa gaat wel vooruit, maar je weet, in een processie van echternacht tempo gebeurt dat meestal. En ja, ik nogmaals, ik heb net al verwezen naar het politieke klimaat bij een ander onderwerp. Ja, dat is hier ook zo. Hè. Het is verdomd moeilijk om de bevolking, het project, wat het eigenlijk zou moeten zijn, om de weg vooruit die het eigenlijk zou moeten zijn, om die uit te leggen en de offers / investeringen die het op dit moment vraagt. Dus hoop is geen strategie, ik weet het. Maar ik hoop dat als het mes op de keel staat, ook in de mondiale economie, dat de Europese leiders concrete stappen kunnen nemen.
0: Wat natuurlijk ook moeilijk maakt, is dat je nu die prijs moet betalen.
2: Nee, precies.
0: Terwijl je straks pas het voordeel hebt van dat je dat soort strategische goederen hebt.
2: Welke investeringen je nu moet doen.
0: Hoe maak je dat duidelijk aan politici die alleen maar vandaag snoepjes uit willen delen?
2: Maar je
0: delen.
2: Komt daar wel bij het Juncker-dilemma. Politici weten best wat ze moeten doen. Het enige probleem die ze aan hebben is, hoe kan ik herverkozen geraken? Dus dat,
0: exact.
1: Ik maak ook dingen duidelijk, het zit erop. Maar ik zeg er ook meteen met, dus wil jullie blijven uitnodigen. Al was maar om te illustreren dat ook mensen van 70 hier gewoon mogen blijven komen. Casper de Vries, emeritus hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics, had hier het jasje aan als raadslid van de WRR. En Luc Abe voor alles over processies en dilemma's. Hoofdeconoom van Landschot Kempen. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Doe dat gerust.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten twee mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Gaat het in dagen? Gaat het in maanden? Het moment komt dichterbij.
3: Dat komt zeker dichterbij. We gaan richting 1 januari 2027. Dat is het moment dat wij in het nieuwe pensioenstelsel gaan stappen. En daar werken we keihard aan op dit moment, Thomas. Ja.
2: En dat gaat ook echt gebeuren? Of zou je nog kunnen zeggen, nou ja, we hebben ons toch verkeken op wat er nog moet gebeuren. Halfjaartje later, geen probleem.
3: Nou, het gaat echt gebeuren. We liggen goed op koers. En dat mag ook wel, want je wil je administratiesystemen goed hebben ingericht. Maar ja, dat zijn we op dit moment aan het doen. En doe je allemaal testen voor en simulaties. Nou, allemaal van dat soort zaken. Dat zijn we aan het doen en het ziet er goed uit. Dus ik heb er vertrouwen in dat we qua onze eigen beheersing, want zo heet dat dan, op een mooie manier over kunnen naar het nieuwe stelsel.
2: Wat moet er nog gebeuren? Want je hebt nog een half jaar de tijd.
3: Nou, wat er nog moet gebeuren is dat die systemen goed uitgetest worden. Dus we hebben in principe alles goed geprogrammeerd, laat ik het maar zeggen. Maar uiteindelijk doe je allerlei simulaties om zeker te weten dat alles goed door die systemen heen gaat. En dat zijn eigenlijk 2 dingen. Je gaat de pot verdelen over individuele pensioenvermogens. Nou, dat wil je heel goed doen. Dat wil je precies doen. Het is gewoon een precisieproces. Met militaire precisie zou ik willen zeggen. Dat wil je goed doen. En dat doen wij met liefst, en dat is best veel in de IT-wereld, 9 simulaties voor. Dus 9 keer gaan we dat testen. Iedere maand 1 keer tot het einde van het jaar.
2: En dat je dit zo goed wil doen, is dat ook de reden dat het niet eerder lukte? Want jullie waren van plan al die stap eerder te zetten. Je voorganger heeft ook gezegd, het is best pijnlijk dat we dat moesten uitstellen. Ook omdat deelnemers anders hadden kunnen profiteren van dat nieuwe stelsel. Heeft het te maken met meer dan in andere branches het zekere voor het onzekere willen nemen? Of was er iets anders aan de hand?
3: Nee, het heeft precies daarmee te maken. DNB noemt dat beheerst en integer. Jij noemt het zekere voor het onzekere. En dat is het. Je kan maar 1 keer invaren en dan moet je het goed doen. En dan mag je geen risico's nemen. Dus we hebben daar goed naar gekeken. We hebben ook gekeken, we doen dat met een partij uit Groningen. En die partij, TKP.
2: Dat is de uitvoerder.
3: Dat is de uitvoerder. En die heeft behoorlijk wat klanten. En heeft er op 1 januari 26 al 5 door laten gaan. En daarvoor 2 andere partijen. Gedurende dit jaar gaan ook weer 2 partijen over. We hebben daar gekeken en we zijn de grootste. Hè? Dus het is ook helemaal niet zo'n gek idee dat je eerst een aantal partijen door laat gaan om te testen of je het aan kan.
2: Maar heeft TKP dan gezegd, dit is op dit moment nog niet verantwoord, je moet toch 1 jaar uitstellen? Of ligt die beslissing uiteindelijk bij jullie op het bordje?
3: Die beslissing ligt geheel bij ons. Wij keken ernaar en wij vonden het verantwoorder om 1 jaar later over te gaan. En dat hebben we nu ook gedaan. En ik denk dat we er goed aan hebben als je kijkt naar hoe goed voorbereid we richting naar dat moment gaan. Wat wel spannend is, en daar eigenlijk hint je daar al op, is hoe ga je over? Want op 1-1-26 zijn heel veel partijen met een goede dekkingsgraad overgegaan. Ja. Dat is natuurlijk wel het risico wat je loopt als je 1 jaar later overgaat.
2: Omdat dat van alles te maken heeft met de stand van de rente bijvoorbeeld. En dat is voor pensioenfondsen altijd een tweeledig verhaal. Want een hogere rente betekent ook dat je je toekomstige lasten wat makkelijker kunt voldoen. Maar ook dat je rendementen onder druk staan.
3: Exact, dat is precies
2: dus
3: wat het is.
2: Dus waar zit jij in?
3: Als het gaat over het huidige stelsel is dit ook wel ongeveer het probleem. Hè? Je verplichtingen die dalen, maar tegelijkertijd zie je dat je aan je obligatieskant dezelfde daling ziet, ongeveer. Daar word je niet blij van. Dus je wordt blij van een hoge dekkingsgraad. Die is op dit moment hartstikke hoog bij ons. Die zit rond 127%.
2: Ja, je hebt ook alweer iets lager gedaan op 121%. Dus het is een mijn dagkoers, of niet?
3: Het is heel bewegelijk. Daar heb je gelijk in. En daarom hebben we ook wel gekeken naar het beschermen van onze dekkingsgraad. Naar allerlei maatregelen. Waaronder dat we de gevoeligheid voor de rente, wat jij nou net treffend schetst, dat we die wat minder maken. Dus we hebben onze renteafdekking ook verhoogd. We hebben hem niet helemaal naar 100% gedaan, want
2: dat kost natuurlijk ook geld.
3: Dat kost ook geld. En het kost je opwaarts potentieel. Hè. Als jij je 100% wil verzekeren tegen rente, dan heb je ook geen zon.
2: Maar wat betekent dit nu voor deelnemers? Want die hebben nooit, en dat is wel in alle onderzoeken naar buiten gekomen, echt stevig nagedacht over zaken als dekkingsgraden. Die hebben vooral gekeken als ze al pensioen ontvingen, word ik geïndexeerd of niet. Maar die kunnen nu op dagelijkse basis kijken hoe zij ervoor staan nu en wat dat betekent voor hun

0: oudere dag. Is dat iets wat per se wenselijk is? Of zou je kunnen zeggen, pensioen, dat moet je lekker laten pruttelen. Dat wordt dan vanzelf wel iets moois. Hoe graag wil je eigenlijk deelnemersbetrokkenheid?
1: Thomas, ik zit daar tussenin. Ik vind het heel prettig dat deelnemers straks naar hun eigen pensioenpotje en de daaruit voortvloeiende pensioenuitkering kunnen kijken. Ik vind het ook heel prettig dat ze kunnen zien wat rendement doet. Dat wordt dan tussentijds bij en afgeschreven. Hè? Maar op de lange termijn voegt dat gewoon geld toe. Dus dat helpt voor het begrip van hoe wordt mijn pensioen opgebouwd. Hoeveel leg ik in en hoeveel bestaat uit rendement? En dus we zien dat zo ongeveer 2/3 uit rendement komt. Dat is superbelangrijk. Maar tegelijkertijd zijn we gewoon een lange termijn belegger. En zitten we daar ook echt zo in ons beleid?
0: De Volkskrant schreef over jullie transparantie en over hoe mensen er dan voorkomen te staan op basis van de huidige stand van de rente en beleggingen. PME is het meest open over de invloed van stand van rente en koers van beleggingen. Het toekomstig pensioen van een 35-jarige, dit is 2 weken geleden overigens, gaat er bij de huidige stand 16,3% op achteruit. Dat van een 45-jarige 11,1%. Dat van een 55-jarige 4,8%. En dat van een 65-jarige 1,6%. Nogmaals mijn vraag, wat schiet je op met dit soort transparantie? Voor wie is dit goed of relevant om te weten?
1: Nou ja, dit is nieuw. Kijk, binnen de DC-regelingen bestaan dit soort opzetten al. Kunnen mensen zien wat een potje doet. Voor ons is het nieuw. We gaan kijken en we gaan zien hoe deelnemers erop reageren. De eerste fondsen zijn al over, Thomas. Dus die zijn al ervaring aan het opdoen en daar zijn we mee in gesprek. Maar het blijft dat je transparant wil zijn naar je deelnemers. En wat het ook doet met je deelnemers. Ik heb ooit gezegd, zeg nooit dit is te moeilijk om uit te leggen. Dat mag je nooit zeggen. Je moet altijd je best doen om zaken op een zo'n helder mogelijke manier uit te leggen. Daar hoort ook bij dat we niet handelen op dagkoersen. Dat blijft voor mij het fundament van deze stelsel. Daarmee kunnen we pensioen opbouwen voor onze deelnemers.
0: Maar toenmalig minister Paul, die informeerde de Tweede Kamer begin dit jaar over die fondsen die al over waren naar het nieuwe stelsel. En die zei, dat nieuwe stelsel, we kunnen dat zien in de cijfers, levert op dit moment 14% meer op voor de deelnemers van die fondsen. En zei ze erbij, dat is niet eenmalig, dat is structureel. Daar is later in dit programma overigens wel kritiek op gekomen. Onder andere van hoogleraar Arno Boot. Dit kan je nooit zo zeggen. Kun je dit wat jou betreft wel zo zeggen? Dat nieuwe stelsel voordeliger is? En dan laten we de percentages eventjes achterwegen.
1: Nou, laat ik het zo zeggen, er komt niet meer geld bij. Hè? Het idee is van soms wel eens van komt er dan, worden de pensioenen hoger omdat er meer geld in de omloop komt. Of bij de mensen in het potje. Dat is niet het geval. Alleen wat wel zo is, wij maken korte metten met een aantal aspecten in waar wij nu nog in zitten, het huidige stelsel. Voor die andere fondsen het oude stelsel. Namelijk dat je hoge buffers moest aanhouden. Doordat je hoge buffers moest aanhouden, en dat is een heel gek fenomeen. Want we hebben de afgelopen 12, 13 jaar best wel hoge vermogen gehad. Het ging goed met de economie. Goede rendementen, maar we konden daar geen cent van aan indexatie uitbetalen.
0: Indexatie bleef achter, ook bij PME.
1: Ook bij PME. Pas in 2022 dankzij de versoepelde regels van de overheid. Kijk, in het nieuwe stelsel is het wel zo dat je dat veel sneller kan doen. Omdat je niet meer zulke hoge buffers moet aanhouden. Waar je eerst, weet ik veel, 127%...
0: Maar vind je dat de minister ze nu niet meer kan zeggen, pensioenfonds en de deelnemers van die pensioenfonds, ze gaan erop vooruit, 14%, en dat is niet eenmalig, dat is structureel.
1: Ja, ik weet niet op welke cijfers zij zich gebaseerd heeft. Dus ik vind het lastig om daarop te reageren. Kijk, als wij kijken naar onze cijfers, dan zien we natuurlijk wel dat het geld eerder bij de gepensioneerden terechtkomt. Dat zie je gewoon terug in de cijfers. Maar je moet het ook wel op verschillende termijnen bekijken. En het hangt er maar net vanaf vanuit welk perspectief je kijkt, hoeveel je erop vooruit gaat of op achteruit gaat.
0: Ja, want op achteruit, dat kan natuurlijk ook. Als je zegt, onze dure plicht is om dat in ieder geval goed uit te leggen en niet te zeggen dat zaken te ingewikkeld zijn, dan is de korte klap, het kan een jaartje heel erg meezitten, het kan ook een jaartje wat meer tegenzitten. En dan zie en voel je dat ook.
1: Zo is het. De weg naar boven, omhoog is snel gevonden, maar omlaag ook. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat we daar verschillende beschermingsmaatregelen voor hebben. Hè. Dus als je jong bent, dan kun je die weg omlaag ook hebben. Want op de lange termijn levert dat geld op, want dan zit je meer in aandelen bijvoorbeeld. Maar naarmate je ouder wordt, krijg je ook steeds meer obligaties. Daar word je wat ongevoeliger
0: maar
1: voor.
0: En dat bepalen jullie voor de deelnemers in dit geval. Hè? Want een paar weken geleden kwam de AFM met een conclusie dat er voor veel fondsen en de deelnemers van die fondsen iets meer ruimte is om dat naar eigen inzicht in te vullen. Dus jongeren zeiden zij, alsjeblieft, ga dat nu doen, want Ja. Er is nog heel veel opwaarts potentieel. Die jongeren deden dat niet. Sterker nog, de conclusie was ouderen, die doen het wel. Terwijl zij er minder baat bij hebben. Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor een model waarin deelnemers daar niet zelf een keuze in kunnen maken?
1: Ja, we doen uitgebreide aan de voorkant, hè, voordat je een beleid bepaalt van zo wil ik beleggen, doen wij uitgebreide onderzoeken bij onze deelnemers om te zien waar de voorkeuren liggen van jongeren en van ouderen. Tegelijkertijd hebben wij gekozen voor dit stelsel omdat dat het hoogste de pensioenen oplevert op de lange termijn. We hadden het ook in een zogenaamde flexibele premieregeling kunnen stoppen, maar daarvan zagen we al in de analyses dat waar we nu voor kiezen veel hogere.
0: Maar levert de hoogste pensioenen op voor iedere deelnemer gemiddeld? Of maakt het veel uit of ik begin als 30er en dus nog een horizon heb van een jaar of 30, 40 bij jullie? Of dat ik al wat ouder ben? Want dat is waar dit verschil over gaat, toch?
1: Ja, ja. Maar we gaan één keer over. En dan is het echt zo dat, en dan ga ik een technische term noemen, vanwege het opheffen van de leenrestrictie, dus dat jong van oud kan lenen en kan beleggen. Ja. Dat een solidaire premieregeling waar wij voor kiezen toch betere resultaten oplevert dan flexibele premieregeling.
0: Maar er blijft iets wat veel te maken heeft met generaties. En ja, dat nieuwe stelsel breekt ook met de doorsnee-systematiek, waarbij jongeren relatief meer inleggen dan de generaties bovenin. En dat corrigeert dan weer, want die jongeren worden vanzelf een keertje oud en dan werkt het de andere kant op.
1: Zo is het.
0: Er zijn dus jongeren die overstappen naar dat nieuwe stelsel, of relatieve jongeren die veel hebben betaald, ook weer relatief voor die ouderen, en de vruchten van dat meer betalen niet meer terugzien in dat nieuwe stelsel. Hoe wordt de compensatie voor deze generatie bepaald, ook bij PME?
1: Nou, dit is een heel belangrijk punt allereerst. Want wij willen die groep die nadeel ondervindt, zoals je het zelf schetst, bij de overgang naar een nieuw stelsel, omdat ze inderdaad nooit geprofiteerd hebben van het feit dat ze nog ouder worden. En dat het voordeel dan naar hun toe komt. Daar willen we ze voor compenseren. Dat is ook wettelijk verplicht. Nou, de sociale partners, dat zijn degenen die de regeling vormen en afspraken over maken, hebben ook in compensatie voorzien. En daar gaan we ook uitvoering aan geven. Dus ja, die groepen krijgen compensatie. Daar informeren we ze ook gericht over. Afhangende van hun voorkeur, maar informeren we ze. En dan zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen afgewogen dat nieuwe stelsel ingaan. Want je wil dat iedereen daarvan op de hoogte is, dat die compensatie bestaat.
0: Dat is de informatieplicht die al eerder aan de orde kwam. Maar de NOS heeft een paar weken geleden nog uitgezocht dat de regels van een fonds vergeleken met die van een ander fonds nogal kunnen verschillen, net als de leeftijdscategorieën. Dus zeiden zij, je moet ook oppassen als je plotseling van baan verwisselt, dan denk je dat je misschien nog ergens aanspraak op maakt. Maar het ene fonds kan er een heel ander regime op nahouden dan het andere fonds. Is dit niet iets wat je toch als pensioensector zou kunnen strak trekken, dat je dat soort verschillen niet krijgt?
1: Nou, dat is heel lastig, omdat ieder fonds zijn eigen beleid heeft en zijn eigen bestandssamenstelling. Dus daar hebben we echt naar gekeken, maar dat is niet mogelijk gebleken. Wat je kan doen, is mensen wijzen op de mogelijkheden die ze hebben om te voorkomen dat ze de compensatie mislopen, mocht daar sprake van zijn, of dat ze in een regime komen waardoor het net iets minder goed uitpakt.
0: Ja, dit klinkt voor mij als het minste, wat je moet doen. Of jij zegt, dat kun je doen.
1: Nee, dat moet je doen. Dit moet je doen. Je moet mensen goed informeren en de verschillende scenario's waarin ze terecht kunnen komen. Stel je voor, je wil naar een andere job en je blijft niet meer bij PME aangesloten, dan ga je inderdaad naar een ander fonds. Nou, hoe ziet het er daaruit? Dat is wel onderdeel van de afweging die je maakt op het moment dat je een andere keuze maakt. Of je wordt ziek, dan heb je mogelijkheden om vrijwillig voor te zetten. Of je raakt werkeloos. Dus er zijn verschillende zaken die kunnen gebeuren wat impact heeft op die compensatie die je had kunnen ontvangen als je bij PME aangesloten
0: is. Is die compensatiemaatregel ook, zoals jullie dat nu opmerken, de reden dat mensen zich wat meer gaan verdiepen in pensioen, of speelt er meer? Want dit lijkt me heel concreet voor mensen. Hoe is dit geregeld? Dit kan in de duizenden euro's verschillen lopen. Ja. Is dit de reden om toch eens wat meer aandacht aan je pensioen te besteden, of is er iets anders?
1: Nou, dit is een reden om meer aandacht aan je pensioen te besteden. En dat zien we ook om ons heen. Dit heeft de interesse van mensen. Gelukkig maar. Want als het niet zo was, dan denk ik ook niet dat het goed was aangekomen.
0: Het pensioen scoort niet altijd overal even hoog. Dat weet jij denk ik ook.
1: Nee, precies. Dus naarmate mensen ouder worden, dan wordt de interesse voor pensioen ook hoger. Dat zie je terug. Dat zien we terug op deelnemersbijeenkomsten die we doen voor gepensioneerden. Nou, die zalen zijn helemaal vol. Maar het leuke...
0: Dat is ook wel een keer leuk.
1: Ja, die zalen zijn helemaal vol. En het zijn boeiende gesprekken. Het zijn boeiende gesprekken die met je deelnemers...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: De Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Everyone.
3: Ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
4: Ja.
3: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aarts.
5: Make Europe great again.
6: Most European nations, they're decaying. They're decaying. I think they're weak.
7: Seasons came and changed the time.
8: The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
7: He shot me down, bang, bang.
4: Ja, sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, nu 16 maanden geleden, hebben de Amerikaanse president en zijn tassendrager J.D. Vance ons keer op keer tot op het bot vernederd. En hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogantie.
3: Hij blijft maar terugkomen.
4: Ja, Trump.
3: Go well. Uit die loop.
9: Bang, bang.
4: Hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogante Amerikanen, zijn veel van onze politici nog steeds voorzichtig. Met af en toe een uitzondering deze week, hebben we gezien. Is dat de juiste manier of moeten we veel feller zijn? Met die vraag en die nieuwsgierigheid gingen wij alle drie deze week naar de veiligheidsconferentie in Den Haag. Geert-Jan, vertel jij eens eventjes, waar ging die conferentie eigenlijk over?
3: Wat je zag was dat deze conferentie, de Next Gen Security Conference, de eerste veiligheidsconferentie in Nederland, een bepaald idee heeft, namelijk jong en oud met elkaar verbinden.
4: Ja, Michal, is die band er nog? Bestaat die transatlantische relatie?
10: Ja, het hangt er een beetje af van aan wie je het vraagt. Volgens mij is de conclusie van iedereen die daar rondloopt, Geert-Jan zei het al, het wordt ook georganiseerd door de Atlantische Commissie, dat die band er zeker nog is, of in ieder geval zou moeten zijn. Maar er is wel natuurlijk een verschil. Het heette dus de Next Gen conferentie. Wat wel interessant is, en je hebt ook een jongere afdeling van de Atlantische Commissie, de jonge Atlantici, die zeggen allemaal, ja, wij zijn opgegroeid na het vredesdividend. Wij zijn opgegroeid na 9-11. Dat was eigenlijk het wereldbeeld wat wij hadden. Toen wij het nieuws echt begonnen te volgen, was Trump er al. Dus dat is natuurlijk een heel ander beeld van Amerika wat je dan hebt, dan als je, met alle respect, voor de val van de muur bent geboren.
4: Ja, ja. Met welke insteek ben jij die conferentie ingegaan, Geert-Jan? Je hebt er 2,5 dag rondgelopen.
3: Ja, ik wilde wel in gesprek met de aanwezige Amerikanen. En het maakte me niet eens uit of ze nou democraat of republikein of diehard Trumpist waren. Ik wilde gewoon het volgende weten. Wij maken vanuit Europa Trump allemaal verwijten. En daar zit echt wel een kern van waarheid in. Meerdere kernen, vaak, meerdere waarheden. Maar als de Nederlandse regering en ook andere Europese regeringen dan vinden dat we wel moeten blijven samenwerken, of dat nou gaat om grote of kleine dossiers, wat kunnen wij dan beter doen? Dus ik wilde vanuit ons dat gesprek aan en gewoon eens vragen, ja, wat vinden jullie nou? En ze stonden er ook zeer voor open om ons tips te geven.
4: Ja, je sprak ook met Ivo Daalder onder meer, voormalig ambassadeur van de VS bij de NAVO onder president Obama. Hij is geboren als Nederlander. Wat gaf hij mee aan ons Europeanen?
3: Kort gezegd waren er eigenlijk 4 tips die ik van Ivo Daalder heb gekregen. Zeg af en toe nee. Haal af en toe je schouders op. En dit is dus hoe Europa moet omgaan met iets wat vanuit Amerika komt, vanuit het Witte Huis. Ja. Af en toe nee zeggen, je schouders af en toe ophalen. Initiatief en leiderschap tonen, oftewel stap naar voren. En de laatste, blijf communiceren, hou de lijnen open, eigenlijk no matter what.
4: Ja, maar als je dan kijkt naar DigiD deze week, we zijn daar duidelijk naar voren gestapt, hebben initiatief genomen, willen onze eigen broek ophouden, al is het nog niet duidelijk wie dan nu DigiD gaat doen, maar dan reageren de Amerikanen toch wel wat gepikeerd.

0: Ja, en dit is misschien ook wel een heel moeilijk voorbeeld. Want dit raakt dus ook hun belangen. En nogal wie dus dat ze dan gepikeerd reageren. Mm-hmm. Dus ik zeg tegen ambassadeur Daalder, goed, we hebben dit besluit genomen, hè, onderdeel van de tips die u geeft. Maar u zegt ook, ja, blijf communiceren, houd de lijnen open. Vond u in dat kader de reactie van ambassadeur Popolo een normale diplomatieke reactie?
1: Natuurlijk is een normale reactie op dezelfde manier waarop...
2: Alleen er zijn Nederlanders en misschien ook Europeanen die natuurlijk weer denken, wanneer komt de president op Truth Social met een reactie dat Nederland een pathetic country is?
1: Nou, dan ben je een pathetic country. You'll survive.
2: Dus we moeten ook een beetje...
1: Ja, een beetje negeren. Een beetje negeren. Die man zegt zoveel dingen. Elke dag zegt hij wel. Ja. Elke 5 minuten zegt hij onzin.
2: Ja.
1: En als je daarop gaat reageren, elke 5 minuten... dan heb je een probleem. Doorgaan. Je hebt eigen interesse. Je hebt eigen verantwoordelijkheden. Je hebt eigen ideeën. Die doorstellen. Omdat die zijn belangrijk voor de Nederlandse, Europese politiek. En op de gedachte wat het belang is van het bondgenootschap. Als Trump het daar niet mee eens is, too bad.
3: Too bad.
4: Dat is het schouders ophalen gedeelte, ja, lijkt me, toch?
0: Ja, en af en toe nee zeggen misschien ook wel. Maar wat betreft Oekraïne, daar heeft hij ook een uitgesproken mening over. Dan zegt hij, Tono is veel meer initiatief Europa. Die oorlog is op ons continent, het is ons belang. Behandel Oekraïne ook als een asset voor onze veiligheid. En werk gezamenlijk toe naar een staakt het vuren. Waarom is Europa daar niet veel meer mee bezig? Terwijl Oekraïne een staakt het vuren wil als eerste stap. Amerika dat in eerste instantie aangaf. Maar elke keer als Trump met Poetin belt, wijkt hij er weer vanaf. Maar zet daar nou op in en stap naar voren.
3: Ja, dat was Ivo Daalder. Je sprak ook met Nate Swanson. Wie is hij?
0: Hij was tot voor kort de Iran-adviseur van het Witte Huis. Hij heeft 18 jaar voor de Amerikaanse overheid gewerkt. Zat ook in Iran. Heeft 5 verschillende regeringen gediend. En heeft dus ook veel samengewerkt met Europeanen. En hij was tot 2025 de directeur. Maar toen is hij door de Trump-regering de deur gewezen. Hij werd gezien als een Obama-leftover. Maar ja, hij heeft ook onder Trump 1 gewerkt. Dus toen was het blijkbaar geen probleem.
3: Heeft hij ook meegewerkt aan dat 5+1... akkoord?
0: Jazeker. Ja. Ja, daar had hij een grote rol in. En daar komen we zo over te spreken, want dat is heel interessant, mm-hmm, voor hoe je omgaat met Europa. Hij is nu trouwens Iran-directeur bij de bekende denktank Atlantic Council.
3: Ja, nou, Iran is een enorme splijtswam op dit moment. Wat doen we op dit dossier goed en niet goed?
0: Goed is dat we eigenlijk in feite een gelijke visie hebben richting Iran. Wij kijken net als Amerika op dezelfde manier. We zien met vrees, kijken we naar het raketarsenaal, naar het nucleaire programma, potentieel terrorisme, onderdeel van de as van het kwaad. En er is eigenlijk maar 1 ding misgegaan de laatste tijd. En dat noemt hij de tactics, oftewel dat Trump Iran is aangevallen. Mm-hmm. Hij zegt later wel, ja, het is wel groot, hè? In plaats van 1 klein dingetje dat dan fout is, 1 groot dingetje. Dus Amerika is onder Trump 2 van diplomatie afgeweken. Terwijl voor Europa dat altijd het plan is voor Iran. Dan staat diplomatie op 1, ja. 2, 3, 4. Hij denkt wel, Swanson, dat diplomatie weer terugkomt in Amerika. Ook onder Trump misschien wel. Dus pak dat op. Nou, hij is op zich positief over hoe wij nu naar de straat van Hormuz kijken, dat we die maritieme missie overwegen, dat we aan die coalitie bouwen. Maar hij zegt ook, ja, ook wat betreft Iran, ga nou veel meer een leidende rol spelen, ook in de onderhandelingen. We hebben historisch gezien een band met Iran vanuit Iran, vanuit Europa. Je hebt de belangen gehoord, dus why not? En we hebben nog 1 fout gemaakt, die toch belangrijk is. Want die Iran-deal, die is onder Trump 1 opgeblazen. 2018 volgens mij.
3: Ja.
4: Ja.
0: En toen waren wij in Europa boos. Maar toen hebben we dus besloten om niet op alle dossiers meer samen op te trekken wat betreft Iran. En Nate Swanson, die ga je zo even horen, die geeft ook aan dat we eigenlijk een fout hebben gemaakt, want er was een executie van een Iraanse worstelaar en Amerika zei tegen Europa, willen jullie met een gezamenlijk statement komen? En je zou denken, mensenrechten en Iran, ja, dan zijn we toch gewoon 1. Maar dat wilden we toen niet, want we zaten nog vol rancune over dat Trump ons had genaaid. En dit is hoe Nate Swanson dan zijn betoog houdt.
5: So it's a hard question, right? And I think I'll just give an example from Trump 1. So in Trump 1, you know, we agreed on very little. And Europe was rightfully very frustrated with we withdrew from the JCPOA. And so I remember this instance where Iran executed a former Olympic wrestler for his involvement in a protest. And I believe it was in 2019. And this was, you know, just a clear, blatant, you know, violation of human rights. This is something we all shared. And so I remember, you know, the U.S. approaching you know, I believe the E3 and the EU and said, hey, why don't we actually, you know, do something together, like a joint statement on this? And Europe said no. And I understand it, you know. I mean, they're like, they basically want to know part of the working with the U.S. on Iran policy writ large. And I understand that. But I do wonder if it's a mistake. I'm not sure the right line. But I think it has contributed to this problem where now when we really should be working together on diplomacy on the Strait, we're not, because, you know, we haven't been able to like have small wins, like confidence building gestures, essentially. So I wonder if Europe should maybe rethink that posture. You don't have to go along with everything the U.S. does. I think there's a good reason not to. I think, you know, we've made a ton of strategic blunders. But I do wonder if when there's clear shared interests, if it would be better to have different tactics and work with us on these issues.
4: Wat ik hier wel uit opmaak is vaker, we hebben dit hier ook al eerder geconcludeerd, maar Europa moet in plaats van het reageren op Amerika gewoon zelf iets vinden. En zelf daar dus duidelijker in zijn. En niet erg vinden als dan Amerika zegt, nou nee, dat willen we niet. Dan heb je het in ieder geval gezegd, toch?
3: Ja, en als je het hebt over relatietherapeuten, als ik om me heen kijk, in mijn generatie, Michal, iedereen gaat naar de relatietherapeut als het eigenlijk al te laat is. Dan dat eindigt gewoon in een scheiding. Dus daar geloof ik ook niet in. Michal, waarin kunnen Amerika en Europa elkaar nog steeds versterken? Speel jij even die relatietherapeut?
4: Jeetje, wat een, wat een rol mag ik pakken. Ja. Nee, ik denk, Geert-Jan zei het net al eventjes, ik heb op Defensie gelet, want ik heb gisteren Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, gesproken. Ja, op dat gebied weten we hebben ze op dit moment nog wel echt nodig, de Amerikanen.
6: Ik heb gewoon niet de luxe om te zeggen, nou, zoek het uit met die Patriots en ik gok op een ander paad. Met het risico dat we over 5 jaar achterkomen dat het een kreupelpaad is.
4: Ja, dat horen we natuurlijk veel. Sommige systemen kunnen we nog niet zonder. Maar Dirk Boswijk moet ook volgens zijn eigen regeerakkoord, of volgens het regeerakkoord, ook 50% aanbesteden in Europa. Dus hij moet de Amerikanen ook af en toe teleurstellen. Wat hoort hij van hen, vroeg ik hem.
6: En wat ik nu hoor vanuit de VS, is toch nog steeds wel dat ze Nederland als een belangrijke partner zien. En ik denk dat de Raytheon en de voorrang die wij kregen in die rij een van de voorbeelden daarin is. Ik bedoel, ze hadden ook Qatar, of ze hadden ook Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten kunnen vragen. Want ook hun bondgenoten zijn en die ook heel graag die systemen nu willen, maar ze vroegen Nederland. Dus zij zien Nederland echt wel als een belangrijke bondgenoot. En tegelijkertijd, ik ben niet naïef. Ik vind echt dat wij veel meer op Europese benen moeten staan.
3: Ja, Michal, hoe moeten we ons dan opstellen?
4: Nou, ik denk dat Defensie op zich op dit moment wel een goed voorbeeld is. In de zin dat Amerika zegt heel duidelijk, ga lekker investeren in je eigen industrie. Misschien hebben ze niet helemaal door hoe ze kunnen erop vertrouwen, denk ik, dat we ook nog steeds Amerikaanse dingen kunnen kopen. En gaan kopen omdat we die nodig hebben.
2: En zij bij ons, want ze verschieten al hun munitie
4: nu. Wat ik ook denk is dat zij gewoon simpel economisch kijken dat als je een sterke handelspartner hebt, dat je daar dan zelf ook beter van wordt. Dus volgens mij is het win-win. Dus ik denk dat Defensie wel een goed voorbeeld is in hoe je dat Europese zelfvertrouwen weer een beetje terugkomt. In lijn met wat we daarnet hebben geconcludeerd, dat je vaker je bek open moet trekken tegen de Amerikanen.
3: Precies. Ja, tot slot valt die transatlantische relatie nog een beetje te lijmen.
4: Nee, ik denk dat het gewoon veranderd is. Ik denk, het is anders dan vroeger. Punt, zou ik willen zeggen.
2: Maar heb jij iemand op die conferentie gesproken, Stefan, die, als ik dat zo mag zeggen, net zo rechtlijnig in de kijk op Amerika staat als jij?
3: Ja, maar iedereen die ik daarover spreek, en dat hoor ik toch best wel veel, dat is allemaal off the record. Dus of het nou gaat om de krijgsmacht of in de diplomatie. Over het algemeen, als je mensen recht in de ogen aankijkt, Europeanen, dan is dit toch wel de conclusie.
2: Ik heb het van niemand gehoord.
4: Zegt, iedereen.
3: Ja. Nee, maar iedereen doet heel voorzichtig.
4: Ja, iedereen doet voorzichtig. En de mensen die zeggen dat ze van de Amerikanen af willen, zeggen daarna ook, maar ik zie nu nog niet hoe dat kan.
3: Nee, precies, maar ik denk ook niet dat het debat moet zijn, willen we van Amerika af? Want dan zijn we weer afhankelijk van Amerika. Ik denk dat het debat gestuurd moet gaan worden naar, wij zijn Europa, dit is wat we willen en zo gaan we het doen. En ja, of Amerika of India of Montenegro daar iets van vindt, hartstikke leuk, wij zijn de EU en dit is onze lijn. En dat ontbreekt heel erg. Het is altijd nog tot in relatie tot Amerika. Ja, en dan ben je per definitie zwak. Want je moet uitgaan van je eigen... Nee,
0: daar zijn we het helemaal mee eens. Ja, dus wat dat betreft zijn we allemaal Stefan dus Jen.
3: Laten we het niet meer hebben over Amerika. Gewoon, laten we daarmee
0: stoppen. Nee, dat was niet de conclusie.
7: BNR's megahit.
3: En aan het einde van deze uitzending hebben we altijd oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, aan jou de eer. Wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik wilde het boek van Rem Korteweg recenseren, Take Back Control, over 10 jaar na de Brexit. Maar ik heb het boek nog net niet uit. Dus dan vind ik het niet fair om dan een all-out recensie te doen.
4: Dus we hebben geen hit deze week.
0: Nou, sneak preview, die recensie komt, maar niet nu.
3: Je hebt nog een maand, dan is het een jaar geleden, het referendum.
0: Ja, ik dacht, ik kom heel Hollands dan met een heel klein lijstje. Ik maakte deze week kennis in Den Haag met Benedict Franke, de CEO van de Veiligheidsconferentie in München. En dat is een hele eloquente, maar ook grappige man. Die op een hele interessante manier over diplomatie schrijft. Bijvoorbeeld zombie-diplomatie. Nou, wil je nou weten wat dat is? Hij post ook op LinkedIn. Dus dan kun je hem volgen en dan krijg je een beeld daarvan. Dat vind ik leuk. En... Nou, ik hou het dan maar bij 2 dingen even voor mijn lijstje. De paus. Kijk, ik was aan het eind van deze lange week, vol met beslommeringen, was ik intellectueel wel een beetje leeg. Dus ik dacht, ik wil wel een filmpje zien. Ik had iets gehoord over de paus die ze zegen had gegeven aan de nieuwe elektrische Ferrari, de Luce. En ik keek enorm uit naar dat filmpje, want de paus... die zou ook in die auto zijn gestapt, had ik gehoord. En dat is weer eens wat anders dan zo'n golfkarretje, dacht ik. En volgens mij had de paus er echt zin in toen hij achter het stuur kroop. Dus ik zag dat filmpje en...
4: Waar gaat dit verhaal heen?
0: Weet je, hij dacht gassen met die wagen. In het Latijn zeg je dan...
3: Urbi et orbi culus meus.
0: Nou, ook... Of ik zou eerder een bekende Duitse artiest willen citeren. Maria, I like it loud. Dat zou de paus echt kunnen zeggen natuurlijk. Maar ja, ik keek naar dat filmpje en... Het is natuurlijk een elektrische auto, dus wat bleek? Geen witte rook. Enorme teleurstelling, denk ik, voor die paus. Amerikaanse paus, ook al zegt hij het beste met de wereld voor te hebben. En als er nog niet genoeg klappen onder de heilige gordel zijn... dan is de paus ook nog eens lekker gemaakt met een cadeautje. Dus paus Leo dacht, ik krijg natuurlijk zo'n elektrische wagen. Kan ik ook eindelijk eens ontsnappen aan het Vaticaanstad? Dat kleine geheugen snel weg van die Zwitserse garde. Maar nee, paus Leo kreeg alleen het stuur. Nou, je moet zijn gezicht zien. God allemachtig, dacht de paus. Ik doe alles voor de wereld. Ik bedien Trump van repliek. Ik kom op voor Oekraïne. Ik haat ebola. Ik zwaai al die tijd naar die mensen. Alsmaar zwaaien. En dan krijg ik alleen maar een stuur. Kortom, met een beetje creativiteit is dit filmpje voor mij de Europese megahit van de week voor de stad en voor de wereld.
3: Ja. En die link naar dat filmpje staat natuurlijk in de show notes.
4: Tot,
3: en
4: daarmee, zover, tot zover de column van Geert-Jan Haan.
3: Ja, inderdaad. Een zalig weekend gewenst overigens, Geert-Jan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega op vrijdag. Dank jullie wel, Michael van der Toorn, Geert-Jan Haan. Jij bedankt voor het luisteren. Smeer je goed in dit weekend. De redactie van dit programma is in handen van Michael Hoelen. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 2:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En voor de kust van Zuid-Holland komt een nieuw beschermd natuurgebied, meldt Omroep West. Het gebied krijgt een speciale status om zeevogels beter te beschermen. Daarmee is straks de hele Nederlandse kust van Zeeland tot Groningen onderdeel van een beschermd natuurgebied. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
6: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een derde wereldoorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Een grote overstroming? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat gaan we onderzoeken deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is deel 1, grip op de spullen. Kunnen onze ziekenhuizen en apotheken überhaupt open blijven als de toelevering stokt? Dat is een vraag die niet straks, maar ook nu al aan de orde is. Want we kampen met groeiende tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen in ziekenhuizen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En bij mij om daarover te praten zijn vandaag drie gasten. Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. Dat is de distributeur van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen. Welkom Jeroen.
7: Dank.
6: Naast jou, of nee, moet ik zeggen tegenover jou, Bart Smals, bestuurder bij het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het LCG. En voormalig apotheker. Bart, jij ook welkom.
8: Dankjewel.
6: En dan daar weer tegenover Jonathan van Velen, projectleider van het IRIS-project. En dat is een initiatief vanuit de ziekenhuizen en de overheid om een crisisplan op te stellen voor het geval dat het helemaal misgaat in de aanvoer van medische hulpmiddelen. Jonathan, goed dat je er bent.
9: Dankjewel.
6: Ja, jullie houden je alle drie echt bezig, hè, met deze vraag. Wat als er nou grote problemen ontstaan in de toelevering van spullen die wij gewoon elke dag gebruiken, die we elke dag nodig hebben in de zorg? Eerst maar even de hypothetische vraag. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren, Jeroen van Mediek?
8: Ik denk niet heel groot, maar we moeten erop voorbereid zijn.
6: Bart?
10: Nou ja, weet je, we hebben nu al met geneesmiddelentekorten en ook met hulpmiddelentekorten te maken. Dus eigenlijk gebeurt het altijd. Alleen in die hele grote vorm, zoals bijvoorbeeld een derde wereldoorlog of iets dergelijks. Ja, wie het weet mag het zeggen, ik weet het niet. Laten we in ieder geval hopen dat het niet zo is.
6: Jonathan?
9: Ja, eens met Bart. Dus in kleinere vorm hebben we er al mee te maken. Ja. We hebben een hek gehad bijvoorbeeld. En wat tekorten nu ook rond hartcatheterisatiematerialen.
6: Ja.
9: En dat wordt alleen maar, dat blijft. Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg.
6: Okay.
9: Maar een hele grote verstoring zoals we 6 jaar geleden hadden met corona. Dat weet ik niet hoe
6: het gebeurt. Nee, het is inderdaad gebeurd, hè, met corona. Daar refereer je al aan. Toen hebben we natuurlijk een hele grote verstoring gehad in die toeleveringsketen. Aan de andere kant worden we nu al aan de lopende band door allerlei overheden, maar ook door Rutte van NAVO, worden we gewaarschuwd van er gaat een moment komen, een kantelpunt. Iedereen moet zich daarop voorbereiden met noodpakketten. Geldt natuurlijk ook in hele grote mate voor de zorg.
9: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Die lijnverredenering die is ook helemaal goed. Als de burgers zich moeten voorbereiden, moeten de zorginstellingen dat ook gaan doen.
6: En als morgen de derde wereldoorlog uitbreekt, Jonathan,
9: ja?
6: Kunnen de ziekenhuizen dan blijven doen wat ze doen?
9: Dat denk ik niet. Maar dat is ook de eerste vraag die je gaat stellen. Welke zorg gaan we nog leveren en welke zorg houden we mee op? En dan pas wordt de vraag voor mij interessant. Als je die zorg blijft leveren, welke hulpmiddelen heb je dan nodig? Of welke geneesmiddelen?
6: Hmm.
9: Maar de eerste vraag is, kunnen de ziekenhuizen en zorginstellingen blijven doen wat ze nu doen? En waarschijnlijk niet.
6: Het antwoord is nee. Dingen stoppen.
9: Hangt er vanaf hoeveel slachtoffers en zo daar gaan komen. Hè? Maar een grote oorlog, een grote gewapend conflict. Ik verwacht dat er zorg gaat stoppen die normaal gesproken zeg maar planbaar is. Dat ze het eerst mee ophouden.
6: Ja, Bart?
10: Ja, dat zag je natuurlijk in de COVID-periode ook. Dat zorg afgeschaald werd om ruimte te maken voor wat er op dat moment het hardste nodig is.
6: Ja, bedden op de IC.
10: Ja, bijvoorbeeld. En dus dat zal in zo'n situatie ook zo zijn. En de grap is natuurlijk, of de uitdaging is dat we nu ons voorbereiden op zo'n situatie en goed nadenken over hoe we dat afschalen gaan doen en het opschalen gaan doen.
6: Ja, want dat was voorheen in coronatijd niet zo. Hè? Jullie zijn toen met het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, jullie zijn toen in coronatijd opgericht om eigenlijk op stel en sprong te gaan herverdelen, te gaan checken waar voorraden liggen, wie er tekorten hebben, et cetera.
10: Precies, ja. Nee, op dat moment was er dus bijvoorbeeld de situatie dat in het ziekenhuis in Groningen spullen lagen die in Maastricht er niet waren en vice versa. En om dat te coördineren en te zorgen dat ze inzage is in elkaars voorraden van geneesmiddelen in dit geval, kan je daarmee dus meer mensen behandelen. Want kijk, als er niks is, dan is er niks, dan is er voor niemand wat.
6: Nee, maar als er wel
10: wat is, maar niet op de juiste plek, dat is wel heel frustrerend.
6: Dan moet je dat kunnen herverdelen. Ja. Dus daar werd dat coördinatiecentrum toen van jou opgericht. Gaan we zo meteen ook nog uitgebreid over spreken. Jeroen, Mediek met een Q aan het einde. Dat is iets wat heel veel mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. Van, daar rijden wel auto's van rond, dat ken ik wel. Distributeur van medische producten. Oftewel, jullie kopen in. Jullie maken niks zelf, toch?
7: Dat klopt.
6: Ja, maar jullie zijn wel de grootste leverancier bijvoorbeeld van niet mondkapjes, maar van
7: handschoenen, incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, medische voeding.
6: Ja, en als we het dan over orde van grootte hebben, dan praat je over honderden miljoenen hiervan, hè, per jaar. In Nederland alleen. Piepklein landje.
7: Ja.
6: Maar dat soort getallen praten we over.
7: Dat klopt.
6: Ja. Ja. En schets jij eens hoe die keten van medische hulpmiddelen er voor jullie uitziet. Waar komt de meeste spullen, waar haal jij die vandaan?
7: Ja, dat varieert. Dus een deel komt uit Azië, een deel komt uit Europa. Dat zijn de grootste sources. En dat kopen wij in en dat hebben wij in Nederland liggen. En vervolgens gaat het naar de Nederlandse markt, de Belgische markt.
6: Mm-hmm.
7: Maar wij zijn ook in 14 landen actief. Dus niet alleen in Nederland, België, maar in 14 landen in Europa. Ja, kijk, en als je het over weerbaarheid hebt, oorlog is er natuurlijk één van. De vraag is ook, waar precies? Midden-Oosten nu, daar zijn we goed op voorbereid. Voorbeeld is een stukje dual sourcing.
6: Dual sourcing als in meerdere leveranciers van hetzelfde
7: leveranciers,
6: product. Verspreid over de wereld.
7: Dat klopt. Nou ja, in ieder geval verspreid. In COVID hadden we één producent. Nou, daar hebben we van geleerd. Nu hebben we er twee.
6: Is dat dan wel genoeg? Twee vind ik dus niet zo veel.
7: In ieder geval voor nu, voor de Midden-Oosten, één heeft problemen qua capaciteit en de ander niet. Dus daar zijn wij nu in die zin op voorbereid. Maar weerbaarheid is ook breder dan alleen dat. Het is ook goed samenwerken met ketenpartners. Ook een leuk voorbeeld is, kijk, je kan ook over korte scenario's hebben als stroomuitval 4-5 dagen. Wat dan, hè? Wat in Portugal,
6: ja,
7: Spanje.
6: Ja, Portugal en Spanje is dat gebeurd.
7: Klopt. En ik was vorig jaar bij een klant en die vroeg ons ook, wat zijn jullie plannen dan? En elk bedrijf is al bezig met plannen, maar uiteindelijk moeten we dat als een keten doen. Dus wij hebben het initiatief opgepakt, ook met Philips samen, om een ketentafel te organiseren, maar ook een bedrijf als PostNL daarbij te betrekken.
6: Ja.
7: Wat als dus 4 dagen de stroom uitvalt, communicatie werkt niet. Wij kunnen wel door blijven order verzamelen in ons distributiecentrum. We hebben daar een noodaggregaat.
6: Mm-hmm.
7: Maar we hebben ook nog transport nodig. En wat zijn dan de afspraken? En dat doen we nu met PostNL. Spreken we dat door, om in ieder geval voor die kortstondige scenario's voorbereid te zijn.
6: Het is gewoon een soort crisisplan, wat je voor per geval eigenlijk bekijkt. Dus iets voor stroomuitval, iets voor een hek. Ook apart over nagedacht?
7: Ook cybersecurity, ja.
6: Ja, ja, dus het gaat heel breed wat dat betreft. Bart, dat geneesmiddelentekort, dat is eigenlijk een soort aparte tak van sport. Hè? Want het is, je hoort altijd heel veel discussies over noodvoorraden. Dat mag niet te veel kosten, het moet niet te veel zijn, want dan is de houdbaarheid gaat verloren. Is dat inderdaad iets wat je als een aparte keten kan beschouwen naast wat Jeroen doet met gewoon mondmaskers en andere zaken?
10: Ja, voor een groot gedeelte natuurlijk wel. Want sowieso in de zorg zoals we het georganiseerd hebben zijn de geneesmiddelen los van de hulpmiddelen. Dus er zijn andere wetten regelgeving voor. Dus er is ook
6: strenger gereguleerd of zo vanwege geneesmiddelen.
10: Dus dat maakt het ook makkelijker om te kunnen communiceren over welke geneesmiddelen er wel of niet zijn. Ik kan me voorstellen dat bij de hulpmiddelen dat wat ingewikkelder is. Mm-hmm. Dus het is wel anders. Er zijn ook overlappende dingen. Bijvoorbeeld infuuszakken was een jaar geleden een groot probleem. Nou ja. Infuuszakken zelf, die doen natuurlijk niks. Daar zit dan weer geneesmiddel in. Dus dan krijg je een combinatie van hulpmiddelen en geneesmiddelen waar ook tekorten kunnen ontstaan.
6: Ja,
10: dus
6: precies. Ja. We komen daar zo meteen uitgebreid op. Jonathan, jij leidt het IRIS-project. Ja. En dan denken we dus niet aan de ruimte, want dat is IRIS 2, NASA-project. Maar dit is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
11: Zeker.
6: Wat is jouw taak precies?
11: Mijn taak is om een blauwdruk te maken van de crisisorganisatie voor medische hulpmiddelen, dat ze beschikbaar blijven als er een crisis komt. En misschien wel leuk, IRIS, dat heeft wel te maken met Hera. Hera was een Griekse godin. En dat is het programma in Europa. En IRIS was een van de hulpgodinnen van Hera. Dus vandaar.
6: Ja.
11: IRIS is ook het oog dat je alles in de gaten hebt natuurlijk. Hè.
6: Ja.
11: Dus vandaar een leuke naam voor het project.
6: Oké, maar dit heeft dus alles te maken met, jij hebt de taak om een crisisplan te maken. Ja. Nationaal dus. Zeker. Want je bent vanuit VWS aangesteld.
11: Nationaal dus.
6: En hebben we het dan over crisis, oorlog, overstroming, hek, alles wat ik net noemde?
11: Ja.
6: Oké, maar daar heb je, neem ik aan, steeds heel verschillende plannen voor nodig.
11: Nee, je hebt sowieso voor in alles wat er gebeurt, heb je mensen nodig die weten van wanten. Dus je hebt een mandaat nodig. Mensen in de zorg, wat ik al zei, welke zorg gaan we wel doen, welke niet doen. En welke hulpmiddelen horen er dan bij. Mm. Als er ergens tekort is, kan je misschien op een andere manier oplossen. En dan pas ga je kijken naar de producten zelf.
6: Gaat het dan om de producten en de mensen? Of ga jij specifiek kijken alleen naar die producten?
11: Ja, het gaat meer over dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat je weet hoe het proces gaat lopen. En dat je elkaar ook vertrouwd. En ik ben altijd even vaker gezegd, LCG is daar een goed voorbeeld van. Duurt al jaren dit, niet voor een grote crisis, maar die oefenen al met kleinere tekorten.
6: Ja.
11: De juiste partijen aan boord.
6: Het landelijk coördinatiecentrum van BAT.
11: Ja, precies. Ja. En dus zoiets gaan we ook neerzetten. Dat ook voor de zorg herkenbaar blijft. Zelfde soort communicatie.
6: Ja, want ik zou eigenlijk zeggen dat jij, Bart, en jij, Jonathan, dat jullie deels toch wel hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Jullie zijn allebei met crisisplannen bezig.
11: Ja, Bart heeft het al uitgevonden en dat wiel mag ik ook gebruiken. Zo zijn we het ongeveer afgesproken. Ja.
6: Oké, want jij moet het echt, jij moet het nog breder trekken dan alleen het stukje van Bart, wat echt gaat natuurlijk over die geneesmiddelen.
11: Ja, het is daarnaast. Geneesmiddelen en hulpmiddelen zijn echt twee verschillende dingen. Dus hij heeft het voordeel ook dat geneesmiddelen heel erg goed geregistreerd zijn en vaak achter slot en grendel in het ziekenhuis liggen en hulpmiddelen all over the place.
6: Mm-hmm.
11: We hebben er ook maar 500.000 in Europa, dus dat valt reuze mee. Dus we hebben veel meer uitdagingen wat dat betreft. Dus dat beetje jaloers op dat het wat beperkter is. Qua geneesmiddelen zijn 1400. Het klinkt nog steeds veel, maar veel minder dan de 5000 waar ik mee te maken
6: heb. Ja. En jij werkt dus ook met Jeroen samen van Mediek, omdat dat een van de Nederlands grootste leveranciers is van dit soort medische hulpmiddelen.
11: Zeker. Ik word aangestuurd door een taakgroep waarin allerlei groepen vertegenwoordigd zijn. En onder andere de vier leverancierskoepels die er zijn. Ik heb er vier. FMED, NevenMED bijvoorbeeld. En daar is Mediek ook lid van. En wij hebben ook wel rechtstreeks al contact om te helpen.
6: Ja.
11: Dus allerlei partijen uit de zorg moeten ook samen dit plan maken. Anders gaat het niet werken als er een crisis is.
6: Nee, je moet het echt allemaal implementeren. Iedereen moet weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het geval even communicatie valt uit.
11: Ja.
6: Hoe heb je dan in vredesnaam contact met elkaar?
11: Nou, dat hangt er vanaf welke communicatie uitvalt. Dat is heel vrolijk. Meestal doen een telefoon nog wel. En als je elkaars nummer hebt, dan kan je elkaar gewoon bellen.
6: Ja.
11: Dus er was ook een hek laatst bij een grote leverancier. Het hele systeem lag eruit hoe je orders verdeelt.
6: Mm-hmm.
11: Maar je kan nog steeds wel bellen van, ik heb dat nodig. En dan kunnen mensen dat brengen.
6: Ja. Dus, en bij stroomuitval? Heb je noodaggregaten? Of hoe heb je dan?
11: Daar ben ik op zich niet verantwoordelijk voor. En volgens mij is de zorg wel een van de prioriteiten. Hè,
6: ja, als het aggregaten en dat soort dingen.
11: Dus zullen de netbeheerders goed voor zorgen dat de ziekenhuizen als een van de eerste weer aangesloten worden. Dan maakt het niet zoveel zorgen.
6: Nee, oké. Wat staat er zo onder andere in het crisisplan? En waar zitten nu nog zwakke plekken wat jou betreft?
11: Oh, het crisisplan is nog helemaal in wording. Dus dat staat nu nog dat wij de uitgangspunten opgeschreven hebben. En dat we weten dat we een proces moeten hebben. En dat alle partijen aangesloten moeten zijn. Maar ik heb nog niet verder het helemaal uitgewerkt. En dat ga ik ook niet zelf doen.
6: Nee, wanneer is die deadline daarvoor?
11: Eind van het jaar moet het klaar zijn.
6: Eind van 2026. Ja. Ja. Hele grote klus.
11: Ja.
6: Jij zegt al, de uitgangspunten zijn helder. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
11: Dat we het met elkaar gaan doen. En dat iedereen zijn rol duidelijk moet zijn. En dat ook een mandaat vanuit de regering er moet zijn. Dus dat als bijvoorbeeld Mediek mag inkopen, dat ze daar ook de toestemming voor hebben. Mm-hmm. En met elkaar doen is ook belangrijk dat je elkaar gaat vertrouwen in een crisis. Als er een crisis is, als er spulletjes er zijn, dan moet je het ook gaan verdelen. Zoals ook Bart al zei. Mm-hmm. Als er in Groningen voorraad is en in Maastricht bijvoorbeeld niet, dan moet Groningen wel gaan sturen. En dat doen ze alleen als ze vertrouwen dat ze op tijd weer nieuwe spulletjes aangeleverd
6: krijgen. Ja, en dat is eng, want dat hebben we in coronatijd gezien. Dat ook landen elkaar niet vertrouwden, zelfs binnen Europa.
11: Dat klopt, ja.
6: En dat zie je ook bij zorginkopers, bij ziekenhuizen. Zie je een bepaald wantrouwen naar elkaar?
11: Nou, ziekenhuizen onderling niet. Tussen de verschillende partijen is wel wantrouwen. Bijvoorbeeld de zorg en de ziekenhuizen. De zorg was een beetje achtergesteld, denk ik, in de coronatijd. Of misschien wel heel veel achtergesteld.
6: Ja, dan heb je het over verpleeghuizen, et cetera.
11: Mm-hmm. Dus dat is iets waar we in de gaten moeten houden, dat we nu wel aan boord zijn en meedoen. Tussen landen durf ik niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. We hebben in corona gezien dat bijvoorbeeld Duitsland de grens heeft dichtgedaan voor de maskers van 3M. Officieel zegt dat ze nu wel gaan leveren. Dus heb ik er met ook wel mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik over gesproken. En zeiden, ja Jonathan, als wij zelf dingetjes hebben die we kunnen ruilen, wat leverage hebben, dan zal het wel loslopen.
6: Oké, dat betekent strategische voorraad.
11: Dat betekent dat we blij zijn dat Philips bijvoorbeeld voorraad heeft van allerlei beademingsapparatuur.
6: Ja, want die zijn er inderdaad wel. Hè? Die voorraden zijn er, die liggen op strategische plekken. Ja. Maar dan heb je het inderdaad meteen ook over beademingsapparatuur. Dat is niet even een voorraad mondkapjes.
11: Nee, en dat is ook wel lastig, omdat die een houdbaarheidsdatum hebben. Mondkapjes gaan met 2 jaar mee.
6: Ja.
11: Dus ja, dan moet je het weer gaan verversen. Ja. Dus, en dan kies je ervoor om het bijvoorbeeld in de prullenbak te gooien na 2 jaar. Of je zorgt ervoor dat...
6: Dat na een jaar, dat zou je zeggen, toch? Efficiëntie, na een jaar gaat die flow gaat naar de ziekenhuizen en dan komt een nieuwe flow op de voorraad.
11: Heel erg voorspelbaar, maar het betekent wel dat je dus heel veel gaat leveren aan ziekenhuizen namens de overheid.
6: Mm-hmm.
11: Dat je bijvoorbeeld met die kinderen niet heel blij mee bent dat wij die markt even overnemen. Dat zullen best grote aantallen zijn.
6: Yeah.
11: En dan ga ik dus inkopen en het aan de ziekenhuizen leveren. Veel stuks, want het crisisvoorraad is best hoog.
6: Mm-hmm.
11: En misschien niet alleen mondkapjes, ook handschoenen.
6: En waarom kun je dat niet aanbesteden als overheid? Dat
11: kan
6: je
11: wel, maar dan verstoren wij de markt behoorlijk natuurlijk. Dan worden wij een soort leverancier en verkoper in de zorg in Nederland.
6: Mm. Dus hoe kijk je daarnaar, Jeroen, van Mediek?
8: Ja, nou, ik denk dat er juist mogelijkheden liggen. Daar hebben we het ook eerder over gehad en daar gaan we het verder over hebben. Ik denk dat wij als marktpartij, niet alleen wij, maar ook een aantal andere grotere marktpartijen, juist kunnen helpen met een stukje veiligheidsvoorraad aanhouden. En van daaruit ook verversen. Maar daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.
6: Dat iedereen 25% levert, hebben wij zo gespreken.
8: Precies. Dus als iedereen dat, dus als 3-4 grote partijen dat doen, dan heb je in ieder geval een bepaalde noodvoorraad hier liggen die je ook continu ververst. En nou goed, daar gaan we het ook verder over hebben.
6: Ja. Klinkt veilig, hè, om dat te doen.
11: Ja, zeker. Een noodvoorraad is altijd wel goed. Ik denk dat niet de oplossing is. Zoals ik al zei, de samenwerking en vertrouwen onderling.
6: Iedereen moet zijn rol kennen.
11: Dat is voor
6: zeker. Het is wel een soort draaiboek, als ik jou zo hoor. In een toneelstuk waarvan je hoopt dat het nooit werkelijkheid wordt.
11: Dat is precies hoe je het zegt. En voorraden helpen wel de eerste paar weken. Moet je doorheen komen. En daarna moet het draaiboek zijn werk gaan doen.
6: Ja. Jeroen, jij noemde al een aantal dingen waar jullie ook mee te maken kunnen krijgen, wat dan invloed heeft op jullie werk. Dat kan inderdaad een stroomstoring zijn, maar dat kan ook een conflict zijn in India. Wat is bij jullie nu de zwakke plek als je het hebt over toeleveringsketen? Wanneer denk je, nou oké, dit is wel een serieus probleem. Nu moeten we wel echt het crisisplan in werking gaan stellen.
8: Dat hangt echt van de situatie af. Hè. We hebben een paar jaar geleden ook blokkade in het Suezkanaal gehad. Nou, dat was ook wel echt wel een kritische bottleneck. Ja. Ik zie Bart ook knikken.
6: Dat we toen dat schip overdwars lag.
8: Ja,
6: en er kon niks meer langs.
8: Ja. Ja. Ja. Maar goed, daar heb je weer verschillende modaliteiten voor. Dat is dan wel kostbaarder, maar je kan invliegen of met de trein vanuit Azië. Dat soort opties zijn er ook. Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat, en dat heeft COVID ook ons geleerd, we reageren nu met elkaar veel sneller op dat soort situaties. En de organisatie, Mediek is daarop voorbereid, de collega's, we zijn het gewend. Dus al dat soort draaiboekjes liggen klaar.
6: Mm-hmm.
8: Maar het hangt heel erg van de situatie af.
6: Bart, om even naar jou te gaan. Jullie hebben dus met het LCG, het Landelijk Coördinatiecentrum, al zo'n crisisplan helemaal paraat. Is dat af? Kan je dat gewoon bam nu in werking laten treden als nodig is?
10: Er is nu al sprake van tekorten natuurlijk van geneesmiddelen, maar niet zo groot als wat we op voorbereiden.
6: Mm-hmm.
10: En dat geeft ons de gelegenheid om al een beetje te oefenen. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn.
6: Ja, leg dat eens uit. Waarom zijn die tekorten er al? Want dat zullen toch veel luisteraars ook denken van hoezo zijn er tekorten dan?
10: Nou ja, in Nederland, ik denk dat iedereen die geneesmiddelen gebruikt ermee te maken heeft dat er tekorten zijn in Nederland. Dat heeft heel veel oorzaken. Daar kunnen we zo een uur over doorpraten wat al die oorzaken zijn, maar Het gaat natuurlijk over de oorzaken wat je wat aan kan doen. Mm-hmm. Een belangrijke reden is natuurlijk dat de productieketen dat heel erg...
6: Buiten Nederland ligt.
10: Ja, buiten Nederland, India, China. En als daar iets gebeurt, een kink in de kabel komt... hebben we direct in heel Europa een probleem. En wij zijn eigenlijk opgericht om de problemen op te lossen. Dus op het moment dat er een tekort is, dan inventariseren we dat. Dan hebben we een coderingsmodel voor.
6: Met kleuren, hè?
10: Met kleuren, ja. Blauw, groen, oranje... rood,
6: ik voel hem al aankomen. Ja, zwart, code zwart. Dat code is natuurlijk een soort in de zorg een ding geworden sinds corona.
10: Ja, code zwart, dat is
6: dat
10: paniek.
6: Wil je niet.
10: Nee, dat wil je echt niet.
6: Maar code rood is ook zeer ernstig, hè?
10: Ja, dus we beginnen met monitoren. Dus als er signalen komen vanuit het ziekenhuis... van nou, god, er is een tekort ergens van... dan gaan we monitoren, gaan we bellen. Dus dat kan vaak nog bellen.
12: Ja hoor.
6: Met Jonathan, zeker.
12: Ja, nou, mij altijd bellen.
10: Maar met leveranciers. Maar we vragen ook de voorraden uit die bijvoorbeeld bij ziekenhuizen liggen. Bij groothandels liggen. Bij de leveranciers liggen. Mm-hmm. Op basis daarvan plotten we wat het verwachte verbruik is. En verwachte leveringen zijn. En of we door de nullijn gaan, zeg maar. Nou, als dat dreigt te gebeuren, beginnen we met therapeutisch of gewoon coördinatie, logistieke coördinatie.
6: Dus wat ligt waar?
10: Wat ligt waar? Kunnen we het zo zorgen dat het net dat we langs de rand van de afgrond scheren? Als dat onvoldoende is, dan gaan we naar therapeutische coördinatie en dan roepen we specialisten bij elkaar, alle partijen die relevant zijn. Dus bijvoorbeeld de oncoloog, ik noem maar wat, samen met de apothekers en de de longartsen, weet ik veel, als de middel is wat voor longoncologie gebruikt wordt. En die kunnen dan hun behandeladviezen aanpassen, zodat we het middel kunnen sparen voor...
6: De echt noodzakelijke gevallen.
10: Voor de echt noodzakelijke
6: gevallen. Dus dan ga je afschalen in de zorg. Dus
10: eigenlijk
6: die
10: wel, ja. Ja. Maar er is natuurlijk, voordat je echt gaat afschalen wat heel erg dramatisch klinkt, kan je ook afschalen wat... niet dramatisch is. En dat probeer je natuurlijk eerst te doen.
6: Ja, dus je kan zo heel flexibel, ben je wendbaar. Dit werkt dus in de praktijk. Want jullie werken hier al jaren mee inmiddels.
10: Ja.
6: En daarmee...
10: Dit is dus ontstaan in covid-tijd.
6: Ja.
10: Toen was iedereen bereid om ook stappen te zetten en elkaar te vertrouwen en dingen te doen. Hè. Dat weet iedereen nog wel uit die tijd. En dat hebben we weten vast te houden om dat vertrouwen. En daar had Jeroen het net ook al over. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Het vertrouwen vast te houden. Zodat wij de gegevens krijgen van dat we kunnen plotten wanneer er een tekort zich voordoet. Maar ook het vertrouwen vanuit de sector, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de huisartsen, vanuit de apothekers.
6: We passen behandelingen aan, et cetera.
10: Als wij zeggen, we moeten het nu zo doen, dat iedereen dat ook doet.
6: Ja.
10: Dat helpt natuurlijk ontzettend.
6: Ja, Jonathan, is denk ik ook voor jou een vrij geruststellend idee van dit werkt dus wel, ook langjarig, ook in niet-crisistijd.
11: Ja, er zitten hele goede dingen in. Ja. Waar ik heel jaloers op ben, dat hebben ze al goed voor elkaar. Dus het begint dan met de data die ze verzamelen en die goed is. En ze hebben dan de medische specialisten aan boord.
6: Ja.
11: Kunnen we aan de zorg iets gaan doen? Hè, zodat we op alle manieren met geneesmiddelen omgaan.
6: Ja, en we hebben het nu, Jonathan, heel erg over Nederland. Wat kun je binnen Nederland doen? Uiteindelijk maken we natuurlijk gewoon deel uit van Europa. Ja. We hebben het in coronaperiode gezien dat Brussel eigenlijk centraal wilde gaan inkopen. Welke rol moet Brussel pakken in dit soort blauwdrukken voor crisisplannen die wij hier nu aan het maken zijn?
11: Brussel pakt al een rol. Er zijn al Europese programma's. Zoals Rescue en Hera, die ik al noemde. Er worden ook voorraden aangelegd in Europa.
6: Mm-hmm.
11: Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niks hoeft te doen. We zeggen, er liggen voorraden in Europa. Dus elk land heeft nog zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen wel een beroep doen op de voorraden die er aangelegd worden.
6: Ja.
11: Volgens mij liggen er al, dus schrik niet, iets van 21 verschillende artikelen op voorraad. Dat wij een crisis kunnen hebben.
6: Dat is wel zeer geruststellend.
11: Dat is enorm geruststellend. Dus ik vraag 21 van de 500.000 die er zijn.
6: Precies.
11: En van de,
6: dat schiet lekker op.
11: Maar er zijn ook wel lijsten van artikelen die je zou moeten hebben. Dus wat je ook nodig hebt. Je moet je ervoor zetten dat je niet alle variaties nodig hebt. Als er een crisis is, dan ga je toch terug naar wat ook werkt.
6: Jeroen, we hebben het nu ook nog niet gehad over de afhankelijkheid dus die we hebben nu echt van over de grens. Kun je niet veel meer productie toch weer opstarten, terughalen, uitbreiden in eigen land?
8: Nou, dat zou deels kunnen. Ook dat is denk ik iets waar we samen met de overheid naar moeten kijken. Maar dat is ook wel belangrijk om wat meer productie deze kant op te halen. Klopt.
6: Oké, ik wil eigenlijk aan jullie alle drie nog een korte en laatste vraag stellen. Dus het antwoord mag ook lekker kort zijn. Heeft de Nederlandse patiënt over een paar jaar meer of minder zekerheid dat zijn of haar behandeling in crisistijd door kan gaan, Jonathan?
11: Je hebt gezien wat er allemaal aan verstoringen al zijn de laatste jaren. En dat gaat niet ophouden opeens.
6: Jeroen?
7: De druk blijft hoog en we moeten keuzes maken. Dus er zal wel minder zekerheid zijn, maar we moeten zorgen dat we, als er een crisis komt, dat we heel snel reageren en heel snel weer terug zijn naar normaal.
6: Bart?
10: Ja, eens in de wereld is heel onrustig, dus de kans dat er iets gebeurt is groter dan ooit. Maar ik denk dat we in Nederland ook steeds beter voorbereid zijn op die kans die gaat gebeuren.
6: Mooi, ook weer geruststellende woorden. Dankjewel, Bart Smals, bestuurder van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Ook dank aan Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. En Jonathan van Velen, leider van het IRIS-project. Dit was BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast gaan wij een stuk langer door over crisisplannen en noodvoorraden. Kun je lekker afluisteren via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. 3 brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Maandag 1 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De Wijk zit nog in Oekraïne. Zo contact met hem. Arend-Jan is gelukkig hier. Hoi, Arend-Jan.
5: Dag, Hugo.
4: Maar laten we beginnen als altijd met de frontberichten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 228 van de 265 Russische drones uit de lucht geschoten. Inslagen zijn gemeld op 18 plaatsen met nog 12 plaatsen brokstukken. In de regio's Kherson, Sumy en Dnipropetrovsk zijn bij elkaar 18 gewonden gemeld onder burgers. Oekraïnse drones troffen een Russisch vrachtschip in de haven van Berdyansk. Ook havenkranen raakten daar beschadigd. Gisteren werd gemeld dat in Taganrog, Russische regio, 2 Tupolev 142 toestellen zijn geraakt. Hele grote maritieme verkenningsvliegtuigen. En een Iskander raket lanceerinstallatie. Dus dat is een mooie vangst. De schade daar zou nog nader worden onderzocht. Ook gisteren is de olieraffinaderij van Saratov opnieuw geraakt. Met grote branden en grote schade tot gevolg. Veel berichten opnieuw van Russische problemen met de logistiek, brandstoftoevoer en dat soort dingen komt in gevaar door Oekraïnse droneaanvallen. Daarnaast afgelopen week op de Krim en recent vaker, zo wordt opgemerkt, berichten van Oekraïnse droneaanvallen op Russische oefenterreinen in bezet gebied, met waarschijnlijk soms veel slachtoffers onder de Russen. Aan het front is de afgelopen 24 uur Russische nog Oekraïnse terreinwinst gemeld.
5: Ja. Nog even wat kleine aanvullingjes. De Russen die beschuldigen de Oekraïners ervan dat zij met drones die Zaporizhia kerncentrale hebben aangevallen.
4: Ja, in het weekend ergens, hè?
5: Ja, in het weekend. En dat is dus eentje, daar zitten de Russen zelf, hè? Die is in maart 2022 door de Russen veroverd. En Kiev ontkent het allemaal. Dat zegt dat het helemaal niet gebeurd, maar het is wel zo dat het Internationale Atomic Energy Agency, de IAEA, hè, die is heel bezorgd hierover. Ja. Dus het is volstrekt onduidelijk wat daar aan de hand is. Nou, wat ik ook nog echt verontrustend vind, Hugo, is dat vrijdag en zaterdag zegt Zelensky van ja, ik ben ongelooflijk bang voor een enorme Russische aanval volgende week. Dat is dus deze week, hè?
4: Ja, eigenlijk net zoals vorig weekend was dat, hè? Dus een ruime week geleden op Kiev vooral.
5: Hij zegt dat hij dus inlichtingen heeft die daarop wijzen. En hij smeekt bij de Amerikanen letterlijk, zowel bij Trump als bij het congres, ik heb die Patriots nodig, want daarmee kan je dus ook die ballistische raketten neerhalen.
4: Ja, hij heeft overigens ook het verzoek gedaan om die Patriot-raketten in licentie te gaan produceren. Hè? En ze hebben natuurlijk een goede industriële productie daar. Dus dat zou mooi zijn als zij een beetje kunnen helpen met het bijdrukken van die dingen.
5: Ja, dat zou natuurlijk heel, heel erg mooi zijn. En ze hebben van Duitsland nu die Iris-T gekregen. Dat is goed voor... Dat is een korte... short range missile, hè? Niet zo goed als een Patriot. Het kan wel raketjes doen, drones, maar niet die hele grote...
4: De ballistische raketten.
5: Ja, dat is natuurlijk... Dus ik kan me wel goed voorstellen dat Oekraïne ongelooflijk bang is voor die Russische aanval die gaat komen.
4: Laten we even naar Rob gaan, die zit in Oekraïne. En ik had eerder vanmiddag even contact met hem. Rob, jij zat dit weekend in Odessa. Je bent inmiddels weer verplaatst, meen ik, in de richting van Dnipro.
6: Ja, dat klopt.
4: Gisteren zag ik daar een aanval gemeld. Ik geloof zonder gewonden, maar wel flinke schade. Heb je daar nog iets van meegekregen?
6: Nee, dat is het merkwaardige als je hier zit. Ik heb er helemaal niets van meegekregen. We hebben wel even in de schuilkelder nog moeten zitten. En er kwamen ook wat shahets overheen, over de stad. Maar nee, ik vind het altijd weer verbijsterend dat als je in zo'n gebied zit en iets gebeurt een paar kilometer verderop, dan weet je er helemaal niks van.
4: Ja.
6: En dat is nu ook gebeurd. En ik las later wat er aan de hand was. En toen wij in de schuilkelder zaten, dat was weer voor iets anders. Maar uiteindelijk bleef dat ook weer letterlijk en figuurlijk over te waaien. Dus er was helemaal niks aan de hand. Nee, maar er is inderdaad een enorme klap hier geweest. En het zal wel. Dat is het echt het hele merkwaardige hiervan.
4: Nou, Dnipro komt veel terug in de dagelijkse statistieken van Russische droneaanvallen. Net als overigens Odessa, waar je dus daarvoor was. Ja. Wat heb je daar gedaan?
6: Het is indrukwekkend, moet ik zeggen. Als je kijkt, wij maken nou een godver...
7: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dat verhelpen en dat repareren van die trauma's en amputaties en dat soort dingen, daar is men dus echt heel erg goed in geworden. Ja. En dat is lopende bandwerk hier. En er zijn gewoon centra opgericht waar dat gewoon continu gebeurt. Waar mensen op worden gelapt en die worden weer enigszins toonbaar gemaakt. En ja, ik vind dat wel heel confronterend hoor. Want wat je natuurlijk in de podcast doet is altijd redelijk abstract. Mm-hmm. En nu zie je het dus gewoon van heel erg dichtbij.
4: Ja. Kon je iets merken van, ja, zeg maar, meer politiek is dat natuurlijk, maar van wat toch wel een soort vergroot zelfvertrouwen aan de Oekraïnse kant lijkt? Vanwege natuurlijk hoe het gaat aan het front.
3: Ja, dat is zo. Men heeft groot zelfvertrouwen. Maar er zijn maar heel weinig mensen hier in Oekraïne die denken dat ze gaan winnen, inclusief de militairen. Ja. Dus het is echt heel erg lastig om er doorheen te komen. Om echt vaart te maken. Dus die hele discussie die bestaat wel. En men ziet dus ook dat er grote vorderingen worden gemaakt. We hebben het al heel vaak in de podcast gehad over Battlefield Air Interdiction. Waardoor je ver achter de vijandelijke linies schiet. Om ervoor te zorgen dat de logistiek kapot wordt gemaakt. Dus dan kunnen er geen versterkingen meer naar het front komen. Er kunnen geen voorraden meer van het front komen. Gewonden kunnen niet meer worden afgevoerd. En dat vertraagt enorm. En dat betekent dus eigenlijk dat een soort compensatie is voor de grote overwicht, de numerieke overwicht die de Russen hebben. Dus men maakt zich daar wel behoorlijk veel zorgen over. Maar ja, so far so good. En het werkt dus nog wel. En ja, omdat dus de Russen eigenlijk geen schat meer verder komen en ook netto iets hebben moeten inleveren, zie je wel dat er een optimisme is over, ja, hoe gaat dit aflopen en hoe gaat dit aflopen? Nou ja, ik heb niemand gesproken tot nu toe die zegt, wij gaan winnen. Ja, dat is echt iets wat in Nederland speelt, van Oekraïne gaat dit winnen. Daar heb ik niemand gesproken die dat zegt. Maar men zegt allemaal, dit leidt tot een padstelling en dat kan nog jaren duren.
4: En hoe wordt aangekeken daar tegen wat de Amerikanen nu aan het doen zijn?
3: Ja, nee, maar het is niet onbelangrijk. Men heeft het ook wel een beetje gehad met de Amerikanen, hoor. En wat ik wel goed vond is dat in Odessa er nogal wat Amerikanen aanwezig waren. Ja. Senator Kelly, een afgevaardigde van Republikeinse huizen. Senator Kelly is de oud astronaut en jachtvlieger en is een democraat. Een indrukwekkende man, moet ik zeggen. En Tim Walberg, dat is iemand uit het huis, dus een republikein. Het zijn allemaal wel diehard Oekraïne-steuners, deze mensen. Maar ja, je moet ook toch wel zien dat men zegt van, dit gaat wel heel erg slecht op dit ogenblik in de Verenigde Staten. En dit schiet niet echt op wat we aan het doen zijn. En ik heb dus ook aan Kelly, had ik de gelegenheid om even met hem te spreken, gevraagd van, komt dit eigenlijk nog wel goed tussen Europa en Amerika? Want ik zie dus nu wat hier gebeurt. Wij zijn op dit ogenblik aan het kijken naar Oekraïne als onze belangrijkste wapenleverancier. Jullie niet meer, want je hebt je wapens zoveel verschoten in Iran dat we ze zelf, dat je jezelf nodig hebt. Dus we moeten echt iets anders bedenken. Ja, hij zegt, dit is echt een heel groot probleem. En ik hoop dat het goed komt. Maar hij kon daar geen goed antwoord op geven. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Tim Walberg, de Republikein het Huis van Afgevaardigden.
4: Ja, van Zelensky ook wel typisch hoorde ik vandaag van, nou, die Amerikanen die zijn hier al onze drones komen testen. Maar wij hebben ondertussen nog steeds geen drone deal met Amerika. Dus daar wordt ook een wat steviger toon aangeslagen richting Washington van, hallo.
3: Ja, dat hoor ik hier ook. En de liefde is wel bekoeld, hoor. Ze willen dus ook die Amerikanen niet tegen zich in het harnas jagen, maar de liefde is wel bekoeld. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Niemand zegt dat heel erg hardop, maar ook hier, maar je hoort het ook gewoon in die congreszaal van in Odessa. Daar wordt dat gewoon ook achter de schermen gewoon keihard gezegd. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg leuk om dan ook te horen van mensen die helemaal niets met het conflict hier te maken hebben, maar dezelfde ervaring hebben. Dat is Iran. Dus Reza Pahlavi, de prins

0: uit Iran, de zoon van de laatste Shah. Ja, die maakt een fantastische vergelijking met wat er gebeurt in zijn land en Oekraïne. En hoe er moet worden gevochten om voor de vrijheid. Dat was wel een bijzondere confrontatie, moet ik zeggen.
1: De zoon van de laatste Shah, die is daar ook in Oekraïne.
0: Ja, die was er ook, ja. Ja, zeker.
1: Verpand. Ja. Oké, dankjewel Rob. Graag gedaan. We morgen weer even contact.
0: Doen we het morgen weer. Oké.
1: Dat was Rob in Oekraïne. Handig, zo'n verslaggever ter plaatse.
2: Zeker.
1: Misschien even kan hij daar blijven.
2: Ja, even nog over die drone deal. Hè. Zelensky was dus dit weekend te gast bij CBS Face the Nation. Een belangrijk programma. Hè. En hij zegt precies zoals jij zei, Hugo, van Amerika wilde heel graag een drone deal met ons. En bilateraal, maar dat komt allemaal niet terecht. En het is een probleem. Het is ook een probleem voor Amerika. Amerika heeft onze kennis nodig. Maar Oekraïne heeft ook de AI-kennis van Amerika nodig. Dus het idiote doet zich voor. Het is helemaal in Trumps belang om dat wel te doen. En hij doet het niet. En dan kun je dus alleen maar gissen. En ik zou zeggen, ja, hij staat een beetje dichter bij Poetin. Dan krijg je dit soort gedonder. Denk je niet?
1: Ja, of inderdaad gekrenkte trots. Hè? Want nu heeft hij de cards niet. En heeft Zelensky de cards.
2: Ja, daar houdt hij niet van, hè? Nee.
1: Ja. Op dit punt nog wel interessant bericht van de Franse marine. Die hebben een Russisch schip geënterd.
2: Ja, in de Atlantische Oceaan tegenover Bretagne. Hè? Zondagmorgen een Russische olietanker met de naam Tagor, geloof ik. Hè? En de Britten hebben geholpen. Nou, je weet, dat is een ongoing story. Dat je dus ook als je twijfelt over de vlag waaronder een olietanker vaart, dan mag je daar eventjes met een helikopter aan boord gaan en dan naar de papieren vragen en zo. Nou, dat bleek dus allemaal niet te kloppen. Hij bleek dus onder de Cameroense vlag te zijn, maar dat was helemaal niet waar. Hè? Nou, en deze hebben ze dus nu echt opgebracht, zoals het zo mooi heet. Hè?
1: Ja, ik zag Rusland noemt het natuurlijk piraterij, beschouwt het als illegaal. En zegt maatregelen te nemen om de veiligheid van scheepsvrachten te waarborgen. Volgens mij is al wel eens een wet aangenomen in de Duma dat ze dus gewapend personeel daar aan boord kunnen zetten. Ja. Daar heb ik tot nu toe geen berichten over gezien. Maar ja, het wordt natuurlijk wel steeds groter probleem voor Rusland. Want die schaduwvloot is heel belangrijk voor hun olieinkomsten. En die wordt nu toch steeds vaker daadwerkelijk aangepakt door Europese landen.
2: Ik heb dan wel een relativering die ik vond in The Guardian, geloof ik. Er zijn dus 600 schepen die verdacht worden lid te zijn van die Russische schaduwvloot. Hè? Nou, daarvan zijn maar echt een tiental of zo zijn aangehouden.
1: Ja.
2: Dus er gebeurt nog steeds heel veel. En net zoals Iran trouwens door de Straat van Hormuz. Of Amerika heeft door de Straat van Hormuz toch 70 schepen naar buiten gebracht. Lees je opeens vanmorgen in de New York Times.
1: Ik zag daar een bericht over. Nou, laten we meteen maar doorgaan naar Iran. Vanmiddag bericht dat Iran de communicatie staakt met de VS via bemiddelaar Pakistan vanwege het aanhoudend geweld in Libanon. Ja. Bericht van het Iraanse persbureau. Onderhandelingen met de Amerikanen zouden stilliggen totdat de VS de Iraanse eis van een volledig staakt het vuren in zowel Gaza als Libanon wil inwilligen. En ondanks het nog steeds formeel geldende staakt het vuren werd er toch alweer wat gevuurd in de Golf. In het weekend voerden de VS aanvallen uit op Iraanse radarinstallaties en commandoposten geleerd aan drone-eenheden. En vanochtend meldde Kuwait onder vuur te liggen van vijandelijke raketten en drones, mogelijk gericht op Amerikaanse troepen die daar zijn gelegerd.
2: En die zijn afgewend, hè? Heeft geen schade aangericht. Ja. Ja. Moet je voorstellen hoe moeilijk de positie voor Trump nu is. Hè? Hij heeft geen enkele controle over Netanyahu. Hij krijgt het niet voor elkaar om een deal met Iran te krijgen. Ook al gaat hij af en toe zelf even bombarderen. Lukt gewoon niet. En nu heeft Iran gezegd, we praten niet meer. We hebben ook de contacten verbroken. Eerst moet Netanyahu stoppen. Nou, Netanyahu luistert naar niemand en ook niet naar Trump.
1: Dus ik begin en die ligt juist in eigen land zwaar onder vuur. Dat Israël eigenlijk in een slechtere positie lijkt uit te komen door deze oorlog. Dus die zal dan ook eigenlijk juist willen verder vechten waarschijnlijk.
2: Exact, die gaat er gewoon door. Want hij denkt ook electoraal dat hij er misschien wel baat bij heeft als hij hard optreedt tegen Hezbollah. Het grote probleem is daar dat Hezbollah is zo goed verborgen. En ze hebben fantastische drones. Ze gaan gewoon maar door. Ze plegen nog steeds aanvallen op Noord-Israël. Dus ik ben bang dat er geen echte militaire oplossing is voor dat probleem.
1: Nee, Trump lijkt er wel vooral naar een uitweg te zoeken. Hè? Dat komt de hele tijd met de enthousiaste verhalen dat er bijna een deal is. Ja. Dit weekend zag ik wel iets dat hij nog een extra aanscherping van de tekst had geëist, waardoor het misschien allemaal nog weer een paar dagen langer zou duren. Tussen dus nog steeds al die berichten dat gesprekken in een afrondende staat zouden zijn. Maar ja, wat je daar dan inhoudelijk van hoort, lijkt daar ook inderdaad vooral Iran aan het langste eind te trekken. Hè? Dat zou dan zijn een opheffing van de wederzijdse blokkades, ook van de blokkades op Iraanse tegoeden. Gesprekken over Irans nucleaire programma zouden dan daarna pas komen. En over zoiets als het raketprogramma of het steun aan proxies in de regio. Natuurlijk ook weer meteen belangrijke punten voor Israël. Daar gaat het al helemaal niet meer over.
2: Nee. Dus weet je, dat denk ik echt al een paar weken dat het gewoon helemaal niet gaat lukken. Misschien dat ik het verkeerd zie. Hè? Misschien is het zo dat Trump zo ongelooflijk graag daar weg wil. Dat hij gewoon zegt, nou weet je wat, we gaan twee blokkades tegen elkaar opheffen. En ik ga ervan uit dat Iran ook luistert. Dan doen we die nucleaire shit wel later. Hè? In de komende 30 dagen. En dan kan ik ermee stoppen. Maar ja, ik denk toch dat dat niet zo makkelijk is. Want iedereen kijkt mee. Bolton zit voortdurend op CNN om te zeggen dat Trump alles weggegeven heeft. Ja. Robert Kaken valt hem aan, ook via Farid Zakaria, de GPS-podcast. Van luister, toen jij om een staakt het vuren vroeg, beste Trump, toen heb je eigenlijk al verloren. Want nu is het gewoon zo dat Iran gaat gewoon door. Ja, ik denk toch dat Trump in grote problemen zit.
1: Ja, even nog de blik op Libanon. Iran eist daar dus een eind aan de strijd. Israël heeft juist de aanvallen geïntensiveerd en is ook verder opgerukt op de grond, nietwaar?
2: Ja, ze hebben nu dat beroemde kruisvaderskasteel hebben ze te pakken. Moet je voorstellen, de geschiedenis bijt hier in zijn staart, hè? En dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Dat hebben ze in de eerdere oorlog tussen Israël en Libanon hebben ze dat ook veroverd. Toen zijn ze daar weggetrokken. Ik denk dat ze er nu blijven. Het is gewoon een heuvel met een enorm kasteel. En die werd natuurlijk gebruikt door Hezbollah. En dan konden ze natuurlijk betrekkelijk veilig konden ze dan die drones en al die andere raketten afschieten. Maar ja, dat betekent nog steeds niet dat je Hezbollah eronder hebt natuurlijk. Hè?
1: Nee. Laten we door naar de Verenigde Staten.
2: Ja, allemaal weer hele ingewikkelde dingen die ik wel eerder genoemd heb, maar waar nu we meer informatie over hebben. Weet je, we hebben al gesproken over dat zogenaamde Anti-Weaponization Fund van 1,8 miljard. Dat was dan geld. Ja. Dat werd ingezet door Trump om die bestormers van het Capitool dus te helpen met rechtszaken en zo, weet je wel. Nou, nu hebben we meer informatie, namelijk wat is er nou precies gebeurd, hè? Nou, de belastingen, de Internal Revenue Service, die heeft dus de belastingaangifte van Trump over al die jaren gelekt.
1: Ja, volgens mij niet alleen van Trump. Hè? Dat was gewoon van heel veel mensen.
2: Van heel veel mensen.
1: Maar ook
2: van Trump. En toen bleek dus dat Trump, die heeft in 2016 750 dollar slechts betaald. In 2017 ook. En hij heeft helemaal niks betaald in federal income tax in 10 van de voorgaande 15 jaren. Hè? Nou, als je dat doet, als je dat lekt, dan komt er gelijk een rechtszaak. Daar houdt Trump van. En die heeft toen de IRS gelijk met 10 miljard gezoet. Zo gaat het dan. Hè? En wat er toen gebeurd is, toen ik dat las, dan viel ik echt van mijn stoel. Toen is er een settlement gekomen. Hè? En daar stond in, oké, we zullen stoppen met deze rechtszaak. En de Amerikaanse autoriteiten zijn permanent is verboden om nog eens een keer die oude tax returns van Trump te auditen. Wat natuurlijk een hele merkwaardige afspraak
1: is. Volgens mij Trump en zijn familie zijn voor de rest van hun leven gevrijwaard van onderzoek door de Belastingdienst.
2: Dat is toch, dat geloof je toch gewoon niet als je dat leest?
1: Ja.
2: Maar goed, zo gaat het dan, hè?
1: En, hier kwam ook wel kritiek op van Republikeinse congresleden volgens mij. Hè? Van dit is natuurlijk absurd.
2: Ja, die vonden dat ook heel, heel erg. Hè? Nou, dan weten we ook een beetje meer hoe Trump zijn macht gebruikt om geld te verdienen. En het is eigenlijk heel simpel. Hè? Van de zonen van Trump, Eric en Don Jr. En ook Jared Kushner, de schoonzoon. Hè? Die gaan bijvoorbeeld in de drones of in de AI of in de crypto. En dan moet je gewoon government contracts. Je moet gewoon openbare aanbestedingen, moet je dan winnen. Nou, ja. Dat gebeurt dus aan de lopende band. En dan denken mensen van, klopt dat wel? Is dat wel eerlijk verkregen? Of zijn ze voorgetrokken? Hè? Ik moet je zeggen, van, ik kan het allemaal niet goed geloven, maar het is nu ook gewoon zo, het is mainstream geworden bij de experts ook, hè, dat Trump aan zelfverrijking doet. Hij verbergt het ook helemaal niet.
1: Nee.
2: Het is ongelooflijk.
1: Ja. Er was nog iets over het doktersattest met betrekking tot Trumps gezondheid.
2: Dat vind ik altijd ontzettend grappig. We hebben dat dus genoemd, hè, dat hij dus, zijn dokter zegt, hij heeft een fantastische gezondheid. Hè. Nu is dat vrijgegeven. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een dokter in de Wall Street Journal die zegt van, nou, ik vind het wel erg karig hoor, van nieuws. Ik verwacht veel meer van die data en zo kan ik niks controleren. Dus dat komt niet zo goed uit. Weet je nog dat zijn lower leg, dus zijn onderbeen, die zwellen een beetje op. Daar komen dan van die vreselijke foto's. Ja. Ook op zijn hand zijn er van die
1: Vlekken, hè?
2: Ja. Van die vlekken, ja. Maar dan nog wel erger dan dat ook, hè? Ja. En dat staat ook in het rapport. Dat heeft hij, maar dat geeft allemaal niks. Dat hoort bij zijn leeftijd, hè? Ja, maar die dokter in de Wall Street Journal vindt dat toch allemaal wel zorgelijk. En hij zegt ook, jij moet sowieso afvallen.
1: Daar hoef je geen dokter voor te zijn om dat vast te stellen, denk ik.
2: Ja.
1: Misschien tot slot nog even een berichtje. Ik had gemist dat vrijdag de Europese Commissie had gezegd dat de huidige handelsrelatie met China niet houdbaar is. Dit weekend is een reactie uit Beijing gekomen met de waarschuwing dat China resoluut zal terugslaan als de Europese Unie met nieuwe beperkende handelsmaatregelen komt. Ja, en dit is zo'n dingetje, dit komt af en toe weer terug. Hè. Je hoort het soms ook uit hoofdsteden van lidstaten. Het is inderdaad niet houdbaar. Er wordt ook veel over geklaagd in China. Maar er wordt niet veel aan gedaan, want China heeft die exportmachine ook hartstikke hard nodig. Omdat de rest van de economie niet zo lekker loopt. Dus dit is een sluimerend conflict dat de potentie heeft om nog eens echt gewoon ronduit een handelsoorlog te worden tussen Europa en China.
2: En daar zitten we niet op te wachten. Nee. En wat ik ook zo fascinerend eraan vind, is dat we zagen de Sander Tordwaar, die ook in onze podcast is geweest, en echt een hele campagne ook voeren op basis van wetenschappelijke argumenten, dat die Chinese elektrische auto's maken ons gewoon kapot. Hè? Ja. En we moeten toch Duitsland een beetje redden. Daar had hij overigens wel een punt. En dat de Chinezen pikken dat niet, want die hebben een export-oriented economy en willen niet overgaan op de binnenlandse vraag. En dus we krijgen nu nog verdere verwijdering tussen China en Europa. Ja. Terwijl we al verwijdering met Amerika hebben. Dus de problemen worden alleen maar groter.
1: Ja. Maar dat in een volgend podcastje. Hè?
2: Ja.
1: Bedankt voor vandaag.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje vier mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. Drie brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jochem Visser.
6: Een nieuwe week, een nieuwe BNR-beurs en ook een nieuw Nvidia. De gifgroene chipreus komt met een nieuwe superchip. Want volgens Jensen Huang, de topman, breekt er een nieuw tijdperk aan voor computers.
7: This is the dawn of a new personal computing revolution. And it starts with Nvidia RTX Spark. And in close collaboration with Microsoft, a Windows platform for agents. We're reinventing the personal computer.
6: En zometeen bespreken we of dit nog een biljoentje toe kan voegen aan de beurswaarde. En waarom Nvidia met deze aankondiging tikken uitdeelt aan Qualcomm, Intel en andere chipbedrijven.
8: En we hebben het straks ook over iets totaal anders dan AI, gelukkig wel, ja. Want de opvolger van Warren Buffett doet zijn eerste overname. Hij betaalt even rustig $7 miljard voor een bedrijf dat huizen fabriceert in de Verenigde Staten.
9: Berkshire Hathaway is buying the home building company for nearly $7 billion all cash deal. And the first major purchase under CEO Greg Abel. Really lifting that home builder in the pre-market today.
6: En verder hoor je natuurlijk wat we nu weten over de beursgang van Anthropic. Want al een kwartier voor uitzending werd bekend dat het bedrijf zijn papieren heeft ingediend bij de SEC.
8: De AEX is 0,1% in de plus gesloten op 1036 punten. De grootste stijger vandaag, dat is SBM Offshore met een plus van 5%. En het beeld op de borden in de VS, dat is gemengd. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom, Erik.
10: Dankjewel.
8: En de dag dat SpaceX naar de beurs gaat, die nadert. En de hype begint inmiddels mythische proporties aan te nemen. Beleggers proberen namelijk nu al in te stappen. Nou, er is nog niet eens een koers. Maar waar een wil is, is een weg. Een geitenpaadje in dit geval. Beleggers gebruiken ingewikkelde cryptoconstructies, future contracten en andere dubieuze derivaatjes. Die ook nog eens vrij prijzig zijn. Wat kan er misgaan?
6: Nou, ik weet al wat er mis kan gaan, Milou. Want de eerste flash crash in een of ander SpaceX-derivaatje is al een feit op platform Hyperliquid. En dat is dan de PERP, oftewel Perpetual Future. Maar je hebt ook nog crypto-producten die de waarde volgen. Mocht je dat allemaal nou niet bevallen, nou, dan hebben de zelfbenoemde apen van Wall Street Bets ook wat bedacht. Het forum waar alle meme-stocks vandaan komen praat al een week lang over niks anders dan Virgin Galactic van Richard Branson. Want ja, het aandeelticker SPCE van Space, dat lijkt toch wel heel sterk op dat van SPCX van SpaceX. Dus ook met leider Elon Chart Brand Musk, zoals ze hem nu noemen, gaan ze graag naar de maan. En Erik, is men bij Trade Republic al voorbereidingen aan het treffen voor SpaceX en dat soort dingen, of is dat maar niet zo moeilijk te fixen?
10: We zijn overal mee bezig, altijd.
6: Oh, okay.
10: Ik was even weggedwaald. Ik zat te bedenken hoeveel van wat jij jij zei, allemaal, al die termen, mijn grootmoeder zou begrijpen. Crypto, alles wat je zei was eigenlijk onbegrijpelijk.
6: Ja, stel je voor dat je haar dagopties moet uitleggen.
10: Dat, daar begint het al, maar goed.
8: Elon Chart Brand Musk, dat is het enige wat ze hoeft te onthouden. De Franse president Macron die heeft ondertussen goede zaken gedaan. Het Japanse SoftBank dat steekt namelijk tot 75 miljard... in de ontwikkeling van datacenters in Frankrijk.
11: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
8: Ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor Europa, dat wel minder afhankelijk wil worden van Amerikaanse AI en rekenkracht. Maar ja, dat nog niet echt van de grond krijgt. Maar ook dankzij het energievraagstuk op ons continent. Maar ja, goed, dat is voor Macron geen punt. En dat begrijp ik uit de woorden van de topman van SoftBank.
12: He has asked me, can you do something in France? Choose France. For your expansion of business and technology, especially AI data center, can use our power in France. I said, okay, if you have power, we can make an AI data center.
8: Ja, dus blijkbaar is dat geen punt voor voor Macron. En voor onze onafhankelijkheid zijn die miljarden van SoftBank natuurlijk zeer welkom. Beleggers in SoftBank die reageren enthousiast op het plan. Aandeel sloot 14% hoger.
6: En mede door AI is SoftBank nu het grootste bedrijf van Japan wat beurswaarde betreft.
8: Ja, en daarmee stoten ze Toyota dan weer van de troon. Erik, wat denk jij? 75 miljard, is dat nou een deuk in een pakje boter?
10: Nou, het is natuurlijk serieus geld. Ik vond het wel opvallend hoe makkelijk dat eigenlijk gaat. Dus Macron zei, kan je niet bij ons investeren, want we hebben kerncentrales. Ja, is goed.
8: Ja, was in april en in 2 maanden was de deal gesloten.
10: Ja, zo moeilijk is dat blijkbaar niet.
8: Het kan ook nog snel. Dus ja, een grootste investering in AI-infrastructuur in Europa ooit.
10: En ook interessant weer die reactie. Een bedrijf geeft heel veel geld uit en de koers gaat omhoog. Dat is ook wel een beetje typerend op dit moment.
6: Het nieuwe recept. Gaan we naar de bommen en granaten. Want wie goed in de chipaandelen zat, die voelt zich inmiddels de slimste op alle verjaardagen waar die komt. Maar wie luidkeel spreekt over Rheinmetall, die spreekt inmiddels van Pinemetall met meer dan 22% eraf dit jaar.
8: Wow.
6: En wie instapte bij de beursgang van Czechoslovak Group, die is nog erger. Die zag gewoon de helft van zijn geld verdampen tot nu toe. Maar nu er wat lucht uit al die oververhitte koersen loopt, is consolidatie in de defensiesector het nieuwe thema in Europa. En daarom aast de Czechoslovak Group nog altijd op die Frans-Duitse tankbouwer, KNDS. En dat is nogal bijzonder, want de maker van die Leopard 2 tanks en howitzers en zo, die komt deze maand al naar de beurs. Althans, volgens het laatste nieuws. En de Duitse regering die onderhandelt, as we speak, om 40% daarvan te krijgen, terwijl de Franse staat de helft krijgt. Maar ja, de baas van Czechoslovak Group, Michael Strenat, die zegt dat hij nu met alle stakeholders in gesprek is om een belang in het bedrijf te nemen. En daarbij moet ook nog een hele structuur worden opgetuigd, volgens hem, om niet te veel invloed van de Duitse en Franse regering te ondervinden. En wij van BNR Beurs wensen Michal heel veel sterkte.
8: Ja, wat een wapengekletter. En dan nog even Heineken. Dat zit sinds vandaag zonder CEO. De termijn van Dolf van den Brink is met het aanbreken van deze nieuwe maand ten einde gekomen. Hij maakte in januari al bekend dat hij ermee ging stoppen. Dat was dan in overleg met de Raad van Commissarissen, zo lazen we in het persbericht. En bedrijvendokter Anton Wiggers die noemt het opvallend.
13: Hij heeft een nieuwe strategie neergezet tot 2030. Dus ja, normaal gesproken is het wel logisch te verwachten dat dan een CEO gaat nadenken om terug te treden. Maar op dat halverwege zijn periode toen is het zeer opmerkelijk. Dus ik denk dat daar wat andere discussies spelen dan je zou verwachten op basis van de uiting in de pers.
8: Ja, moet bijna wel iets te maken hebben dan met de prestaties van Heineken, denk je dan? Kijk even Erik aan.
10: Nou, weet ik eigenlijk niet. Er was een uitgebreid interview met hem in het FD dit weekend. En ik hoopte eigenlijk dat je dan zou lezen wat er echt aan de hand was. Maar hij noemde wel dat er ook persoonlijke dingen meespeelden. Maar tegelijkertijd zei hij, ik wil niet zeggen wat.
14: Klopt,
10: dus
14: ja.
10: Uiteindelijk heeft hij dus niks gezegd. Maar toch kreeg ik daarbij de indruk dat er dus ook echt wel voor hem persoonlijk dingen speelden waardoor hij weg is gegaan. Dus het kan ook gewoon zoiets zijn.
8: Ja, oké. Nou, er zit in ieder geval iets achter. Dat moet wel. En beleggers moeten het in de tussentijd maar even doen. Dus met de geruststelling van de RVC-voorzitter Peter Wennink. Ja. Dat de zoektocht naar een opvolger voorspoedig verloopt.
6: En bij Berkshire Hathaway worden de biertjes inmiddels gebrouwd door Greg Abel. De opvolger van Warren Buffett deed net zijn eerste overname. En zometeen bespreken we wat dat betekent voor beleggers.
8: En dan praten we ook verder over de beursgang van Anthropic.
6: Maar natuurlijk moeten we beginnen met het sloomste chipaandeel van het jaar. Ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen. Nvidia. Ja. Want ondanks de recente knalcijfers, hele dikke buybacks van $80 miljard... en een dividend dat 25 keer zo hoog werd in het eerste kwartaal, was de koersstijging dit jaar toch een van de kleinste van alle chipaandelen. Intel en AMD die zwaaiden naar de Nvidia-belegger die lacht als boer met kiespijn. Laat staan die Microns en SK Hynixen van de wereld met de geheugenchips. Maar vandaag nam topman Jensen Huang wraak. Nvidia komt met de RTX Spark, Een soort superchip die naar eigen zeggen de toekomst van computers en laptops compleet verandert. En deze nieuwe chip is onderdeel van een heel stel aankondigingen die Jensen Huang deed vanaf een van de grootste techbeurzen op aarde, de Computex in Taiwan. En dat heeft ook nogal wat gevolgen, pijnlijke gevolgen, voor andere chipmakers en ontwerpers.
9: Qualcomm is down as the new chip is seen competing with Qualcomm's Snapdragon chip. Those shares are down 8% in pre-market under ticker QCOM. Intel en AMD both down. Intel down 5%, AMD down 4%.
6: En anderen die profiteren er juist weer van, want chipper ARM, samenwerking met Nvidia natuurlijk, 17,5% in de plus, terwijl ik spreek. Computerbouwer IBM, ook nog eens een keer hetzelfde verhaal, 9% erbij nu. Hewlett-Packard, computerbouwer, 5% erbij. En ook Microsoft, dat met Nvidia samenwerkt, krijgt er op dit moment 2,5% bij.
8: Nvidia zelf ook bijna 5%, hè?
6: Joh, het kan niet op vandaag. Erik, heel veel nieuws van Nvidia, nieuwe CPU's, GPU's die tikken uitdelen aan anderen. Maar die RTX superchip, hè? Ontwikkeld als de N1X, daar bestaat wat verwarring over online, die springt er echt uit. Wat is dit nou voor product?
10: Nou, het is een geïntegreerde GPU en CPU in één chip.
6: Oh,
10: om maar even nog meer termen te gebruiken.
6: Nu die oma weer
8: denk aan je schoonmoeder. Ja,
10: ja. Ook. Nee, dus het is eigenlijk een alleskunner. En dan voor de PC, nu voor het eerst. Dus nou ja, dat is wel groot nieuws, ja. En het grote idee erachter is dat je met behulp van deze chips niet alleen die laptopjes nog weer wat kleiner kan maken, maar ook dat het mogelijk wordt om AI-agenten te gaan runnen op jouw eigen laptopje.
6: Hoef ik eindelijk mijn eigen afspraken niet meer in te tikken. En als Nvidia zegt, we vinden de PC/laptop opnieuw uit, hoeveel daarvan is dan marketing en hoeveel daarvan is waar?
10: Precies 50-50.
6: Okay.
10: Nee, ja. Het is natuurlijk een beetje marketing, maar uiteindelijk, als je inderdaad een PC hebt waar je tegen kan praten en je hoeft niet meer je muis te gebruiken, noem maar op. En het kan autonoom dingen uitvoeren die je anders op een andere manier zelf zou doen of veel tijd kosten, dan is dat wel een grote ontwikkeling, vind ik.
6: En wat betekent het dan voor de bottom line? Want ik zat er eens over na te denken en ik pakte het jaarverslag erbij. Want kwartaalverslag moet ik zeggen. Want van die $82 miljard aan omzet uit het eerste kwartaal komt 75 uit het onderdeel datacenter. Zo noemen ze dat tegenwoordig. En het onderdeel edge computing, nou, daar zou dit dan in terechtkomen, denk ik, als consument in product. Dat doet nog net iets meer dan $6 miljard aan omzet. Dus komt dit terecht in edge computing en wat betekent dat nou voor Nvidia?
10: Voorlopig weinig.
6: Okay.
10: De datacenters die maken nog de dienst uit. Dit moet nog bewezen worden, et cetera. Het zal ook in eerste instantie mogelijk niet voor iedereen zijn, die laptops, maar vooral voor gamers, creators, AI-ontwikkelaars. Dus ik denk niet dat het meteen een mega impact op de omzet zal hebben.
8: Waarom doen ze het dan, denk je?
10: Nou, om hun positie nog meer te versterken in het hele AI thema, voor zover nodig. En om gewoon uit te breiden en niet maar alleen maar afhankelijk te zijn van één ding.
6: En is er iets bekend, misschien is dat niet zo hoor, over de markt hiervoor? Want zijn er bekende analogen die al bestaan? Want ik las iets over de Snapdragon van Qualcomm. Dat aandeel krijgt vandaag ook een enorme tik. Daar zou je al wat AI mee kunnen draaien.
10: Ja, maar als ik het goed begrijp, en dan ga ik wel een beetje op Jensen Huang's woorden af, in alle eerlijkheid, is dit wel een stuk beter nog.
6: Ja, nou, dat laten we daarop rekenen. Laten we dat hopen in ieder geval. Maar kan je op dit soort producten, of je er nou 6 miljard of 75 miljard mee verdient, kan je hier ook die hyperdikke marge opdraaien van 75%? Die Nvidia altijd weet te maken?
10: Dat is een goede vraag. Dat heb ik eerlijk gezegd niet bekeken. Maar ik neem aan, als je met de beste chip komt voor PC's, dat je daar wel een aardige marge voor kan vragen. Ja. Mm-hmm.
6: En even afgezien van die chip en de stijging van vandaag, is het eigenlijk wel terecht dat alle andere bedrijven die profiteren van Nvidia zo ontzettend hard stijgen versus Nvidia dit jaar? Want ik noem maar een Dell dat vrijdag op prachtige cijfers even 40% de lucht in knalt. Grotendeels met dank aan Nvidia natuurlijk.
10: Ja, dat is natuurlijk gek. Het hele AI-thema, als dat goed draait, dan zou je zeggen Nvidia zelf, nog steeds de kern, ook omdat ze overal zelf in geïnvesteerd hebben. Ze hebben notabene zelf ook in Intel geïnvesteerd.
6: Al die wederzijdse belangen, ik kan ze niet eens meer tellen, Erik.
10: Precies, dus wat dat betreft is het raar. Aan de andere kant, het is al het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Er komen toch concurrenten en er is toch een idee. Uiteindelijk kunnen ze die hoge marges daarom niet volhouden.
6: En wat ik dan wel grappig vind, dan heb je dus een bedrijf wat in het eerste kwartaal zegt, ik ga even $80 miljard aan mijn eigen aandelen inkopen, zeg maar. Dan heb je een voorwaartse koers-winstverhouding van 25 of zo. Ik vind het nog niet eens zo heel duur voor zo'n bedrijf met zulke producten en 75% marges.
10: Nee, ik ben het met je eens. En zeker als je bijvoorbeeld een bedrijf als Walmart wordt dan gek genoeg op 40 keer de voorwaarden winst.
6: Ja.
10: Dus dat is zeker verrassend. Dat vinden veel mensen. Het komt er nog niet echt uit op dit moment. Maar misschien dit soort nieuws helpt natuurlijk wel.
3: BNR Beurs.
8: Gaan we naar het tegenovergestelde van al die AI en al die chips. Want de opvolger van Warren Buffett die doet zijn eerste overname als baas van Berkshire Hathaway. Greg Abel die betaalt $6.8 miljard voor Taylor Morrison Home Corporation. Een huizenbouwer in de VS. Jij moet al lachen, Jochem.
6: Jij wist er al van, hè?
8: Ja. En dat is niet de eerste keer trouwens dat Berkshire in die markt stapt. Dat is al de volledige eigenaar van Clayton Homes. Het heeft belangen in Lennar en NVR. En ja, Erik, die Abel die wordt met argusogen bekeken. Hè. Hij zei tijdens de jaarvergadering iets van 5 keer patience. En dan verschillende bewoordingen. En de kerstberg zou nog wel even de kerstberg blijven. Want ja, er waren toch weinig aantrekkelijke deals te vinden. Dus ja, waarom komt deze er dan wel door, denk jij?
10: Ik heb wel een beetje met hem te doen eigenlijk. Het is toch een beetje alsof je bij Manchester City Guardiola moet opvolgen. en dan kom je bij die eerste wedstrijd ga je uitleggen wat je strategie was.
8: Het zijn zulke grote schoenen om te vullen, bedoel je?
10: Behoorlijk, ja. En hij kwam binnen op het moment dat die cashberg al heel groot was. En eigenlijk Buffett zei, op dit moment is die markt een beetje duur. Dus dan heb je eigenlijk weinig te doen. Dus ik denk dat die patience riep ook geduld met zichzelf, met zijn eigen positie.
8: Ja, maar je wilt toch een daad stellen.
10: Ook dat. En ik denk ook dat hij zei van, we zijn echt wel op zoek. En als er iets aantrekkelijk geprijsd is, dan zul je zien, dan sla ik toe. Nou, en dan was dit blijkbaar zo'n moment. Maar ja, in alle eerlijkheid, alle onderwerpen waar we het net ook allemaal over hebben. AI dit, AI dat. En dan koopt hij een homebuilder. Dat voelde toch ook, ja.
6: Nou, dat noemen ze toch non-correlated returns tegenwoordig op de markten. Dat het niet met AI en geheugenchips te maken heeft. Ook wel eens fijn.
10: Nee, dat is waar. En je zou sowieso het hele Berkshire kunnen zien als een soort veilig spel op dit moment. Omdat ze hebben nog steeds Apple. Maar verder zitten ze niet zo in het AI. Ze hebben heel veel cash. Dus als het allemaal fout gaat met AI, zit je hier goed. Zeker. En zit nu ook in homebuilders. Dus,
8: voor mij en ook voor je schoonmoeder. wat is nou precies zo'n homebuilder? Wat doen zij precies en hoe verdienen ze hun geld?
10: Nou, in principe zijn homebuilders natuurlijk huizenbouwers, projectontwikkelaars. Maar het is ook, ze bieden vaak ook meer, zoals hypotheken. Dus het is vrij breed. Je hebt een S&P Homebuilding Index. Die kopen mensen vaak als een soort proxy voor de huizenmarkt. Is niet één op één hetzelfde, maar goed. Mm-hmm. Maar daar zitten eigenlijk de hele toeleveringsketen ook in. Dus ook bouwmaterialen, inrichting zelfs. Dus het is een hele brede industrie van wat die te maken heeft met woningen bouwen.
6: En waarom is Berkshire eigenlijk zo begaan met dit soort bedrijven? Want ze hebben dus belangen in Lennar en NVR. Clayton Homes was al van Berkshire. Nou Taylor Morrison erbij. Is het de moat, de slotgracht om het bedrijf? Is het de cashflow? Is het een soort bouwmaterialen play omdat er straks iets moois aankomt in deze industrie? Of is het zoals met treinen destijds, dat die Burlington Northern koopt, Buffett dan, en dat hij zegt, ja, ik ben de enige op aarde die nu snapt dat er een monopolie aankomt op deze business?
10: Nou, ik denk dat het een bedrijfstak is die goed past bij Berkshire Hathaway. Het is redelijk simpel. Het gaat nu op dit moment niet zo heel goed. Dus het idee is dat het misschien een goed moment is om in te stappen. Omdat je uiteindelijk verwacht dat op lange termijn natuurlijk veel huizen gebouwd worden in Amerika. Omdat ook daar een tekort is. Ze hebben een aantal andere bedrijven in deze sector. Dus ze weten er ook het een en ander vanaf en kunnen misschien dingen combineren. Dus het is gewoon een ouderwets fundamentele aankoop. Denk ik.
6: Goh, dat je dat nog kan horen in deze markt.
10: Ja, nou ja, en je ziet ook dat niemand het interessant vindt. Dus ik denk, de mensen thuis die gaan nu even snel naar de wc en zo.
6: Berkshire Hathaway heb jij net hedge genoemd voor de hele AI en geheugenchipmarkt. Dus als Zuid-Korea toch een keertje een bubbeltje blijkt met al die gekke beleggers daar, dan zitten we goed, denk ik.
10: Nou, exact. Hè, alle gekheid op een stokje. Ik bedoel, als dat hele AI-verhaal en al die uitgaven toch allemaal blijkt dat het allemaal iets te hard is gegaan.
6: Of slechts een deel ervan, maar dat is best waarschijnlijk.
10: Exact. Ja. En die markt gaat omlaag, 10%, 20%, 30%. Dan zul je zien dat Berkshire Hathaway blijft liggen. Ook omdat ze, 400 miljard cash hebben, waar ze elk jaar 20 miljard renteinkomsten op hebben. Nou, dan is dat opeens weer een goed verhaal. En zegt iedereen, die Abel, die is briljant. Komt hij ook nog een homebuilder op het goede moment? Nou, wat een held.
8: We gunnen het hem.
10: Ja, we gunnen het hem zeker. Maar op dit moment voelt het toch niet als het antwoord op wat beleggers zoeken.
6: En komen er meer deals aan, denk je?
10: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Alleen de vraag is, gaat hij echt iets heel groots doen? Want hij heeft 4 miljard. En dat zou ook tegelijkertijd gek zijn. Want die markt staat nu nog hoger dan toen Buffett wegging. Dus wat dat betreft zou je zeggen, fundamenteel is het er niet veel beter uit gaan zien. En om nu alsnog in AI te stappen massaal voelt ook een beetje gek. Zo. Dus ergens heeft hij een beetje die positie die wij helaas als beleggers ook kennen. Ja. Dat je op een gegeven moment winst hebt genomen, tevreden bent met jezelf, maar dan zie je die markt nog verder omhoog gaan. En dan weet je eigenlijk niet meer zo goed wat je moet doen. Moet je alsnog. Dan krijg je dat gevoel. Als ik nu instap, zul je zien dat dat de high geweest. Dus ik doe maar niks en dan gaat het nog hoger. Nee, je kent het wel. Dus ik heb eigenlijk medelijden met hem.
6: Ja. All right.
3: BNR Beurs.
6: Dan moeten we eens eventjes door naar Wall Street. De Dow Jones die staat op dit moment 0,3 in de min. De S&P 500 staat 0,1 in de plus. En de Nasdaq staat 0,3 in de plus. En daar gaan we, want vlak voor deze uitzending werd bekend dat Anthropic de vertrouwelijke aanvraag voor de beursgang heeft ingediend. We hebben nog geen cijfers van Anthropic. Er is nog niet bekend hoeveel aandelen er van Anthropic tegen welke waardering naar de beurs komen. Dus eigenlijk weten we niet zo heel veel. Maar ja, het bedrijf was $965 miljard waard tijdens de laatste ronde financiering. En de timing is natuurlijk pikant, want ja, OpenAI dat heeft op 22 mei zijn vertrouwelijke aanvraag ingediend. En dat zou betekenen dat je mogelijk al deze herfst een beursgang voor het bedrijf van Sam Altman zou zien. En nou geldt hetzelfde voor Anthropic. Kijken wie de race wint eigenlijk. Ik heb het eerder eens bekijken. Beide bedrijven die zouden ongeveer 70 miljard willen ophalen. Dat gaat nog veranderen richting de beursgang. Maar dat betekent dat het groot deel van die bedrijven gewoon privaat blijft. En overigens, als je SpaceX, OpenAI en Anthropic optelt, nou dan val je van je stoel, want dan zie je dat er makkelijk $200 miljard aan opgehaald geld uit de markt wordt getrokken in een jaar. Terwijl er sinds 2020 nu nou tot en met $400 miljard is opgehaald met beursgangen. Erik, we weten nog niet zo heel veel. Heb je er zin in?
10: Eigenlijk niet. Wat ik er goed aan vind, is dat het nu naar buiten komt. Dus OpenAI en Anthropic naar de beurs. Dat brengt toch met zich mee dat ze meer zullen moeten laten zien van getalletjes met bedrijfscijfers. Dus dan wordt toch een beetje duidelijk wat er nou precies onder de motorkap gebeurt. Dus wat dat betreft vind ik het eigenlijk alleen maar positief.
6: Dat kan voor Anthropic voordelig zijn met al die zakelijke abonnementjes. En voor OpenAI kan ik me voorstellen dat het niet altijd zo mooi lijkt als de cijfers naar buiten komen. Of ben ik daar iets te snel bij?
10: Dat is dus exact iets wat we kunnen gaan zien. En als ik zeg dat ik dat mooi vind, bedoel ik er niet mee dat ik denk dat die koersen omhoog of omlaag gaan. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Maar wel dat er toch meer inzicht gaat komen.
6: En ben jij iemand die mee mag doen met IPO's?
10: Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet.
8: Oh, zoek het uit, er komt een hoop aan.
6: We moeten eens even bij Trade Republic bij de compliance afdeling langs jij.
10: Ik ga ze meteen bellen.
6: En dan moeten we eens even door naar Jerome Powell, want die is pas net gestopt als president van de belangrijkste centrale bank op aarde, de Fed. Maar hij krijgt nu al prijzen, vooral omdat hij onder politieke druk van Donald Trump stond en staat, als gouverneur nu nog. En hij kreeg in het Amerikaanse Boston de John F. Kennedy Profiles in Courage Award. Ja, een van de weinige dingen die nog niet de naam van Trump dragen, zoals het Kennedy Center zelf trouwens. En in zijn ontvangstspeech kon er nog wel een klein grapje vanaf voor de nerds in de zaal.
14: Like so many other institutions, the Fed has been undergoing a stress test. Congress wisely chose to insulate monetary policy decisions from political pressure. What the public has every right to expect is that we will make our decisions based only on our best economic analysis of what would most benefit the people we serve.
6: En de boodschap was duidelijk. Dank u zeer voor een mooi prijsje. Ik blijf nog even zitten op het Open Market Committee. En trouwens, als het politici lukt om ons te verwijderen, als ons beleid ze niet zint, dan houdt dat nooit meer op. En dat is slecht voor de dollar en onze economie.
8: Dat wil ik trouwens ook wel puur een prijs ontvangen voor een beetje onder druk staan. Dan zou ik nu in de kast vol staan. Ja.
10: Ik vond het ook best wel een leuk grapje eigenlijk. Maar goed, dat maakt je nerd dus. Ja, ja. Dank je. Ja.
8: Deze dag van de eerste dag eigenlijk van de nieuwe maand, die zit er bijna op. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Als eerste krijgen we de inflatiecijfers over de maand mei. We zetten de stijgende lijn die is ingezet in maart door. Dat is de grote vraag. In april was hij 2,8%. En onze huiseconoom Han de Jong die denkt dat hij zomaar eens boven de 3% kan schieten. En dan OCI. Daar staat de algemene aandeelhoudersvergadering op de agenda. Maar het wordt pas echt spannend eind deze maand. Dan wordt

0: Van Palo Alto. Het grote Amerikaanse cybersecuritybedrijf dat tikt all-time highs aan. Sinds eind maart plus 90%. Analisten zijn optimistisch. Rond 10 uur 's avonds onze tijd weten beleggers waar ze aan toe zijn.
1: En dit was de BNR-beurs van maandag 1 juni... waarin de oude garde zijn tanden liet zien. Nvidia laat even zien wie de dienst uitmaakt in het AI-tijdperk. Greg Abel deed zijn eerste overname... en Jerome Powell die pakte nog maar even de verbale bokshandschoenen. En ik durf het beide niet te zeggen... maar onze Eminence Gries die heet Erik Maurits van Trade Republic. Veel dank voor je komst weer.
2: Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Bekijk ons ook op YouTube. Als je Jochems prachtige Gordon Gekko-shirt wil zien bijvoorbeeld. Ja, hij staat er echt. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in de relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar 2 goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart-wit. Of zwart of wit. Voor grijs tint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het nou dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak, niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat gaan we deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. Ik heb er veel zin in. Vandaag doe ik dat met Wendelmoet Boersema. Ze is tegenwoordig hoofdredacteur van Dagblad Trouw. En ze is ook voormalig correspondent in Rusland, ook voor BNR, waar ze de ruimte voor het stellen van kritische vragen zag verdwijnen. Welkom. We gaan het hebben over die strijd die ik net beschreef tussen mensen die praten in uitroeptekens en mensen die denken in vraagtekens. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, op de website van Trouw valt te lezen, je hebt meerdere redacties doorlopen voordat je aantrad als hoofdredacteur van de krant. Ben jij in die jaren bij de krant eigenlijk nieuwsgieriger geworden of zekerder van je eigen gelijk?
6: Oeh, dat is een hele mooie starten. Ik denk nieuwsgieriger waarom dingen werken zoals ze werken en wat de positie van de journalistiek is. Als je begint, dan hol je lekker rond, stel je ook vragen. En vooral in Rusland was het natuurlijk, ik heb Russisch gestudeerd, in die tijd lag het land open, dus ik wilde overal naartoe. Tegenwoordig komen er hele andere vragen op je af. En dat zijn best wel lastige vragen dan hoe kom ik van A naar B, of hoe gaat het met die meneer of mevrouw, of wat is daar gebeurd. Nu is het echt van, wat is je positie als medium in de samenleving? En wat is onze toekomst? Hoe ziet die eruit? En hoe verhoud je daartoe ook samen met alle media versus ontwikkelingen die je in de VS ook ziet? Niet alleen in Rusland is het natuurlijk heel eenduidig, maar ook in andere voormalige bondgenoten, zeg maar. Ja. Ze zijn complexer.
5: Ja. Welke vragen, want complexer betekent niet dat ze minder leuk zijn misschien. Welke vragen staan je passen nu meer bij je?
6: Ik denk dat het bij je ervaring past dat je nu die complexere vragen aan wil pakken. Mm-hmm. Ik vind het nog steeds ook heel leuk om te werken met collega's die in die eerste fase zitten, die een idee hebben voor een podcast of die naar een land willen reizen. Daar heb ik wel echt een zwak voor om daarmee te sparren van wat ga je doen en hoe ga je het aanpakken. Maar ik denk met mijn collega's in de hoofdredactie en de chefs, daar zijn we ook bezig met die andere vragen. Hoe we een krant met een site met een krant toekomstbestendig maken. Ja.
5: Tweede vraag is een beetje psychologisch. Je bent hoofdredacteur, journalist. Je hebt eigenlijk van nieuwsgierigheid je werk gemaakt, durf ik wel te zeggen. Over die karaktertrek nieuwsgierigheid. Denk je dat nieuwsgierigheid een eigenschap is of een keuze?
6: Ik denk dat het een eigenschap is. En dan vraag ik even op mijn kinderen. Want als ik dan thuis heel veel vragen stel aan het eten, zeggen ze, mam, je bent nu even niet aan het werk.
5: Ja?
6: Stel die vragen maar op je werk.
5: Ja.
6: Dus je
5: stellen
6: moet...
5: zij ook veel vragen? Je
6: ja, ietsje minder, denk ik. Ze denken wel wat na. Ja. Maar of ze echt richting anderen, dat is denk ik... Mijn dochter studeert psychologie. Dus heb je ook veel vragen.
5: Zeker.
6: Mijn oudste zit in scheikunde. Ja, ik denk dat het wel iets is waar je mee geboren bent. Maar je kunt het ook ontwikkelen. Want op een gegeven moment doe je ervaring op en dan denk je ook dat je de antwoorden wel hebt. En dat is natuurlijk altijd een gevaar.
5: Ja, volgens mij zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt dat volwassenen echt beduidend minder vragen stellen dan kinderen.
6: Oh ja. Ja. Ja.
5: Kleuters dacht ik een paar honderd per dag. Ja, je verliest dat op een gegeven moment.
6: Heerlijk is dat.
5: Zonde is natuurlijk.
6: Ja.
5: We gaan het hebben over vragen stellen in het medialandschap. Ik wilde eigenlijk beginnen met een vraag. Ben benieuwd naar je antwoord. Is Nederland een vraag waar alle vragen door journalisten dan in dit geval, waar alle vragen gesteld kunnen worden?
6: Ik denk dat Nederland nog steeds een land is waar je de vragen kunt stellen. Het is niet meer een land waar alle antwoorden meteen komen. En dan kun je hele brede ontwikkelingen doen. Dat kan zijn omdat mensen geen zin hebben in de journalist die langskomen. Dat is een verschijnsel waar we mee te maken krijgen op straat.
5: Wantrouwen naar de journalist.
6: Wantrouwen naar de journalistiek, maar ook zorgen om privacy van mensen. Ik weet niet of er ooit een tijd is dat mensen heel makkelijk met journalisten praten, maar dit is zeker ook niet een tijd waarin mensen heel makkelijk zeggen van wel wat ze ervan vinden, maar niet wie ze zijn.
5: Nee.
6: Wij zijn toch altijd op zoek naar mensen die met onder naam en toenaam willen praten. Als je het wat breder trekt in de politiek. Er is nou net een parlementaire enquête over de coronacrisis. Er kunnen heel veel vragen worden gesteld. Maar je ziet ook dat het voor journalisten moeilijker is om antwoorden te krijgen. We hebben een wet waarmee we recht hebben op antwoorden, en recht hebben op documenten, de WO.
5: Ja.
6: Maar die wordt wel echt gefrustreerd. En dan zie je dat dat lastiger is dan misschien 10, 20 jaar geleden.
5: Ja. En in die 10, 20 jaar dan, wat zie je dus? Dit is een verandering die je ziet tussen journalist en publiek. Want wat je vaak ook hoort is dat bijvoorbeeld feiten zelf meer ter discussie zijn komen te staan.
6: Ja, dat is een andere ontwikkeling, denk ik. Die het vragen stellen eigenlijk heeft verheven tot het eindpunt van de discussie. En dan kun je denken aan, dat is eigenlijk een formule die je vaak ziet als mensen online complottheorieën promoten. Ik stel alleen maar vragen. En dat is een repeterend mechanisme. Er wordt niet geluisterd naar antwoorden. Ze zijn ook helemaal niet wenselijk. En als er een antwoord komt, dan...
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Alleen maar vragen en dat blijven doen omdat er dan maar geen antwoord komt. Aan de complotkant, zou ik maar zeggen. De andere kant is weer een hele andere kant, namelijk dat er veel duiders zijn, veel opiniemakers in dit medialandschap, die met hele stellige meningen een prominente positie in het maatschappelijk debat innemen.
2: Ja, en ik denk dat dat voor de journalistiek, zeg maar de kern van de journalistiek, dus nieuwsgaring en ergens gaan kijken, nieuwe dingen, op zoek gaan naar verklaringen, dat dat een hele lastige is. Aan de ene kant wil je als krant graag opiniemakers hebben. Mensen gooien vaak media allemaal op één hoop. Dus de talkshows, dat zijn ook media. Mm-hmm. Maar daar wordt heel erg gezonden. Dus ik vind iets en jij luistert ernaar en dat heb je te pruimen. Ik denk dat een reactie van de journalistiek en een goede reactie, wat we kunnen doen om het vertrouwen bijvoorbeeld terug te winnen, is echt ook luisteren naar wat mensen terugzeggen tegen journalisten. Dus wat willen zij eigenlijk weten? En wat missen zij op een site of in een krant? Welke vragen worden in hun ogen niet gesteld? Mm-hmm. En dan kun je tot hele andere journalistieke producties komen. Wij hebben daar afgelopen jaar veel mee geëxperimenteerd. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan 2 jaar geleden onder jonge moslims. Mensen tot 40 en allemaal gevraagd, wat mis je nou in de media? Wat voor verhalen zouden we moeten maken? En dat ging heel erg over werk, relaties, opvoeding. Hele normale dingen eigenlijk. En dan maak je bijna met mensen een soort journalistieke productie. En dat is iets wat we ook eigenlijk tot onze vaste werkwijze willen rekenen. Door grote panels te creëren van mensen te vragen op bepaalde onderwerpen. Het hoeft helemaal niet hele schurende dingen te zijn. Het kan ook gaan over eindexamens. Maar ook bijvoorbeeld over lokale verkiezingen. Van wat wilt u nou graag weten?
1: Ja. Dus de vraag eigenlijk eerst neerleggen bij het publiek.
2: Ja, en daar dan ook naar luisteren zonder dat je denkt, ik wil dit artikel schrijven of ik wil dit ophalen bij mensen. Hè? Ja. Ik denk dat die tijd een beetje voorbij is, dat je gewoon eventjes met je schepnetje ergens op een plek kon zijn en zeggen, hup, ik heb een verhaal en ik ga weer terug en ik laat de boel daar ook zo achter. Dat geen onderdeel is van je werk. Ik denk met afnemend vertrouwen is het juist wel onderdeel van ons werk om ergens te kijken van wat heeft het eigenlijk voor effect dat ik daar rondloop en wat kan ik teruggeven als het ware in informatie of in een soort ambachtelijk iets van ik heb er een mooi verhaal van gemaakt van wat jullie bezighoudt.
3: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Wendelmoet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouwen. We hadden het al over die andere manier van journalistiek bedrijven. Ik wil nog één keer terug naar al die meningen die je dus ook in de journalistiek ziet. Bijvoorbeeld in de talkshows die je al noemt. Maar er zijn ook opiniemakers, er zijn columnisten. Je ziet veel uitgesproken meningen die toch journalistiek gezien de show stelen, zal ik maar zeggen. Als jij er als hoofdredacteur naar kijkt, zie je een verschuiving van vragenstellers naar opiniemakers?
2: Ja, die verschuiving is er. En ik denk dat er ook nog een belangrijke verschuiving aan de grondslag ligt. Is dat je moet een diversiteit aan meningen hebben. Ook in je krant. Dat is lastig genoeg in deze tijd. Maar je moet ook een soort gedeelde vertrekpunt hebben. Dus een gedeelde feitenacceptatie van hier praten we over. Mm-hmm. En dat is natuurlijk nu, je ziet wat versplintering, dat de feiten waar we over praten niet meer hetzelfde zijn ook ontkend worden.
1: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, dat je feitenvrije meningen ventileert. Of dusdanig uit feiten iets creëert dat je denkt, maar hier zijn we het toch over eens. Er is een onderzoeksinstituut of er is iets gebeurd en dat is zus en zo gebeurd. Mm-hmm. En dan kun je daarna zeggen van dit moet je eraan doen of je moet juist een heel andere oplossing kiezen. En dat is natuurlijk iets wat we in de Verenigde Staten heel erg hebben gezien, dat er over totaal andere feiten wordt gepraat of juist niet over feiten, bepaalde werkelijkheden worden gecreëerd.
1: Ja, dus als je het heel concreet maakt, de kapitoolbestorming.
2: Ja, dus dan krijg je eigenlijk meningen die eruit zien als een werkelijkheid die niet bestaat, of die niet gecheckt is, of die niet klopt, deels. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling die niet dat het vroeger helemaal niet voorkwam. Hè? En de verzuiling ging mensen ook een beetje in aparte wereld alleen. Maar dit is zoveel massaler door sociale media en de snelheid waarmee informatie kan rondrazen en waarmee je je mening kan verspreiden.
1: Ja, wat je er tegenover kan stellen als krant is, en dan lees ik even voor,

0: wat ik op jullie site zag staan. De krant van goede vragen, zo noemt Trouw zichzelf.
1: Ja.
0: Vroeg meteen of wat maakt een vraag eigenlijk een goede vraag?
1: Dat is best wel een claim eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ik denk dat het een vraag is die niet meteen alles afsnijdt. En een vraag die bereid is te wachten op een antwoord. En waar we naar streven, maar wat niet altijd kan of lukt, is dat het ook een opbouwende vraag is.
0: Mm-hmm.
1: Want tegenwoordig heb je ook veel mensen die nieuws mijden.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn niet zomaar mensen die zich ergens van afsluiten of die achter de geranium zitten of heel asociaal zijn. Integendeel, dat zijn vaak hele, er is ook onderzoek naar gedaan, hele betrokken mensen. Maar die gewoon de negativiteit van nieuws, de hoeveelheid, alles wat we om ons heen zien, dat gewoon te overweldigend is.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat je als journalistiek ook zoekt naar opbouwende verhalen. En ook goede vragen kan stellen van wat is er aan gedaan, wat werkt.
0: Constructieve journalistiek wordt het wel eens genoemd.
1: Constructieve journalistiek noemen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En stellen jullie dan, vroeg ik me af, de krant van goede vragen, stellen jullie dan eigenlijk betere vragen dan, weet ik het, NRC, Telegraaf, Volkskrant?
1: Nee, ja. Ik hoop dat zij ze ook stellen. Want ik vind op dit soort ontwikkelingen zitten wij in hetzelfde schuitje.
0: Ja.
1: Met alle media. En hebben echt allemaal diezelfde taak. Daar op dat vlak, dat zou heel slecht zijn als we daarin zouden concurreren.
0: Ja.
1: Want die uitdaging is zoveel groter. Dus, mm-hmm. En je ziet ook dat we daarin elkaar opzoeken. Als we gewoon puur als ik praat met collega's, dat je met diezelfde dingen worstelt van hoe, in wat voor buitenwereld fungeren wij? Wat krijgen onze journalisten mee te maken? Wat zie je voor lezersgedrag?
0: Mm-hmm.
1: Dat zeg maar dat oude ik concurreer met Volkskrant. Dat is, op dat punt is dat niet zo.
0: Nee, het is allemaal één uitgever inmiddels, hè?
1: Nou, niet
0: Telegraaf
1: NRC.
0: Dan niet, maar ja, Telegraaf en NRC dan weer niet. Maar goed, het is allemaal DPG's een beetje.
1: Ja.
0: Jullie hebben dan, dat is je taak als hoofdredacteur, ik neem aan dat jullie gesprekken hebben, dat jullie vergaderingen, meetings erover hebben, over wat dan een goede vraag is, welke vragen je wil stellen als krant, waar je voor wil staan.
1: Ja.
0: Hoe bepaal je dat?
1: Ik denk door veel met elkaar te praten. Wij hebben bijvoorbeeld op de krant regelmatig debat op dinsdag, noemen we dat, in de lunchtijd. Liefst met broodje kroket erbij. En dan hebben we het over dingen van hoe praat je eigenlijk, hoe ga je om bijvoorbeeld met radicaal rechts of extreem rechts in de samenleving? Mm-hmm. Hoe doen we daar verslag van? Wat voor effect heeft het als wij verslag doen? Zijn we dan een megafoon voor negatieve tendensen of zijn daar manieren om dat anders te doen? Hoe doseer je dat? Wat voor woorden gebruik je? Je merkt ook heel erg dat woorden toe. Dus dat zijn vragen die we elkaar stellen en met elkaar praten. Want je merkt dat iedereen daar op zijn eigen manier mee deelt. En als je dat af en toe bij elkaar brengt, daar toch super nuttig kan zijn. Soms nodigen we daar een expert voor uit, een politicoloog of een andere wetenschapper die wat onderzoek heeft gedaan, dus een beetje met ons kan spiegelen.
0: Mm-hmm. En wat voor woorden hebben we het bijvoorbeeld over dan?
1: Dat we bijvoorbeeld bij het kabinet Schoof over hadden van hoe noem je eigenlijk, noem je alles gooien op een bult van radicaal rechts? Of heb je daar verschillen tussen radicaal en uiterst rechts, extreem rechts?
0: Mm-hmm.
1: En hoe denkt de wetenschap daarover? Wat een partij die in dat flank zit, van hoe gedraagt hij zich?
0: Mm-hmm.
1: En hoe blijf je alert op verschuivingen als je een etiket eenmaal op hebt geplakt? Want dingen ontwikkelen zich. Dus dat zijn hele waardevolle inzichten. Ja, en iets anders is dat je ook kunt blijven praten over nieuws. Dus wij hebben dit jaar ook een aantal sessies met journalisten van hoe blijf je radicaal nieuwsgierig? Hè? Dus net hoe blijf je die vragen stellen in een tijd waar ook mensen zelf met heel veel antwoorden kunnen komen. Wat vind je nieuws? Is dat nog wat het meest recent is gebeurd?
0: Ja, ik vind het een mooie term, radicaal nieuwsgierig.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is iets
0: wat betekent.
1: Nee,
0: het wel goed.
1: Het is een beetje, je kunt het ook zeggen van dat. Maar het betekent wel in een tijd waar een stortvloed aan informatie is, kan de suggestie werken dat overal een antwoord op is.
0: Ja.
1: En dat je als journalist dus, net waar we dit gesprek ook mee starten, moet blijven denken van, maar wat is hier nieuw aan? Wat wil ik eigenlijk weten? Waar wil ik heen gaan ook? Hè? Het is best gevaarlijk, vind ik, dat ik zie hier ook om me heen. Hè, iedereen zit achter zijn schermen en zijn laptop. En voor journalisten is het ook heel makkelijk om de hele wereld vanuit je telefoon of je laptop te onderzoeken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook super belangrijk om naar plekken toe te gaan. Alleen al omdat mensen dan een echte journalist aan het werk zien.
0: Ja,
1: en dat klinkt gek, maar dat is natuurlijk iets wat vroeger veel gewoner was. En nu bijna als ze komen als er een ramp is, in grote getalen, dan staat iedereen er met camera's en zo. Maar gewoon ergens naartoe gaan en wat langer zijn is best bijzonder.
0: Hoe zorg je er als hoofdredacteur nou voor dat er voldoende ruimte is voor verschillende meningen, verschillende vragen bij jullie redacteuren, bij columnisten, bij verslaggevers?
1: Ik denk dat begint bij aannamebeleid. En dat is een taak die we ons ook echt gesteld hebben om diverse mensen te zoeken.
0: Yeah.
1: En dat is niet dat je wacht tot de stagiairs komen van de School van Journalistiek. Ik denk dat het al eerder begint. Dus er zijn traineeprogramma's, zij-instromers. Je kijkt op een andere manier dan vroeger naar wat kunnen we eigenlijk zelf intern opleiden.
0: Mm-hmm.
1: Vroeger was het van, je moet wel echt allemaal kunnen wat wij kunnen. Ja, en dan mag je beginnen.
0: Ja.
1: En nu zijn we daar zelfs van, als je ook als je Nederlands nog niet beheerst, maar je bent wel journalist, hebben we ook iemand aangenomen met andere kwaliteiten. En Nederlands trekt dan heel snel bij.
0: Mm.
1: Dus je denkt daar dan anders over. In je eigen columnisten moet je daar natuurlijk ook naar blijven streven.
0: Ja.
1: Dat is wel
0: moet
1: iets.
0: Moet het dan over Evimenco mensen hebben of niet? Of is dat een pijnlijk onderwerp?
1: We hebben er nog.
0: Is de wond nog vers? Is de wond nog vers?
1: Het is heel lastig hoe dat gelopen is. Ik kan daar niet al te veel verder op ingaan. Dat is jammer.
0: Ik zal de luisteraar, want jij zit er middenin natuurlijk. Maar jullie hadden een columnist, Sylvain Evimenco, prominente stem. 34 jaar gewerkt voor de krant, of geschreven voor de krant. Ja. Hij is gestopt. Hij noemt het zelf een ideologische keuze.
1: Ja, we hadden hij zou bij ons doorgaan in een wat
0: de achterpagina, niet nog pagina 2.
1: Ja. Ander ritme, en dat is dat heeft helaas niet zo mogen zijn.
0: Hij zegt ook, en daarom vraag ik ernaar, het gaat me niet per se om het personeelsbeleid bij jullie, maar hij schreef in zijn laatste column: wanneer verslaggeving ideologisch wordt of obsessionele vormen aanneemt, mijn woorden, is dit een probleem? Dacht ik, is wel, dat raakt wel aan het thema van deze week dan.
1: Ja.
0: Zie je het ook zo?
1: Nou, op zich, als dat zo is, is dat een probleem. Maar ik vind niet dat het zo is.
0: Nee.
1: ik denk, hij doelt, en daar is hij ook natuurlijk afgelopen jaren, heeft hij vele columns aangeweid over de berichtgeving over het Midden-Oosten, Israël en Gaza.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat voor alle media is dat een worsteling geweest van hoe noem je wat daar afspeelt en hoe ga je om en hoe reageren mensen ook op het fenomeen dat een bondgenoot, een land, een westers land met een geschiedenis van het Joodse volk, waar mensen zich mee verwant voelen. En dat zit ook heel erg in onze abonnees. Met een rijke traditie, religieuze verwantschap, zich zo gedraagt. En dat is gewoon heel erg lastig geweest. En dat zie je ook aan Israëliërs zelf.
0: Ja.
1: De wetenschappers die daar ook hardop hebben gezegd van hier zien we etnische zuivering, hier zien we genocide plaatsvinden. En dat heeft heel erg pijn gedaan. En ik denk dat een deel van dat is het nieuws zelf, wat zich aftrekt, wat pijn doet. En niet zozeer de boodschappen.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee wil ik niet zeggen dat iedere medium hetzelfde verslag over heeft gedaan. Maar ik zie dat een deel van die pijn zit in dat besef.
0: Ja. Het zit ook natuurlijk in hoe je ermee omgaat als krant. De keuzes die je maakt, toch? Ja. Want jullie hebben een zwarte pagina, voorpagina. Wat is
1: was over Soedan.
0: Nee, een jaar geleden over de uitwondering in Gaza was dat volgens mij.
1: Nee, we hebben een zwarte pagina gehad over hier had een beeld uit Soedan kunnen staan.
0: Ja, nee, ik bedoelde de tijdlijn met die aangekondigde uitwondering van Gaza in witte letters stond daar.
1: Ja, wij hebben een voorpagina gehad met, toen was het nieuws van de doden in Gaza.
0: Yeah.
1: En toen was er een lijst samengesteld van wie er waren omgekomen. En toen, dat begon met de nuljarigen.
0: Yeah.
1: En wij zijn die lijst op de voorpagina begonnen. Met alle baby's.
0: Het gaat me niet zozeer om welke voorpagina precies. Maar het gaat erom dat je als krant, dus je maakt soms dan een keuze. Dus je bent de krant van de goede vragen. Maar soms ben je ook een krant die stelling neemt. Dat is bijna onvermijdelijk.
1: Ja. Ik denk dat je dat bij uitzondering kunt doen als het erom vraagt. En dat dan ook, je gaat uit van het nieuws zelf. Dus dit was niet een mening, dit waren feiten. En die presenteer je op een bepaalde manier die indruk maakt.
0: Mm-hmm.
1: Dat ook belangrijk is. En de stelling die je neemt als krant kan je doen in het commentaar. Dus daar is ook een commentaar geweest dat we zeiden van, nou, er zijn nu zoveel experts die dat zeggen. Ik ben zelf jurist, dus je zegt, je hebt aan het eindpunt heb je veroordelingen van leiders voor genocide. Daar komt het lang niet altijd van, maar je hebt ook een soort ontwikkeling van onderzoeken en experts die zeggen wat hier plaatsvindt. Plus de journalistiek die natuurlijk verslag doet ervan.
0: Mm-hmm.
1: Dat je ook kunt zeggen van, dit is hier gaande. En dat is een hoofdredactioneel commentaar geweest. Dat ook wel een belangrijk moment was.
0: Ja.
1: Verder denk ik dat we gewoon echt breed verslag hebben gedaan. Ook binnen Israël van ontwikkelingen. Je probeert zoveel mogelijk. Het is natuurlijk bij Gaza heel lastig geweest. Om daar mensen te benaderen die voor jou nieuws kunnen halen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus hebben alle media mee te maken gehad.
0: Het is een zoektocht, wil je maar zeggen.
1: Het is een zoektocht en ik herken die ook bij andere kranten in die vorm.
0: Praat zo verder met Wendel Moet-Boersma, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Gaat dus ook over de vraag hoe het is om als oud-Rusland-correspondent te zien wat er gebeurt met een land als de ruimte om vragen te stellen drastisch beperkt wordt. Dat doen we allemaal in BNR's Big Five van het Vraagteken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Investeer dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
6: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar twee goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week hebben we het over het vraagteken. Kopstukken uit de wereld van vragen stellen. Morgen bijvoorbeeld Sikko de Knecht. Over de verbinding tussen wetenschappelijke onderzoekers en de maatschappij. Vandaag de gast Wendelmoet Boersema. Ze heeft haar levenswerk gemaakt van het vraagteken, durf ik wel te zeggen. Als journalist en inmiddels hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk, hoe kun je die waarheid achterhalen in tijden van nepnieuws, van kunstmatige intelligentie? Is er nog ruimte voor het vraagteken straks, als we overal antwoord op hebben dankzij AI? En hoe het stellen van vragen steeds moeilijker werd in Rusland, want daar was je oud-correspondent. We hadden het net, daar waren we nog niet helemaal uit, over de discussies die er dan gaan bij jullie op de krant als het gaat om bijvoorbeeld Gaza. Wat uiteindelijk tot gevolg had dat jullie columnist Sylvain Efimenko zei, ik stap op na 34 jaar. Jij zei, ik vind het belangrijk dat we een diversiteit aan meningen, aan achtergronden hebben in journalisten, ook in columnisten. Jullie schreven zelf, daarom kom ik er even op terug, van dat het heel veel lezersreacties opriep, hè, zijn vertrek. Die hebben jullie ook afgedrukt. Vind ik dan mooi dat een krant dat doet. Dat gaat van alle kanten op. Ik zou eigenlijk een paar met je door willen nemen. Eigenlijk wat ik veel tegenkwam in andere bewoordingen was deze. En ik lees nu voor. Wat gaat de redactie eraan doen dat we ook een rechtser geluid kunnen vernemen in de krant, zodat het geen clubblad wordt voor de linkse kerk?
8: Nou,
7: dat gaat dan over jouw krant. En of iemand anders die zegt, ik voelde me thuis, maar het is wel heel eendimensionaal links geworden, die krant, voorspelbaar. Je hoeft de artikelen en columns niet meer te lezen. Je weet bijvoorbeeld al wat erin staat.
8: Ja, dat zijn de mensen die echt heel erg betreuren dat Efimenko weg is.
7: Ja,
8: hè?
7: Ja.
8: Efi in onze volksmond op de redactie.
7: Ik wist niet dat dat de bijnaam was.
8: Ja, dat nemen we heel erg ter harte. En in die zin, we hebben zaterdag geschreven, we zoeken in niet letterlijk een opvolger. Mm-hmm. Maar we doen ons uiterste best en ook al langer. Ja, omdat we het zelf aangegeven te willen stoppen.
7: Geven, ja.
8: Naar stemmen die ook de brede politieke kant van het spectrum bedienen. Dat hebben wij ook altijd gedaan. Trouw heeft daar een rijke traditie in. Ook vroeger met de bijlagen Letter en Geest. En die zijn er ook nu nog. Hè? Dit is heel extreem. Een deel van wat hier ook aan de grondslag ligt, geef je opinies vanuit de feiten. Want ook van columnisten vragen wij feitelijkheid. Mm-hmm. Het vormen van een mening en het aanreiken van argumenten aan lezer om hun mening aan te scherpen. En dat is iets wat hij natuurlijk altijd kon, maar wat ook wel eens misging. Want een paar weken geleden hebben we een column gehad waar ook heel veel lezers over schreven van: ik lees hem altijd graag, maar dit gaat me veel te ver. En dat had te maken met de feitelijkheid van die column, zonder hier in de detail te willen.
7: Dat was de column van Evie Minko.
8: Ook.
7: Ja, ging over bevolkingstoename.
8: Dus toen hebben we ook veel reacties gehad van mensen die zeiden ook afgedrukt toen. Van, ik lees hem altijd graag, hij zet me op scherp, ik ben het vaak niet met hem eens. En dat is natuurlijk wat je zoekt in een columnist. Je wil niet soms bevestigd worden, maar je wil ook weersproken worden of uitgedaagd. Mm-hmm. En daar blijven we naar op zoek.
7: Ja. Hij schreef daarin dat bevolkingstoename en migratie met name ervoor zou zorgen dat ons energienetwerk en watertoevoer dat het onder druk kwam staan. Er waren mensen inderdaad, lezers waren er boos om.
8: Nou, niet onder druk kwam staan, dat louter daardoor kwam.
7: Louter daardoor kwam. Een andere, want het gaat me dus niet om Evie Menko zelf, maar meer over dat vraagteken, die mening, die verschillende meningen die je wil hebben op een krant. Iemand schreef, en die wil ik aan je voorleggen: waarom wordt de mening die niet de jouwe is gesmoord? Tijd voor diepere zelfreflectie van de hoofdredactie.
8: Verre van me, want hij heeft dat geschreven, maar hij is nooit gesmoord. En de 34 jaar dat hij heeft geschreven, voor ons getuigen gewoon daarvan.
7: Ja, ja.
8: Dus dat, en ook in de column die hij nog wil houden, zou hij gewoon Evie Menko blijven. Dus dat werp ik echt verre van
7: ons. Dat herken je niet.
8: We zijn regelmatig in gesprek met columnisten op borrels of als we kennis maken. We bellen wel eens op van: hey, waar baseer je op? Of wat bedoel je? Dat doet iedere hoofdredactie. Maar er wordt niemand gesmoord bij Trouw.
7: Nee. Dus die meningen, er is ruimte voor veel verschillende meningen, zeker, wil je maar zeggen, op de krant. Want dat brengt me dan eigenlijk bij Rusland. Daar wilde ik het met je over hebben. Daar was je correspondent. Daar zag je de ruimte, ook voor BNR trouwens, daar zag je de ruimte voor vragen, voor verschillende meningen. Probeer een bruggetje te maken, merk je het. Zag je daar afnemen, volgens mij?
8: Mm-hmm.
7: Hoe zag je dat gebeuren als journalist?
8: Eigenlijk heel letterlijk. Toen ik net begon met de bezetting van de tv-toren. Je moet weten, in de jaren 90 was het vrijheid, maar geen blijheid in Rusland. Er was een extreme vrijheid, economisch, maar ook voor de pers.
7: Ja, want we hebben het over welke jaren voor de zekerheid?
8: Die hele jaren 90. Hè, voor mensen die hem nog kennen, Boris Yeltsin.
7: Ja, die op die tank stond, hè?
8: Een borreltje lustte.
7: Ja.
8: Maar media, je had programma's, zenders, die ook op een hele goede manier alles uit die Sovjet-tijd opdiepten. En heel veel geschiedenisverwerking en ooggetuigenissen, heel veel. Maar er trad ook de oligarchen kwamen op, dus die superrijken in Rusland. En die gingen ook langzamerhand allemaal een eigen medium claimen. Mm-hmm. De een had een krant, de ander had een zender. En die gingen hun eigen dingen ook spuien. Dat was al een beetje gaande. Dus Poetin werd in het begin ook een beetje toegejuicht door het algemeen publiek van: het is goed dat die mensen niet de dienst uitmaken. En hij liet de staat, die media, weer de greep versterken.
7: Ja.
8: En
7: met name op televisie,
8: vrij letterlijk,
7: hè?
8: Ja, door dingen over te nemen of gewoon te confisceren. Televisie, superbelangrijk. Dus eigenlijk, dat was eigenlijk het eerste wat hij deed. Dus als je achteraf terugkijkt, had hij een aantal dingen. De staat lag echt op zijn rug. Die was volkomen machteloos, de Russische staat. En hij had geen geld, geen structuren meer, geen goede mensen. Die waren allemaal in het bedrijfsleven. Dus wat hij terug heeft gepakt is de media.
7: Mm-hmm.
8: En vervolgens stap voor stap de economische macht. En ook een militaire macht. Maar de media was dus opmerkelijk genoeg de eerste stap.
7: Ja.
8: Omdat je daarmee nog steeds veel mensen bereikt daar. Ik denk ook tot de dag van vandaag dat mensen, als ze willen, kunnen ze zich informeren. Het is wel gevaarlijk geworden. Maar dat was toen zeker het geval.
7: Ja.
8: Je kon gewoon, internet was al overal. Dus dat kon. Maar dat bleef ook beperkt tot de stedelijke bevolking. Mensen die ook reisden naar het buitenland. Het werden er wel steeds meer. Hij heeft die greep echt teruggepakt toen.
7: Kun je een lijn trekken tussen die greep die hij... Hij deed de greep naar televisie, naar massamedium. Probeerde die in handen te krijgen, wat ook lukte. Naar wat je nu ziet, soms zie je die beelden uit Russische talkshows wel, waar allemaal mannen op leeftijd dan filosoferen over of ze de atoombom op Rusland, op Rotterdam of Londen moeten gooien, bij wijze van spreken. Extreme meningen die je daar ziet. Is dat een rechtstreeks gevolg, denk je?
8: Hij heeft ook nog wel meer dingen moeten doen. Want zo eenduidig is het ook niet in Rusland. Ik moet ook even denken aan de inval in Afghanistan. Wat ik daar ook heb meegemaakt. Toen ben ik ook naar Afghanistan geweest. Toen zag je eigenlijk in Rusland nog wel andere perspectieven. Namelijk dat het overmoed was van Amerikanen om daar te willen invallen. Weet je, een soort tegenwicht. Dus er was toen ook nog wel een soort van meer stemmigheid, maar dan vanuit het Russische kant. Want dat is niet controversieel als je dat soort dingen verkondigt. Poetin heeft in de tussentijd natuurlijk ook heel veel andere dingen afgekneveld. En een van de dingen die dictaturen altijd gebruiken is de administratieve kneveling, om het maar zo te zeggen. Dus je gaat niet zeggen van je mag dit niet uitzenden, maar je gaat zeggen je BNR, jullie brandmelders hangen op de verkeerde plek, we doen het gebouw dicht. Of de baas heeft fraude gepleegd, we arresteren hem, we bevriezen de rekening. En dat is een methode die in Rusland echt wijdverspreid is, waarmee allerlei lokale media, maar ook NGO's, milieuactivisten, monddood zijn gemaakt. Omdat het simpeler is, want iedereen is voor brandveiligheid. Ja. Ook voor persvrijheid, maar jammer genoeg is er geen gebouw meer om uit te zenden. Dus dat is iets wat hij heeft gebruikt. En hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook op slimme manier, dat zie je ook China doen, het hele online gebeuren. Want dat is natuurlijk. Toen kreeg je de zoekmachines die bevoordeeld werden boven de Amerikaanse. Maar ook gewoon letterlijk toegang tot het internet, waardoor het een soort gesloten systeem wordt in het land zelf. En dat was natuurlijk toen ik daar zat helemaal niet sprake van, want online was nog van iedereen. En er was online al helemaal geen censuur, omdat de staat dat helemaal niet kon. Dus toen was het heel fysiek. Maar daar heeft hij dus zo'n dikke 20, 25 jaar over gedaan. En nu is hij er wel, zeg maar.
7: Wat doet dat met een maatschappij? Want je ziet dat dan, toen jij er was, was er nog meer vrijheid. Zeker vergeleken met toen je er vertrok. En al helemaal met nu. Kun jij beschrijven in jouw woorden wat dat doet met de maatschappij als er steeds minder ruimte komt om vragen te stellen, om kritische vragen te stellen?
8: Ja, nou, ik denk dat het heel complex is, maar ik heb er een glimp van gezien. Dus ik pretendeer niet dat ik kan voelen zoals een Rus. Maar het eerste is het vertrekpunt. Iedereen die een beetje ouder is dan 30, die weet nog dat de jaren 90, toen was er democratie en persvrijheid. Maar het was helemaal niet leuk om te leven. En dat is in de hoofden van mensen aan elkaar geklonken. Dus ultieme persvrijheid en democratie klinkt voor hun als in de rij staan, inflatie, chaos, tot en met dronken president. Dat is belangrijk om te onthouden, want dat was het vertrekpunt. Dus toen Poetin kwam was het orde, groeiende welvaart. En dat is iets wat je denk ik nu is er, zit er een regime. Je kunt zeggen het is een beetje aan het verkalken. Hij is super oud. Maar er is superveel mensen die ervan profiteren nog steeds. En die hebben iets te verliezen. En dan is persvrijheid op hun balans van wat heb ik te verliezen en wat heb ik te winnen, is iets abstracts en iets groots. En ach, ik kan gewoon naar Turkije op vakantie. Ik hoor toch wel, ik zie toch wel wat er gebeurt. Ik ben toch tegen Amerika. Dus het is niet zo zoals wij denken van het is een groot goed en dat moet je beschermen. Natuurlijk zijn er ook Russen die dat vinden. Maar voor het algemeen gaat daar ook op van heb ik nog een goede baan. Een van de dingen die een risico vormt is natuurlijk de oorlog. Dus als je zoon terugkomt in een lijkenzak en niemand heeft het erover en je ziet het nergens, dat is een moment dat doordringt. Hey, waarom heeft niemand het hierover? Ja. Wat gebeurt hier? En als die mensen elkaar vinden, dat is destijds met die oorlog in Tsjetsjenië gebeurd, dan kan er een maatschappelijke beweging ontstaan die zegt van nu is het genoeg. En dan heb je persvrijheid nodig om erover te vertellen. Maar het is best wel gelaagd daar. Er zijn te veel mensen die profiteren.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Je luistert naar BNR's Big Five van het Vraagteken. Later deze week spreken we met Ben Tichelaar. Hij is gedragswetenschapper, leiderschapsexpert over het belang van een wetenschappelijke basis in het publieke debat. Onze gesprekken zijn terug te luisteren als podcast trouwens. Kun je dus ook doen met die van vorige week bijvoorbeeld. Vandaag de gast Wendel Moet-Boersma, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. We schieten door de tijd in. Dat is jammer, want we hadden het over Rusland en ik wilde het eigenlijk verbreden naar, dat heb je daar dus zien gebeuren. Je gaf net die analyse. Ik heb het idee dat wat jij nu beschrijft, dat het in meerdere landen inmiddels wel speelt. Dus dat publieke debat, die ruimte voor vraagtekens, in meerdere landen onder druk staat. We zijn tegelijkertijd meer dan ooit met allerlei landen verbonden. Heeft dat ook effect op ons Nederlanders, vroeg ik me eigenlijk af.
8: Ik denk
7: nu
8: het wel.
7: Hele grote stappen doorheen. Merk je dat je komt uit tekort anders.
8: Vliegen. Ja. Nou, een deel van wat in VS gebeurt, zag je ook in Rusland. Maar ik denk wel op veel grotere schaal.
7: In Rusland zag je het op grotere schaal, bedoel je?
8: Nee, nu in de VS. In Amerika. Het is nog wel complexer. Maar ik denk dat met socials en de macht van Big Tech, dat het allemaal nog een graadje ook meer op wereldwijde schaal. Want de oligarchen hadden natuurlijk in Rusland veel macht en veel investering. Maar Big Tech en de verbintenis met het Trump-regime daarmee is wereldwijd van invloed. Dus dat gaan wij ervan merken. Daar krijgen wij ook de weerslag van. Dus Dat is mijn korte antwoord.
7: Die is ook een korte antwoord. Maar die big tech natuurlijk beïnvloedt alles. We hebben te maken met nepnieuws. We hebben trollenlegers die dat verspreiden. We staan in de vooravond van een maatschappij die nog verder verbonden raakt met AI. Daar zullen jullie op de krant ook mee bezig zijn.
8: Zeker.
7: Verandert het eigenlijk, vroeg me af, AI? Want je moet het er dan toch over hebben. De manier waarop we antwoorden krijgen, waarop we vragen stellen. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Ik denk het wel. Alleen al heel simpel, wat we ook tegen iedereen zijn, pas op, in je telefoon is natuurlijk ongemerkt, als je iets opzoekt of googelt, is het antwoord komt van AI.
7: Mm-hmm.
8: Als je niet heel actief een andere browser instelt of iets uitzet.
7: Ja, de blauwe linkjes die van Google zijn uit ons leven verdwijnen.
8: Dat betekent dat je niet meer de beste resultaten krijgt van echte sites, maar dat je een antwoord krijgt gebaseerd op kansberekening van de wisdom van het grote internet. En dat moet je controleren. Daar hebben we natuurlijk ook al een paar blunders van gezien in de journalistiek, die los van de persoonlijke nare gevolgen echt een welkome waarschuwing zijn. Mm-hmm. Dit gebeurt er dus. Aan de andere kant willen we nieuwsgierig zijn, want er zijn ook natuurlijk wel wat mogelijkheden door AI, en het is ook gewoon een technologische revolutie. Maar ik denk dat het voor media iets een heel bijzondere verandering teweeg brengt. Yeah. Omdat het ieders nieuwsconsumptie gaat beïnvloeden en dus ook de manier waarop wij het kunnen maken en verspreiden.
7: Ja. Wat gaat AI? Ja, je kan gedurende de dag nu de hele dag continu vragen stellen aan een soort assistent die in je telefoon leeft. Dus je zou kunnen zeggen, het maakt ons nieuwsgieriger, want er is altijd overal een antwoord op te zoeken. Of het maakt ons misschien ook wel weer luier, want er is overal dus een antwoord op. In welke school, welk kamp zit jij?
8: Ik denk dat onze kansen, om het even positief te benaderen, zitten in dat we moeten focussen op wat AI niet kan. Dus AI kan niet met mensen praten, kan niet naar buiten gaan en er iets nieuws ophalen. Kan geen projecten organiseren, antwoorden geven aan mensen die je ontmoet.
7: Ja.
8: Dus het zoeken naar verbinding met je lezers, ook in fysieke ontmoetingen. We hebben bijvoorbeeld binnenkort een festival in Tivoli. Op
7: eerste
8: juni.
7: Festival, hè, namens Trouw.
8: Eerste festival. Dat is hartstikke leuk. Maar ik denk dat dat voor journalistiek wereldwijd iets is, dat je zegt, wij zijn niet nog technologischer een kantoor waar een site, een app continu worden gevoed. Maar we zijn echte mensen. Het klinkt als een enorm open deur, maar ik denk dat het super belangrijk is. Dus dat je die contacten blijft opzoeken en mensen hoort praten, zoals ik nu. Maar ook al mijn collega's die
7: het zijn er niet alleen maar letters op papier of op
8: de
7: site.
8: Of een debat te organiseren, precies. Dat is superbelangrijk. Intern brengt het heel veel processen op gang. Nou, daar hebben we het dan over. Wat gebeurt er met als je... We hadden laatst een debat van wat doe jij al met AI? Waar trekken we grenzen? Waar liggen mogelijkheden? En dat mensen zeggen van ja, ik heb dan vragen en dan... vraag ik aan AI, ben ik iets vergeten als ik die en die ga interviewen? En anderen zeiden van, ja, maar waarom doe je dat dan? Nou, ik vergeet soms dat en dat. Maar maak jouw stuk, waarin je altijd een bepaalde vorm hebt of iets grappigs, maak dat jou niet jou. Als jij als interviewer.
7: En daarmee uniek.
8: En daarmee uniek. Want AI is ook een soort grote worstenmachine.
7: Generieke,
8: het maakt één grote pasta van alles.
7: Ja.
8: Van wat we ooit bedacht hebben. Dus het trekt alles strak.
7: Ja.
8: We hebben nu, we krijgen sollicitatiebrieven van mensen.
7: Het is allemaal hetzelfde.
8: Ze zijn allemaal hetzelfde. Waar blijft de brief met de spelfout?
7: Ja.
8: Dus we hebben bijna de neiging te zeggen, de volgende vacature staat van, PS, je valt op als je mezelf schrijft.
7: Ik ga de kettingvraag van iets goed is om die te behandelen. Want vorige week ging het over AI in dit programma. Mijn collega Diana Matroos had het over AI de hele week lang. Afgelopen vrijdag was dat met Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU Amsterdam. Ook leraar informatica op de Open Scholengemeenschap in Bijlmer. Ze had een vraag voor je. Luister even mee.
9: Hoe zorg je er nou voor dat je mensen verleidt tot het lezen van echt menselijke stukken? Want zij hebben als Trouw, Volkskrant of elke krant en ook natuurlijk heel veel concurrentie van AI. Taal. Hoe onderscheid je je en hoe verleid je mensen om dat echt te willen?
7: Ja, hoe doe je dat?
8: Ja, door je, ik gaf al een aanzet, maar door je als mens te laten zien.
7: Mm-hmm.
8: Is er misschien een mooi voorbeeld, onze klimaatjournalist Maarten van Gestel, die had een keer nieuws gebracht over dat de klimaatdruk van de productie van kaas best wel groot was.
7: Ja.
8: Nou, er kwamen heel veel reacties op. Want mensen zeiden, nou, we mogen niet meer barbecuen, we mogen ook al geen kaas meer eten. En dat is mijn laatste echt een stortvloed aan mensen die zeggen van, wat maak je me nou? Terwijl het gewoon een wetenschappelijk rapport was.
7: Dan pakken ze ons dit ook al af.
8: Precies. En toen is hij een aantal van die reacties eruit gaan pakken. En hij zegt, mag ik langskomen?
7: Yeah.
8: Hij heeft een stukje kaas meegebracht. Hij heeft een aantal gesprekken gevoerd. En dat waren eigenlijk hele leuke gesprekken. Heeft hij ook weer een stuk van gemaakt.
7: Yeah.
8: Van mensen die, nou, ene voorspelbaar zei hij van, ik doe al zoveel. En dus ik vlieg niet en ik eet geen vlees. Maar ik wil wel mijn kaas houden.
7: Mm-hmm.
8: Dus dan gaat het over keuzes maken. En als iedereen doet dat we dan toch een stukje verder zijn. Tot iemand die ook echt wantrouwen had van wat klopt er van dat bericht. En daar heb je dan ook een gesprek over. Dus op het proces laten zien van journalistiek. Dat het ook een menselijk, dat het ook interactie is tussen mensen. Dus vragen stellen, maar luisteren naar het antwoord. Mm. Antwoorden ook weer opschrijven van mensen. Dat is denk ik belangrijk. Ik denk niet dat de oplossing zit. Die neiging is ook wel eens van, nu kunnen we weer doen wat we vroeger handmatig deden, maar hebben afgeschaft. Zoals bijvoorbeeld alle voetbaluitslagen of heel veel, dat je dat online allemaal genereert. Mm. Dat kan handig lijken, maar ik denk dat je dan meegaat in een rat race van nog meer info.
7: Die data, heel makkelijk
8: te genereren is. Of korte samenvattingen van stukjes. Dat lijkt heel handig. Hè, dat doen we nu zelf soms van even korte puntjes. Mm. Maar dat is denk ik eindig, zo'n proces. Hè, want waarom zou je een lang stuk schrijven als je de hele tijd korte samenvattingen genereert. Dus ik denk meer je menselijke gezicht tonen, nog meer. Dat is moeilijk genoeg. En je laten zien in de wereld.
7: Die kettingvraag die je kreeg, mag je weer doorpasen naar de volgende gast?
8: Ja.
7: Dat is Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Zet zich in voor sterkere verbinding tussen onderzoekers en de maatschappij. Wat wil je hem vragen?
8: Ja, ik heb er even opgezocht. En ik denk dat wetenschap en journalistiek wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Hoe blijven ze relevant en hoe blijven ze hun menselijk gezicht tonen en toegankelijk? En ik zag dat Sikko zich daar sterk voor inzet. Hij zit ook op die positie, maar ook in zijn eerdere werk. En ik zou hem eigenlijk willen vragen, stel, Sikko, je krijgt een Netflix-serie. En die mag je maken over wetenschap. Wat zou jouw pitch zijn voor die serie en wie zou je casten en waarom?
7: Ik vind het een mooie vraag, Sikko de Knecht. Hij gaat hem morgen beantwoorden dus. Directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Wendelmoet Boersma, ik kan nog veel meer met je willen bespreken, maar de tijd is op.
8: Helaas.
7: Dat is jammer.
8: Geen vraag
7: meer.
8: Dat is
7: bij een krant soms zo, hè? Die kun je ook niet in één keer dikker maken,
8: nee,
7: toch? Of wel?
8: Zelfs een website is niet eindeloos oprekbaar.
7: Nee, nou, helaas. Dank voor de leuke kettingvraag die we morgen stellen. En dank voor het gesprek. Wendelmoet Boersma, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als die van de Big Five. Kun je doen via onze app. Kun je zelfs abonneren op onze podcast. Hoef je geen aflevering te missen. Kan het ook aan andere podcastkanalen doen natuurlijk. Tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dinsdagochtend begint met vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht, want bij Bunnik zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, de vertraging valt nog mee, het is nu 5 minuten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Herugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij Jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaal-app in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En de agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. Volgens de politie had de agent anders gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden ervan gingen rond op social media en worden onderzocht. En dan nog het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden.
6: Ja, de Europese Commissie presenteert morgen een nieuwe versie van de Chips Act, waarmee Europa op eigen benen moet komen te staan op het gebied van chips. De concepttekst hebben wij nu al in handen en je hoort zometeen alle ins en outs in de podcast Ochtendnieuws.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
9: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
10: Voetnoten is een podcast van Energeia.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Mijn collega Nina van den Dungen met het beleggerspanel over de nieuwe chips van Nvidia. En ze spreekt Serkan Pelivan, de huidige COO en toekomstig topman van aannemingsbedrijf VUES. Ze vraagt hem naar het schreeuwende tekort aan technisch personeel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
15: Banky, dat is toch geen woord?
14: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
16: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
17: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
15: Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is dinsdag 2 juni 2026. Vandaag een dag met regen en onweer. Maar desalniettemin ook met heel veel nieuws. Waaronder in deze podcast. En Iwan die weet wat we gaan doen.
18: Ja, we praten onder andere over regen en onweer. Nou, vandaag misschien niet zo van toepassing. Maar het KNMI in de beeld heeft een nieuwe graadmeter bedacht. Waarmee je de hittekracht beter kan inschatten. Dus ja, niet zozeer hoe warm is het. Want die temperatuur die zegt wel iets. Maar een nieuw cijfer dus. Waar je meer mee kan blijkbaar. Zometeen praten we erover met het KNMI. En we praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Want terwijl Trump suggereert dat de aanvallen tussen Israël en Libanon voorbij zijn, zei hij gisteren via Truth Social. Hij had gebeld met Netanyahu, zou hem knettergek hebben genoemd. Ja. Gaan de aanvallen tussen landen toch gewoon door? Oftewel, ja, wat voor invloed heeft Trump eigenlijk? Bespreken we zo meteen met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers.
6: Moet je afvragen wat er in Iran, hoe dat bekeken wordt. Maar oké, je krijgt inzicht aan de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende werkdag die begint vandaag in Brussel, waar de Europese Commissie zijn eigen chipsector wil versterken. Dat weten we. Maar er komt dan ook een nieuwe versie van de Chips Act, de EU Chips Act 2. Blijkt uit een gelekte concepttekst in handen van onze Europa-redactie en van het FD. Ja, de EU Chips Act 2, het klinkt een beetje als de sequel. Maar met die herziening van het halfgeleiderbeleid wil de Europese Unie de nadruk leggen op industrialisatie, stimuleren van de vraag naar chips en leveringszekerheid. En wat dat betreft, ja, meer op eigen benen staan dus. Morgen wordt dat voorstel gepresenteerd, maar we gaan het nu al bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Bas.
6: Wat gaat er ten opzichte van versie 1 veranderen in versie 2?
19: Nou, versie 2 moet beter zijn dan versie 1. Vaak is dat in de filmwereld niet het geval. Mm-hmm. Maar in dit geval is dat echt het doel van de commissie. En dat betekent ook, om het simpel te houden, dat er twee dingen centraal komen te staan. Dus versie 1 is uit 2023 en toen werd er gekeken naar capaciteit. Kunnen we chips maken? Hoe gaan we dat doen? Nu moet de vraag echt leidend zijn. Mm-hmm. En de leveringszekerheid, wat je al zei. En dan worden er ook voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld de coronapandemie. Toen hadden we een probleem. Maar een ander probleem, van kleinere schaal, in eerste instantie, was de Nexperia-zaak. Je weet nog, minister Vincent Karremans. En dat noemt de commissie ook expliciet in de concepttekst die we in handen hebben, op pagina 3. Mm-hmm. Dat soort zaken wil de commissie voorkomen. En om al een voorzetje te geven van wat ze willen doen, dat is dus veel actievere industriepolitiek gaan leiden. Mm-hmm. Met ook het aanwijzen van strategische regio's. We hebben natuurlijk Brainport in Eindhoven. Mm-hmm. Je zou ook kunnen denken aan Leuven in België, Dresden in Duitsland, dat je daar veel meer in investeert, concentratie krijgt van kennis en kunde. En de EU wil heel veel, Bas, dat moet ik toegeven. Plannen zijn prachtig op papier. Dus Brussel wil ook een demand forum. Mm-hmm. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent eigenlijk dat je gewoon mensen die chips willen verbindt met mensen die chips maken. Ja. Maar dan op maat. Mm-hmm. Dus autofabrikanten, defensieondernemers moeten dan echt in contact staan met chipmakers. En er moeten eigenlijk eisen worden opgelegd om, ja, van begin tot eindgebruikers, om dat al helemaal op elkaar af te stemmen, moet allemaal beter.
6: Ja, nou, dat klinkt heel goed, hè? Op papier fantastisch mooi. Inderdaad, papier is geduldig, zeggen we altijd. Maar eerst eventjes, die eerste versie was dus niet goed genoeg, begrijp ik?
19: Nee, van je fouten kun je leren. Ja. En het was zelf de commissie die bepaalde ambities had. Bijvoorbeeld om 20% van de wereldwijde chipproductie in handen te krijgen. Dat was het idee achter de eerste chipwet. Ja. Maar dat is 4 jaar later, nou, volgens de EU.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Zakelijke toestand.
2: Ja, waarbij ook natuurlijk de komst van AI... Ja. Een enorme rol hierin speelt. Want dat is wel ten opzichte van een paar jaar tijd enorm veranderd. Dat heeft zo'n vlucht genomen. Mm-hmm. Waardoor ook consumentenapparatuur, om het maar even zo te noemen, de auto's, de smartphones, de laptops, maar denk ook aan medische apparatuur, defensiesystemen. Ja, iedereen wil chips. Maar je ziet dus dat het met name naar de AI-bedrijven momenteel gaat. Ja. Wat Europa betreft. En dan moet je dus een ander plan hebben. Het is wel zo, als we eerlijk zijn, Bas. De commissie zet echt in op hele grote spelers die we in Europa gaan ontwikkelen. Hoge machtconcentratie, zoals dat dan heet. Er is al wel kritiek, heb ik al wel gehoord. Krijgen we dan nog wel een eerlijk speelveld? Wat als de commissie dus een aantal bedrijven gaat subsidiëren en dat ook echt fors gaat doen? Dat is leuk voor de vraag. Maar is het ook eerlijk binnen hoe we binnen Europa eigenlijk de markt hebben opgezet? Ja. Dat wordt nog wel een discussiepunt.
1: Precies, een vraag die in Amerika niet gesteld wordt sinds bijvoorbeeld Donald Trump een steek nam in Dell, om maar een voorbeeld te geven.
2: En China ook niet, hè?
1: China ook niet, nee, precies. Toch, hè? Die aangescherpte versie, deze Chips Act 2, is onderdeel van een nog veel breder pakket aan maatregelen. Wat weet je daarover te vertellen?
2: Ja, we hebben twee documenten, als het ware, die gelekt zijn naar een aantal media. Mm-hmm. Wij hebben document 1 in handen, met die concepttekst, waar onder andere Nexperia in wordt genoemd. Ja. En er is een totale strategie. Nou, dat document hebben we ook, maar dat was in eerste instantie in handen van Politico. En dit is dus onderdeel van een totaalpakket. Bestaat uit 4 onderdelen. En Chips Act 2, nou, die film die dan beter moet worden dan Chips Act 1, dat mm-hmm. is punt 1. Maar daarnaast heb je het ook over de Europese cloud en infrastructuur. Die moet verbeterd worden. Er moet een open source strategie komen. En echt, dit vind ik zo'n fantastisch Brussels woord. De EU wil een roadmap introduceren voor digitalisering. En hoe om te gaan met al die energie die nodig is voor de ontwikkeling van AI, Europese datacenters. Het is allemaal belangrijk en goed in het kader van de Europese tech stack. Het moet allemaal beter dan Chips Act 1. Het pakket wordt morgen officieel gepresenteerd. Maar je hoort het al, er is skepsis, omdat de plannen van de commissie altijd fantastisch lijken op papier, wat jij ook zegt. Maar we soms niet altijd weten hoe dat in de praktijk dan uitpakt.
1: Precies. Of wat het gaat kosten. Wat weten we daar iets over?
2: Heel veel geld, laat ik het daarbij houden. Er wordt gesproken over echt onvoorstelbare hoeveelheden aan miljarden. Hmm. Kijk, het is ook zo dat die chipmarkt, die nadert volgens cijfers van de EU de grens van $1,000 miljard en zou in 2030 $1,600 miljard waard zijn. Hmm. Dan snap ik wel dat je heel veel wilt investeren. Ja. Als dat ook met zowel publiek als privaat geld gaat, prima, dan is dat bespreekbaar. Maar ik denk wel dat dit ook een discussie punt wordt, bijvoorbeeld onder lidstaten en het Europees Parlement. Want ook dat weet je van Brussel. Al het goede komt in drieën. Ze gaan dit dus morgen delen met de wereld, maar het is een plan van de commissie en dan gaan de lidstaten en het Europees Parlement kijken naar de voorstellen. Dan gaan we met elkaar in dialoog daarover, een triloog. En dan gaat het maanden duren voordat het kindje wordt geboren, voordat we film 2 ook daadwerkelijk kunnen zien. En ik denk tot slot dat bijvoorbeeld die hele grote bedrijven die de commissie wil optuigen, dat wel op weerstand bijvoorbeeld van het parlement gaat dat daar weerstand uit gaat komen. Ja. Want je gaat wel iets doen met je concurrentiekracht.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Gisteren hadden we in de ochtendspits over muggen die tegen date kunnen. En zometeen hoor je dat Google tientallen miljoenen muggen gaat uitzetten om uiteindelijk op die manier minder muggen te krijgen. En het mooie is, ze steken niet. Nou, hoe het precies zit, hoor je over een minuut of 10.
4: Ochtendnieuws.
1: Zoomen ze dan wel? Daar gaan we straks over.
3: Ik denk het wel, ja. Eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Want vanuit Libanon zijn door Hezbollah raketten afgevuurd op Israël, naar eigen zeggen als vergelding van Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Bombardementen zijn opvallend, omdat Donald Trump op social media gisteravond zei dat aanvallen over en weer stoppen. Hij had namelijk gesproken met Netanyahu. Dat zou afgesproken zijn, maar Netanyahu die heeft Trump weer laten weten dat hij Beirut blijft aanvallen zolang Hezbollah niet stopt met zijn aanvallen. Ja, wat is hier nou van te maken? Dat gaan we vragen aan correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, Trump zou net

0: van jou tijdens dat telefoongesprek knettergek, of zoals Axios het noemt, fucking crazy hebben genoemd. Netanyahu lijkt Trump hier eigenlijk gewoon te negeren. Doet iets heel anders. Wat maak jij hier nou van?
1: Nou ja, het is niet helemaal negeren. Wat is afgesproken, in ieder geval volgens Trump, is dat Hezbollah geen aanvallen meer op Israël zal uitvoeren. En dat Netanyahu zijn dreigement van gisteren niet zal waarmaken om Beirut aan te vallen. Maar ja, dat biedt nog wel een hoop speelruimte daartussenin, zeg maar. Dus Libanon, of Hezbollah, kan in principe dan dus Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven aanvallen. Israël zou in principe andere doelen buiten Libanon, of buiten Beirut aan kunnen vallen. Dus er blijft nog heel veel ruimte over om die strijd voor te zetten, om toch binnen die kaders van Trump te blijven.
0: Ja, wat hebben we dan aan die kaders van Trump? Wat levert dit op, dat nieuws van gisteravond?
1: Het levert in ieder geval op dat de onderhandelingen waarschijnlijk met Iran over een akkoord met Amerika niet volledig stil komen te vallen. Iran had al gedreigd om zich in de strijd te gaan mengen, om eventueel aanvallen op het noorden van Israël uit te voeren als Netanyahu echt opdracht zou geven, of in ieder geval Beirut echt aangevallen zou worden. Dus die angel lijkt even eruit te zijn gehaald. Maar ja, dit zoals het er nu voor staat, betekent dat dit over een paar dagen of over een week alsnog weer tot een conflict zal gaan leiden.
0: Ja. En is Netanyahu daar überhaupt blij mee? Want die wil harde actie tegen Iran.
1: Wat hem betreft had dit verder mogen escaleren. Zeker in aanloop naar de verkiezingen. Hij heeft natuurlijk zijn bevolking hier in Israël een complete overwinning beloofd. Nou ja, daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Het regime in Teheran nog steeds aan de macht. Nog steeds heel veel raketten. Nou ja, er is nog geen gram van dat hoogverrijkt uranium naar het buitenland overgebracht. Dus nee, wat betreft Netanyahu mag die oorlog zowel tegen Hezbollah als tegen Iran worden voortgezet. Maar ja, hij moet naar Trump luisteren. En hij wordt hier ook al door de oppositie, na die afspraak van gisteravond, neergezet als een vazal van Trump.
0: Ja, want we weten, de relatie was altijd heel goed, maar nu horen we dit gesprek dat verliep vrij gespannen. Zie jij die relatie tussen Trump en Netanyahu ook veranderen?
1: Er was een paar weken geleden ook al zo'n gesprek tussen de twee leiders waarin harde woorden vielen. Hij zei gisteren niet alleen knettergek of fucking crazy, maar ook dat iedereen in de wereld Netanyahu haat, dat iedereen Israël haat over hoe dat nu in Libanon er weer aan toe gaat. Dus dat zijn harde woorden, maar ja, Netanyahu kan maar één ding doen. En dat is naar Trump luisteren en braaf ja blijven knikken. En dat levert hem in eigen land een groeiende kritiek op.
0: Ja. Trump die wil natuurlijk van die oorlog af. Die zoekt een uitweg als het gaat om Iran. Dit kan daar dus een onderdeeltje van zijn. Maar ja, jij zegt ook, het is niet echt iets wat duurzaam zal zijn, toch, zo'n afspraak?
1: Nee, daar lijkt het niet op. En Iran die zegt nu eigenlijk al min of meer, kijk, dit is de enige taal die Netanyahu en Trump begrijpen. We moeten hart tegen hart spelen, dreigen met aanvallen. En alleen dan kunnen we ons zin krijgen om een voor ons gunstig akkoord te krijgen. Nou ja, dat zal de komende dagen en weken alleen nog maar meer fricties opleveren. Nou ja, of dat uiteindelijk zou leiden tot een hervatting van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten, dat is vraag 2. Maar dat ze dichtbij een deal zitten, daar lijkt het voorlopig niet op.
0: Dankjewel, correspondent in Israël, Ralf Dekkers.
2: En dan gaan we naar het andere conflict in Oekraïne. Bij zware Russische luchtaanvallen vannacht op de hoofdstad Kiev zijn 9 mensen om het leven gekomen. Er zijn 60 gewonden gevallen. Er wordt gevreesd dat er slachtoffers liggen onder puin van een ingestort gebouw. Nou, niet alleen Kiev, maar ook grote steden als Dnipro en Kharkiv die werden vannacht bestookt door Russische raketten en drones. In Dnipro, in het oosten, vielen tot nu toe de meeste slachtoffers. De Kiev Independent zegt dat er 5 mensen om het leven kwamen en er zeker 25 gewonden vielen. Op beelden die de gouverneur deelt via Telegram zien we verwoeste huizen, uitgebrande auto's en een totaal verwoeste speeltuin. Maar in Kiev, ook daar beelden, 4 doden, 51 mensen gewond, onder wie kinderen, zegt burgemeester Klitschko. Een flatgebouw van 24 verdiepingen is deels ingestort. Ander kleiner flatgebouw is ook ingestort. Er liggen dus ook daar nog mensen onder het puin. En dat gaat inderdaad met veel groot inzet van Russisch materieel. Op meerdere plekken brak er ook brand uit. En in een deel van Kiev viel de stroom zelfs uit. Duizenden mensen zijn gevlucht naar de metrostations om daar te kunnen schuilen. Volodymyr Zelensky waarschuwde de afgelopen dagen al dat er volgens zijn inlichtingendiensten een grootschalige aanval van de Russen aanstaande was. Nou, dit zou daar een voorbeeld van kunnen zijn.
0: En dan gaan we kijken naar de beursagenda. Vanmiddag om 14:00 aandeelhoudersvergadering bij OCI, de kunstmestproducent en smallcapfonds. Daar zullen zeker vragen worden gesteld over de omstreden fusie met dat Egyptische bouwbedrijf, met dat Orascom. En wat er verder nog op de agenda staat, hoor je van Milou Brandt van BNR
3: Beurs. Als eerste krijgen we de inflatiecijfers over de maand mei. We zetten de stijgende lijn die is ingezet in maart door. Dat is de grote vraag. In april was die 2,8%. En onze huiseconoom Han de Jong die denkt dat hij zomaar eens boven de 3% kan schieten. En dan OCI, daar staat de algemene aandeelhoudersvergadering op de agenda. Maar het wordt pas echt spannend eind deze maand. Dan wordt duidelijk of de omstreden fusie met bouwbedrijf Orascom doorgaat. Die zou zomaar eens nadelig kunnen uitpakken voor gewone aandeelhouders van OCI. En tot slot krijgen we kwartaalcijfers van Palo Alto. Het grote Amerikaanse cybersecuritybedrijf dat tikt all-time highs aan. Sinds eind maart plus 90%. Analisten zijn optimistisch. Rond 22:00 s'avonds onze tijd weten beleggers waar ze aan toe zijn.
0: BNR Beurs, ook vanavond om 6:30 een nieuwe aflevering live hier op BNR. Je kan live luisteren en daarna ook terugluisteren. Allemaal in de BNR-app, dus downloaden dat ding.
2: Nou, je kent het gevoel, hè? Je checkt het weer op je telefoon. Dan denk je, nou, 23 graden, mooi, lekker terrasweer. En dan kom je erachter dat als je op het terras zit, dat het eigenlijk veel heter voelt. Mm-hmm. Dan 23 graden. Nou, dat heeft te maken met hittekracht. KNMI heeft nu een nieuwe graadmeter gelanceerd in zijn app, de zogeheten hittekrachtindex, waarmee je precies kan zien hoe belastend de hitte voor jou is. En dat kijkt dus niet alleen maar naar de temperatuur, maar naar van alles. Bijvoorbeeld naar luchtvochtigheid, dat soort dingen. Daar gaan we over praten met Jet van Paasen. Die is van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, het KNMI. Mevrouw van Paasen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat meet dit anders dan alleen maar temperatuur?
4: Naast de luchttemperatuur inderdaad, die we allemaal kennen, meet het ook de wind, de zonnestraling en de luchtvochtigheid. Ja. En die luchtvochtigheid, daar refereerde jij net aan. Ja. Het kan, de ene 25 graden voelt heerlijk als er een briesje staat en de dag daarna kan het 25 graden zijn en die wind is weg. Ja, en dan is het zo'n hoge luchtvochtigheid, zo'n benauwde dag. Dus het is ook gewoon 25 graden. Dus ja, dit geeft iets groter beeld of biedt breder beeld dan alleen maar die luchttemperatuur die we allemaal kennen.
2: Precies, het zegt ook iets over de aangenaamheid van het klimaat op dat moment. Hè? Het is belangrijk dus veel beter om te kunnen kijken naar die hittekracht. Kan je die ook voorspellen?
4: Ja, je kan de hittekracht het is een berekening. Dus hij wordt berekend aan de hand van die vier elementen. En er zit een hele wetenschap achter. Maar die is zo ingewikkeld dat we daarom juist hittekracht hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Want die is veel makkelijker te begrijpen in een schaal van 0 tot 10. Juist. Maar de hittekracht wordt per uur berekend. En in je app kun je ook op de locatie waar je bent dus kijken wat de hittekracht op dat moment is, maar ook later vandaag en morgen.
2: Dat is handig. Voor wie met name is dit nou interessant? Want ik kan me voorstellen, als je een halve marathon moet lopen, is dat sowieso evident dat het lekker is om te weten. Maar schets eens wat andere doelgroepen.
4: Nou, eigenlijk is het voor iedereen wel interessant. Want het feit is dat we gewoon steeds vaker van die hele warme dagen gaan meemaken. Ja. En dat je lichaam daaraan moet wennen. En dat we ook zelf moeten wennen aan hoe we met hitte omgaan eigenlijk. Dus ja, deze app hij is natuurlijk voor iedereen. Mm-hmm. Wat je al zei, als jij straks een rondje wil hardlopen, dan is het natuurlijk handig om te kijken, hoe hoog is de hittekracht op welk moment van de dag en wanneer ga ik dan? Ja. Maar ook gewoon als je buiten bent, als je naar een festival gaat, of als je in de tuin gaat werken, of wat dan ook. Of ook als je op een terrasje gaat zitten, is ook lekker om te weten. En het is gewoon een handige.
0: Ja. Stel de hittekracht is momenteel 7, dan kan het natuurlijk best zijn dat voor mij prima is, maar voor mijn oma veel te warm of iets dergelijks. Dus het is ook niet helemaal iets waar je alles mee kan zeggen.
4: Dat is precies het lastige eraan. Eigenlijk, je kan wel alles zeggen, maar mensen moeten voor hunzelf gaan voelen hoe dat dan is. Juist. Dus bijvoorbeeld vandaag is hittekracht 4. Nou, dan kan je denken, oké, ik was lekker aan het fietsen buiten en het ging eigenlijk prima. Maar is het morgen hittekracht 6? Dat is het overigens niet, want het is niet zo heel warm. Is het over hittekracht 6, dan moet je eigenlijk zelf ook weer denken, hier ga ik al wat meer van merken. Dus dat je zelf gaat voelen wat een hittekracht voor jou is.
2: En dan gaan we uiteindelijk vergeten wat de temperatuur is. Dat is helemaal niet meer belangrijk.
4: Nou, ik denk dat dat nog wel een hele handige blijft. Maar ja, dit is echt een aanvulling op die luchttemperatuur.
2: Oké, te vinden in de KNMI-app, die hittekracht.
4: Ja.
0: En wanneer wordt het hittekracht 10? Wanneer gaan we dat zien? Dan is het 40 graden en droog en stralende zon.
2: En 100% luchtvochtigheid. Ja,
4: en geen wind. Nee. Dat is inderdaad dan ook. Nou, hittekracht 10 is echt maar heel zelden. In sommige delen van Nederland is die überhaupt nog nooit voorgekomen. In het zuidoosten wel, maar ook niet heel vaak. Dus hittekracht 10, dat zullen we niet snel zien.
2: Gelukkig, dankjewel. Jet van Paasen, woordvoerder van het KNMI.
0: Ja, met gelijk dus een klein weerberichtje. Morgen niet zo warm, ook wel fijn om te weten. We gaan naar Politiek Den Haag. Wat kan je daar vandaag verwachten? Je hoort Michiel Jurjens.
5: De Tweede Kamer begint vanmiddag aan zijn vergaderweek met het vragenuur en stemmingen. Onder andere over een aantal maatregelen uit de in de Eerste Kamer weggestemde asielnoodmaatregelenwet. Wie vandaag ook in de Kamer is, is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hans Velbrief. Hij gaat bij meerdere partijen langs om nog eens te horen hoe zij naar de situatie kijken die is ontstaan rond de kabinetsplannen met de sociale zekerheid. Vakbonden willen niet meer met het kabinet praten, maar het kabinet wil door en dus drinkt Velbrief koffie. Met onder andere Pro, Ja 21, 50PLUS en de ChristenUnie. Debatten zijn er vandaag onder andere over veiligheid op scholen en de hoogste bazen van de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau komen langs. Zij praten met de Commissie Financiën over de financiële stabiliteit in Nederland. Toezichthouders maken zich zorgen over de impact van geopolitieke spanningen, AI en cybercriminaliteit op die stabiliteit. Dat en meer vandaag in Den Haag.
2: En dan gaan we even kijken wat er in de krant allemaal gebeurt. Iman.
0: In de Telegraaf. Huishoudens die een warmtepomp, batterijauto of elektrische kookplaat kopen, doen dat mogelijk vergeefs. Ze krijgen namelijk niet automatisch meer een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet. Netbeheerder Liander zet duizenden huishoudens nu op een wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Ja, dan moet je toch even op gas blijven koken voorlopig.
2: Dan in de Volkskrant. Trump zwicht voor kritiek. Voorlopig niet dat controversiële miljardenfonds. Hè. 1776 miljoen zou erin worden gestopt voor heksenjachten die op mensen worden gepleegd. Nou, het fonds bedoeld voor de gedupeerden van met name de Biden-regering werden breed beschouwd als een uitwas van corruptie. Maar het leukste is, republikeinen die houden dat nu tegen.
0: En tot slot in de Telegraaf. Partijen in de Tweede Kamer die hebben een oog laten vallen op 10 miljoen euro die is uitgetrokken voor de Tweede Kamer voor goed bestuur. Het Kamerbestuur wil dat geld steken in onderzoek en ondersteuning vanuit het parlement zelf. Maar een meerderheid van de partijen die heeft een hele andere bestemming in gedachten, namelijk de eigen kas, daar zou het geld maar eens naartoe moeten vloeien. Ja, ze waren er gisteren al hier in de ochtendspits en nu zijn ze er weer. Ja, muggen! Of beter gezegd, nieuws over muggen. En deze hoef je niet dood te slaan. Ja, dat kan je gewoon laten zien.
2: Sorry, dan gaan we het ook laten zien.
0: Google wil miljoenen muggen gaan loslaten in Californië en Florida. Tientallen miljoenen zelfs. Het gaat om een proef waarbij in 2 jaar tijd tientallen miljoenen mannetjes muggen worden uitgezet. En daarvoor heeft het bedrijf nu toestemming gevraagd aan de Amerikaanse Milieudienst, de EPA. Het gaat om Project Debug van Google. En het klinkt misschien tegenstrijdig. Meer muggen inzetten om minder muggen te krijgen. Maar dat is wel precies wat de bedoeling is. Het gaat om steriele mannetjesmuggen die worden uitgezet. Die dragen een van nature voorkomende bacterie, namelijk de Wolbachia. En als zo'n mannetje dan paart met een vrouwtje in het wild, dan komen de eitjes niet uit. Wel lullig. Maar daardoor zouden de muggenpopulatie generatie na generatie een beetje kleiner moeten worden. Die mannetjesmuggen die steken niet, dat is fijn. En ze verspreiden uiteraard ook geen ziektes. En deze proef die richt zich nu met name op soorten die allerlei ziekten kunnen overbrengen, zoals het West Nile-virus, dengue, Zika enzovoorts. Als je het zo bekijkt, dan zijn muggen de meest dodelijke dieren ter wereld, geloof ik. Ik zei het al, Debug-programma dat al jaren werkt aan technologische oplossingen voor de bestrijding van muggen met allerlei robots en sensoren en AI om muggen op grote schaal te kweken. En mannetjes van vrouwtjes te kunnen onderscheiden. En nu wordt er dus door de EPA beoordeeld of dat plan mag doorgaan of niet. Maar eerst kunnen burgers nog reageren op het plan. Nou, dat wordt vast muggenziften. Of met een mug op een olifant schieten. Of, nou, ik kan wel even doorgaan.
2: Zo meteen maakt het CBS het inflatiecijfer over de maand mei bekend. Gisteren hadden we het al even over met huiseconoom Han de Jong. Wordt het schrikken? Komen we boven de 3%? Gaan we zo meteen zien hier op BNR.
6: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
7: De afscheiding van Friesland. Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
9: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
10: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
11: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
10: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
14: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
15: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
14: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
16: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
17: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
18: BNR.
19: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 60 kilometer file in het land momenteel. Al file op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk. Bij Driebergen nog 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. Maar de weg is weer vrij. Werkzaamheden in het noorden van het land op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Daardoor file voor de aansluiting met de A9 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Snelheidscontroles worden op dit moment nog niet gemeld.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaal-app in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En de agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. Volgens de politie had de agent anders gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden ervan gingen rond op social media en worden onderzocht. En dan nog het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden.
2: En dan heeft het CBS zojuist de snelle raming van het inflatiecijfer over de maand mei bekendgemaakt. En inderdaad, pak de deo er maar bij. Onze huiseconoom Han de Jong zat er weer middenin, in de prik. Inflatie komt uit in mei op 3,5%. We praten er zo meteen verder over.
1: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
18: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
22: Datasteel ligt al jaren onder een vergrootglas. Het wordt gezien als een van de meest vervuilende industrieën van Nederland. Je vraagt je misschien af, wie zou daar nou willen werken? Hoe zij werven met weerstand, zoals ze het zelf noemen, hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
23: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, we beginnen met deze nieuwsdag hier op BNR. Met de Ochtendspits van 2 juni 2026. Het is een dinsdag. Vandaag een beetje een soort intermediate day met wat regen en onweer. Maar dat is wel eens lekker. En uiteraard gewoon heel veel nieuws. En wat we gaan brengen het komende half uur, dat weet Iwan.
0: Ja, veel te doen inderdaad. We gaan zo meteen kijken naar de oorlog in Oekraïne. Want ja, onrust in het Kremlin. De verdeeldheid in Moskou die zou steeds groter worden. Officials die waarschuwen en die zeggen die oorlog die kost veel te veel en is niet meer te betalen. Zometeen praten we met onze correspondent, onze Rusland-correspondent Joost Bosman. We praten over de aanstaande beursgang van Anthropic. Die hebben daarvoor documenten ingediend. Hopen dit najaar naar Wall Street te gaan. Nou, wat we daar dan van kunnen verwachten, ook dat straks. En we praten met onze collega Meindert Schut. Dat gaat dan niet over auto's of de autoshow of iets dergelijks. Het gaat over zijn bijbaan. Hij is namelijk ook hoofdredacteur van Quote.
2: O ja, dat doet hij ernaast.
0: Ja, dat doet hij er even bij. En wat blijkt, zij zijn met de Quote Top 100 jonge self-made miljonairs gekomen van dit jaar. Ik heb even zitten kijken, maar
2: je staat er niet bij, hè?
0: Nee.
2: Mij dat ook niet.
0: Nee. Toch is het aantal self-made miljonairs onder de 40. Daar had ik in theorie nog bij kunnen horen, maar een stuk rijker geworden. Nou, wat we mislopen, horen we zo meteen van mij dat zelf.
2: Maar eerst, ja, wat heb je aan centen als de inflatie 3,5% is, hè? De inflatie is in de afgelopen maand, volgens de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek, namelijk opgekoerst naar 3,5%. Veel hoger dan in april. Toen was de inflatie 2,8%. Jaar op jaar cijfer, hè, dat mag duidelijk zijn. En wij praten er uiteraard over met de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. Meneer van Mulligen, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
2: Ja, dat doet pijn, maar verwonderlijk is het niet.
26: Nee, dat zat er natuurlijk al een tijdje in te komen. Vorige maand viel het nog mee met die stijging van 2,7 naar 2,8. Maar ja, nu komt er een grote klap bij. En dat zal waarschijnlijk niet zoveel mensen verrassen.
2: Nee, en de grootste daarbij is energieprijzen dankzij het Midden-Oosten. Daar komt het op neer?
26: Die valt wel het meest op. Ja. De energieprijzen die stegen bijna met 10% op jaarbasis. De maand daarvoor was het nog ongeveer 8%. Dat heeft wel wat bijgedragen. Maar de grootste oorzaak achter die hogere inflatie, dat zit hem toch wel bij de diensten. Nou, vermoedelijk gaat het daar om vakanties. Want ja, die worden ook natuurlijk duurder. En ook ja, één categorie die vaak een beetje onopgemerkt voorbij gaat, dat is de consumptie in het buitenland. En dan denk je van, hoe kan het nou bijdragen? Nou, dat is simpel. Ook de benzine in het buitenland die Nederlanders tanken. En natuurlijk ook vakanties in het buitenland, die uitgaven die ze daar doen, die zijn allemaal een stuk in prijs gestegen.
2: Ja, nou, dit zijn dingen. Daarbij is er nog een ander effect, hè, want dit is een jaar-op-jaar-cijfer. Vorig jaar, in de maand mei, zagen we juist inflatie teruglopen. Vertekent dat het beeld nog enigszins, of niet?
26: Dat zou er wel mee te maken kunnen hebben. Dus het heel goed mogelijk dat een deel van die stijging gewoon een incident is door verschuivende vakanties. Ja. En zeker bij een meivakantie zie je dat wel. Blijkbaar waren er voor veel mensen nu toch wat meer vakantiedagen in mei, waardoor er in mei meer vakanties geboekt werden. Ja, dat geeft altijd een opwaarts effect op de prijs. En vorig jaar was dat andersom.
2: Ja.
26: Aan de andere kant, het betekent ook waarschijnlijk dat er in april minder vakantiedagen waren. Dus wat veroorzaakte dat in april die inflatie maar heel beperkt stegen. En ja, nu krijgen we het alsnog voor onze kier.
2: En nu, wat gaan we verder zien? Ik begrijp, ja, de glazen bol is jaren geleden al begraven bij het CBS. Maar toch, zo'n inflatie, die kan nog, zeker als zo'n conflict in het Midden-Oosten aanhoudt, en dat repercussies heeft op allerlei dingen, waaronder onze vakanties, toch wel nog verder gaan stijgen of gelijk blijven.
26: Ja, dat zou zeker kunnen. Hè. Ja. Veel hangt er natuurlijk af vanaf wat het structurele effect is, in ieder geval op middellange termijn, op de energieprijzen. Nou, je ziet de laatste tijd de olieprijzen soms een beetje als een jojo op en neer gaan. De laatste weken van mei zie je juist dat de benzine- en dieselprijzen weer dalen. Diesel komt alweer in de buurt van de 2 euro. Dus als je alleen daarnaar kijkt, zou je kunnen denken van, nou ja, dat het ergste is voorbij. Maar goed, dat is waarschijnlijk een tijdelijk effect. Want ja, goed, zoals veel analisten er ook op wijze, zelfs als het conflict nu beëindigd zou worden, kan het nog wel minimaal een jaar duren voordat die olie- en gasproductie weer op gang is. Ja, dat is het niet zomaar weer. Dus die schaarste aan energie, die zullen we hoe dan ook wel merken, en zal ongetwijfeld wel weer doorwerken in een hogere prijzen. Of dat op dezelfde manier zou gaan als 4 jaar geleden, toen met de Russische fase in de Oekraïne. Dat lijkt op dit moment nog niet heel waarschijnlijk. Maar ja, dat is natuurlijk nog met heel veel zekerheid omgeven.
2: Dank.
26: Dus ja, dat we nu binnenkort weer naar een inflatie van onder de 3% zakken voor langere tijd. Ik denk niet dat heel veel mensen daarvan uitgaan.
2: Dat denken we ook niet. Dank. Peter Herr van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Om 7:30 duiken we dieper in die cijfers met onze huiseconoom Han de Jong, die precies in de prik zat.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, overigens niks in vergelijking met de inflatie in Rusland, want daar loopt dat ergens tegen de 6% aan. Ja. Hooggeplaatste functionarissen daar, van het Russische ministerie van Financiën, die hebben president Poetin gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne te veel kost. Het brengt een te groot risico met zich mee voor de begroting. En ook bijvoorbeeld de Russische Centrale Bank die maakt zich zorgen, meldt persbureau Bloomberg. En dus zijn er bezuinigingen op defensie nodig. Dat is een omgekeerde beweging ten opzichte van wat we hier zien. Ik praat erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Even beginnen met nieuws van vannacht. Grote luchtaanvallen op Oekraïnse steden, onder andere Kiev, maar ook andere steden. Wat weten we daarover? Die aanvallen die lijken de afgelopen tijd te intensiveren.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. In Kiev zijn verschillende wijken gebombardeerd, waaronder de hele grote wijk, noordelijke wijk Obolon. En Padilsk in het centrum. Daarbij zijn alles bij elkaar 4 doden gevallen en meer dan 50 gewonden. Daarnaast zijn er bombardementen geweest op de steden Kharkiv in het oosten en Dnipro ook in Oost-Oekraïne. En daarbij zijn in ieder geval gewonden gevallen en is op verschillende plekken, evenals in Kiev ook, overal brand uitgebroken op verschillende plekken.
0: Ja, we weten, oorlog voeren, dat is een dure onderneming. Nou, dat ervaren de Russen dus ook. Dit soort aanvallen en ja, het helemaal in stand houden van die strijd, dat leidt natuurlijk tot enorme tekorten op je begroting, denk ik zomaar.
3: Nou ja, aanvankelijk, hè, 4 jaar geleden, je kunt je nog herinneren, stegen de olieprijzen ineens heel erg sterk. En kon Rusland daar nog heel veel mee verdienen. Nou, dat is inmiddels een beetje afgelopen. Dat effect is weggeëbd. Waardoor er nu al voor de eerste 2 maanden de begroting voor het hele jaar voor Rusland al opgesnoept is. Er is nu al een tekort van zo'n 60 miljard euro omgerekend. Oftewel 2,5% van het BNP. En dat is ongeveer 50% meer dan de hele jaarlijkse begroting. Volgens de officiële cijfers. Nou ja, en dat komt nog eens een keer bovenop het miljardentekort dat het vorig jaar had overgelaten, zeg maar. Dus ja, de prognoses voor de economische groei worden dan ook naar beneden bijgesteld. Die zijn nu nog maar 0,4. Het was 1,3, nu 0,4. En dat zijn de officiële cijfers. Volgens experts, vele experts, is Rusland eigenlijk al lang in een recessie terechtgekomen.
0: Ja, en dus zeggen bronnen binnen die Russische regering, moeten we misschien maar eens gaan bezuinigen op defensie. Alleen, ja, als je een oorlog aan het voeren bent, daar zal Poetin vast geen voorstander van zijn om dat te gaan doen. Er moet misschien wel meer naar defensie.
3: Nee, en je begrijpt dat ook zijn ministerie van Defensie daar niet staat om te springen. Die willen zelfs extra geld hebben voor dit jaar, 36 miljoen of 30 miljard euro extra. Maar ja, daarvan zegt het ministerie van Financiën, nee, dat kunnen we echt niet doen, want dan brengen we de schatkist in gevaar. En dan, ja, kunnen we uiteindelijk toch een soort kracht krijgen, waardoor ook salarissen van ambtenaren niet meer kunnen betaald worden, pensioenen niet meer uitbetaald kunnen worden. Dat is een wezenlijk gevaar. En daarom waarschuwt het ministerie nu ook van, we moeten hier niet verder mee gaan.
0: Ja, en dus zouden op andere plekken gesneden moeten worden. Poetin heeft het ook gezegd, hè. Ga eerst maar eens elders in de begroting kijken waar geld te halen valt. Waar moet ik dan aan denken?
3: Nou ja, infrastructuurprojecten, het aanleggen van wegen, bruggen, weet ik het, dat soort dingen. En misschien toch ook wel hier en daar op onderwijs, gezondheidszorg. Daar wordt nu al stevig op beknibbeld. Maar minister Siluanov van Financiën zei al in februari dat hij inderdaad zal kijken of er overal op gesneden kan worden, overal ingesneden kan worden. Alleen zei hij toen ook al van, het gaat niet gebeuren op defensie. En nou ja, je kunt je ongeveer voorstellen wie hem daartoe opdracht had gegeven. Dat was natuurlijk Vladimir Poetin.
0: Ja. Zie jij inderdaad de mogelijkheid tot een grote economische crisis met dan ook gevolgen voor die te voeren oorlog?
3: Ja, dat hangt er een beetje van af. Hè. We weten het eigenlijk nooit zo goed in Rusland. Het kan allemaal heel snel gaan. Experts zeggen van, er komt geen kracht. Het blijft bij een langzame, pijnlijke stagnatie. Hè, waarbij de economie langzaam over de jaren heen tot stilstand komt. Dat zeggen ook experts die in het buitenland wonen inmiddels. Ja, dat is de vraag. We hebben het gezien in de jaren 90, 98 was er een geweldige financiële crisis in Rusland. Die sloeg over vanuit Azië. Toen in de zomer van 98 sloeg het ook toe in Rusland. En moest Rusland zichzelf min of meer failliet verklaren. De roebel ging toen 3 keer over de kop. Nou ja, het is niet uitgesloten dat zoiets nu ook gebeurt. Het enige verschil bij toen is wel dat Rusland destijds enorme schulden had. En dat Poetin ervoor gewaakt heeft om zijn huishoudboekje altijd op orde te houden. Hij was echt getraumatiseerd door die tijd, werd toen vervolgens zelf premier en president en heeft er altijd voor gezorgd dat Rusland zijn schulden altijd netjes afbetaalde en dat de begroting op orde was. Dus dat is het enige verschil met destijds. Maar ja, het geeft wel aan dat er grote oneenigheid is binnen de elite. En dat alleen al is natuurlijk opvallend.
0: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: 7:14. We gaan voor de eerste maal kijken met Robert Vriezen van de ABB naar de toestand op de weg. Nou, Robert, goedemorgen. Hoe staat het erbij?
4: Goedemorgen. Nou, het houdt niet over, laat ik zo zeggen. 138 kilometer file bij elkaar, dat wel. Ja, het zijn echt de dagelijkse files die momenteel ontstaan met 1 minuut of 5 vertraging. 10 minuten vertraging heb je momenteel op de A7. Als je vanuit Hoorn naar Zaanstad rijdt, kom je in 6 kilometer file tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. En nog meer file leed in Noord-Holland, want ook op de N242 wordt langzaam gereden vanuit Middenmeer naar Alkmaar. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A9. 4 kilometer file daar. En dat heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden op de aansluitende A9. Op de A67 wordt op snelheid gecontroleerd vanochtend vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij afrit Zomeren bij hectometerpaal 33.6.
20: BNR
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
7: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
8: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
2: Ja, we wisten al, SpaceX gaat naar de beurs en IPO dit jaar. En ook OpenAI van Sam Altman heeft gezegd, nou, het zou best wel eens kunnen dat we naar de beurs gaan. Maar Anthropic heeft nu ook zijn beursgang aangevraagd bij de beurswaarkont in Amerika, de Securities and Exchange Commission, de SEC. En mocht die aanvraag worden goedgekeurd, dan wil het AI-bedrijf dit najaar al gaan debuteren op de Amerikaanse beursvloer. En ze zouden de beurs wel eens kunnen betreden met een waardering van net onder de 1.000 miljard. $965 miljard. Maar ja, Anthropic is dan ook bekend als de maker van Claude, maar ook van Mythos. We gaan naar Reinder Wietsma, portfolio manager bij beleggingsfonds Centif. Reinder, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Wat een waardering. En wat weten we over die beursgang eventueel?
9: Die waardering is eigenlijk nog hun laatste fundingronde H, zoals we die zelf noemen. Dus die 65 miljard hebben ze daar opgehaald. Mm-hmm. Het zou me niet verbazen als de IPO, dus de echte beursgang, dan in ieder geval boven de 1000 miljard gaat plaatsvinden.
2: Ja.
9: Wat je al zei, ze hebben nu die filing gedaan bij de Security and Exchange Commission.
2: Ja.
9: Het is afwachten en die wordt waarschijnlijk natuurlijk goedgekeurd. En dan kunnen ze ook dit najaar de markt op.
2: Ja, nou laten ze via een blog weten dat de beursgang afhangt van marktcondities en andere factoren. Betekent dat we gaan zo lang mogelijk rekken om te zorgen dat de waardering zo hoog mogelijk wordt?
9: Nee, ik denk in dit geval eerder dat ze er een beetje haast bij hebben, omdat die marktcondities nu beter dan dit
2: kan
9: gaat
2: het niet
9: worden. Er is heel veel enthousiasme op en rond natuurlijk het AI-thema.
2: Ja.
9: Dit is eigenlijk omgekeerd. Als er nog negatieve events zouden plaatsvinden voor die tijd, dan zouden ze het kunnen uitstellen.
2: Ja.
9: Maar het liefst zouden ze denk ik vandaag dit sentiment gebruiken om aandelen uit te geven.
2: Nou zijn ze in een race, zei ik al even, met SpaceX en OpenAI. Is de grote vraag, hè? Ze gaan allemaal uiteindelijk naar de beurs, maar op wie zou je je geld zetten?
9: Dat vind ik een hele lastige. OpenAI en Anthropic lijken natuurlijk het meest op elkaar.
2: Ja.
9: SpaceX is wel echt een uniek beestje, als in natuurlijk het SpaceX-bedrijf zelf. Nou, ook de satellietsystemen die daarachter zitten. Mm-hmm. En natuurlijk nu xAI, dus eigenlijk lijkt SpaceX ook weer een beetje op Anthropic en OpenAI. Ik vind het lastig, maar wat voor alle drie wel geldt is dat de verwachtingen zijn bijzonder gespannen. Als in, het gaat om heel veel geld, maar ook heel veel waardering. De key to success is low expectations, met dit soort beursgangen.
2: Toch, hè, eventjes voor die bedrijven in deze race, is het belangrijk om als eerste te zijn?
9: Ja, het helpt wel zeker als het sentiment de eerste keer gewoon heel goed is. Dan is het fijn dat je vast je plekje verzekerd hebt. In dit geval is natuurlijk alle drie, wordt er rijkhalsend naar uitgekeken en zijn het alle drie ook heel bekende namen.
2: Ja.
9: Dus ik denk dat de markt wat dat betreft wel capaciteit heeft om ze ook alle drie op te nemen.
2: Ja, eventjes nog naar het effect. Hè? Stel, dit wordt straks inderdaad een beursgenoteerd fonds, dan gaat het meelopen in indices, dan wordt het ook een onderdeel van de institutionele beleggers in Nederland die geld kwaliteiten qua gaan inzetten op zo'n fonds.
9: Dat gaat dan eigenlijk vrij vanzelf.
2: Ja.
9: In dit geval is er nog wel iets heel bijzonders aan de hand. De Nasdaq en ook andere indexaanbieders hebben recent hun regels gewijzigd.
2: Mm-hmm.
9: Vroeger was er een lijstje met regels. Nou, je moest winstgevend zijn. Nou, daar valt onder andere SpaceX snel af. Je moest zeker een half jaar op de beurs genoteerd zijn en dan zou je eventueel een aanmerking komen voor een beursgang.
2: Mm-hmm.
9: Dat is nu allemaal geschrapt. Zeker ook om, zeker bij de Nasdaq, dan die bedrijven te verleiden om naar de Nasdaq te gaan als beurs. En nu gaan we na 7 dagen kijken of je in de top 40 grootste bedrijven staat. En dan kom je 7 dagen later ook in de index.
2: Ja.
9: Zogenoemde fast entry rules. Mm-hmm. En de moraal van het verhaal is, we gaan allemaal heel snel dan waarschijnlijk ook de index in. En dat betekent dat alle passieve beleggers in no time ook deel zullen nemen aan deze IPO's.
2: Ja, dus ook ons pensioengeld gaat naar de Anthropics van deze wereld voor een deel.
9: Even afhankelijk van hoe je het precies wil uitrekenen. Maar Nederlands pensioenvermogen is ongeveer 1600 tot 1900 miljard.
2: Ja.
9: Daarvan wordt een behoorlijk deel belegd in aandelen.
2: Mm-hmm.
10: En pensioenfondsen in Nederland, en dan moet ik een beetje schatten, maar zitten ongeveer 80% van hun belegd vermogen is tegenwoordig passief. Dus ja, dat gaat betekenen dat ons pensioengeld en ook overigens verzekeringsmaatschappijen en onze institutionele beleggers natuurlijk in een moordentempo ook hun geld de oceaan over gaan sturen om deze aandelen te kopen. Dus ja, dat heeft wel een behoorlijk effect.
2: Duidelijk. Dankjewel, Reiner Wietswijs, portfolio manager, beleggingsfonds Centif.
20: Bas van Werven en Ivan Verhips, BNR.
0: Ja, we zijn er weer niet bij. Nee. En dat is niet prima. De 100.
2: Ik ben ook boven de 40.
0: Dat is waar. Jij mag er om die reden al niet meer bij. En ik ben gewoon een armoedige loonslaaf. Ja. De 100 rijkste zogenaamde self-made miljonairs onder de 40 jaar. Dus de jonge self-made miljonairs. Die zijn weer een stukje rijker geworden. Blijkt uit onderzoek van Quote. Hun vermogen is het afgelopen jaar toegenomen. Tot opgeteld bijna 6,5 miljard euro. En ook de ondergrens waarbij je in die lijst kan komen. Die is weer iets opgeschoven naar boven. Je moet minimaal 18 miljoen waard zijn. Ik praat erover met Meindert Schut, de hoofdredacteur van Quote. Gisteravond gelanceerd de lijst. Meindert, goedemorgen.
11: Goedemorgen, heren.
0: Mooie avond gehad, zag ik op jouw Instagram-pagina. En die ondernemers die gaan in toch best wel geopolitiek en ook economisch onrustige tijden die boeren goed.
11: Ja, die boeren goed en doen ze hartstikke goed. En het is extra knap, omdat toch een kwart van de lijst van die lijst weg is gegaan. Hè? Dus er staan 25 nieuwe namen op. Juist omdat ze inderdaad die 25, die leeftijdsgrens van 40 jaar hebben bereikt. Mm-hmm. En zoals je weet, geld groeit vaak nadat je wat ouder wordt. Ja. Maar goed, ze doen het goed, de jonge ondernemers in Nederland.
0: Ja. En wat ik leuk en opvallend vond is, natuurlijk, er zitten mensen bij die badkamers verkopen, maar ook heel veel, allerlei maatschappelijke projecten rondom de energietransitie en chips en nieuwe brandstoffen, dat soort zaken?
11: Nou, inderdaad. Mark Verhagen, Lex Schepers en Vincent Seiger met Rift gebruiken ijzerpoeder, willen ze gebruiken als brandstof. Om een fabriek te realiseren haalden ze meer dan 100 miljoen euro op bij geldschieters. Nou, dan heb je Fortagis van Boudewijn Wijnands, die ontwikkelt chips voor veilige communicatie. 15 miljoen euro al opgehaald, maar is met een grotere ronde bezig. Nou, je hebt ook nog de batterijenboer iWell, Jan-Willem de Jong, de grote partij in Europa wil worden. En een van de mooie verhalen, denk ik ook wel, hoogste binnenkomer, Aniek Schouten, met een geschat vermogen van 80 miljoen euro, die met haar levensgezel Indra Den Bakker Overstory oprichtte, omdat ze zich zorgen maakte over de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nou, het systeem kon de gezondheid van bomen analyseren. Interessant voor elektriciteitsbedrijven, vooral in de Verenigde Staten, want die kunnen inschatten welke bomen mogelijk op elektriciteitsdraden zouden vallen. En dat levert dus heel veel geld op. Helaas is Indra Den Bakker wel overleden. Dat is het sneuwe van dit verhaal. Dus Aniek Schouten komt in er eentje binnen op deze lijst. Maar wel de vijfde vrouw.
0: Ja, maar die missie die gaat dus door. En dat wordt beloond. Dat is mooi. Ja. De verschillen zijn wel bijzonder. Want als we nou even naar de top 3 kijken, dan hebben we op 1 Job van der Voort van Remote. 675 miljoen waard. Op de nummers 2 en 3 de jongens achter Bitfavo. Allebei 300 miljoen. En dan de hoogste binnenkomen bijvoorbeeld, dat is dus die Aniek Schouten, 80 miljoen. Ja, er zit veel kleur in de lijst.
11: Nou ja, en als je verder naar beneden gaat, hè, dan kom je richting dus die 18 miljoen. Die heb je nodig om binnen te komen. Dus alles tussen inderdaad precies wat je zegt, 675 miljoen. En de ondergrens van 18 miljoen, dat zit er allemaal tussen. Nou, er zit een deel van deze top 100 jonge self-made miljonairs ook in de quote 500. Mm-hmm. Hè, want vorig jaar was de ondergrens lag op 140 miljoen euro. Nou, de top 3 staat dus al in ieder geval in de quote 500. Daar kun je wel van uitgaan.
0: Ja. Zijn er nog opvallende verhalen die je voorbij hebt zien komen, dat je denkt, nou, dat is toch even mooi om te noemen?
2: Ja, of terugvallen. Ja, bij mij, dat er zijn ook mensen die zijn uit het lijstje gevallen. Die hebben het niet zo lekker gedaan.
11: Ja, nee, er zijn altijd mensen die terugvallen. Een van de terugvallers is Armando Muis. De fatbike fietsen. Ja, die heeft het natuurlijk lastig gehad. Ja. Hè, want de fatbike zit in het verdomhoekje, dus die is behoorlijk gedaald. Maar staat nog steeds wel in de lijst, natuurlijk. Ja, en uiteindelijk, die is ook wel weer bezig met nieuwe ontwikkelingen, waardoor die misschien weer wat gaat stijgen de komende tijd. En je hebt natuurlijk de bekende Nederlanders die erop staan. Dat is ook altijd interessant. En dat zijn met name DJ's. kun je zeggen.
2: Geen journalisten, nee.
11: Nee, journalisten, dat kun je echt vergeten. Nee, maar je moet dan echt denken aan Robert van der Korput, Hardwell, Nick van der Wal, Afrojack, Martin Garrix, Martijn Garritsen. Dat zijn de drie DJ's die in deze lijst staan.
0: Goed voor 61 miljoen, Martijn Garritsen.
2: Hallo.
0: Nou, nu dus te vinden in de winkel. De top 100 jonge zelfmade miljonairs van Quote. Dankjewel, Meijndert Schut, de hoofdredacteur bij Quote.
2: Ja, niet te vinden, Frips. Ja, Trump heeft gebeld met Netanyahu over die aanval in Libanon. Volgens hem stoppen ze in Israël. Zegt, nee, we gaan door als Hezbollah niet stopt met aanvallen. En dat kwam Netanyahu op de opmerking you're fucking crazy te staan. Nou, prettig. Amerikanen hebben gesproken met Hezbollah. Nou, we gaan zo uitgebreid praten met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
19: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
27: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
28: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
29: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
27: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
30: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
28: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
27: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
32: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
33: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
32: Obli. Meer rust, meer rendement.
34: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
35: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
32: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
36: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
37: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
36: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
38: Nu in de BNR-app.
0: De Europese Commissie zet een stap verder met de Chips Act 2.0... met meer focus op vraag- en leveringszekerheid. Alphabet wil 80 miljard dollar ophalen voor gigantische AI-investeringen. En handgepaneerde kipvleugeltjes? McDonald's wil inzetten op meer luxe. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we naar de ANWB. En daar zit Robert Vriezen achter de schermen. Robert, hoe staat het erbij? Staat het nog ergens vast?
2: Jazeker staat het ergens vast. 140 kilometer file bij elkaar. Nou, wel het begin van een wat drukkere ochtendspits, denk ik. A58 Breda Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Moergestel. 10 minuten oponthoud daar in de buurt op de N65. Vanuit Tilburg naar Den Bosch rijdt het langzaam over 2 kilometer tussen afrit Haren en afrit Helvoort. En de werkzaamheden in het noorden van het land op de A9 veroorzaken file op de N242. Vanuit Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Nu 6 kilometer en een kwartier tijdsverlies. Flitsmeister meldt momenteel geen snelheidscontroles.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTW Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Er vielen doden en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leidden tot heftige reacties. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Iowa zijn 6 doden gevallen. Een man schoot in verschillende delen van de stad Muscatine familieleden van hem dood. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar werd later dood gevonden. Hij had zelfmoord gepleegd. De politie gaat ervan uit dat hij ruzie met zijn familie had. En in het Noord-Hollandse Weidenes woedt een zeer grote brand in een restaurant. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand staan racistische teksten. Op het moment dat de brand uitbrak was niemand binnen en het pand moet als verloren worden beschouwd. Vanwege de brand is de N506 de komende uren dicht. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger.
1: Ja, nog steeds geen deal tussen Amerika en Iran. Blik op Azië, Nikkei 1,1% lager. De Hang Seng staat op een plusje van 1,3. En de Kospi 1,8% lager. Brent Crude op dit moment weer iets omhoog, $94,22. En dan naar eigen land, waar het inflatiecijfer over de maand mei bij de snelle raming van het CBS om 6:30 uitkwam. En wat zien we dan? 3,5% tegen 2,8 in de maand april. En ja, de hoge brandstofprijzen, die eisen hun tol. Maar er is meer, zegt Peter van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.
5: De energieprijzen die stegen bijna met 10% op jaarbasis. De maand daarvoor was het nog ongeveer 8%. De grootste oorzaak achter die hogere inflatie, dat zit hem toch wel bij de diensten. Nou, vermoedelijk gaat het daar om vakanties, want ja, die worden ook natuurlijk duurder. En ook de consumptie in het buitenland. Ook de benzine in het buitenland die Nederlanders tanken, en natuurlijk ook vakanties in het buitenland, die uitgaven die ze daar doen, die zijn allemaal een stuk in prijs gestegen.
1: Dat zei Peter van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Straks na 19:30 gaan we praten met huiseconoom Han de Jong. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, Trump heeft gebeld met Netanyahu over de aanval in Libanon. En het was een buitengewoon onplezierig gesprek, waarin hij zelf zei dat hij helemaal gek is geworden, Netanyahu. En de grote vraag is, gaat Israël door? Nou, als Hezbollah niet stopt met aanvallen, wel. De Amerikanen leggen toch wel heel veel druk. Zometeen BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
6: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: En daarmee is het 7:08. Het is dinsdag 2 juni 2026. Buiten is het grauw en grijs. We krijgen onweer, regen, gezellig. Maar ja, het is een beetje een interim tijdje. En daarna wordt het weer gewoon volop zomer. Geloven we. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
0: Zometeen praten we over OpenAI, want Florida is de eerste staat in Amerika die dat bedrijf en de CEO ervan, Sam Altman, gaan aanklagen. Nou, waarom dat is en of er meerdere staten gaan volgen, bespreken.
13: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verdient.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Het lijkt erop dat er voor het staakt het vuur in Iran ook een wapenstilstand in Libanon moet komen. Dat zou met elkaar verbonden zijn, horen we al een tijdje. Maar zie je dat op korte termijn gebeuren nu Trump inderdaad zegt dat die aanvallen gaan stoppen?
2: Nou, dat laatste vind ik te weinig aanleiding om het te geloven.
1: Ja.
2: En bovendien, wat ik ervan begrijp uit diverse media, onder andere CNN, is dat het gesprek tussen Trump en Netanyahu hierover ook niet bepaald vriendelijk ging. Ze hebben gewoon bonje gemaakt door de telefoon. Maar de stelling is op zichzelf begrijpelijk. Netanyahu, even los wat je nou van dat hele conflict vindt, maar Netanyahu zegt, ze zijn nog zo bezig vanuit Libanon, Hezbollah dan, vanuit Libanon projectielen op ons af te schieten. En ze hebben tegenwoordig een nieuw soort drone dat wordt aangedreven door glasvezel. Dus dat kun je niet vinden en je kun je er ook niet tegen verdedigen. Dus ze zegt, we hebben nog zoveel last en het noorden van Israël is nog zo totaal ontredderd en we moeten steeds maar weer schuilplaatsen zoeken. Dat zolang dat niet stopt, blijf ik terugschieten en zet ik mijn campagne voort. Ook, voegt hij eraan toe, in de zuidelijke regio van Beirut, waarvan Trump zo duidelijk zegt, nee, dat gaan ze niet doen. Even op de woorden weer, even kijken welke woorden gebruiken ze. Trump zegt, nee, ze sturen geen troepen naar Zuid, maar naar Beirut. Nou, dat zou best kunnen, maar er bestaat ook nog zoiets als luchtaanvallen.
1: Ja.
2: Dus ik ben er niet zo optimistisch over. Aan de andere kant, als de zaak echt op scherp wordt gezet, en dit is nog de enige factor die een vergelijk tussen Iran en Amerika in de weg staat,
1: ja
2: dan wordt Netanyahu simpelweg door Trump het zwijgen opgelegd.
1: Ja.
2: Het is niet anders.
1: Nee, ja. Precies. Dan moet het gewoon gaan gebeuren. Hè? Maar,
2: dan moet het gewoon, precies.
1: Maar eventjes los daarvan. Hè, even die op de achtergrond die andere deal parkerend met Teheran. Als Israël nu inderdaad zegt van ja, maar wacht eventjes, Hezbollah blijft gewoon terugschieten. Ze houden hun wapens en drones. Hiermee hebben we het probleem niet opgelost. Kan het zijn dat Israël gewoon zegt in weerwil van wat Amerika wil, joh, we kappen ermee, we gaan gewoon door, zoek het lekker uit?
2: Ja, dat kan.
1: Ja.
2: En daar hebben ze de mogelijkheden ook voor.
1: Ja.
2: Alleen, er is ook nog zoiets als internationale politiek. En Israël is door deze hele affaire en de voorgeschiedenis al behoorlijk geïsoleerd geraakt.
1: Ja, ja.
2: Ook politiek en strategisch in de zin van steun door anderen. Dat het natuurlijk moet uitkijken dat het zichzelf niet volledig isoleert. En er is ook in de politiek en ook in de strategie zoiets als het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
1: Ja, precies.
2: En in dit geval denk ik dat Netanyahu tegen dat soort overmacht simpelweg niet bestand is. Politiek niet bestand is. Militair kan hij nog een heel eind.
1: Ja, toch eventjes naar wat we ook al een tijd horen. Inderdaad, het ene zou aan het andere vasthangen. We hebben ook wel eens geconstateerd, Netanyahu zorgt er nu voor dat hij een grenslijn neerlegt waar, op basis waarvan hij kan zeggen van nou, hier tot hier en voorlopig even niet verder. En als die deal met Iran er eenmaal ligt, dan kunnen we vanuit daar kunnen we verder gaan? Is dat nog een optie waar we mee rekening mee moeten houden?
2: Nou ja, het is de werkelijkheid. Hè. Tot nu toe zitten de Israëli's zeg maar een stukje Libanon in tot de Litani-rivier. En die steken ze dan nu af en toe open over. Ze zitten dan ook in de BK-vallei. Ja. Hun argument is, daar zitten al die grote groepen van Hezbollah. Daar zitten de roverhoofdmannen waar wij het op gemunt hebben. En daarom voeren we daar bombardementen uit. We willen dus, die zijn niet bedoeld tegen het Libanese volk, zeggen ze.
1: Nee,
2: die zijn echt bedoeld. Alleen, ja, gaat maar onderscheiden. Hè. En er zijn natuurlijk in die wijken ook mensen die bij een hele andere groep of die helemaal niks met Hezbollah te maken hebben, die wonen daar dan ook. Dus je neemt enorme risico's met deze vorm van oorlogvoering. En dat is nu ook precies wat de Israëliërs wordt kwalijk genomen.
1: Ja, als we eventjes naar Teheran verplaatsen, Iran kijkt hier ook naar mee. Hè. Die zullen ook zien, we lezen op CNN dat Trump en Netanyahu ruzie hebben. Wat betekent dat?

0: voor het vredesproces met Amerika?
1: Dat betekent dat Iran er net weer één streepje beter voor staat dan het gisteren ervoor stond.
2: Ja.
1: En we hadden al geconstateerd, dat doen we eigenlijk steeds, Bas, als we het erover hebben, dat de Iraniërs toch een betere wedstrijd spelen dan de Amerikanen.
2: Ja.
1: En de Iraniërs laten ook aan alle kanten zien dat ze tijd hebben. En dat is een hele slimme. Want als er één ding is wat Trump niet heeft, dan is het tijd. Die heeft haast. Die voelt de hete adem van de plaatselijke politiek, de lokale politiek,
2: ja,
1: maar ook van de internationale politiek in zijn nek. Dus die moet iets doen. En hoe meer de Iraniërs dat kunnen afremmen, hoe beter het ze uitkomt. En deze hele nieuwe Gordiaanse knoop, zal ik maar zeggen,
2: ja,
1: die komt de Iraniërs dus prima uit.
0: Ja. Dankjewel, buitenland commentator Bernard Gammelburg. En dan is het 6:15 precies. We gaan naar Robert Vriezen van de AWB. Robert, hoe staat het erbij? Weinig bijzonderheden, begrijp ik.
3: Ja, weinig bijzonderheden nog inderdaad. Wel 170 kilometer al bij elkaar, maar dat zijn veelal de dagelijkse files. Zo rijden we langzaam op de A1, Apeldoorn-Amersfoort. 8 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. Kost je 20 minuten extra. Kwartiertje vertraging al op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. En nog 10 minuutjes door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor staat de file op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9. 6 kilometer. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is bij de Ringvaart Aquaduct bij 23.6. En er wordt ook op snelheid gecontroleerd al op de A7... vanuit Heerenveen naar de afsluitdijk bij Sneek West bij 115.7.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
5: En dan naar Florida, want dat is de eerste Amerikaanse staat die OpenAI en topman Sam Altman aanklaagt. Maakte de procureur-generaal van die staat, James Altmaier, bekend via een persconferentie. Hij zegt dat OpenAI winst heeft verkozen boven de veiligheid van met name kinderen.
6: Sam Altman en ChatGPT have chosen the AI race over the safety and security of our kids. They have chosen profit over public safety. And we're not going to stand for it here in Florida. So we will hold them accountable.
5: Ja, we houden ze aansprakelijk daarvoor dus. Bij ons is Christian Albenik-Tijm, advocaat en partner bij Bureau Brandeis. Ook senior docent informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Nou is OpenAI al in meerdere rechtszaken verwikkeld. Onlangs nog met Elon Musk. Maar nu voor het eerst dus een staat die het AI-bedrijf aanklaagt in Amerika. Daar zijn de regels natuurlijk heel anders dan hier. Maar toch, we hoorden het Altmaier net zeggen. Het is iets wat zich wat winst boven veiligheid stelt. Maakt dat een kans, denkt u?
7: Nou, het is heel interessant. We hebben niet zo lang geleden natuurlijk die zaak tegen Meta gezien in New Mexico. Ook een zaak van de staat tegen het bedrijf Meta, een civiele procedure. En ook in die zaak werd beweerd, wat jullie aanbieden is een onveilig product. Dus de redenering die de advocaat-generaal hier in Florida toepast lijkt heel erg op de redenering die ook in New Mexico is toegepast. Dus dat is interessant.
5: Ja, en wat is uw inschatting? Is dat een kansrijk iets? Want ik heb ook een beetje het idee van we hebben hier een mes ontwikkeld en dat wordt door heel veel mensen op een goede manier gebruikt. En sommige mensen die gaan er steekpartijen mee beginnen. Ja, hoe zinnig is dit?
7: Ja, dat is interessant aan de discussie. In die zaak tegen Meta was echt wel bewezen dat Meta opzettelijk haar algoritme zo had ontworpen dat kinderen onder meer verslaafd raakten en meteen in een konijnenhol terechtkwamen. En de vraag is of je een dergelijke redenering ook nu kan toepassen ten opzichte van OpenAI en ChatGPT. Eén zaak waarop wordt gewezen is een mass shooting die heeft plaatsgevonden op de universiteit in Florida. En toen heeft ChatGPT de dader wel geholpen met adviezen over hoe hij zijn wapens moest gebruiken. Dus dat soort voorbeelden worden genoemd in de aanklacht.
5: Ja. En ook in Amerika zijn daar uiteraard regels omtrent. Het gaat bijvoorbeeld ook om zaken als mensen die suïcidale gedachten hadden, daar gesprekken over voerden met ChatGPT, die op van een manier ook tips daarover gaf. Ja, dat kan hier niet, maar het kan daar ook niet, denk ik.
7: Wij hebben hier, het gaat om een schending van de wet op de oneerlijke handelspraktijk, onder meer in Florida. Hebben wij ook in Europa. Sterker nog, onze Europese wet en regelgeving is wat geavanceerder en beter ontwikkeld dan die in de Verenigde Staten. Dus ik sluit helemaal niet uit dat vergelijkbare procedures op den duur ook in Europa gaan plaatsvinden. Ja, de aanklacht noemt een hele hoop verschillende zaken die misgaan bij OpenAI. Eetstoornissen, nou, die massamoord die ik al noemde, en ga zo maar door. Dus je kan natuurlijk anekdotisch een hele hoop voorbeelden zien waar het misgaat. En de grote vraag, wat je ook aangeeft, is dit nou een neutrale chattool die je voor verschillende doeleinden kan inzetten, of is hier een product ontwikkeld dat gewoon onveilig is, en met name onveilig voor kinderen?
5: Ja, en wat mag je dan van zo'n bedrijf verwachten? Sam Altman ook persoonlijk gedaagd. Is dat opvallend dat ook zo'n bestuurder van zo'n bedrijf wordt gedaagd?
7: Ja, dat is wel opvallend. Met name omdat het een civiele zaak is. Dus dan is eigenlijk de redenering niet alleen het bedrijf is aansprakelijk, maar jij als bestuurder bent ook aansprakelijk. Ja, dan moet je wel een hele hoge drempel overheen. Ook in Europa, voordat zo'n bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor het product dat zijn bedrijf heeft ontworpen.
5: Ja. Denkt u dat Florida zal vast niet de enige staat zijn die dit gaat doen? Is dit niet iets wat je dan op federaal niveau eigenlijk zou moeten aanpakken? Want het heeft misschien niet zoveel zin om met al die staten allemaal zo'n eigen wedstrijd te gaan voeren met zo'n bedrijf.
7: Nou ja, bizar van de situatie in de Verenigde Staten is, we hebben allemaal de inauguratie van Trump gezien, de tech bros op de eerste rij. Dus Trump steunt heel erg de ontwikkeling van AI. Hij zegt, wij moeten de wedloop met China winnen. Dus wij moeten AI zoveel mogelijk stimuleren. En heeft zelfs gezegd, als staten proberen AI te reguleren, dan ga ik achter ze aan. Dus de federale overheid in de Verenigde Staten laat dit lopen. Laat iedere vorm van regulering van AI lopen. Sterker nog, is boos op de Europese Unie vanwege onder meer onze AI-act. Dus ja, dan zie je dat staten daar omheen gaan werken. En met name een staat als Florida, je zou zeggen republikeinse staat. Ja. Gek eigenlijk. Maar vanwege die mass shooting in Florida, is het gebruik van ChatGPT en is toch wel heel erg controversieel daar. Dus daar is al een civiele zaak van de ouders gestart tegen OpenAI. Er is nu ook een strafrechtelijk onderzoek gaande naar die mass shooting op de universiteit. Ja, dus het laatste nog niet over gezegd.
5: Duidelijk, interessante test. Case dus de staat Florida tegen OpenAI en Sam Altman. Dank, Christian Albenink-Tijm, advocaat en partner bij Bureau Brandeis.
4: Bas van Werven en Ivan Verhips, BNR.
0: Dan gaan we naar Politiek Den Haag. Oorlogen, kunstmatige intelligentie, cybercriminaliteit, allemaal steeds grotere dreigingen voor de financiële stabiliteit in ons land. En dus moeten banken, verzekeraars en pensioenfonds, maar zeker ook de overheid voor goede buffers zorgen om klappen door zo'n crisis die ontstaat uit een van die dingen op te kunnen vangen, zegt de Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markt en de CPB, die zich vandaag met die waarschuwing in de Tweede Kamer melden. En daarom is bij ons politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, ik zei het al even, drie partijen, Nederlandse Bank, AFM en CPB, praten daar vanmiddag over met Kamerleden. Wat is het doel van dat gesprek?
2: Ja, die toezichthouders sturen hun topmensen, hun hoogste bazen. Dus Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank, Laura van Geest van de AFM, Pieter Hazekamp van het CPB. Eén keer per jaar is er een openbaar gesprek tussen hen en Kamerleden over de macro-economische risico's die zij zien voor het financiële stelsel. Nou, en dan kunnen die Kamerleden, de financiële woordvoerders zijn dat, vragen stellen over wat die toezichthouders signaleren. En wat signaleren zij dan? Nou, geopolitiek, oorlogen en spanningen rond handel leiden tot hogere energieprijzen, onrust op financiële markten, inflatie. We hebben het CBS eerder vanochtend gehoord. Ja. 3,5% afgelopen maand. Nou, kijk je nog naar cyber en AI, dan gaat het over zaken als phishing. Dat wordt allemaal effectiever en ook makkelijker op te zetten. Dat zorgt voor gevaren voor consumenten, maar ook voor bedrijven. Het kan nog erger. Systemen die platgelegd worden. Nou, dat zou heel ontwrichtend zijn als er zoiets gebeurt. En de AFM wijst daarnaast ook nog op kredietverstrekking, maar dan buiten de traditionele instellingen zoals banken om. En het gebrek aan toezichten daaraan, wat voor de AFM natuurlijk een doorn in het oog is.
0: Oké, allemaal risico's die we kennen. Die zijn natuurlijk niet zo nieuw, ook niet voor de Tweede Kamer. Maar deelt de Kamer de zorgen van die drie partijen?
2: Ja, je ziet ook dat de Nederlandse Bank en de AFM zeggen, financiële instellingen staan er op zich goed voor nu. Ik heb de grootste coalitiepartijen even gesproken. Henk-Jan Oosterhuis, de financieel woordvoerder van D66. En ook aan hem vroeg ik, wat ziet hij nou als de grootste dreiging nu voor de financiële stabiliteit?
8: Nou, sowieso natuurlijk de situatie met geopolitiek, die ontzettend onvoorspelbaar is, waar we ook niet weten wat Trump morgen weer gaat doen. Dus die blijft onvoorspelbaar. Tegelijkertijd zie je dat de aandelenkoersen fors aan het stijgen zijn. Waarvan het ook de vraag is, en daar wordt ook voor gewaarschuwd, is dit nu werkelijk een waarde of is dit een luchtbel die ook kan klappen? En de combinatie van die zaken vind ik wel gevaarlijk.
2: Ja, dus Trump, aandelenkoersen, zorgen daarover bij D66. Maar ja, dat zijn nou net zaken waar je als Nederlandse politiek heel weinig of misschien wel gewoon geen invloed op hebt.
0: Nee, dat is duidelijk. Maar toch, die toezichthouders zeggen, de overheid moet een rol spelen. Die moet juist zorgen dat die financiële stabiliteit gefaciliteerd wordt. Dus ook risico's te kunnen mitigeren die door niet beïnvloedbare dingen ontstaan, maar die wel ontstaan, die manifest worden. Hoe kan het parlement dat verzorgen?
2: Ja, nou, ook dat heb ik aan Oosterhuis van D66 gevraagd. Ook vanuit de gedachte, inderdaad, die straat van Hormuz, die krijg je vanuit Den Haag niet open. Maar wat kun je wel doen? En dit is wat hij zei.
8: Ik denk dat het terecht is dat Nederland daar in zijn eentje niet veel tegen kan doen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel dingen die wij wel kunnen. Ik geloof zelf nog steeds in internationale samenwerking. En het belang dus ook om daar als Europa samen tegen op te treden. En dat het ook heel belangrijk is om de afhankelijkheid van die landen af te bouwen. Dat gaat om de afhankelijkheid van olie en van gas. Dat gaat ook om het afbouwen van digitale afhankelijkheid. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa daar sterker wordt.
2: Wat ook gezegd wordt, bijvoorbeeld door de Nederlandse bank, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, maar ook de overheid moet sterke financiële buffers hebben om een klappen op te kunnen vangen. Leest u daarin een pleidooi voor zuinigheid, een hele strakke begrotingsdiscipline?
8: Nou, Nederland staat er natuurlijk goed voor. De staatsschuld is niet al te hoog. Ook de banken hebben ruime buffers. De pensioenfondsen zijn goed gevuld. Dus ik denk dat we er goed voor staan. Ik denk wel dat de waarschuwing richting de toekomst absoluut terecht is. Dat het niet een zaak is alle remmen kunnen los. Zeker niet in deze onzekere situatie.
2: En dat is interessant in het licht van de discussie die nu bezig is rond de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ja. De Nederlandse bank die dus zegt financiële instellingen, maar zeker ook de overheid moeten voor buffers zorgen. Nou, dat is een argument dat ook door het kabinet wordt gebruikt, ook door de VVD. We zien het CDA aan de andere kant dat iets meer open staat om wat meer begrotingsruimte te pakken. Wij horen trouwens dat Hans Vijlbrief, de minister van Sociale Zaken, vandaag in de Tweede Kamer is om met oppositiepartijen te praten over die situatie die met de bonden ontstaan is.
0: Oké, wat wil je daarmee bereiken?
2: Nou, dit is onderdeel van het grote koffiedrinken. Dit lijkt, en wat ik nu ga zeggen, het lijkt een detail, maar het is heel belangrijk. Vijlbrief gaat praten met de woordvoerders van die partijen, onder andere Pro, Ja 21, de ChristenUnie, met de woordvoerders op sociale zaken en werkgelegenheid. Ja. Dus het gaat dan inhoudelijk over de problemen die gezien worden met bijvoorbeeld de instroom in de WIA. Vijlbrief gaat nog niet, dat is niet de fase die nu aanbreekt, met fractievoorzitters zitten om een grote deal te sluiten over waar 6 miljard dan eventueel wel vandaan zou komen. Het blijft dus gaan, die focus op sociale zaken en werkgelegenheid en dat sociale domein.
0: Dankjewel. Michiel Jurjens, politiek verslaggever. Ja, en dan in mei was de inflatie, Michiel zei het net al, 3,5% bij de snelle raming. Schrikken. Maar ja, gisteren wist hij het al. Huiseigenoom Han de Jong die had helemaal in de prik, 3,5%. Dat zou het wel gaan worden. We gaan zo met hem verder praten.
9: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Van Bentum en Keulen advocaten.
15: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
16: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
21: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
22: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
25: BNR Verkeer.
3: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Nog weinig bijzonderheden deze ochtend. Spits, een paar files veroorzaken noemenswaardige vertraging tussen de 270 kilometer die er toch al staat in ons land. Kwartiertje vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen. De A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Hoorn. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. Je vertraging is 20 minuten op de A58. Vanuit Breda naar Eindhoven is het file rijden over 17 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Best. En altijd nog vertraging in Noord-Holland op de N242. Vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij de aansluiting met de A9, 5 kilometer. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A9. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Baren bij 35.1. En op de A2 Den Bosch Utrecht, controle bij Culemborg bij 80.0.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
27: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTW Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Er vielen doden en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leiden tot heftige reacties. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Iowa zijn 6 doden gevallen. Een man schoot in verschillende delen van de stad Muscatine familieleden van hem dood. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar werd later dood gevonden. Hij had zelfmoord gepleegd. De politie gaat ervan uit dat hij ruzie met zijn familie had. En in het Noord-Hollandse Weidenes woedt een zeer grote brand in een restaurant. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand staan racistische teksten. Op het moment dat de brand uitbrak was niemand binnen en het pand moet als verloren worden beschouwd. Vanwege de brand is de N506 de komende uren dicht. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger.
0: Ja, en er was in de afgelopen maand, volgens een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de inflatie opgelopen tot 3,5%. Schrikken, maar gisteren hadden we al een early warning uitgestuurd bij monden van huiseconoom Han de Jong. En die gaan we zo spreken over de details.
1: En, hoe ging je leestoets?
2: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
1: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
4: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: In 14 weken begrijpend leren lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
7: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
8: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
7: Vijfhart, dat klopt voor jou.
28: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel, gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
29: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In twee stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
30: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
31: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, goedemorgen. Het is 6:30 geworden op dinsdag 2 juni 2026. En Iwan Verrips, we gaan het hebben over alle zijdingen, takken van de inflatie, denk ik, hè?
32: Zeker, want ook zometeen over restaurants en de keuzes die mensen maken als het gaat om buiten de deur eten. Dat doen we steeds minder vaak. In plaats daarvan kiezen we voor een, nou, bijvoorbeeld een afhaal- of een thuisbezorgde maaltijd. Ook omdat die wat minder in prijs lijken te stijgen de afgelopen tijd. Dus ja, dat heeft blijkbaar zijn effect. Spreken we zo meteen over een paar minuten. En we hebben zo meteen een tech-update met Joe van Buurik.
0: Precies, en daar worden kosten nog moeite gespaard. Dat mag je weten.
32: Check.
0: Dan in mei de inflatie, volgens de snelle houding van het CBS, die was 3,5%, een stuk hoger dan de 2,8 van over de maand april. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, zei dit.
33: Vorige maand viel het nog mee met die stijging van 2,7 naar 2,8. Maar ja, nu komt er een grote klap bij en dat zal waarschijnlijk niet zoveel mensen verrassen.
0: Nee, daar praten we verder over met Han de Jong, BNR's huiseconoom. Totaal niet verrast, want die voorspelde het gisteren al. Han, goedemorgen.
34: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, je zei al, nou, het komt ergens tussen de 3 en 4. Het klopt, 3,5, de hoogste inflatie in de jaartijd. Dat betekent ja, toch wel slecht nieuws.
34: Ja, dat is zo. Het is het hoogste cijfer sinds april vorig jaar. Toen was de inflatie 4%. Dus ja, nou ja, laten we zeggen dat het goede nieuws is dat we daar nog wel een stukje onder zitten.
0: Ja, maar dat is ook wel het enige. De stijging. Ja. We spraken Peter Heijn, je hebt het gehoord. Hè? Die zegt ja, het is niet alleen de energieprijzen. Dat werkt ook door in vakanties en diensten.
34: Ja, kijk, weet je, je moet je realiseren hè, dat onze inflatiecijfers die zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Ja. En alles wat met vakanties samenhangt, ja, de prijzen daarvan, die hangen natuurlijk ook heel sterk af van wanneer die vakanties dan precies vallen.
0: Ja.
34: En vorig jaar drukte dat de inflatiecijfers in het inflatiecijfer in mei. En dit jaar was het omgekeerd. Dan krijg je dus zo'n stijging. Nou moeten we ons ook niet gek laten maken, hoor. Want wij kijken natuurlijk naar dat hoofdcijfer, die 3,5%, dat is jaar op jaar. Je kunt ook kijken van hoe ontwikkelden de prijzen zich nou van maand tot maand. En dan moet je constateren dat in mei dit jaar het algemene prijspeil slechts 0,1% hoger was dan in april. Alleen, vorig jaar mei daalde het algemeen prijspeil in een maand tijd met 0,6. Ja, en dan krijg je dus in je jaar-op-jaar-cijfer zo'n hele forse stijging.
0: Precies. Ja. Maar toch, als je even kijkt naar de cijfers, en het is een snelle raming, dat weet ik ook, maar wat valt jou nou op? Wat zit daarin, als we kijken naar die staafdiagrammetjes van sectoren, waar gaat het goed en fout?
34: Ja, weet je, Peter Heijn die heeft daar een uurtje geleden ook al iets over gezegd. Ja. Dus de energieprijzen, daar is de inflatie wat opgelopen. Ja. Maar hij zei ook, eigenlijk de belangrijkste bijdrage van de stijging van inflatie, dat zit hem in de diensten.
0: Ja.
34: Nou, diensten maken de helft van het totale pakket uit. Dus dan ligt het voor de handen dat grote invloed heeft. En dat heeft alles te maken, vooral waarschijnlijk, die details hebben we nog niet hoor, maar dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met de timing van die vakanties. Als je dan verder kijkt, dan zijn me toch wel twee dingen ook opgevallen waar Peter Heijn het dan nog niet over heeft gehad. En dat is ten eerste, als je kijkt naar de prijsstijging van voeding, die is de laatste maanden heel fors teruggevallen. Hè. Er zijn maanden geweest dat we elke maand weer spraken over de forse stijging van voedingsprijzen. Nou, in mei was dat jaar op jaar nog maar 0,4. Nou, ik denk dat je echt een paar jaar terug moet kijken om zo'n laag cijfer tegen te komen. Hoe komt dat? Nou, de prijzen van onze voeding die volgen met een forse vertraging de prijzen van de wereldmarkt. Ik denk dat de komende maanden ook die prijsstijging nog wel laag zal houden. Maar wat we op de wereldmarkt wel zien is dat de prijsstijging daar weer wat aantrekt. Dus later dit jaar gaat de voedingsinflatie ook weer wat oplopen. En het tweede opvallende, dat is dat de inflatie bij industriële goederen wat is versneld. Dat was in april nog 0,3% jaar op jaar en in mei 0,7. Dat is natuurlijk nog altijd laag. Ja. Maar industriële goederen maken ongeveer een kwart uit van de inflatiemand. Mm. Dus die versnelling heeft de inflatie ook wel iets omhoog geduwd.
0: Duidelijk. En dan even, wat kunnen we verwachten voor de komende tijd? Gisteren had het er ook even over. Je zei ja, die energieprijzen, dat effect is niet zomaar weg. Dat houden we nog een tijdje. Dus blijven we op dat soort hoge inflatieniveaus de komende maanden, denk je al?
34: Nou, dat denk ik wel. Ik zou eigenlijk zelfs vermoeden dat de inflatie de komende maanden nog wel iets verder zal kunnen oplopen. Mm-hmm. Omdat die gestegen energieprijzen doorwerken in de rest van de economie.
0: Ja.
34: We weten ook dat die prijsstijging van diensten, die wordt sterk beïnvloed door de loonstijging. We zien allemaal dat de loonstijging blijft relatief hoog. En het is ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden erg onrustig. Dan misschien vind ik nog wel het spannendste wat er met die industrie goederen gaat gebeuren, de prijzen daarvan. Gisteren spraken we over de inkoopmanagersindex van de Navy. Die was in mei heel sterk gestegen, maar de Navy die schreef dat vooral te maken had met paniek aankopen door bedrijven. En die doen ze omdat ze vrezen dat er verstoringen in de toeleveringsketens dreigen. En ook om prijsstijgingen die daar het voortvloeien voor te zijn. We hebben gisteren ook al gezegd, door die paniek aankopen duwen ze de prijzen waarschijnlijk omhoog. En dat zou dan natuurlijk die prijsstijging van industriële goederen een impuls kunnen geven. Ja, een beetje mijn afdronk daarvan is, paniek is natuurlijk nooit goed. En je weet, Bas, wat ze zeggen over paniek. Je moet nooit in paniek raken. Maar als je toch in paniek raakt, dan kun je beter de eerste zijn dan de laatste.
0: En dat is een heel duidelijk en waar woord. Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
26: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
32: 10.000 huishoudens met zonnepanelen die kunnen geld krijgen als ze hun zonnepanelen tijdelijk minder stroom laten opwekken of helemaal uitzetten. Netbeheerder Enexis gaat daarvoor samenwerken met een bedrijf dat heet Zonnedimmer, schrijft nu.nl. En ongeveer 55.000 huishoudens die krijgen de komende dagen een brief met de vraag van Enexis of ze aan dat project mee willen doen. Vrijwillig. Een systeem waarbij de zonnepanelen dus op afstand tijdelijk kunnen worden gedimd of uitgezet. Gebeurt uiteraard op het moment dat er heel veel zonnestroom wordt opgewekt en het elektriciteitsnet vol dreigt te raken. Volgens Enexis kan het bedrijf dan, met toestemming van de eigenaar, de opbrengst van die zonnepanelen dus tijdelijk verlagen of uitzetten. En huishoudens die daardoor stroom mislopen, die krijgen daar vergoeding voor. 25 cent per kilowattuur die niet wordt opgewekt. En in praktijk gaat het om kleine bedragen. Stel je hebt 10 zonnepanelen die 2 uur worden gedimd, dan levert dat 1 tot 2 euro op. Maar toch, Enexis zegt het aantal momenten waarop dat project zal worden ingezet, dat zal beperkt blijven. Het is echt bedoeld om de pieken op het stroomnet op te vangen en overbelasting te voorkomen. En ook, zo zegt Enexis, het is nieuw dat echt huishoudens zelf op deze schaal worden betrokken bij congestiemanagement. Dat gebeurt al met grote zonne- en windparken, maar dus nog niet met individuele huishoudens. En nu dus wel. En dat dimmen gebeurt allemaal met de software die ook de omvormer van de zonnepanelen aanstuurt. Okay. Dus daar gewoon op inprikken. Dat is affabriek zit erin. En dan kan dus die elektriciteitsmaatschappij dat doen. Meedoen aan het programma is vrijwillig. Je kan eraan meedoen. Je kan later ook weer zeggen, ik wil toch niet meedoen. Dus het is niet, als je eenmaal ingeschreven bent, dan is het ook voor altijd dat je erin zit. Maar wel opvallend. 55.000 huishoudens dus die de vraag krijgen, wil je vrijwillig voor een kleine vergoeding je zonnepanelen uit laten zetten op het moment dat ze het beste doen eigenlijk?
0: Ja. Gaan we naar Robert Vries van de ABB. Robert, bijna 7:15. Er staat een kapotte vrachtauto. Waar?
3: Nou, op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Die staat op knooppunt Oud-Dijk de rechte rijstrook te blokkeren. En zodoende 11 kilometer file te veroorzaken. Vanaf knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. Verder nog weinig bijzonderheden deze ochtendspits. Al is het misschien de A2 wel noemenswaardig vanuit Den Bosch naar Utrecht. 12 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg met 20 minuten oponthoud. En in het zuiden van het land rijdt het ook langzaam op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. 5 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel met ook daar een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Baarn bij 35.1. En ook nog steeds controle op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Born bij 236.2.
26: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
10: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
11: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
0: Ja, 7:48 en in het kader van de inflatiecijfers over de maand mei keken we ook eens eventjes mee met ABN AMRO. Die hebben een nieuw onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat Nederlanders steeds minder vaak voor een uitgebreid diner buiten de deur kiezen. In plaats daarvan gaan ze naar bezorgrestaurants, die bellen ze en die komen dan met een papieren zakje sushi brengen. Nederlanders kozen in de tweede helft van vorig jaar voor goedkopere dineropties zoals afhalen of bezorgen. Maar nu de prijzen van de pokeball of de pizza niet meer bovengemiddeld hard stijgen, wordt er langzaam weer vaker gebruik gemaakt van het gemak van de bezorgbak. ABN AMRO's Wart van der Stee, sectoranalist retail en leisure bij de bank, is bij ons. Wart, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, we hebben dus minder uitgegeven in restaurants vorig jaar. Is het echt een significante daling?
12: Ook weer niet enorm. We hebben gezien dat het aantal bestedingen wat was afgenomen.
0: Ja.
12: Dat heeft geleid tot ongeveer 0,6% minder betalingen bij het restaurant.
0: Ja, en dat gaat dan om de online betalingen, neem ik aan, of niet?
12: Ja.
0: Fysieke betalingen.
12: Daar zijn er 0,6% minder van geweest over het afgelopen jaar.
0: Ja. Ja, en we zien dan tegelijkertijd wel dat er meer online besteld wordt, dus eten.
12: Ja, tegelijkertijd zien we inderdaad dat het een omslag is naar online. En daar hebben we gezien dat er 3,5% meer bestellingen zijn gedaan.
0: Ja, nou is het,
12: over het afgelopen jaar.
0: Nou is het zo dat we altijd dachten, dat bezorgen, dat is duur. Die prijs is tegen namelijk, nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. En toen dachten we van ze gaan liever naar het restaurant dan dat ze die dingen laten bezorgen. Maar kennelijk is het gemak van de patatbak is wel weer goed om de hoek, begrijp ik. Is dat te verklaren dat mensen meer online eten bestellen dan dat ze fysieke restaurant bezoeken?
12: Het goed te verklaren is het niet. Ik wil ook niet zeggen dat online per se goedkoper is dan fysiek in het restaurant. We hebben natuurlijk inderdaad gezien dat sinds de oorlog in Oekraïne de bezorgmaaltijd harder steeg in prijs dan het restaurant.
0: Ja.
12: Maar inderdaad, daar hebben we afgelopen jaar gezien dat, dat die ongeveer gelijke tred houdt met de totale inflatie, maar ook met de inflatie bij restaurants.
0: Ja, nou hebben we net dat inflatiecijfer, die snelle raming over mei. Wat mag je vrezen straks voor de retailsector en voor leisure?
12: Het consumentenvertrouwen is ook erg laag. Dat zegt over het algemeen dat we de niet noodzakelijke bestedingen vaker uitstellen of afstellen. Dus dat zou vervelend kunnen zijn. Wel zien we de laatste tijd vaker dat de consumentenvertrouwen niet per se een graadmeter daarvoor is. Omdat we ook zien dat er relatief lage werkloosheid nog steeds is. En daarmee hoge baanzekerheid. En tegelijkertijd zijn de spaartegoeden bij Nederlanders ook erg hoog.
0: Ja,
12: dus dat stut de bestedingen wel.
0: Absoluut. Ik kan nog best een babi pangen met jou hier en daar. Dank, Bart van der Stee, sectoranalist retail en leisure bij ABN AMRO.
26: Tech Update.
0: En daartoe is bij ons aangeschoven Joe van Buurik.
1: Dag Bas van Werven, Niemand van
0: de grote tech Joe. Het moederbedrijf van Google wil $80 miljard extra ophalen. Waarvoor en hoe zit dat?
1: Ja, het is toch wel een beetje een opvallende headline, hè, voor zo'n reeds groot beursgenoteerd bedrijf als je Alphabet bent, met een marktkapitalisatie van $4.5 biljoen. Plek 2 achter Nvidia. En hoezo nog meer geld? Nou ja, voor die AI-infrastructuur dus, hè, oftewel datacenters en energie. En voor dit jaar heeft Google afgelopen maand, of april moet ik zeggen, al aangegeven, we gaan nog meer geld investeren, alleen op dit kalenderjaar tussen de $180 en $190 miljard. Nou, dan moet er dus wat extra geld opgehaald worden om het allemaal te laten sluiten. En dus wordt er gepraat met meerdere partijen over een extra specifieke aandelenuitgifte. Dat is dan specifiek Berkshire Hathaway, wel bekend van Warren Buffett immers. Heeft Google zelf bekendgemaakt trouwens, niet in de geruchtenmolen via een persdienst. Berkshire zou dan $10 miljard aan aandelen verwerven en daarmee belangrijke aandeelhouder worden. En voor zover ze dat al niet waren. Want afgelopen maand gaf Berkshire zelf aan, we hebben ons aandeel in Google verdriedubbeld. De teller staat al op $16.6 miljard aan aandelen. Er zou dus nog eens 10 bijkomen via een preferabele constructie.
0: Dat is interessant, want eerder nam toen Warren Buffett nog in het zadel zat, hij massaal afscheid van Apple-aandelen. Nu dus naar Google toe. Maar wat zegt dat over de positie van Google in de grote AI-race?
1: Ja, dat ze nog altijd goed voorstaan. En dat is logisch, want wat we ook in deze tech-updates vaak zeggen, hè, Google heeft niet alleen de ontwikkeling van AI, maar ook de manier om het uit te nutten in handen. Ze hebben inmiddels tal van producten die wij allemaal gebruiken, van de zoekmachine tot Gmail, tot Google Drive, tot YouTube. Daar kunnen ze allemaal AI in stoppen. Nou, dat doen ze ook, dat zullen we weten. Maar goed, dat verklaart dus ook waarom ze extra geld nodig hebben. En ja, dan is dat nog maar 10 miljard van die 80 miljard die ze bij elkaar willen sprokkelen. Nog eens 30 miljard moet via verschillende investeringsbanken worden opgehaald. En later dit jaar, in het derde kwartaal, willen ze via een andere constructie nog eens 40 miljard ophalen door aandelen op flexibele wijze te verkopen.
0: Zo.
1: En dan te bedenken dat ze vorig jaar ook al in één keer voor 85 miljard aan schulden aangingen. Dus die teller blijft ook oplopen.
0: Ja.
1: Ik denk dat daar toch wel wat druk gevoeld wordt vanuit de concurrentie, Bas. Immers op korte termijn ook beursgenoteerd. Dan hebben we het over OpenAI, dan hebben we het over SpaceX en ook, zoals we net weten, Anthropic, dat dit najaar ook zijn IPO gaat beleven. Want daar zijn de documenten gisteravond voor ingediend.
0: Ja, precies. Nog eventjes naar Jensen Huang. Wat een fijn mens is dat ook, hè? Die is niet alleen zijn ouders introduceert in Taiwan, maar ook vindt dat werkende mensen meer betaald moeten krijgen. Zoveel mogelijk zelfs. Nou, kan de hoofdredactie van dit station een voorbeeld aan nemen?
1: Ja, het zou leuk als we zijn als ze praten met de topman van Nvidia. Want ja, als die vragen krijgen van journalisten, hoeveel moeten mensen betaald krijgen, in dit geval als ze bijdragen aan de ontwikkeling van AI-chips, hè, want dat doen ze bij Nvidia, dan moeten ze zoveel mogelijk geld krijgen, vindt meneer Wang.
0: Ja, zoveel mogelijk, maar zoveel dat zit dan wel weer iets van een disclaimer in.
1: Nou ja, goed, kijk, je kan je afvragen waarom zegt hij dit. En dat gaat natuurlijk om de situatie bij Samsung, hè, waar de afgelopen week een massale staking op het laatste moment is afgewend door de mensen daar enorme bonussen uit te keren. Ja. Tot enkele tonnen per medewerker. En dan ging het al om gemiddeld salaris van $105.000 bij een Samsung-medewerker. Dus, zegt Wang desgevraagd, nou, ik vind dat mensen zoveel mogelijk betaald moeten worden.
0: Ja, als het goed doen.
1: Ja, nee, hij zegt ook, ik betaal al mijn mensen zoveel als ik kan. Dat doe ik gewoon, dat vind ik normaal. Willen wij daar ook werken, vraag ik me af. Want daar betalen ze dus blijkbaar zoveel mogelijk.
0: Hebben ze al een ochtendshow bij Nvidia?
1: Ja, ik vrees dat ze niet meteen
13: een radiozender.
0: Ja, dat vind ik een goed plan.
1: Ja, Business Nvidia Radio. Ja, het kan gewoon.
0: De grote Nvidia Tech Show. Dankjewel, ja, Joe van Buurik.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
5: gedreven innovaties.
0: En heb jij nog even restaurantnieuws, geloof ik, hè?
32: Ja, waar je ook kan ontbijten trouwens. Mm. McDonald's zat trouwens niet in die cijfers van ABN AMRO. Dat ging niet over fastfoodketens. Maar deze keten gaat het helemaal anders doen. Ja, ze willen namelijk meer kwaliteit gaan bieden richting de consument. En dus werd er gisteren een mondiale nieuwe strategie aangekondigd. En de Mackey wil in gaan zetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en ook nieuwe speeltuinen voor kinderen. Volgens de CEO, dat is die Chris Kempinski, past het in een brede verwachting van de consument, want klanten eisen tegenwoordig meer voor hun geld. En dus voortaan luxere kipgerechten.
0: Kipgerechten, wat is dat dan?
32: Bijvoorbeeld handgepaneerde kipvleugels.
0: Ah, met een broekje aan.
32: Ja, zoiets. Zo wil het bedrijf fastfood minder als fastfood laten aanvoelen. Want inderdaad, je hebt altijd wel het gevoel dat je daar in een fabriek staat.
0: Ja.
32: En dat zou dus een beetje minder moeten zijn. Nou, ze willen gaan concurreren ook met KFC op die manier. Omdat voor elkaar te krijgen, denkt de CEO dat McDonald's efficiënter moet worden. De productiviteit per vestiging moet omhoog. Want anders kunnen die franchise-nemers niet investeren in modernisering. Oftewel, ze mogen het dus zelf gaan betalen ook op die manier. Dus ja, nieuwe McDonald's-restaurants met nieuwe speeltuinen, zodat je jengelende kinderen nog langer achter in dat restaurant in die glijbaan met die naden, waardoor je altijd enorme last krijgt van je kleding, kan dumpen. Aantrekkelijke restaurants en handgepaneerde kipvleugels. Maar, zo zegt McDonald's ook, persoonlijk contact blijft belangrijk. Medewerkers moeten meer ruimte krijgen om klanten te helpen en de service te verbeteren. En het programma heet Accelerating the Arches. Dat is de opvolger van het nieuwe project. Nou, meer financiële details over de plannen worden in september verwacht. Dan komt er een bijeenkomst voor beleggers. Waarschijnlijk ergens in een McDonald's bij u in de buurt.
0: Hoe deden ze dat dan vroeger met die kipvleugels?
32: Ja,
0: machinaal gepaneerd.
32: Uit de fabriek.
0: Ja, waar, ja. De Europese Commissie presenteert morgen een nieuwe versie van de Chips Act. De Chips Act 2.0. Ja, nee, dit gaat over andere chips. Waarmee Europa op eigen benen moet leren te staan. Op het gebied van zelfgepaneerde chips. De concepttekst is nu al in handen van BNR. Wat erin staat, hoor je zo meteen.
13: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
13: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
16: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
17: Be Frank, pensioenalert.
18: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
16: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
19: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
20: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar één keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Buitenspel of het spel winnen? ECT Legal beslist beter.
6: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
8: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
20: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
21: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
22: Nu in de BNR-app.
32: Inflatie in mei 3,5% en dat gaat niet op korte termijn onder die 3% uitkomen. Liander laat ruim 7000 huishoudens en ondernemers langer wachten op een zwaardere stroomaansluiting. En in ons Oekraïne-liveblog zware aanvallen op onder meer Kiev en de Dnipro met zeker 9 doden. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
0: Gaan naar de ANWB. Robert Vriezen, hoe staat het erbij op de weg?
3: Het is behoorlijk druk op de weg vanochtend. Maar een paar bijzonderheden tussen de 500 kilometer die er toch wel staat. A1 Apeldoorn-Amersfoort. 20 minuten vertraging tussen Stroe en Barneveld rijdt het langzaam over 6 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A58 dicht vanuit Breda naar Eindhoven. Dat is daardoor vielen tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer en een half uur vertraging. Je kan ervoor kiezen om te rijden via Den Bosch. Dan pak je de A65 en vervolgens de A2 richting Eindhoven. Op de N246... Westgrafdijk-Beverwijk voor de aansluiting met de N514. 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-West bij hectometerpaal 35.1. Op de A2 Maastricht-Eindhoven controle bij Born bij 236.1. En op de A2 wordt gecontroleerd vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen. Dat is bij hectometerpaal 55.9.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers. Wel is de N506 voorlopig dicht. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode en raakten 2 mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gekelderd. Het kabinet zit er nu 100 dagen en aan het begin zag een derde van de kiezers het nog zitten. Nu is dat gedaald naar ruim een vijfde, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Van de coalitiepartijen zijn alleen de kiezers van D66 nog in meerderheid positief, die van de VVD het minst. En de inflatie is vorige maand hard gestegen, meldt het CBS. In mei werd het leven 3,5% duurder en dat heeft allemaal te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen omhoog schoten. Economen zijn bang dat als de oorlog langer aanhoudt, de inflatie nog verder stijgt. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Voor 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger.
0: En dan kijken we naar de beurzen. Azië in de kei staat 14e lager. Hang Seng plus 1,8%. De Kospi inmiddels een winstje van 16e. We zien dat nog steeds de Brent crude wat onder druk staat. $94,25. We lopen ietsje naar beneden weer. En ja, nog steeds is er niet veel duidelijk over of er een bestand komt in het Midden-Oosten. Inflatie in ons land, je hoort het net als, tot 3,5% gestegen in de maand mei bij de snelle raming van het CBS zojuist. In april was dat nog 2,8%. En met name de hoge brandstofprijzen eisen hun tol. En toch, huiseconoom Han de Jong ziet een lichtpuntje, al heeft het een licht zure ondertoon.
1: Het is het hoogste cijfer sinds april vorig jaar. Toen was de inflatie 4%. Dus ja, nou ja, laten we zeggen dat het goede nieuws is dat we daar nog wel een stukje onder zitten.
0: Maar dat is dan wel ook het enige stukje goede nieuws. Huiseconoom Han de Jong. Later vanmorgen het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige inflatiecijfers in de hele eurozone voor de maand mei. In april zagen we de inflatie in het eurogebied oplopen naar 3 van de 2,6% in maart. Maar we gaan kijken wat dat wordt. Zodra het bekend is, hoor je dat uiteraard hier bij BNR. Want alle heffing en beursnieuws krijg je uiteraard hier op deze zender, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En de Europese Commissie die presenteert morgen een nieuwe versie van zijn Chips Act. Eigenlijk de Chips Act 2.0. Waarmee Europa hoopt op eigen benen te laten staan op het gebied van alles wat met halfgeleiders te maken heeft. Maar de concepttekst die is helaas al uitgelekt. En daar hoor je zo meteen naar ons en daar hoor je zo meteen alles over.
9: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
10: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
14: Van Bentum en Keulen Advocaten.
24: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
25: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
27: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
28: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
29: Kenneth Smit.
27: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
31: In de BNR-app
30: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
31: Download de BNR-app
30: en blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, daarmee is het 7:08. Zijn we over de helft van deze ochtendspits. Het is dinsdag 2 juni 2026. Even een tussendagje qua weer. Maar dat is een kwestie van wennen. We hebben gewoon nieuws voor je. Wat gaan we doen?
32: Ja, je zou het een gevalletje taco kunnen noemen. Het is misschien een beetje flauw, maar toch. Donald Trump die laat zijn plannen voor zijn controversiële compensatiefonds vallen. Na kritiek vanuit de eigen partij. Hè. Dat is het fonds waar veel geld in zou moeten komen om mensen te steunen die zouden zijn vervolgd door bijvoorbeeld de regering Biden. Dat fonds lijkt dus er niet te gaan komen. Zometeen Jan Postma, onze correspondent in Washington. En we staan er weer niet in. De lijst van self-made miljonairs onder de 40 jaar. Mensen die dus niet hun geld verdiend hebben omdat papa en mama lekker wat geld doorschoven, maar het echt zelf verdiend hebben. Nou, best een prestatie. Wie er wel in staan en wat er opvallend is aan die lijst, hoor je zometeen van Meijndert Schut, onze collega en tevens hoofdredacteur van Quote.
0: Ja. En gelukkig val ik erbuiten, want ik ben al boven de 40.
32: Ja, anders
0: maar ik sta er ook niet in.
32: Ja. Anders wel? Als je ook niet. Was, nee.
0: Nee hoor. Nee, helemaal niet zelfs.
32: Jammer.
0: Zelfs moeten we een blad te kopen.
32: Daarom zitten we hier.
0: De Europese Commissie wil de eigen chipsector versterken met een nieuwe versie van de al bestaande Chips Act. En deze gaat heel feriek. De EU Chips Act 2 eten. Blijft het een gelekte concepttekst die in handen is van onze Europa-redactie en van het FD. Het is een soort de sequel eigenlijk, hè? Met die herziening op het gebied van halfgeleiders wil de EU de nadruk leggen op industrialisatie, stimuleren van de vraag en leveringszekerheid. Lees een supply chain waar geen ellende komt. Morgen wordt dat voorstel gepresenteerd en die tweede versie, ja, die moet beter worden dan de eerste, zegt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: Versie 1 is uit 2023 en toen werd er gekeken naar capaciteit. Kunnen we chips maken? Hoe gaan we dat doen? Nu moet de vraag echt leidend zijn. Mm-hmm. En de leveringszekerheid, wat je al zei. En dan worden er ook voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld de coronapandemie. Toen hadden we een probleem. Maar een ander probleem, van kleinere schaal, in eerste instantie, was de Nexperia-zaak. Je weet nog, minister Vincent Karremans. En dat noemt de commissie ook expliciet in de concepttekst die we in handen hebben, op pagina 3. Mm-hmm. Dat soort zaken wil de commissie voorkomen en om al een voorzetje te geven van wat ze willen doen. Dat is dus veel actievere industriepolitiek gaan leiden. Mm-hmm. Met ook het aanwijzen van strategische regio's. We hebben natuurlijk Brainport in Eindhoven. Mm-hmm. Je zou ook kunnen denken.
4: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dat was het idee achter de eerste chipwet.
4: Ja.
3: Maar dat is 4 jaar later. Nou, volgens de een nog niet eens heeft het de 10% gehaald. En volgens de ander gaan we niet verder komen dan 12%. In ieder geval niet genoeg. Opschalen lukt maar niet. Er is te weinig vraag vanuit Europa om hun eigen chipmarkt op te tuigen. We zien dat er wordt gesproken over de komst van fabrieken naar Duitsland bijvoorbeeld of naar Polen. Maar dat die potentiële fabrikanten zich dan toch weer terugtrekken, die grote spelers, dat ze dan in Azië of in Amerika blijven. Er is ontzettend veel geld uitgetrokken voor die chipwet 1. Publiek en privaat. Maar het moet toch anders en dus meer op de vraag gericht.
4: Ja.
3: En ook om te voorkomen dat we in de toekomst weer in de problemen komen, omdat we een crisis hebben en dan niet kunnen doen wat we willen doen.
4: Ja, precies. Inderdaad, die supply chains gewoon organiseren zodat het allemaal uit Europa komt, maar ook zelf met eigen technologie komen en zelf onze eigen Europese fabrieken ook kunnen voorzien van chips. Dat is, neem ik aan, de belangrijkste zaak, de meest noodzakelijke toestand.
3: Ja, waarbij ook natuurlijk de komst van AI een enorme rol hierin speelt. Want dat is wel ten opzichte van een paar jaar tijd enorm veranderd. Dat heeft zo'n vlucht genomen.
4: Mm-hmm.
3: Waardoor ook consumentenapparatuur, om het maar even zo te noemen, de auto's, de smartphones, de laptops, maar denk ook aan medische apparatuur, defensiesystemen.
4: Ja,
3: iedereen wil chips. Maar je ziet dus dat het met name naar de AI-bedrijven momenteel gaat.
4: Ja.
3: Wat Europa betreft. En dan moet je dus een ander plan hebben. Het is wel zo, als we eerlijk zijn, Bas, de commissie zet echt in op hele grote spelers die we in Europa gaan ontwikkelen. Hoge machtconcentratie, zoals dat dan heet. Er is al wel kritiek, heb ik al wel gehoord. Krijgen we dan nog wel een eerlijk speelveld? Wat als de commissie dus een aantal bedrijven gaat subsidiëren en dat ook echt fors gaat doen? Dat is leuk voor de vraag. Maar is het ook eerlijk binnen hoe we binnen Europa eigenlijk de markt hebben opgezet?
4: Ja,
3: dat wordt nog wel een discussiepunt.
4: Precies, een vraag die in Amerika niet gesteld wordt sinds bijvoorbeeld Donald Trump een steek nam in Dell, om maar een voorbeeld te geven.
3: En China ook niet, hè?
4: China ook niet, nee, precies. Toch, hè? Die aangescherpte versie, deze Chips Act 2, is onderdeel van een nog veel breder pakket aan maatregelen. Wat weet je daarover te vertellen?
3: Ja, we hebben twee documenten, als het ware, die gelekt zijn naar een aantal media.
4: Mm-hmm.
3: Wij hebben document 1 in handen, met die concepttekst, waar onder andere Nexperia in wordt genoemd.
4: Ja.
3: En er is een totale strategie. Nou, dat document hebben we ook, maar dat was in eerste instantie in handen van Politico. En dit is dus onderdeel van een totaalpakket. Bestaat uit 4 onderdelen. En Chips Act 2, nou, die film die dan beter moet worden dan Chips Act 1, dat is punt 1. Maar daarnaast heb je het ook over de Europese cloud en infrastructuur. Structuur die moet verbeterd worden. Er moet een open source strategie komen. En echt, dit vind ik zo'n fantastisch Brussels woord. De EU wil een roadmap introduceren voor digitalisering en hoe om te gaan met al die energie die nodig is voor de ontwikkeling van AI, Europese datacenters. Het is allemaal belangrijk en goed in het kader van de Europese tech stack. Het moet allemaal beter dan Chips Act 1. Het pakket wordt morgen officieel gepresenteerd. Maar je hoort het al, er is skepsis, omdat de plannen van de commissie altijd fantastisch lijken op papier, wat jij ook zegt. Maar we soms niet altijd weten hoe dat in de praktijk dan uitpakt.
4: Precies. Of wat het gaat kosten. Dat weten we daar iets over?
3: Heel veel geld, laat ik het daarbij houden. Er wordt gesproken over echt onvoorstelbare hoeveelheden aan miljarden.
4: Hmm.
3: Kijk, het is ook zo dat die chipmarkt, die nadert volgens cijfers van de EU de grens van 1.000 miljard dollar en zou in 2030 1.600 miljard dollar waard zijn.
4: Hmm.
3: Dan snap ik wel dat je heel veel wilt investeren.
4: Ja.
3: Als dat ook met zowel publiek als privaat geld gaat, prima, dan is dat bespreekbaar. Maar ik denk wel dat dit ook een discussiepunt wordt, bijvoorbeeld onder lidstaat en het Europees Parlement. Want ook dat weet je van Brussel. Al het goede komt in drieën. Ze gaan dit dus morgen delen met de wereld, maar het is een plan van de commissie. En dan gaan de lidstaat en het Europees Parlement kijken naar de voorstellen. Dan gaan we met elkaar in dialoog daarover, een triloog. En dan gaat het maanden duren voordat het kindje wordt geboren, voordat we film 2 ook daadwerkelijk kunnen zien.

0: En ik denk, tot slot, dat bijvoorbeeld die hele grote bedrijven die de commissie wil optuigen, dat dat wel op weerstand bijvoorbeeld van het parlement gaat dat daar weerstand uit gaat komen. Want je gaat wel iets doen met je concurrentiekracht.
1: En dat zei Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Morgen, dan weten we dus alle ins en outs. Robert Vriesen van de ANWB, 7:45. Hoe staat het erbij, Robert?
2: De ins en outs van de ochtendspits. 521 kilometer file bij elkaar. Het is behoorlijk druk, maar een paar bijzonderheden. A7, Zaanstad-Hoorn. Bergingswerkzaamheden. Stond een kapotte vrachtwagen bij Hoorn. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor 7 kilometer file vanaf Purmerend Noord. Duurt er een half uur langer over. Dik een half uur vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Gebeurde een ongeluk bij Moergestel. Daarbij was ook een motorrijder betrokken. Linkerrijstrook is daar dicht. Wil je toch richting Eindhoven, kan je ook omrijden via Den Bosch. Pak je eerst de A65 en vervolgens de A2. Op de N246 had het nog flinke vertraging vanuit Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. 5 kilometer file en 3 kwartier op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Gratum bij hectometerpaal 205,8. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bad Hoeverdorp controle bij 31,9. En op de A16 Breda-Rotterdam houden ze je snelheid in de gaten bij de Moerdijkbrug bij 45,8.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
5: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
6: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
1: Ja, het lijkt erop dat president Trump afziet van dat controversiële symbolische compensatiefonds. Weet je wel, dat fonds waarin een symbolische 1776 miljoen dollar beschikbaar moest komen voor mensen die volgens Trump slachtoffer zijn geworden van een politieke heksenjacht, met name onder Joe Biden. Maar dat plan dat stuit op flinke tegenstand bij zijn eigen partij en bij twee rechters. Hoe dat zit, gaan we bespreken met Jan Posma, onze man in Washington. Jan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, want eerst met veel aplomb dat hele fonds naar voren gebracht. Maar hij lijkt een beetje in te binden, Trump, naar de kritiek vanuit zijn eigen partij. En dat is wel mooi, we horen wel vaker kritiek uit die eigen partij. Maar deze is zodanig dat hij toch denkt, laat ik even luisteren.
7: Ja, zeker. En dat horen we dus niet zo vaak.
1: Nee.
7: Want sowieso is het wel toch best zelden, hoor, dat Republikeinen tegen hem in durven te gaan, maar dat Trump dan ook reageert en dus een beetje inbindt. Ja, dat is echt wel bijzonder. We horen het nu nog van bronnen binnen het Witte Huis. Die zeggen nu dat dit van de baan is. Die zeggen dat heel zeker. Maar daar is toch wel wat. Daar zijn nog wel wat dingen over te zeggen. Maar daar hebben we het zo nog wel even over. Mm-hmm. In ieder geval dit plan, wat jij zegt, dat klopt helemaal. Er was meteen boosheid over. En dat zou toch, uiteindelijk was dat toch wel vervelend genoeg voor Trump om dus in te binden. Trump die wilde natuurlijk een zaak die hij zelf had aangespannen tegen zijn eigen belastingdienst schikken. Nou, daar kwam uiteindelijk dit fonds uit met dat enorme bedrag inderdaad. Voor mensen die slachtoffer zijn van politieke heksenjachten, zoals Trump dat dan zegt. Maar dat zou dan ook bijvoorbeeld voor kapitoolbestormers kunnen zijn. En die waren ook allemaal heel opgetogen hierover. En in de praktijk zou Trump dan ook bepalen wie dat geld kon krijgen. Dus dat ging zelfs Republikeinen te ver. Die werden hier ook enorm door verrast. En die waren hier ook heel boos over. Want die zeiden, wacht eens eventjes, in november zijn weer verkiezingen. Dit is heel dom, dit moeten we echt niet doen. Hier gaan wij niet voor stemmen. En dus ook allemaal andere plannen voor Trump gingen ze ook voorleggen. En dat zou nou dan een reden zijn dat Trump dus zegt van, dan trek ik me terug.
1: Dan maar niet. Maar je zei het al even, bronnen zijn overtuigd van het feit dat het gewoon geregeld is, dat hij het niet meer doet. Maar Republikeinen, het is het oude Amerikaanse mantra, de show ain't over until the fat lady sings.
7: Ja, precies. Ja. En niet om Trump nou met een fat lady te vergelijken natuurlijk. Dat zou ik niet durven, maar het is wel inderdaad zo. Trump, dat is natuurlijk wel iemand die zou zomaar weer van gedachten kunnen veranderen. Ja. En op dit moment is er een rechter die dit hele plan al op pauze heeft gezet. Mm-hmm. Dus het ligt al even stil tot er een hoorzitting gaat komen over 2 weken. En Republikeinen denken nu, wacht eens eventjes, na die hoorzitting kan het ook allemaal weer anders zijn. En het lijkt er daarom op dat Republikeinen nog steeds niet voor die andere plannen van Trump willen stemmen. En dat gaat dan over de begroting van immigratieplannen bijvoorbeeld. Maar ook zijn ballroom heeft daarmee te maken. Daar willen ze het eerst even niet over hebben tot ze meer zekerheid hebben. En echt letterlijk van het Witte Huis horen dat dit plan van dat fonds niet doorgaat. Ja. En ik moet ook wel zeggen, ik zie het ook wel voor me hoor, dat Trump de komende 2 weken bijvoorbeeld gaat gebruiken om al die congresleden onder druk te zetten. Om toch dat fonds erdoor te krijgen. En dan misschien via een andere route het alsnog probeert. Dus ja. It ain't over till it over.
1: Precies. Toch even, als je kijkt naar de grip op de partij, is hij die aan het verliezen? Anderzijds, de voorverkiezingen, de primaries die in bepaalde staten zijn, althans de kandidaten die daar gekozen moeten worden voor de Republikeinse Partij, die laten zien dat Trump daar toch wel duidelijk touw in handen heeft, hoor.
7: Ja, precies. Dus je ziet echt wel een wisselend beeld. Aan de ene kant dus in het congres, ze durven nu een keer tegen hem op te staan. Dat is echt uitzonderlijk. Dat zegt iets, want Trump is natuurlijk wel, hoe je het ook went of keert, dat presidentschap dat houdt straks een keer op. En als hij de verkiezingen zou verliezen in november, de congresverkiezingen, dan wordt hij een lame duck. Dat weten zijn partijgenoten ook. Ja. Maar tegelijkertijd, wat jij zegt, is ook helemaal waar. Die voorverkiezingen, waarbij dus de Republikeinen ook bepalen wie hun kandidaat wordt in bepaalde staten. Ja. Daar zie je keer op keer dat Trump daar heel duidelijk wint. Dat zijn kandidaten winnen. En dat zijn vaak ook keuzes uit wraak. Thomas Massie was bijvoorbeeld iemand die op een paar grote dossiers tegen Trump inging. Die verloor. John Cornyn, senator uit Texas, die verloor. Brett Raffensperger, dat was die man van dat telefoontje. Ja. Weet je wel, hè, de 11.000 stemmen die even gevonden moesten worden voor Trump na de vorige verkiezingen. Raffensperger deed dat niet. Vorige week verloor die. Dus het is nog steeds zo, als je niet 100% loyaal bent, dan neemt Trump gewoon wraak. En die congresleden denken dan, wacht even, ook als je niet zo'n primary hebt, dan denken ze, wij zijn wel afhankelijk van Trump voor campagnegeld. Dus we zijn voorzichtig.
1: Dat is inderdaad wel handig. Voorzichtigheid geboden. Dankjewel, Jan Posma, onze man in Washington.
3: Bas van Werven en Iwan Verhips. BNR.
0: De 100 rijkste self-made miljonairs onder de 40 jaar oud, die zijn weer een stuk rijker geworden, blijkt uit onderzoek van Quote. Hun vermogen is het afgelopen jaar toegenomen tot bijna 6,5 miljard euro, bij elkaar opgeteld. Om op die lijst te komen moet je minstens 18 miljoen waard zijn. En die ondergrens is ook weer een beetje omhoog opgeschoven met 1 miljoen euro. En dus, kan je zeggen, deze ondernemers, die het geld dus niet van hun papa en mama hebben, die boeren goed, zegt Meindert Schut, hoofdredacteur van Quote.
8: Dat is extra knap, omdat toch een kwart van de lijst van die lijst weg is gegaan. Hè? Dus er staan 25 nieuwe namen op. Juist omdat ze inderdaad die 25, die leeftijdsgrens van 40 jaar hebben bereikt. Mm-hmm. En zoals je weet, geld groeit vaak nadat je wat ouder wordt. Ja. Maar goed, ze doen het goed, de jonge ondernemers in Nederland.
0: Ja, en wat ik leuk en opvallend vond is, natuurlijk, er zitten mensen bij die badkamers verkopen, maar ook heel veel. Allerlei maatschappelijke projecten, mm-hmm. Rondom de energietransitie en chips en nieuwe brandstoffen, dat soort zaken?
8: Nou, inderdaad. Mark Verhagen, Lex Schepers en Vincent Seiger met Rift gebruiken ijzerpoeder, willen ze gebruiken als brandstof. Hè. Om een fabriek te realiseren haalden ze meer dan 100 miljoen euro op bij geldschieters. Nou, dan heb je Fortagis van Boudewijn Wijnands, die ontwikkelt chips voor veilige communicatie. 15 miljoen euro al opgehaald, maar is met een grotere ronde bezig. Nou, je hebt ook nog de batterijenboer iWell, Jan-Willem de Jong. De grote partij in Europa wil worden. En een van de mooie verhalen, denk ik ook wel hoogste binnenkomer, Aniek Schouten, met een geschat vermogen van 80 miljoen euro, die met haar levensgezel Indra Den Bakker Overstory oprichtte, omdat ze zich zorgen maakte over de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nou, het systeem kon de gezondheid van bomen analyseren. Interessant voor elektriciteitsbedrijven, vooral in de Verenigde Staten, want die kunnen inschatten welke bomen mogelijk op elektriciteitsdraden zouden vallen. En dat levert dus heel veel geld op. Helaas is Indra Den Bakker wel overleden. Dat is het sneuwe van dit verhaal. Dus Aniek Schouten komt in er eentje binnen op deze lijst. Maar wel de vijfde vrouw.
0: Ja, maar die missie die gaat dus door. En dat wordt beloond. Dat is mooi. Ja. De verschillen zijn wel bijzonder. Want als we even naar de top 3 kijken, dan hebben we op 1 Job van der Voort van Remote. 675 miljoen waard. Op de nummers 2 en 3 de jongens achter Bitfavo. Allebei 300 miljoen.
9: En dan de hoogste binnenkomer bijvoorbeeld, dat is dus die Annick Schouten, 80 miljoen. Ja, er zit veel kleur in de lijst.
8: Nou ja, en als je verder naar beneden gaat, hè, dan kom je richting dus die 18 miljoen, die heb je nodig om binnen te komen. Dus alles tussen inderdaad precies wat je zegt, 675 miljoen en de ondergrens van 18 miljoen, dat zit er allemaal tussen. Nou, zit een deel van deze top 100 jonge zelfmade miljonairs ook in de quote 500. Mm-hmm. Hè, want vorig jaar was die grens, de ondergrens lag op 140 miljoen euro. Nou, de top 3 staat dus al in ieder geval in de quote 500. Daar kun je wel van uitgaan.
9: Ja. Zijn er nog opvallende verhalen die je voorbij hebt zien komen? Dat je denkt, dat is toch even mooi om te noemen.
1: Ja, of terugvallen. Nou, bij mij, dat zijn ook mensen die zijn uit het lijstje gevallen. Die hebben het niet zo lekker gedaan.
8: Ja, nee, er zijn altijd mensen die terugvallen. Een van de terugvallers is Armando Muis. De fatbike fietsen. Ja, die heeft het natuurlijk lastig gehad. Ja. Hè, want de fatbike zit in het verdoemhoekje. Dus die is behoorlijk gedaald. Maar staat nog steeds wel in de lijst, natuurlijk. Ja, en uiteindelijk, die is ook wel weer bezig met nieuwe ontwikkelingen, waardoor die misschien weer wat gaat stijgen de komende tijd. En je hebt natuurlijk de bekende Nederlanders die erop staan. Dat is ook altijd interessant. En dat zijn met name DJ's, kun je zeggen.
1: Geen journalisten, nee.
8: Nee, journalisten, dat kun je echt vergeten. Nee, maar je moet dan echt denken aan Robert van der Korput, Hardwell, Nick van der Wal, Afrojack, Martijn Garritsen. Dat zijn de drie DJ's die in deze lijst staan.
9: Dat zei Meijnard Schut. Hij is presentator van de Nationale Autoshow. Maar in deze hoedanigheid vooral bij ons als hoofdredacteur van Quote.
1: Ik wist dat toch een beetje Iron Furrips in die lijst, hè?
9: Ja, ik werk eraan, maar goed, zolang ik hier te horen ben, gaat het niet worden.
1: Nee. Oekraïne heeft vannacht te maken gehad met zware Russische luchtaanvallen. Het was niet mis. Er vielen tot nu toe 10 doden, maar flatgebouwen ingestort, mensen onder het puin. Het was een heftige nacht. Zometeen onze correspondent in Kiev, Chris Koelijn.
10: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
11: De afscheiding van Friesland.
12: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
11: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
10: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
13: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
14: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
13: Ontdek hoe op rma.nl.
15: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
16: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
15: Vijfhart, dat klopt voor jou.
17: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
18: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
19: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
17: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
20: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
21: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
22: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
21: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
2: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
25: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
24: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
26: BNR Verkeer.
27: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg, maar een paar bijzonderheden tussen de 500 kilometer die er staan. Zo wordt er een kapotte vrachtwagen geborgen op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Hoorn. 7 kilometer file daar, half uur vertraging, rechte rijstrook is dicht. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. 12 kilometer file, vanaf Oosterbeek rijdt het langzaam. A28 Amersfoort Zwolle, een half uur vertraging tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 kilometer file daar. En de bergingswerkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven zitten er bijna op. Bij Moergestel nog 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort West bij 35.1. Op de A2 Eindhoven Maastricht bij Nederweert controle bij 205.8. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Assen bij Fluitenberg bij hectometerpaal 146.3.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
29: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers. Wel is de N506 voorlopig dicht. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard. Daarbij viel een dode en raakten 2 mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gekelderd. Het kabinet zit er nu 100 dagen en aan het begin zag een derde van de kiezers het nog zitten. Nu is dat gedaald naar ruim een vijfde, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Van de coalitiepartijen zijn alleen de kiezers van D66 nog in meerderheid positief. Die van de VVD het minst. En de inflatie is vorige maand hard gestegen, meldt het CBS. In mei werd het leven 3,5% duurder en dat heeft allemaal te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen omhoog schoten. Economen zijn bang dat als de oorlog langer aanhoudt, de inflatie nog verder stijgt. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Voor 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger.
1: Ja, en dan zometeen gaan wij naar Oekraïne. Het heeft vannacht te maken gehad met extreem zware Russische luchtaanvallen. Er vielen 10 doden, bespreken ze over het laatste nieuws. Maar we gaan ook uiteraard kijken naar hoe het met onze Chris Koelijn in Kiev is na die aanvallen van vannacht.
30: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
30: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Van Bentum en Keulen Advocaten.
10: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
11: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 6:30. Iwan, wat gaan we doen komende half uur?
12: Zometeen vooruitblik op de aankomende beursdag met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En we hebben onze effectguru bij ons, Frank Leeman. En die gaat kijken de zin en onzin van een asielstop. Is dat haalbaar of niet? Bespreken we allemaal zometeen.
1: Ja, maar eerst gaan we naar Oekraïne. Want Oekraïne heeft vandaag te maken gehad met weer zware Russische luchtaanvallen. Niet alleen de hoofdstad, maar ook steden als Dnipro en Kharkiv die werden bestookt met combinaties van raketten en drones. En dat heeft toch heel wat schade aangericht. Gebouwen ingestort, mensen vast onder het puin. We gaan naar onze correspondent in Kiev, Chris Koelijn. Chris, goedemorgen. Allereerst, hoe was deze nacht voor jou? Wat heb je gemerkt van die aanvallen?
13: Ja, het was een hele heftige en ook lange nacht. We begrepen rond 10:00 gisteravond al wel dat de aanval zou plaatsvinden. Er werd al dagenlang naartoe geleefd eigenlijk. Ja. Al dagenlang werd er gedreigd vanuit Rusland dat er een grote aanval zou komen. We wisten dat de raketten en ook de vliegtuigen om raketten af te werpen klaar stonden. En gisteravond zei ook Zelensky van ga alsjeblieft naar de schuilkelder vannacht. En dat zei hij niet voor niets, want rond 2:00 vannacht begon de aanval echt zwaar te worden. En pas na 7:00 kwamen de laatste raketten nog in Kiev aan. Dus het was 5:00 lang heel hard hier, heel laat hier. Ja.
1: Tja, ja, hoe groot was die aanval precies? Want ik zei, het was een combinatie van raketten en drones, hè?
13: Ja, dat klopt. Het is een zogeheten gecombineerde aanval. Dus Rusland vuurde volgens Oekraïne 73 raketten af en nog zo'n 650 drones.
1: Ja.
13: Nu zijn de drones wel grotendeels onschadelijk gemaakt. Maar zo'n 30 ballistische raketten zijn ingeslagen. Dus bijna de helft van alle raketten.
1: Ja.
13: En die schade is dus vreselijk groot. Het is nog vroeg om te zeggen wat er precies voor doelen voor ogen waren van de Russen. Maar waarschijnlijk wilden ze vooral mikken op militaire voorzieningen. En de Russen hebben het de laatste weken ook steeds over de zogeheten besluitvormingscentra die ze willen raken. Dus Oekraïense overheidsgebouwen.
1: Ja.
13: In hoeverre dat is gelukt is nog een beetje onduidelijk.
1: Ja, want er zijn ook gewoon residential buildings, gewoon woontorens zijn er geraakt, hè, geloof ik. In Kiev, maar ook in andere steden.
13: Ja, dat klopt. En dat gebeurt steeds bij deze aanvallen. Dat heel veel burgers omkomen. Omdat er gewoon flatgebouwen worden geraakt. Dus de Russen zeggen enerzijds dat ze bepaalde dingen voor ogen hebben. Zoals die besluitvormingscentra, militaire voorzieningen. Maar ja, aan de andere kant is dat ze steeds eigenlijk bij elke aanval ook wel flatgebouwen raken. En dat er ook heel veel burgerslachtoffers vallen. In Kiev zijn er ook ruim 60 gewonden gevallen naast de 4 doden. En dat zegt ook wel iets over gewoon de schade, over het puin.
1: Ja, nou wordt iedereen dan opgeroepen de schuilkelders in te gaan. Dat gebeurt ook bij grote metrostations, geloof ik, in de hoofdstad. Hè? Is het daar drugs? Zitten daar inderdaad honderden mensen dan 's morgens in zo'n, 's nachts in zo'n metrostation?
13: Ja, het was erg druk vannacht in de schuilkelder waar ik was. En ik zag ook beelden van vrienden, van bekenden voorbij komen die in de metro zaten. Waar het ook erg druk was. En dat heeft ook wel deels met de psychologische impact te maken van deze aanval. We wisten dat het eraan kwam. Iedereen heeft het al dagenlang over wanneer vindt de aanval plaats. We dachten in eerste instantie misschien vrijdagnacht of zaterdagnacht. Toen de waarschuwingen ook al doorkwamen. Dat bleek dus vannacht te zijn, maar iedereen leefde hier, zoals gezegd, heel erg naartoe. En daarom gingen ook veel mensen schuilen.
1: Als je dit als psychologisch wapen gebruikt, wat is de impact daarvan? Maakt dit de Oekraïners alleen maar veerkrachtiger en harder in hun opstelling? Of gaat er langzaam de moraal ook een beetje worden gebroken?
13: Nou, Rusland is wel een nieuwe grens overgegaan. Ja. Want het centrum van Kiev bleef heel lang bijvoorbeeld buiten schot. De Russen hebben het steeds over systematische aanvallen, waarbij nu duidelijk ook heel veel burgerslachtoffers nog gaan vallen. Dus ja, dat is natuurlijk wel een klap. Dat doet pijn bij de Oekraïners. Dat maakt mensen echt wel wat bang. De afgelopen dagen merkte ik ook wel dat Kiev ietsje rustiger was. Het leek alsof er wat mensen zijn vertrokken uit de stad om een paar dagjes gewoon buiten de stad te verblijven. In afwachting van die grote aanval. Maar ja, de andere kant is, met elke aanval worden de Oekraïners alleen maar bozer. En is de ruimte voor een compromis steeds kleiner. Omdat mensen zeggen, wij hebben hier onder te lijden. En we gaan die Russen niet tegemoetkomen, want dit is gewoon terreur.
1: En anderzijds, wordt er nu ook een tegenaanval van Oekraïne verwacht? Zou Zelensky ook, nu die wat meer lange afstandswapens heeft, zou die op een gegeven moment ook besluiten om dan maar te escaleren, nu de tegenpartij dat ook doet?
13: Ja, de Oekraïne valt steeds ook aan. Dus afgelopen nacht was er ook weer een Oekraïnse drone-aanval op Russisch grondgebied, waarbij de Oekraïners zich richten op olievoorzieningen van de Russen. Dat is natuurlijk pijnlijk voor de Russische economie. Oekraïne richt zich ook op militaire voorzieningen. En de Oekraïners zijn steeds erg expliciet dat zij zoveel mogelijk doen om burgerslachtoffers te beperken bij die aanvallen. Ja. En dat ze zich ook niet willen richten op andere doelen. En volgens de Oekraïners is dat deels ook gewoon uit praktische overwegingen. Omdat de middelen beperkt zijn. En als Oekraïne nu bijvoorbeeld het Kremlin wil proberen te bestoken, dat kost relatief veel. Ja. En wat levert het precies op, behalve mooie plaatjes voor de Oekraïners?
1: Precies.
13: Dus het lijkt er nog niet op dat de Oekraïners overgaan op andere aanvallen.
1: Maar dan kan je beter die oliecapaciteit weghalen. 40% claimt Zelensky is geraakt van de Russen inmiddels.
13: Dat is veel.
1: Ja, dat is heel veel.
13: En het zijn heel veel speldenprikjes die nu echt wel oplopen. En een cumulatief effect hebben. Ja. En de Oekraïners hopen op deze manier de Russen te dwingen tot concessies aan de onderhandelingstafel. De Oekraïners hopen heel erg dat ze ergens dit jaar misschien een wat constructiever Rusland aantreffen aan de onderhandelingstafel. Zodat er toch een vredesdeal kan worden gesloten. Want duidelijk is dat de Oekraïners echt wel willen dat dit stopt.
1: Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Koelijn vanuit Kiev.
28: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
12: Partijen in de Tweede Kamer die hebben hun zinnen gezet op de 10 miljoen euro die voor de Kamer is uitgetrokken voor goed bestuur, zo schrijft de Telegraaf. Bestuur van het parlement wilde dat geld steken in onderzoek en ondersteuning, maar een meerderheid van de partijen heeft een andere bestemming in gedachten, namelijk de eigen partijkas. Ah. Het geld werd uitgetrokken door het kabinet Schoof en was bedoeld voor de versterking van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Kamer. Alle fracties in de Kamer en het presidium mochten het geld verdelen en besloten de miljoenen dus in de organisatie van de Kamer te steken. Maar vanuit een flink deel van het parlement klinkt nu onvrede. Een meerderheid van de Kamer wil het geld liever zelf uitgeven. Bijvoorbeeld om zo een extra medewerker aan te nemen of zich op die manier te richten op inhoudelijke ondersteuning. Maar dat blijkt lang niet altijd te gebeuren. Sinds 2020 krijgt krijgen de Kamerfracties al extra geld voor ondersteuning. Dat geld komt alleen niet altijd op de juiste plek terecht. Het geld werd namelijk eerder ingezet voor verkiezingscampagnes, of fracties besloten om er nog maar eens een extra voorlichter of communicatiemedewerker voor aan te nemen. Ja, en
1: dat is niet een inhoudelijke verdieping, hè?
12: Daarvan zou je kunnen zeggen, die hebben we al genoeg in Den Haag.
1: Ja. Het Rijk wil in nog 12 zaken coronamiljoenen terugzien van bedrijven, schrijft het FD. Dan gaat het om tientallen miljoenen euro's die moeten worden teruggevorderd van leveranciers van mondkapjes, isolatiejassen en handschoenen. Dat moet allemaal via civiele procedures geschieden, zegt het ministerie van Volksgezondheid tegen de krant. In de parlementaire enquête naar het coronabeleid, die nu bezig is, zijn de miljarden uitgaven uit die tijd, ook aan beschermingsmiddelen, geen onderdeel van de openbare verhoren. Opvallend, want er gingen geregeld zaken mis. Nou, dat weten we. In het hectisch begin van de coronacrisis werden in het wereldwijd gevecht om beschermingsmiddelen, soms op basis van e-mails en appjes, miljoenen deals gesloten. En sommige van die afspraken zijn nu inzet van miljoenen procedures, zoals tegen het bedrijf Lazolek, de technische groothandel van Ferrari-dealer Frits Kreumans, en Relief Goods Alliance, het bedrijf van Siewert van Liende en zijn vrienden. Volgens het ministerie is er in veel gevallen sprake van te veel behaalde winst, of was de kwaliteit van de beschermingsmiddelen niet echt op orde. Kwart voor negen, tijd om naar Robert Vriezen af te reizen van de AWB. Want die weet waar het nog vast staat. Begint het een beetje terug te lopen, Robert?
4: We zitten eigenlijk een beetje op een plateau, Bas. En dat zitten we al een hele tijd, zo net boven de 500 kilometer. Ook nu nog, 529 om precies te zijn. Dus wel een drukke ochtendspits, maar gelukkig met weinig bijzonderheden. Al staat er op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht wel 6 kilometer file tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. Kwartier vertraging daardoor. Een kwartier vertraging ook op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want daar is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Feyenoord. De linkerrijstrook is dicht. Er staat 5 kilometer file. Vanaf het Terbrechtseplein rijdt het langzaam. Werkzaamheden aan de brug in Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Die veroorzaakte gisteren ook al vertraging. Ook nu bij Zwolle-Zuid. 10 kilometer file vanaf het Hart. Daar moet je rekening houden met een half uur vertraging. En door die file op de A28 ook wat vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek. Een kwartier extra reistijd. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Gorkum-Nijmegen bij afrit Leerdam bij 113.1. Op de A28 vanuit Zwolle naar Assen bij afrit Ruinen. Controle bij 146.3. En ook controle op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem bij Apeldoorn bij 211.0.
28: Blik op de beurs.
1: Ja, nog een kwartiertje openen de deuren voor de tweede dag van deze week en deze maand. We gaan naar Jos Verstegen, analist van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas.
1: Nou, wat gaan we zien? Wat zegt de future?
14: Ja, de future zegt dat we toch hoger gaan openen. Het was gisteren, als je naar Amerika kijkt, een beetje een aparte dag. Je zag duidelijk weer wat escalatie natuurlijk. Hè. Israël die Libanon binnenvalt. Trump die dan weer ontkent en zegt dat Israël zijn troepen dan toch weer terugtrekt. Maar het leidde wel tot een hogere olieprijs, wat hogere rente. Maar ondanks dat alles steeg de index toch weer tot een nieuwe all-time high. De S&P 500 en de andere twee belangrijke indices ook. En het was dus vooral weer een verhaal van technologie. Ja. Gisterochtend hadden we een golf van persberichten van Nvidia die met een nieuwe chip kwam en zich helemaal gaat richten op agentic AI. En dan zou je zeggen van ja, dat zou, kan dan toch die semiconductor equipment bedrijven ASML, ASMI en Besi in Nederland wat stuwen. Maar dat gebeurde gisteren niet. Vanavond in Amerika, achteraf was dat wel een goede dag voor technologie. Dus ik vraag me af of dat vandaag nou wel zo hard doorzet, als het gisteren ook niet echt reageerde op die cijfers. Of op dat nieuws. Dus, maar toch, ja, je ziet gewoon dat toch die hele markt voor AI sterk blijft. En het zal me niet verbazen als die aandelen dan toch ook weer vandaag de beurs wat verder omhoog stuwen.
1: Ja, en dan nog eventjes in die onzekerheid over het Midden-Oosten. De olieprijzen, alles wat eraan olies vasthangt. Hè, de SBM Offshore's en de Shell's. Er is nieuws ook over SBM Offshore, begrijp ik.
14: Ja, inderdaad. Die hadden afgelopen vrijdag een belangrijke grote opdracht gekregen. 2 FPSO's, van die drijvende tankers voor Petrobras. Mm-hmm. En vandaag komen ze met het nieuws dat ze een installatieschip erbij laten bouwen. Sorry. Ja, en dat doe je natuurlijk niet zomaar. Want als je een extra schip erbij laat bouwen om die dingen te installeren, dan heb je duidelijk hele positieve verwachtingen voor de markt. En dat kun je ook wel terugzien, hoor. Ze hebben een ontwerpcontract in Guyana. Dat loopt waarschijnlijk op een order uit. Nou, ze hebben dus afgelopen vrijdag die twee FPSO's voor Petrobras gekregen. En ze hebben al een opdracht voor de vierde scheepsromp voor een schip. Dat komt waarschijnlijk ook nog wel voor een opdracht. Dus vier FPSO's. Ja. Ze hebben een totale vloot van 16. Dus ja, ik weet niet precies hoe het zit met de verhouding lease en verkoop. Mm-hmm. Maar het ziet eruit dat SBM toch echt wel een druk jaar krijgt dit jaar.
1: Nou, dan gaan we kijken wat dat doet op het Novak straks. Nog even kort, wat moeten we verder in de gaten houden? Ja, de euro-inflatiecijfers komen van Eurostat. Ja, Nederland zag hem al oplopen. Dat zal niet verwonderlijk ook over zijn.
14: Die lopen flink op, inderdaad. Ja. Ja. En nou, de markt verwacht dan ook daar omtrent natuurlijk een stijging van de beleidsrente naar 2,25%. Ja. En dat is lastig, want echt goed gaat het in Europa natuurlijk niet. En dan moet je zo'n rentestijging er niet bij hebben.
1: Nee, precies. Au, wat gaan we doen? Ja, 11 juni de ECB bij elkaar. Hè? We gaan die mogelijk met het ruimtewapen nog zwaaien.
14: Ja, daar ziet het nou wel naar uit. De meeste beleggers verwachten toch wel dat de beleidsrente met een kwartje verhoogd wordt naar 2,25%. Mm-hmm. En in deze omstandigheden, als je bijvoorbeeld kijkt, gisteren kwamen de inflatieverwachtingen naar buiten voor de ECB, van de ECB. Nou, die waren onveranderd op 4% voor de komende 12 maanden. En als je kijkt naar voor 3 jaar, dan zit die 2,9%. Dus en dat vinden centrale bankiers echt heel vervelend, dat die inflatie ingebed wordt. Hè. Dus er zit dus echt wel een, men verwacht dat die prijzen blijven stijgen. En dat is niet zo best. Dan moet je echt op tijd gaan optreden. Als je dat niet doet, dan wordt het alleen maar erger.
1: Giert het uit de klauw, precies. Ja. Zo we weten. Dankjewel, Jos Versteeg, analist van Insinger Gielissen.
28: Factgoeroes.
1: En in de studio zit Frank Leeman bij ons. Goedemorgen, Frank.
5: Goedemorgen.
1: En we gaan het hebben over de asielstop.
5: Ja, het is een zo'n woord wat je dan veel voorbij hoort komen tijdens die hele asieldiscussie. Vorige week ook Henry Bontebal van het CDA, die gaf al aan tijdens een verhit debat, hou nou eens op met het woord asielstop. Kan helemaal niet. En het is ook zo, er zijn natuurlijk allerlei verdragen, zoals het vluchtelingenverdrag en Europese asielregels. Maar ik vroeg me dus af, stel we zouden een asielstop doen, dus je hebt een soort, de broer van Trump wordt hier leider, Ronald, en die voert dat gewoon in. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus ja, even als fantasieoefening. En daarvoor heb ik gesproken met Floor Engelbertink, immigratieadvocaat en partner bij Robin Advocaten. En eerst maar eens even stapje 1. Wat als we zouden zeggen, we doen een asielstop?
15: De vraag is heel even praktisch wat dan wordt bedoeld. Ik bedoel, we hebben geen hek om het land. Hè? Dus wat bedoel je? Want er zijn mensen die komen binnen. Dus wat doen we daar dan mee? Kunnen die überhaupt geen aanvraag indienen? Kunnen ze een aanvraag indienen, maar worden die dan niet behandeld? Krijgen ze überhaupt geen opvang? Duren ze weg?
5: Ja, eigenlijk best een goede vraag. Wat praktisch gezien, wat doen we dan eigenlijk? Gaan de grenzen dan dicht met strenge paspoortcontroles in havens en snelwegen? Iedereen die ter land, ter zee en in de lucht binnenkomt, wordt dan streng gecontroleerd of zo? En wat doe je dan met de mensen die er toch doorheen glippen? Gaan die dan meteen de illegaliteit in? Meestal niet echt een voedingsbodem voor gezelligheid. Maar goed, kortom, het woord klinkt heel erg logisch. Het klinkt als een soort knop wat je gewoon even om kan zetten. Maar ja, wat gebeurt er dan eigenlijk precies, is een beetje de vraag.
1: Oké, nou stel je zegt, we zetten ergens een voorwaarde op. Hè? Er moet een asielaanvrage worden gedaan. Dan stoppen we. We zijn het erover eens dat dat dan de asielstop is. Wat gebeurt er als die wordt ingevoerd? Dat is de volgende vraag.
5: Ja, dus we zeggen, we doen niks meer, whatever. Ja. We zien het allemaal wel met die mensen. Dan is er dus grote kans dat partijen zoals asielrecht, advocaten of bijvoorbeeld vluchtelingenwerk naar de rechter gaan.
15: Misschien geeft de rechter dan gewoon een asielvergunning af. Kan ook nog. Dat de rechter zegt, luister. Unierecht werkt gewoon rechtstreeks door. En als jullie als overheid dat weigeren, dan geef ik gewoon die vergunning af.
5: Ja. Dus of een rechter legt bijvoorbeeld een dwangsom op. Nou, dan zou de overheid kunnen zeggen, boeien, daar luisteren we gewoon niet naar. En dat klinkt dan misschien een beetje on-Nederlands, maar je zag bijvoorbeeld tijdens COVID bijvoorbeeld al dat de Volkskrant toen nog een WOP-zaak had, een verzoek om informatie. En de overheid wilde die informatie niet geven. Toen kwam er een boete. Toen zei de overheid, die boete betalen we niet. En daarna zei de overheid, eigenlijk trouwens prima, we betalen gewoon die boete. Dan zijn we er vanaf. Dat soort dingen gebeuren ook in de sfeer van asiel. Zo is er bijvoorbeeld een groep studenten uit Gaza die zijn uitgekozen om in Nederland te komen studeren. En die hebben medewerker van Israël nodig om überhaupt te kunnen reizen. En daar had Nederland erbij moeten helpen. Dat deed Nederland niet en dat is dan ook voor de rechter gekomen.
15: Is er verzocht via de rechter dat Nederland zijn best moet doen om Israël te bewegen om die mensen überhaupt te laten komen. Die mensen hebben een vergunning, hebben gewoon recht om hier te werken. Die zijn uitgekozen omdat ze juist slim zijn en studie en weet ik veel wat ze allemaal doen. En Nederland weigert dat. En daar heeft de hoogste rechter gezegd, je moet nu gaan helpen. En dat doen ze gewoon niet.
5: Gisteren einde dag werd dan bekend dat de overheid toch mee gaat werken. Maar dat geeft dus goed aan wat een strijd zoiets is. Hè? Dus je doet een asielstop, rechtszaken in Nederland, manen tot actie, dan komen de boetes. En in ons hypothetische scenario negeert Nederland dan ook die boetes of die actie oproepen.
1: Dan, anders, Nederland krijgt net als Hongarije sancties en boetes opgelegd vanuit de Europese Unie.
5: Dat gebeurt er dan. Als je dus die dingen negeert,
1: krijg je gewoon een tik, een boete aan je broek.
5: Ja, en dan kan je denken, maar Nederland is in good standing, daar zal de EU heus niet zomaar lelijk tegen gaan doen. Maar kort geleden speelde zoiets dus ook al reeds in België.
15: Bijvoorbeeld in België had je dat alleenstaande mannen geen opvang kregen. En dat, dan gingen mensen naar de rechtbank. En dan zeiden de rechters van deze mensen moet een opvang krijgen. En dan werd een dwangsom opgelegd en die betaalde dan de overheid ook nog eens niet. En daar is wel ook vanuit de EU een inbreukprocedure gestart van... Get your shit together, België, dit is niet de bedoeling.
5: Ja. Get your shit together, hoe zeg je dat in het Vlaams?
1: Weet ik niet. Pak uw poep bij elkaar. Pak uw poep bij elkaar.
5: Ja. Nee. Maar goed, dan gaat de EU uiteindelijk sancties opleggen, geldboetes. En als een land die boetes niet betaalt, zoals het in Hongarije gebeurde... Ja, dan wordt dus gekort op de subsidies die Nederland krijgt. Nou, we ontvangen nog steeds 2 miljard per jaar, soms zelfs 3. Ondanks we netto betaler zijn, dus dan gaan ze dan op korten. Nou, als we dan weer zeggen, nou ja, jammer dan... dan verslechtert de positie binnen de EU nog verder. Nou, of dat erg is, daar zal men dan van mening over verschillen. Maar dat is in ieder geval wat er gebeurt.
1: Oké, dus een asielstop in principe. Je kan het afkondigen, alleen het kost geld.
5: Ja, nou ja, het klinkt alsof je ergens een knop om kan zetten. Maar in de praktijk betekent het of heel veel strengere grenshandhaving... en het betekent bewust wetten en rechtelijke uitspraken negeren. En het prijskaartje is dus niet alleen juridisch... maar ook politiek en financieel. Rechtszaken, dwangsommen, ruzie met rechters. Negeren van de rechtsstaat dus eigenlijk. Ruzie met Brussel. Ja, uiteindelijk
1: maar vrienden met Orbán.
5: Ja, dat dan wel een beetje laat. Ja. En uiteindelijk de vraag... Ja, hoeveel schade is een land bereid te accepteren... om iets toch door te drukken... waarvan je eigenlijk niet eens precies weet... wat het uiteindelijk gaat opleveren.
1: Exact, of dat helpt. Dank je. Dankjewel, fake-guru Frank Lehman. Terwijl Trump suggereert dat de aanvallen tussen Israël en Libanon stoppen... gaan de aanvallen gewoon stoïcijns door. Laatste nieuws zometeen van onze Israël-correspondent Ralf Dekkers. In de ochtendspit.
28: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+. Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF. Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
18: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
23: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
24: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser.
0: Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
2: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
3: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Mijn collega Nina van den Dungen met het beleggerspanel over de nieuwe chips van Nvidia. En ze spreekt Serkan Pelivan, de huidige COO en toekomstig topman van aannemingsbedrijf VUES. Ze vraagt hem naar het schreeuwende tekort aan technisch personeel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
28: Nu in de BNR-app.
12: Inflatie in mei 3,5% en dat gaat niet op korte termijn onder de 3% uitkomen. Liander laat ruim 7000 huishoudens en ondernemers langer wachten op een zwaardere stoomaansluiting. En in ons Oekraïne-liveblog zware aanvallen op onder meer Kiev en Dnipro met zeker 9 doden. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Ja, we gaan naar Robert Friese van de ANWB. Want die verklaarde een kwartiertje geleden van dat ze een soort constante van 500 kilometer. Ja. En Robert,
4: een plateau.
1: Dat blijft zo?
4: Nee, ik zei een plateau.
1: Oh, een plateau was het, ja.
4: Ja. Nee, en jullie doen wel eens de beurskoers. Ja. Nou, het is nog net geen beurskracht, zeg maar. Oh, maar 400 kilometer zitten we nu op. Dus het is al 100 kilometer af.
1: Nou, mooi.
4: We doen het goed met z'n allen. Ja. Nog wel viel op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal. 10 minuutjes. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Papendrecht. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Kwartier vertraging door 8 kilometer file. Ook is de afrit daar dicht, de afrit Papendrecht. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid, een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Staat 9 kilometer file. Vanaf het harde rijdt het al langzaam. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij afrit Vinkeveen bij 42.8. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Nu controle bij knooppunt Zaandam bij 3.6. En op de A16 Rotterdam-Breda. Daar wordt geflitst als je te hard rijdt bij de Moerdijkbrug bij 45.8.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenest is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. Na de fatale steekpartij van gisteravond in Heerhugowaard zit de politie nog met veel losse eindjes. Zo is niet duidelijk wat er precies in het bedrijfspand is voorgevallen. Dat werd wel een tijd lang door agenten onder schot gehouden. Er vielen een dode en 2 gewonden. Er is nog niemand aangehouden. En in het Zeeuwse Breskens wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Uit voorzorg hebben de bewoners van 120 huizen hun woning moeten verlaten. Ze worden opgevangen in een cultureel centrum. Bij Omroep Zeeland is te zien dat de vindplaats van de bom is veranderd in een soort vesting vol met zandzakken. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger.
1: AX opent 14e hoger op net geen 1040 punten. Zitten we 200ste vanaf? Nou, ik geef hem cadeau 1040. Kijken we naar de grootste stijgers en dalers van dit moment. ABN AMRO Bank staat bovenaan, 3,5% hoger. BESI 1,9%. ArcelorMittal 1,9. CVC Capital staat 1,4. En Adyen 1,3% hoger. Nou, wat staat er ook in het linker rijtje? Wat zwarte cijfers schrijft. De andere techfondsen. ASML pakt 1,4% winst en ASMI 1,2. Dan de verliezers. Ahold 2% naar beneden. Shell 0,9% lager. En SBM Offshore gaat ook 0,8% lager. Nou, alles daarover en over SBM Offshore en haar plannen hoor je over een kwartiertje. Maar in ieder geval een positieve opening op het Damrak. Dus vandaag alle heffing- en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, en dan zometeen, terwijl Trump suggereert dat de aanvallen tussen Israël en Libanon stoppen, gaan de aanvallen tussen beide landen gewoon stoïcijns door. En daar is hij niet blij mee. Het laatste nieuws, zometeen, van correspondent Ralf Dekkers.
3: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
8: Benki, dat is toch geen woord?
3: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Benkei, Benki, steengoed in vermogen.
11: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
13: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
25: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
26: Datasteel ligt al jaren onder een vergrootglas. Het wordt gezien als een van de meest vervuilende industrieën van Nederland. Je vraagt je misschien af, wie zou daar nou willen werken? Hoe zij werven met weerstand, zoals ze het zelf noemen, hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
27: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
30: Download de BNR-app en blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is het laatste uurtje van deze ochtendspits. 9:05, 2 juni, dinsdag 2026, buiten grijs. Mijn haar ook. En wat gaan we doen, Iwan?
12: We hebben het zo meteen over zonnepanelen en particulieren die nu voor het eerst ook van hun elektriciteitsbedrijf geld kunnen krijgen als dat elektriciteitsbedrijf die zonnepanelen mag uitzetten of in ieder geval een beetje afschakelen op hele zonnige momenten om zo netcongestie te voorkomen. Dat is een novum, praten we zo meteen over. En we hebben het over McDonald's. Want McDonald's gaat hervormen. Het moet allemaal luxer en chiquer en beter. Want de consument van nu verwacht meer. Maar daarvoor moet ook eventjes de winstgevendheid worden opgevoerd. Hoor je zo meteen.
1: Ja, harde werken en handgedraaide kipfilets.
12: Ja, zoiets.
1: Ik ben benieuwd. We gaan eerst naar Israël. Want vanuit Libanon zijn door terreurbeweging Hezbollah raketten afgevuurd op Israël. Naar eigen zeggen als vergelding van de Israëlische aanval op het zuiden van Libanon. En die bombardementen zijn in die zin opvallend, omdat Trump op social media heeft gezegd dat de aanvallen over en weer zullen stoppen. En toen dat niet gebeurde, heeft hij Netanyahu gebeld. De Israëlische premier Netanyahu heeft telefonisch laten weten dat hij Beirut gewoon blijft aanvallen, zolang Hezbollah niet stopt met aanvallen. En dus lijkt Netanyahu Trump te negeren. Dat is volgens Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël, niet helemaal het geval.
31: Wat is afgesproken in ieder geval volgens Trump is dat Hezbollah geen aanvallen meer op Israël zal uitvoeren. En dat Netanyahu zijn dreigement van gisteren niet zal waarmaken om Beirut aan te vallen. Maar ja, dat biedt nog wel een hoop speelruimte daartussenin, zeg maar. Dus Libanon of Hezbollah kan in principe dan dus Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven aanvallen. Israël zou in principe andere doelen buiten Libanon of buiten Beirut aan kunnen vallen. Dus er blijft nog heel veel ruimte over om die strijd voor te zetten, om toch binnen die kaders van Trump te blijven.
12: Ja, wat hebben we dan aan die kaders van Trump? Wat levert dit op, dat nieuws van gisteravond?
31: Het levert in ieder geval op dat de onderhandelingen waarschijnlijk met Iran over een akkoord met Amerika niet volledig stil komen te vallen. Iran had al gedreigd om zich in de strijd te gaan mengen om eventueel aanvallen op het noorden van Israël uit te voeren als Netanyahu echt opdracht zou geven, of in ieder geval Beirut echt aangevallen zou worden. Dus die angel lijkt even eruit te zijn gehaald. Maar ja, dit zoals het er nu voor staat, betekent dat dit over een paar dagen of over een week alsnog weer tot een conflict zal gaan leiden.
12: Ja. En is Netanyahu daar überhaupt blij mee? Want die wil harde actie tegen Iran.
31: Wat hem betreft had dit verder mogen escaleren, zeker in aanloop naar de verkiezingen. Hij heeft natuurlijk zijn bevolking hier in Israël een complete overwinning beloofd. Nou ja, daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Het regime in Teheran nog steeds aan de macht, nog steeds heel veel raketten. Nou ja, er is nog geen gram van dat hoogverrijkt uranium naar het buitenland overgebracht. Dus nee, wat betreft Netanyahu mag die oorlog zowel tegen Hezbollah als tegen Iran worden voortgezet. Maar ja, hij moet naar Trump luisteren. En hij wordt hier ook al door de oppositie naar die afspraak van gisteravond neergezet als een vazal van Trump.
12: Ja, want we weten, de relatie was altijd heel goed, maar nu horen we dit gesprek dat verliep vrij gespannen. Zie jij die relatie tussen Trump en Netanyahu ook veranderen?
31: Er was een paar weken geleden ook al zo'n gesprek tussen de twee leiders waarin harde woorden vielen. Hij zei gisteren niet alleen knettergek of fucking crazy, maar ook dat iedereen in de wereld Netanyahu haat, dat iedereen Israël haat over hoe dat nu in Libanon er weer aan toe gaat. Dus dat zijn harde woorden. Maar ja, Netanyahu kan maar één ding doen en dat is naar Trump luisteren en braaf ja blijven knikken. En dat levert hem in eigen land een groeiende kritiek op.
12: Ja. Trump die wil natuurlijk van die oorlog af. Die zoekt een uitweg als het gaat om Iran. Dit kan daar dus een onderdeeltje van zijn. Maar ja, jij zegt ook, het is niet echt iets wat duurzaam zal zijn, toch, zo'n afspraak?
31: Nee, daar lijkt het niet op. En Iran die zegt nu eigenlijk al min of meer, kijk, dit is de enige taal die Netanyahu en Trump.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Systeem waarop hun zonnepanelen op afstand tijdelijk kunnen worden gedimd. Gebeurde al bij zonneparken, maar nu dus ook bij particulieren. Praat erover met Hans van Kleef, hoofd energieonderzoek bij Equilibrium. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en is dit dan een logische stap dat we van die grote parken, waar dat logisch is, windparken ook, dat we dat nu ook bij particulieren gaan doen, dit soort aanbiedingen?
2: Nou ja, dat zat er inderdaad wel een beetje aan te komen. We hebben natuurlijk heel vaak in het nieuws berichten over netcongestie. En heel vaak gaat het dan over dat huishoudens niet aangesloten kunnen worden. Ook vandaag bij jullie weer op de website een bericht daarover. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk op sommige momenten dat er niet alleen aan de vraagkant een probleem is qua een overvraag in dit geval. Maar dat dus ook het aanbod soms te groot is. En om die piek op het stroomnet te voorkomen, heeft Enexis dus nu met deze maatregel geprobeerd. Om in die bepaalde delen van de netten waar die overcapaciteit is, om dat te managen met het flexibel inzetten van de zonnepanelen van deze huishoudens.
1: Zet dat een beetje zo aan de dijk of niet? Want ja, al die particuliertjes met een paar paneeltjes.
2: Nee, klopt. Maar goed, 55.000 mensen. Bij de proeven waren zo'n 5% die stond er eigenlijk wel voor open. Nou, dan heb je toch over zo'n 2750 huishoudens. Met gemiddeld 8 tot 10 panelen. Dus ja, het is misschien niet hetzelfde als een heel groot zonnepark. Maar het kan wel degelijk op lokaal niveau best wel helpen om die netcongestie te verminderen.
3: Het is toch een beetje van de gek, hè? Als je zegt, eerst gaan we stimuleren dat mensen zonnepanelen kopen. Dat subsidiëren we voor een groot deel.
1: En dan schijnt de zon.
3: Schijnt de zon, gaat het hartstikke goed. En dan zeggen we, nee, we gaan op afstand uitzetten.
2: Nee, klopt. Maar het is natuurlijk wel. Ik begrijp het gevoel, sterker nog, ik herken het ook al een beetje. Ja. Maar kijk, die stimuleren om meer op te wekken, dat hebben we natuurlijk gezien. Inmiddels hebben heel veel huishoudens die zonnepanelen. En voor het overgrote deel van het jaar wordt dat ook gebruikt. Alleen er zijn sommige momenten, wat Enexis ook aangeeft, met name in de zomer, hebben we lange dagen, veel zon opbrengt. En als dat ook nog eens een keer hard waait, dan wordt het aanbod dusdanig groot op delen van die netten die het dus niet kunnen handelen, dat daar wat meer flexibel vermogen nodig is. Dus het is zeker niet zo dat die zonnepanelen niet meer rendabel zijn en het hele jaar uitstaan. Maar er zijn dus af en toe een paar uur in de zoveel tijd dat het toch best handig is om het een beetje te dimmen, zoals ze het nu noemen.
1: En daar krijg je dan een kleine vergoeding voor. Er was een rekensommetje ergens. 10 zonnepanelen, die 2 uur worden gedimd. Nou, dan komt dat neer op ongeveer 1 tot 2 euro. Ja, ga je dan meedoen met zo'n project?
2: Ja, je wordt er niet rijk van. Tegelijkertijd, op het moment dat het overaanbod er is, dan zijn waarschijnlijk de energieprijzen negatief. En moet je zelfs betalen dus om terug te kunnen leveren. Dus ja, in dit geval, dan kan je er iets aan overhouden in plaats van dat je iets moet betalen. Dus het is niet dat je het op deze manier de zonnepanelen aanschaft om ze uit te zetten, zeg maar, en daar rijk van te worden. Maar het kan wel degelijk helpen om het net te stabiliseren en om in ieder geval er toch iets aan over te houden.
1: Wat is de volgende stap, nu we dit hebben gehad? Waar gaan de particulieren nog meer mee te maken krijgen? Want ook Enexis zelf zegt van verzwaren van het net, dat blijft uiteraard het belangrijkste. En in de tussentijd ook dit soort dingetjes. Dus dan kan je meer verwachten op dit gebied, denk ik.
2: En we kijken, het terugbrengen van het aanbod is één optie. Het andere alternatief is natuurlijk met de vraag verhogen. Want dan achter de meter, dan los je het probleem natuurlijk ook deels op. Dus auto's laden enzovoort. Het is denk ik toch wel de nieuwe realiteit dat naarmate we meer flexibel energie opwekken, er ook wat flexibiliteit gevraagd wordt in het gebruik. En die signalen horen we natuurlijk al. En dat zal de komende jaren ook alleen maar meer worden.
1: Ja, ik geloof dat bij het Olympisch Stadion in Amsterdam nu een ijsbaan staat, waarmee ze een soort van mensen bewust willen maken van energie is in de zomer goedkoop, dus dan kunnen we nu een ijsbaan neerzetten. Dat heeft wel iets bijzonders, hè?
3: Heel nuttig.
1: Ja.
2: Ja, precies.
1: Dankjewel. Hans van Kleef.
2: Nou ja, goed.
1: Hoofd energieonderzoek bij Equilibrium.
3: We gaan naar Robert Vriezen van de AWB. 8:15, Robert. Het begint nu echt structureel in te lopen, geloof ik, hè?
4: Inte, inderdaad.
3: Ja, zoiets,
4: 230 kilometer nog bij elkaar. Ja, dat is de helft van de piek, zeg maar. Op de A12 rijden nog wel langzaam vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Den Haag-Malieveld nu 2 kilometer file en een kwartier oponthoud. 20 minuten vertraging door de kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Die staat bij Papendrecht toch maar mooi 15 kilometer file te veroorzaken.

0: vanaf Gorkum rijdt het langzaam. A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle-Zuid nog 20 minuten vertraging door werkzaamheden. 9 kilometer file daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond bij 236.2. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Een snelheidscontrole bij 21.3. En ze staan ook te flitsen als je te hard rijdt over de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Zuid bij hectometerpaal 3.6.
1: Blik op de beurs.
2: Ja, en dan zien we toch wel een beurs die mooi 19e hoger koers naar 1045 punten. En wat dat betreft de keurig zwart gekleurde Damrak. Prozus helemaal bovenaan met 10,1% winst. Why? Nobody knows. Ik weet het niet in ieder geval. ArcelorMittal volgt met 2,7. Magnum 2,7. ABN AMRO Bank 2,3. CVC Capital 2. En dan kijken we, wat doen die techfondsen dan? Nou, Besi staat 1,1% hoger. ASML komt een procentje bij. 0,7 voor ASMI. Zit wel wat lucht in, maar zoveel is het ook weer niet. Anderzijds zien we dalers. Ahold Delhaize, 1,5% lager. Shell 0,9%. En daartussen bungelt SBM Offshore. Luister even naar Jos Versteeg, analist bij Insinger Gielissen.
3: Die hadden afgelopen vrijdag een belangrijke grote opdracht gekregen. 2 FPSO's, van die drijvende tankers voor Petrobras. En vandaag komen ze met het nieuws dat ze een extra schip erbij laten bouwen om die dingen te installeren. Dan heb je duidelijk hele positieve verwachtingen voor de markt.
2: Ja, en of die zo positief zijn? Nee, want SBM daalt 1,3%. Wat dat betreft, ja, dat heeft ook te maken met wat er in de wereld gebeurt. Want nog steeds koerst een vaatje Brent crude op 94,14 in de future. En dat betekent nog steeds dat we op redelijk hoge niveaus zitten. En er ook nog geen uitzicht is op een direct vredesakkoord.
4: Dus. Dan nog even gesproken over Prozus. Even gekeken, wat is er nou precies aan de hand? Weten we dat een beetje? Nou, Tencent koerst momenteel veel hoger in Hongkong. Ah. Dat heeft ermee te maken dat de AI-agents worden gelanceerd in WeChat. En daar profiteert Prozus dus ook van. Zie ik bij Jordi Beuving. Eventjes goed om de bonnen correct te hebben. Dus vandaar.
2: Ja, fijn, dankjewel.
4: Dan ook nog ander bedrijvennieuws, want het duurt nog geruime tijd om het lanceerplatform te herstellen dat vorige week beschadigd raakte door die explosie van die Blue Origin-raket. Heeft de directeur van NASA, Jared Isaacman, verteld aan CNBC. We hebben die beelden gezien in de nacht van donderdag op vrijdag. Vrijdagochtend ook aandacht voor gehad. Die New Glenn-raket van Blue Origin. Mm-hmm. Tijdens een test in Florida met een enorme vuurbal. Geen gewonden gelukkig, geloof ik, maar wel veel schade. En Isaacman zegt nu, ja, dat lanceerplatform, dat kunnen we hersteld hebben misschien tegen 2028. Dat duurt dus anderhalf jaar. Hij zegt tegen CNBC, dus Isaacman, dat iedereen hoopt dat Blue Origin een succes wordt. En dus helpen wij van de NASA bij het herstel van dat lanceerplatform. We leveren deskundige ondersteuning. We voeren een grondige oorzaakanalyse uit. We moeten uitzoeken wat er mis is gegaan. En dan moeten we voort. Isaacman en ook Jeff Bezos en Dave Limp, dat is de CEO van Blue Origin, die bezochten het lanceerplatform afgelopen vrijdag en spraken daar ook de medewerkers van Blue Origin toe. Limp die schreef zaterdag op X dat Blue Origin inmiddels weer gedeeltelijk toegang heeft tot het lanceerplatform, dat het bedrijf een plan heeft ontwikkeld voor de wederopbouw. Maar zo zegt Isaacman dus, dat kan wel eens anderhalf jaar gaan duren. De vraag is een beetje ook wat dat betekent voor het hele Artemis-programma van de NASA en elders wat daarna komt. Of dat er misschien voor zorgt dat inderdaad de Chinezen eerder op de maan zijn dan de Amerikanen. Wie weet. Maar gevoelig is het wel. En dus anderhalf jaar hersteltijd mogelijk voor dat lanceerplatform in Florida. Al dus de directeur van de NASA.
2: Ja,
1: Bas van Werven en Ivan Verheeps, BNR.
2: Ja, en dan gaat een bekende fastfoodketen met de GLM het helemaal anders doen. Want McDonald's wil meer kwaliteit bieden richting zijn klanten. Een nieuwe propositie, een nieuwe customer journey. Het bedrijf gaat inzetten op luxere kipgerechten. Ja, handgedraaide kipstukken dus. Aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Ubel Zuiderveld is horecadeskundige en schrijver van het boek Mac Succes, de Mac-methode onthult. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
2: Handgepaneerde kipvleugels. Nou, gaat dat het hart sneller doen kloppen?
5: Nou, ik denk, kijk, die kip die geeft al behoorlijk aan wat er bij McDonald's eigenlijk al een paar jaar, je zou kunnen zeggen sinds corona, toen ze het vrij goed gedaan hebben, aan de hand is. En dat is dat de kwaliteit, de beleving bij gasten in Nederland, maar ook zeker internationaal, ook in Amerika, die staat echt onder druk. Ja. En ja, dat heeft onder meer te maken natuurlijk met gebrek aan personeel en toch wat goedkoper personeel, want anders een andere servicebeleving is er gekomen. gaat ook best veel mis. Als je op platforms reviews bekijkt de laatste jaren van McDonald's, dan zijn die vaak niet mals. Ja. En die kip geeft heel erg aan wat er bij hun toch wel een beetje aan schort. De time to market, dus de tijd dat een nieuw product overal in de markt, ook in Nederland, verkrijgbaar is, is veel korter geworden. Dus ja. Hype- en trendproducten zijn veel sneller in alle uithoeken van het land dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Mm-hmm. En daar heeft McDonald's last van, want McDonald's is niet zo snel met nieuwe introducties. Dat moet via het hoofdkantoor in Chicago en noem alles maar op. Dus ik denk ook dat ze daarna aan het kijken zijn van hoe kunnen we meer beleving en een snellere beleving ook garanderen.
2: Echt het been bijtrekken ten opzichte van de concurrentie. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Kan je dat dan inderdaad zoeken in meer personeel, betere restaurants, mooiere speeltuinen, snellere, leukere producten. Terwijl je ondertussen ook, want dat hebben ze gezegd, de kosten wil reduceren.
5: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd wat bedrijven zeggen. Kijk, ik vind dat de McDonald's op dit moment heel erg in de fase is waar ze rond 2004 ook waren.
2: Oh, ja.
5: Toen waren ze heel erg gefocust op bigger en niet better. En dat hebben ze omgedraaid, better en niet bigger. Toen groeiden ze heel hard.
2: Ja.
5: En toen bleef de kwaliteit bij met name nieuwe restaurants, maar ook bestaande zaken, die bleef achter. En ik denk dat McDonald's opnieuw zo'n slag nodig heeft. Mm-hmm. En het valt gewoon niet te ontkennen. Kijk, rundvlees is heel duur. Dat is natuurlijk ook voor hun handicap. Dus zie je her en der dat die plakjes, die patties, die hamburgerplakjes ook wat dunner zijn. Nou, dat draagt ook niet bij aan de kwaliteit. En kip is natuurlijk wat goedkoper. Ja. En ja, kip is echt heel populair. En dat heeft ook wel bijvoorbeeld te maken met dat de etnische samenstelling, om het zo maar te zeggen, je dat zo mag noemen, van veel landen waar ze actief zijn, die zijn aan het veranderen.
2: Ja.
5: Een meer kleurrijke bevolking. Dat heeft daar zeker mee te maken.
2: Ja.
5: En sowieso is bij jongere doelgroepen kip enorm populair. En die boot hebben zij in die zin gemist. Dat je hebt wat nu heel populair is, Korean fried chicken. Hè, volgens een Koreaans recept.
2: Ja.
5: Nou, dat ging onder meer via online, ging er als een dolle door het hele land heen, ook internationaal. En ja, dat soort boten, dat gaat zo snel. Die varen bij hun voorbij voordat ze er erg in hebben.
2: Ja, en is dan de Korean fried chicken, is daar beter mee? Of de Kentucky fried chicken uiteraard. Maar kunnen die wel sneller inspelen op dat soort dingen, of Burger King?
5: Nou, het is zeker niet alleen, hè, wat je op dit moment in de fastfood business ziet, is zeker niet alleen het probleem van McDonald's.
2: Nee.
5: Ook Kentucky Fried Chicken heeft het lastig met personeelsgebrek en hoge kosten. En ook wel met de beleving die jongeren vragen toch net iets meer tegenwoordig.
2: Mm-hmm.
5: Dus ook die hebben het lastig, hoor. Maar het is wel zo dat Korean fried chicken bij KFC, dat die al vrij snel wel op het menu stond. Althans, soortgelijke producten.
2: Ja. Nou volgt u McDonald's al jaren. Is dit inderdaad de weg naar voren? Gaan ze het halen, net als in 2004, dat ze de draad oppakken? Of zouden ze toch iets anders moeten doen?
5: Ze hebben bijvoorbeeld ook in hun communicatie nu over dat ze af willen een beetje van de term fastfood. Dat heeft weer met iets heel anders te maken. Is dat je breed in de westerse samenlevingen zie je de discussie over een gezonde leefomgeving. Ja. Je ziet ook in Nederland dat her en der politiek en maatschappelijke organisaties bezig zijn om Haarlem, de gemeente Haarlem nog vorige week voor een nieuwbouwwijk, om fastfood echt de pas af te snijden. Om echt te zorgen dat er niet meer zaken bijkomen. Nou is het begrip fastfood, ik heb het gevoel dat de politiek niet helemaal precies weet waar ze over praten. Maar goed, die ontwikkeling is er. Daar heeft McDonald's ook heel veel last van.
2: Mm-hmm.
5: Verder denk ik dat ze, in 2004 was de conclusie eigenlijk, bijvoorbeeld van een economieverslaggever van de New York Times, het management houdt niet meer genoeg van het merk McDonald's.
2: Okay.
5: En ik denk dat dat nu ook weer een beetje aan de hand is. En dat echt vol de focus op kwaliteit moet op het systeem. Hè, want het geheim van McDonald's, dat spel is ook altijd met hoofdletters, is the system, de systeemgastronomie.
2: Ja.
5: Gesystematiseerde uitgifte en bereiding. De focus zal weer vol moeten op in ieder geval de bestaande zaken, om daar de kwaliteit te verbeteren. En misschien toch iets minder snel groeien.
2: Dank, Ubel Zuiderveld, horecadeskundige en schrijver van het boek Mac Succes, de Mac-methode onthult. In mei was de inflatie 3,5%. Dat is best schrik, hè? We hebben er gisteren voor gewaarschuwd. Maar we gaan zo de details bespreken. Want gaan we vanuit de restaurants naar de Gouden M's. Nou, dat hoor je zo meteen onder meer van Han de Jong.
6: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Van V&D tot Blokker, de winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra, die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhave is eigenaar van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel, hoor je morgen om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
12: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. 1 outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
18: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
19: Politiek.
21: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
19: En ik ben er ook.
20: Het is toch heerlijk.
19: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
23: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Veel files nemen nu af in lengte. Nog een paar bijzonderheden tussen de 170 kilometer die er nog staat. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ypenburg. Op de A15 Gorkum-Rotterdam een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Papendrecht. Kwartier vertraging daar. Half uur tijdsverlies nog op de A27 vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En werkzaamheden veroorzaken file op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid 7 kilometer met een kwartier tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Baren bij 35.2. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven een snelheidscontrole bij Born bij 236.2. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost controle bij 88.4.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
24: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenes is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. Na de fatale steekpartij van gisteravond in Heerhugowaard zit de politie nog met veel losse eindjes. Zo is niet duidelijk wat er precies in het bedrijfspand is voorgevallen. Dat werd wel een tijd lang door agenten onder schot gehouden. Er vielen een dode en twee gewonden. Er is nog niemand aangehouden. En in het Zeeuwse Breskens wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Uit voorzorg hebben de bewoners van 120 huizen hun woning moeten verlaten. Ze worden opgevangen in een cultureel centrum. Bij Omroep Zeeland is te zien dat de vindplaats van de bom is veranderd in een soort vesting vol met zandzakken. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger.
1: Ja, nou, we hebben ook nog inflatie van 3,5% in mei. Gaat lekker zo. Schrikken, maar we hebben gisteren al gewaarschuwd dat het gebeuren ging. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
2: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: In baanbrekende businessmodellen. Hoe de financiële wereld op zijn kop wordt gezet door AI. Slimme vergelijker Risk is de allereerste Nederlandse partij die live gaat in ChatGPT. Niks geen saaie invullijstjes meer, maar praten met een robot voor de beste deal. Luisteren dus. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, Iwan, het laatste half uurtje alweer van deze Ochtendspits van 2 juni. Wat gaan we doen?
27: Zeker, zo meteen hebben we het over 4. Want dat is vandaag de hittekracht.
1: Oh, ja, joh.
27: Ja, van het KNMI heeft een nieuw getal bedacht om aan te kunnen geven ja, hoe warm het eigenlijk is en hoe we dat ervaren. Daar praten we zo meteen over. En we hebben een tech-update met Jo van Buurik.
1: Maar eerst gaan we naar de inflatie in mei, 3,5%. Een stuk hoger dan de 2,8 in april. En Peter van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, zei er vorige dit over.
28: Vorige maand viel het nog mee met die stijging van 2,7 naar 2,8. Maar ja, nu komt er een grote klap bij. Dat zal waarschijnlijk niet zoveel mensen verrassen.
1: Zei Peter van Mulligen. Hoofdeconoom van het CBS een tegenvaller, maar inderdaad eentje die te verwachten was, zegt Han de Jong, BNR's huiseconoom.
28: Het is het hoogste cijfer sinds april vorig jaar. Toen was de inflatie 4%. Dus ja, nou ja, laten we zeggen dat het goede nieuws is dat we daar nog wel een stukje onder zitten.
1: Ja, maar dat is ook wel het enige. De stijging. Ja. We spraken, Peter, je hebt het gehoord, hè? Die zegt ja, het is niet alleen de energieprijzen, dat werkt ook door in vakanties en diensten.
28: Ja, kijk, weet je moet je realiseren hè, dat onze inflatiecijfers die zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Ja. En alles wat met vakanties samenhangt, ja, de prijzen daarvan, die hangen natuurlijk ook heel sterk af van wanneer die vakanties dan precies vallen.
1: Ja.
28: En vorig jaar drukte dat de inflatiecijfers het inflatiecijfer in mei. En dit jaar ja, was het omgekeerd. Dan krijg je dus zo'n stijging. Nou moeten we ons ook niet gek laten maken hoor. Want wij kijken natuurlijk naar dat hoofdcijfer. Die 3,5%, dat is jaar op jaar. Je kunt ook kijken van hoe ontwikkelden de prijzen zich nou van maand tot maand. En dan moet je constateren dat in mei dit jaar het algemene prijspeil ja, slechts 0,1% hoger was dan in april. Alleen vorig jaar mei daalde het algemeen prijspeil in een maand tijd met 0,6. Ja, en dan krijg je dus in je jaar-op-jaar-cijfer krijg je zo'n hele forse stijging.
1: Precies. Ja. Maar toch, als je even kijkt naar de cijfers, en het is een snelle raming, dat weet ik ook. Maar wat valt jou nou op? Wat zit daarin als we kijken naar die staafdiagrammetjes van sectoren? Waar gaat het goed en fout?
28: Ja, weet je, Peter Heijn die heeft daar een uurtje geleden ook al iets over gezegd. Ja. Dus de energieprijzen, daar is de inflatie wat opgelopen. Ja. Maar hij zei ook, eigenlijk de belangrijkste bijdrage van de stijging van inflatie, dat zit hem in de diensten.
1: Ja.
28: Nou, diensten maken de helft van het totale pakket uit. Dus dan ligt het voor de handen dat grote invloed heeft. En dat heeft alles te maken, vooral waarschijnlijk, die details hebben we nog niet hoor, maar dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met de timing van die vakanties. Als je dan verder kijkt, dan zijn me toch wel twee dingen ook opgevallen waar Peter Heijn het dan nog niet over heeft gehad. En dat is ten eerste, als je kijkt naar de prijsstijging van voeding. Die is de laatste maanden heel fors teruggevallen. Er zijn maanden geweest dat we elke maand weer spraken over de forse stijging van voedingsprijzen. Nou, in mei was dat jaar op jaar nog maar 0,4. Nou, ik denk dat je echt een paar jaar terug moet kijken om zo'n laag cijfer tegen te komen. Hoe komt dat? Nou, de prijzen van onze voeding die volgen met een forse vertraging de prijzen van de wereldmarkt. Ik denk dat de komende maanden ook die prijsstijging nog wel laag zal houden. Maar wat we op de wereldmarkt wel zien is dat de prijsstijging daar weer wat aantrekt. Dus later dit jaar gaat de voedingsinflatie ook weer wat oplopen. En het tweede opvallende, dat is dat de inflatie bij industriële goederen wat is versneld. Dat was in april nog 0,3% jaar op jaar en in mei 0,7. Dat is natuurlijk nog altijd laag. Ja. Maar industriële goederen maken ongeveer een kwart uit van de inflatiemand. Mm. Dus die versnelling heeft de inflatie ook wel iets omhoog geduwd.
1: Duidelijk. En dan even, wat kunnen we verwachten voor de komende tijd? Gisteren had het er ook even over. Je zei ja, die energieprijzen, dat effect is niet zomaar weg. Dat houden we nog een tijdje. Dus blijven we op dat soort hoge inflatieniveaus de komende maanden, denk je al?
28: Nou, dat denk ik wel. Ik zou eigenlijk zelfs vermoeden dat de inflatie de komende maanden nog wel iets verder zal kunnen oplopen. Mm-hmm. Omdat die gestegen energieprijzen doorwerken in de rest van de economie.
1: Ja.
28: We weten ook dat die prijsstijging van diensten, die wordt sterk beïnvloed door de loonstijging. We zien allemaal dat de loonstijging blijft relatief hoog. En het is ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden erg onrustig. Dan misschien vind ik nog wel het spannendste wat er met die industrie goederen gaat gebeuren, de prijzen daarvan. Gisteren spraken we over de inkoopmanagersindex van de Navy. Die was in mei heel sterk gestegen, maar de Navy die schreef dat vooral te maken had met paniek aankopen door bedrijven. En die doen ze omdat ze vrezen dat er verstoringen in de toeleveringsketens dreigen. En ook om prijsstijgingen die daar het voortvloeien voor te zijn. We hebben gisteren ook al gezegd, door die paniek aankopen duwen ze de prijzen waarschijnlijk omhoog. En dat zou dan natuurlijk die prijsstijging van industriële goederen een impuls kunnen geven. Ja, een beetje mijn afdronk daarvan is, paniek is natuurlijk nooit goed. En je weet, Bas, wat ze zeggen over paniek. Je moet nooit in paniek raken, maar als je toch in paniek raakt, dan kun je beter de eerste zijn dan de laatste.
1: En dat zei al die jong. Huizenknoop van BNR.
26: BNR Nieuwsradio.
1: Het is zo waar.
27: Ochtendspits. Onze eigen Johan Cruijff, van anders. Johan de Jong. Ja. Goed, oké, we gaan naar het weerbericht. Want je kent het gevoel dat je denkt, nou, 23 graden, dat is prima, lekker naar een terras. En dan doe je nog even een extra laagje aan en dan kom je erachter en dan zit je op het terras en denk je, Dat ik had wel even wat minder aan kunnen trekken. Nou, dat heeft alles te maken met de hittekracht. En dat is een door het KNMI gelanceerde nieuwe graadmeter. In de app te zien, de hittekrachtindex, waarmee je kan zien hoe belastend die hitte dan eigenlijk is op dat moment. Dus dan kijk je naar temperatuur en nog naar veel meer, vertelt Jet van Pasen van het KNMI.
7: Naast de luchttemperatuur inderdaad, die we allemaal kennen, meet het ook de wind, de zonnestraling en de luchtvochtigheid. Ja. De 21 graden voelt heerlijk als er een briesje staat en de dag daarna kan het 25 graden zijn en die wind is weg. Ja, en dan is het zo'n benauwde, zo'n hoge luchtvochtigheid, zo'n benauwde dag. Dus het is ook gewoon 25 graden. Dus ja, dit geeft iets groter beeld of biedt breder beeld dan alleen maar die luchttemperatuur die we allemaal kennen.
1: Precies, het zegt ook iets over de aangenaamheid van het klimaat op dat moment. Hè? Het is belangrijk, dus veel beter om te kunnen kijken naar die hittekracht. Kan je die ook voorspellen?
7: Ja, je kan de hittekracht naar je. Het is een berekening, dus hij wordt berekend aan de hand van die vier elementen. En er zit een hele wetenschap achter. Maar die is zo ingewikkeld dat we daarom juist hittekracht hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Want die is veel makkelijker te begrijpen. In een schaal van 0 tot 10. Juist. Maar de hittekracht wordt per uur berekend. En in je app kun je ook op de locatie waar je bent dus kijken wat de hittekracht op dat moment is. Maar ook later vandaag en morgen.
1: Dat is handig. Voor wie met name is dit nou interessant? Want ja, ik kan me voorstellen, als je een halve marathon moet lopen, is dat sowieso evident dat het lekker is om te weten. Maar schets eens wat andere doelgroepen.
7: Nou, eigenlijk is het voor iedereen wel interessant. Want ja, het feit is dat we gewoon steeds vaker van die hele warme dagen gaan meemaken. Ja. En dat je lichaam daaraan moet wennen. En dat we ook zelf moeten wennen aan hoe we met hitte omgaan eigenlijk. Dus ja, deze app hij is natuurlijk voor iedereen. Mm-hmm. Wat je al zei, als jij straks een rondje wil hardlopen, dan is het natuurlijk handig om te kijken hoe hoog is de hittekracht op welk moment van de dag en wanneer ga ik dan? Ja. Maar ook gewoon als je buiten bent, als je naar een festival gaat, of als je in de tuin gaat werken, of wat dan ook. Of ook als je op een terrasje gaat zitten, is ook lekker om te weten. Het is gewoon een handige. Ja.
27: Stel de hittekracht is momenteel 7, dan kan het natuurlijk best zijn dat voor mij prima is, maar voor mijn oma veel te warm of iets dergelijks. Dus het is ook niet helemaal iets waar je alles mee kan zeggen.
7: Dat is precies het lastige eraan. Eigenlijk, je kan wel alles zeggen, maar mensen moeten voor hunzelf gaan voelen hoe dat dan is.
1: Juist.
7: Dus bijvoorbeeld vandaag is hittekracht 4, nou dan kan je denken, oké, ik was lekker aan het fietsen buiten en het ging eigenlijk prima. Maar is het morgen hittekracht 6? Dat is het overigens niet, want het is niet zo heel warm. Is het over hittekracht zegt, dan moet je eigenlijk zelf ook weer denken, hier ga ik al wat meer van merken. Dus dat je zelf gaat voelen wat een hittekracht voor jou is.
1: En dan gaan we uiteindelijk vergeten wat de temperatuur is. Dat is helemaal niet meer belangrijk.
7: Nou, ik denk dat nog wel een hele handige blijft. Maar dit is echt een aanvulling op die luchttemperatuur.
1: Oké, te vinden in de KNMI-app, die hittekracht.
7: Ja.
27: En wanneer wordt het hittekracht 10? Wanneer gaan we dat zien? En dan zitten 40 graden en droog en stralende zon.
1: En 100% luchtvochtigheid.
7: Ja, en geen wind. Nee. Dat is inderdaad dan ook. Nou, hittekracht 10 is echt maar heel zelden. In sommige delen van Nederland is die überhaupt nog nooit voorgekomen. In het zuidoosten wel, maar ook niet heel vaak. Dus hittekracht 10, dat zullen we niet snel zien.
27: Dat is Jet van Paas, woordvoerder van het KNMI. En die graadmeter die is dus al te vinden als je even de KNMI-app update. Dan zie je hem daar.
1: Robert Vriezen van de AWB. 9:45 is het bijna, Robert. Is bijna voorbij ook met de spits?
0: 80 kilometer is er al over. Dus daar kunnen we wel zeggen. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag nog wel een kwartiertje vertraging bij Den Haag-Zuid. 7 kilometer file. Kwartiertje oponthoud nog op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En door de werkzaamheden op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid nog 6 kilometer file. Met ook ongeveer een kwartier vertraging. De N220, de weg Hoek van Holland-Maassluis, is bij Heenweg in beide richtingen dicht na een ongeluk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-West bij 35.2. Op de A6 Lelystad-Muiden bij afrit Lelystad Airport controle bij 62.4. En zouden je snelheid ook nog in de gaten op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug bij 46.0.
26: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
9: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
10: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
1: Zometeen is het tijd voor BNR's Big Five. En die staat deze week in het teken van het vraagteken. Niet het uitroepteken, maar het vraagteken. Dat is heel mooi. Dat heeft Art zelf bedacht. Art is, staat naast mij. Wie heb je vandaag te gast? Gisteren had je de hoofdredacteur Weddelme Boersma van Trouw op bezoek.
11: Precies, ja.
1: Een mooi verhaal over journalistiek. Wat ga je vandaag doen?
11: Vandaag gaan we de wetenschap in kaart proberen te brengen. Dat is best een groot terrein. Dus ambities mag je hebben bij de Big Five. Gelukkig hebben we een uur. Uh-huh. Dat doe ik met Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Uh-huh. We gaan het eigenlijk hebben over... Nou, als er ergens ruimte is voor twijfel, is het in de wetenschap.
1: Ja.
11: Tegelijkertijd klinkt het ook wel niet al te hard door. En het maatschappelijk debat, waarin we toch... de stellige meningen die vliegen over de tafel... twijfel, daar lijkt steeds minder ruimte voor. Dus hoe kunnen we een beetje van die wetenschap misschien leren in het maatschappelijk debat? Wat kunnen we daar nou uit overnemen, zodat we misschien op een andere manier met elkaar communiceren, wat ruimte laten voor nuance?
1: Het discours.
11: Precies, daar gaan we het over hebben. Is Iwan helemaal afhaken?
12: Nee, ik vind het mooi, hoor.
11: Om eerlijk te zijn, zag je dat gebeurt niet.
12: Ja. Nee, wij hebben een maand of vier geleden hebben wij geluncht, of drie of zo. En toen heb je dit al aangekondigd. Ja, dat je heel erg zit met dit ding. Dat het wel wat, dat we niet allemaal zo zelfverzekerd hoeven te zijn. Dat we ook wel eens wat meer die onzekerheid mogen laten zien.
1: Exact. Ja.
12: Maar het is mooi dat het dan nu dus resulteert in zo'n week.
11: Duurt wel lang voor je eigenlijk.
12: Maar nee, heel veel vraagtekens.
1: Is inderdaad wel een beetje.
12: Heel veel vraagtekens blijkbaar.
11: Dat kan met de Big Five. Dan kun je eens echt de tijd nemen voor dingen.
1: Zo meteen BNR's Big Five. Dus
11: een keer gaan lunchen trouwens.
1: Ja, moeten we.
12: Ja. Even een datumprikker.
1: Ja, heel goed.
12: Nu afspreken?
1: Alleen waar zullen we dan heen gaan? Hè?
11: Dat is toch een vraagteken.
1: Ja. Dankjewel, Arthur.
12: Ja, wanneer ook. Goed. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie, dat zijn de trilogen, hè, die zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Punt van discussie was wanneer die regeling precies van kracht zou gaan. En nu is afgesproken dat de lidstaten een jaar extra de tijd krijgen om een deel van die nieuwe regels te implementeren, maar ook allerlei IT-systemen aan te passen en personeel op te leiden. En dus is het gebruik van die terugkeerhubs, dat was al toegestaan, maar dat is dus ook gelijk toegestaan, per direct. Die terugkeerregeling gaat in zodra die is gemeld in het officiële publicatieblad van de EU. En daarvoor moet er eerst nog eventjes een meerderheid van de lidstaten en het Europees Parlement instemmen met de regeling. Maar die terugkeerhubs, dat is dus wel iets dat gelijk mogelijk is. Dat gaat al in. Dat zijn opvangcentra buiten de EU waar afgewezen asielzoekers moeten wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. We kennen dat. Er wordt al veel over gesproken in de Europese politiek de laatste tijd. Ook kinderen komen in die centra terecht. Tenzij ze het minderjarige zonder begeleiding zijn, dan niet. Maar met ouders dan dus wel. Landen kunnen zelf akkoorden sluiten met elkaar over dit soort hubs. Zo is Nederland bezig met Denemarken, Duitsland, Griekenland en Oostenrijk om gezamenlijk dus geschikte locaties te vinden. En die terugkeerregeling wordt gezien als een soort sluitstuk van het asiel- en migratiepact dat op 12 juni al in werking treedt. Nou, net op tijd. In het pact onder meer strenge regels voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Goede terugkeerregeling werd gezien als essentieel onderdeel voor dat pact. En dat pact wordt ook wel gezien door het kabinet als dat er veel maatregelen in zitten om de asielinstroom iets meer in de hand te krijgen. Dus daar wordt veel op gerekend.
1: Ja, en dan gaan we naar de Deense premier met de Frederiksen. Die heeft een maandenlang onderhandelen een centrum-linkse coalitie weten te vormen. Zo heeft ze gisteravond laat bekendgemaakt nadat ze de koning even had bijgepraat.
13: Ja, wel, hoe's Hens Majesteit Koning?
1: Ik ga het even zien wat aanvertalen. Ik ben hier bij zijn majesteit de koning in Odense geweest. En heb aangekondigd dat er na lange onderhandelingen een regering gevormd kan worden. Het betreft een regering bestaande uit de SF Mograf Det Radicale Venstre. En natuurlijk ook de Sociaaldemocraten. Zo.
13: De radicale Venstre, oh, selvfølgelig også Socialdemokratiet.
12: Zo praat ik ook als ik een slokje op heb.
1: Wat?
12: Zo, nou, maar.
1: Of zoals ik. Of
12: nee, zoals de mevrouw.
1: Okay. Dat betekent voor Frederiksen een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over die nieuw te vormen coalitie. Onderhandelingen duurden slechts 69 dagen. En dat de formatie zo eindigt is voor haar en haar sociaaldemocraten een opsteker. In maart haalde haar partij de slechtste verkiezingsuitslag in 100 jaar tijd. Maar bleef wel de grootste coalitiebespreking om tot een centrumrechtskabinet te komen. Die klapte vorige maand, waarop Frederiksen dus besloot naar de linkerkant te kijken. De gevormde coalitie bestaat nu uit 4 partijen. Samen 82 van de 179 zetels in het parlement. En dus ook daar een minderheidscoalitie. Voor een meerderheid zijn ze afhankelijk van de gedoogsteun van de Rood-Groene Alliantie. Nou, bij de verkiezingen raakte deze parlement nog verder versplinterd met zetels van in totaal 12 partijen. Zoals gezegd, vandaag dus meer details over de coalitieplannen. En morgen staat er dan een nieuwe ministersploeg. Hebben ze daar een bordes?
12: Weet ik niet.
1: Weet ik ook niet.
12: Nee.
14: Tech-update.
1: Dan het Jo van Buurik.
15: Dag, Bas en Iwan. Goedemorgen.
1: Nou, fanatieke gebruikers van AI opgelet, want het wordt op sommige plekken ineens een heel stuk duurder. Hoe kan dat nou?
14: Nou, omdat AI eigenlijk best wel duur is. En er best wel lang een situatie in stand is gehouden. Is opgevangen door allerlei constructies. Door de aanbieders van AI zelf. Mm-hmm. En nu gaan die kosten toch doorberekend worden aan de eindgebruikers daarvan. Dat is in ieder geval de situatie op GitHub. Zeer populair platform voor programmeurs. Hè, om code te delen. Met elkaar samen te werken aan programmeerprojecten. En daarbij bijvoorbeeld ook een beetje hulp te krijgen van AI. Mm-hmm. In de vorm van Copilot. Want GitHub is van Microsoft.
1: Ja.
14: En datzelfde Microsoft pas heeft onlangs bekend gemaakt: we gaan de prijzen verhogen. En dat is nu ingegaan, afgelopen nacht. Ja. En dan heb ik het niet over nou een paar procent of een paar dollar erbij.
1: Nee, maar echt veel duurder.
14: De werkelijke kosten per token. En een token is één AI-taakje. Het budget wordt vervolgens in credits gerekend. Maar ja, dat is dus afscheid van het soort van all-you-can-eat-model voor een maandbedrag. Dus er moet nu afgerekend worden. En flink meer stellen Copilot-gebruikende programmeurs in verschillende online reacties. Hou je vast, normaal zouden ze daar een maand mee doen. Nu hebben ze het in minder dan een dag al verstookt.
1: Hallo zeg.
14: En andersom hebben sommigen berekend dat als ik dezelfde dingen nu zou doen die ik in april nog deed, dan moet ik een paar $1,000 afrekenen voor mijn AI-hulpje.
1: En bedankt, dus het wordt veel duurder. Hoe gaan ze daarmee om, die klanten en die gebruikers? Want dat is toch wel wat.
14: Ze zijn nu wakker aan het worden in een harde realiteit.
1: Ja.
14: En te meer omdat het heel moeilijk met zekerheid te zeggen is.
1: Uh-huh.
14: Hoeveel kost jouw AI-taak? Want dat hangt af van de complexiteit van je prompt. Dat hangt er vanaf welk AI-model je gebruikt.
1: Ja, ja,
14: het ene is ook nog duurder dan het andere.
1: Je weet het dus niet.
14: Nee, maar ook de ene is beter in deze taak dan de ander. Dat weet Ivan ook. Die gebruikt ook wel eens AI. En dan is maar net welk je aanspreekt voor welk taakje.
27: Ja, Ben heeft ze allemaal.
14: Jij? Hoe, heb jij een voorkeur eigenlijk voor wat voor dingen je doet en welk modelletje je daarbij aanwentelt?
27: Coderen, Claude. Voor de rest een beetje ChatGPT. Maar ook wel eens Gemini. Ja, het loopt een beetje door elkaar. Maar daar betaal ik niet allemaal voor zelf.
14: Nou, nog niet. Misschien. Nee. Misschien als je op GitHub terechtkomt, dan weer wel. Of elders. Maar goed,
27: wij hebben het baas ervoor. Dat helpt ook wel.
14: Dat is ook een voordeel. Nou, nog wel, inderdaad. Dat ga je nu dus ook hebben. Dit zijn dus vooral, denk ik, onafhankelijke programmeurs die hier tegenaan lopen. Lastig is dat vaak automatisch een model wordt aangewezen om een taak op te pakken. Dus. Bas vergelijkt een beetje met je AI-hulp die een malafide klusjesman in je huis is. Tot voor kort kwam hij de kozijnen schilderen en deed hij dat gewoon voor een vaste prijs per dag. Nu hangt er vanaf hoeveel houten paneeltjes zit er op je kozijn.
1: Precies. Welke is het lekker weer buiten?
14: Is het lekker weer? Überhaupt, heeft hij de opdracht die jij hem hebt gegeven eigenlijk wel begrepen? Hoe interpreteert hij hem? Dat wordt toch weer dingen zelf doen voor heel veel mensen. En het rijmt wel met wat we op andere plekken zien. Als het gaat om AI-functies die ons al eigenlijk jaren als een worst voor de neus gehouden worden. Wat we denken van Google, dat ook al een jaar of drie geleden zei: nou, onze AI gaat je mailbox en je documenten en je contactenlijst allemaal aan elkaar knopen. En dan zeg je: ik wil dat bericht naar die mensen. En dan gaat hij dat doen. Dat was er heel lang niet. Nu is het er wel. Het heet Spark. In de VS kun je het gebruiken, maar dan moet je wel $100 per maand afrekenen.
1: Zo.
14: Ja, jij kijkt me aan. Dit is de belofte van AI.
1: Ja.
14: Dus allemaal leuk dat het eindelijk nu ergens op begint te lijken. Maar dan moet je er wel van afrekenen.
1: Nee, ik dacht ook even, al die honderden miljarden. Hoe gaan we die terugverdienen? Op die manier.
14: Via de gebruiker natuurlijk.
1: Natuurlijk.
14: Ja, of gewoon zelf je mailtjes stikken.
1: Ja, dat kan ook nog. De oude old school.
14: Doen wij nog steeds, hè?
1: Ja. Nog even naar Nvidia-topman Jensen Huang. Ach, wat is dat toch een fijne man. In zijn leren jack die zijn ouders bedankt in Taiwan. En nu vindt hij ook nog dat werkende mensen meer betaald moeten krijgen. Zoveel mogelijk zelfs. Wat is dat voor... Ik heb het idee dat we achteraf de rekening hiervoor krijgen.
14: Nou ja, dat weet ik niet. Maar we moeten toch iets om al die AI-functionaliteit te blijven betalen. Maar goed, Wang weet wel hoe die moet reageren op vragen over bijvoorbeeld de bonussen die Samsung nu uitkeert aan medewerkers. Die zijn immers nodig geweest om de enorme staking die dreigde af te wenden de afgelopen weken. Maar ja, daar krijgen ze nu dus tot enkele tonnen per jaar aan bonus als je daar chips maakt. Voor Nvidia notabene, want dat doet Samsung onder meer. En Wang zegt, ik snap dat wel, want ik vind dat mensen, ik citeer, zoveel mogelijk betaald moeten worden. Ik betaal mijn mensen zoveel mogelijk. Wij willen eigenlijk ook bij Nvidia werken, zou bijna zeggen. Dus, maar goed, wel interessant, want Wang hebben we ook de laatste tijd vaker gehoord als het gaat om wat je vaak hoort over AI, die banen overbodig maakt. Dan zegt hij ook, dat is onzin. We hebben hartstikke veel werk. Iedereen kan aan het werk. Iedereen kan veel geld verdienen. Maar zeker als het gaat om de partijen die AI mogelijk maken, dus chips ontwikkelen en maken.
1: Uh-huh.
14: Daar zit daar echt wel een behoorlijk gesprek aan vast. We hadden het over Samsung, maar ook bij TSMC hebben ze dit probleem nu. Daar produceren ze immers ook al chips voor Nvidia. En daar moet de CEO nu constant de gemoederen bedaren en zeggen, medewerkers, jullie krijgen er echt een beetje
1: echt
14: bij.
1: Echt hoor, het komt.
14: Ik weet het, de omzet en de winst is elk kwartaal weer hoger dan verwacht. En dat horen we hier ook steeds. Die mensen, die willen gewoon geld zien.
1: Ja, dat blijkt maar weer. Wij ook, eigenlijk. Jo van Buurik, dankjewel.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen,
6: Betrokken expertise, gedreven innovaties.
27: Ja, blijven we nog even bij tech.

0: waarbij ze onder andere bezig zijn met muggen. Wat blijkt nu? Google wil miljoenen muggen gaan loslaten in Californië en Florida. Hebben ze eerder ook al gedaan. Nu willen ze het ook doen. Een proef waarbij in 2 jaar tijd tientallen miljoenen, ik geloof minstens 30 miljoen mannetjes, muggen worden uitgezet. Google is niet alleen maar bezig met Gmail en Gemini, maar blijkbaar dus ook met mosquito's. Het klinkt tegenstrijdig. Meer muggen inzetten om juist minder muggen te krijgen, maar dat is dus wel de bedoeling. Het gaat om steriele mannetjes, muggen die worden uitgezet.
1: Ja.
0: Die hebben een van nature voorkomende bacterie, Wolbachia. En als zo'n mannetje dan paart met een vrouwtje, dan komen de eitjes niet uit. Dat is wel zielig, maar daardoor zou de muggenpopulatie wel kleiner moeten worden, generatie na generatie. Het fijne is wel, de mannetjesmuggen steken niet. Maar het idee dat er in enkele jaren tientallen miljoenen mannetjesmuggen uit het Google-hoofdkantoor worden vrijgelaten,
1: is ook niet fijn, hè?
0: Vrij raar idee. Maar alles voor de wetenschap, blijkbaar.
1: Over vrijlaten?
0: Ja.
1: We gaan ook maar eens naar buiten zo.
0: Ons vrijlaten.
1: Ja, hoor, want op BNR zo meteen BNR's Big Five van het Vraagteken. Art Royer spreekt zo met Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Want ja, die kan ons wel wat leren over vragen stellen, twijfel hebben. Dat mag gewoon daar. En wij zijn er morgen weer, denken we, om 6 uur, toch?
0: Tot morgen, uitroepteken.
1: Ja.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via BNR Plus.
3: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
6: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
7: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
8: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Top.
2: Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Mijn collega Nina van den Dungen met het beleggerspanel over de nieuwe chips van Nvidia. En ze spreekt Serkan Pelivan, de huidige COO en toekomstig topman van aannemingsbedrijf VUES. Ze vraagt hem naar het schreeuwende tekort aan technisch personeel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Nu in de BNR-app.
0: De Europese Commissie staat een stap met de Chips Act 2.0 met meer focus op vraag- en leveringszekerheid. Meer treinreizigers van en naar Nederland met de Eurostar. En Alphabet wil 80 miljard dollar ophalen voor enorme AI-investeringen. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu allemaal in de BNR-app.
1: En we gaan met Robert Vriesen van de ABW eens even kijken naar hoe het erbij staat op de weg. Robert.
15: Nou, de ochtendspits is ten einde hoor. 50 kilometer file staat er nog bij elkaar. Maar dat zijn veelal korte files. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. 10 minuten op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Langzaam rijden over 6 kilometer tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En de N220, de weg Hoek van Holland-Maassluis, is in beide richtingen dicht tussen Schravenzanden en Heenweg na een ongeluk. Flitsmeister meldt snel. Lijstcontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp Zuid bij 14.4. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport, controle bij 62.4. En ook controle nog op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Zonzeel bij 58.9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. De brand in een restaurant in Weidenes bij Horen is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Op het pand stonden teksten als oprotten en kankerturk. Het restaurant brandde helemaal af, maar er zijn geen slachtoffers. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen en daardoor is de N506 dicht. En de nieuwe film van Michiel van Erp is dit jaar de opening van het Nederlands Filmfestival. De film heet Downtown en speelt zich af in Amsterdam, waarbij 3 vrienden worden gevolgd tijdens de AIDS-epidemie en de coronapandemie. Het filmfestival begint op 25 september en dan gaat Downtown ook elders in première. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien.
17: Twijfel is de motor van de wetenschap. In het maatschappelijk debat klinkt twijfel vaak als zwakte. Hoeveel ruimte zou er eigenlijk moeten zijn om iets niet te weten? De gast zometeen Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving en BNR's Big Five van het Vraagteken.
18: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
20: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
4: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
5: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en ons podcast.
22: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
17: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie de boventoon voert vaak. Mensen met een scherpe mening hebben het hoogste woord. Iets is of zwart of wit, voor grijs tinten is niet altijd ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat wil ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. En vandaag doe ik dat met Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Zet zich in, dat centrum, en hij dus ook, voor een sterkere verbinding tussen onderzoekers en de maatschappij. Welkom.
24: Dankjewel.
17: We gaan het hebben over vraagtekens in de wetenschap. Maar ja, die zijn er volop natuurlijk.
24: Dat is de drijfveer.
17: Ja, maar ik wil eerst graag twee dingen van je weten. Als je naar jouw loopbaan kijkt, dan is het verbinden van wetenschap en de maatschappij een soort rode draad, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar waar komt de drive om die werelden bij elkaar te brengen vandaan?
24: Ja, ik vind het heel aardig dat jullie in die hinkstapsprong van mijn carrière een rode draad zien. Ik zie hem zelf ook, maar niet iedereen ziet hem over het algemeen. Ik ben echt wel begonnen als een wetenschapper voor de wetenschap. Mm-hmm. En ik denk dat het ergens 2013 was of zo, dat ik op een gegeven moment een manifest in mijn mailbox kreeg, terwijl ik zelf in een donkere kamer met lasers op dingen zat te schieten. Waarin stond: het gaat niet zo goed met de wetenschap. En er waren een aantal onderwerpen die daar werden belicht. Wetenschappers zijn heel erg met zichzelf bezig. Ze zijn bezig met elkaar de loef afsteken. Ze zijn bezig met publiceren. Maar eigenlijk niet zo goed met de vraag wat nou goede vragen zijn en wat goede wetenschap is.
17: Yeah.
24: En dat was het manifest van Science in Transition. En een soort afsluitend gedeelte daarvan was: ja, en de wetenschap zou zich meer met de maatschappij moeten verbinden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als, het zou zijn geweest, 26-jarige promovendus toen dacht: dat is een beetje gelul. Dat vind ik niet zo interessant en niet zo belangrijk. Maar daarna ben ik journalist geworden en heb ik geschreven over de wetenschap. En toen begon mij steeds meer op te vallen dat die wetenschap heel erg in zichzelf gekeerd is en heel erg met zichzelf bezig is. Steeds onder het mom van: we doen het voor de maatschappij. Maar wat dan precies het bewijs is voor die stelling, dat vond ik steeds minder duidelijk worden. En de afgelopen jaren zijn er een aantal veranderingen in de wetenschap op poten gezet. Er is meer gericht op open science, dus een open wetenschap. Meer transparantie, meer laten zien wat de wetenschap doet. En ook het anders erkennen en waarderen van wetenschappers. Niet alleen maar focus op onderzoek,
17: publiceren.
24: Maar juist veel meer van: kunnen we een betrokken wetenschap zijn? En de laatste jaren zien we steeds meer bewijs dat een wetenschap die zich openstelt voor anderen, voor mensen in de maatschappij, en dan niet gelijk het hele brede publiek, maar vaak specifieke doelgroepen, dat die eigenlijk ook veel succesvoller is in het beantwoorden van de vragen van onze tijd.
17: Ja.
24: En dat heeft me uiteindelijk zo'n pad gebracht, toch overtuigd van: hey, maar dit is volgens mij wel een...
17: Dat snijvlak wil ik zitten.
24: Ja, dat is veel interessanter. En daar gebeuren ook leuke dingen.
17: Je zegt al iets, er werden misschien niet altijd goede vragen gesteld in de wetenschap. Vind ik interessant om over je door te praten zometeen.
24: Zeker.
17: Ja. Tweede vraag die ik eerst heb is: wat is moeilijker? Wetenschappers nieuwsgierig maken naar burgers, naar niet-wetenschappers, of burgers, niet-wetenschappers nieuwsgierig maken naar wetenschap?
24: Absoluut het eerste.
17: Ja?
24: Ja. En dat heeft ermee te maken, en zo ben ik zelf ook opgevoed in de wetenschap, dat onderzoekers eigenlijk wordt bijgebracht dat de wetenschappelijke methode voor hen is.
17: Mm-hmm.
24: En dat het stellen van vragen en nieuwsgierigheid ook heel specifiek dingen zijn die de wetenschap uniek maken. En ik denk dat dat deels ook wel zo is. Alleen daarmee neig je ook te zeggen dat jij dan ook de beste vragen stelt.
17: Mm-hmm.
24: En wat een ander voor vragen heeft, daarvan kun je dan al snel gaan denken: ja, die zijn niet zo relevant of interessant als de vragen die ik zelf te stellen heb.
17: Yeah.
24: Dus ik heb ook in een vakgebied gewerkt waar heel erg werd gedacht, hoe kan ik een proef of experiment doen wat een andere collega nog net niet heeft gedaan? Mm-hmm. En veel minder de vraag stelt, maar ik zeg dat ik onderzoek doe naar epilepsie, maar wat breng ik de mensen die epilepsie hebben dan eigenlijk op dit moment?
17: Ja.
24: Dus ik denk dat daar veel werk nog te doen is.
17: Ja, een mooi inzicht is dat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat als je wetenschap en samenleving bij elkaar wil brengen, ga dan bij Quest werken. Krijg je het ook voor elkaar.
24: Ja, dat is een vorm van wetenschapscommunicatie. Een vorm die we veel zien om ons heen. Maar dat is nog steeds een vorm waarin er een vertaalslag wordt gemaakt over wat heeft de wetenschap te zeggen over. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk nog steeds zenden. Dan is het geen communicatie. In de brede zin van het woord, maar dan is het eenrichtingsverkeer.
17: Het is nog steeds publiceren eigenlijk, maar dan op een andere manier.
24: En waar wij eigenlijk heel veel mee bezig zijn bij Wetenschap en Samenleving is wetenschappers meenemen op hoe mooi het kan zijn om ook af en toe te luisteren.
17: Ja.
24: Om af en toe een gesprek of een dialoog aan te gaan waarin je leert wat een ander bezighoudt. Welke verwondering of problemen of observaties een ander heeft. En ik ben er echt sterk van overtuigd dat niet alleen de samenleving helpt, maar dat ook de wetenschap beter maakt.
17: We gaan er straks uitgebreid over spreken, maar de aanleiding voor deze week is eigenlijk, nou ja, mijn observatie ook, dat als je naar de maatschappij kijkt, dat je dan die twijfel, hè, wat toch een belangrijk onderwerp.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wetenschappers doen is proberen die stelling dan te verwerpen. En als dat niet lukt, dan zeggen ze, dan is het in ieder geval, blijft de stelling voorlopig staan. En heel vaak verwerpen ze wel een stelling en zeggen ze, zo werkt het in ieder geval niet. Dus de hele kern van wetenschap is eigenlijk twijfelen. Mm-hmm. Maar het wordt heel vaak in de positie gebracht waarop de wetenschap antwoorden moet geven en duidelijkheid moet verschaffen. En dan ga je waarschijnlijk ook een soort keteren naar de vraag. En daardoor krijg je een situatie waarin dat dan de norm is. De wetenschap biedt antwoorden.
2: Nee, het is wetenschappelijk verantwoord.
1: Ja, maar er is redelijk wat onderzoek de laatste tijd gedaan naar hoe gaat het publiek eigenlijk om met wetenschappers die twijfelen. En het is helemaal niet zo dat mensen minder vertrouwen hebben in wetenschappers als die ook aangeven dat ze onzekerheden in hun werk hebben zitten. Mm-hmm. Ze zijn het alleen zelf niet meer zo gewend. Dus ze vinden het zelf ook niet altijd even comfortabel. Of misschien zelfs ronduit eng om aan te geven dat ze over bepaalde dingen twijfelen. Maar ja, de wereld is nogal complex. Ja. En je kunt altijd maar zoveel onderzoeken en over zoveel dingen duidelijkheid verschaffen. Dus het is denk ik altijd goed om die nuances erin te houden. Ja. Maar dan moeten we met z'n allen wat meer weer leren dat dat eigenlijk de basis is.
2: Ja. Van... Jij zegt nu, dat is in de wetenschap speelt het niet. Maar ik bedoelde eigenlijk het publieke debat. Als je daar kijkt naar polarisatie, algoritmes, informatiebubbels, dan lijkt stelligheid lijkt dat debat te domineren. Als dan, en los nog van de wetenschap. Zie jij dat ook?
1: Hoe zie jij het eigenlijk? Want noem eens een voorbeeld van hoe jij dat ziet.
2: Nou, ik heb het idee dat als je bijvoorbeeld naar mijn vakgebied kijkt, naar media, dat je veel mensen ziet die uitleggen hoe iets zit. Omdat ze iets vinden, of omdat ze iets voelen, of omdat het zo zit. Die dat ook een uitroeptekens met een zekere stelligheid doen. Terwijl journalistiek voor mijn gevoel ook gaat over vragen stellen. Ja. In plaats van uitleggen hoe iets zit. En daar meen ik een verschuiving in te zien.
1: Ja. Ik weet niet zo zeker of dat zo is. Het is ook niet helemaal...
2: Geen exacte wetenschap.
1: Nee, het is niet mijn vakgebied ook in die zin. Ik snap waar het gevoel vandaan komt. Maar ik weet niet of het echt niet geaccepteerd wordt, bijvoorbeeld, dat je twijfel uit. Of ik zie ook juist op de plekken, dus je hebt het over bubbels bijvoorbeeld op internet. Ik zie juist ook, als ik een hele middag op YouTube zit, wat ook wel eens gebeurt, zie ik juist ook heel veel nuances, zie ik juist heel veel nieuwe inzichten, zie ik hele lezingenreeksen van mensen die hele genuanceerde standpunten uiteenzetten. Ja. Dus het is niet alsof
2: jij die wetenschappelijke hoek daar op YouTube te rommelen.
1: Misschien is dat zo, ja. Maar ik denk... Ja, ik weet niet zeker of dit nu hetgeen is waar onze tijd aan leidt op dit moment.
2: Nee?
1: Nee.
2: Wat is het dan?
1: Ik weet niet of we nou met z'n allen zo'n... wat is het dan? Dat er iets anders is waar onze tijd aan leidt.
2: Jij impliceert dat. Je zegt, ik weet niet of dit het is. Ik dacht, misschien bedoel je iets anders waar het aan leidt. Nee, ik heb wel het idee, dit is dan op YouTube. Maar kijk, ik maak ook televisieprogramma's als ik kijk daarnaar. Bijvoorbeeld naar talkshows of wat dan ook. Dan lijkt dat toch gewoon de stellige mening lijkt te domineren. En dat filtert ook weer door in hoe wij met elkaar spreken op straat of online. Ik weet niet of je de laatste tijd de berichten las over alle online bedreigingen bijvoorbeeld die er geuit worden. Dat lijkt misschien wel met elkaar verband te houden.
1: Ja. Ja, ik denk in ieder geval dat de drempel daarvoor lager is geworden om iemand te kunnen bedreigen of met elkaar heel heftig in discussie te komen. Dat heeft wel, denk ik, wel degelijk te maken met de manier waarop je online met elkaar in contact kunt komen. Wat 20, 30 jaar geleden gewoon een stuk ingewikkelder en moeilijker was. Dus dat laat in ieder geval een heleboel meer zien. Het ligt meer aan de oppervlakte. Maar ik weet niet zeker of het daardoor meer of minder is geworden in totaal. En ook redelijk wat mensen die onderzoek doen naar polarisatie, die waarschuwen er juist eigenlijk voor dat we het idee dat er zoveel polarisatie zou zijn, dat we dat ook niet op moeten blijven kloppen met elkaar. Want daar wordt het alleen maar...
2: Polariseer je nog meer mee, bedoel je?
1: Ja, dus dan zouden we een manier om dat te lijf te gaan, dus veel meer met elkaar in gesprek gaan. En ook daar misschien onze media, onze gesprekken in het dagelijks contact, op ons werken, met vrienden en familie, veel meer daarop inrichten.
2: Ja, ja. Nou, dat is niet wel iets wat te doen bij de Big Five.
3: De Big Five. Art Rooijakkers.
2: Vandaag de gast Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Laten we gewoon eens iets concreets pakken. Want we gingen meer op de filosofische tour. Maar als we bijvoorbeeld de coronacrisis erbij pakken. We hebben nu de parlementaire enquêtecommissie, dus het is weer actueel. Als je dan kijkt naar die crisis, we kunnen weer teruggaan naar die tijd. Dan zagen we dat in sommige groepen, in online influencers, net zo geloofwaardig werden gevonden als

0: Dus de kennis vanuit de wetenschap werd daar ter discussie gesteld. Dat kreeg best een grote groep mensen in beweging. Ik zat te denken of wetenschappers, als je terugkijkt naar die tijd, de internetmacht onderschat hebben.
1: Misschien is dat een aspect van dat issue wat je benoemt geweest. Ik denk een van de dingen die wetenschappers nog meer hebben onderschat is dat feiten niet alles zijn. Dus er is heel erg de gedachte vanuit onderzoekers om te zeggen, nou, als iemand iets niet hetzelfde denkt als ik, dan zet ik daar feiten tegenover. Mm-hmm. En als die feiten maar overtuigend en duidelijk genoeg zijn, dan gaat die ander wel geloven wat ik ook denk, of gaat de juiste handeling doen. En er zijn redelijk wat communicatieonderzoekers die de afgelopen jaren er ook hebben gewezen, want er is eigenlijk heel erg weinig gesprek geweest over waarden die onderliggend waren aan de overtuigingen die mensen hadden. Er zijn zelfs een aantal virologen uit die tijd die zelf in reflecties terugklikken en zeggen, we hebben misschien wel iets te veel een soort virologica erop nagehouden. We zijn heel erg virus gefixeerd geweest en niet zozeer gefixeerd op welke waarden achterliggend zijn aan de besluiten die we nemen. Zelf is dat datgene wat mij in die tijd eigenlijk het meest is opgevallen. Dat het heel lang heeft geduurd voordat we een gesprek gingen voeren over de waarden. Dus er is uitgegaan van het idee, we moeten niet te veel mensen in het ziekenhuis hebben. En dat is heel erg ook een soort van het dashboard geweest waaraan we corona hebben afgemeten. Maar de vraag, ja, maar willen sommige mensen misschien toch wat meer risico lopen om elkaar te kunnen zien? Moeten we onze ouderen ook daadwerkelijk zo streng beschermen dat er niemand meer bij mag komen? Of willen ze dat zelf eigenlijk helemaal niet? Die gesprekken hebben, ja, zeker de eerste 2 jaar, bijna niet plaatsgevonden. En was het dus ook voor mensen die waarden heel erg sterk voelden, die moesten zichzelf echt heel erg afzetten tegen een hele grote menigte tegenover hen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat wel degelijk tot polarisatie heeft geleid, maar dat heeft ertoe geleid dat kwam omdat er niet echt een gesprek over waarden was, maar alleen maar een gesprek over feiten.
0: En zou dat er dan mee te maken hebben dat als je terugkijkt, dat er ook een groep van de bevolking was die wetenschappelijke inzichten, waarop het beleid destijds grotendeels werd gebaseerd, zag als elitair, als iets wat hen niet aanging?
1: Ja, misschien hebben ze dat zelf bestempeld als elitair, maar denk eerder het laatste. Van, het gaat mij niet aan, omdat het niet appelleert aan de waarden waar ik vanuit vertrek. Dus ik vind andere dingen belangrijk. En daarom heb ik geen zin om me te houden aan deze maatregel. Maar om bijvoorbeeld te geven uit die tijd, wat ik zelf altijd erg illustrerend vind. We weten allemaal dat op het moment dat een aantal bekende Nederlanders zei, ik doe niet meer mee.
0: Ja.
1: Het was een hashtag. En er was een avond, dat volgens mij was het bij Jinek aan tafel, dat Famke Louise zat tegenover Diederik Gommers en zei, ik doe niet meer mee, ik heb respect voor corona, is nog hetgene wat je vaak als clipje voorbij ziet komen. Wat interessant was aan die interactie was de reactie van Diederik Gommers, die eigenlijk tegen haar zei, mag ik jou dan een gesprek met jou over aangaan? Mag ik jou vragen waar dat vandaan kwam? En dat opende een situatie waarin zij eigenlijk allebei konden praten van, hey, maar ik zie dit, want ik ben arts en ik zie deze dingen in de werkelijkheid. En ik ben artiest en dit is wat ik zie. Ik zie een heleboel mensen die heel erg moeite hebben om rond te komen en die geen toekomst voor zichzelf zien. En zij zijn eigenlijk heel erg goed nader tot elkaar gekomen. Ze zijn zelfs een campagne begonnen om mensen te informeren over wat waar was en niet waar rond corona. Maar dat begon, dat is mijn observatie, dat begon met een gesprek over waarden.
0: Het begon met een vraag van Diederik Gommers.
1: Ja.
0: In plaats van uitleggen waarom het wel zo is.
1: Exact, ja. En dus dat vind ik een van de mooie voorbeelden uit die periode, om te laten zien, zo kan het ook.
0: Ja.
1: En terug even naar je oorspronkelijke vraag, mag ik hem nog één keer?
0: Nou ja, of dus je zag in die tijd dat een bepaalde groep mensen wetenschap eigenlijk als elitair zag, of als iets wat hen niet aanging.
1: Ja, ja, dus hoe groot die groep is, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet of jij een idee hebt. Ik zag vanochtend, zocht ik nog wel even op, uiteindelijk heeft 86% van de Nederlanders een coronavaccinatie gehaald. Ja. Dus als je dan echt denkt, dit is niet voor mij en het gaat niet over mij, dan doe je dat waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Ik denk dat het een beeld misschien heeft versterkt dat er mensen over jou beslissen die zich niet koppelen aan de waarden die jij belangrijk vindt.
0: Mm-hmm.
1: En dat kun je elitair noemen. En dat is denk ik ook een risico. En dat is een risico wat we bij een volgende pandemie of bij een volgende crisis, waar we ook echt wat aan moeten doen. We moeten ook denk ik op dat moment eerder in gesprek met mensen met andere waarden. En de vraag stellen van, oké, maar wat is dan voor jou belangrijk? Misschien is er wel een overlap tussen de belangen die wij zien bijvoorbeeld op bevolkingsniveau, populatieniveau en op het individuele niveau.
0: Mm.
1: Want ja, daar gaan we ook altijd maar vanuit. Iedereen vindt het belangrijk om te vaccineren, want dat is goed voor de bevolking. Maar als jij hele zwaarwegende persoonlijk duidelijke redenen hebben om het niet te willen, dan ben je natuurlijk niet zo vatbaar voor argumenten die gaan over de populatie.
0: Er werd ook wel lacherig gedaan in een andere groep over alle influencers die dan zich verzetten tegen COVID. Of die zich verzetten, de ik doe niet meer mee groep inderdaad ook. En die nu ook, als je het breder trekt dan corona, die allerlei wetenschappelijke claims doen over je moet geen zonnebrand gebruiken, want et cetera, et cetera. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, dat daar het mensen lag toen over die mensen en het woord wappie gebruiken, wat denk ik ook vaak genoeg in bestuurskamers of onder beleidsmakers, misschien onder wetenschappers wordt gebezigd, dat waarschijnlijk niet helpt. Dat helpt niet om dichter tot elkaar te komen. Ja. En het aangaan van het gesprek en met mensen echt daadwerkelijk uitzoeken van wat is hetgene wat jou drijft en wat jou overtuigt, dat waarschijnlijk een stuk minder polarisatie oplevert en misschien ook wel een uiteindelijk gezien een beter beleid kan vormen. Dat je die mensen ook bepaalde inspraak geeft daarin. Ja. Dus ik heb in het begin, toen aangekondigd werd van er komt straks een vaccin aan, hoe moeten we met mensen omgaan die dat vaccin niet willen? Was mijn basishouding altijd, volgens mij moet je met ze in gesprek en moet je de vragen die ze hebben beantwoorden, maar moet je vooral ook doorvragen naar wat de waarden zijn die daarachter zitten. En ga je dan waarschijnlijk een betere eindsituatie krijgen dan als je ze gewoon observeert of dwingt.
0: Ja, ja. Intussen wordt er gefactcheckt door mijn regisseur Danielle. Ja. En die zit te kijken naar dat vertrouwen in de wetenschap. Dat is in de jaren van COVID gestegen van dus mensen die weinig vertrouwen in de wetenschap was iets minder dan 10% in 2021. Iets minder dan 15% in 2025. Is met 50% toegenomen.
1: Ja.
0: Ja, dat is, ja. Misschien heeft dat dan verband met elkaar.
1: Ik weet niet zeker of je corona daar de schuld van kan geven. Kijk, want dit zijn.
0: Heeft corona heel graag van heel veel dingen.
1: Ja. Nou, ik denk dat het niet te onderschatten is wat voor invloed het heeft gehad op onze samenleving. En zeker op de relatie tussen wetenschap en samenleving. Dit zijn de getallen van het Rathenouw, neem ik aan. Ja, ik zie iemand knikken. Kijk, die doen vanaf 2015 elke 3 jaar doen ze zo'n meting over het vertrouwen in de wetenschap. En eigenlijk is hetgene wat vooral opvalt is hoe ongelooflijk stabiel dat is. Dat is eigenlijk al sinds 2015 rond de 7,5. Dat blijft altijd zo een beetje hangen. Ja. En in corona ging het zelfs iets omhoog, maar dan met een tiende punt. En dat lijkt dan al snel significant, omdat heel veel respondenten zijn.
0: Nou, nu ging het met weinig vertrouwen dus van 9,5 naar 14,6.
1: Dus wat we nu sinds kort eigenlijk pas uitzoeken is wat de verdeling daaronder is. Dus zijn er echt mensen die het een 1 geven en mensen die het een 10 geven. Ja. En daarin zie je inderdaad opmerkelijk en wat mij betreft ook zorgwekkende dichotomie ontstaan. Dus je krijgt eigenlijk soort twee polen. En daar moet je wat mee.
0: Ik wil nog even naar die influencers toe, want ligt er misschien aan ten grondslag. Ik had begin vorig jaar in het programma Shamadriaan te gast. Ja. Adriaan Ter Braak, wetenschapsjournalist, die zijn werkzame leven inzet, of hij zet zich sterk in voor debunken van influencers die dus online dingen roepen zonder wetenschappelijke basis, vaak wel met commerciële belangen. Is dat dan iemand waarvan je zegt, ja, dat is iemand die vragen stelt op een wetenschappelijke, journalistieke manier, en daarmee de brug over tussen maatschappij en wetenschap eigenlijk wat meer legt?
1: Dat weet ik niet precies. Om ook even weer terug te gaan naar het Rathenouw Instituut. Die hebben afgelopen jaar ook een rapport uitgebracht met eigenlijk de vraag, wat is nou de relatie tussen misinformatie, sociale media en vertrouwen in de wetenschap? En daarin doen ze ook aanbevelingen op basis van heel veel onderzoek en literatuur van hoe moet je eigenlijk omgaan met misinformatie. Mm-hmm. En wat eigenlijk uit veel onderzoek blijkt is dat het debunken, dus het factchecken en dan zeggen dit klopt niet, van misinformatie ook hele averechtse effecten kan hebben.
0: Oh, op wat voor manier?
1: Omdat je opnieuw aandacht schenkt aan misinformatie. Ja. Want je zegt, dit is misinformatie, dat ga ik debunken.
0: Ja.
1: En dat ook degene die de debunking doet niet altijd zelf ook compleet onverdacht is in de ogen van degene voor wie je die informatie aan debunken.
0: Zo overbrug je het dan toch nooit?
1: Nou, een van de dingen die wel werken is zorgen dat de goede informatie sowieso beschikbaar is.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is effectiever voor verschillende organisaties, overheden, wetenschappers, ga zo maar verder, is waarschijnlijk gewoon het bijhouden van goede, up-to-date, betrouwbare informatie.
0: Mm.
1: In plaats van je tijd en energie stoppen in het debunk en achterna gaan van allerlei misvattingen die er op het internet of andere plekken zouden.
0: Ja, maar het is wel de manier om een groter publiek te bereiken.
1: Door te debunken, denk je?
0: Nou, door wat bijvoorbeeld Shamadriaan doet. Die bereikt daar een groot publiek mee.
1: Die bereikt een groot publiek, maar de vraag die ik er wel bij heb is, bereikt hij ook de mensen die gevoelig zijn en overtuigd zijn door de misinformatie?
0: Nee, of haalt hij applaus op van zijn eigen achterban?
1: Ja, ik vind het natuurlijk ook hilarisch, die filmpjes die hij maakt.
0: Ja.
1: Maar ik vind
0: het effectief, vraag je af.
1: Oprechte vraag, ja. En wat er beschikbaar is aan ervaring en onderzoek op dat vlak, laat dat eigenlijk niet heel overtuigend zien. En dus de aanbeveling, ik weet dat het Raad nou volgende week ook komt met een nieuw rapport waarin ze specifieker hebben gekeken naar deze relaties. Komt volgende week dinsdag uit. Daarin doen ze ook een paar aanbevelingen, bijvoorbeeld voor huisartsen en professionals, voor wetenschappers, voor anderen, van hoe ga je daarmee om? En de aanbeveling is juist niet, ga niet dat konijnenhol achteraan aan. Ga er niet in. Ga niet proberen dat allemaal stuk voor stuk, al die claims te debunken.
0: Maar wat dan wel?
1: Ga met mensen in gesprek over waar het vandaan komt dat ze deze misinformatie tot zich nemen.
0: Stel ze vragen.
1: Probeer erachter te komen waarom maak jij je zorgen over je menstruatiecyclus en over je vruchtbaarheid. En waarom kies je ervoor om dan nu met thermometers onder je oksels bij te gaan houden of je wel of niet op dit moment vruchtbaar bent of niet. Daar zit vaak iets achter. Daar zit misschien een zorg in, of er is iets gebeurd in de familie, of er is iets anders aan de hand in heel veel gevallen. Mm-hmm. Het is dus het idee wat toch wel vrij prominent is dat van als er heel veel aanbod is van misinformatie, dan leidt dat ertoe dat meer mensen die misinformatie tot zich nemen, dat mensen overtuigd raken en dat ze zich anders gaan gedragen. Dat is een beetje de algemene gedachte erachter. Maar daar is gewoon niet zoveel bewijs voor.
0: Okay.
1: Het is veel vaker dat mensen uit een bepaalde grondhouding of positie eigenlijk op zoek gaan naar bepaalde informatie. Dus dan is het effectiever om te kijken, oké, wat drijft
0: jou? Waar komt vandaan? Die vraag te blijven stellen. We gaan straks nog meer vragen stellen. Bijvoorbeeld welke rol wetenschap en nieuwsgierigheid kunnen spelen in het versterken van onze democratie die toch al onder druk staat. Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, gaat antwoord geven op die vraag. Dus blijf luisteren.
2: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
3: De afscheiding van Friesland.
4: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
3: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
10: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
14: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
15: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
16: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
17: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
18: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Momenteel geen files meer op de Nederlandse wegen. Wel is de N220, de weghoek van Holland-Maassluis, nog steeds in beide richtingen dicht tussen Schravenzande en Heenweg na een ongeluk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitse grens bij Hengelo-Noord bij 164.1. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Eurmond controle bij 236.2. En ook controle nog op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders bij 62.4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. De brand in een restaurant in Weidenes bij Hoorn is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Op het pand stonden teksten als oprotten en kankerturk. Het restaurant brandde helemaal af, maar er zijn geen slachtoffers. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen en daardoor is de N506 dicht. En de nieuwe film van Michiel van Erp is dit jaar de opening van het Nederlands Filmfestival. De film heet Downtown en speelt zich af in Amsterdam, waarbij 3 vrienden worden gevolgd tijdens de AIDS-epidemie en de coronapandemie. Het filmfestival begint op 25 september en dan gaat Downtown ook elders in première. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De wetenschap draait om nieuwsgierigheid. Maar staan wetenschappers ook voldoende open voor vragen, inzichten, ervaringen van buiten de wetenschap? De gast is Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving in BNR's Big Five van het Vraagweken.
21: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt.
22: Dat dacht je.
24: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
25: De Nationale Autoshow.
26: Gaat echt door een rivier. Sorry, harder. Blijft toch kleine kinderen.
25: Meindert en Wouter.
27: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
25: De Nationale Autoshow.
28: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Dat is het 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
25: Elke vrijdag om 3:00.
21: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
24: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
29: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
30: Yes!
31: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
29: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
30: Yes!
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vraagteken. Later deze week praat ik met Elke Wis. Ze is auteur van Socrates op sneakers. Een boek waarin het gaat over hoe we elkaar nou op de juiste manier vragen kunnen stellen. Vandaag de gast Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. De komende half uur het vraagteken als democratische kracht. En of er in de wetenschap eigenlijk nog wel ruimte is voor nieuwsgierigheid. Daar begonnen we het uur natuurlijk al een beetje mee. Dus laten we eens naar die wetenschap kijken. Want eigenlijk eerst anders vind je het eigenlijk mooi, een vraagteken.
2: Prachtig?
0: Ja.
2: Ik denk dat dat ook iets is wat altijd een aanleiding voor een gesprek kan zijn. Een aanleiding voor een middagje zelf ergens in verdiepen. Het is waar ik voor leef. Voor leren en begrijpen. En ik denk dat een heleboel mensen dat herkennen. Dat datgene is, als je vandaag iets hebt geleerd, omdat je een vraag had, omdat je een vraag bij jou werd opgewekt, dat je dan die ook eventjes gelukkig voelt.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vind het een van de mooiste dingen. Ik denk dat, ik weet niet of het zover moet gaan dat er nu uniek is voor de mensen. Ik ga ervan uit dat dieren op bepaalde manier ook een vraag stellen.
0: En zou dat zo zijn? Vraag maar eigenlijk af.
2: Nou, die proberen natuurlijk ook problemen op te lossen. Ja. En denken natuurlijk ook. Het is moeilijk om te zien hoe dieren denken. Maar al het onderzoek wat erna is gedaan, waar ze kijken naar communicatie tussen dieren, is natuurlijk wel dat ze informatie overdragen aan elkaar, dingen proberen uit te zoeken met elkaar. Maar ik denk dat het een heel gelukzalig gevoel geeft om een vraag te kunnen beantwoorden.
0: Wat grappig. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk altijd dat dieren zenden. Misschien is het ook wel dat ze vragen stellen. Dat de walvis elkaar onder water tegenkomen en dan heel langzaam vragen, hoe gaat het met je?
2: Ja. Nog wat lekkers gegeten de laatste tijd. Ja,
0: mooi zijn eigenlijk, hè? En we hadden het over de wetenschap. Daar begonnen we dat uur mee. Hoe dat dan zit met dat vraagteken in de wetenschap. Of dat nog wel gevierd wordt. Want het staat onder druk, noemde je al, hè? Publiceren is belangrijk. Onderzoek is belangrijk. Citaties zijn belangrijk. Carrièreprikkels, laten we die ook benoemen. Dus is dat vraagteken nog wel, heeft dat nog een prominente plek binnen de wetenschap?
2: Ik denk het wel, maar zoals ik aan het begin van het uur al zei, ik denk dat het vraagteken van anderen dan wetenschappers ook een heel belangrijk vraagteken is.
0: En dat de ramen mogen meer open.
2: Ja. En dus niet alleen in de zin van we gaan de wereld wat vertellen, maar ik wil ook eens een keer horen wat er in de wereld leeft, met welke dingen mensen te maken hebben. Om bijvoorbeeld te geven, ik was laatst op het RIVM. En daar doen ze natuurlijk aan heel veel verschillende dingen onderzoek. Maar een van de dingen waar ze ook onderzoek naar doen is PFAS. En daar vertelden onderzoekers die daar werkten mij over van, we hadden eigenlijk al bedacht dat we in de Westerscheldemonden gingen we metingen doen. En we hadden ook al bedacht hoe we die metingen moesten gaan doen. En we hadden ook al gezegd waar de apparaten moesten gaan staan en welke analyses we gingen doen. Maar toen zijn er een paar sociaalwetenschappers geweest die hebben gezegd, zullen we anders eerst gewoon heel even gaan praten met de mensen die daar wonen. En aan hun vragen, waar maak jij je nou zorgen over? Ja. Wat zijn je observaties? Zijn er dingen waarvan jij denkt, dat zou nou eens fijn zijn als dat nou eventjes wordt onderzocht? En uiteindelijk was de verandering van de proefopzet die ze gingen doen niet eens zo enorm. Maar het gegeven dat je dus mensen over wie je eigenlijk onderzoek doet, want daar gaat het eigenlijk over, je doet onderzoek naar de volksgezondheid. Mm. Je doet onderzoek naar hun volksgezondheid. Als je hen van tevoren al betrekt van, waar ben jij eigenlijk in geïnteresseerd? Dan is de kans dat zij daarna met die resultaten die uit het onderzoek komen, tevreden zijn, iets mee weten te kunnen doen en dat ook kunnen plaatsen, is veel groter. Dus je hebt eigenlijk de landingsbaan dan ook al vast geprepareerd voor het onderzoek dat je doet.
0: Ja.
2: En ik vind dat echt een hele mooie
0: ontwikkeling.
2: In plaats
0: van dat wetenschap, zoals het dan gezegd wordt, vanuit de Ivoren Toren afdaalt om onderzoek te doen.
2: Ja, en dat heeft ook in het verleden zijn hele mooie case studies ook van situaties waarin onderzoekers dan onderzoek gingen doen naar bijvoorbeeld een radioactief verval of naar stikstof, waar ze dan gewoon op de verkeerde plek stonden te meten. Ja, en als mensen zeggen, op die plek komen helemaal geen schapen, dus het is niet interessant of daar radioactief neerslag van Tsjernobyl zit. We weten hoe dat in de vallei zit. Dan hebben mensen ook minder snel het gevoel van, maar die mensen die doen dat niet voor mij.
0: Ja, jij zei in het begin van het uur dat wetenschappers eigenlijk opgeleid zijn om te denken dat hun vragen de beste vragen zijn. Hangt het hiermee samen?
2: Ja, ik denk dat en ik kijk even naar mijn eigen opleiding. Daar zat eigenlijk weinig ruimte voor reflectie in over de vraag, wat is wetenschap nou eigenlijk voor een soort onderneming? Wat is het voor bedrijf? En hoe verhoudt het zich tot de samenleving? Waarom stellen wij een best wel groot deel van onze bevolking vrij om onderzoek te doen naar hun eigen inzicht, naar onderwerpen die zogezegd van maatschappelijk belang zijn, en wat voor relatie heeft dat tot die democratie waarin wij leven? Ik ben zelf opgeleid als neurobioloog. Dat was geen onderdeel van mijn curriculum, om het zo maar te zeggen. En dat zat er lang geleden vaker in. Mm-hmm. Dat mag voor mij ook wel weer voor een groot gedeelte weer terugkomen.
0: Ja, maar is dat geen tijdsverspilling? Je hebt het al zo druk als neurobioloog. Je moet al van alles. Moet je nog eens naar gewone mensen? mensen gaan luisteren.
2: Ja,
0: niet zo heel veel weten van neurobiologie, hè?
2: Nee. Maar dat is ook misschien ook wel een misvatting die ik dan gelijk even bij de kop kan pakken. Het is niet zo dat een ander met een andere expertise jou iets per se kan vertellen over jouw expertise. Maar andere mensen kunnen ervaringsdeskundigen zijn op een bepaald gebied, kunnen professionele expertise hebben die heel relevant is voor hetgeen jij onderzoekt. Mm-hmm. Dus als je onderzoek doet naar armoede en je hebt een perceptie en een beeld van wat armoede is, dan is het misschien ook handig om te praten met mensen die in armoede leven, om van hen te horen, wat maakt het dat jij je arm voelt? Wat maakt het dat jij in deze situatie bent gekomen? Wat vind jij belangrijke vragen die gesteld zouden moeten worden?
0: Zeker, dat gebeurt toch al? Mag ik hopen of niet?
2: Dat gebeurt, maar dat gebeurt wat mij betreft wel te weinig.
0: Ja, maar als je het hebt over bijvoorbeeld kwantummechanica, met wie moet je dan in gesprek als gewone burger?
2: Nou, ik denk dat je... Dit is leuk dat je dat voorbeeld noemt. Ja. Kijk, de kwantummechanica kan op een gegeven moment een kwantumcomputer gaan opleveren. En een kwantumcomputer kan dus binnen een fractie van de tijd van een normale computer jouw wachtwoord hacken en binnenkomen bij alles wat voor jou dierbaar is in al jouw persoonlijke gegevens. Je hoeft niet per se met mensen een gesprek aan over kwantum, maar wel over de implicaties die kwantumtechnologie kan hebben voor hun leven. En ook dat, ik vind dat wetenschappers wel degelijk ook een verantwoordelijkheid hebben om zich te vergewissen van wat dit zou kunnen betekenen voor een ander. Je kunt niet zeggen, oh ja, de wetenschap is gewoon de wetenschap, we ontdekken dingen. Ja,
0: maar als we dat dan concreet maken met kwantummechanica, oké, dus ik weet er echt geen... Ik wil iets heel lelijks zeggen, maar ik weet er weinig van, laat ik het zo verwoorden. Ik weet alleen dat het eraan komt en dat het veel impact gaat hebben. Nou, inderdaad, van die wachtwoorden weet ik dan bijvoorbeeld of zo, nog veel snellere computers. Dan is er dus een wetenschapper die dat onderzoekt, die zegt, ik wil eens met jou over praten. Ja, wat heeft hij aan mijn bevindingen op dit vlak?
2: Ja, van de keren dat dit, van de projecten die ik ken, waar dit gebeurt, bijvoorbeeld als het gaat over het gebruik van embryo's voor onderzoek, of het gaat over andere biotechnologie, is het juist opvallend vaak het geval dat wetenschappers zelf terugkoppelen, hé, maar mensen kwamen met vragen die ik helemaal niet had voorzien eigenlijk. Of die zagen implicaties van het onderzoek wat ik doe, die ik niet 1, 2, 3 had kunnen voorspellen.
0: Omdat je zelf in strakke wetenschappelijke kaders aan het denken bent.
2: Iedereen leeft in zijn eigen wereld en heeft zijn eigen referentiekader. En daarom is het, kijk, dat zomaar op een verjaardag met iemand over begint te praten, gaat niet automatisch opleveren dat er een hele waardevol gesprek plaatsvindt of dat er iets uitkomt. Maar gestructureerd en georganiseerd nadenken over van wat heeft dit voor implicaties voor de ander en wat zou die mij mee willen geven, dat kan wel degelijk een grote invloed hebben op welke manier je prioriteiten legt in dat onderzoek. Want ook binnen kwantum kun je natuurlijk 100.000 dingen onderzoeken.
0: Ja, ja.
2: Maar als je meekrijgt ook van partijen in de samenleving, van, nou, maar wij vinden deze dingen vinden we bedreigend, of dit vinden we spannend, of dit vinden we cool, kan dat jou wel degelijk ook een richting geven in het onderzoek wat je doet.
0: Gisteren was Wendel Boersema te gast, hoofdredacteur van Trouw, ging over de journalistieke zoektocht naar hoe je vragen stelt, hoe je dat doet in tijden waarin journalistiek ook onder druk staat, bijvoorbeeld door AI en een heleboel andere zaken. Is dat een mooie kettingvraag voor je? Luister even mee.
1: Ik denk dat wetenschap en journalistiek wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Hoe blijven ze relevant en hoe blijven ze hun menselijk gezicht tonen en toegankelijk? En ik zag dat Sikko zich daar sterk voor inzet. Hij zit ook op die positie, maar ook in zijn eerdere werk. En ik zou hem eigenlijk willen vragen, stel, Sikko, je krijgt een Netflix-serie. En die mag je maken over wetenschap. Wat zou jouw pitch zijn voor die serie en wie zou je casten en waarom?
0: Nou,
2: het zijn een hele hoop vragen. Mm-hmm. Ik had iets van 7 verschillende antwoorden bedacht en toen bleken er 3 al te bestaan, dus die ga ik skippen. Oh. Nee, ik las 1,5 jaar geleden een ongelooflijk mooi boek. Het heet The Maniac van Benjamin Labatut. En dat gaat, zoals boeken over wetenschappers gaan, wel vaker over een wetenschappelijk genie. Mm-hmm. In dit geval is het John von Neumann. Een wiskundige onder andere wiskundige meedacht over de waterstofbom, over AI, over een heleboel hele grote invloedrijke ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw. En dat boek is op zich überhaupt al heel erg mooi, omdat het niet deze meneer zelf is die aan het woord is, maar heel veel mensen die met hem te maken hebben gehad. Mm-hmm. En die vertellen wat voor invloed en implicaties dat heeft gehad voor hun leven. Dat deze meneer op zo'n voetstuk werd gezet en dat hij eigenlijk allemaal nieuwe dingen de wereld in heeft geslingerd die, nou, kunnen we wel zeggen, vrij flinke impact hebben gehad op ons leven. Ik zou wel een uitgebreidere Netflix-serie willen maken over de legacy die al uit al die ideeën is gekomen, waarin ook de samenleving terug mag praten. En mag zeggen wat voor effect en wat heeft gehad op hun leven.
0: Ja, en of we er wel op zaten te wachten misschien ook.
2: Exact, ja. En ik weet dat er kort geleden ergens in Zwitserland een groep is geweest die het heeft opgevoerd als toneelstuk. Dus misschien moeten we even met hun bellen om te kijken hoe een
0: voor de casting ook. Of heb je al een acteur in gedachten?
2: Nee, dat is zover was nog niet gekomen.
0: Dan wordt er Nina naar mij geweest. Zometeen praat ik verder met Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Eerst naar Nina.
3: Ja of niet naar Thomas. Jou, in het nieuwe theaterstuk of in een nieuwe Netflix-serie.
0: Ik kan sommige dingen heel goed niet. En dat is een van de acteren.
3: Ja? Okay. Ja.
0: Ik heb wel eens een gastrolletje gespeeld. Maar ik ben blij dat dat niet in de schatkamer is opgenomen van het audiovisueel archief in Hilversum. Is niet meer terug te
3: zien. Ik wil het graag zien.
0: Nee. 11 uur GHB naar zaken doen, Nina van den Dungen. Wat ga je allemaal doen?
3: Nou, ik ga het onder andere hebben over de stevige inflatie. Natuurlijk over de maand mei, 3,5% hier in Nederland. Snelle raming vanochtend. En om 11 uur komen ook de cijfers van Eurostat. Dat wordt wat lager verwacht. Dus we kunnen even kijken hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Dan heb ik het over het overvolle stroomnet. Met een 7 jaar oud bedrijfje, dat heet Fuse. Dus een infrabedrijfje. Heeft een mega opdracht van Stedin gekregen. Zijn nu per maand aan het opschalen met 15 medewerkers. Moeten dus van... Het begon 7 jaar geleden met 3 man en een bestelautootje. Moeten naar 300 man in no time. Dat je denkt, ja, maar waar haal je ze dan vandaan? Ja. Dus dat ga ik zeker vragen.
0: Deze tijden van personeelstekorten.
3: Precies. Ja. En ook nog ga ik het over watersport hebben. Het is namelijk de Dutch Water Week in Almere. Zeilen, jetskiën, suppen. Ik zag jou laatst op een sup op Insta.
0: Ja.
3: Is dat je nieuwe hobby?
0: Ik vind het heel leuk, ja.
3: Ja, het is leuk. Ja. Het is heel rustgevend, hè?
0: Ja. Ik had mijn hond zelfs mee op de sup.
3: Heb ik ook een keer gedaan.
0: Mijn hond nooit op jouw meer. Sup?
3: Ja, nee, niet jouw hond. Oh, okay. Mijn hond op, op een gehuurde sup.
0: Ja, ik snap het, ja.
3: Was één keer.
0: Nooit meer?
3: Nee. Jij wel? Ja, mijn hond is daar niet geschikt voor.
0: Oh, ja.
3: Of ik ben er niet geschikt
0: voor. Dat zou kunnen. Ja, nou, wel leuk onderwerp in ieder geval.
3: Zeker.
0: Ja, tot zo. Nina van den Dungen. En wat is het? Nog 10 minuutjes zo'n beetje.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, BNR's Big Five van het vraagteken. Later deze week praat ik met cabaretier Micha Wertheim, die met zijn voorstellingen en zijn publiek aanzet tot denken, tot vragen stellen. En vandaag Sikko de Knecht, de gast, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Ik wil het eigenlijk met je over nieuwsgierigheid hebben, want het zit natuurlijk achter dat vraagteken. Hè? Kun je dat hebben? Een maatschappij heeft nieuwsgierigheid nodig. Ik denk dat we daar wel elkaar in kunnen vinden, of niet?
5: Zeker.
0: Ja, democratie heeft nieuwsgierigheid nodig. Kunnen we elkaar daarin vinden? Dus dan is de vraag hoe je dat maatschappelijk kan organiseren. Hoe kun je zorgen dat je als maatschappij, dat er ruimte is voor nieuwsgierigheid, voor vragen, voor een open cultuur. Volgens mij is dat iets waar jullie mee bezig zijn, met die brug tussen wetenschap en samenleving. Maar als je dat wat breder trekt, hoe kun je dat organiseren, zoiets?
2: Ja, dus een democratie wordt de afgelopen jaren wordt democratie vaak nog wel versimpeld tot een manier dat je af en toe kunt stemmen voor mensen die dan in de Tweede Kamer iets voor jou mogen verdedigen.
0: Ik wilde zeggen 1 keer in de 4 jaar, maar dat is meestal wel wat eerder tegenwoordig.
2: Ja, dat
0: gebeurt
2: wel vaak de laatste tijd. Ik denk dat democratie is veel meer dan dat. Dus we hebben inderdaad een rechtgevende, wetgevende macht. En ga zo maar verder. Maar in een gezonde democratie, zoals ik die zelf graag zie, zet je daar ook heel veel andere instituties tegenover. Dus zet je het onderwijs tegenover. Dus de journalistiek hoort daarbij. De kunsten, de wetenschap horen daarbij. En eigenlijk zijn dat allemaal instituties die ook organiseren dat mensen dingen blijven leren, dat ze vragen blijven stellen, dat ze nieuwsgierig blijven naar elkaar. Mm-hmm. En in dat laatste zit denk ik wel een beetje de kern. Gezonde democratie zijn volgens mij plekken waar mensen gewoon veel met elkaar interacteren en het hebben over de samenleving waarin ze leven. En ook vragen met elkaar formuleren, beantwoorden, problemen signaleren en die dan ook weer oplossen. Van tennisvereniging tot een basisschool, tot in het museum. En ik denk dat dat uiteindelijk ook de voedingsbodem vormt om met elkaar in gesprek te blijven. En dat is wat een samenleving wat mij betreft gewoon is.
0: En zie je dat nog genoeg gebeuren?
2: Ja, in mijn leven eigenlijk wel. Mm. Dus ik heb daar persoonlijk niet zoveel over te klagen.
0: Wordt veel gesproken toch over de afgehaakte burger.
2: Ja.
0: Over de burger die hè, we zijn een land waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Maar we zijn ook een land waar veel mensen zeggen van nou, ik zorg goed voor mezelf en de mensen om me heen.
2: Ja.
0: En dan zal het mijn tijd wel duren.
2: Ja, dat wordt dan ook een klein beetje vingerwijzen wie dan de afgehaakte burger is. Hè. Ik heb ook wel eens Tim Schongers van de Correspondent horen zeggen, nou, misschien is de partij die echt afgehaakt is, zijn misschien wel de beleidsmedewerkers op een ministerie of zijn misschien wel de politici. Die gewoon met hun eigen spel bezig zijn. Mm-hmm. En als je op deze manier doorgaat, dan kun je iedereen van afhaken, betichten. Maar wat ik eigenlijk opvallend vind, is dat de avondvierdaagse, wat we volgens mij allebei weer doen deze week,
0: is het zover,
2: dat die toch nog steeds bestaat. En dat er toch nog een heleboel mensen gewoon aan meedoen. En dat als je bij een inspraakavond van jouw buurt bent, of met z'n allen naar een bioscoopfilm gaat, dat er eigenlijk nog steeds heel veel plekken zijn waar mensen eigenlijk wel gewoon samenkomen met elkaar. Mm-hmm.
0: Dus wat dat betreft zie jij, die nieuwsgierigheid is er nog wel, zeg maar. Ja, mensen blijven in gesprek gaan met elkaar.
2: Ja, en misschien dat ook af en toe dat mensen over bepaalde dingen vragen stellen. Of dat ze iets niet zomaar voor lief nemen. Dat kan ook wel eens vervelend worden gevonden. Het kan als vervelend worden geacht.
0: Zeker.
2: En ik denk dat dat ook wel een beetje is wat je krijgt in een wat volwassener democratie, waar ook een heleboel mensen een opleiding hebben genoten, waarin je mensen ook een heleboel rechten hebt gegeven en inspraak hebt gegeven. Dat betekent dat niet altijd even makkelijk gaat. En dat mensen misschien ook wel soms met goede reden, soms met minder goede reden, een vraag stellen bij dingen en zeggen, nou, dit neem ik niet zomaar van je aan. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook enigszins het gevolg van een volwassen democratie.
0: Ja, misschien het kenmerk zelfs van een volwassen democratie. Ja. Ja, ja. Je bent, sinds eind 2024 bestaan jullie als expertisecentrum, toch?
2: Dat is echt vrij kort, ja.
0: Ja. Zijn er al geslaagd om maatschappij en wetenschappen dichter bij elkaar te brengen, vind je?
2: Nou, waar we in zijn geslaagd is een heleboel onderzoekers die dat zelf graag willen. Of ze nou van een hogeschool, een wetenschapsmuseum of van een Rijkskennisinstelling komen, om hen te adviseren en te helpen om dat te doen. We organiseren veel expertise-sessies waarbij we ook mensen die daar goed in zijn in contact brengen met mensen die dat graag willen leren. En ik vind het heel erg bemoedigend om te zien dat er onderzoekers van die onderzoek doen naar de oorsprong van het heelal en van het leven, tot aan mensen die onderzoek doen naar gezond ouder worden, dat die eigenlijk allemaal naar ons toe komen omdat ze met ons samen willen nadenken over hoe zij die brug met de samenleving beter kunnen slaan. Hoe zij zichzelf meer open kunnen stellen voor vragen, observaties en problemen vanuit de samenleving. Ja. En ik denk dat je daar een anderhalf jaar niet in kunt slagen. Dat je daar misschien ook 10 jaar niet in kunt slagen. Wat ik hoop, dat wij over 10 jaar niet meer bestaan. En dat dit zo normaal is als onderdeel van het wetenschappelijk proces op al die verschillende terreinen die ik net noemde, dat dit er gewoon bij hoort.
0: Ja, maar goed, hoop is geen strategie, dus het is iets waar je aan werkt.
2: Ja, dus een van de dingen die we echt proberen te doen is te laten zien dat dit niet een nice to have is. Dat wetenschapscommunicatie en andere betrekken bij wetenschap niet iets leuks is voor de bij, maar dat het echt werk is. Mm-hmm. En waarin je ook beter kunt worden. Waarin je jezelf kunt trainen en ook anderen in kunt trainen. Dus daar werken we hard aan. En het andere, we proberen ook aan te geven in allerlei vormen van beleidsontwikkeling. Van maak dit ook meer onderdeel van de opleiding van wetenschappers. Dus maak dit onderdeel van de opleiding van nieuwe promovendi. Laat het onderdeel zijn van de opleiding van nieuwe studenten. Mm-hmm. Op het HBO, op het WO, dat het erbij hoort. Dus waar we het net even over hadden, dat stuk reflectie op wat onderzoek nou eigenlijk is ten opzichte van de samenleving, dat wel weer terug. En daar zie ik hele positieve signalen nu van partijen die zeggen, ja, verdomd, daar hebben jullie eigenlijk wel een punt. Dan gaan we eens even verkennen hoe we dat kunnen inbrengen.
0: Nou, eigenlijk ben je sowieso een positieve, toch, Sikko? Want je maakt je over weinig dingen zorgen, heb ik dit afgelopen uur laten vertellen.
2: Nou, ik heb,
0: als het om dit thema gaat.
2: Ik heb onlangs geleerd van een hoogleraar wetenschapscommunicatie uit Wageningen, die zei, het is goed om je zorgen te maken, maar het is niet slim om je over heel veel dingen onnodig zorgen te maken. Mm-hmm. Dus een aantal dingen die we vandaag hebben besproken, bijvoorbeeld dat er echt wel een groeiende groep is van mensen die veel minder vertrouwen heeft in de wetenschap, ja, daar maak ik mij zorgen over. En dat er wel degelijk ook invloed is op mensen die proberen bijvoorbeeld hun vruchtbaarheid te beïnvloeden op manieren die echt niet werken. Dat zijn hele specifieke dingen waar je volgens mij zorgen over moet maken. En je moet onderzoeken van waar zitten die vraagstukken en waar zitten die problemen. Maar te snel roepen dat er algehele malaise is, kan ook een soort verlamming oproepen. Dus dan denk ik liever mee met mensen van, nou, zullen we dan kijken wat precies de doelgroep is waar jij je zorgen over maakt.
0: Dus je versterkt anders die malaise misschien wel. Ja. Door het maar te benoemen.
2: Ja, en ook het handelingsperspectief wordt dan alleen maar minder duidelijk. Van ja, dat als een probleem heel erg groot is, is het nog veel moeilijker om het probleem op te lossen.
0: Ja, maar misschien ben je wel zo'n positivo omdat jij jezelf getraind hebt in vragen stellen. Misschien maakt je dat ook wel een gelukkiger mens?
2: Ik vind het in ieder geval een van de leukste dingen om te doen.
0: Ja.
2: En dat, volgens mij was dat gisteren ook een vraag aan Weldemoed, of het in je zit, vragen stellen, of dat het aangeleerd is. Ik denk dat het in ieder geval iedereen ook aan te leren is. Hmm. Omdat het zo ongelooflijk leuk effect op je kan hebben.
0: Je bent vader, hoe doe je dat?
2: Ik krijg de hele dag vragen, Art.
0: Komt je net er gek van, hè?
2: Ja, ja. Nou, ik vind het alleen wel heel erg leuk. Ja. En ik vind het ook vooral heel erg leuk wat voor vragen dat in vredesnaam zijn.
0: Ja, ja. Maar je zegt, het valt te leren, dat begint van kind af aan, toch?
2: Ja. En de ervaring hebben dat een vraag kan leiden tot een volgende vraag, of een leuk gesprek, of een inzicht, of een ontdekking. Ik denk dat eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is om het te stimuleren.
0: Nee, ja, dat is weer die positivo in jou. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast gedragswetenschapper en leiderschapsexpert Ben Tichelaar. Je mag hem een kettingvraag stellen.
2: Ja, ik las wat columns van Ben terug. Mm-hmm. En hij had één column. Ik moet heel even de titel nu goed zeggen, anders dan verwijs ik misschien naar de verkeerde. Ja. Die was nog niet al te lang geleden en die had als titel: andersdenkenden blijken vaak minder dom dan je dacht.
0: Oh.
2: Dat haakt ook wel een beetje terug op het eerste gedeelte van ons gesprek van vandaag. En ik zag in zijn column dat hij ook een aantal onderzoeken aanhaalt waaruit blijkt van, nou ja, dus als je die dialoog aangaat met mensen die niet hetzelfde denken als jij, dan blijkt er vaak veel meer achter te zitten, veel meer waarden ook, die jij misschien zelf niet van een afstandje had gezien. En ik ben benieuwd wie Ben dan de afgelopen tijd heeft gesproken die anders dacht dan hij.
0: Mooie vraag. Ik ga hem morgen stellen aan Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. Ik wil hem ook meteen aan jou vragen dan. Wat zou jouw antwoord zijn?
2: Mijn antwoord op die vraag is dat ik kom eerlijk gezegd niet zo heel vaak mensen tegen die echt zo heel anders denken dan ik. We hadden net even tussen de uitzending door over dat ook zo'n gesprek voeren op een manier dat je de ander niet toch beledigt of niet in een hoek zet, dat erg moeilijk is. Maar wanneer ik ook maar de kans heb, probeer ik dat wel te doen. En op een schoolplein toch te achterhalen van, hoe kom je tot deze gedachte? Kun je me vertellen wat daarachter zit? En het grappige is dat als je oprecht nieuwsgierig bent in zo'n gesprek, wordt het ook nooit een heel vervelend gesprek. Wordt het eigenlijk alleen maar leerzaam.
0: Sikko de Knecht, dat is een mooi motto om mee te nemen voor de rest van de dag. En uiteindelijk richting die avondvierdaagse. Misschien treffen we elkaar wel ergens in zo'n shockparade. Want dat is het in Amsterdam waar jij en ik moeten lopen. Dank voor de komst. Directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, Sikko de Knecht. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Nog veel meer podcasts daar te vinden. Maar ik zou nu lekker blijven luisteren. Want Nina van den Dungen treedt aan bij BNR Zaken doen. Ook een unicum. Dus lekker blijven luisteren. Zijn wij er morgen weer. Tot dan.
5: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
6: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
12: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Nu in de BNR-app.
3: De Deense premier Frederiksen vormt na recordlange formatie een centrum-linkse coalitie. Alphabet wil tientallen miljarden dollars ophalen voor enorme AI-investeringen. En de meeste jongeren die gaan maar weinig merken van een verhoging van het minimumloon. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app. Dan even naar de weg. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, zijn er nog bijzonderheden nu?
14: Ja, één file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk, 2 kilometer file tot aan de grens. Kost je 10 minuutjes extra door de grenscontroles. Verder snelheidscontroles op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Baren bij 35.0. Ook controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen, 21.4 is het hectometerpaal zie daar. En op de A7 wordt gecontroleerd vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Tijnje bij hectometerpaal 153.1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. Vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. Enkele Belgische luchthavens hebben nog last van de staking vannacht van luchtverkeersleiders. Daardoor zijn op de vliegvelden van Luik en Charleroi tientallen vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport lopen vluchten vertraging op. De staking draait om de onderhandelingen met de bonden over de komst van de eerste digitale verkeerstoren in België. En de Amerikaanse ambassade in ons land waarschuwt voetbalfans die naar het WK in de VS gaan om extra reistijd in te plannen. Het wordt op de vliegvelden erg druk, vooral bij de douane. Bij aankomst kan je telefoon of laptop worden gecontroleerd om te kijken wat je op social media allemaal over Amerika hebt gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nvidia wil nu ook de PC-markt veroveren. En Dell laat zien dat niet alleen chipmakers profiteren van de AI-revolutie. Bespreek ik allemaal zo meteen in het beleggerspanel in BNR Zaken doen.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
20: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
18: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
23: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
26: luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app
27: en blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Nina van den Dungen.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vandaag zonder Thomas van Zijl, want die zit in de jury van een architectuurprijs. Jawel, waar die man niet allemaal verstand van heeft. Ongelooflijk. Zometeen hoor je meer over de computerambities van Nvidia in het beleggerspanel. En vanaf 12 uur bespreek ik de nieuwste inflatiecijfers. Dat doe ik niet met Boot of Mojagic, maar wel met Menno Middeldorp. En om 12:30 Serkan Pellivan van infrabedrijf Fuse over het overvolle stroomnet. Maar nu eerst even naar het economisch nieuws van de dag. En dat halen we uit Brussel. De Europese Commissie werkt namelijk aan een ingrijpende herziening van de Chips Act. Dat is het halfgeleiderbeleid in Europa. Blijkt namelijk uit een gelekte concepttekst die in handen is van BNR en het FD. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die legt uit wat er nu allemaal anders moet.
1: Versie 1 is uit 2023 en toen werd er gekeken naar capaciteit. Kunnen we chips maken? Hoe gaan we dat doen? Nu moet de vraag echt leidend zijn. En de leveringszekerheid, wat je al zei.
3: Morgen wordt dat voorstel gepresenteerd. En de lidstaten en het Europees Parlement moeten zich daar natuurlijk later dan nog over buigen. Toch klinken er al wel kritische geluiden.
1: Krijgen we dan nog wel een eerlijk speelveld? Wat als de commissie dus een aantal bedrijven gaat subsidiëren en dat ook echt fors gaat doen? Dat is leuk voor de vraag. Maar is het ook eerlijk binnen hoe we binnen Europa eigenlijk de markt hebben opgezet? Dat wordt nog wel een discussiepunt.
3: Ja, de herziening is niet alleen bedoeld om de chipmarkt aan te jagen in Europa, maar het is een onderdeel van een totaalpakket bestaande uit 4 onderdelen.
1: De Europese cloud en infrastructuur die moet verbeterd worden. Er moet een open source strategie komen. En echt, dit vind ik zo'n fantastisch Brussels woord. De EU wil een roadmap introduceren voor digitalisering en hoe om te gaan met al die energie die nodig is voor de ontwikkeling van AI, Europese datacenters.
3: Al dus Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Kijk ik nog even naar de beurs, de AEX. Op dit moment 0,75% in de plus op 1043 punten.
0: Beleggerspanel.
3: Dan gaan wij naar het beleggerspanel eens even kijken. Met vandaag Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG. En Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Welkom heren allebei.
2: Goedemorgen.
3: Ja, computerbouwer Dell die verrast beleggers met bijna 90% omzetgroei dankzij de vraag naar AI-infrastructuur. Ik denk dat Trump er ook wat mee te maken had. En Nvidia zet de aanval in op Intel, AMD en Apple. Dat doen ze met nieuwe AI-PC-chips. Nou, daar gaan we eens even mee beginnen. Ze willen nu de consumentenmarkt veroveren. Nvidia presenteerde deze week nieuwe PC-chips. Gaat daarmee rechtstreeks de strijd aan met Intel, AMD en Apple. En tegelijkertijd investeren ze miljarden in fotonica. Dat is een technologie die allerlei datacenters energiezuiniger moet gaan maken. Dat zei topman Jensen Huang gisteren allemaal tijdens een technologiebeurs in Taiwan.
4: There is no question this reinvention of the computer is as big of a deal as the reinvention of the phone into what we now know as the smartphone. And so this is the beginning of that journey. This is the beginning of a new line.
3: Hele grote woorden. Ralf, geloof je ze? Ze gaan de PC heruitvinden.
2: Nou ja, de gedachte als je gelooft dat AI zeg maar de toekomst is. En agentic AI, dus dat je eigenlijk een assistent hebt die het allemaal voor je doet. Dan is eigenlijk die stap wel logisch vanuit Nvidia gedacht. Want ze bouwen nu heel veel over AI. En ja, dat gaat zich ook in PC's ontwikkelen.
3: Ja, ja.
2: Ik vraag me dan zelf af, gaan we überhaupt dan nog achter de PC zitten? Maar ik bedoel, als je die stap maakt, is het logisch dat als je steeds meer van AI gaat gebruik maken, zoals we nu al, hoe heet het, ChatGPT, hoe is dat bij mij? Microsoft, ik kom maar
6: Copilot.
2: Even, Copilot, ja. Oh ja, Copilot, ja. Die flikkert ook de hele tijd bij mij in mijn scherm. Dus ja, dat wordt steeds meer geïncorporeerd. Ja, dan is het niet raar dat je misschien ook chips van Nvidia voor
3: kan. Ja, maar dan zit je in een telefoon, zou je denken. Dus waarom dan de PC heruitvinden? Jij zegt zelf wel, ik twijfel of wij dan nog wel achter een PC zitten.
2: Ja, maar je hebt wel een aanloopprocedure. Dat is hetzelfde dat je zeg maar we begonnen met de mobiele telefoon. Met keyboards, weet je het nog, Blackberry's. Mm-hmm. En uiteindelijk werd dat de smartphone.
3: Ja.
2: Dus
3: en een heleboel stapjes ertussen van een Nokia met Snake.
2: Je weet niet hoe snel dat gaat, maar ik denk dat de gedachtegang een beetje moet zijn.
3: Ja, Thijs, wat denk jij?
6: Ja, Nvidia zit een beetje in een lastige positie. In de zin van dat ze zijn ontzettend succesvol in wat ze doen. Ze hebben met grafische kaarten uiteindelijk de sleutel in handen gehad van AI. En ze willen graag groeien en dat gaan ze ook wel doen. Maar nu moeten ze groeien met nieuwe dingen. En ja, nieuwe dingen is altijd lastig. Want dat is niet zo'n gegarandeerd succes als dat je doorgaat met het produceren van wat je al doet.
3: Nee, en ze zijn toch razend succesvol in wat ze al doen. Dus waarom moet die portefeuille uitgebreid worden?
6: Nou ja, dat moeten ze vooral blijven doen. Maar de groei is natuurlijk op een gegeven moment eindig. Omdat die grafische kaarten zijn fantastisch. Maar we zullen op een gegeven moment er genoeg van hebben. En ze zullen door willen groeien. Het probleem is altijd dat je dan iets heel nieuws moet doen. En er is geen enkele garantie dat je daar ook succesvol in bent. Nou, je noemde al de twee dingen waar ze nu mee bezig zijn. Fotonica en een chip in de consumentencomputer. Mm-hmm. Ik heb er te weinig verstand van om te beoordelen of dat nou de gouden sleutel is om verder te groeien. Maar ik denk wel, die consumentencomputer heb ik een beetje een hard hoofd in, omdat dat hardware is. En van computer hardware weten we dat dat een ontzettende commodity markt is. Ja. Oftewel, mensen die het afnemen zijn super prijsgevoelig. En daar kan je als producent toch moeilijk grote winst te maken. Toch moet ik eerlijk zeggen, dus ik dacht van moeten ze dat nou wel doen? Aan de andere kant, ergens moet iemand gaan betalen om de innovatie die we nodig hebben te doen plaatsvinden. En ik ben heel blij dat Nvidia dat toch op deze manier gaat doen. We hebben veel te danken gehad in de geschiedenis van de technologie aan grote bedrijfslaboratoria. Hè. Dus in Amerika vroeger bij de telefoonmaatschappij Bell of bij Xerox. In Nederland hebben we nog het NatLab gehad van Philips. En die hebben uiteindelijk voor grote doorbraken gezorgd, waar we nu nog steeds plezier van hebben. Dus bedrijven moeten onderzoek doen. Nvidia gaat zich nu op nieuwe dingen werpen. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Maar of het een goede belegging is, dat weet ik niet helemaal zeker.
3: Waarom zet u eraan om? Als eerste Ralf even.
2: Nou ja, en we hebben genoeg van die superchips. Ik denk dat die weg nog heel lang is. Maar wat natuurlijk Nvidia wel op moet letten is, ze staan nu alleen, ze zitten alleen op de apenrots op de top.
3: Ja.
2: Maar ja, er komen er wat aan natuurlijk. Ik bedoel, er zijn ook andere bedrijven bezig om hun te gaan challengen. Dus ze moeten ik ben wel mee eens dat ze andere dingen moeten gaan ontwikkelen. Maar niet omdat zeg maar de vraag naar die superchips omhoudt. Maar gewoon de concurrentie gaat op waar ze nu extreme marktleider in zijn. Mm-hmm. Gaat waarschijnlijk toenemen omdat er zoveel geld te verdienen is. En ik denk juist om dat hele AI beter te implementeren en mensen er bekend mee te maken, denk ik dat juist strategisch wel slim is om dan zeg maar ook gewoon in producten zoals computers dat te gaan doen.
3: Ja, maar jij zei net thuis dat je zou twijfelen of je erin zou stappen als belegger.
7: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Niet erop heb, maar Nvidia probeert hier duidelijk de twee sporen te bereiden. Zowel klaar te zijn met hun GPU's voor die datacenters, als dat ze het aan het consumenten kunnen leveren.
4: Ja, zou jij er geld in steken nu al als belegger, Ralf?
5: Nou, het is heel moeilijk om nu te zeggen dat het pad wat Nvidia opgaat, dat dat zal slagen of dat zal falen. Om daar al nu meteen zeg maar zwart of wit op te zetten.
4: Ze hebben wel diepe zakken.
5: Ja, je moet gewoon nog op de lange termijn AI-trend inzetten. Dus daarbij hoort het in een portefeuille natuurlijk.
4: Oké. Zien jullie wel inmiddels signalen dat bedrijven misschien wel, of beleggers, iets te veel geld in de hele AI-hype steken?
5: Nou ja, als je gewoon kijkt naar de hyperscalers en de verwachtingen voor de rest van dit jaar, dan zie je dat de vrije kaststromen, dat is een belangrijk indicator. Terwijl natuurlijk bedrijven, even los van Oracle, maar denk aan Amazon, Alphabet, daar klotsen het water tegen de plinten zonder dat ze wisten wat ze ermee moeten doen.
4: Ja, ja.
5: En dat gaat heel, heel, heel hard naar beneden. Dus de vraag is op een gegeven moment, en ze beginnen, wat was het? Alphabet, 80 miljard opgehaald. Je ziet ook dat ze schulden gaan uitgeven. Dus ze zijn natuurlijk op zoek naar geld. Maar als zeg maar je vrije kaststroom daalt, dat kunnen beleggers een tijd lang accepteren. Maar op een gegeven moment komt de vraag, dan ga je het terugverdienen.
4: Ja.
5: En op een gegeven moment komen natuurlijk ook de afschrijvingscyclus, waar meerdere mensen voor waarschuwen, komt eraan. Wat het dan ook ten koste gaat van je winst. Dus dat kan zonder dat je het weet, zonder dat een trend door gaat zetten, kan opeens dan sentiment in een beurs veranderen.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
4: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG, en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Ik ben eerst eens even benieuwd naar wat jullie laatste beleggingstransactie is geweest.
3: Ja, is het wel een transactie die ik heb meegenomen? We hebben iets gedaan voor onze klant ABP. Laten we zeggen dat we geld hebben vrijgemaakt om samen met een ontwikkelaar, Rockfield, woningen te gaan bouwen voor studenten en starters in Nederland.
4: Ja.
3: Het is wel veel geld. Het gaat om 350 miljoen. En daarvan willen we meer dan 2000 woningen bouwen in Nederlandse studentensteden.
4: Ja. Heb je dan ook over Amsterdam en Utrecht, de hipste, hotste steden?
3: Ik wist dat deze vraag zou komen.
4: Ja.
3: En het nare antwoord is dat ik nog niet concreet kan zeggen welke steden, omdat er nog geen concrete projecten liggen. En daarom zeg ik, is het wel een transactie. We hebben het geld vrijgemaakt.
4: Ja.
3: Ons hoofd Europees vastgoed zei vorige week van, als er partijen zijn die al ver zijn met de vergunningen, meld je maar bij ons, want wij kunnen het financieren.
4: Oh.
3: Wat we wel weten is dat we inderdaad een groot probleem gaan aanpakken, want in vrijwel alle Nederlandse studentensteden, dus ook in Amsterdam, is er een groot structureel tekort aan betaalbare woningen voor studenten en ook voor starters. En wij willen dat te lijf gaan met wooncomplexen waar dan 250 tot 500 woningen in zitten.
4: Zit je zo'n studiootje met huurtoeslag, et cetera.
3: Et cetera. En ook nog een gemeenschappelijke voorziening voor studie, sport en ontmoeting. Daar gaan we dus wat van bouwen. Uiteraard gaan we daarbij voor de hoogste duurzaamheidsnormen, zodat die nieuwe woningen niet alleen betaalbaar zijn, maar ook energiezuinig en geschikt voor de lange termijn. Dat is het plan.
4: Ik ken een project bijvoorbeeld in Schiedam. Niet bepaald een studentenstad, maar het zit wel vlakbij Rotterdam.
3: Oh, dat is wel weer een
4: waardoor je eigenlijk in 5 minuten in hartje Rotterdam bent. Nou, dus misschien is dat wel de toekomst
3: dan. Geef maar even de details mee, dan kan ik kijken wat ik kan doen.
4: Ja. Oké, Ralf, wat is jouw laatste transactie geweest?
5: Wij zijn eigenlijk het hele jaar positief op aandelen geweest. En we hebben dat in mei, tweede helft van mei, hebben we dat teruggebracht naar neutraal. Dus we hebben wat winst genomen. En eigenlijk ook gezegd van, we hebben in maart natuurlijk wat onzekerheid gehad op de beurs vanwege het Iran-conflict.
4: Mm-hmm.
5: Fors herstel, gedeeltelijk meegenomen. Maar we denken toch dat er risico's zijn. Dus wat risico van tafel.
4: En toch zie je nog dat er de beurs ook gisteravond weer in Amerika sluit op een all-time high.
5: Ja,
4: ondanks alle onrust. Zijn jullie niet te vroeg gaan verkopen?
5: Dat is, we zijn nog neutraal, dus we zitten nog in aandelen. Dat is altijd achteraf.
4: Ja, maar je hebt het winst genomen.
5: Achteraf wat winst. Ja, achteraf kan je dat natuurlijk altijd het beste beoordelen. Als je puur zegt een beetje te vroeg. Ja, want we zijn doorgegaan. Maar we denken ook dat er nog wat onzekerheid is en dat dat nog steeds niet helemaal weg is.
4: Nee, dat is een understatement, want die geopolitieke spanningen die blijven maar doorgaan.
5: Als je gewoon puur economisch kijkt, dan zeggen onze economen dat deze maand, en zeker of uiterlijk,

0: de volgende maand, als die straat van Hormuz dicht blijft, ja, dan...
1: Gaat er wel wat gebeuren op de beurs?
0: Ja, nou ja, dan gaat het gewoon echt... Waarbij we nu zeggen van jongens, onderliggend is het fundamentele plaatje eigenlijk hartstikke goed. Als je kijkt naar economische groei, dat hele hogere olieprijs is vooral... of energieprijs is vooral een inflatie. Gaat niet zozeer ten koste van economische groei. Daarnaast gaat het ontzettend goed met bedrijven. Recordmarges in Europa en Amerika. En dubbelcijferige winstgroei voor dit en volgend jaar. Maar... Ja, op een gegeven moment, als die olie er niet komt, dan gaat het meer pijn doen. En dan kan het dus wel naast inflatie ook ten koste van economische groei gaan. En dat punt komen steeds dichterbij. Ja. Terwijl je ziet dat er beide partijen niet echt naar elkaar toe gaan komen.
1: Bepaald niet. Soms lijkt het ineens weer alsof alles...
0: Ja, het lijkt helemaal niks, joh. Dat is gewoon die Trump. Die zit gewoon de beurs, want die wil de beurs omhoog hebben. Dus die zit de beurs te masseren. Maar hij zit gewoon in een hoek waar hij niet uitkomt.
1: Nee. Goed, we gaan het hebben over bouwbedrijven. Want BAM schoot afgelopen vrijdag bijna 20% omhoog... na een positief analistenrapport van ABN AMRO Oddo BHF. En ook Heijmans kwam een tijdje terug met een hogere winstverwachting. En ja, die koersen die gingen toen keihard omhoog... maar ze kunnen ook net zo hard weer omlaag knallen. We hebben het gezien hoe volatiel dat is. Het roept ook een beetje de vraag op... of Nederlandse bouwbedrijven nou gewoon structureel aantrekkelijker zijn geworden... voor beleggers, gaan we bespreken. Ralf, jij werkt bij ABN. Dan vind ik het grappig toch hoe je zo'n enorme koerssprong ziet... op, ja, met alle respect, 1 analistenrapport van ABN.
0: Ja, nou laten we daar, dat is even los van dat het van ABN AMRO
1: gewoon
0: is.
1: Gewoon 1 analistenrapport.
0: Maar even meer, wat voor de luisteraar belangrijk is, er wordt altijd heel erg veel over gedaan... dat er een advieswijziging is, in dit geval van ABN AMRO... maar soms van JP Morgan, noem een andere grote bank... Ja, en dan reageert de markt op. Ik ben daar zelf altijd wat terughoudend in. Want dan is het een grote analist die verandert zijn wijzigingen. En daar springen dan wat beleggers op. Maar dat is natuurlijk vaak niet een verandering... in het fundamentele onderliggende plaatje.
1: Nee.
0: En wat hier dan waarschijnlijk meespeelt... ondanks dat het natuurlijk onze trotse Nederlandse bouwers zijn... Zijn het natuurlijk relatief kleine beursgenoteerde bedrijven. Dat soort bedrijven worden niet door heel veel analisten gevolgd. Dus ja, dan heb je ook niet de meest liquide markten. Ja, en als dan zeg maar zo'n analist die het volgt... en dan voor zo'n klein bedrijf is dan ABN nog een gerenommeerde naam als volger... ja, dan kan dat impact hebben. Maar dat 20% is, dat is, vind ik wel een beetje veel. Als je ziet bij Bank of America of JP Morgan... maar dan zie je dat bij grote namen, bij aandelen... dan zie je dat ook 4-5% omhoog of omlaag gaan.
1: Ja, want Thijs zegt dat dan misschien dat toch een analist... die ene analist die dan die bouwbedrijven volgt... dat die toch wel erg veel invloed krijgt op zo'n koers.
2: Ja, zo kan je dat zien. Kijk, wat doen markten? Markten die proberen een inschatting te maken van hoe gaat het met het bedrijf? Wordt er winst gemaakt in de toekomst of wordt het verlies? En wat voor prijs moeten we daarop plakken? Sommige bedrijven is dat heel voorspelbaar. Als je een supermarkt hebt, dan weet je ongeveer wat de omzet gaat zijn over een jaar. Maar bij bouwbedrijven heb je het probleem dat ze hele hoge vaste kosten hebben. Er zit veel kapitaal in, er werken veel mensen. En best wel onzekere opbrengsten. Dus
1: tegenvallers.
2: Je stopt een spade in de grond en er komt iets uit wat je niet gedacht had. En
1: archeologisch.
2: Daar is weer een tegenvaller. Dus oftewel, wat de markt moet doen is heel moeilijk. Je moet een aandeel prijzen waarvan je niet zo goed weet wat de fundamentals zijn. Er is veel ruis, er is weinig signaal. Ja, dan kan zo'n analistenrapport een belangrijk signaal zijn over hoe het ermee gaat. Ik denk eerder dat we... dus niet dat die analisten nou te veel macht hebben... maar dat het gewoon een situatie is waarbij er veel onzekerheid is. Dus is het aandeel heel volatiel. Dus moet je als belegger heel erg op je hoede zijn als je erin wilt gaan zitten. Ik zou zeggen voor een langere termijn en er misschien een tijdje niet naar kijken... dat is de beste strategie.
0: Ik moet dit een beetje tegenspreken, want 7 jaar geleden was ik aandeelanalist op de industrie... en toen volgde ik de bouwbedrijven. En toen was echt mijn advies, voor de lange termijn die moet je nooit in je portefeuille hebben.
1: Omdat die marges zo klein zijn.
0: Die marges waren toen te klein. Kwamen altijd lijken uit de kast. Maar de hele markt was anders. En als je nu gewoon... Kijk, hoe je het wendt of keert, bouwbedrijven zijn wel super, super cyclisch. Dus als het economisch minder gaat, dan voelen ze dat meteen. Ja. En dan ga je naar beneden. Maar als je nu naar de koersen kijkt, ik schrok daar zelf van. Echt serieus hoog over de afgelopen 10 jaar.
1: Ja, dat komt natuurlijk ook door die woningbouwopgave die er ligt. Beleid dat daar helemaal op geënt wordt.
0: Dus op de wat langere termijn doen ze het momenteel echt goed. Dus dan kan je, de intro was dat ze volatiel zijn. Ja, maar per saldo gaat het wel omhoog. Dus dat is heel belangrijk.
1: Is het daarmee een aantrekkelijkere belegging geworden dan toen jij als analist hierop zat?
0: Dat is het punt wat ik wil maken. Als je kijkt naar wat zijn dan belangrijke fundamentele zaken. Lagere rentes. Dus zeker. Dat is handig voor de financiering van huizen. Inderdaad, we zien door de verandering van demografie vergrijzing. Maar en iedereen wil kleiner wonen en meer wonen. We zijn met meer mensen. Dus...
1: Kleiner. We zijn bereid om te nemen wat er is. Dat is een beetje het punt. Hè?
0: Minder ruimte, maar ik bedoel... wereldwijd zie je dat het tekort is aan huizen. Het gaat eigenlijk, ondanks dat we een coronacrisis en zo hebben gehad... dat zijn allemaal relatief korte crisissen. Hè, zit je al vrij lang in een gewoon een opgaande cyclische markt. Ja. Daar profiteren dat soort bedrijven dan gewoon van.
1: Waarvan akte, we gaan eindigen
0: Sorry, nog één ding.
1: Laatste dan.
0: Het zit in de sector industrie en er wordt in Europa fors geïnvesteerd in infrastructuur en defensie. Dus het kan ook zo zijn dat zij gewoon in trekkers zitten die heel veel beleggers kopen.
1: Dat zou ook nog kunnen. Dat het in elk geval een onderdeel is van die enorme koersstijging. We gaan eindigen met de computerfabrikant Dell. Want dat verraste beleggers met een omzetgroei van bijna 90%. Werd afgelopen vrijdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Ik denk dat Trump er ook wel iets mee te maken had. Was het niet eind mei dat hij ze een defensiecontract gaf van bijna 10 miljard dollar. Hij had begin mei opgeroepen. Everyone buy a Dell. Ja, zo kan ik het ook, zou ik zeggen. Toch, Thijs?
2: Ja, dat is een smetje op deze toch wel knappe koersstijging. Dus dat het inderdaad, en dat zie je de laatste tijd steeds vaker... dat Amerikaanse functionarissen zich daar wel heel erg met de markt bemoeien... en ook wel heel erg gebruik maken van hun kennis. Dat is één ding. Er is ook wel een objectief verhaal over te vertellen. We hebben het net ook al heel lang over AI gehad. Het is echt het onderwerp van dit moment. En de vraag is dan altijd, waar zit de schaarste? Waar hebben we nu het meeste gebrek aan? Nou, een tijd lang ging het dan om wie heeft het beste model. En dat je kan je nog wel herinneren. Dan was er weer een nieuwe versie van Cloud en dan was die weer beter. Nu zit de schaarste echt duidelijk in de hardware. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan die Magnificent Seven bedrijven... waar we het nog wel eens eerder over gehad hebben. Mm-hmm. De pure softwarebedrijven, Meta en Microsoft... die staan dit jaar op verlies. Maar alle andere zeven, dus onder meer Amazon, Google, Nvidia, Apple... degene die iets met hardware doen, die staan nog in de plus. Sterker nog, die doen het beter dan de index. Dus we zitten op het punt waar... De hardware, daar is het gebrek aan, dat is schaars. En nou, wat doet Dell? Die maken kasten, niet altijd hele mooie kasten, maar toch, ze doen het. En,
1: die staan in die datacenters.
2: Daar is nu een enorm gebrek aan. En dan zie je in één keer die koers omhoog gaan. Ik heb het net ook al gezegd, die hardware sector, dat is mooi als het goed gaat. Maar het is een super cyclische en toch ook wel commodity-achtige sector.
1: Ja.
2: Oftewel, als het goed gaat, wordt er bijgebouwd. En als er bijgebouwd wordt, dan heb je teveel. En dan gaat de cyclus weer omlaag. Ik had daar een plaatje van de hardware sector. Dat was echt fantastisch. Dat was een cyclus uit het boekje, omhoog omlaag... met een periode van ongeveer 3,5 jaar.
1: Okay.
2: Het gekke is dat dat plaatje is nu stuk. Want we zitten in een soort van ongelofelijke upswing... waarbij de lijn nu recht omhoog gaat.
1: Het bedrijf is nu $200 miljard waard.
2: Ja, en daar heeft ook Dell van mee geprofiteerd inderdaad. Dus het gaat heel erg goed. Maar mijn gevoel zegt dat we op een gegeven moment... weer in de neerwaartse cyclus komen. Alleen nog even niet. En dus... pakken wat je pakken kan.
1: Rolf, wat zegt jouw gevoel?
0: Nou, het is gewoon onduidelijk. Ik ben geen expert op Dell, maar als je gewoon meerdere analyses leest, dan is niet iedereen erover eens of dit nu zeg maar de boventrendmatige groei of die door zal zetten of niet. Maar je moet wel gewoon zowel credentials geven voor wat ze gedaan. Want als je gewoon even kijkt, de AI-server omzet. In het eerste kwartaal was dat 16 miljard. Toen waren de verwachtingen voor het hele jaar... dat het die omzet 50 miljard zou worden. Mm-hmm. Dat was dus al hoog. Want het was ontzettend goed, dat eerste kwartaal. En dat is dus nu verhoogd naar 60 miljard. Dus dat is gewoon even 20% erbij. Dus dat is echt wel serieus.
1: En dat komt waarschijnlijk ook door die overheden. Hè? Defensie, het Pentagon, dat dan met dit soort miljardencontracten aankomt.
0: Nou, ik weet niet of dat echt bij het Pentagon komt. Want het is heel erg AI gedreven. Maar ze doen het beter dan hun concurrenten. Ze hebben pricing power, de marges blijven goed. Ze winnen marktaandeel. Dus op zeg maar natuurlijk hele belangrijke bedrijfsspecifieke dingen... winnen ze het gewoon van de rest. Dus dat is...
2: Het zal niet tegenzitten dat het een Amerikaans bedrijf is natuurlijk. Nee. Je merkt dat daar op dit moment wel echt beleid voor gevoerd wordt.
0: Dat is natuurlijk ook strategisch.
1: Ja. Moeten wij dat in Europa niet ook meer... Moeten we niet veel harder gaan roepen van... kijk, dit bedrijf, koop dit bedrijf. Moeten we een beetje Trumpiaans gaan denken?
0: Voor dit programma ging het over de chips... En er werd een beetje in de commentaar daar lach over gedaan. Maar ik miste helemaal het argument dat misschien Europa dat wel doet vanuit strategisch oogpunt. En dat kan. En dus misschien moeten we het zelfs vanuit.
1: Dat zat in het hele verhaal hoor. Het strategisch oogpunt. Nee, zeker. Maar goed punt dat je maakt. Zeker.
0: En dat is met Dell natuurlijk voor de VS ook. Want die willen ook met Intel gewoon een chip. Hoe zeg je dat? Chipindustrie weer opbouwen.
1: Ja, en daarmee is het toch een beetje weer ieder voor zich, hè?
0: Ja, ik zeg niet dat dat een goede ontwikkeling is.
1: Maar het is wel de ontwikkeling.
0: Het is wel de ontwikkeling, ja.
1: Dank voor deze positieve noot aan het einde. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. En ook dank aan Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG. Dit panel kun je natuurlijk ook beluisteren als podcast. Abonneer je even in je favoriete podcast-app. Straks, het kabinet komt met een nieuwe wet om arbeidsmigranten beter te beschermen tegen onderbetaling. Ja, gaat dat voorstel er dan wel doorkomen met 66 zetels in Den Haag? Dat hoor je zo.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
5: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
5: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
8: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Robert Vriesen van de ANWB. Viel op de A1 Hengelo-Duitsland. Door grenscontroles 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Groter is de vertraging door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf 7 naar over 4 kilometer met 40 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland bij Hengelo-Noord bij 164.1. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarn bij 74.1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. Vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. Enkele Belgische luchthavens hebben nog last van de staking vannacht van luchtverkeersleiders. Daardoor zijn op de vliegvelden van Luik en Charleroi tientallen vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport lopen vluchten vertraging op. De staking draait om de onderhandelingen met de bonden over de komst van de eerste digitale verkeerstoren in België. En de Amerikaanse ambassade in ons land waarschuwt voetbalfans die naar het WK in de VS gaan om extra reistijd in te plannen. Het wordt op de vliegvelden erg druk, vooral bij de douane. Bij aankomst kan je telefoon of laptop worden gecontroleerd om te kijken wat je op social media allemaal over Amerika hebt gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het kabinet wil onderbetaling van arbeidsmigranten harder aanpakken door de bewijslast om te draaien. Wat betekent dat in de praktijk voor werkgevers? En Almere verwacht een flinke boost van de watersportweek. Ja, die is deze week. Lekker met dit weer. Hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
14: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
15: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
14: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
16: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
18: Peugeot. De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
19: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
20: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
21: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
22: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Welkom terug bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het kabinet wil arbeidsmigranten beter gaan beschermen tegen onderbetaling, schrijft minister Velbrief van Sociale Zaken in een brief. Volgens de minister zijn de huidige regels onvoldoende om misstanden effectief te kunnen aanpakken. En daarom komt het kabinet met een nieuwe wet die dus werknemers en arbeidsmigranten beter moet beschermen. Lene Beekman in Den Haag, goedemorgen.
24: Hey Nina.
1: Wat wil het kabinet nou precies anders?
24: Nou, we hebben de wet minimumloon en daarin is geregeld dat als je het minimumloon hoort te krijgen, dat je het ook daadwerkelijk krijgt. Dan denk je, nou, dat is goed natuurlijk. Mm-hmm. De arbeidsinspectie, als zij constateren dat er sprake is van onderbetaling, dan kan de werkgever een nabetalingsverplichting krijgen en een dwangsom opgelegd krijgen. Ook dat, goed geregeld, maar dat is niet helemaal het geval. Wat gebeurt er nou als de arbeidsinspectie wel ziet dat er iets aan de hand is, dat er een gebrekkige administratie is. Dat kan het vaststellen, maar de vraag is dan, in hoeverre is er sprake geweest van onderbetaling? En in dat geval wordt de ondernemer wel een boete opgelegd, maar kan de werknemer het achterstallig loon niet opeisen, simpelweg omdat die administratie er niet is, niet goed genoeg is.
1: En dat moet
24: en
1: anders.
24: Wat wil Velbrief nou doen? Die gaat de bewijslast omdraaien. Als de inspectie dan vermoedt dat een werknemer te weinig salaris krijgt, dan kan de werkgever gedwongen worden om het achterstallig loon te betalen. En dat doet de inspectie door te kijken naar een fictieve onderbetaling van het loon. En dat berekenen ze dan en dat wordt dan opgelegd.
1: Oké, dus bewijslast wordt omgedraaid. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Want zijn er dan überhaupt cijfers over hoe vaak dit misgaat? Hoeveel arbeidsmigranten daadwerkelijk zouden worden onderbetaald?
24: Ja, er zijn cijfers van de inspectie. Zij lopen tegen honderden gevallen per jaar op. Maar, zoals ze bij het ministerie zeggen, de daadwerkelijke cijfers van hoeveel mensen er nou onderbetaald worden, dat weten we eigenlijk niet. Omdat dat alleen bij controle plaatsvindt. Ja. En nu werknemers, omdat die bewijslast bij hen ligt, het nog heel lastig vinden om bijvoorbeeld naar de rechter te stappen. En zij vermoeden dus, ja, het is een beetje een cliché, maar dit een topje van de ijsberg is.
1: Mm-hmm. Oké, dan moet natuurlijk een Kamer daar zo meteen over gaan stemmen. Ik kan me voorstellen dat de linkse partijen hier helemaal voor zijn. Hoe zou bijvoorbeeld de VVD hierop gaan? Of een werkgeversorganisatie?
24: Nou, dit komt allemaal uit afspraken en die zijn gemaakt. Misschien kan je het nog herinneren. De commissie Roemer.
1: Oh,
24: en daar is een aanjaagteam. Ja, bescherming arbeidsmigratie. Zo heette het officieel. En dat is met breed draagvlak is dat aangenomen, zowel in de Kamer. Het is overgenomen door Rutte 4. En het is ook omarmd door de Sociaal-Economische Raad, de SER. En daar zitten de werkgevers en de werknemers natuurlijk met elkaar in. Dus hier is gewoon draagvlak voor. De vraag is natuurlijk wel, wat gaat dit nou betekenen voor de werkgever? Ook qua administratielast. En daarover schrijft Velbrief, de minister die hier verantwoordelijk voor is, wel in zijn brief. De komende maanden bij de uitwerking van deze wet moet er nog wel naar een aantal zaken gekeken worden. Naar de proportionaliteit, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid.
1: Ja.
24: En net zoals bij alle wetsvoorstellen wordt het dan uiteindelijk aan de Raad van State voorgelegd. Maar dat moet goed verankerd zijn, juist ook voor de werkgever, om ervoor te zorgen dat hij zo meteen nog wel beschermd blijft en niet om de haverklap bij de rechter staat om te verdedigen dat hij wel netjes het minimumloon heeft uitbetaald.
1: Ja, maar goed, je mag wel verwachten van een werkgever dat hij zijn loonadministratie überhaupt fatsoenlijk op orde heeft, toch?
24: Zeker, en dat is dus nu het probleem. En het feit ook dat op het moment dat je naar de rechter gaat, want het zit niet alleen bij de inspectie, die bewijslast is ook omgedraaid als je uiteindelijk in de rechtszaal tegenover elkaar staat. En dat is ook een stevig instrument, ook voor de werknemer, om uiteindelijk wel naar die rechter toe te gaan. En daarbij denkt de minister ook dat er een preventieve werking uit zal gaan van de nieuwe aanpak.
1: Ja.
24: Kortom, dat de werkgever denkt, ja, dit kan zoveel romslomp geven, ik kan maar gewoon beter dat minimumloon betalen. Dat is makkelijker. En dan loop ik zo meteen niet tegen een boete aan. En moet ik het uiteindelijk toch nog terug gaan betalen.
1: Dankjewel. Politiek verslaggever Leender Beekman.
0: Ongevraagd advies.
1: Nou, scrollen we even vooruit naar het einde van het jaar. En dan denk je, oud en nieuw, vuurwerk. Nee, dit jaar niet meer. Hè? Het kabinet wil het helemaal aan banden liggen. Maar volgens de Raad van State staan er nog wel behoorlijk wat achterdeurtjes open. De Raad adviseert daarom de regels rondom dat vuurwerkverbod even aan te scherpen voordat het straks 31 december is. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Annette Bertram, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Komt vandaag van Audrey Keukens, managing partner bij Publion. Audrey, welkom.
2: Dankjewel.
1: Vuurwerkliefhebber?
2: Nee, helemaal niet.
1: Ook nooit geweest?
2: Nooit geweest.
1: Oké, nou dat is wel goed. Het is natuurlijk wel zover nu. Jij gaat dan, hoop je, een rustige oud en nieuw tegemoet? Of is dat ijdele hoop?
2: Ijdele hoop als het voorstel zo blijft zoals het er nu ligt.
1: Ja, want je moet dat even uitleggen. Het is in principe voor alle particulieren verboden.
2: Ja.
1: Maar onder bepaalde omstandigheden kan je een ontheffing krijgen. Ja, wanneer?
2: Verenigingen en stichtingen kunnen een ontheffing aanvragen.
1: Mm-hmm.
2: Maar de kaders daarvoor zijn volstrekt onduidelijk. Dus aan waar moeten ze aan voldoen? Aan welke eisen bijvoorbeeld? Op hoeveel afstand moeten de mensen staan waar het vuurwerk afgestoken wordt?
1: Wie mag het afsteken?
2: Ja. Vrijwilligers van een vereniging misschien. Ja. De meeste verenigingen werken met vrijwilligers. Die hoeven geen speciale training te volgen. Wat bedrijven die professioneel vuurwerk verkopen of vuurwerkshows verkopen wel moeten.
1: Ja.
2: Er is geen afstandsregel, er is geen opslagregel bijvoorbeeld. Hè, want dat vuurwerk koop je niet op het moment dat je het afsteekt, maar een paar dagen ervoor meestal. Dus de gemeenten vooral, die worden nu opgezadeld met een onhandhaafbaar voorstel.
1: Ja.
2: En dat is ook wat de Raad van State gisteren gezegd heeft. Ja. Dit kan niet zo. Nee, dit moet veranderen.
1: Eigenlijk kan iedereen en zijn moeder nu een ontheffing aanvragen.
2: Precies.
1: En kan er gewoon ouderwets geknald worden, is dus wat jij verwacht.
2: Ja.
1: Gemeenten die zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Dan zou je zeggen, ja, je gaat de BOA's de straat op sturen dan toch?
2: Ja, maar de BOA's die hebben dat de afgelopen jaren al gedaan toen het nog niet verboden was. En dat blijkt levensgevaarlijk voor ze te zijn. Dus de burgemeesters hebben al gezegd, dat gaan we niet doen. Politie is er niet genoeg om alles te handhaven. Dus het is, de burgemeesters worden echt voor een voldongen feit gesteld. En het gekke is, het kabinet gaat ook nog 100 miljoen uittrekken om de vuurwerkverkopers te compenseren voor het vuurwerk wat ze niet kunnen verkopen. Terwijl ze het dus wel kunnen verkopen, maar aan andere partijen dan aan consumenten.
1: Ja, oké. Okay. Nou, verwacht jij niet dat er wel veel minder verkocht gaat worden? Want het is nogal gedoe om even een vereniging op te richten of een buurtschap of weet ik veel.
2: Nou ja, er zijn al heel veel verenigingen in Nederland. Die kunnen allemaal zo'n ontheffing aanvragen. Daar hoef je niks voor nieuws op te zetten. Ja, ja. Als de plaatselijke voetbalverenigingen of de fanfare of de
1: het koor
2: voor mij. Precies, die kunnen allemaal vuurwerk gaan kopen.
1: En die mogen dan gewoon bij jou om de hoek gaan knallen. Dat hoeft niet per se op de voetbalclub daar.
2: Nee, het sterker nog, per vereniging is het locatie ongebonden. Dus ze mogen ook in de gemeente ernaast of in het hele land gaan afsteken.
1: Oké. Dit is dus duidelijk onvoldoende doordacht door het kabinet, denk ik dan. Althans, is ook wat de Raad van State natuurlijk zegt. Is het een beetje ordinair lullig over de schutting gekieperd naar de burgemeesters?
2: Ik denk dat het iets anders is. Dit is wel het resultaat overigens. Maar ik denk dat het kabinet eigenlijk niet durft te kiezen. Want ze stonden er al niet goed voor in de peilingen. Dit is overigens door het vorige kabinet naar de Raad van State gestuurd. Mm-hmm. Hè? Dus niet door dit kabinet.
1: Nee.
2: Het is natuurlijk heel moeilijk, want heel veel mensen in Nederland vinden vuurwerk afsteken fantastisch.
1: Zeker als het niet mag.
2: En zeker als het niet mag. Maar om het af te pakken dus van diezelfde mensen die ook nog moeten stemmen op jou. Want
1: is lastig.
2: Is best wel lastig. Dus er is nu een half bakken voorstel naar de Kamer gestuurd of naar de naar de Raad van State gestuurd. Waarin, ja, het wordt wel aan banden gelegd voor de bühne. Maar eigenlijk mag het toch nog. Alleen mogen niet meer individuen of consumenten dat doen, maar moet je dus lid zijn van een vereniging.
1: Ja.
2: Dus het is net niet.
1: Maar kun je niet beter ergens beginnen? Een beetje net zoals langzaam de rokers tot een paria maken. Dat heeft ook al 20 jaar geduurd. Ja. Jammer dat de veep daar dan voor in de plaats kwam, maar oké. Okay. Kan je niet gewoon beter ergens beginnen en het dan in de loop van de jaren steeds meer een beetje tussen die oren inmasseren van de burger?
2: Ja, dat kan. Maar dan moet je wel de mensen, het lokaal gezag, de burgemeesters, politie, OM, de handvatten geven om het te handhaven.
1: Dat je wel een stok hebt om mee te slaan.
2: Ja, want nu is het een zooitje.
1: Ben ik heel benieuwd naar jouw ongevraagd advies. Welke stok jij wil aangeven om mee te slaan?
2: Ja, mevrouw Bertram, schrap alsjeblieft die ontheffingsregeling en zet dat verbod gewoon helemaal door. Want die ontheffingsregeling maakt het onmogelijk om uit te voeren voor burgemeesters. Je zet de verenigingen ook nog op het verkeerde spoor. Want die zijn wel degelijk aansprakelijk als er iets misgaat. En dat zijn vrijwilligers, hè? Dus daar kan ook nog een enorme financiële last en risico komen te liggen. Met allerlei aansprakelijkheden, rechtszaken en dat soort dingen.
1: Ja,
2: dat wil je helemaal niet.
1: Nee, maar jij zei al, dan gaat het wel echt. De pijn gaat dan in dit geval, en het Bertram is van het CDA. Dan gaat het CDA, van het D66. Ja. Dan gaat zij de pijn pakken. Die partij gaat de pijn pakken, want die heeft dan het vuurwerk helemaal afgepakt.
2: Ja. Ja.
1: Moet je dat doen?
2: Ik zou het wel doen. Maar nogmaals, ik ben geen fan van vuurwerk, dus dat is een makkelijke keuze voor mij. Hè?
1: Dankjewel, Audrey Keukens, managing partner bij Publion. Wil je meer ongevraagde, maar steengoede adviezen horen? Zoek dan ongevraagd advies in je podcast-app.
4: Zaken doen over de grens.
1: Elke dinsdag praten we op dit tijdstip over zaken doen over de grens. Vandaag met Esther Jansen van Culture Inc. Esther, welkom.
5: Goedemorgen.
1: Nou, waar wil jij het vandaag over hebben? Naar welk land gaan we?
5: Nou, we gaan vandaag niet naar een land, maar we gaan eigenlijk kijken naar de CEO's die naar Nederland komen.
1: Oh,
5: internationale
1: CEO's. CEO's
5: die komen er steeds meer. Eigenlijk zijn steeds meer Nederlandse bedrijven worden geleid door niet-Nederlandse CEO's.
1: Ja, wat is je laatste voorbeeld?
5: Nou, Ahold heeft aangekondigd een Franse, van oorsprong Franse CEO aan te stellen.
1: Meneer Garnier.
5: Meneer Garnier, ja, niet te verwarren met
1: het shampoo-merk. Die gebruikt hij het wel, je weet het natuurlijk niet.
5: Zeggen. Ja, maar wel een volgende, nou ja, Fransoos, een Fransman, Franse vrouw in de lijn van Franse CEO's in Nederland.
1: Die hebben er al een aantal, hè? Die Fransen zijn heel populair, blijkbaar ineens.
5: Blijkbaar doen ze iets heel goed, hè? Ik kan me ook wel voorstellen dat het te maken heeft met veel Franse leiders tonen visie.
1: Is dat zo?
5: Ja,
1: meer dan Nederlanders?
5: Nou, ik denk wel dat Nederlanders meer van de praktische zijn en wat meer van het tactische en wat minder van het strategische. En ik denk dat Franse leiders in het algemeen bekend staan om een meer visionaire gedachtegoed, wat meer strategisch opereren en misschien ook wat besluitvaardiger zijn in vergelijking met Nederlandse CEO's. Maar dat is een hele algemene vergelijking natuurlijk, want je kijkt niet alleen deze culturele aspecten kunnen een rol spelen, maar je kijkt ook natuurlijk naar de sectorkennis van een CEO, of die relevante ervaring heeft in de sector, maar ook naar het internationale profiel. En vooral als je bij een bedrijf komt te werken die een sterke internationaliseringsstrategie heeft of een internationale oriëntatie heeft.
1: Ahold Delhaize is heel internationaal.
5: Ja, ze zitten inderdaad in 9 landen met 17 verschillende winkelketens. Dus dan is het niet zo heel gek. Terwijl je misschien geneigd bent om te denken, nou ja, Ahold, Albert Heijn, Nederlands. Dus waarom kies je dan voor een niet-Nederlandse CEO? Maar deze persoon heeft laten zien dat hij heel veel relevante ervaring heeft opgedaan in China, in het VK, ook in Frankrijk, in de verschillende retailketens. Zo heel vreemd is dat niet.
1: En het wel gevolgen hebben voor onze oer-Hollandse Albert Heijn? Ja, dat je daar een Fransman hebt, dat is toch iets heel anders dan de Eleclair of de Super U in Frankrijk?
5: Ja, ik denk wel dat kijk, voor mij is de vraag meer van wat doet het inderdaad met het Nederlandse DNA van een organisatie? Ook al is Ahold heel internationaal georiënteerd, het is wel geboren en heeft een
1: sterk oer-Hollands,
5: Nederlandse DNA. Ook in de organisatie, in de organisatiecultuur zie je dat terug. Dus de vraag is wel hoe hij, als hij visies heeft die hij nu al aangeeft over digitalisering van bijvoorbeeld de service in de winkels, dan is de vraag hoe je mensen meeneemt in dat proces. En ik heb ook wel eerder voorbeelden gezien van Franse managers in Nederland die toch iets te snel voor de troepen uitlopen. En ze zitten wel in een polder, hè? Dus je moet mensen wel toch de kans geven om inspraak te geven.
1: Ja.
5: Om mee te nemen in het gedachtegoed.
1: We moeten hier geen gele hesjes perikelen krijgen natuurlijk in Nederland. Ja. Maar goed, dan hebben we het dus over Ahold. Jij zegt dat is dus best wel te verdedigen dat zij dan een internationale topman neerzetten. Bijvoorbeeld Jumbo heeft nu toch ook een internationaal topman?
5: Ja, een Deense topman.
1: Nou, dan denk je, Jumbo is toch heel erg op die Nederlandse markt gericht?
5: Ja.
1: Is dat dan gek?
5: Ja en nee. Hè. Je kunt ook zeggen, ik kies iemand met een niet-Nederlands DNA, omdat hij juist hele relevante ervaring heeft opgedaan in het buitenland bij vergelijkbare ketens.
1: Daar kunnen wij dan wat van leren.
5: Precies, daar kunnen we wat van leren. Mm-hmm. Deze persoon heeft ook laten zien dat hij heel veel sectorervaring en goede track record heeft. Maar ja, tegelijk ook daarvoor geldt uiteindelijk van, ja, hoe pas je dan in de Jumbo-familie? En Jumbo is natuurlijk ook heel Brabantse van oorsprong, familiecultuur. Mm-hmm. Ja, hoe dat aansluit en hoe je dan uiteindelijk ook mensen meeneemt in het verhaal, dat is een vraag.
1: Moeten ze Nederlands leren? Was er toch in Canada dat er iemand moest aftreden omdat hij geen woord Frans sprak, terwijl de helft van de Canadese bevolking Franstalig is?
5: Nou, ik vind dat wel een heel belangrijk aandachtspunt. Zeker. Ja? Ja, zeker. Kijk, je ziet wel tegelijkertijd weer dat steeds meer Nederlandse bedrijven, en niet alleen de grote corporates, maar ook het MKB, stapt over naar het Engels op de werkvloer. Omdat ook de Nederlandse werkvloer steeds meer internationaliseert. Er komen steeds meer culturen bij. Dus
1: zeker in start-ups en zo, hè, zie je dat heel erg.
5: Ja, en start-ups, scale-ups, maar ook echt wel in oude, zeg maar, oudere Nederlandse familiebedrijven die al de naam Koninklijke hebben. Ben je al 100 jaar plus in bedrijf. Mm-hmm. Ook daar zie ik dat nu steeds meer terugkomen. Dus dat is wel een tendens. Maar ik ben wel van mening dat je het Nederlands, taal is een belangrijke cultuurdrager. Dus als je het Nederlands spreekt, dan begrijp je toch nog beter wat er echt tussen de oren zit bij de mensen. En kun je beter verbinding leggen. En ik denk als je hier een grote bedrijf aanstuurt met echt een sterke Nederlandse wortels. Mm-hmm. We denken bijvoorbeeld ook aan de Rabobank. Hè, geldt het ook voor. Dat is echt een coöperatief. Notabene, het is nog meer een exponent
1: de Boerenbank,
5: van onze toch poldercultuur en samenwerken. Dat moet je wel goed begrijpen. Dus ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is dat buitenlandse CEO's worden meegenomen in de Nederlandse cultuur, het Nederlandse gedachtegoed, de manier van hier draagvlak creëren.
1: Moet een sterk Nederlands managementteam dan misschien wel omheen zitten?
5: kan, hoeft niet.
1: Hoeft niet
5: van jou? Ik denk wel dat de Raad van Commissarissen, dat die eigenlijk ook in hun werkgeversrol een rol hebben om een buitenlandse CEO goed te begeleiden in wat kun je hier verwachten? Hoe stel je hier als leider ook op? Hè? Wat is een leiderschapsstijl die past bij de Nederlandse cultuur? En daar kun je iemand in begeleiden, maar ook in trainen bijvoorbeeld. Ja, zo heel vreemd is dat niet. Geef een goede man of vrouw een cultuurtraining. Laat hem of haar begrijpen.
1: Cultuurtraining, hoe zou die eruit zien in Nederland? Pindakaas op brood en zo?
5: Nee, dat is leuk allemaal aan de buitenkant. Wat doen ze en doods, natuurlijk. Maar dat is soms ook symbolisch. Ik geloof dat mevrouw Beraar en van ABN AMRO ook zei van ik fiets door Amsterdam.
1: Oh, je fietst.
5: Ja, en daarmee ben je dan zo.
1: Dan ben je Nederlander.
5: Ik geloof niet dat dat zo is. Ik denk wel dat je echt moet begrijpen waarom wij denken zoals we denken. En waarom we het belangrijk vinden om inbreng te kunnen leveren. En dat ook niet te maken heeft met dat je dan een leider disqualificeert of disrespecteert. Maar dat je het belangrijk vindt dat we gewoon alle informatie en kennis en ideeën die we met elkaar hebben, dat we dat met elkaar delen. Dus omdat we op die manier tot de beste oplossingen komen. En dat is een heel, denk ik, diepgeworteld gevoel en overtuiging.
1: Ja.
5: En dat moet je wel, als jij uit een hiërarchische cultuur komt, te begrijpen dat dat belangrijk is voor ons om daarin mee te gaan. En niet dat je dat als het ware verordoneert. Zo doen wij het en volg mij maar. Want ja, dat is ook, denk bijvoorbeeld aan KPN, heeft ook ooit zoveel jaar geleden een Colombiaans-Italiaanse CEO aangesteld.
1: Oh ja.
5: Ja, die meneer heeft het ook hier een jaar volgehouden.
1: En toen was hij weg.
5: Na verluid omdat zijn vrouw het niet kon aarden in Amsterdam. Maar goed, dat is.
1: Zou ik ook zeggen. Ja. Geef gewoon je vrouw de schuld.
5: Wat ik toch wel meekrijg is dat iemand vanuit die achtergrond die ook heel veel relevante sectorkennis had.
1: Uh-huh.
5: Dus echt in die zin heel goed gepositioneerd was in die rol.
1: Bij KPN.
5: Maar misschien, KPN is oer-Hollands. En als je dan heel erg met visies komt en vanuit een hiërarchische rol gaat zeggen, zo gaan we dat doen. Ja, dan is het bijna een opmaat naar je eigen problemen creëren.
1: Mooi. Dankjewel Esther Jansen van Culture Inc.
6: Het MKB praat mee.
1: Ja, het is deze week Dutch Water Week. Ook als je uit het raam kijkt, dan denk je, ja, zeker is het Water Week. Het komt met bakken uit de hemel. Nee, dit is de Dutch Water Week, georganiseerd door de Watersportbond. Met allerlei activiteiten rondom watersport. Je kunt natuurlijk aan zeilwedstrijden denken, cursussen. En dit jaar is de locatie het strand van Almere. Dat moeten de watersportscholen en de horeca daar natuurlijk ook wel een flinke boost geven, dacht ik zo. Roland Touwe, eigenaar van Beach Club en Katamaran Zeilschool Sail Today in Almere. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Komt het bij jou ook met bakken eruit? Naar beneden?
7: Ja, toevallig vandaag wel, ja. Maar
1: ik
7: wordt wel weer beter.
1: Ja, ik weet niet of jij naar het weer hebt gekeken, maar ik vond het wel een beetje treurig voor de rest van de week.
7: Ja, dat is. Het wordt een beetje van alles wat volgens mij deze week. Ik weet het ook niet precies.
1: Nee, nou goed, het is alweer de vijfde editie van de Dutch Water Week. En als het dan toch al met bakken uit de hemel komt, dan ben je toch al nat, kun je net zo goed het water op gaan. Wat staat er bij jullie allemaal op het programma?
7: Er worden hier door het Watersportverbond worden er allerlei wedstrijden georganiseerd. Dus dat is natuurlijk ook interessant om bij te wonen, om te zien hoe die topsporters dat doen.
1: Ja.
7: Maar daar zijn wij als zeilschool niet mee bezig. Wat wij aanbieden is clinics en waar gewone normale mensen die dus niet een topsporter zijn aan mee kunnen doen, zeg maar.
1: Ja, lekker zeilen, lekker uitproberen, jetskiën, suppen, dat soort dingen.
7: Wij bieden geen jetski aan, maar eigenlijk zeilen, katamaranzeilen. We hebben een watersportdag georganiseerd voor kinderen. Die kunnen dan verschillende watersporten doen.
1: Ah, leuk.
7: Ze kunnen suppen. We bieden clinics windsurf aan. Dus op zich best veel.
1: Hey, dit is dus de vijfde editie. Is het nodig eigenlijk zo'n week om de watersport te promoten?
7: Het is altijd goed, regionaal, maar ook voor de gehele watersport, denk ik, is dit goed. Dat er zo'n evenement georganiseerd wordt. Het staat toch soms ver af van mensen, de watersport. Mensen bedenken dat je misschien van oudsher veel geld moet hebben om daaraan mee te doen. Maar bij ons op de zeilschool te komen, hoef je geen eigen zeilboot te hebben. Maar je kan eigenlijk gewoon, net als tennis en net als voetbal, gewoon een bootje huren of een les krijgen, zeg maar.
1: Ja, nou, ik heb het idee dat in mijn hele dertigers, veertigers bubbel iedereen aan het kitesurfen is.
7: Ja, je ziet wel verschuivingen inderdaad. Tegenwoordig is dat wingfoilen heel populair.
1: Oh, wingfoilen.
7: Dat is natuurlijk ook een nieuwe sport. Ja, maar bij ons zie je ook wel dat, dat bijvoorbeeld beleving is heel belangrijk. Dus als je een evenement organiseert, vinden mensen leuk.
1: Ja, precies.
7: Cursussen, dat toch iets voor ze gedaan wordt, zeg maar. Mm-hmm.
1: Maar merk jij bijvoorbeeld wel dat dan de interesse voor het gewone zeilen... neemt dat dan af ten gunste van dus dat wingfoilen en kiten?
7: Ja, je ziet wel verschuivingen daarin. Maar je ziet toch wel dat iedereen wel wil blijven watersporten.
1: Ja.
7: En je ziet daarin ook wel wat verschuivingen, zeg maar. Dus je ziet meer dat het inderdaad, wat ik net zei, beleving is. En vroeger werd men lid zat men bij de vereniging. En wat je ziet is dat verenigingen het niet meer zo goed doen. Dus eigenlijk doen commerciële bedrijven het eigenlijk best wel goed nu.
1: Oh.
7: En huren mensen het liefst gewoon een bootje bij een commercieel bedrijf.
1: Ja.
7: Terwijl ze vroeger lid moesten worden van een vereniging.
1: En spring jij daar dan ook op in? Dus bij jou kun je ook gewoon een zeilboot gewoon loshuren?
7: Zeker, ja. Ja. En wij bieden ook inderdaad cursussen aan. En je ziet dat bij ons die avondcursussen... en dan is er een instructeur en dan ga je met een groep... katamaranzeilers, ga je het water op. En je ziet dat dat eigenlijk erg toeneemt.
1: Ja, nou dat is dan mooi. Waar kijk jij het meeste uit nog deze week?
7: Naar dit weekend eigenlijk. Er zijn de verschillende wedstrijden. En dan bieden we nog steeds al die clinics aan.
1: Leuk.
7: Maar we hebben al aardig wat aanmeldingen, dat gaat best goed.
1: Tot en met zondag hè, kunnen mensen terecht in Almere voor de Dutch Water Week.
7: Klopt, ja.
1: Top, ik wens je heel veel plezier. Succes met het weer. Het wordt duimen voor toch nog een zonnetje. Roland Touwen, dankjewel. Eigenaar van Beach Club en Katamaran Zeilschool Sail Today. Ben jij zelf MKB-ondernemer? Wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Deze rubriek kun je natuurlijk ook beluisteren als podcast. Die vind je lekker in de BNR-app. Zometeen neem ik het laatste macro-economische nieuws met je door. Vandaag niet met Arnoud Boot of met Edin Mujagic, maar met Menno Middeldorp. Ook leuk. Tot zo.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Je kent ons van het nieuws.
11: Van duiding.
10: Feiten en context.
11: En soms is er
10: naast het nieuws
11: ruimte voor goede muziek.
10: Zoals deze.
11: Klinkt werken beter.
10: BNR Business Beat.
11: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
10: Luister in de BNR-app.
11: Op bnr.nl/bb.
10: En via DAB+. Business
12: Beats. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
25: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
12: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
27: Monks, Brush AI en Google.
26: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
28: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
29: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
30: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
31: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
32: Nu in de BNR-app.
1: Liander laat duizenden huishoudens en ondernemers wachten op een zwaardere stroomaansluiting. Washington verlaagt de importheffingen op landbouwmachines. En Nederlanders gaan minder vaak naar het restaurant. We laten liever bezorgen, zegt ABN AMRO. Heerlijk. Dit en veel meer vind je nu in de app van BNR. Gaan we even kijken op de weg. Robert Vriezen bij de ANWB. Staan er nog steeds weinig files?
3: Ja, het is nog steeds niet zo heel erg druk op de Nederlandse wegen. Op de A1 rijdt het wel langzaam. 10 minuten vertraging vanuit Hengelo naar Duitsland door de grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. A4 Den Haag-Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. Een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De tunnel is eventjes dicht. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging door de grenscontroles. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam. Door een spoedreparatie bij Bunnik. Vanaf Maarsbergen 4 kilometer file en klein kwartiertje vertraging. Want de linker rijstrook is dicht. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland bij Hengelo-Noord. Daar bij 164.1. Ook controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen bij 21.4. En controle op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hendrik Ido Ambacht bij 72.7.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van €450.000 voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al €1 miljard betalen. En 2 boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. In Rendsburg, helemaal in het noorden van Duitsland, is een grote politieactie bezig. Volgens Bild heeft een gewapende man zich verschanst in een café. Delen van het stadscentrum zijn afgesloten en voetgangers worden op afstand gehouden. Zwaar bewapende agenten met helmen en schilden staan klaar om in te grijpen. En de deal tussen Ajax en de Spaanse trainer Michel is rond. Hij heeft volgens de Telegraaf en VI een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2028... Hij zit nu nog bij Girona en volgt interimcoach Oscar Garcia op. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet, waarna Ajax Michel officieel presenteert. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar, met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bedrijven smachten naar een zwaardere stroomaansluiting, maar zijn er wel voldoende technici om dat allemaal te regelen? Zo meteen te gast Serkan Pelivan, toekomstig algemeen directeur van infrabedrijf VUES. En uiteraard bespreken wij de laatste inflatiecijfers. Niet met Boot, niet met Mujagic, wel met Middeldorp. Tot zo.
15: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
16: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee.
0: Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Welkom terug bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En natuurlijk ook het laatste belangrijke nieuws. Zo horen wij net dat Donald Pols is weggestuurd bij Tata Steel, de directeur duurzaamheid daar. Dit is toch wel opmerkelijk. Hopen we zo meteen meer over te kunnen berichten. En zo meteen krijgen we ook een uitgebreid gesprek met Serkan Pelivan, de toekomstig algemeen directeur van het infrabedrijf VUES. En dan gaan we het met name hebben over netcongestie, het overvolle stroomnet. Maar eerst
5: macro.
1: Ja, elke dag natuurlijk het economische nieuws. Normaal met Arnoud Boot of Edin Mujagic, maar die zijn er allebei niet. En dus is de eer aan Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom.
7: Hallo.
1: Ja, eerst maar even het laatste nieuws, want daar hadden we net ook over Donald Pols. Maar dit gaat over het Europese inflatiecijfer. Eurostat kwam net om 11 uur met de cijfers. Wat zien we?
7: Ja, 3,2% inflatie. Dus dat is eigenlijk zoals de meeste economen die Europa volgen verwacht hadden. En ook natuurlijk geen verrassing gezien we in een energiecrisis zitten. En dat drijft natuurlijk de energieprijzen op. En het werkt ook langzaam door op de rest van de economie. En daar is misschien wel een kleine verrassing. Is dat de zogeheten kerninflatie. Dus als je de energie en voedsel eruit houdt, wat hou je dan over aan inflatie? Nou ja, die is 2,5% jaar op jaar. En dat is ietsjes hoger dan verwacht. En dat zal eerder zorgen baren bij de ECB. Omdat, ja, het is natuurlijk, ze weten dat ze te maken hebben met de energiecrisis. De vraag is dan altijd van, ja, hoe ver werkt dat door in de rest van de inflatie? Nou, dat gaat zeker gebeuren. Maar hoe meer en hoe sneller, hoe meer je zorgen maakt en hoe meer de reden is voor actie vanuit de ECB.
1: Ja, want als we dan kijken naar vanochtend, toen kwam het CBS met de snelle raming voor het Nederlandse inflatiecijfer. Ja. 3,5% toch al in mei. Nou, 3,2 nu Europees gezien. Hoe verhouden die cijfers zich tot elkaar?
7: Nou ja, eerst zit een technische definitie tussen. Dus volgens de Europese definitie was onze inflatie maar 3,4%. Dus dat scheelt dan weer
1: 0,1%. Hoera. Ja.
7: Hoera. Dus om zeg maar appels en appels te vergelijken, zie je dat wij inderdaad wat hogere inflatie hebben. Dat zie je heel vaak, hè, dat Nederland wat hogere inflatie heeft dan het Europese gemiddelde. En ja, wat er in Nederland gebeurt is natuurlijk niet in die zin heel anders. We hebben een inflatieschok die komt door een energieschok. En ook hier is de vraag van hoe gaat dit doorcijpelen op de economie? En dit geeft ons wel wat beelden daarbij. Wat we hier zagen is dat energie uiteraard. Wat dan meeviel was de voedselinflatie. Die was dan weer wat lager dan je zou hebben aangenomen. Ja. Maar daartegenover staat dat de dienstinflatie dan weer wat hoger is. Hm. En dat komt gedeeltelijk door een basiseffect. Het was vorig jaar, een jaar geleden waar je mee vergelijkt, was het juist iets lager. Dus dat is een beetje een, ja, dat statistisch, dat is niet zo, dat zegt niet echt iets wezenlijks. Maar daar speelt natuurlijk ook waarschijnlijk andere dingen in. We hebben nog niet de gedetailleerde cijfers. Dus dit is de eerste raming. Of de eerste voorlopige cijfers. Ja. Maar de vermoeden is dat daar in ieder geval overnachtingen zitten bij hotels. Vanwege btw-verhoging. Maar ook waarschijnlijk vluchten die wat duurder zijn geworden.
1: Ja, we willen allemaal op vakantie, want de zomer komt eraan.
7: Ja, en dat. Je ziet dat eigenlijk pas echt in de zomer. Want de manier dat het CBS dat doet, is op het moment dat je de vlucht hebt, dat is wanneer ze het boeken in de inflatiecijfers. Dus waarschijnlijk komt dat nog. En dat is een beetje het verhaal hier natuurlijk met inflatie voor zowel Europa als Nederland. We zien hier het begin van een inflatiegolf. Dat komt. Je ziet eerst die energieprijzen omhoog gaan, dus de prijs aan de pomp. Maar vervolgens werkt dat door in de hele economie. En daar zit een soort golfbeweging in.
1: Ja.
7: Ja, dus wij denken dan, nu vallen die voedselprijzen wel mee. Maar wij denken echt wel rond de kerst dat je dan daar echt wel te maken hebt met een stuk hogere voedselinflatie.
1: Rond de kerst. Jij kijkt een half jaar vooruit.
7: Ja, nee, dat,
1: dus het kerstdiner wordt onbetaalbaar.
7: Nou, onbetaalbaar misschien niet, maar het wordt wel duurder dan we misschien anders hadden gehad.
1: Geen kalkoenetje.
7: Als we niet de oorlog in het Midden-Oosten hadden gehad. Nee. En dan zie je dat later dat we ook verwachten dat die dienstinflatie ook nog wel wat extra aanstijgt volgend jaar.
1: Oké, dus dan willen we allemaal hogere lonen. Dan gaan de bedrijven weer piepen dat we weer loonsverhoging vragen. Wat moet de ECB doen? Want er is 11 juni weer een rentebesluit.
7: Ja, nou, de ECB kijkt natuurlijk maar een heel klein deeltje naar Nederland en vooral naar al die andere landen. Maar daar is het patroon natuurlijk hetzelfde. En waar de ECB is dit een van, ja, wederom weer zo'n hele lastige situatie. Want zo'n aanbodschok, zoals wij dat noemen als economen. Ja, je hebt gewoon minder olie, prijzen ervan gaan omhoog, minder gas. Dat is slecht voor de economische groei. Dat is niet fijn, want als centrale bank wil je een, zeg maar, steady economische groei. En je wil de inflatie natuurlijk bestrijden. En dat is natuurlijk je primaire opdracht als centrale bank.
1: Ja.
7: Ja, als je dan zo'n schok hebt, je kan het nooit goed doen, zeg maar.
1: Nee, nee. Maar goed, die rente moet omhoog.
7: Maar nou ja, dat hoeft niet. Hè? Dus als iedereen volledig vertrouwen zou hebben in de ECB en zou zeggen van, nou, het komt wel goed met die inflatie, dan is de klassieke antwoord vanuit de economische theorie, als je zo'n aanbodschok hebt, gewoon doen wat je toch al aan het doen was.
1: Ja.
7: Maar dat is niet het geval nu, want we hebben natuurlijk net de hele oorlog met Oekraïne meegemaakt. Enorme inflatiegolf, daar waren ze iets te laat bij. Dus ze hebben wel een klein geloofwaardigheidsprobleem.
1: Dus ze gaan ingrijpen.
7: Ze moeten op zijn minst een signaal sturen. Dus we denken dat ze in ieder geval in juni gaan. We verwachten eigenlijk ook dat ze in september gaan. Maar dan gaan ze denk ik wel die afweging maken van, we willen ook niet dat de groei te hard raken. We willen niet meer doen dan nodig.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: De Europese Spaar- en Investeringsunie. Ja. Dat is namelijk het grote onderwerp waar zij als eurocommissaris mee belast is. En het hele idee daarvan is dat het makkelijker moet worden om te investeren in heel Europa. Want op dit moment hebben we namelijk dan 27 kapitaalmarkten. En Europeanen hebben zo'n 11 biljoen euro aan spaargeld op de bank staan. Mm-hmm. En dat geld zou ook geïnvesteerd kunnen worden op de kapitaalmarkten. Waardoor burgers dan hopelijk meer rendement halen. En zodat hopelijk dat geld ook weer de economie versterkt. En het idee is dus dat Europese uniforme regels dat makkelijker moeten maken.
5: Ja, oké. En dat is natuurlijk een heel proces van jaren, want er gaat nooit iets snel in Europa.
2: Nee.
5: Waar staan we in dat proces?
2: Nou, er wordt nu onderhandeld door de lidstaten. En afgelopen vrijdag schreven de ministers van Financiën van de 6 grootste economieën van de Unie nog een brief. Daar zat dus ook Nederland met Eelco Heijne bij. Waarin ze opriepen dat dat langzame proces wat versneld moest worden. Er zijn namelijk nog wel wat landen, zoals Ierland en Luxemburg, die een beetje tegenstribbelen. Zij vrezen namelijk dat één Europese kapitaalmarkt hun eigen positie verzwakt. Enerzijds omdat zij nu relatief soepele regels hebben. En anderzijds omdat Frankrijk als gastheer dan van de Europese waakhond mogelijk financiële instellingen meer naar zich toe zal trekken en een voordeel haalt.
5: Ja.
2: En de E6, dat zijn dus Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Italië en Polen, die willen dus nu de vlucht naar voren nemen om zo hun ideeën op tafel te leggen en zo hopelijk de onderhandelingen weer te versnellen. En eurocommissaris Albuquerque zegt het volgende over die opstelling van de E6.
6: The E6 joint position is a useful contribution to our debate. We are having this debate, obviously, with the 27 member states. But this is a useful contribution to try and push this forward to get to an ambitious outcome. It's important to preserve the level of ambition and also to do it as fast as possible.
5: Okay, dan heb je dus 6 mensen die eigenlijk het een beetje gaan trekken, dit hele project. Kan je dus ook denken, oh jee, zometeen blijft het daarbij? Is er één kopgroep die dit doet?
2: Ja, dat kun je dus ergens voorstellen, maar dat gaat ook weer niet zomaar, omdat binnen de Europese verdragen is het dus wel mogelijk dat zo'n groepje landen zelf een kopgroep vormt op een bepaald onderwerp. De nauwere samenwerking heet dat dan officieel. Maar in het verdrag van Lissabon staat dat dat met minimaal 9 lidstaten moet. Nou, daar zijn we dus nog niet.
5: Nee.
2: En in februari werd dit onderwerp ook nog besproken door leiders van de lidstaten op een top in het Belgische Aldenbiezen. En toen heeft Ursula von der Leyen, commissievoorzitter, en Antonio Costa, de voorzitter van de Raad, na afloop een verklaring gegeven waarin stond dat als er in juni, nou dat zijn we nu dus nu, niet voldoende vooruitgang is gemaakt, we gaan kijken of zo'n kopgroep een optie is. Maar ja, dan heb je dus nog die 3 lidstaten nodig.
5: Mm-hmm.
2: En je zou ook kunnen zeggen, los van zo'n kopgroep, dat de E6 met die brief van vorige week ook probeert hun wil eigenlijk meer op te leggen aan andere lidstaten. Door dit zeg maar als panklaar document neer te leggen, duw je dan die kleinere lidstaten in een hoek. Maar eurocommissaris Albuquerque wil er nog niet op die manier naar kijken.
6: I'm hoping that is not the interpretation on both sides. Honestly, this should be positive for all member states, regardless of size, of the stage of development of their markets, of the specificities they may have in their economies. This is a positive project for everyone.
2: Ja, dan toch gooit ze ook niet helemaal de deur dicht voor zo'n kopgroep, zei ze later ook nog, want ze erkent ook wel dat dat het sneller kan en zegt ook, ja, die lidstaten hebben wel het recht om dit te doen, maar ja, dan moet je dus wel aan de juiste voorwaarden voldoen.
5: Ja, en stel dat de EU eruit komt en we inderdaad echt een Europese kapitaalmarkt krijgen, hoe wil de eurocommissaris dan zorgen dat mensen daadwerkelijk hun geld ernaartoe gaan brengen? Want dat is vers 2.
2: Dat is ook nog een uitdaging en Albuquerque die is ervan overtuigd dat als mensen de juiste incentives, mogelijkheden hebben, dat ze dan ook daadwerkelijk hun spaargeld gaan investeren. En zij willen het dus simpeler maken om zo'n rekening te openen, geen minimumbedragen en dat je belastingvoordelen krijgt. Alleen, ja, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan, want de EU gaat niet over belastingvoordelen.
5: Hoezo niet?
2: Dat is een competentie van de lidstaten. En ja, de Europese Unie, dus de commissie, kan alleen maar dingen adviseren.
5: Oh.
2: En ja, los van het feit dan of mensen dan daadwerkelijk gaan beleggen, gaat de Europese Commissie ook niet sturen op waarin mensen dan moeten beleggen. Dus niet welke sectoren dat geld dan terecht moet komen.
5: Nee.
2: En je kan je afvragen of dat misschien, dat je dat juist wel zou moeten doen als je de Europese concurrentiekracht op bepaalde punten echt wil verbeteren.
5: Ja, maar dan krijg je ook een soort beleggingsadvies.
2: Ja, en dat willen ze dus ook niet zeggen. Op

0: 12 juni, dan zitten de Europese ministers van Financiën weer samen. En dan gaan ze nog weer verder praten over die spaar- en investeringsunie.
1: Dan zeggen wij, we zijn er nog lang niet. Hè?
0: Zeker.
1: Oké, dankjewel. Buitenlandredacteur Luc de Klerk. Wil je terugblikken op de wereld? Je vindt alle afleveringen in je favoriete podcast-app. De Zakenlunch. Ja, hier bespreken wij natuurlijk het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij daarvoor Serkan Pelivan, toekomstig algemeen directeur van infrabedrijf VUES. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, beleggingspotje.nl. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
1: Eerst even breaking news, Donald Pols. Ik zei het net al even kort. We kennen hem als voormalig directeur van Milieudefensie. En toen was er een hele hoop kritiek. Hij stapte over naar Tata Steel, heulen met de vijand, hoe kan dat? Hij was gisteren begonnen. Koen, het waren twee fantastische... fantastische dag.
3: Ja, dit is echt het persbericht net. Dus dat triggerde me wel even. Dus ik ben even gaan kijken op de site van Tata Steel. Die schrijven, de afgelopen dagen is gebleken dat er aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden. Informatie die ons heeft geraakt en die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. Nou, naar aanleiding daarvan hebben ze zijn contract beëindigd. Mm-hmm. Wat blijkt nou? Het NRC heeft een onderzoek naar Donald Pols ingesteld en naar zijn verleden. En zijn tegengekomen dat hij voorman is geweest van een extreem rechtse studentenvereniging in Zuid-Afrika.
1: Oké.
3: En het verdere artikel heb ik nog niet tot me genomen. Maar ja, die kop zegt natuurlijk genoeg. Ja. Als je in je screening dat niet deelt, geeft natuurlijk ook, je zou bijna kunnen zeggen, hele turbulente periode geweest. Overgestapt van Milieudefensie naar Tata Steel. Tata heeft misschien in dit stuk... Ja, beide partijen worden nu dus overvallen door een aanstaand artikel van NRC... Mm-hmm. Die diep zijn gaan graven in het verleden. Je kan je afvragen waarom Milieudefensie dat niet gedaan heeft. Waarom Tata Steel dat in de pre-screening niet is tegengekomen. En dankbaar zijn dat het NRC in ieder geval diepe research doen, ervan uitgaande dat het artikel klopt.
1: Ik lees hier inderdaad dat hij dus die extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika, die streed onder andere tegen de ANC ten tijde van de afschaffing van de apartheid in dat land. Als je dat niet meldt, Serkan, jij hebt natuurlijk ook nu een bedrijf te runnen. Dat is niet zo mooi, denk ik, hè?
2: Dat is niet handig in het kader van transparantie als je ergens anders gaat werken.
1: Nee.
3: Dus zeker niet in zo'n functie.
1: Het deed al veel stof op waaien, wat ik zei. Omdat hij natuurlijk van Milieudefensie kwam. En dan krijg je dit eroverheen. Oké, dus dit was een heel korte inwerkperiode voor Donald Pols bij Tata Steel. Heeft hij wel een kijkje in de keuken gekregen?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Misschien dat hij meegenomen is aan een aantal belangrijke lopende zaken. Maar het stof dat is opgewaaid rondom zijn benoeming zal natuurlijk ook al heel veel aandacht gevraagd hebben van beide partijen.
1: Dat is zeker waar.
3: En voor hem is het niet lang start.
1: Meteen weer rechtstreeks naar Jill.
3: Nou ja, dat niet, maar het is natuurlijk wel... Ik denk wel dat je
1: monopolietermen, hè? Monopolietermen.
3: Ja, precies. Maar hij gaat zeker niet naar de Kalverstraat.
1: Dat is waar. Oké, we gaan het even hebben over eigen aandelen inkopen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, wil $80 miljard ophalen voor AI-investeringen. Koen, dat willen ze doen door een aandelenemissie natuurlijk. 80 miljard, hebben ze geld nodig?
3: Gedeeltelijk, private placement. Nee, het bedrijf heeft natuurlijk een super vrije kaststroom. Hè? Ja. De investeringen die ze aan het doen zijn gigantisch. Dit jaar bijna $200 miljard in AI.
1: Ja, allemaal AI. Ja.
3: Volgend jaar $300 miljard. Ze zijn ook wel de partij die natuurlijk ten opzichte van anderen lijkt voorop te lopen in deze ontwikkelingen. Maar astronomische bedragen, waarvoor ze dus eerder al gezegd hebben, we gaan naar de kapitaalmarkt, we geven obligaties uit. En nu een eerste stap zetten om te zeggen, weet je wat, we geven ook opnieuw aandelen uit. 80 miljard. Het bedrijf ging in 2004 naar de beurs. En toen was het $23 miljard waard in totaliteit. Mm-hmm. Dus als je het in perspectief zet, dan nog gigantisch. Berkshire Hathaway doet mee met een ticket van $10 miljard. Dus een deel gaat rechtstreeks naar aandeelhouders. Of bestaande partijen die een pakket aandelen al ingetekend hebben. De rest gaat ook naar de beurs. In totaal gaat het om nog geen 2% van nieuwe aandelen die uitgegeven worden. Dus vanuit dat oogpunt lijkt het beperkt. Mm-hmm. Maar het is wel, ze willen hun cashpositie dus blijkbaar bewaren voor andere mogelijkheden die nog langskomen. En dit soort investeringen zijn misschien ook wat makkelijker te vergroeilijken naar beleggers toe om te zeggen, hier halen we geld voor op. Want dit geeft in de toekomst een verdere winstgroei.
1: Ja, ze gaan volle bak mee natuurlijk in de AI-hype. Serkan, jij wilde het ook even hebben over Alphabet, maar dan meer bekeken met die AI-bril op. Is dat iets wat in jullie bedrijf al speelt, AI? Want jullie zijn een jong bedrijf, nog geen 7 jaar oud.
2: Ja, klopt. Wij zijn als VS investeren we ook best in AI. We kijken van wat voor opties we in de markt hebben om AI toe te passen binnen onze processen en binnen het bedrijf zelf. Mm. En daarin is het bij ons automatisch, bij elke nieuwe innovatie die we willen doen, is meteen kijken van, hey, is AI hier toepasbaar? En wat kan dat voor het bedrijf betekenen als het ware?
1: Ja, en is dat echt al meteen een groot deel van de investeringen die daar naartoe gaan? Of is het echt nog heel erg in de opstartfase en rondkijken, wat is er eigenlijk en wat kan ik daarmee?
2: Nou ja, het is geen 180 miljard wat ik in de nieuws lees.
1: Geen ticket van 10 miljard,
2: nee. Nee, maar het is wel met elke nieuw systeem is het direct willen we eigenlijk AI implementeren erin. Dus het is meteen een onderdeel van onze eis eigenlijk richting zo'n systeem.
1: Slim, toch Koen? Dat je daar meteen ook als jong bedrijf al zo snel mogelijk mee begint?
3: Nou ja, ik denk dat er ook geen keuze is. Hè? Dat je als je niet jezelf kwetsbaar wil maken om ingehaald te worden door bedrijven die het wel doen, ja, dan moet je proberen om met de kopgroep mee te gaan. En dat betekent dat je inderdaad sneller, efficiënter moet gaan werken. Dat is iets wat je als bedrijf altijd moet proberen. En AI helpt daar natuurlijk gigantisch mee.
1: Ja, we gaan nog even naar Prozis, Koen. Grote stijger ook op de AEX. Precies 10%. Ah, nu 10,1% erbij. Waar
3: over
1: komt het
3: AI
1: door?
3: Gesproken.
1: Nou,
3: ja,
1: precies.
3: Nou ja, Prozis heeft natuurlijk een groot belang. 23% van Tencent in handen. En juist Tencent, die hebben bekendgemaakt dat ze een AI-applicatie gaan uitrollen binnen WeChat.
1: Nou, dat is echt voor de Chinese markt, hè?
3: Dat is de Chinese markt. En ja, waarom is iedereen daar heel, heel enthousiast over? En hier heb je dus geen verdere capital expenditures nodig. Zoals Alphabet dat wel heeft. Die moeten echt zwaar investeren. Voor Tencent ligt dit er al. Ze hebben 1,5 miljard gebruikers. Als die allemaal gebruik gaan maken van deze applicatie en daar misschien ook nog een klein beetje extra voor gaan betalen, ja, dan schiet je verdienmodel natuurlijk meteen door het dak. Of ja, het zorgt er ook al voor dat je sticky users krijgt. Hè. Dus dat
1: mensen plakken.
3: Die lekker blijven plakken. Nou, dan dat geeft natuurlijk verbeelding voor beleggers. Ook voor de toekomstperspectieven die het bedrijf heeft.
1: Ja, oké, maar dan daardoor 10% meteen erbij. Is dat niet wel heel erg jouw leid?
3: Ja, maar weet je, Nina, dat is gewoon een afgeleide van de stijging van Tencent zelf. Nou, als dat bedrijf behoorlijk stijgt, ja, dan wordt de waarde van het belang dat Prozis erin heeft ook meer waard. En dat is al een discount, zullen veel mensen dan zeggen. Dat hoort ook een discount te zijn, zeg ik dan. Want de som van de delen is nooit hetzelfde als alle losse stukjes. Of als datgene wat er in zo'n Prozis zit. Mm. Maar dit zijn communicerende vaten. Dus de stijgingen die we bij dit soort bedrijven zien, zijn vaak exorbitant. Gisteren na beurs HPE nog 30% erbij. Als dat bij Tencent was gebeurd, dan had Prozis misschien wel 25% hoger gestaan. En de AEX 4% hoger, gewoon puur op deze stijging.
1: Mm-hmm. Serkan, jij wilde nog even kijken naar de quote top 100 self-made millionaires onder de 40 jaar. Hoe oud ben jij?
2: Ik ben zelf 31.
1: Oh, nou, dan heb je nog 9 jaar.
3: Je kan nog.
2: Ja, ik heb nog een kans. Dan moet ik 9 jaar lang heel hard rennen.
1: is het een doel of boeit je dit helemaal niks?
2: Nee, het is geen doel op zich voor mij.
1: Ik hoor twijfel. Je zou geen nee zeggen.
2: Ja, wie zou nee zeggen om in de top 100 te staan?
1: Ik wil zeggen, wie wel. Koen, hoe lang duurt het bij jou nog?
3: Dat is al heel veel jaar geleden, want ik ben al lang over de 40.
1: Oké, maar je kan nog steeds niet in die quote 500 komen.
3: Ja, ik hoorde dat daar de lacht inmiddels boven de 150 miljoen ligt. Dus er zijn 3 mensen van de top onder 40, de top 100 onder 40, die ook in de quote zelf staan. Bij mij duurt het nog best wel even hoor, Nina. Don't worry.
1: Nou, oké. We hechten ook veel waarde
3: ook
1: aan.
3: Ook dan blijf ik hier gewoon komen.
1: Soort lijst. Nou, heel fijn. En gratis toch ook?
3: Zeker.
1: Heel fijn. Dankjewel, Koen Bentner van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotje.nl. De AEX die staat nu 0,75% hoger op ruim 1043 punten. Straks, iedereen klaagt over het overvolle stroomnet. Is echt een probleem. Klagen heeft natuurlijk helemaal geen zin. Je moet in actie komen. Zometeen hoor je een van de bedrijven die hier vol de schouders onder zet.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest.
6: Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
11: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
12: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
13: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
11: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
14: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
12: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
11: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
14: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-I. Benki.
15: Benki, dat is toch geen woord?
14: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
16: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
16: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen. BNR
18: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan hier en daar wat files, onder andere op de A12, de Duitse grenscontrole, vanaf 7 naar 20 minuten. De A12 naar Utrecht dan, tussen Maarsbergen en Bunnik, 5 kilometer, 10 minuten door spoedreparatie, linkerrijstrook is dicht. En de N302 richting Harderwijk is dicht bij Garderen, komt door olie op de weg. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister, onder andere de A1 richting Amsterdam bij 35,0, maar ook de A15 naar Nijmegen bij 113,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van €450.000 voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al €1 miljard betalen. En twee boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. In Rendsburg, helemaal in het noorden van Duitsland, is een grote politieactie bezig. Volgens Bild heeft een gewapende man zich verschanst in een café. Delen van het stadscentrum zijn afgesloten en voetgangers worden op afstand gehouden. Zwaar bewapende agenten met helmen en schilden staan klaar om in te grijpen. En de deal tussen Ajax en de Spaanse trainer Michel is rond. Hij heeft volgens de Telegraaf en VI een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2028. Hij zit nu nog bij Girona en volgt interimcoach Oscar Garcia op. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet, waarna Ajax Michel officieel presenteert. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het stroomnet verzwaren is keihard nodig en kost miljarden. Maar er zijn natuurlijk genoeg bedrijven die daar dolgraag van willen profiteren. Hoor je zometeen in BNR Zaken doen.
15: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
22: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn.
23: De U-turn. Controle. Over drank en drugs.
21: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
1: Van V&D tot Blokker, de winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra, die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhave is eigenaar van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel hoor je morgen om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
24: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Het Nederlandse stroomnet zit overvol. Ruim 14.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een zwaardere aansluiting. En vanaf 1 juli dan mogen ook gewone huishoudens achteraan aansluiten. Het Nederlandse installatie- en infrabedrijf VUES is nog geen 7 jaar bezig. Maar ze hebben net wel een mega-order binnengehaald om netcongestie aan te pakken. En daarom groeit het bedrijf met rustig 10 tot 15 medewerkers per maand. Ja, hoe dan? De gast is Serkan Pelivan, nu nog operationeel directeur, maar binnenkort algemeen directeur van VUES. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Het begon allemaal nog niet zo heel lang geleden, 2019 hè, voor jullie, met 3 vakmensen en een busje. Hoeveel medewerkers heb je nu?
2: We zitten momenteel op ongeveer 300.
1: 300? Op, ja. In minder dan 7 jaar?
2: Ja, we noemen ze ook geen medewerkers, maar familieleden.
1: Ja, maar zijn het allemaal familieleden?
2: Niet in bloedband. Maar wel in hart, als het ware.
1: Oké, hoe is dit begonnen, dit bedrijf? Want het is een installatie- en infrabedrijf. Wat ik me heb laten vertellen is 3 mensen en een busje.
2: Ja, twee broers en hun beste vriend.
1: Ja.
2: En een caddy, waarmee het begonnen is. En met een hele grote ambitie om het verschil te maken eigenlijk in de energietransitie.
1: Ja, want wat gingen zij eerst met z'n drieën en die caddy doen?
2: Met z'n drieën gingen ze eigenlijk heel simpelweg beginnen met het monteren. Dus montage verrichten voor verschillende opdrachten.
1: Zij werden gewoon ingehuurd als ZZP-bedrijf. Wij kunnen hier installatietechniek doen.
2: Ze namen opdrachten aan als het ware. Dus zie het maar als een complete ruimte die ingericht moest worden. Nou, dat pakten zij van A tot Z aan. En ja. Zo is het begonnen eigenlijk.
1: Ja, nou vind ik het vrij knap dat als je zo begint, dat je in minder dan 7 jaar een volwaardig bedrijf met 300 man familieleden / personeel bent.
2: Ja.
1: Hoe doe je dat?
2: Je verwacht het niet natuurlijk. Je gaat met een ambitie ga je starten. Die start is gemaakt. Op een gegeven moment innoveer je als bedrijf. Je gaat jezelf uitbreiden, je pakket uitbreiden. In 2021 is eigenlijk VUES helemaal uitgegroeid tot een bedrijf die projecten van A tot Z kan opnemen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is vanaf de engineering tot aan de oplevering. En daarmee hebben we ook een bepaald verschil gemaakt. We konden projecten veel sneller tot start brengen en afronden. En we hadden natuurlijk alle ketenkennis, noemen we dat.
1: Ja, en als je alles van A tot Z doet, door wie worden jullie dan bijvoorbeeld ingehuurd in die startperiode?
2: In de startperiode en nu nog steeds werkten we voor hoofdaannemers. Dat waren partijen die al gecontracteerd waren bij de netbeheerders.
1: Ja.
2: En dat doen we hedendaags nog steeds. Daar deden wij de projecten voor, als het ware.
1: Ja, jij zit er niet vanaf het begin bij. Je bent niet een van de drie met de caddy.
2: Nee.
1: Welk nummer personeelslid was jij in 2021?
2: Ik weet mijn personeelsnummer tot vandaag nog steeds niet. maar ik ben ergens bij nummer 40 bijgekomen ongeveer.
1: Dus 2021. Dus het was al wel serieus een bedrijf?
2: Het was al een serieuze start-up als het ware, toen ik erbij kwam. En daarna is het eigenlijk alleen maar sneller gegaan.
1: Want jij bent aangetrokken toen als COO, hè, als de operationeel directeur.
2: Nou, ik ben toen eigenlijk binnengekomen als technisch specialist.
1: Ja?
2: Dus eigenlijk zat ik met mijn laarzen
1: in de modder.
2: In de modder.
1: Ja.
2: Er was een bepaald potentie bij mij die gezien is door de oprichters. En ik heb kansen gekregen en die heb ik dan ook met volle borst aangenomen.
1: Oké, maar wacht even, dan word je dus operationeel directeur.
2: Ja.
1: In hoe lange tijd? Vanuit die klei naar de corner office?
2: Ergens 2023, 2024.
1: Ja, dus 2024. Je werkte 2 jaar voor dat bedrijf, 3 jaar voor dat bedrijf. Jaar. En toen was je CEO.
2: Ja, ik ben wel iemand met een bepaalde... ambitie, laat ik het zo zeggen. Dus ik was al heel snel een soort van sparringspartner van eigenlijk de algemeen directeur, Fatih. En samen heb ik de kans ook gekregen om samen met hun het bedrijf ook op te bouwen. Dus ik ben vanaf dag 1 eigenlijk betrokken in de ontwikkeling.
1: En strategische vooruitzichten.
2: Ja, zeker.
1: Oké, daar heb je dus duidelijk in bewezen. Want jij gaat na de bouwvak ook de toko leiden als algemeen directeur.
2: Ja, na de bouwvak neem ik het stuur over van ons schip. En dan ga ik de koers varen die we nu hebben uitgestippeld met elkaar.
1: En waar blijven de broers?
2: Rentenieren? Nee, de broers blijven gewoon betrokken in het bedrijf.
1: Ja?
2: Alleen op andere punten, andere functies, andere rol. Je moet het zo zien, een bedrijf van start-up naar dit punt brengen vergt ook heel veel energie en kracht. En het is de tijd dat ik eigenlijk de stuur overneem en zij andere posities nemen waarbij ze wat meer strategisch kunnen meedenken.
1: Ja, nou, dat is
2: wat
1: mooi.
2: Meer rust hebben.
1: Dan kan je hier ook al een beetje warm draaien natuurlijk, hè, in de media-aandacht. Nu hebben jullie een hele grote order binnengehaald van Stedin. Ik denk dat daar moeten we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even VUES aan zich als bedrijf. Wat doen jullie?
2: Wat VUES doet is eigenlijk in de laagspanning- en middenspanningsbranche eigenlijk. Dus binnen de elektra-infra doen wij het totaalproject van A tot Z. Engineeren, uitvoeren en opleveren. In een compleet pakket en alles wat ertussen zit. Maar dus eigenlijk als we het heel simpelweg benoemen, is het we graven een gat, we leggen een kabel, we monteren de kabel en doen het gat dicht.
1: Ja.
2: Maar ook een minder simpele variant is dat we eigenlijk alles doen. Dus we bedenken ook hoe we moeten graven.
1: Waar moet je graven? Hoe diep moet je graven?
2: We doen omgevingsmanagement, uiteraard. Ja. Omgevingsmanagement, dus de bewoners, overlast. Hoe gaan we met de klachten om? Hoe gaan we met de gemeentes om?
1: Vergunningstraject, dat is ook een ding vaak.
2: We zijn ook betrokken in vergunningstrajecten. Dus op gesprek bij de gemeente, luisteren. Wat wil
1: maar je bent betrokken, dus dat regel je niet helemaal zelf?
2: Daar zijn we nu mee bezig. Dat is opschuiven in de keten, wordt dat genoemd eigenlijk binnen, binnen de branche. En dat is een fase waar we nu in zitten. Waarbij we dus steeds meer daar betrokken in worden. Maar op een gegeven moment ook hopelijk de vergunningen zelf.
1: Nu wil je het helemaal overnemen, daar heb je juristen nodig dus.
2: Juristen, mensen die weten waar ze het over hebben als het komt op vergunningen.
1: Uh-huh.
2: Maar ook heel veel andere aspecten die nog gaan spelen, zoals straatbeeld. En tegenwoordig als je ergens in een wijk een nieuw transformatorstation wil plaatsen, dan komen daar heel veel factoren bij kijken.
1: Ja, oké. Dan had ik het dus over die enorme order die jullie hebben gekregen van Stedin.
2: Ja.
1: Wat houdt die order in?
2: Wij noemen dat contract, raamovereenkomsten. Die raamovereenkomsten, dat zijn opdrachten van de netbeheerder voor een bepaald specifiek opdracht. Nou, dit is dan die wij hebben gehaald. Er zijn 2 raamovereenkomsten voor 12 jaar, gedurende 12 jaar.
1: 12 jaar, een opdracht. Dat is een hele lange horizon.
2: Dat is een hele lange horizon. Die hebben we voor 2 regio's. Dus Groot Rotterdam is 1 van onze regio's. De andere is Hollandse Delta, noemen we dat. Dat is van Dordrecht, Hoekse Waard, Goeree-Over Flakke, een stuk. In Tolen.
1: Ja, richting Zeeuws-Vlaanderen.
2: En gedurende 12 jaar. En dan gaan we eigenlijk alle laag- en middenspanningskabels in wijken volledig vervangen.
1: Buurt voor buurt voor buurt.
2: Ja.
1: Ga je echt beuken.
2: Ja, ja, we worden eigenlijk de buurman van eigenlijk deze 2 volledige regio's. Dus
1: ja.
2: We komen van buurt voor buurt gaan we langs om eigenlijk een opknapbeurt toe te passen voor de kabels en voor de ruimtes van de netbeheerder.
1: En jullie zitten zelf in Barendrecht, hè?
2: Wij zijn gevestigd in Barendrecht. Maar ook, is een van onze visies, ambities is om landelijk ook onszelf
1: uit te rollen.
2: Uit te rollen.
1: Ja.
2: Tot 15 vestigingen als het ware. Zo. Over heel Nederland.
1: En nu zit je op 5, hè? Vestigingen.
2: We zitten nu op 5 vestigingen.
1: En een hoofdkantoor.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Oké, dus dat gaat ontzettend rap. Jullie zijn dus als een van de 12 bedrijven aangewezen. Want in totaal doen 12 bedrijven dit verspreid over Nederland. Daar zitten ook grote infrabedrijven bij. Ik denk aan een Spie. Ik denk aan een Van Gelder. Dat zijn bedrijven die al decennia lang bestaan.
2: Zeker.
1: Hoe is het om daar ineens in dat rijtje te staan met dit soort partijen?
2: Heel leuk. Wij vinden het heel leuk. Wij vinden het ook heel spannend. Maar we zien het gewoon als een volgende stap voor het bedrijf zelf. En ook, we zeggen altijd vers bloed kan geen kwaad. Dus we komen als vers bloed binnen. En hopen daar ook een verschil in te gaan maken.
1: Doen jullie dingen heel anders dan Spie? Zijn jullie een ander soort bedrijf of zeg je nee? We zijn in de basis heel erg gelijk.
2: Het werk is hetzelfde. Maar hoe wij het in het bedrijf doen is wel anders.
1: Hoezo?
2: Wij zijn anders ingericht. De VS is gewoon een heel erg cultuur, kernwaardig georiënteerd bedrijf. Je moet zo zien, bij het oprichten hebben de oprichters hebben een bepaald DNA. Nou, dat werkt zich uit in zo'n bedrijf. En bij VUS heeft dat uitgewerkt tot een bepaald cultuur.
1: Mm-hmm.
2: Die we binnen VUS dragen. En als je morgen bij VUS binnenloopt en je pakt random een van onze familieleden en je vraagt hem, dan kom je heel snel erachter waarom ze bij VUS willen werken. Omdat het gewoon een thuis is voor iedereen. En ja. Daar waren we, ja, dat is voor ons extreem waardevol.
1: Dat zegt elk bedrijf. Hier ben je thuis.
2: Ja, bij ons is het niet hier ben je thuis. Bij ons voel je dat ook als je binnenloopt.
1: Waar zit hem dat dan in?
2: Dat zit hem in eigenlijk alles. Wij hebben geen hiërarchie binnen het bedrijf als het komt op mensen. Dus je hebt functionele hiërarchie. Ik ben hoofdoperatie. Maar de mensen zelf hebben geen hiërarchie. Dus een monteur buiten of een grondwerker buiten, als hij niet tevreden is, hij voelt zich niet gewaardeerd of niet gehoord, dan mag hij mij ook gewoon gerust bellen, 24/7 ben ik gewoon bereikbaar.
1: Mm-hmm.
2: Daarin hebben wij geen hiërarchie gebouwd. Als
1: nee. En verdienen ze ook allemaal hetzelfde?
2: Ze verdienen allemaal naar hun functie. Als
1: ik wou zeggen.
2: Ze verdienen niet allemaal hetzelfde, maar niet iedereen heeft ook dezelfde verantwoordelijkheden in het bedrijf.
1: Nee, dat is inderdaad logisch. Ik wil jou een dilemma gaan voorleggen. Je moet kiezen en daarna kun je nuanceren.
0: Het dilemma.
1: Het dilemma is, ik zet overal vacatures in de hoop dat de goede mensen vanzelf naar ons toekomen, of ik kaap goede mensen probleemloos weg bij de concurrent?
2: Ik kaap niemand. Ik plaats wel vacatures. Maar mijn vacaturebeschrijving is niet voor mij per definitie ook 100% wat ik moet spreken. Ik kijk altijd tijdens het gesprek naar de persoon. Heeft hij een bepaalde drive? Heeft hij een bepaalde ambitie? Zit daar pit in als het ware? En mm-hmm. Past hij binnen de cultuur van VUS? Dan ben je bij mij al heel ver.
1: Op de goede weg?
2: Op de goede weg, uiteraard.
1: Ja, oké. Jij zegt, ik kaap geen mensen weg.
2: Nee, nee.
1: Oh, dat doen de concurrenten natuurlijk ook nooit.
2: Nee.
1: Het is toch een beetje een vechtmarkt? Je hebt toch mensen nodig?
2: Ja, als je in dezelfde vijver gaat vissen wel. Dat doen wij niet. Express niet ook.
1: Uh-huh.
2: Kijk, als iemand ergens niet tevreden is en hij klopt aan bij VUS, gaan we dolgraag het gesprek aan. Maar ik ga niet rondlopen bij de concurrenten met een boord van hey, VUS en een pijltje naar me toe.
1: Hmm.
2: Er
1: zijn subtielere manieren om mensen weg te kapen. Maar inderdaad, jij zegt dat doe ik niet. Dat vind ik niet een no-go.
2: Nee, we zijn... Als je dat gaat doen, blijven in dezelfde vijver vissen. Dan maakt het niet uit. Het lijkt een grote branche. Mm-hmm. Maar we zeggen altijd, het is een kleine wereld.
1: Ja, maar je hebt technisch geschoold personeel nodig. Je hebt mensen nodig met een basis. Dat is toch de vijver waar al die concurrenten ook uit moeten vissen?
2: Ja, kijk, wij hebben zelf al een basisportfolio aan technisch personeel. Alleen wij zijn er niet bang om jongeren op te leiden die totaal geen affiniteit met branche hebben. Als ze maar die DNA van VUS hebben.
1: Mm-hmm.
2: Hebben ze de DNA van VUS, dan zijn wij gewoon bereidwillig om jongeren op te leiden om die technisch personeel te worden. Daar hebben wij de geduld voor.
1: Ja, ja.
2: En ook de kennis voor.
1: Ze hoeven geen achtergrond te hebben in techniek.
2: Nee,
1: jij kan ze gewoon opleiden.
2: Wij leiden
1: ze
2: graag op.
1: Oké, je zoekt in een hele andere hoek. Waar zoek jij? Waar zoek jij je personeel?
2: We hebben heel veel. Als je bedrijf een bepaalde cultuur heeft, dan trekt dat ook mensen aan.
1: Ja?
2: En wij hebben heel veel jongeren op die manier kansen gegeven die uit andere branches kwamen of andere uithoeken kwamen. En mondreclame, eigenlijk is het mond-op-mond reclame, dat verspreidt zich heel snel. En we zien gewoon dat we daaruit ook heel veel jongeren aantrekken.
1: Ja.
2: Maar ook mensen die zo'n cultuur zoeken in een bedrijf of zo'n thuis.
1: Ja.
2: En die vinden ze dan bij VUS als het ware.
1: En wat is de gemiddelde leeftijd van mensen die bij jullie werken?
2: Gemiddeld uitgerekend zitten we op 28,5.
1: 28,5?
2: Ja.
1: Jij bent lekker van de cijfertjes. het is natuurlijk wel een gigantische uitdaging. Want jullie hebben een enorme order binnengehaald.
2: Ja.
1: met een horizon van 12 jaar. Je zegt, we hebben nu 300 mensen. Hoeveel mensen heb je nodig om die klus te kunnen klaren, als je gewoon over nu en die 12 jaar kijkt?
2: Ja, de opdracht zelf heeft een bepaalde capaciteit nodig, maar we hebben natuurlijk een meerjarige strategie. We willen gewoon uitgroeien naar 1000 familieleden van in die 15 vestigingen over heel Nederland.
1: Ja, en dus niet alleen voor deze klus, nee. Dat is ook voor andere klussen.

0: klussen in heel Nederland.
1: Want dit is niet de enige klus van de energietransitie. Zeker die is in heel Nederland. En dat zijn over verschillende netbeheerders in verschillende gemeentes, steden. Dus ja, we hebben het, onze visie is meer over heel Nederland verspreid met de energietransitie dan alleen deze over of dit deze de order of opdracht die we weer hebben gehad.
0: Ja, precies. En wanneer, wat is de, je deadline? Als in je wil 15 vestigingen, 1000 medewerkers hebben in?
1: 10 jaar.
0: 10 jaar vanaf nu?
1: 2035.
0: Zo, 9 jaar vanaf nu.
1: Dat is ons tip op de horizon.
0: Ja, ja. Oké. Dan zeg je, wij kijken dus naar een hele andere, eigenlijk een ander soort werknemer dan de standaard mbo'er die misschien gewoon technisch geschoold is. Die komt overal aan de bak. Hè? Ik bedoel, en als die, neem ik aan, naar jullie toe komt,
1: ook,
0: is hij ook van harte welkom, toch?
1: Als hij de VUS-DNA draagt, uiteraard.
0: En wat is dat VUS-DNA's ambitie?
1: Dat is de cultuur en kernwaarden die we hebben. Dus het moet klaar. Ja, we hebben 4 kernwaarden binnen VUS. 1 is thuis. 2 is out of the box. Dus je moet ook buiten de kaders kunnen denken om met oplossingen te komen. Mm-hmm. Dat is heel erg nodig binnen onze branche en huidige situatie. 1 voor alle voor 1. Dus er zijn dagen waarop jij wat verwacht van het bedrijf, maar omgekeerd zijn er ook dagen waar het bedrijf wat van jou verwacht, als het ware. En onze vierde kernwaarde is transparantie. We zeggen eigenlijk, VUS is een glazen huis. Glashelder, waar je zo doorheen kan kijken. Mm-hmm. Waar we gewoon transparantie eigenlijk een van de topwaardes hebben gemaakt.
0: Ja, oké. En dan is dus eigenlijk iedereen welkom als je die kernwaarde heeft. Dan heb je een intern opleidingsprogramma.
1: Wij hebben overeenkomsten met diverse scholen. ROC's, Techniek College Rotterdam onder andere. Daar kunnen ze hun mbo-diploma papier halen als het ware. Mm-hmm. Maar alle praktische kennis, praktijkgerichte kennis die ze moeten opdoen, doen ze bij ons op de werkvloer.
0: Ja.
1: Met hun mede-collega's, mede-familieleden of met, wij noemen ze implementatiemanagers. Mm-hmm. Maar dat zijn de mensen met de volledige kennis van de keten die hun daarin opleiden als het ware.
0: Ja, want je kan niet iemand neerzetten in een woonwijk om even een verzware installatiekabel te gaan neerleggen zonder dat je ook maar iets van technische kennis hebt, lijkt mij. Toch?
1: Nee, zeker niet. Ik kan je een schep geven, maar of je daar wat mee kan doen is dan de vraag.
0: Ik kan graven, maar dan houdt het wel op.
1: Dan houdt het op een gegeven moment, zeg je van, heb ik genoeg gegraven, moet ik nog door.
0: Maar jij rekent op 10 tot 15 mensen per maand aannemen. Het is mooi dat er natuurlijk mond-to-mond reclame is. En dat je zegt, wij trekken bepaalde mensen aan. Maar ik zou zeggen, maar op een gegeven moment is ook de mond-to-mond reclame, het stopt ergens. Mensen hebben al werk. Hebben misschien werk met een andere opleiding. Hebben misschien helemaal geen interesse om dit werk te doen. Is toch inderdaad lekker met je laars in de klei. Moet je ook willen.
1: Zeker.
0: Heb je het vertrouwen dat je inderdaad deze groei kan vasthouden?
1: Wij hebben het vertrouwen dat we de groei kunnen vasthouden, zeker waar. We weten ook dat het niet alleen maar mond-op-mond reclame kan. Zo hebben we ook gewoon een standaarde vacature variant, waar we vacatures uitzetten. Maar we zijn ook heel erg actief op social media om ook een andere inzicht binnen onze branche te geven. Dat het werk ook leuk is, dat het werk leerzaam is, dat er ook een bepaalde toekomst in zit.
0: Ja, zijn er gravervloggers bij jou actief?
1: Op TikTok hebben we monteurs, uitvoerders, civiele personeel eigenlijk.
0: Inclusief dansjes en oh, wat is het leuk hier.
1: Ik zou zeggen, kijk op ons TikTok, dan zie je wat voor video's we posten.
0: Oké, en je moet ze ook een goed salaris bieden, neem ik aan.
1: Ja,
0: ja?
1: Ja.
0: Ja, en dat houdt ook mensen vast uiteindelijk.
1: Zeker. Financieel, uiteindelijk werken we allemaal om ons kosten te verdienen.
0: Tuurlijk, ja.
1: Wij zijn heel erg positief over onze salarissen. Hm. Wij betalen goed of zelfs hoger dan de branche zelf, als het ware.
0: Ja, hoe kun je dat doen als je zo'n jong bedrijf bent?
1: Hoe kan je dat doen? Het is, waar heb je als bedrijf zijn er genoeg mee? Wij willen gewoon delen ook met al onze familieleden. Wij hoeven niet te volop om voor het bedrijf te hebben. De mensen die daar werken moeten ook gewoon goed geld verdienen.
0: Dus
1: op vakantie kunnen.
0: Ja, dus jouw personeelskosten liggen echt hoger dan bij een Spie of een Van Gelder?
1: Onze personeelskosten, ik zie hun cijfers niet, dus ik kan daar niet op reageren. Maar wij betalen gewoon voor de branche heel goed.
0: En dan neem je zelf ook als algemeen directeur ook genoegen met een lager salaris?
1: Ik.
0: En zo kom jij nooit in die quote top 40, hè?
1: Zelf-made-miljonairs. Ik heb geen ambitie erin.
0: Nou, jawel. Dus, je zei, het zou wel leuk zijn.
1: Het zou wel,
0: en je bent pas 31, dus je hebt nog 9 jaar.
1: Wie weet wat de toekomst brengt. Maar wij willen gewoon delen met iedereen die bij VUS zit. En dat gaan we ook gewoon aanhouden.
0: Kijk je ook nog naar andere groepen? Ik noem maar even iets. Asielzoekers.
1: Wij hebben met gemeente Rotterdam hebben we afspraken voor personen die hoe noemen ze
0: een verblijfstatus krijgen.
1: Ja, dat noemen ze, daar hebben ze een naam voor, ben ik even kwijt.
0: Maakt niet uit.
1: Maar,
0: statushouders.
1: Statushouders, uiteraard. Ja? Om ook statushouders binnen VS eigenlijk een kans te bieden.
0: Heb je die al? Of gaat dat traject nog, gaat dat nog lopen?
1: Nou, die afspraken hebben we. Alleen we proberen dat nu te intensiveren. Mm-hmm. We hebben statushouders gehad. Die hebben op, ja, voor een of andere reden hebben ze geen thuis kunnen vinden in VS. Dat kan. Mm-hmm. Maar we willen daar ook wel maatschappelijk veel meer in gaan doen.
0: Oké, maar ben je dan? Je bent natuurlijk een bedrijf. Dat moet winstgevend zijn. Maar ergens, als ik jou zo een beetje beluisterd, doe je ook iets van een sociale werkplaatsachtige perikelen?
1: Het is niet volledig een sociale werkplaats, maar we willen iedereen een kans bieden. En iedereen is ook letterlijk iedereen. Mm-hmm. Dus daar waar we die kansen kunnen bieden, gaan we ze ook gewoon bieden.
0: Ja, het lijkt me toch wel heel kapitaalintensief wat je doet. Nou zie ik mooie groeicijfers. Hè. Jullie omzet verdubbelt elk jaar. 11 miljoen in 24, 52 miljoen nu, op weg naar 70 miljoen. Dat zijn natuurlijk forse bedragen. Maar wat je dus doet, hè, je hebt veel personeel nodig, je hebt veel materieel nodig, je hebt al 5 vestigingen, je wil nog uitbreiden. Waar haal jij, heb je investeerders? Waar haal je je geld vandaan?
1: Wij hebben geen investeerders. Wij, alles wat we eigenlijk als omzet maken binnen het bedrijf, investeren we ook terug in het bedrijf om die groei waar te maken. Want dat zien wij gewoon, dat wij de komende jaren alleen maar gaan investeren in het bedrijf. Ja. Om die groei ook waar te maken.
0: Ja, maar je kan jezelf en je medewerkers dus toch een fatsoenlijk salaris uitbetalen.
1: Zeker waar.
0: Dat vind ik knap, dat er dan nog genoeg overblijft om echt in dat bedrijf in die groei te steken.
1: Maar dat zien wij ook als investering. Investeren in onze mensen is ook een investering die we als bedrijf zijn te maken.
0: Ja, ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar het geld moet er wel zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt je kosten die je moet maken.
1: Zeker.
0: Dan blijft er onderaan de streep iets over. Dat is leuk als dat een paar miljoen is. Maar kan jij, ook al investeer je helemaal dat geld, die paar miljoen, is dat genoeg om deze snelle strategie, die groeistrategie voor de komende jaren waar te maken? Of heb je op een gegeven moment wel echt toch nog geld van buiten nodig?
1: Voor nu zien we dat niet, dat we dat nodig hebben, geld van buiten. Wat we nu eigenlijk aan omzet maken is ook, relativeert zich ook met de investeringen die we willen maken. Die we willen maken. En ja, hedendaags met AI en al kun je met eigenlijk minder investering veel meer uit de investering halen. Dus daar zien we ook gewoon een grote kansen in.
0: Ja.
1: Alhoewel wij AI niet zien als een vervanging voor onze familieleden.
0: Maar AI gaat toch niet graven?
1: Nee, hij gaat voor ons ook niet.
0: Gaat wel berekenen waar je moet graven.
1: Als zou AI kunnen engineeren, dan willen wij nog steeds een engineer hebben die naar dat werk gaat kijken voor ons. Als zijn werk druk minder wordt en hij heeft veel meer plezier in zijn werk, dan heeft AI voor ons zijn werk gedaan.
0: Ja. Nou, is het inderdaad zo dat jullie een mooie klus hebben binnengehaald van Stedin. Een horizon van 12 jaar. Je moet je wel elke 3 jaar bewijzen. Hè? Iedere 3 jaar evaluatie. Gaat het goed? Voldoen jullie aan de voorwaarden die Stedin stelt? Dat zijn denk ik best spannende momentjes over Zeker. 3 jaar. Want daarmee kun je dus ook de klus ineens verliezen tussentijds.
1: Ja, dus als wij 3 jaar lang eigenlijk zeggen dat we kabels gaan leggen, maar we leggen niks. Dus
0: nou, dat zal wel meevallen, maar je moet het ook naar wens doen.
1: Zeker, er zijn heel veel kanttekende regels. De kabels die we leggen moeten ingemeten worden, die moeten geregistreerd worden. Hè. Daar zijn we gewoon wettelijk ook verplicht. Wet Wibon heet dat. Mm-hmm. En dit zijn allemaal kaders die vastgesteld zijn, waar we ons aan moeten voldoen en waar we het aan de eisen moeten voldoen.
0: Ja.
1: En daar kijken we elk jaar naar, maar ook om de 3 jaar naar. En als er gezien wordt dat we onderpresteren als het ware, dan hebben we de kans dat we het contract zouden kunnen verliezen.
0: Ja, ja. Zeker en, waar. En het is een hele grote opdrachtgever, die wil je niet verliezen.
1: Zeker.
0: Baart je dat nou ergens nog zorgen dat je zoveel afhankelijkheid hebt van één opdrachtgever?
1: Eén opdrachtgever is één is geen, zeggen ze vaak. Maar voor ons baart dat geen zorgen. Want wij vertrouwen gewoon volledig in hoe wij de processen hebben opgezet. En hoe wij als VS te werk gaan. Om kwaliteit zit bij ons hoog. En
0: je zegt, ik ga het gewoon waarmaken.
1: Wij gaan het zeker waarmaken.
0: Jullie 12 jaar ga je volmaken bij Stedin.
1: Ja, niet alleen 12 jaar. We hopen gewoon dat het bedrijf de komende decennia gewoon doorgroeit. Maar de komende 12 jaar van het contract gaan wij gewoon volledig waarmaken.
0: Ik wens je er heel veel succes mee. We blijven je volgen. Serkan Pelivan, toekomstig algemeen directeur van VUES. Dank dat je er was.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ale Lagriet, is bestuursvoorzitter van Pensioenfonds PME. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Straks bekend shortseller Andrew Left, die wordt veroordeeld voor aandeelfraude. Maar wat zegt dat over een Amerika waarin voorkennis, ja, eigenlijk gewoon aan de orde van de dag is? Dat hoor je zo in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context.
4: En soms is er
3: naast het nieuws
4: ruimte voor goede muziek.
3: Zoals deze.
4: Zo klinkt werken beter.
3: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
3: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
3: En via BNR Plus.
5: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Nu in de BNR-app.
0: Volkswagen wint het beroep rondom het dieselschandaal. Crypto-platform Knaken is op zwart door het ontbreken van een MyCar-licentie. En de EU bereikt akkoord over een terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app. Gaan we even naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, hoe staat het ervoor met de vertraging op de weg?
18: Ja, eigenlijk best wel goed. Er zijn momenteel geen noemenswaardige files in het land, alleen maar flitsers. Onder andere de A2 naar Eindhoven bij 236,1. De A4 naar Den Haag bij 14,0. En de A28 naar Groningen bij 101,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. Tata Steel Nederland zet na een dag Donald Pols alweer aan de kant. De vroegere directeur van Milieudefensie ging gisteren bij het staalbedrijf aan de slag als hoofd duurzaamheid en communicatie. Maar Tata zegt nu dat er meer bekend is geworden over zijn verleden. Zo was Pols ooit leider van een extreemrechtse studentenvereniging in Zuid-Afrika. En in Breskens in Zeeland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hij werd in maart gevonden bij werkzaamheden. De EOD heeft de 500 ponder op een vrachtwagen geladen om hem op een veilige plek te laten ontploffen. 200 mensen moesten door de operatie tijdelijk hun huis uit. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beruchte shortseller Andrew Left die is veroordeeld voor marktmanipulatie. Maar wat betekent dat in een tijd waarin voorkennis toch eigenlijk heel normaal lijkt te zijn? Hoor je zo meteen van onze beursnerd in zaken doen. En voormalig milieudefensiedirecteur Donald Pols blijkt ineens een extreem rechts verleden te hebben. Hij is per direct weggestuurd bij Tata Steel. Het was één fantastische werkdag. Je hoort het zo.
1: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
23: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
22: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
23: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Wil je weten wat er speelt
26: en of waarom?
25: In de BNR-app
26: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
25: Download de BNR-app
26: en blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
0: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. We gaan eens even naar een analyse van de financiële markten.
27: Beursnerd.
0: En de beursnerd van vandaag is Jochem Visser. Jochem, welkom.
28: Hey, goedemiddag.
0: De AEX, die staat mooi in de plus, hè?
28: Zeker. 18e in de plus, 1044 punten op dit moment. En laten we het maar even over Prosus hebben, want met 9,7% erbij is dat met stip de grootste stijger. Torent boven alles uit. En dat heeft ook wel eigenlijk een vrij simpele oorzaak. De beurswaarde van Prosus is gewoon voor driekwart die van Tencent. Yep. Want de net asset value, zoals je dat noemt, nou, dat komt door dat belang in Tencent voor driekwart uit op Tencent. De Chinezen die werken keihard aan AI en die gaan nu een AI-agent lanceren op WeChat. Dat is echt, nou, dat is van
0: Chinese Twitter.
28: Ja, nou, dat is nog wel meer.
0: Ja, het is groter dan dat, hè?
28: Ja, dat is Uber, Instagram, WhatsApp en Twitter in één. En dan heb je die betaaldienst nog niet eens genoemd. De Apple Pay die er ook in zit. Ja. In China doe je alles met WeChat, zeg maar.
0: Je bent niks zonder WeChat, volgens mij daar.
28: Sterker nog, vraag me af of de overheid niet begint te twijfelen aan jouw bestaan en vraag gaat stellen aan je familie als je geen WeChat hebt daar. Maar dat is meer speculatie van mijn kant. Maar het mooie is dat zij een agent gaan lanceren daar. En dat betekent dus dat je een autonome AI-bot hebt die zaken voor jou kan regelen op dat grote platform. Dat betekent ook dat daar waarschijnlijk monster fees uitkomen. En dat daar, nou ja, dat consumenten daar op een gegeven moment op allerlei manieren opnieuw door dat systeem kunnen worden geleid. Die waarschijnlijk wat extra's aan de strijkstok laat hangen voor Tencent. En dat is een groot voordeel. Dus Tencent dik 10% in de plus. En dus ook Prosus net iets minder 9,8. En ja, dat gaat gewoon een geldgeizer worden. Ander goed nieuws voor Prosus was er ook nog. Want er is naast Tencent nog een hele stal internetbedrijven in die stal van Prosus dus. Ja. Men krijgt wat meer tijd om zich te ontdoen van het belang in Delivery Hero. Oh. En dat is een bezorgbedrijf. Want Prosus nam een tijdje geleden Just Eat Takeaway over. Nadat Jitse Groen heel erg veel geld had verbrand en erin had gestoken. Prosus had overigens ooit wel eens geboden erop en heeft het toen echt voor een prikje of later maar wel overgenomen. En Just Eat Takeaway, dat zou tot veel marktmacht leiden als je dat overneemt. op de markt voor bezorgbedrijven van voedselbezorgers. En dus zei de Europese Commissie, ja, je moet niet te veel marktmacht krijgen, dus ontdoe je dan wel even van Delivery Hero. En nu krijgt dan in plaats van 12 maanden, krijgt Prosus daar nu meerdere tijd voor. En dat mag allemaal langer duren. En dat is fijn, want Uber, dat klopt dan weer aan de deur bij Delivery Hero. En nu blijft de concurrent dus ja ietsjes langer buiten de deur eigenlijk voor Prosus.
0: Ja, dat is handig. Ja. Alphabet, gaan we het even over hebben?
28: Ja, is belangrijk en groot nieuws, want kijk, Alphabet gaat $80 miljard aan aandelen verkopen om geld op te halen. Om
0: voor heel AI.
28: Het chipvastgoed, zoals ik het tegenwoordig noem. En nou, dat is de eerste keer in 20 jaar dat Alphabet zoiets doet. Dat is een teken van wat er nu gebeurt met een van de beste businesses op aarde. Namelijk het monopolie op internetadvertenties. Dat wordt nu van een asset light business een asset very heavy business, om het zo maar te zeggen. Want je gaat gewoon heel erg veel datacenters bouwen. Dat heb je nodig in de existentiële race om AI. En hierbij, dat mensen zeggen vaak van ja, is dat een bubbel enzovoort. Dat maakt niet uit. Zij willen gewoon gaan winnen en ze hebben de cash om het te betalen. Tot nu. Want nu moeten dus kennelijk aandelen worden uitgegeven. Berkshire Hathaway, dat gisteren al een overname bekend maakte, stopt daar even 10 miljard in ook nog.
0: Even,
28: een keer. Dus breid eventjes, nou ja, met je cashberg van $100 miljarden.
0: Ja, kan ook. Prima.
28: Gooi het er maar in, weet je wel. Pleur er maar op. En dat breidt dus ook zijn belang in Alphabet hier verder mee uit. En ja, het is echt wel een momentje waarop je ziet dat er een soort nieuwe fase begint voor investeren in AI. En dat vind ik dus heel erg groot nieuws.
0: Mooi. En ander groot nieuws waar jij het over wil hebben is de veroordeling van niet Andrew Wright, maar Andrew Left. Ja. Bekend analist in de Amerikaanse media, beruchte shortseller, GameStop kennen we hem van. Die is dus veroordeeld?
28: Ja, en dat vind ik nogal een ding. En laat ik uitleggen waarom. Kijk, Andrew Left is berucht shortseller dus. Koopt ook wel eens een aandeel, omdat het omhoog gaat hoor. Daar niet van, dus hij doet allebei de dingen. Dan heeft hij een naampje op Twitter, dat heet dan Citron Research. Dat is niet echt een soort fonds of iets dergelijks. Het is meer zijn eigen banier waaronder hij research uitbrengt. En hij wordt nu veroordeeld voor marktmanipulatie. Eigenlijk omdat hij het net iets te bond heeft gemaakt.
0: Hij is gewoon een enorme influencer geworden wat dit betreft.
28: Ja, en heeft daarbij dingen gedaan die het net wat te gortig maken. Want de lijn tussen influencer, finfluencer en marktmanipulant is nogal dun.
0: Mm-hmm.
28: Dus het Openbaar Ministerie in Los Angeles die schrijft dat hij zijn 100.000 volgers op internet gebruikt om markten te manipuleren. En dat is ook daadwerkelijk zo. Want dan zei hij wat over een aandeel. Dat bewoog. Dan had hij een positie. En dan vertrok hij alweer voordat de prijs een beetje was bekoeld.
0: Okay.
28: Nou, dat is eigenlijk doodnormaal in markten. Men heeft de hele dag belangen in bedrijven. Meldt dat dan en zegt daar dan wat over. Ook in de media. En het probleem is alleen dat Left dan ook e-mails stuurt ondertussen. Dan zei hij van ja, we're gonna destroy the stock. En dan was hij alweer weg nadat hij een naar berichtje had achtergelaten. En dan zei hij op zakenzender CNBC, dat citeerden ze ook nog, dan ging hij gewoon liegen. Dan zei hij ja, ik heb mijn belang verkocht en dan had hij het nog. Of dan had hij het helemaal niet meer en zei hij dat hij het nog had. In allerlei verschillende configuraties.
0: Okay, ja.
28: Nou, dan leg je het er dus eigenlijk voor de openbaar aanklager in de VS te dik bovenop.
0: Ja.
28: En dan moet je boeten. Maar dat hij daar dan wel voor berecht wordt. En heel Finance Twitter niet, die dit de hele dag doet overigens. Die zeggen allerlei dingen over aandelen. Hebben alleen iets minder volgers, soms wat meer zelfs. En dat shortsellers altijd rapportjes kunnen produceren, dat zegt meer over hoe dun die lijn is dan hoe erg deze manipulatie nou is.
0: Ja.
28: Mensen doen altijd alsof shortsellers heel erg zijn, en dan tikken ze een ruitje in, zeggen ze eigenlijk, en dan rennen ze weg. Maar dat is gewoon de realiteit van die business. Want als je ergens fraude hebt gevonden, of als jij zegt ja, dit bedrijf gaat helemaal niet zo goed als het voorstellen, dan wordt de prijsreactie op jouw nieuws gerealiseerd op het moment van het nieuws. Dus je moet ook een ruitje intikken en wegrennen. Dat is gewoon het businessmodel. En er is echt, laat ik dit één keer zeggen, er is geen enkel moreel verschil tussen zeggen dat je een bedrijf mooi vindt en dat aandeel omhoog moet als je het hebt, en dat een bedrijf lelijk is en dat het omlaag moet als je het geshort hebt. Er is echt nul verschil tussen.
0: Hoe is hij veroordeeld trouwens?
28: De sentencing, oftewel strafmaat, moet nog komen.
0: Maar hij is in elk geval guilty bevonden.
28: Hij is nu schuldig bevonden, inderdaad. Hoger beroep volgt nog. En ja, zijn advocaat probeert nog een dingetje met vormfoutjes vaststellen en zo. Maar ik denk niet dat dat heel veel kan.
0: Nee. Hey, en als we het hebben over dan mensen die ook heel erg die scheidslijn vaak overschrijden.
28: Ja.
0: Dan hebben we het over de president van de Verenigde Staten.
28: Nou, normaal bedien ik mij als beursnerd van iets wat ik... Mijn broer, die zei dat in ieder geval, die zei, jij bent altijd enthousiast cynisch. douche.
0: Nou, hier, een mooie omschrijving.
28: Ja, maar hier moet ik eigenlijk gewoon een beetje zeggen dat je gewoon een beetje pissig van wordt. Want dan lees je dat hele triomfantelijke persbericht van de openbaar aanklager in Los Angeles, het openbaar ministerie moet ik daar zeggen, over fair and transparent securities markets. En
0: ja, dat bestaat niet in Amerika.
28: Publieke vertrouwen in financiële markten is nul. We hebben tegenwoordig internetfora voor Trump trades. Je kan nu IBM kopen en ervan profiteren omdat hij dat ook doet. Hij zei in Georgia Dell. Op 19 februari, koop Dell. Ja. Op 8 mei nog een keer bij een andere rally, koop Dell. Ja. Voordat de contracten binnenstroomden bij Dell. Ja. Hij deed in het eerste kwartaal 3711 trades van de hele Magnificent Seven, defensiesector, tig andere bedrijven. Hij tweette dit jaar over Palantir, inclusief het aandeel ticker, zodat hij zeker wist dat jij het over dat jij dat aandeel moest
0: kopen. Ja, maar hij is onschendbaar, want hij is de president.
28: Ja, en het is inderdaad gewoon tot nu toe legaal, want men had zich nooit voorgesteld dat een president dit zo zou gaan doen. Dus ja.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Verloren. En de CFTC, de Commodity Futures Trading Commission, die is uitgekleed, zit een jonge knul die op de hand van de crypto-industrie is. Dat melden zijn eigen medewerkers, dat weten van IP-adressen, trots op Wikipedia. Nou, we opereren in twee werkelijkheden. Degene waarin Andrew Left wordt berecht, waarin voorkennis iets was wat we eigenlijk ontkenden, zolang het die ene zeldzame keer werd gevangen, waarin we net deden alsof politici geen smetjes op mochten lopen, en de echte wereld waarin we nu leven, waarin financiële markten doordrenkt zijn van alles wat Romeinen gewoon corruptie noemen.
2: Dus dankjewel, Jochem Visser, ja. Onze beursnerd van vandaag.
3: Zaken doen.
2: Heel enthousiast, cynisch, vind ik ook. Voormalig directeur van Milieudefensie, Donald Pols. Die vertrekt per direct bij Tata Steel. Hij was gisteren begonnen, echt pas net aan de slag. En dat was natuurlijk al een hele heisa om dat hij vanuit Milieudefensie dan naar de vijand Tata Steel zou gaan. Maar nu is het een andere reden waarom die per direct weg moet. Ja, NRC die heeft een verhaal gemaakt, wordt ook bevestigd door Tata Steel. Aanleiding voor het vertrek is een verhaal dat NRC maakte over het Zuid-Afrikaanse verleden van Donald Pols. Het onderzoek blijkt dat hij in zijn studententijd de voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging die onder meer streed tegen de ANC. Dat was allemaal ten tijde van de afschaffing van de apartheid in dat land. Heel snel naar de studio gerend is Marilieke Engbers, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, schrijver van het boek Eenzaam aan de Top. En ondercommissarissen, fijn dat je er bent.
4: Dank je.
2: Ja, dit nieuws is heel erg heet van de naald. Wat dacht jij toen je dit hoorde?
4: Ik dacht, interessante casus weer wat betreft governance. Ik hou me bezig met governance. Mm-hmm. Dat is niet een vaag begrip wat mij betreft. Heel relevant. We hadden het net over informatie, het belang van informatie. En ja, een van de redenen waarom hij moet opstappen is omdat hij het niet heeft gemeld, als ik het goed begrijp.
2: Ja, hij heeft het niet gemeld.
4: Dus we kunnen het gaan hebben over zijn ideeën, maar het gaat in feite ook over het feit dat hij dit niet heeft gezegd. En dan kan je namelijk met elkaar ook onderzoeken, wat betekent dit dat je daar lid van was? Maar dat blijft dus nu in feite vaag, hè, voor Tata Steel. Dus ze zijn met een deal aangegaan met iemand waarvan ze niet weet wat zijn geschiedenis is. En je mag er wel van uitgaan dat iemand dat meldt.
2: Ja, oké. Dus dat, want er is altijd, als je zo'n positie gaat bekleden, is er natuurlijk een soort antecedentenonderzoek. Checken, wat heb je allemaal gedaan? Heb je toch zelf dingen?
4: Ja,
2: ja, dat moet wel,
4: dat
2: toch?
4: Dat moet wel, maar ja, je kunt je ook voorstellen dat er allemaal mensen zijn wat vaak wat luier, denk ik. Hè. Dus als iemand een bepaald imago heeft en hij komt van Milieudefensie, dus je gaat
2: activistisch
4: misschien
2: links, ja, denk je aan?
4: Dat zou kunnen, hè, maar dat is wel een mooi voorbeeld dat misschien niet altijd samengaat. Ja,
2: als het allemaal klopt, dat blijkt dan. Ja, ja.
4: Maar dus de vraag is of ze echt een heel diep onderzoek hebben gedaan of gewoon gedacht hebben van, nou, dit is een gouden greep. We kunnen nu van binnenuit kunnen we ook met de overheid en het Tata Steel moet natuurlijk best wel een strijd aangaan met zijn omgeving. En ja, op deze manier kan je het misschien wel de strijd beter aangaan. Dus misschien hebben ze wel heel enthousiast gedacht van, nou, dit zit wel goed. En nu komt dat dus op tafel. Ja,
2: ja, ja, nou, het is natuurlijk, hè, deze hele benoeming is omgeven met gedoe.
4: Ja.
2: Waarvan je dan denkt van, nou, dit, hij is nu net begonnen. Dan hopen we dat die kritiek op het feit dat er iemand van Milieudefensie hult met de vijand, dat een beetje gaat liggen.
4: Ja.
2: En heb je dus meteen als groot bedrijf Tata Steel de volgende storm te pakken met dezelfde persoon.
4: Ja.
2: Is dit ook wel gewoon een hele logische call van Tata Steel die dan meteen zegt, ja, ga maar weg, want nu is het gewoon wel klaar met al het gezeik en gedoe.
4: Ja, ik weet niet wat voor gesprek er is geweest. Maar het is natuurlijk wel, je staat op 10 punten achter. Hè? Dus als hij het al meteen had gemeld, hadden ze met elkaar een rustige analyse kunnen maken. Want het kan natuurlijk ook goed zijn dat hij al lang afstand heeft genomen van zijn denkbeelden toen.
2: En hij was student, hè?
4: Hij was student.
2: Ik deed ook andere dingen toen ik student was, ja, dan hier zitten.
4: Ja, dan had hij misschien wel, want hij stond volgens mij in de krant om uit te leggen waarom hij dit ging doen. Hè? Dus ik heb dat ook gelezen. Dacht van, nou, het klinkt allemaal best logisch.
2: Waarom hij naar Tata ging?
4: Ja.
2: Dat praatte die, hè, voor zijn gevoel recht, zeg maar. Voor veel van mensen dacht hij praat recht wat krom is. Ja, maar hij heeft daar een goed verhaal bij gehouden.
4: In mijn ogen wel, hè, want je kunt natuurlijk altijd twee kampen hebben en dat je aan de ene kant blijft zitten, maar als je naar de andere kant overgaat, is het ook wel lef hebben. Dus maar net hoe je er naar kijkt.
2: Zeker.
4: Maar dat moment was het goed geweest om dit ook mee te nemen. Want
2: had hij dit zelf gewoon naar buiten moeten brengen? Of had hij het in elk geval in de boardroom moeten melden?
4: Op zijn minst. Maar ik moet er altijd van uitgaan dat mensen, ik zeg altijd, je moet eigenlijk Eva-proof zijn. Dan vind ik, weet niet of Eva zo kritisch is, maar je moet eigenlijk beseffen, je moet eigenlijk altijd in staat zijn om hier uit te kunnen leggen, BNR-proof, waarom jij deed wat je deed. Hè.
2: Ja.
4: Dus hij weet dat dit zijn achtergrond is geweest. Dus het is wel waarschijnlijk met schaamte. Ik kan me voorstellen dat je dit niet wil bespreken. Daarom is het ongezegd.

0: zo altijd zo interessant, want mensen laten iets ongezegd omdat ze zich voor schamen. Er zitten allemaal emoties onder. Maar er zitten ook je denkfouten en die moet je altijd toetsen. Dus ja. Dat kan je alleen maar toetsen door met andere mensen erover te praten. Dat wat je op zijn minst moet doen.
1: Ja. Nou ja, het is precies. En daar zit een beetje een punt, hè? Want hoe ver ga je terug in wat je allemaal moet melden?
0: Ja.
1: Als het gewoon 30, 40 jaar geleden is.
0: Ja, maar dit is niet zomaar een klein dingetje, denk ik. Extreem rechts, zeker in deze tijd, is nogal wat, hè, wat houdt dat in? Dat zou je dan ook wel uitgelegd willen hebben. Wat voor vereniging was dit vroeger? Ja. Dus je gaat allerlei vragen in je hoofd hebben en die moet hij dan wel kunnen beantwoorden.
1: Ja, ja, dus daar is hij eigenlijk zelf, als hij het inderdaad niet gemeld heeft, zelf de fout in ingegaan.
0: Ja.
1: Je weet het natuurlijk nooit, hè, hoe de hazen lopen en elk verhaal heeft een aantal kanten. Maar dat zou natuurlijk ook nog kunnen dat NRC dit nu brengt. Dat Tata Steel zegt, hier trekken onze handen vanaf.
0: Dat hebben ze al gedaan, toch?
1: Ja, dat hebben ze zeker. Ja, dus ze hebben het al gedaan.
0: Ja.
1: En hij heeft het niet gemeld. Wat misschien wel degelijk even ter sprake is gekomen. Kan dat nog? Of zou Tata zich daar niet aan durven wagen?
0: Nou, als het ter sprake was geweest, dan zouden ze denk ik ook niet zo snel reageren. Ik kan me niet voorstellen dat dit echt gemeld is. Maar ja, we weten niet wat we niet weten. Nee. Dus dat is altijd bij dit soort casus.
1: En het feit is, waarschijnlijk was dit ook niet bekend bij Milieudefensie. Voor zover je weet, want ga je dan bij zo'n club als Milieudefensie, kan dat daar dan wel? Dat je daar met zo'n functie in het verleden blijft hangen?
0: Ja, het is natuurlijk wel een dingetje.
1: Het is een dingetje. Is dit ook potentieel reputatieschade? Voor
0: hem?
1: Als eerste even voor Milieudefensie?
0: Goed. Ik heb nog niet eens over nagedacht. Ik zou me voorstellen dat dat best kan, ja. Kijk, het vervelende is, dat zeg je, de vertrouwen gaat
1: gaat gepaard. Ja.
0: Dit is een prachtig voorbeeld, hè?
1: Ja, ja, en dat geldt dus ook, neem ik aan, voor hem.
0: Nou ja, degene die al cynisch waren, die zullen dit als voorbeeld, dus als aspect meenemen om te laten zien dat het echt een foute vent bij wijze van spreken is. Terwijl de vraag is of dat zo is, maar ja, we weten het nu niet, denk ik.
1: Dankjewel. Marieke Engbers, onderzoeker aan de VU en schrijver van het boek Eenzaam aan de Top en Ondercommissarissen.
2: Macro.
1: Ja, elke dag natuurlijk het economische nieuws. Normaal met Arnoud Boot of Edin Mujagic, maar die zijn er allebei niet. En dus is de eer aan Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom.
3: Hallo.
1: Eurostat kwam net om 11 uur met de cijfers. Wat zien we?
3: Ja, 3,2% inflatie. Dus dat is eigenlijk zoals de meeste economen die Europa volgen verwacht hadden. En ook natuurlijk geen verrassing gezien we in een energiecrisis zitten. En dat drijft natuurlijk de energieprijzen op. En het werkt ook langzaam door op de rest van de economie. En daar is misschien wel een kleine verrassing. Is dat de zogeheten kerninflatie. Dus als je de energie en voedsel eruit houdt, wat hou je dan over aan inflatie? Nou ja, die is 2,5% jaar op jaar. En dat is ietsjes hoger dan verwacht. En dat zal eerder zorgen baren bij de ECB. Omdat, ja, het is natuurlijk, ze weten dat ze te maken hebben met de energiecrisis. De vraag is dan altijd van, ja, hoe ver werkt dat door in de rest van de inflatie? Nou, dat gaat zeker gebeuren. Maar hoe meer en hoe sneller, hoe meer je zorgen maakt en hoe meer de reden is voor actie vanuit de ECB.
1: Ja, want als we dan kijken naar vanochtend, toen kwam het CBS met de snelle raming voor het Nederlandse inflatiecijfer.
3: Ja.
1: 3,5% toch al in mei. Nou, 3,2 nu Europees gezien. Hoe verhouden die cijfers zich tot elkaar?
3: Nou ja, eerst zit een technische definitie tussen. Dus volgens de Europese definitie was onze inflatie maar 3,4%. Dus dat scheelt dan weer.
1: 0,1%, hoera. Ja.
3: Hoera. Dus om zeg maar appels en appels te vergelijken, zie je dat wij inderdaad wat hogere inflatie hebben. Dat zie je heel vaak, hè, dat Nederland wat hogere inflatie heeft dan het Europese gemiddelde. Wat er in Nederland gebeurt is natuurlijk niet in die zin heel anders. We hebben een inflatieschok die komt door een energieschok. En ook hier is de vraag van hoe gaat dit doorsijpelen op de economie? En dit geeft ons wel wat beelden daarbij. Wat we hier zagen is dat energie uiteraard. Wat dan meeviel was de voedselinflatie. Die was dan weer wat lager dan je zou hebben aangenomen.
1: Ja.
3: Maar daartegenover staat dat de dienstinflatie dan weer wat hoger is. Hm. En dat komt gedeeltelijk door een basiseffect. Het was vorig jaar, een jaar geleden waar je mee vergelijkt, was dat juist iets lager. Dus dat is een beetje dat statistisch, dat is niet zo, dat zegt niet echt iets wezenlijks. Maar daar speelt natuurlijk ook waarschijnlijk andere dingen in. We hebben nog niet de gedetailleerde cijfers. Dus dit is de eerste raming. Of de eerste voorlopige cijfers.
1: Ja.
3: Dus, maar de vermoeden is dat daar in ieder geval overnachtingen zitten bij hotels. Vanwege btw-verhoging. Maar ook waarschijnlijk vluchten die wat duurder zijn geworden.
1: Ja, we willen allemaal op vakantie, want de zomer komt eraan.
3: Ja, en dat je ziet dat eigenlijk pas echt in de zomer. Want de manier dat het CBS dat doet, is op het moment dat je de vlucht hebt, dat is wanneer ze het boeken in de inflatiecijfers. Dus waarschijnlijk komt dat nog. En dat is een beetje het verhaal hier natuurlijk met inflatie voor zowel Europa als Nederland. We zien hier het begin van een inflatiegolf. Dat komt, je ziet eerst die energieprijzen omhoog gaan, dus de prijs op aan de pomp. Maar vervolgens werkt dat door in de hele economie. En daar zit een soort golfbeweging in. Ja, dus wij denken dan, nu vallen die voedselprijzen wel mee. Maar wij denken echt wel rond de kerst dat je dan echt wel te maken hebt met een stuk hogere voedselinflatie.
1: Rond de kerst? Jij kijkt een half jaar vooruit.
3: Ja, nee, dat,
1: dus het kerstdiner wordt onbetaalbaar.
3: Nou, onbetaalbaar misschien niet, maar het wordt wel duurder dan we misschien anders hadden gehad.
1: Geen kalkoenetje.
3: Als we niet de oorlog in het Midden-Oosten hadden gehad. Nee. En dan zie je dat later dat we ook verwachten dat die dienstinflatie ook nog wel wat extra aanstijgt volgend jaar.
1: Oké, dus dan willen we allemaal hogere lonen. Dan gaan de bedrijven weer piepen dat we weer loonsverhoging vragen. Wat moet de ECB doen? Want er is 11 juni weer een rentebesluit.
3: Ja, nou, en de ECB kijkt natuurlijk maar een heel klein deeltje naar Nederland en vooral naar al die andere landen. Maar daar is het patroon natuurlijk hetzelfde. En waar de ECB is dit een van, wederom weer zo'n hele lastige situatie. Want zo'n aanbodschok, zoals wij dat noemen als economen. Ja, je hebt gewoon minder olie, prijzen ervan gaan omhoog, minder gas. Dat is slecht voor de economische groei. Dat is niet fijn, want als centrale bank wil je een, zeg maar, steady economische groei. En je wil de inflatie natuurlijk bestrijden. En dat is natuurlijk je primaire opdracht als centrale bank.
1: Ja.
3: Ja, als je dan zo'n schok hebt, je kan het nooit goed doen, zeg maar.
1: Nee, nee. Maar goed, en dan, die rente moet omhoog.
3: Maar dat hoeft niet. Hè? Dus als iedereen volledig vertrouwen zou hebben in de ECB en zou zeggen van, nou, het komt wel goed met die inflatie, dan is de klassieke antwoord vanuit de economische theorie, als je zo'n aanbodschok hebt, gewoon doen wat je toch al aan het doen was.
1: Ja.
3: Maar dat is niet het geval nu, want we hebben natuurlijk net de hele oorlog met Oekraïne meegemaakt. Enorme inflatiegolf, daar waren ze iets te laat bij. Dus ze hebben wel een klein geloofwaardigheidsprobleem.
1: Dus ze gaan ingrijpen.
3: Ze moeten op zijn minst een signaal sturen. Dus we denken dat ze in ieder geval in juni gaan. We verwachten eigenlijk ook dat ze in september gaan. Maar dan gaan ze denk ik wel die afweging maken van, we willen ook niet dat de groei te hard raken. We willen niet meer doen dan nodig is.
1: Dus
3: we
1: gewoon 25 basispunten.
3: Nou, in ieder geval juni, waarschijnlijk ook nog een keertje in september. Maar de markt denkt dat ze volgend jaar nog verder gaan. En ja, wij twijfelen daaraan.
1: Gaan we zien. Mooie voorspelling heb je hier gedaan. Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. Dankjewel voor deze uitstekende invalbeurt. En meteen aangeschoven Niels Heidhuis van de Avondspits. Liesbeth, die is er nog niet, maar die is er straks wel.
2: Ja, die is er straks wel vanaf 4 uur. En dan staan we natuurlijk stil bij Donald Pols. Opnieuw het verhaal van de dag. Het was een grote verrassing dat hij van Milieudefensie naar de grootste vervuiler van Nederland ging. Tata Steel. En daar heeft hij precies een dag gewerkt. Ja. En toen kwamen ze erachter dat hij vroeger lid was van een extreemrechtse organisatie in Zuid-Afrika. Hij komt uit Zuid-Afrika.
1: Niet handig.
2: Had hij niet verteld, zegt Tata Steel. En NRC heeft dat nu onthuld. Ja,
1: gaan jullie hem zelf spreken? Dat hoop je natuurlijk wel.
2: Wel benaderd, maar ik denk niet dat hij wil praten. Milieudefensie heeft ons de vorige keer wel te woord gestaan. Misschien dat die daar nu nog hun woordje over willen zeggen. Die wisten dat misschien ook niet. Hè, dat die. En de vraag is ook, hoe ernstig is het? Wat heeft hij precies gedaan? We wachten eigenlijk nog op een beetje details over dat verleden. Gaan we uiteraard bespreken met een reputatiedeskundige. Misschien het hun bureau, weet je wel. Hoe diep vraag je daarnaar? En hoe ga je in dit soort situaties? Je hebt met net al iemand erover gesproken, toch?
1: Ja. Dus dit is voer voor meer. Vanmiddag om 4 uur. Dit en nog veel meer natuurlijk, hè?
2: Het laatste nieuws. We gaan nog even naar Den Haag. Veilbrief met de hoed in de hand langs allerlei partijen om toch te zien dat hij maatregelen kan nemen op sociale zaken die hem 6,5 miljard opleveren. Nu de vakbonden hebben gezegd, we willen niet dat er aan de WW of aan de WIA wordt getornd. Dus zo is er echt veel voer vanmiddag.
1: Jullie vullen het helemaal vanaf 4 uur. Dankjewel, Niels Heidhuis. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan ga ik spreken met Ruud Joosten, de topman van de koninklijke BAM-groep, de bouwer. Lukt het hen nog om woningen uit de grond te stampen in tijden van een overvol stroomnet en een stikstofcrisis? Na de nieuwsupdate, Boekestein in de wijk en om 4 uur natuurlijk de avondspits. Ik zeg tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
5: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen.
6: Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
12: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
16: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed onderweg. Je hebt op de meeste plekken niet zoveel vertraging. Wel op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. 3 kilometer en 15 minuten vertraging. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A4 naar Amsterdam bij 8,1. A12 naar Arnhem bij 107,5. En de A28 naar Groningen bij 101,9.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. Tata Steel Nederland zet na een dag Donald Pols alweer aan de kant. De vroegere directeur van Milieudefensie ging gisteren bij het staalbedrijf aan de slag als hoofd duurzaamheid en communicatie. Maar Tata zegt nu dat er meer bekend is geworden over zijn verleden. Zo was Pols ooit leider van een extreemrechtse studentenvereniging in Zuid-Afrika. En in Breskens in Zeeland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hij werd in maart gevonden bij werkzaamheden. De EOD heeft de 500 ponder op een vrachtwagen geladen om hem op een veilige plek te laten ontploffen. 200 mensen moesten door de operatie tijdelijk hun huis uit. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
21: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans.
8: Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
20: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
21: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
22: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
24: Maandag 1 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De Wijk zit nog in Oekraïne. Zo contact met hem. Arjan is gelukkig hier. Hoi, Arjan.
25: Dag, Hugo.
24: Maar laten we beginnen als altijd met de frontberichten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 228 van de 265 Russische drones uit de lucht geschoten. Inslagen zijn gemeld op 18 plaatsen met nog 12 plaatsen brokstukken. In de regio's Kherson, Sumy en Dnipropetrovsk zijn bij elkaar 18 gewonden gemeld onder burgers. Oekraïnse drones troffen een Russisch vrachtschip in de haven van Berdyansk. Ook havenkranen raakten daar beschadigd. Gisteren werd gemeld dat in Taganrog, Russische regio, 2 Tupolev 142 toestellen zijn geraakt. Hele grote maritieme verkenningsvliegtuigen. En een Iskander raket lanceerinstallatie. Dus dat is een mooie vangst. De schade daar zou nog nader worden onderzocht. Ook gisteren is de olieraffinaderij van Saratov opnieuw geraakt. Met grote branden en grote schade tot gevolg. Veel berichten opnieuw van Russische problemen met de logistiek, brandstoftoevoer en dat soort dingen komt in gevaar door Oekraïnse droneaanvallen. Daarnaast afgelopen week op de Krim en recent vaker, zo wordt opgemerkt, berichten van Oekraïnse droneaanvallen op Russische oefenterreinen in bezet gebied. Met waarschijnlijk soms veel slachtoffers onder de Russen. Aan het front is de afgelopen 24 uur Russische nog Oekraïnse terreinwinst gemeld.
25: Ja. Nog even wat kleine aanvullingjes. De Russen die beschuldigen de Oekraïners ervan dat zij met drones die Zaporizhia kerncentrale hebben aangevallen.
24: Ja, in het weekend ergens, hè?
25: Ja, in het weekend. En dat is dus eentje, daar zitten de Russen zelf, hè? Die is in maart 2022 door de Russen veroverd. En Kiev ontkent allemaal. Dat zegt dat het helemaal niet gebeurd, maar het is wel zo dat het Internationale Atomic Energy Agency, de IAEA, hè, die is heel bezorgd hierover. Ja. Dus het is volstrekt onduidelijk wat daar aan de hand is. Nou, wat ik ook nog echt verontrustend vind, Hugo, is dat vrijdag en zaterdag zegt Zelensky van ja, ik ben ongelooflijk bang voor een enorme Russische aanval volgende week. Dat is dus deze week, hè?
24: Ja, eigenlijk net zoals vorig weekend was dat, hè? Dus een ruime week geleden op Kiev vooral.
25: Hij zegt dat hij dus inlichtingen heeft die daarop wijzen. En hij smeekt bij de Amerikanen letterlijk, zowel bij Trump als bij het congres, ik heb die Patriots nodig, want daarmee kan je dus ook die ballistische raketten neerhalen.
24: Ja, hij heeft overigens ook het verzoek gedaan om die Patriot-raketten in licentie te gaan produceren. Hè? En ze hebben natuurlijk een goede industriële productie daar. Dus dat zou mooi zijn als zij een beetje kunnen helpen met het bijdrukken van die dingen.
25: Ja, dat zou natuurlijk heel, heel erg mooi zijn. En ze hebben van Duitsland nu die Iris-T gekregen. Dat is goed voor, dat is een korte, short range missile, hè? Niet zo goed als een Patriot. Het kan wel raketjes doen, drones, maar niet die hele grote.
24: De ballistische raketten.
25: Ja, dat is natuurlijk. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat Oekraïne ongelooflijk bang is voor die Russische aanval die gaat komen.
24: Laten we even naar Rob gaan, die zit in Oekraïne. En ik had eerder vanmiddag even contact met hem. Rob, jij zat dit weekend in Odessa. Je bent inmiddels weer verplaatst, meen ik, in de richting van Dnipro.
0: Ja, dat klopt.
24: Gisteren zag ik daar een aanval gemeld. Ik geloof zonder gewonden, maar wel flinke schade. Heb je daar nog iets van meegekregen?
0: Nee, dat is het merkwaardige als je hier zit. Ik heb er helemaal niets van meegekregen. We hebben wel even in de schuilkelder nog moeten zitten. En er kwamen ook wat shahets overheen, over de stad. Maar nee, ik vind het altijd weer verbijsterend dat als je in zo'n gebied zit en iets gebeurt een paar kilometer verderop, dan weet je er helemaal niks van.
24: Ja.
0: En dat is nu ook gebeurd. En ik las later wat er aan de hand was. En nou ja, toen wij in de schuilkelder zaten, ja, dat was weer voor iets anders. Maar uiteindelijk bleef dat ook weer letterlijk en figuurlijk over te waaien. Dus er was helemaal niks aan de hand. Nee, maar er is inderdaad een enorme klap hier geweest. En nou ja, het zal wel. Dat is het echt het hele merkwaardige hiervan.
24: Nou, Dnipro komt veel terug in de dagelijkse statistieken van Russische droneaanvallen. Net als overigens Odessa, waar je dus daarvoor was. Ja. Wat heb je daar gedaan?
0: Het is indrukwekkend, moet ik zeggen. Als je kijk, wij maken al god weet hoe lang die podcast. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te doen. Maar het is ook wel heel erg goed om het eens een keer van nabij te zien en geconfronteerd te worden met wat hier aan de hand is. Nou, ik geef bijvoorbeeld één voorbeeld. Het aantal gewonden is hier natuurlijk enorm. Kijk, die verwondingen die worden dus iedere keer anders. Hè. Dus in het begin had je eigenlijk een wat redelijk conventionele oorlog. Waarbij er heel veel mijnen geïmproviseerde explosieven waren. Waardoor mensen gewond raakten aan hun benen en hun onderlichaam. Maar nu zijn het alleen maar drones. Dus nu zie je dat mensen gewond raken aan hun bovenlichaam en aan hun hoofd. Nou, de verwondingen die zijn verschrikkelijk. Ik bedoel, daar hoef je ook niet naar te kijken. Maar wat je dus nu ziet, is dat men dus echt ontzettend bekwaam is. Niet alleen in drones, om die te fabriceren. Het wordt echt een drone grootmacht, Oekraïne. Maar wat je dus nu ook ziet, is dat men dus verhelpen en dat repareren van die trauma's en amputaties en dat soort dingen, daar is men dus echt heel erg goed in geworden. Ja. En dat is lopende bandwerk hier. En er zijn gewoon centra opgericht waar dat gewoon continu gebeurt. Waar mensen op worden gelapt en die worden weer enigszins toonbaar gemaakt. En ja, ik vind dat wel heel confronterend hoor. Want wat je natuurlijk in de podcast doet is altijd redelijk abstract. Mm-hmm. En nu zie je het dus gewoon van heel erg dichtbij.
24: Ja. Kon je iets merken van, ja, zeg maar, meer politiek is dat natuurlijk, maar van wat toch wel een soort vergroot zelfvertrouwen aan de Oekraïnse kant lijkt? Vanwege natuurlijk hoe het gaat aan het front.
0: Ja, dat is zo. Men heeft groot zelfvertrouwen. Maar er zijn maar heel weinig mensen hier in Oekraïne die denken dat ze gaan winnen, inclusief de militairen. Ja. Het is echt heel erg lastig om er doorheen te komen, om echt vaart te maken. Dus die hele discussie die bestaat wel. En men ziet dus ook dat er grote vorderingen worden gemaakt. We hebben het al heel vaak in de podcast gehad over Battlefield Air Interdiction, waardoor je ver achter de vijandelijke linies schiet om ervoor te zorgen dat de logistiek kapot wordt gemaakt. Dus dan kunnen er geen versterkingen meer naar het front komen. Er kunnen geen voorraden meer van het front komen. Gewonden kunnen niet meer worden afgevoerd. En dat vertraagt enorm. En dat betekent dus eigenlijk dat een soort compensatie is voor de grote overwicht, de numerieke overwicht die de Russen hebben. Dus men maakt zich daar wel behoorlijk veel zorgen over. Maar ja, so far so good. En het werkt dus nog wel. En ja, omdat dus de Russen eigenlijk geen spat meer verder komen en ook netto iets hebben moeten inleveren, zie je wel dat er een optimisme is over, ja, hoe gaat dit aflopen en hoe gaat dit aflopen? Nou ja, ik heb niemand gesproken tot nu toe die zegt, wij gaan winnen. Ja, dat is echt iets wat in Nederland speelt, van Oekraïne gaat dit winnen. Daar heb ik niemand gesproken die dat zegt. Maar men zegt allemaal, dit leidt tot een padstelling en dat kan nog jaren duren.
24: En hoe wordt aangekeken daar tegen wat de Amerikanen nu aan het doen zijn?
0: Ja, nee, maar het is niet onbelangrijk. Men heeft het ook wel een beetje gehad met de Amerikanen, hoor. En wat ik wel goed vond is dat in Odessa er nogal wat Amerikanen aanwezig waren. Ja. Senator Kelly, een afgevaardigde van Republikeinse huizen. Senator Kelly is de oud astronaut en jachtvlieger en is een democraat. Een indrukwekkende man, moet ik zeggen. En Tim Wolberg, dat is een iemand uit het huis, dus een republikein. Het zijn allemaal wel diehard Oekraïne-steuners, deze mensen. Maar ja, je moet ook toch wel zien dat men zegt van dit gaat wel heel erg slecht op dit ogenblik in de Verenigde Staten. En dit schiet niet echt op wat we aan het doen zijn. En ik heb dus ook aan Kelly, had ik de gelegenheid om even met hem te spreken, gevraagd van komt dit eigenlijk nog wel goed tussen Europa en Amerika? Want ik zie dus nu wat hier gebeurt. En wij zijn op dit ogenblik aan het kijken naar Oekraïne als onze belangrijkste wapenleverancier. Jullie niet meer, want je hebt je wapens zoveel verschoten in Iran dat we ze zelf, dat je ze zelf nodig hebt. Dus we moeten echt iets anders bedenken. Ja, hij zegt, dit is echt een heel groot probleem. En ik hoop dat het goed komt. Maar hij kon daar geen goed antwoord op geven. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Tim Wolberg, de Republikein het Huis van Afgevaardigden.
24: Ja, van Zelensky ook wel typisch hoorde ik vandaag van nou, die Amerikanen die zijn hier al onze drones komen testen. Maar wij hebben ondertussen nog steeds geen drone deal met Amerika. Dus daar wordt ook een wat steviger toon aangeslagen richting Washington. Ja. Van hallo.
0: Ja, dat hoor ik hier ook. En de liefde is wel bekoeld hoor. Ze willen dus ook die Amerikanen niet tegen zich in het harnas jagen. Maar de liefde is wel bekoeld. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Niemand zegt dat heel erg hard op, maar ook hier. Maar je hoort het ook gewoon in die congreszaal in Odessa. Daar wordt dat gewoon ook achter de schermen gewoon keihard gezegd. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg leuk om dan ook te horen van mensen die helemaal niets met het conflict hier te maken hebben, maar dezelfde ervaring hebben. Dat is Iran. Reza Pahlavi, de prins uit Iran, de zoon van de laatste shah, die maakt een fantastische vergelijking met wat er gebeurt in zijn land en Oekraïne en hoe er moet worden gevochten om voor de vrijheid. Dat was wel een bijzondere confrontatie, moet ik zeggen.
24: De zoon van de laatste shah, die is daar ook in Oekraïne.
0: Die was er ook, ja zeker.
24: Verpand. Oké, dankjewel Rob. Graag gedaan. We hebben morgen weer even contact.
0: Doen we het morgen weer. Oké.
24: Dat was Rob in Oekraïne. Handig, zo'n verslaggever ter plaatse.
25: Zeker.
24: Misschien kan hij daar blijven.
25: Ja, even nog over die drone deal. Hè. Zelensky was dus dit weekend te gast bij CBS Face the Nation. Een belangrijk programma. Hè. En hij zegt precies zoals jij zei, Hugo. Amerika wilde heel graag een drone deal met ons. En bilateraal, maar dat komt allemaal niet terecht. En het is een probleem. Het is ook een probleem voor Amerika. Amerika heeft onze kennis nodig. Maar Oekraïne heeft ook de AI-kennis van Amerika nodig. Dus het idiote doet zich voor. Het is helemaal in Trumps belang om dat wel te doen. En hij doet het niet. En dan kun je dus alleen maar gissen. En ik zou zeggen, ja, hij staat een beetje dichter bij Poetin. Dan krijg je dit soort gedonder. Denk je niet?
24: Ja, of inderdaad gekrenkte trots, hè? Want nu heeft hij de cards niet. En heeft Zelensky de cards.
25: Ja, daar houdt hij niet van, hè? Nee.
24: Ja. Op dit punt nog wel interessant bericht van de Franse marine. Die hebben een Russisch schip geënterd.
25: Ja, in de Atlantische Oceaan tegenover Bretagne. Hè? Zondagmorgen een Russische olietanker met de naam Tagor, geloof ik. Hè? En de Britten hebben geholpen. Nou, je weet, dat is een ongoing story. Dat je dus ook als je twijfelt over de vlag waaronder een olietanker vaart, dan mag je daar eventjes met een helikopter aan boord gaan en dan naar de papieren vragen en zo. Nou, dat bleek dus allemaal niet te kloppen. Hij bleek dus onder de Cameroense vlag te zijn, maar dat was helemaal niet waar. Hè? Nou, en deze hebben ze dus nu echt opgebracht, zoals het zo mooi heet. Hè?
24: Ja, ik zag Rusland noemt het natuurlijk piraterij, beschouwt het als illegaal. En zegt maatregelen te nemen om de veiligheid van scheepsvrachten te waarborgen. Volgens mij is al wel eens een wet aangenomen in de Duma dat ze dus gewapend personeel daar aan boord kunnen zetten. Daar heb ik tot nu toe geen berichten over gezien. Maar ja, het wordt natuurlijk wel steeds groter probleem voor Rusland. Want die schaduwvloot is heel belangrijk voor hun olieinkomsten. En die wordt nu toch steeds vaker daadwerkelijk aangepakt door Europese landen.
25: Ik heb nog wel een relativering die ik vond in The Guardian, geloof ik. Er zijn dus 600 schepen die verdacht worden lid te zijn van die Russische schaduwvloot. Nou, daarvan zijn maar echt een tiental of zo zijn aangehouden.
24: Ja.
25: Dus er gebeurt nog steeds heel veel. En net zoals Iran trouwens, door de Straat van Hormuz, Of Amerika heeft door de Straat van Hormuz toch 70 schepen naar buiten gebracht. Lees je opeens vanmorgen in de New York Times.
1: Ik zag daar een bericht over. Nou, laten we meteen maar doorgaan naar Iran. Vanmiddag bericht dat Iran de communicatie staakt met de VS via bemiddelaar Pakistan vanwege het aanhoudend geweld in Libanon. Ja. Bericht van de Iraanse persbureau. Onderhandelingen met de Amerikanen zouden stilliggen totdat de VS de Iraanse eis van een volledig staakt het vuren in zowel Gaza als Libanon wil inwilligen. En ondanks het nog steeds formeel geldende staakt het vuren werd er toch alweer wat gevuurd in de Golf. In het weekend voerden de VS aanvallen uit op Iraanse radarinstallaties en commandoposten geleerd aan drone-eenheden. En vanochtend meldde Kuwait onder vuur te liggen van vijandelijke raketten en drones, mogelijk gericht op Amerikaanse troepen die daar zijn geleverd.
25: En die zijn afgewend, hè? Dat is heeft geen schade aangericht. Ja. Ja. Moet je voorstellen hoe moeilijk de positie voor Trump nu is. Hè? Hij heeft geen enkele controle over Netanyahu. Hij krijgt het niet voor elkaar om een deal met Iran te krijgen. Ook al gaat hij af en toe zelf even bombarderen. Lukt gewoon niet. En nu heeft Iran gezegd, we praten niet meer. We hebben ook de contacten verbroken. Eerst moet Netanyahu stoppen. Nou, Netanyahu luistert naar niemand en ook niet naar Trump.
1: Dus ik begin en die ligt echt juist in eigen land zwaar onder vuur. Dat Israël eigenlijk in een slechtere positie lijkt uit te komen door deze oorlog. Dus ja, die zal dan ook eigenlijk juist willen verder vechten waarschijnlijk.
25: Exact, die gaat er gewoon door. Want hij denkt ook electoraal dat hij er misschien wel baat bij heeft als hij hard optreedt tegen Hezbollah. Ja? Het grote probleem is daar dat Hezbollah is zo goed verborgen. En ze hebben fantastische drones. Ze gaan gewoon maar door. Ze plegen nog steeds aanvallen op Noord-Israël. Dus ik ben bang dat er geen echte militaire oplossing is voor dat probleem.
1: Nee, Trump lijkt er wel vooral naar een uitweg te zoeken. Hè? Dat komt de hele tijd met de enthousiaste verhalen dat er bijna een deal is. Ja. Dit weekend zag ik wel iets dat hij nog een extra aanscherping van de tekst had geëist, waardoor het misschien allemaal nog weer een paar dagen langer zou duren. Tussen dus nog steeds al die berichten dat gesprekken in een afrondende staat zouden zijn. Maar ja, wat je daar dan inhoudelijk van hoort, lijkt daar ook inderdaad vooral Iran aan het langste eind te trekken. He, dat zou dan zijn een opheffing van de wederzijdse blokkades, ook van de blokkades op Iraanse tegoeden. Gesprekken over Irans nucleaire programma zouden dan daarna pas komen. En over zoiets als het raketprogramma of het steun aan proxies in de regio, natuurlijk ook weer meteen belangrijke punten voor Israël, daar gaat het al helemaal niet meer over.
25: Nee. Dus weet je, dat denk ik echt al een paar weken dat het gewoon helemaal niet gaat lukken. Misschien dat ik het verkeerd zie. Hè? Misschien is het zo dat Trump zo ongelooflijk graag daar weg wil, dat hij gewoon zegt, nou weet je wat, we gaan twee blokkades tegen elkaar opheffen en ik ga ervan uit dat Iran ook luistert. Dan doen we die nucleaire shit wel later, hè? In de komende 30 dagen. Ja. En dan kan ik ermee stoppen. Maar ja, ik denk toch dat dat niet zo makkelijk is, want iedereen kijkt mee. Bolton zit voortdurend op CNN om te zeggen dat Trump alles weggegeven heeft. Robert Kagan valt hem aan, ook via Farid Zakaria, de GPS-podcast. Van luister, toen jij om een staakt het vuren vroeg, beste Trump, toen heb je eigenlijk al verloren. Want nu is het gewoon zo dat Iran gaat gewoon door. Ja, ik denk toch dat Trump in grote problemen zit.
1: Ja, even nog de blik op Libanon. Iran eist daar dus een eind aan de strijd. Israël heeft juist de aanvallen geïntensiveerd en is ook verder opgerukt op de grond, niet waar?
25: Ja, ze hebben nu dat beroemde kruisvaderskasteel hebben ze te pakken. Moet je voorstellen, de geschiedenis bijt hier in zijn staart, hè? Ja. En dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Dat hebben ze in de eerdere oorlog tussen Israël en Libanon hebben ze dat ook veroverd. Toen zijn ze daar weggetrokken. Ik denk dat ze er nu blijven. Het is gewoon een heuvel met een enorm kasteel. En die werd natuurlijk gebruikt door Hezbollah. Dan konden ze natuurlijk betrekkelijk veilig konden ze dan die drones en al die andere raketten afschieten. Maar ja, dat betekent nog steeds niet dat je Hezbollah eronder hebt natuurlijk, hè?
1: Nee. Laten we door naar de Verenigde Staten.
25: Ja, allemaal weer hele ingewikkelde dingen die ik wel eerder genoemd heb, maar nu we meer informatie over hebben. Weet je, we hebben al eens gesproken over dat zogenaamde Anti-Weaponization Fund van 1,8 miljard. Dat was dan geld. Dat werd ingezet door Trump om die bestormers van het Capitool dus te helpen met rechtszaken en zo, weet je wel. Nou, nu hebben we meer informatie, namelijk Wat is er nou precies gebeurd? Hè? Nou, de belastingen, de Internal Revenue Service, die heeft dus de belastingaangifte van Trump over al die jaren gelekt.
1: Ja, volgens mij niet alleen van Trump. Hè? Dat was gewoon van heel veel mensen.
25: Van heel veel mensen.
1: Maar ook
25: van Trump. En toen bleek dus dat Trump, die heeft in 2016 750 dollar slechts betaald. In 2017 ook. En hij heeft helemaal niks betaald in federal income tax in 10 van de voorgaande 15 jaren. Nou, als je dat doet, als je dat lekt, dan komt er gelijk een rechtszaak. Daar houdt Trump van. En die heeft toen de IRS gelijk met 10 miljard gesuit. Zo gaat het dan. Ja, hè? Ja. En wat er toen gebeurd is, toen ik dat las, toen viel ik echt van mijn stoel. Toen is er een settlement gekomen. Hè? En daar stond in, oké, wij zullen stoppen met deze rechtszaak. En de Amerikaanse autoriteiten zijn permanent is verboden om nog eens een keer die oude tax returns van Trump te auditen. Wat natuurlijk een hele merkwaardige afspraak
1: is. Volgens mij Trump en zijn familie zijn voor de rest van hun leven gevrijwaard van onderzoek door de Belastingdienst.
25: Dat is toch, dat geloof je toch gewoon niet als je dat leest? Ja. Maar goed, zo gaat het dan, hè?
1: Hier kwam ook wel kritiek op van Republikeinse congresleden, volgens mij. Hè? Van, dit is natuurlijk absurd.
25: Ja, die vonden dat ook heel, heel erg. Hè? Nou, dan weten we ook een beetje meer hoe Trump zijn macht gebruikt om geld te verdienen. En het is eigenlijk heel simpel. Hè? Van de zonen van Trump, Eric en Don Jr. en ook Jared Kushner, de schoonzoon. Hè? Die gaan bijvoorbeeld in de drones of in de AI of in de crypto. En dan moet je gewoon government contracts. Je moet gewoon openbare aanbestedingen, moet je dan winnen. Nou, dat gebeurt dus aan de lopende band. En dan denken mensen van, klopt dat wel? Is dat wel eerlijk verkregen? Of zijn ze voorgetrokken? Hè? Ik moet je zeggen, van ik kan het allemaal niet goed geloven, maar het is nu ook gewoon, het is mainstream geworden bij de experts ook, hè, dat Trump aan zelfverrijking doet. Hij verbergt het ook helemaal niet.
1: Nee.
25: Het is ongelooflijk.
1: Ja. Er was nog iets over het doktersattest met betrekking tot Trumps gezondheid.
25: Dat vind ik altijd ontzettend grappig. We hebben dat dus genoemd, hè, dat hij dus zijn dokter zegt, hij heeft een fantastische gezondheid. Hè. Nu is dat vrijgegeven. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een dokter in de Wall Street Journal die zegt van, nou, ik vind het wel erg karig hoor, van nieuws. Ik verwacht veel meer van die data en zo kan ik er niks, zo kan ik niks controleren. Dus dat komt niet zo goed uit. Weet je nog dat zijn lower leg, dus zijn onderbeen, die zwellen een beetje op. Daar komen dan van die vreselijke foto's. Ja. Ook op zijn hand zijn er van die,
1: Vlekken, hè?
25: Ja. Van die vlekken, ja. Maar dan nog wel erger dan dat ook. Hè? Ja. En dat staat ook in het rapport, dat heeft hij, maar dat geeft allemaal niks. Dat hoort bij zijn leeftijd. Hè?
1: Ja,
25: maar die dokter in de Wall Street Journal vindt dat toch allemaal wel zorgelijk. En hij zegt ook, jij moet sowieso afvallen.
1: Ja. Ja, daar hoef je geen dokter voor te zijn om dat vast te stellen, denk ik.
25: Ja.
1: Misschien tot slot nog even berichtje. Ik had gemist dat vrijdag de Europese Commissie had gezegd dat de huidige handelsrelatie met China niet houdbaar is. Dit weekend is een reactie uit Beijing gekomen met de waarschuwing dat China resoluut zal terugslaan als de Europese Unie met nieuwe beperkende handelsmaatregelen komt. Ja, en dit is zo'n dingetje, dit komt af en toe weer terug. Je hoort het soms ook uit hoofdsteden van lidstaten. Het is inderdaad niet houdbaar. Er wordt ook veel over geklaagd in China. Maar er wordt niet veel aan gedaan, want China heeft die exportmachine ook hartstikke hard nodig. Omdat de rest van de economie niet zo lekker loopt. Dus dit is een sluimerend conflict dat de potentie heeft om nog eens echt gewoon ronduit een handelsoorlog te worden tussen Europa en China.
25: En daar zitten we niet op te wachten. Nee. En wat ik ook zo fascinerend eraan vind is dat we zagen de Sander Tordwaar, die ook in onze podcast is geweest, en echt een hele campagne ook voeren op basis van wetenschappelijke argumenten, dat die Chinese elektrische auto's maken ons gewoon kapot. Hè? Ja. En we moeten toch Duitsland een beetje redden. Daar had hij overigens wel een punt. En dat de Chinezen pikken dat niet, want die hebben een export-oriented economy en willen niet overgaan op de binnenlandse vraag. En dus we krijgen nu nog verdere verwijdering tussen China en Europa. Ja. Terwijl we al verwijdering met Amerika hebben. Dus de problemen worden alleen maar groter.
1: Ja. Maar dat in een volgend podcastje. Hè?
25: Ja.
1: Bedankt voor vandaag.
25: Tot morgen.
1: Tot morgen.
18: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
2: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
18: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
5: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
6: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
26: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
27: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
26: Het is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
18: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed onderweg, er zijn geen noemenswaardige vertragingen. Wel meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 naar Apeldoorn bij 93,4. A6 Lelystad-Jouwen, 282,3. En de A28 Zwolle-Assen bij 146,3.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden in meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Frieseveen ging het om 2 arrestaties, in Wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. Turkije gaat er gewoon vanuit dat president Trump naar de NAVO-top in Ankara komt. Hij zou dat al een paar keer hebben gezegd. De top is over een maand. Trump houdt geregeld uit naar de NAVO en daarom zijn de andere NAVO-landen bang dat hij wel eens zou kunnen afzeggen. Als hij niet komt, is het meteen crisis binnen de NAVO. En het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland tegen Algerije. Bondscoach Ronald Koeman staat met 25 spelers op het veld in Zeist. Alleen Justin Timber is er niet bij, hij sluit pas donderdag aan. Het duel met Algerije is morgenavond in de Rotterdamse Kuip. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Straks hoor je alles over de zin en de onzin van eurobonds. In het grote plaatje, we zijn als Nederland nog altijd fel tegen gezamenlijk lenen in de EU. Maar volgens de bedenker van deze obligatie, snappen wij het gewoon niet. En het leuke is, dat is een Nederlander. Wie heeft er gelijk? Zometeen hoor je meer.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app.
14: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
16: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
20: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
30: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
16: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
30: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
31: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die 5 landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige 5. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Op geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
20: Dag Rens.
31: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
32: Dag Rens.
31: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
30: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
31: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
30: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is het rijke noorden, als het ware. Het zuiden, wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
31: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een Eurobond-fan omschrijven, toch?
20: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
31: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
20: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
31: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
30: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. Weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
31: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
30: En dat is er niet.
31: Ja, en hoe kan dat? Oké, Han, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
20: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
31: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
0: Goedemorgen.
31: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch? Of niet?
0: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
31: Ja.
0: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
31: Oh ja?
0: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
31: Han, waarom was jij eerste meelezer?
20: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
31: Oh.
20: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Ik iets eerder dan Wim.
0: Twee maanden.
20: En toen de baas. Ja.
0: Nee, hij was een senior, ja.
20: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding en een boek.
31: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
0: Ja, maar het belangrijker was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en het is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
31: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
0: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat dat niet werkt. En maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was die heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. En ja, goed, ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van, jongens, sta je er slechter voor?
1: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Ik kon er geen fout in ontdekken, maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
2: Ja.
1: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
2: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Nee, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
3: Nou, heel praktisch. We hadden. Toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad. Met de wisselkoersmechanisme. En. Om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevige herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
2: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was
3: in theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dat stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van ja, als we nou doen. En ook meteen die staatsschulden samenvoegen. En niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken. Dan kun je een boel ellende voorkomen.
2: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
3: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt. Die emiteert de schuld. Dan heb je in 1 keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
2: Ja.
3: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt. En die is nu versnipperd.
2: Ja.
3: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
2: Ja.
3: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
2: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
3: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang. Hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
2: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
3: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
4: maar denk zie je dat het al voor je?
3: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
4: Er maar zit zie je het al voor je
3: discipline in.
4: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
3: Ja. Nou, dacht je nu toch ook als het er een zootje van maakt. Alleen heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van beeld je nou eens even in. Er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
2: Was het destijds,
3: dat kun je oplossen.
2: Was het destijds een controversieel idee of niet?
3: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
2: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
5: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een

0: overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
1: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan. Volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
2: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner als het ware een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
1: Ja, de crisis rondom, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
3: Nou, mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
1: Ik wil die
3: en
1: straks
3: je kunt
1: oppakken.
3: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
1: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: Eurobonds will end the crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
3: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem was sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
1: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
3: Dat wisten we al toen ze lid werden.
1: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
3: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen, weet ik wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
1: Ja.
3: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
1: Hand eens?
0: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
1: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
2: maar hier was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
1: Mario
2: doen.
1: Draghi.
2: Mario Draghi.
1: In Londen, ja.
2: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, Ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
1: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
3: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen haar eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
1: Ja.
3: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
1: Ja.
3: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
1: Kortom, dus we hebben Juncker hebben we gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
3: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht ik een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
1: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
3: Precies. En daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
1: Nou, deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
4: AI, chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in de grote techshow met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
5: Mogen AI-agents zoals die van OpenAI en Perplexity toegang tot je bankrekening om geld uit te geven? En vooral, mogen ze dat dan doen bij webwinkels als die van Amazon? Nou, daar lijkt het niet op, want Amazon heeft Perplexity deze week voor de rechter gesleept. Omdat je met Perplexity's AI-browser Comet dingen kan bestellen. En dat mag niet, zegt Amazon, dat schendt onze gebruiksvoorwaarden. Amazon, Perplexity piept terug, wij worden gepest en we willen alleen maar innoveren. Ben, wie heeft er volgens jou gelijk?
6: Ja, dit is zo'n interessant onderwerp. Dit is de kern van de verandering, naar mijn idee, op dit moment die plaatsvindt. En dat is, waar gaat de waarde zitten?
5: Ja.
6: Wie heeft er gelijk?
5: Ja, en wie heeft de marktmacht?
6: Daar gaat het nu om. Kijk, als je nu puur kijkt, weet je, Perplexity, dat is echt een boevenpartij. Hè. Die screpen, die doen alles om te innoveren. En dat doen ze best wel goed. Want
5: ze gaan voorbij paywalls van nieuwsites. Ze pakken nog meer data dan OpenAI ooit heeft gepakt.
6: Dus als ik nu gewoon plat kijk, van ja, dan heeft Amazon nu natuurlijk gelijk. Want Perplexity doet illegale dingen. Weet je, als je gewoon alles scrept, terwijl iemand zegt, je mag niet screpen en je doet het wel, dan moet je niet doen.
4: Verder luisteren naar de Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer. Dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
11: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Syme, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
12: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
11: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
13: Van V&D tot Blokker, de winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra, die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhave is eigenaar van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel hoor je morgen om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
15: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Allereerst een weerswaarschuwing. In de noordoostelijke helft van het land komen onweersbuien voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder vielen voor de Duitse grenscontrole op de A1 vanuit Hengelo. Vanaf Oldenzaal 2 kilometer, ongeveer 10 minuten extra. En het rijdt langzaam op de N62 voor de Westerschelde-tunnel richting het zuiden. Een file van 2 kilometer en 15 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Apeldoorn bij 94,9 en de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij 8,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden in meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Frieseveen ging het om 2 arrestaties, in Wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. Turkije gaat er gewoon vanuit dat president Trump naar de NAVO-top in Ankara komt. Hij zou dat al een paar keer hebben gezegd. De top is over een maand. Trump haalt geregeld uit naar de NAVO en daarom zijn de andere NAVO-landen bang dat hij wel eens zou kunnen afzeggen. Als hij niet komt, is het meteen crisis binnen de NAVO. En het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland tegen Algerije. Bondscoach Ronald Koeman staat met 25 spelers op het veld in Zeist. Alleen Justin Timber is er niet bij, hij sluit pas donderdag aan. Het duel met Algerije is morgenavond in de Rotterdamse Kuip. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Oneenigheid in de Ethereum-gemeenschap over de toekomst van een van de grootste en belangrijkste crypto-netwerken ter wereld. Straks meer hier op BNR.
19: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
21: Grote kans dat je ons al kent, van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
22: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
23: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
22: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
23: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
22: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
23: Op BNR en als podcast.
24: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
21: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
25: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast.
0: Daniel Mol.
18: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de zorgen binnen de Ethereum community. Want de toekomst van het project is in gevaar. En we gaan praten over de miljarden transformatie van de aandelenmarkten. Dit is CryptoCast 432 en ik heb een co-host, Bert Slachter. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed dat je er bent. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen dus bij Ethereum. Want die gemeenschap, ja, daar gaat het niet helemaal goed mee. Helemaal nu dat een van de gezichten van de podcast Bankless, hele belangrijke podcast, David Hoffman, bekend maakte zijn Ether te verkopen. Want Hoffman twijfelt aan het vermogen van de munt om de waarde van het netwerk te vangen. Complex verhaal, maar dat gaan we helemaal uitpluizen, Bert. David Hoffman, die twijfelt dus aan Ether, de munt, maar niet aan het netwerk Ethereum. Kan je die twee even uit elkaar trekken en uitleggen?
1: Ja, laten we dat even doen. Ethereum is een netwerk. Net zoals Swift een netwerk is voor betaling en internet voor informatie, is Ethereum een netwerk voor transacties met allerlei soorten digitale programmeerbare bezittingen die erover kunnen worden verstuurd en vastgehouden. Het is een decentraal netwerk. Ongeveer 900.000 validators samen vormen dat netwerk, verspreid over de wereld, die computers. En samen beoordelen die de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Decentraal betekent dat niemand de baas is. Niemand kan in zijn eentje de regels veranderen. Niemand kan zomaar transacties tegenhouden of terugdraaien. En binnen dat netwerk is er een munt waarmee de transactiekosten worden afgerekend. Die munt heet Ether of Ether. Ja. En die munt speelt ook een rol bij het coördineren van de samenwerking tussen die 900.000 validators. Dus je zou kunnen zeggen dat netwerk Ethereum, het netwerk, kan niet functioneren zonder Ether, de munt. Dus ze horen heel erg bij elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen.
18: Ja. En kan jij dan eens de waarde van dat netwerk schetsen? Wat gebeurt er allemaal en waar wordt die waarde, zoals je dat dan zo mooi zegt, waar wordt die waarde dan gevangen? Komt die in token ETH terecht, Ether of ergens anders?
1: Ja, nou, als we over waarde hebben, dan gaat het over dat de wereld er wat aan heeft en er beter van wordt en dat je dat ook kunt kwantificeren in dollars en euro's. En die waarde heeft het netwerk vooral gekregen de afgelopen jaren omdat je er digitale bezittingen op kunt vastleggen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, dollars en euro's. Zo'n vastgelegde digitale bezitting, dat noemen we dan een token. En het proces van vastleggen, dat heet tokenization. En het aardige, het interessante is dat die tokens de eigenschappen overerven van het netwerk waar ze op zijn vastgelegd. Ethereum in dit geval. Bijvoorbeeld dat je zo'n token 24/7 binnen een paar seconden voor een paar cent naar de andere kant van de wereld kunt versturen. En dat is dan ogenblikkelijk afgehandeld en afgerekend. Ontvangen is ontvangen. Geen wachttijd, geen mogelijkheid dat het wordt teruggedraaid. En dat is heel erg nuttig. Dat wordt heel waardevol gevonden. De meest succesvolle toepassing daarvan is stablecoins. Zo'n dikke $300 miljard dollar is er al aan geld uitgegeven als token op publieke blockchains. En het interessante van $300 miljard, 60% daarvan op het Ethereum-ecosysteem.
18: Ja. Ja, maar deze David Hoffman verkoopt nu zijn ETH, omdat zijn Ether, omdat hij twijfelt, wordt die waarde, je schetst overduidelijk een hele waardevolle propositie, wordt die waarde wel gevangen in die munt Ethereum? Het is Ether, moet ik zeggen.
1: Precies, de munt Ether. Een klassieke vraag, wie vangt de waarde? Value creation versus value capturing. Er wordt overduidelijk heel veel waarde gecreëerd. Maar wie vangt die?
18: Ja, normaal gesproken is het heel makkelijk. Hè? Want bijvoorbeeld Nvidia bijvoorbeeld maakt heel veel winst door GPU's, AI-chips te verkopen. De waarde wordt voor een groot deel gevangen in het aandeel Nvidia.
1: Ja, maar ook in het aandeel ASML en het aandeel van allerlei dingen eromheen. Hè? Dat zie je nu ook gebeuren in de AI-hype. Dat die waarde die gecreëerd wordt over een hele hoop spelers verdeeld wordt. En ook in de tijd op verschillende momenten op verschillende plekken gevangen wordt. Bij het internet hebben we die vraag ook heel erg gesteld. Ja. Hè? Internet overduidelijk veel waarde. Maar waar wordt die nou gevangen? Bij de telecompartijen of bij de softwarebedrijven? Ja,
18: wie wordt er nou rijk van het internet?
1: Wie wordt er rijk van tokenization? Nou, wordt die waarde gevangen in de munt ETH, waar we het net over hadden? Of wellicht in de vele bedrijven die die toepassingen erop bouwen? Dat zijn banken of fintechs of of gewoon techbedrijven die er dingen mee maken. Of misschien tokens van projecten die er dingen op bouwen. En 5 jaar geleden was de stellige overtuiging van David Hoffman dat ETH die waarde zou gaan vangen. Ja, hij zegt nu met de kennis van 2026 is mijn verwachting dat ETH, de munt, maar een klein deel van die waarde zal vangen. Waardoor, zegt hij, er voor mij persoonlijk betere beleggingen zijn in de wereld. Dus heb ik al mijn ETH verkocht en ik heb nu wat andere tokens, wat andere beleggingen daarvoor in de plaats. Ja. En het is wel opvallend dat hij dat zegt, omdat David Hoffman samen met zijn co-host Ryan Adams zeker in de periode 2020 tot 2022, maar eigenlijk in de afgelopen 8 jaar echt een leidende stem was in deze wereld. En dat hij dan nu heeft verkocht, dat is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Jarenlang Ethereum de hemel in prijzen en dan nu als het tegen zit de boel verkopen. Dat is van het
0: precies, want die podcast cool. Bankless, waar je het nu over hebt, dat was echt een heel belangrijk, echt een iconische podcast binnen de Ethereum gemeenschap. Jij luistert ook veel, hè?
1: Ja, alle grote gesprekken werden daar gevoerd.
0: Ja, precies. Nou, het rommelt sowieso al een beetje bij Ethereum, eigenlijk al langer. De oprichter Vitalik Buterin, die heeft een lange post gedaan op X over de kernwaarden van Ethereum. Lang verhaal, wat zegt hij precies?
1: Ja, dat is wel deze context wel opvallend. Ja. Opvallende timing ook. Hij zegt dat Ethereum juist eigenlijk nog minder aandacht moet hebben voor de koers van de munt. En zich meer moet focussen op technische en principiële waarden. We hadden het net over Ethereum als netwerk. Nu gebruik ik het woord Ethereum ook voor het hele ecosysteem. Dus alle bedrijven die erop bouwen, alle programmeurs die eraan werken. Dus de wereld rondom Ethereum. Die mensen zouden zich vooral moeten focussen op technische en principiële waarden. Zoals censuurbestendigheid en openheid en privacy en veiligheid. En niet gaan concurreren met allerlei andere blockchains op banale zaken zoals schaalbaarheid en snelheid, dat is in zijn ogen een heilloze weg. Moet je niet aan beginnen. En voor mensen zoals David Hoffman, omdat er veel meer mensen zijn die hun ETH verkocht hebben in de laatste 2-3 jaar, is dit, die post van Buterin, een extra bewijs dat Ethereum heel waardevol is, maar Ether die waarde niet gaat vangen.
0: Ja, eigenlijk gooit hij met al zijn idealen, Vitalik Buterin, gooit eigenlijk een beetje olie op het vuur. En veroorzaakt hij toch een run. Er zijn ook een aantal prominente wetenschappers van de Ethereum Foundation weggelopen, ontwikkelaars.
1: Dus het rommelt.
0: Het rommelt daar nu echt. Denk je dat de mensen die in Ethereum belegd zijn, er zijn ook ETF's van Ethereum, wat vinden die nou van deze situatie? Wat denk je nou dat dit voor effect gaat hebben? Ook dit lange verhaal van Buterin.
1: Ik denk dat de meeste beleggers de tweets van Hoffman en Buterin helemaal niet volgen. Ja. Dit helemaal niet meekrijgen. En dat deze boodschap eigenlijk weinig invloed heeft. Je hebt ook het niet in de koers kunnen terugzien de afgelopen weken. Het is niet dat die post en dan dat je dan ineens ziet, nou, dan zie je een val in de grafiek of dergelijks. Dus ik denk dat veel beleggers die ETH in de portefeuille hebben, eigenlijk wel verwachten dat de koers van ETH stijgt naarmate Ethereum meer gebruikt wordt. Even in hele algemene zin. En de toekomst zal moeten uitwijzen of ze dan gelijk hebben, of die hypothese klopt.
0: Ja. Heb jij wel het idee dat er een breed gedragen consensus is over waar het nu heen moet met het netwerk Ethereum? Want daar wordt al langer over getwijfeld, gepraat, gediscussieerd. Misschien zelfs een beetje over geruzied. Zie jij nu wel een duidelijke richting, of is die er nog steeds niet echt eigenlijk?
1: Ja, ik denk op hoofdlijnen wel. Ik denk dat de stip op de horizon heel duidelijk is. De grote lijnen. Alleen de discussie gaat over de details. Dus de manier waarop je naar het doel toewerkt, de snelheid waarmee dat gaat, de afwegingen die dan gemaakt worden, de manier waarop mensen aangestuurd worden, die erbij betrokken zijn. En ook de mate waarin invloedrijke personen stelling nemen, of het dan wel of niet goed is. Dus je krijgt ook discussies over de discussies. Dus daar gaat het vooral om, over de details. Over de weg ernaartoe.
0: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen deze discussie aan, Bert? Want volgens mij, jij volgt het natuurlijk allemaal van een afstandje. Volgens mij vind jij dit, van een bijna filosofisch perspectief, vind jij dit volgens mij prachtig. Dat er gezocht wordt naar een doel en een toepassing.
1: Nou, ik vind de discussie vooral over waardecreatie en waardevangen heel erg interessant. Ja. De trouwe CryptoCast-luisteraar die zal dit in de laatste afgelopen jaren vaker ook hebben horen langskomen als wij het erover hadden. Ja. Wij hebben heel vaak bij altcoins al vraagtekens geplaatst bij de beleggingshypothese ervan. Om deze reden dat je wel ziet van dit is een mooi project, interessant experiment, maar waarom zou het token de waarden daarvan vangen? Ja. En leg dat nou eens uit. En dat is vaak heel erg lastig. En zelfs bij Ethereum is dat voor ons al de reden geweest. Zeg van nou, ja, zie je het toch als experimenteler en risicovoller dan Bitcoin. Hou een slag om de arm. Want ja, ik twijfel niet zo aan de kans dat Ethereum een waardevol project is of gaat worden. Hè. Dat ziet er heel goed uit. Maar waarom zou ETH die waarde vangen?
0: Ja.
1: Dus daarom zeggen wij ook al heel lang van, ja, als je wat crypto in je portefeuille wil, begin dan bij Bitcoin. En zie al die andere tokens, zoals ook ETH, ja, toch echt als risicovoller.
0: Ja, en tegenwoordig kan je bijna meer beter aandelen, weet ik veel, Coinbase erbij kopen als je datzelfde effect vervangen. Nou goed, gaan we het zo nog over hebben. Ja. Want het is een teaser naar het volgende nieuwtje. We gaan eerst eens even stilstaan bij de prijzen, Bert. Doen wij wekelijks. Nou, nu zit je gelukkig bij mij in de studio, dus dat is grote luxe. Het is niet zo positief, helaas, deze week. Want we hebben deze week een daling meegemaakt tot $69.000... Ik moet zeggen, ik volg jou natuurlijk iedere week. Wij bellen denk ik iedere week even om de thermometer in het water te steken. En jij had dit al een beetje voorspeld, toch? Want ja, we stonden 2 weken geleden nog op $80.000, nu 69. Reden voor paniek?
1: Nee. En er is ook niet echt een hele duidelijke fundamentele reden waarom dit nu, zeg maar, deze daling er nu is. Ik denk dat dat gewoon heel goed past in het grotere beeld. We zitten in een bearmarkt. En een bearmarkt zie je, dat is het karakteristiek daarvoor, is lagere toppen en lagere bodems. Ja. Dus een dalende trend. Ja, we hebben tussen 6 februari en 6 mei een koersstijging gezien van 40%, van 60.000 naar 83.000. Ja, dat is in bearmarktomstandigheden is dat een tegendraadse beweging, hè? Want de algemene trend is dalend. En dan, ja, zoals je een bullmarkt heb je correcties als daling, en hier heb je een correctie, dat is dan een stijging. Zo zou je het kunnen zien. En ja, nu een voortzetting van de trend. Kijk, dan is de vraag, hoe diep gaat dat? Gaan we opnieuw naar de $60.000 van 6 februari? Gaan we lager? Dat zou je in principe moeten verwachten in de bearmarkt. Of blijft de koers hoger? Als dat zo is, dan zien we dus een allereerste teken dat misschien die dalende trend wel eindigt. Een hogere bodem, ja. Dus dat zou een eerste signaal zijn dat de dalende trend aan kracht verliest. Als dat zo is, dan kun je gaan praten over een omkering van dalend naar stijgend en misschien een nieuwe bullmarkt. Maar zoals we in de bullmarkt altijd hebben gezegd, ja, ook als het er heel slecht uitzag, ik weet nog dat we hier zaten op 7 april 2025... toen het diepste punt van de importheffing van Trump, komt het ooit goed met Bitcoin? Ja, weet je, uiteindelijk is het heel simpel. In een bullmarkt verwacht je hogere toppen, hogere bodems. Dus we gaan ervan uit dat de stijgende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Nu zitten we precies aan de andere kant van de lijn. Ja. Nu gaan we vanuit de dalende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Ja. En we hebben nu nog geen aanwijzingen dat het tegendeel bewezen aan het worden is.
0: Hè? Ja, toch zijn er wel wat signalen elders in de financiële wereld dat er wordt omhoog gekeken. Alleen niet bij Bitcoin op dit moment en zeker ook niet bij andere cryptomunten. Op de aandelenbeurzen ondertussen kan het niet op. Hè?
1: Ja, geweldig.
0: Dat is echt bizar. Waarom volgt Bitcoin die trend dan niet? Want nou, als je kijkt, inmiddels is het de hele brede aandelenindex die gewoon omhoog gaat. Zeker in Amerika, met name natuurlijk weer AI-aandelen, bepaalde groep daarvan. Maar waarom volgt Bitcoin dan niet die trend?
1: Ja, die brede aandelenindex wordt wel nog gestuurd door een stuk geconcentreerd rondom die tech. Hè. Ik geloof dat ongeveer 50% van de aandelen in de S&P 500 boven zijn 200-daags gemiddelde zit. Ja. En dus de 50% ook niet. Hè. Dus het is niet unisono, maar inderdaad, in de aandelenwereld is het wel de ene naar de andere all-time high en ook echt explosies. De drijvende kracht daar is optimisme over AI en de manier waarop dat voor extra productiviteit, voor extra economische groei, voor hogere bedrijfswinsten gaat zorgen. Dus dat is een soort van toekomstverwachting. En dat manifesteert zich nu in alle investeringen die gedaan worden in rekenkracht en opslagruimte, netwerkverbindingen en energie. Ja, weet je, dat is leuk, maar dat raakt Bitcoin niet. Bitcoin heeft een andere plek ook in een beleggingsportefeuille. Ja. Bitcoin is veel meer het digitale goud, een waardeopslagmiddel, maar ook een diversificator. Dus het idee van een gediversificeerde portefeuille is dat als het een daalt, dat het ander stijgt en andersom. Dus het is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Dat als één deel van je portefeuille het geweldig doet, ja, dan dat is het logisch dat er een ander deel het minder doet. En andersom. Hè? Dus je zult ook op enig moment zien dat aandelen, dat die bubbel een keer barst.
0: Kan me niet voorstellen, Bert.
1: Nee, misschien duurt het ook nog 2 jaar. Hè? Maar dan verwacht je dat andere delen van de portefeuille het overnemen.
0: Ja, maar wat heeft Bitcoin dan nodig? Is het zo simpel, wat ik uit jouw verhaal een beetje destilleer, is dat we eigenlijk gewoon qua Bitcoin-markt gewoon nog even moeten wachten, even moeten blijven zitten terwijl we geschoren worden. En dat we daarna kunnen we wel weer omhoog kijken. Misschien voorzichtig, maar dat het gewoon even de cyclus tijd is nu inderdaad.
1: Ja, tijd is er nodig. Ja. De markten hebben nu eenmaal een bepaald ritme waarin overvloed en schaarste elkaar afwisselen. Ja. Waarin eb en vloed, weet je, zomer en winter. En we zitten nu in de cryptomarkt, ja, in een bear market, in de winter. En ja, wat je dan ziet is, dan kijk je terug op de zomer. Dat was vorig jaar nog, in oktober stonden we op 126.000.
0: Mooie tijd.
1: Een heel groot gedeelte van de beleggers die koopt rond de top. Dat is een soort inherent aan hoe boelmarkten werken. Dan is de grootste instroom van kapitaal. Ja, en een gedeelte van die beleggers die moet, zeg ik tussen aanhalingstekens, verkopen in een bear market. Dat is hoe het werkt. En dat zien we nu gebeuren. Dus we kunnen in de on-chain data zien dat van de verkopers is een flink gedeelte zijn de mensen die boven de 100.000 gekocht hebben. En dat hebben ze dus per definitie in de afgelopen 2 jaar gedaan. Hè, want dat is de enige tijdsperiode dat de koers boven de $100.000 lag. Dus dat is dan simpel. En waarom verkopen die? Nou, of omdat ze de pijn niet tolereren, of omdat ze denken, ik kan mijn kapitaal beter elders kwijt. Nou ja, dat gebeurt. Dus beleggers met een wat kortere horizon die verkopen. En wie kopen er dan nu? Ja, dat zijn de lange termijn beleggers die voor de komende 5 tot 10 jaar vasthouden. Ja. En die overdracht is karakteristiek voor bearmarkten. En die duurt bij Bitcoin de afgelopen 3 keer, duurde die, dus 2022, 2018, 2014, duurde die ongeveer een jaar. Nou ja, we zijn nu 7 maanden op weg. Dus ja, weet je, gewoon puur logisch redenerend zeg je van, nou ja, dat proces heeft tijd nodig.
0: Ja, Bitcoin heeft tijd nodig en tijd hield alle wonden immers. Goed, Bert, wij gaan nog even door hier met wat nieuws. Want de markt voor getokeniseerde beleggingen staat op het punt van exploderen. Namelijk van $17 miljard tot $5,5 biljoen geschat in 2030. Dat schrijft Citibank niet tenminste in een rapport. Ja, en beurzen werken volop aan die ontwikkeling van tokenisatie. Nou, dit valt prachtig samen met wat we hebben besproken rond Ethereum in het eerste blokje. Maar eerst even, Bert, getokeniseerde aandelen. Wat moeten we daar precies, beleggingen zelfs, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
1: Ja, dus we hadden het eerste stukje over Ethereum als netwerk, waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen. En dat proces van vastleggen noemen we tokenization. Ja. En zo'n vastgelegde bezitting is een token. En wat leg je daar dan op vast? Nou, bijvoorbeeld dollars en euro's, dat noemen we dan stablecoins, maar ook obligaties, geldmarktfondsen, aandelen. Ja. En het interessante.
0: Grondstoffen, waarom niet?
1: Ja, inderdaad. Dat zijn dan de grondstof zelf kun je niet vastleggen, maar dat is dan een.
0: Een derivaat.
1: Een derivaat daarvan, ja. En een tokenized stock, hè, zo heten die dingen, tokenized stocks of getokeniseerde aandelen. Ja, dat is dus een aandeel dat als token op een blockchain is uitgegeven. En dat heeft wel een aantal voordelen. Je kunt het bewaren en versturen onafhankelijk van een bank of een broker, 24/7, over de hele wereld. En je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fractie van zo'n aandeel kopen of aanhouden of verkopen of versturen.
0: Ja. Gaat er dan in wezen iets veranderen over hoe wij in de toekomst gaan beleggen? Want het gaat voorzichtig, lijkt het deze kant op te gaan. De grote beurzen zijn zich al aan het voorbereiden. Zie jij daar echt een fundamentele verandering?
1: Ja, het antwoord is iets genuanceerd, want op dit moment zijn tokenized stocks er eigenlijk nog niet echt. Kijk, je kunt het op 3 manieren aanpakken. De eerste manier is, je brengt het aandeel rechtstreeks uit als token. Het token is het aandeel. Dat is één manier. Tweede manier is, je volgt het model van de stablecoins. Dus je legt een aandeel in de kluis ergens en je brengt een token uit dat verwijst naar dat aandeel. En de derde manier is, je gebruikt derivaten om een token te construeren die de aandelenkoers zo goed mogelijk volgt. Ja. Nou, dat derde is wat we nu vaak zien. En dat heeft allerlei nadelen. Bijvoorbeeld extra risico's, complexiteit, ondoorzichtigheid. Vaak heb je geen stemrecht, je hebt geen recht op dividenden. Dus dat is eigenlijk een soort slap aftreksel. Wat ik zou eens persoonlijk zeggen...
0: Het is meer een soort demo-versie of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk slechter dan gewoon een aandeel bij je broker of je bank hebben. En wat we willen is 1 of 2. En dan kun je nog discussiëren over welke van die 2 vormen dan beter is. En dat is het aardige is daarvan dat dat voor alle spelers interessant is. De bedrijven waarvan het aandeel verhandeld wordt... de beurzen waar ze genoteerd zijn, de banken en de brokers die ze aanbieden... en de beleggers zelf. Ja. Dus voor alle spelers in dit verhaal is dit een stap voorwaarts... als het goed is uitgevoerd en als alle problemen zijn opgelost. Ja. Dus je hebt dan allerlei voordelen. Snellere afhandeling van transacties, lagere kosten, diepere markten... 24/7 verhandelbaarheid. Ja, en daarom zegt Citibank, dit gaat groeien van 17 miljard naar 5 biljoen.
0: Ja, en dat is niet zomaar een cryptopartijtje die even een rapportje schrijft over zijn eigen handel. Het is een grote, gerenommeerde Amerikaanse zakenbank. Maar Bert, toch de hamvraag waar ik dan mee zit. Hoe kan je als belegger nu op deze ontwikkeling inspelen? Dus iedereen is bij AI nu aan het feest vieren. Daar ben je een beetje laat. Dit staat nog in de kinderschoenen. En het lijkt de kans op te gaan dat dit groot gaat worden.
1: Ja. Ja, Citibank heeft over 2030. Hè, dus
0: ja, dat is over 4 jaar al.
1: Ja, nou ja, precies. Maar dus qua timing is het inderdaad, ben je er inderdaad vroeg bij. Ja. Hè, want het gaat zich over 4 jaar tijd dan afspelen. Ja, hoe kun je hierop inspelen is best een lastige vraag.
0: Het is dezelfde vraag als die we met het Ethereum...
1: Hoe gaat de waarde hiervan gevangen worden? Ja, en een gedeelte zal bij Citibank zelf gevangen worden... is in de aandelen van Citibank. Hè, want zij zullen hier ook van profiteren. Ja. En het bedrijf Nasdaq of de New York Stock Exchange... die zullen hiervan profiteren. Maar zeker ook nieuwkomers in deze markt... die misschien een soort inhaalslag kunnen maken. Denk aan fintech zoals Robinhood of cryptobedrijf Coinbase. Die is ook publiek verhandelbaar. Ja. Wellicht gaat Kraken nog een beursgang doen dit jaar. Ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. En zeker het token ETH... zelf, hè? Dus dan heb je het over het token dat bij het Ethereum-netwerk hoort. Kijk, er is discussie over of het de waarde gaat vangen. Maar het is geen gekke hypothese. Ik zou niet zeggen ga all in. Maar om daar een klein stukje van via token ETH blootstelling aan te hebben, is niet gek.
0: Ja, precies. Interessant om hierover na te denken. Wij gaan nog veel meer nadenken, want wij gaan zo nog een podcast opnemen.
1: Zeker.
0: Een deep dive. Waar gaan we het over hebben, Bert?
1: Ja, Bitcoin als freedom money.
0: Dat is eigenlijk een het klinkt prachtig. Het is een prachtig idee. Maar het is ook een beetje een idee dat we toch voorzichtig...
1: Misschien moeten we het begraven vandaag.
0: Ja.
1: Of niet. Ja. Kijk, er zijn ook wel aanwijzingen dat er op toch wel hele belangrijke plekken nog... dat bitcoin een soort van uiterste redmiddel is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld voor Rusland die zijn olie wil verhandelen of Iran.
0: Die arme Russen die hun olie niet kwijt.
1: Ja, Iran die graag betaald wil krijgen voor de doortocht door de straat van Hormuz. Ja, die kunnen niet meer via, laten we zeggen... het Zwift-netwerk betalingen broadcasten. Maar ja, via Bitcoin misschien wel. Dus dat soort uiterste plekken, is dat dan wat er overblijft van Bitcoin als freedom money?
0: Ja, want Bitcoin als freedom money ooit het idee was... het is een wereldmunt die iedereen ter wereld kan gaan gebruiken. Ook als je in een regime met hyperinflatie of ondemocratische situaties leeft. Dat gaat Bitcoin iedereen veranderen. Nou, inmiddels gebruikt een heel groot deel van de wereld... gebruikt wel blockchain, maar dan niet Bitcoin, maar gewoon like stablecoins.
1: Precies.
0: Het liefst ook nog op een makkelijke appje van een exchange.
1: Ja. En dus als we al Bitcoin gebruiken, dan is het digitaal goud.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is een lastig verhaal, Bitcoin als freedom money. Maar het is wel nog steeds een interessant verhaal. En we gaan kijken wat daar nog van over is. Dat doen we ook met co-host Veronique SJ. Maar dat zometeen dus allemaal in de CryptoCast, het gedeelte B in je podcast-app. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Ik dank mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
25: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
4: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte? Waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
26: Straks om 4:00 in de avondspits.
27: Donald Pols, alweer ontslagen bij Tata. Hij blijkt de leider van een extreemrechtse beweging te zijn geweest als student. Brabant en de Duitse deelstaat Baden-Württemberg werken samen om innovaties aan te jagen. En in het Marengo-proces is 4 keer levenslange celstraf geëist. Je hoort dat allemaal in de avondspits, straks om 4:00... met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor al het nieuws kijk je nu al op bnr.nl en in de BNR-app.
28: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Vooral in de noordoostelijke helft van het land komen onweersbuien voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder een paar bijzonderheden. Allereerst de A7, Groningen-Duitse grens voor de Duitse grenscontroles. 1 kilometer, 5 minuten vertraging. Dan de A15, Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam, 10 minuten vertraging. En dan de N211 nog, iets lokaler, file richting Den Haag. Tussen Quinshul en het Wateringse Veld. 3 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsma. Onder meer de A2 naar Utrecht bij 52,9 en de A4 naar Amsterdam bij 8,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard. Daar vielen een dode en 2 gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd, en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de start was dat toch 1 op de 3. De stroomstoring die gisteren begon in Delfzijl is nu pas helemaal opgelost. Het kwam door brand in een transformatorstation. Met noodaggregaten hadden de meeste aansluitingen al vrij snel weer stroom, maar bij 8 grote bedrijven werkt alles nu pas weer. En een voetbaltrainer uit Vlissingen heeft jarenlang jongens gefilmd in de kleedkamer. Hij werkte bij verschillende clubs en trainde jongens onder de 14. Hij filmde ze met een speciale app die ervoor zorgde dat het scherm van zijn telefoon zwart bleef. Ook heeft hij een jongen misbruikt. Hij krijgt 5 jaar cel. En dan nu het weer van Weer Online. De buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
11: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
12: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
11: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
12: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
20: Hij zei, was er maar een pauzeknop of had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken, wat gebeurt hier allemaal, wat is de situatie en wat kan ik nog doen? Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
22: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die aan altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
28: Dankjewel, Wout.
22: Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris,
28: Wout.
22: Vandaag gaan we het hebben over een zaak die speelt tijdens de corona-demonstraties.
28: Jeetje, dat voelt alweer ver weg, hè?
22: Dat voelt wel weer ver weg.
28: Ja, dat is alsof gebeurd sindsdien.
22: Ja, maar toch, als ik dan van de week zat ik te kijken naar demonstraties tegen AZC's en dat soort dingen, dan doet het me er toch wel een beetje aan denken.
28: Ja, ja.
22: Kan jij je die corona-demonstraties nog herinneren?
28: Ja, nou zeker. Die hebben ze natuurlijk op Malieveld gehad, maar we gaan het vandaag over hebben.
22: Ook in Amsterdam.
28: Maar zeker ook in Amsterdam, ja.
22: Ging jij wel eens koffie drinken daar op het Museumplein?
28: Nee.
22: En je ouwe met een baret op je hoofd?
28: Nee. Ben jij er geweest als parooljournalist?
22: Zeker, eindeloos. Dan kreeg je zo'n appje. Jongens, er is...
28: Ze gaan weer koffie drinken.
22: De demonstratie is niet toegestaan of wel toegestaan. Dat was dan de hele tijd. Er waren gewoon de hele tijd openbare orde dingen aan de gang.
28: Ja, noodbevelen. Samenscholingsverboden.
22: Rondom die demonstraties, die protesten. En nou ja, ik heb ook wel echt wel vaak gezien dat het uit de hand liep. Ja. En dan kwamen de Romeo's.
28: Ja.
22: En de paroolredactie noemen we dat altijd de mannen in de strakke broekjes.
28: Ja.
22: En als die komen, dan moet je altijd gaan uitkijken. Want dan moet je dan. Ik had altijd mijn perskaart. Dus je hebt als journalist heb je zo'n perskaart om je nek.
28: Ja.
22: Je was ook als journalist niet altijd even populair bij de demonstranten.
28: En je moet nog wel uitkijken, ook als journalist, toch?
22: Nou ja, wat je dus doet is. Dus je gaat eigenlijk totdat het misgaat. Heb je die perskaart wel om, maar onder je kleding. En op het moment mij met de lange lat eroverheen gaat. Nou, dan heb je hem wel duidelijk. Nee, je moet het echt duidelijk in het zicht hebben. We gaan naar de zaak.
28: Ja.
22: Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de dan geldende coronamaatregelen. Tijdens het protest wordt de sfeer al gauw grimmig. Politieagenten worden uitgescholden en vervolgens bekogeld met stenen en vuurwerk. De burgemeester van Den Haag geeft een noodbevel om de demonstratie te beëindigen. Maar de demonstranten verzetten zich hevig. Een demonstrant wordt door een hondengeleider en een ME'er die aan het werk zijn om het veld schoon te vegen met grof geweld aangehouden. Hij wordt door de politiehond in zijn been gebeten en wordt, als hij op de grond ligt, meermaals geslagen met wapenstokken. Hij houdt letsel over aan het voorval. De twee agenten worden vervolgd voor mishandeling bij de zogenaamde Blauwe Kamer. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is rechter Niels Janssens. Welkom, Niels.
0: Dankjewel.
22: Jij bent 5,5 jaar rechter geweest bij de zogenaamde Blauwe Kamer.
0: Dat zou zomaar goed geteld kunnen zijn.
22: Leg even uit aan de luisteraar die het mogelijk nog niet weet. Wat is de Blauwe Kamer?
0: Ja, de Blauwe Kamer is er sinds 1 juli 2022. Ja. En dat is een speciale kamer bij de rechtbank Midden-Nederland die vanaf dat moment exclusief bevoegd was om zaken te behandelen van politieagenten die tijdens de uitoefening van hun beroep geweld hebben gebruikt.
22: En hoeveel, want jij zat dus in die Blauwe Kamer tijdens die corona-toestanden, zullen we het maar even noemen. Hoeveel van die zaken heb jij gedaan in die tijd? Waren het er veel?
0: Ik heb er 5 gedaan.
22: Dat is wel veel eigenlijk, toch, Chris? Ja, ik weet niet of het veel is, maar.
28: Nou ja, we hadden het net even in het voorgesprek over, voordat we begonnen, hè, dat je dat nieuws vertelde van dat er sinds de oprichting van die Blauwe Kamer, hoeveel waren de zaken er ook alweer geweest?
0: Ik heb het nog even na zitten zoeken. Ja, er zijn nu 13 uitspraken, er zijn 13 zaken geweest.
28: Ja, dat viel me eigenlijk wel mee. Sinds 2021 hebben we het over, hè? Dus we zitten nu in 26.
22: Dus er zijn er 13 zaken waarin de rechtbank uitspraak heeft gedaan die draaien om politieagent. Vind je ook wel meevallen eigenlijk?
0: Het is ook niet zoveel, denk ik. Maar wat daar de reden van is, dat weet ik niet precies. Maar het moet natuurlijk eerst, een politieagent doet een geweldsmelding, wordt dan onderzocht. Vervolgens moet het OM ernaar kijken of het vervolgd wordt of niet. En ja, uiteindelijk komt het dan bij ons. Wij zijn niet degene die verantwoordelijk zijn voor de instroom. Dus waar dat aan ligt, weet ik niet.
28: Nee. Ja, goed, misschien hè, als we het heel positief benaderen. Hè, kan eraan liggen aan het feit dat zeg maar, qua geweldsaanwending door de politie het gelukkig niet heel vaak extreem fout gaat, laat ik het zo zeggen.
22: Ja.
28: En daar komt ook wel bij, denk ik, maar daar gaan we het vandaag ook wel over hebben, dat de politie een vrij ruime geweldsbevoegdheid heeft.
22: Ja.
28: He, die ze ruim kunnen inzetten, maar ook veel in kan gebeuren.
22: Als rechter bij die Blauwe Kamer, moet je dan iets anders kunnen dan een reguliere rechter? Moet je een ander soort specialisme hebben? Ja, ik vraag het maar gewoon even, de verjaardagsvraag.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk ben je wel meer gespecialiseerd in dit soort zaken dan andere rechters. Dus we hebben daarvoor ook training bij de politie gehad in de praktijk. En gewoon, wij doen dan alleen maar dit soort zaken, waardoor je beter op de hoogte bent van het kader en wat er allemaal kan spelen bij dit soort zaken.
28: Dus wat leer je dan bij de politie als je daarheen gaat voor een cursus of wat dan ook?
0: Wij zijn daar geweest om aan den lijve dat soort situaties te oefenen. Gewoon om ook een klein beetje mee te krijgen van oké, hoe is dat als je daar loopt en er gebeurt iets en je moet handelen.
22: Niels, dat heb ik ook wel eens gedaan. En toen mocht ik ook met zo'n wapenstok op iemand met een kussen rammen. Dat vond ik wel leuk. Wat vond jij daarvan? Heb je dat ook gedaan?
0: Nee, dat hebben wij niet gedaan. Oh. Nee.
22: Nee, ik heb toen echt de dag van mijn leven gehad, joh. Ja. Ik heb ook zo'n politiehond. Met ik had zo'n kussen om mijn arm en toen hing er een politiehond in mijn arm. En dat vond ik ook wel heel indrukwekkend. Ik heb daar echt wel wat van opgestoken toen.
28: Maar is dat geldt voor jou ook? Dat je toen je zeg maar die trainingen kreeg of die cursus bij de politie, dat je dacht, hey, dit geeft mij inzichten die ik eerder als rechter niet had.
0: Je ondervindt het een keer aan den lijve. Je leest daarover en je weet heel goed, en dat schrijft het kader natuurlijk ook voor, dat het voor ons makkelijk praten is achteraf.
22: Ja.
0: Een beetje rustig kijken, beelden nog eens terugdraaien op je luie stoel. Dat is anders dan daar staan en binnen 1 of 2 seconden moeten beslissen van, ik moet iets doen.
22: Dat hoor je ook altijd binnen
0: dat
22: de
0: hoor je altijd.
22: Ja.
0: Alleen het was eigenlijk ook wel goed om dat een keer mee te maken.
22: Ja,
0: ja.
22: Ja, dat is natuurlijk een verwijt wat inderdaad ook makkelijk gemaakt is. Ja, die rechters die kloppen de pijp nog eens leeg, die lezen het dossier en die gaan er iets over wat over vinden. Terwijl wij in een split second natuurlijk van alles moeten beslissen in een mogelijk paniekerige situatie natuurlijk.
0: Ja, dat maakt deze zaken lastig ook en leuk.
22: Ja. Tuurlijk. Je bent wel recentelijk overgestapt naar een andere kamer, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, klopt. Nou, ja, ander team. En dus niet meer de Blauwe Kamer. Dat is 1 team bij ons. Nee, ik ben een kinderrechter geworden. Dus ik doe nu jeugdzaken. En dat betekent automatisch ook dat ik dus niet meer in die Blauwe Kamer zit. Want het is de bedoeling dat daar een select groepje gespecialiseerde rechters zit. Ja. En ik doe die zaken dus nu niet meer.
22: Wel mooi ook, hè, jeugdrecht.
0: Zeker. Heel leuk.
22: Wat vind jij er zo boeiend aan?
0: Nou, ik vind het leuk om met die
20: jonge gasten, want het zijn vaak jongens in plaats van meisjes.
22: De reguliere verdachten zijn ook vaker mannen dan vrouwen. Ja.
20: Om nog om proberen of je daar een beetje nog een gesprek mee kan krijgen. Ja. En het is veel, alles staat veel meer in het teken van, kunnen we deze jongen nog op het goede pad krijgen? Ja. In plaats van afstraffen.
22: Al red je er maar één, hè? Dat is eigenlijk een beetje het credo van het jeugd nieuws. De zaak rondom deze coronaprotesten. Hoe kwam die bij jou terecht?
20: Ik had toen inmiddels al blauwe kamerzaken gedaan.
22: Ja.
20: Ik ben ook je kan binnen de rechtbank kamervoorzitter of dagvoorzitter zijn. En dan ben je verantwoordelijk voor zo'n zaak. En er kwam deze zaak wordt dan aangemeld door het Openbaar Ministerie. We willen deze gaan plannen. Mm-hmm. En toen is de teamvoorzitter bij mij gekomen en gezegd, deze zaak komt eraan. Jij hebt inmiddels meer ervaring met blauwe kamerzaken. Een van de meer ervaren nu. Wil jij deze zaak als voorzitter gaan behandelen?
22: Ik weet wel uit eigen waarneming dat agenten die voor het hekje komen, die vinden dat vaak niet leuk. Dus dat is
28: verdachte ook niet, maar ik snap wat je bedoelt.
22: Nee, maar ik bedoel, kijk, in principe zegt zo'n agent, luister, ik vertegenwoordig het gezag.
28: Ja.
22: Die rechtbank vertegenwoordigt het gezag. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt het gezag. Wij zitten toch allemaal een beetje in hetzelfde team. En moet ik me gaan verantwoorden voor een rechter. En het Openbaar Ministerie die eist mogelijk een straf tegen mij. Dat is natuurlijk altijd een beetje het gevoel. Vereist dat een soort aparte omgang, Niels?
20: Ja, dat niet specifiek. Ik behandel die mensen in die zin als iedere andere verdachte. Maar ja, je ziet wat jij benoemt, zie je wel. En dat spreken ze ook uit. Want zij staan normaal gesproken, of natuurlijk is het Openbaar Ministerie en de politie.
1: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Nu die hier niet komen om hun onvrede uit te spreken over de coronamaatregelen, maar die erop uit zijn om te rellen. Als je je gezicht bedekt en je komt met bepaalde voorwerpen naar het Malieveld. En er waren ook al wat opstootjes buiten het Malieveld geweest. Maar op een gegeven moment wordt het te veel en ontstaat er een wat dreigende situatie.
2: Maar die demonstratie was op zichzelf goedgekeurd.
1: Nee, het was geen officiële demonstratie.
3: Koffie drinken, Chris.
1: Ja, ja, dus, ja okay, maar er was gezegd van...
2: Er was niet al een noodbevel van dat mag niet of zo.
1: Nee, het was tot een bepaald aantal mensen, zeg ik uit mijn hoofd, volgens mij 200, was dat van nou oké. Okay. Maar het werd al snel werden het er meer. En het was duidelijk dat er steeds meer mensen aankwamen. Er waren ook al wat opstootjes geweest. Aan de randen van het Malieveld was het vooral onrustig. En toen is er besloten van nee, als we dit laten doorgaan... dan loopt het mis, zo heb ik het begrepen. Een noodbevel dus afgegeven, wat jij ook al zei bij de intro. Ja, en de sfeer slaat een beetje vanaf het moment dat die mensen weg moeten... slaat behoorlijk om, hebben wij kunnen lezen. Dus dan merken ze van, hé, deze mensen luisteren niet.
3: De politie merkt dat.
1: Ja, dat hoor je in al die verklaringen van die getuigen... of van de politieagent die als getuige iets hebben gezegd. Daar lees je allemaal van, nou, op een gegeven moment merkten we van, het slaat om. Ja. He, mensen willen niet weg. Er komen mensen bij die juist erop uit zijn om dingen te doen die niet de bedoeling zijn. En ja, dan wordt het lastiger. Er worden dingen gegooid, er worden dingen geroepen. En zij krijgen dan op een gegeven moment de opdracht om te vegen, waar jij het ook al over had.
2: Ja.
1: Ja, en als je dan al weet dat mensen niet gaan luisteren, dat heb ik ook al een paar keer gelezen, dat die agenten allemaal dachten van, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit oplossen?
2: Ja.
1: En vanaf dat moment dan kom je in die situaties die je op de beelden ziet.
3: Ja, want heel even, er zijn beelden van wat er daar allemaal is gebeurd. Die zijn te zien op de NOS. We zullen dat in de show notes zetten. Daarop zie je eigenlijk dat brede politie, dus politie te paard... die trekken eigenlijk over dat Malieveld. Ook ME'ers die gewoon met knuppel en schild in linie over dat Malieveld gaan. En eigenlijk proberen die koffiedrinkers, schuine streep, demonstranten... daar weg te krijgen, hè?
1: Ja.
2: Ja, dus we kijken hoe het vaak gaat, hè? En ook hoe het vaak misgaat. Hè? Dus dan komt er een noodbevel. Dan gaat de politie een aantal keer waarschuwen. Hè?
3: Ja, dat doen ze met de megafoon. Dan zeggen ze nu vertrekken, anders zal
2: geweld worden aangewend. Nou, dat doen ze dan 2-3 keer. En dan zie je ook vaak, hè, dat zie je ook bij andere grote demonstraties... of anders rellen, dat er dan misschien wat dingen worden gegooid. Mensen gaan zich opstellen, die linies... He, dus enerzijds de politie en enerzijds zeg maar demonstranten komen tegenover elkaar te staan. Ja, en dan is het wachten op het moment.
3: De clash eigenlijk.
2: Tot de clash gaat beginnen. Ja.
1: Ja. Ja, het was hier ook verschillende elementen. Je had de ME'ers op linie. De paarden zijn een keer ingezet. Dat is ook te zien op beelden. Er was een waterwerper. Dus er wordt er geprobeerd om die zittende mensen het zo oncomfortabel te maken dat ze weg moeten. En inderdaad werd er aan de lopende band door de megafoons geroepen dat mensen zich moesten verwijderen omdat er anders geweld zou worden toegepast.
3: Ja, dus eigenlijk was een confrontatie. Kijk, als je dan op de grond blijft zitten of je gaat blijven staan, dan is een confrontatie met de politie onafwendbaar eigenlijk.
1: Ja, dan zal de politie op een gegeven moment in moeten grijpen, ja.
3: Even voor mijn beeld. Wat mag de politie in zo'n geval nou wel en wat mag de politie niet? Mogen ze je met zo'n knuppel een enorme oplawaai voor je kop geven?
1: Nou, dat zal niet zo snel mogen. Wat jullie noemden in het begin is dat het een best een... Ja, ik weet niet of ik dat nou een hele brede... maar het is een bevoegdheid die op een bepaalde manier ingevuld moet worden. Kijk, zij krijgen de opdracht veeg schoon.
3: Ja.
1: Maar vervolgens zijn zij zelf verantwoordelijk voor... of je geweld toepast of niet. Ja. En dat hangt af van of iemand luistert... en of het niet op een andere manier kan.
3: Ja, want ik heb wel dus een oude diender gesproken. Dat is een beetje een verhaal uit de oude doos. Een oude diender in de jaren 60. Dan hadden de politie nog sabels, weet je dat nog?
2: Ja, nee.
3: En als je dan iemand weg wilde jagen en die ging niet... dan kreeg je met de sabel een klap op je kop... En dat noemden ze dan even een spaarpotje maken. En dan kreeg je gewoon een hout met zo'n ding op je kop.
2: Okay,
3: sindsdien is er gelukkig veel veranderd.
2: Ja.
3: Dat is dus niet de bedoeling. Ja. Er zijn wel regels natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, het gaat ook. Je hebt er gewoon de geweldsinstructie van de politie. En de politie heeft verschillende middelen om geweld in te zetten. Ja. Ze hebben hun wapenstok, ze hebben hun taser, ze hebben een
3: traangas,
2: hond, ze hebben traangas, ze hebben ook een vuurwapen natuurlijk uiteindelijk. Maar kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om: is het geweld noodzakelijk? En is het proportioneel?
3: Ja.
2: Dus mochten ze geweld inzetten in het kader van een doel waarvoor

0: En kijk, ze mogen niet als een demonstrant daar blijven zitten. Mogen ze niet hun wapen pakken en die demonstrant van zijn kop schieten. Om het maar eventjes heel grof te zeggen. Nee. Maar ze mogen wel gewoon gepast geweld gebruiken. Ja, om die demonstrant daar weg te krijgen. Kijk, en een punt natuurlijk ook. Op het moment dat de demonstrant zich gaat verzetten. Of sterker nog, op het moment dat de demonstrant zelf geweld gaat gebruiken tegen de politie. Ja, dan wordt u de noodzakelijkheid, de proportionaliteitsgrens, gaat voor de politie ook een beetje opschuiven.
1: Wat is vervolgens het verhaal geweest met de bewuste demonstrant?
2: Deze man die viel iedereen, alle agenten die daarbij betrokken waren, al best wel vroeg in het gebeuren op. Omdat hij liep te zwaaien met iets in zijn hand. En als je naar de beelden keek, en dat was uiteindelijk ook gevonden op straat, dan bleek dat een startkabel te zijn met een klem daaraan bevestigd. Dus daar, hij was behoorlijk aanwezig. Verbaal, wijzend, zwaaiend met dat ding.
1: Heeft een startkabel meenemen naar een koffiedrinkafspraak.
2: Ja,
1: dat heb ik nog niet eerder gehoord.
0: Nee, maar daarom vond je natuurlijk ook in het snotje dat ze dachten, hey, deze man die heeft andere ideeën.
2: Hij was onze verdachte al eerder opgevallen ook. Want hij was gewoon heel erg aanwezig. Hij is ook toen de paarden een charge uitvoerden, is hij daar achteraan gerend met die kabel. Waardoor zij dachten van, nou, deze man is niet bang. En mogelijk wel bereid om geweld te gebruiken. Dus ze hadden al zoiets van, dat is een gevaarlijke man. Toen het uit de hand ging lopen, heeft de hondengeleider hem op een gegeven moment ook weer in zijn vizier gekregen. En gezien dat hij met die startkabel richting een collega van hem gooide. Heeft hem niet geraakt, dat ding is op de grond gekomen. Maar dat was het moment voor onze hondengeleider om te denken, ik ga
3: hem aanhouden.
2: Ja.
1: En hoe ging die aanhouding?
2: Nou, dat is in de chaos best wel niet helemaal gegaan zoals dat had moeten gaan. Als in ze troffen elkaar, alleen toen viel de aangever en daardoor
1: de man met de startkabel.
2: Noem het aangever, dat is heel beroepsje deformeerd.
1: Nee, maar ik begrijp het.
2: Dus daardoor viel die man op de grond.
1: Waardoor viel die?
2: Dat is nooit duidelijk.
1: Maar hij struikelde niet over zijn startkabel.
2: Dat weet niet of het door de hond kwam of dat hij gewoon struikelde. Ja, ja. In ieder geval, het eerste wat we zien is dat hij valt en dat hij hond eigenlijk ingezet wordt, maar dat mislukt, omdat hij die hond bij die kop vastgrijpt.
1: Ja, wat op die videobeelden is te zien, dan zie je hem liggen op zijn rug. Die hond die gaat bovenop hem en hij houdt eigenlijk die hond vast aan de oren van die hond.
2: Ja, aan de oren. En je ziet ook dat hij met zijn duimen aan de binnenkant van die mond dat beest wegduwt.
1: Oké, dus hij houdt eigenlijk de hond van zich af.
2: Hij houdt de hond van zich af.
1: Maar hij ligt op dat moment dus op de grond.
2: Ja.
1: Oké, en wat gebeurt er daarna?
2: Dan wordt hij vervolgens geslagen door de hondengeleider met een stok. Die ook roept, laat die hond los. En de andere verdachte, ME'er in deze zaak, die komt assisteren. Die heeft ook gezegd, ik zag dat daar niet goed ging. En ik dacht, mijn collega heeft hulp nodig, want hij krijgt die man niet onder controle. En ze hebben ook gezegd, het was heel belangrijk dat hij die hond los zou laten. Want de hondengeleider zegt, ik wil controle over mijn geweldsmiddel, over mijn hond. En het is levensgevaarlijk om zoiets te doen. Dus hij moest die hond loslaten.
1: En waarom is het levensgevaarlijk?
2: Als jij met je hand in de buurt van die bek komt, ja, dan kan zo'n hond misschien wel heel agressief worden of bijten waar het niet de bedoeling is.
1: Ik heb dus, wat ik aan het begin vertelde, ooit een keer zo'n hond in mijn arm gehad. Als ik die hond van me af kan houden op zo'n moment, dan zou ik denken, ja, ik ga dat deze niet loslaten. Want
0: straks gaat hij me bijten.
1: Sterker nog, daar is hij eigenlijk al mee bezig. Alleen het lukt hem nu niet.
0: Ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ik moet die hond van me afhouden. Dat snap ik wel.
2: Hebben we het op zitting over gehad, ook tegen met die agenten. Het lijkt natuurlijk ook een natuurlijke reactie om je niet te laten bijten. Nee. Maar om te proberen
1: die hond weg te houden.
2: Die hondengeleider zei wel, ik heb hem gewoon zo strak aan de lijn dat hij niet had gebeten in het gezicht of iets waar.
1: Maar dat weet die man, dat die op de grond ligt, die weet dat op zo'n moment niet.
0: Maar nog even om heel scherp te stellen, ook voor mijn beeld. Dus die man die valt, die ligt. Die hondengeleider wil hem aanhouden en die houdt die hond heel dicht bij hem.
2: Ja, die hond, dat hebben we ook nooit helemaal helder kunnen krijgen. En daar moet ik ook bij zeggen dat stukje niet, ja, dat is dan voor jou, stond ook niet op de tenlastelegging. Dus is er verder wat minder, wat er op tenlastelegging stond, is die tweede inzet.
0: Nee, inderdaad, het eerste is die hond, hij haalt die hond vast.
2: Ze komen met elkaar in aanraking en die hond is ineens dichtbij. En hij pakt dat beest bij de kop past en wordt geslagen met laat die hond los.
0: Ja, dat is het eerste deel.
2: Ja.
1: En wat gebeurt er daarna?
2: Hij krijgt een paar klappen, laat dan de hond los. Wat er vervolgens gebeurt is dat de hondengeleider zich focust op zijn hond. Van even weghalen, controle krijgen over de hond. En de ME'er die is bezig met de aanhouding van die man. En die krijgt hem niet helemaal onder controle. Want die man die wil niet stil op zijn buik gaan liggen, maar blijft bewegen. Maakt ook nog een beweging richting die hond. En de hondengeleider besluit vervolgens om die hond dan in het been te laten bijten van die man. Om hem nu echt onder controle te krijgen. En dan gaat die man weer slaande beweging maken en grijpen naar die kop van de hond. Krijgt hij vervolgens nog een paar klappen met de wapenstok om die hond los te laten. Als hij de hond loslaat, dan is het voorbij. Dan stopt ze slaan en dan krijgen ze hem, leggen ze hem de boeien aan en dan is het snel klaar.
1: Dan wordt hij aangehouden.
2: Ja.
1: Chris,
0: ja.
1: Een hond, dat is ook best griezelig. Dat is een zwaar geweldsmiddel, toch?
0: Ja, kijk, laten we vooropstellen. Politie mag de hond inzetten.
1: Ja.
0: En de hond, dat weten mensen misschien ook uit ervaring. Die kan ingezet worden om mensen op afstand te houden. Dat ze gewoon met zo'n hond staan. Is dat een beetje te blaffen dat je denkt, nou, kom niet in de buurt.
1: Bij deze gezellige Mechelse herder die voordat hij in mijn arm hangt. Ja.
0: Maar ze mogen hem ook inzetten ter aanhouding. Kijk, ik heb daar zelf, niet zozeer als advocaat hoor. Maar ik heb daar extreem moeite mee. Ik vind eigenlijk het niet meer, maar dat ben ik van deze tijd, dat de politie zeg maar een dier inzet ter aanhouding van mensen. Vooral ook omdat het dier dus, die hond, letsel kan veroorzaken. En met name omdat er toch wel veel gevallen zijn geweest in het verleden, waarbij die hond toch niet helemaal onder controle is. Kijk, een politieagent met een vuurwapen, of met een taser, of met een wapenstok, of met traaggas, die kan die middelen onder controle houden. Maar zo'n hond, zeg maar, die niet, bijvoorbeeld niet loslaat, of die doorbijt, ja, ik heb daar moeite mee, maar nogmaals, het mag.
1: Dus ja, nee, kijk er wat genuanceerder misschien en wat anders naar.
0: Hoe kijk jij ernaar?
1: Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat er een gewapende overval was in Amsterdam-Noord, waar behoorlijk in de rond geschoten is bij de roof van een goudtransport. Die gasten renden gewapend een weiland in. En toen hebben ze ook honden losgelaten op die mannen. Er was enorm geschoten, ook door de politie. Maar dat is gedaan vanuit de gedachte van ja, straks rennen die mannen gewapend dat weiland weer uit en weer een woonwijk in met al die wapens.
0: Begrijp me niet verkeerd, ik snap dat het een heel nuttig middel kan zijn en ook in zo'n situatie. Maar ik vind het toch wel moeizaam in deze tijd.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over politiegeweld tijdens aanhoudingen bij de coronaprotesten.
3: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
4: De afscheiding van Friesland.
5: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
4: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
3: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
6: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
7: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
8: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
10: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
13: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
14: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Straks om 4 uur in de avondspits.
16: Donald Pols, alweer ontslagen bij Tata. Hij blijkt de leider van een extreemrechtse beweging te zijn geweest als student. Brabant en de Duitse deelstaat Baden-Württemberg werken samen om innovaties aan te jagen. En in het Marengo-proces is 4 keer levenslange celstraf geëist. Je hoort dat allemaal in de avondspits, straks om 4 uur... met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor al het nieuws kijk je nu al op bnr.nl en in de BNR-app.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is al vroeg drukker aan het worden onderweg, met name door het regenachtige weer. Bijvoorbeeld op de A1 richting Hengelo. Bij Deventer een ongeluk, er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Voorst een file van 30 minuten. Verder een kapotte vrachtwagen langs de A59 vanuit Den Bosch. Voor Drunen 6 kilometer en een kwartier. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 naar Den Haag bij 22,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. Daar vielen een dode en 2 gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd, en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de start was dat toch 1 op de 3. De stroomstoring die gisteren begon in Delfzijl is nu pas helemaal opgelost. Het kwam door brand in een transformatorstation. Met noodaggregaten hadden de meeste aansluitingen al vrij snel weer stroom, maar bij 8 grote bedrijven werkt alles nu pas weer. En een voetbaltrainer uit Vlissingen heeft jarenlang jongens gefilmd in de kleedkamer. Hij werkte bij verschillende clubs en trainde jongens onder de 14. Hij filmde ze met een speciale app die ervoor zorgde dat het scherm van zijn telefoon zwart bleef. Ook heeft hij een jongen misbruikt. Hij krijgt 5 jaar cel. En dan nu het weer van Weer Online. De buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met 1000 investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
23: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Nina van den Dungen. Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over supermarkten die consumenten en producenten afknijpen. En ook spreek ik Ruud Joosten, de topman van Koninklijke BAM Groep. Ik vraag hem of het de bouwer nog wel lukt om woningen uit de grond te stampen in tijden van een overvol stroomnet en een stikstofcrisis. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner.
0: Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Je bent weer terug bij Napleiten met rechter Niels Janssens. De man die werd aangehouden, Niels, had hij letsel?
17: Ja, die had letsel aan zijn hoofd, waar hij geraakt was met de wapenstok. Hij had blauwe plekken op zijn lichaam van het slaan. En hij had letsel in zijn been van die bijtwond, ja.
5: Heeft die verdachte die op dat Malieveld daar met die startkabel liep te zwaaien, heeft hij verklaard waarom hij dat allemaal deed?
17: Nee, we weten daar eigenlijk best wel weinig van. Hij heeft op zitting ook niet iets willen zeggen. Heeft ook geen schadevergoeding gevraagd, waardoor we wat meer wisten over waarom die daar nou eigenlijk stond. En
5: maar hij had
17: nou
5: wel aangifte gedaan.
17: Hij heeft wel aangifte gedaan, ja.
26: Maar kijk hoe het normaal gesproken gaat. Hè? Op het moment dat geweld wordt ingezet. Mm-hmm. Nou, dit was natuurlijk ook op camera. Ja, de politie moet daar melding van maken, hè, van die geweldsaanwending. En dan komt er gewoon een onderzoek van de Rijksrecherche die het onderzoekt van wat is hier precies gebeurd. En dan gaat ook het Openbaar Ministerie. Die besluiten dan van, is hier binnen die geweldsinstructie gehandeld, ja of nee?
5: Wat hadden die twee betrokken agenten verklaard over de dag?
17: Ik kan bij het begin beginnen. Wat wel van belang was en wat ze echt op zitting ook hebben meegegeven aan ons, is dat dit was niet voor hun allebei niet de eerste demonstratie.
5: Nee.
17: En vervolgens, die andere demonstraties waren ook uit de hand gelopen.
5: Dus zeker, heel vaak uit de hand.
17: Zij gingen daarheen, het verschil trouwens tussen de hondengeleider, die zat in Den Haag, de ME'er was van de eenheid Rotterdam. Die zijn op een later moment met spoed hierheen gekomen. Maar ja, die hondengeleider, die zag het ook grimmiger en grimmiger worden. Mensen die niet luisteren. En heeft ook echt wel naar voren gehad van, ik ga daar staan en ik krijg de opdracht om te vegen en om te assisteren.
5: Ja.
17: Ik kan niet zeggen van, dat doe ik niet. Die mensen kunnen wel weg. En wij kregen gewoon de opdracht, ga dat doen. En dan handel je naar beste weten. Maar wat wij allemaal over ons heen hebben gekregen en wat daar allemaal is gebeurd en de chaos, dat was heel heftig.
5: Uiteindelijk oordeelde het Openbaar Ministerie van, dat geweld wat bij het eerste gebeuren is aangewend. Nou, dat was nog wel proportioneel. Maar de zaak ging eigenlijk met name over het tweede stuk, hè? Daarvoor zou geen noodzaak zijn geweest.
26: Wat verklaarden zij daar specifiek over? Dus los van de aanloop en van de context, wat ze allemaal over zich heen hadden gekregen. Wat verklaren die agenten over, die hondengeleider, die ME'er, over echt die geweldsinzet die we op de beelden ook hebben gezien?
17: Zij gingen ervan uit dat hij een gevaarlijke man was en potentieel nog gevaarlijk bleef. En dat hij misschien ook nog wel een ander wapen bij zich had. Hij had ook nog een rugzak op zijn rug. En dat hij niet bang was om dat te gebruiken. Dus ze dachten, dit is een gevaarlijke man. Die moeten we aanhouden. Vervolgens hebben zij gezegd van, hij verzette zich in eerste instantie tegen de hond. Toen hebben we hem geslagen met de wapenstok. Dat had niet in eerste instantie effect, want hij liet die hond niet los. Vervolgens laat hij die hond los, maar wil die nog steeds niet. En blijft hij zich verzetten. En zei de ME'er toen, ik voelde me dus genoodzaakt om nog een paar klappen te geven om te zorgen dat hij echt stil was. Die hondengeleider zei van, ik meende dat ik daar in mijn eentje stond en dat ik heel snel deze man, potentieel gevaarlijke man, onder controle moest krijgen. En dat hij nog steeds niet luisterde, zich bleef verzetten. De hond hielp niet, de wapenstok had niet geholpen. Ik moet nu die hond op zijn been zetten, omdat ik geen andere mogelijkheid zie om hem snel onder controle te krijgen.
26: Ja, precies. Die hondengeleider, en voor de duidelijkheid, die heeft dus die eerste inzet gedaan. En die heeft eigenlijk niet door dat die ME'er erbij komt. Nee. En dat er eigenlijk dus met twee man aangehouden kan worden. Maar is in de veronderstelling, althans dat verklaart hij, dat hij nog in zijn eentje is. Dat hij dus met zijn hond in zijn eentje tegen die verzettende man eigenlijk, aangever.
17: En met allemaal potentieel gevaarlijke mensen om hem heen.
26: En zit dan nog een keer die hond in.
17: Ja. Want het moet ook snel. Hè? Je kan niet op je dooie gemak iemand aanhouden. Hebben ze ook verklaard. Zo'n situatie moet je snel onder controle krijgen. Ja. Aanhouden, afvoeren en weer.
5: Nee, je kan niet uren gaan praten, want dan wordt het alleen maar erger. Het is een situatie, zoals je hem ook beschrijft, Niels, dat is een hele hectische situatie, waarin er gegooid wordt, gescholden. Er is veel stress. Er was in die dagen sowieso een hele hoge druk op de politie. Dus wat je ook al vertelde, week na week waren die koffiedrinksessies her en der in de landen. Dat hoor je nu ook, dat mensen in deze zaak natuurlijk vanuit Rotterdam moeten komen, omdat het in Den Haag misgaat. In hoeverre speelt de situatie, die hectiek, nou mee in jouw uiteindelijke oordeel?
17: Nou, dat is waar we het ook een beetje het begin aan over hadden. Is dat je wel moet kijken als rechter, niet achteraf achterover gaan leunen. En ik heb die beelden eindeloos in slow-mo afgespeeld. Ja. Om te kijken wat gebeurt daar nou precies. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik kan niet op die manier dat hun acties gaan beoordelen. Dat schrijft het Europese Hof ook voor. Je moet oog hebben voor de situatie waarin zij zitten.
26: Als het gaat om het beoordelen van politiegeweld.
17: Ja, precies. Ja. En ook hoe zij dat beleefd hebben. Dus je moet ook goed luisteren naar wat die agent dacht dat er aan de hand was. En of hij dat mocht denken.
5: Wanneer kwam die zaak eigenlijk op zitting?
17: November 2024.
5: Dat is dus dik 3 jaar later.
17: Ja, het is lang geduurd, heeft heel lang geduurd.
5: Waarom duurde dat zo lang?
17: Het onderzoek heeft wat lang geduurd bij de politie. Dat kost ook tijd. Er moesten getuigen gehoord worden. Agenten moesten allemaal verklaringen afleggen. Het heeft ook een tijdje bij het Openbaar Ministerie gelegen. En het heeft ook, je kan zo'n zaak als die wordt aangemeld bij ons, kan die niet de maand daarna op zitting. Dan gaat daar ook weer wat overheen.
5: Ja, een belangrijke vraag altijd vind ik van, en ik vind het ook altijd wel een mooie vraag als rechters die stellen is, hoe gaat het met u? Hoe ging het met deze twee agenten?
17: Nou, op het moment van de zitting ging het naar omstandigheden redelijk. Als in ze waren nog wel bezig met hun werk. Er waren ook geen maatregelen genomen door de politie van jullie zijn tijdelijk geschorst. Maar ze zaten er behoorlijk gespannen bij. En wat me bijschreef is dat ze allebei ook zeiden, het is echt de wereld op zijn kop dat ik hier zit. Wij hebben daar ons werk gedaan in die omstandigheden als pion van een groter geheel en gewoon naar eer en geweten en volgens wat ons betreft volledig volgens de regels gehandeld tegen iemand die agressief was. En wij zitten nu hier om ons te verantwoorden. En ze
5: voelden zich een beetje verraden wellicht.
17: Verraden? Nou, waar ze wel bijvoorbeeld moeite mee hebben gehad is dat er natuurlijk heel veel in de media al vrij snel over hun gezegd werd tot aan de VN. Rapporteur Meltzer was dat volgens mij destijds, die op basis van Twitterbeelden zei dat er sprake was van marteling en dat zo geframed werd.
5: Ja.
17: Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. En dat allemaal op basis van die beelden zo snel gezegd werd dat zij hun boekje te buiten waren gegaan. Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. Zijn allebei ook echt politieagenten in hart en nieren, noemen zij zichzelf allebei. En ze hebben ook uitgesproken, als wij hiervoor veroordeeld worden, ook al krijgen we geen straf, dan weet ik niet of ik nog of ik dit werk nog wil doen.
5: Gaat een zitting bij de Blauwe Kamer, gaat dat gewoon als een reguliere zitting?
17: Ja, die verloopt verder hetzelfde, ja.
5: Hoe was de sfeer?
17: Nou, de sfeer was eigenlijk best goed. Wij hadden ons voorbereid op mogelijk best veel belangstelling vanuit dezelfde hoek als coronademonstranten. Dat viel uiteindelijk heel erg mee. Als in, ik heb ze in de zaal zelf niet gezien. En we hadden een videozaal, maar die was ook vrij rustig.
5: Maar dan zie je dus ook dat die corona, dat was toen al praktisch. Ja, was gewoon voorbij toen, die tijd. En dat het dan dus ook niet meer zo'n hot issue is.
17: We hadden wel gerekend dat het misschien wel weer op zou leven.
5: Ja.
17: En dus die verdachten hebben dus ook, zijn via een andere ingang naar binnen gegaan.
5: Oh ja.
17: En het was wat dat betreft best wel gespannen, eventjes van wat gaat er gebeuren. Maar toen de zitting helemaal liep, hebben zij ook, ik heb nog contact gehad met de advocaat naar aanleiding hiervan, van deze podcast. En zij hebben wel gezegd van, en dat merkte ik ook op zitting, op de zitting zelf was uiteindelijk de sfeer goed, omdat zij eindelijk het idee hadden van, we mogen ons verhaal doen. Daar luistert iemand naar ons. En het contact toen op zitting tussen de advocaat en het Openbaar Ministerie was ook goed, als in professioneel elkaar de ruimte geven.
26: Je zei eerder, hè, we hebben natuurlijk beelden gezien van de NOS. Maar je spreekt ook over andere beelden. Er waren ook bodycams, hè?
17: Ja.
26: Moet ik het dan voorstellen dat jullie tijdens die zitting met deze agenten eigenlijk die beelden met elkaar gaan bekijken.
5: Beeld
26: ook
5: voor beeld.
26: Ook met die verdachten.
5: Zoals bij de moord op Kennedy, dat zie je hier.
26: Nou ja, frame voor frame inderdaad. Ja. Hoe ging dat?
17: We hebben op zitting wel alle relevante beelden getoond. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook voor de pers in de zaal, dat die ook zien wat wij hebben gezien. Ja. En het ook belangrijk om met de verdachten te bespreken van, wat zien we hier nou? En wat gebeurt hier? En waarom doe je hier dit? En ja, dus dat hebben we stuk voor stuk bekeken.
26: En hoe ging dat? Kun je daar iets over zeggen? Deed ze dat goed? Werd het voor jou ook veel duidelijker toen zij dat zeg maar zelf live gingen becommentariëren voor je neus?
17: Ja, we hebben het niet frame voor frame laten becommentariëren. Maar ze hebben heel veel gezegd op zitting. Dat is trouwens ook wel echt typisch, vind ik, voor Blauwe Kamerzaken. Is dat agenten veel verklaren. Ja. En ze hebben heel veel uitleg gegeven erbij. Dus het werd ons, in ieder geval werd hun beleving. En waarom zij het gedaan hebben in hun visie, was wel na de zitting veel duidelijker. Ze hebben er heel veel over gezegd, ja.
5: Die demonstranten, die weigerden dus om weg te gaan toen de politie zei van jongens, nu wegwezen, het is nu klaar. Meermaals had gezegd van joh, als jullie nu niet weggaan, dan zal geweld worden aangewend. Maakt dat ook nog iets uit in je beoordeling? Want je zou kunnen zeggen, ja, je hebt het gehoord, je hebt het kunnen weten. Eigen schuld, dikke bult. Of is dat een ander, werkt het niet zo?
17: Ja, en het is ook wat Christian natuurlijk ook vertelde. Uiteindelijk, als zij niet weggaan, dan weten ze dat er geweld kan worden gebruikt. Maar of een agent dat mag doen en welk geweldsmiddel die pakt en hoe die dat toepast, dat blijft natuurlijk vervolgens, moet je dat van situatie. Als hij op de grond was blijven zitten en verder niks had gedaan, dat wordt dan wel een beetje invullen van mijn kant. Maar dan hadden ze mogelijk gewoon op kunnen pakken, boeien en weg. Of even een tikje met de stok van en nu wegwezen en dat hij dan gaat. Maar ja, als mensen niet luisteren en of zelf geweld gebruiken, dan wordt het middel wat een agent mag toepassen en hoe die dat mag toepassen, wordt weer anders.
5: Dan ga je de escalatieladder op, zoals dat heet.
26: Mag ik vragen, want dat is me toch niet helemaal duidelijk, maar het Openbaar Ministerie heeft gerequireerd in die zaak. Waarom voelt het Openbaar Ministerie nou dat hier sprake was geweest van een overtreding eigenlijk van die geweldsinstructie?
17: Ja, zij vonden dat dat tweede stuk, dat eigenlijk die man al een soort van onder controle was.
26: Toen die ME'er erbij kwam.
17: Ja, toen die ME'er erbij was en dat ze dat met z'n tweeën, dat onder controle was en dat eigenlijk het inzetten van die hond en het nog een keer slaan met die wapenstok terwijl hij daar al op de grond lag, ja, dat dus niet conform de geweldsinstructie was. Dat te ver is gegaan. Dat ze hem toen, dat geweld niet meer noodzakelijk was.
26: Ja, dus voor de duidelijkheid, dus de hondengeleider wordt eigenlijk vervolgd, hè, voor het tweede keer inzetten van zijn hond in dat been. En de ME'er wordt vervolgd voor het nog eens slaan met de wapenstok.
17: Ja, maar ze werden wel vervolgd voor het gezamenlijk doen.
26: Het medeplegen.
17: Het medeplegen. Het medeplegen. Ja. Ja.
26: En wat verklaarde deze hondengeleider daarover?
17: Ja, kijk, hij zei letterlijk van ja, was er maar een pauzeknop? Of had iemand, had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de situatie? En wat kan ik nog doen? Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
26: Frame voor frame.
17: Frame voor frame. Ja. In tegenstelling tot die mannen die daar in een paar seconden een beslissing moeten nemen. En dan was het mogelijk niet nodig geweest. Maar ja, dat is makkelijk praten achteraf.
5: Wat eist het Openbaar Ministerie?
17: Voor de hondengeleider 20 uur taakstraf. Ja. En voor de ME'er schuldig verklaring zonder oplegging van straf.
5: Dan moeten we wel even kijken. Ga ik even bellen. Chris, hoe kan dat nou?
26: Ja, dat is een zogenaamde 9A noemen wij dat.
5: Zullen we nog een keer bellen?
26: Ja, dat is zeg maar de laatste. Dus je kunt wel eens verzoeken aan een rechter van nou, er is hier wel een strafbaar feit gepleegd. Dat kunt u ook bewezen verklaren. Maar gelet op de omstandigheden of allerlei andere factoren, verzoek ik u om geen straf op te leggen. Kijk, en hier kun je natuurlijk.
5: Wacht even, dat snap ik niet. Je pleegt een strafbaar feit.
26: Ja.
5: Maar
26: dan krijg je een schuldenverklaring zonder strafoplegging.
5: Dus even voor mijn lekkerbreintje. Ja. Ik rijd met mijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis en ik rijd door rood. Dat mag niet.
26: Ja, dan zou je misschien nog een overmacht in de zin van noodtoestandsverweer toekomen. Okay. Word je beslagen van alle rechtsvervolging. Net zou ik een voorbeeld geven.
5: Okay.
26: Ik heb eens een keer een dame bijgestaan die per ongeluk in een klimhal haar vriendin had laten vallen. En die vriendin was heel zwaar en lichamelijk letsel had die bekomen. Die is uiteindelijk vervolgd voor het zwaar lichamelijk letsel door schuld. Die werd daar ook voor veroordeeld. Maar die kreeg geen straf opgelegd. Dat was ook heel begrijpelijk, want niemand had dit gewild. En ze had ook niet bewust een heel groot risico genomen. Dat is natuurlijk ellendig dat je eigen vriendin zo te pletter valt. Maar het is gewoon een modaliteit die de rechter heeft. En die je dus als Openbaar Ministerie kan verzoeken. Hè, en als verdediging ook. Ja, om te zeggen van, gelet op alle omstandigheden, vinden wij niet dat hier nog een straf moet volgen.
5: Ik hoor de koffiedrinkers heel in de verte. Hoor ik al denken, ja, dat is weer wc-eend.
26: Nee, maar goed, wat hier natuurlijk wel van belang is het verschil met de hondengeleider. Daar zie je natuurlijk ook een verschil in beoordeling.
5: Ja, oké.
26: He, want die ME'er komt er later bij. Nou, die geeft misschien een klap te veel, hè, volgens het Openbaar Ministerie, ja, met de wapenstok. Maar goed, het is natuurlijk de hond en de hondengrij, ja, die het letsel echt toebrengen, hè, aan deze meneer in zijn been. Ik neem aan dat daar een beetje het verschil in zat, maar, in strafeisen.
5: Maar 20 uur taakstraf voor mishandeling is het toch ook niet? Hè?
26: Nee, nee. Ja, ik vind het ook niet heel overtuigend klinken, heel eerlijk gezegd. Als je dan 20
17: uur eist. Wat je natuurlijk ziet is het verschil vaak in strafeisen in dit soort zaken, of de straffen die dan in een eerdere blauwe kamerzaak zijn opgelegd,
26: die zijn sowieso
17: is
26: lager.
17: Het verschil met een normale verdachte en een agent. Een normale verdachte mag überhaupt geen geweld gebruiken, behalve noodweer, dat soort dingen. Maar een agent heeft een speciale positie, want die moet optreden, ja, soms. Die mag geweld gebruiken, die doet dat voor zijn beroep. Die kan ook niet terug. Ja, en als die dan geweld gebruikt en het gaat te ver, dan worden daar doorgaans wel lagere straffen geëist dan voor iemand die überhaupt geen geweld
5: mag. Ja, ik denk ook altijd, wie wilde dan anders nog bij de politie werken als je
26: nou ja, en daar is dus context heel belangrijk in.
5: Ja.
26: Want het is natuurlijk iets anders als jij 's ochtends in een voorbereide arrestatie, ik zeg maar wat, van een drugscrimineel, met een arrestatieteam heel rustig om 6 uur 's ochtends een huis binnenkomt. Of althans heel rustig, niet heel rustig, ja, maar. Hè, en dan een verdachte meeneemt. Kijk, als je daar te ver gaat, dat kan je dan makkelijker verweten worden. Nou, als je in een hele hectische situatie, ja, op dat Malieveld met alle ellende om je heen en toeters en bellen, en met een hond, dat het daar eventjes misschien net te ver gaat.
5: Je had alles gehoord. Je had de strafeis gehoord. Het verweer van de advocaat. Waar kwam dat op hoofdlijn op neer? Wij konden niet anders. Het was hectisch.
17: Ja, dat is. Allebei de advocaten zeiden vrijspraak. Want onze cliënten hebben gewoon gehandeld zoals wij, ja, dat volgens de regels hadden moeten doen.
5: En dan moet jij in die raadkamer samen met je collega's daarover gaan beslissen.
26: Ja, vertel eens over die raadkamer. Nee, ja,
5: dat mag Niels niet, dat weet ik natuurlijk ook wel. Ik ben er wel een beetje nieuwsgierig naar.
17: Ja, ik kan natuurlijk nooit, dat weten jullie, vertellen hoe dat is gegaan. Nee. Maar in zijn algemeenheid zijn dit soort zaken wel heel interessant en ook leuk. Klinkt een beetje gek altijd.
5: Nee, dat
17: maar professioneel is dat leuk om te doen. Omdat hier niet zozeer het bewijs ter discussie stond, waar sommige zaken dat je puzzelstukjes in elkaar moet leggen van telefoontaps aansluiten. Maar hier was wel duidelijk dat er geweld was gebruikt. Maar hebben wij echt met elkaar moeten, ja, over, lang mogen praten over wat vinden wij hier nou van? Mocht dit nou? Kon dit anders? Hoe is dat voor die agent op dat moment? Het hele principiële vragen die je dan met elkaar gaat beantwoorden, die ook relevant zijn voor, ja, het optreden van agenten later.
26: Ja. Ga je dan in die raadkamer ook die beelden weer bekijken met, ja, z'n allen?
5: Nog een keer?
17: Ja, zeker nog een keer. Die hebben we vaak gezien. Ja.
26: Nog 20 keer misschien.
5: Ja. Wat was uiteindelijk jullie oordeel?
17: Wij hebben ze allebei vrijgesproken. Omdat ook wij, kort gezegd, ik kan misschien op sommige punten nader ingaan als nodig is, wij vonden dat zij ook in deze omstandigheden hebben gehandeld conform de geweldsinstructies. Dat zij het geweld wat ze hebben toegepast, dat zij dat mochten toepassen. Dat zij geen ander middel hadden en dat zij niet te ver zijn gegaan in de toepassing daarvan. En voor dat tweede stuk kan ik daar eventueel nog wel wat nader over zeggen. Want ja, dat is wat iedereen ook op die beelden heeft gezien en wat wij ook van tevoren hebben gezien. En dat ziet er heftig uit. Je ziet iemand,
5: nou,
17: je ziet iemand op de grond liggen en daar staan twee ME'ers omheen. En er krijgt een hond in zijn been en hij wordt geslagen. Dus dan zou een omstander kunnen denken van, nou, is dat allemaal wel nodig? Hij ligt toch op de grond? Maar in dit geval, we hebben gekeken naar wat daar aan vooraf is gegaan. Dat geldt voor die hondengeleider, dat hij ervan uit mocht gaan dat dit een gevaarlijke man was. Dat konden we ook op basis van andere stukken in het dossier wel aannemen. Dat was terechte veronderstelling. En hij dacht, ik sta er alleen voor. Die man die is nog steeds in verzet. Wapenstok en de eerdere inzet van de hond heeft geen effect gehad. En ik moet deze man aanhouden om verder gevaar te voorkomen. En wij hebben gezegd, ja, dat is jouw beleving geweest. En dat mocht jij denken, ook al was dat stukje van, ik sta er alleen voor en het is chaos om me heen. Dat is achteraf, was dat niet juist. Maar daarvoor geldt dan dat wij hebben gezegd, ja, op basis van wat we verder in het dossier vinden, mocht jij dat denken, die bodycam, die beelden hebben wij gezien, daar zie je wel de benen van die andere ME'er. En op de beelden die door omstanders zijn gemaakt, zie je dat het op een gegeven moment relatief rustig is om hen heen en dat ze met z'n tweeën tegen één zijn. Alleen hij zei, ja, ik heb een helm op, dus mijn zicht is anders dan de bodycam met de groothoeklens. Ik was me aan het concentreren op mijn hond om hem onder controle te krijgen. Ik zie dat hij nog beweegt. Ik heb die ME'er niet gezien. Ik moet in een split second handelen. En wij hebben dus op basis van de, ja, andere objectieve gegevens zijn verhaal getoetst en gezegd van, ja, dat mocht jij denken in dit geval.
26: Maar het is interessant, want eigenlijk zeg je, Voor de hondengeleider, je hebt gedwaald over de veilige situatie. Maar die dwaling die kunnen wij heel goed ons voorstellen. Gelet op jouw positie, gelet op de hectiek. Maar hoe geldt het dan ten aanzien van de ME'er? Want die zat niet op met die hond. Die komt erbij. En... Ja.
17: Nee, voor die ME'er gold dat hij dus is gaan assisteren. Omdat die man die hond vasthield in het begin. En geslagen heeft om los te laten. Van hebben wij gezegd, ja dat mocht. Want jij hebt je wapenstok. En dat is dan op dat moment het middel wat jij kan toepassen. En hij heeft ook uitgelegd hoe die had geslagen. Dus op de grote spiergroepen, dus bovenarmen.
5: Dat heb ik toen ook geleerd, ja.
17: Ja, precies. En ik heb niet voluit doorgeslagen. Dat meenden wij ook op de beelden te zien. En ik ben gestopt toen hij die hond losliet. En ook bij de tweede keer. Hij bleef zich verzetten en hij ging niet liggen om aangehouden te worden. En dan ja, is mijn middel, is die stok. En dan sla ik en dan kijk ik of die luistert. Nee, nog een keer. Nee, nog een keer. En toen die deed, stop. Dus dat vonden wij gepast geweld. Ja. Bij hem hebben we dus niet gezegd, jouw beleving klopte eigenlijk achteraf niet. Maar dat mocht je geloven. Bij hem hebben we gezegd, ja, hoe jij het hebt gedaan. Dat is eigenlijk conform de hoe dat moet.
5: Hoe reageerde de agent op het vonnis?
17: Ja, die waren heel opgelucht.
5: En,
17: ja.
5: En was de aangever er ook bij het vonnis?
17: Nee, niet bij het vonnis.
5: Nee. Heeft hij blijvend letsel eraan over?
17: Weten we niet.
5: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
17: Ja, dit is wel een zaak die mij bij is gebleven en bij gaat blijven. Ik vind het sowieso met die zaken waar agenten in de uitoefening van hun beroep iets doen, die zijn in die zin indrukwekkend, omdat zij daar vaak zitten met de volle overtuiging dat ze iets gedaan hebben wat zij moesten doen en wat juist was. En dat kwam hier ook, ja, dat kwam hier ook echt goed naar voren, hoe zij dat hebben beleefd. In een paar seconden, 9 seconden was het hier, een beslissing nemen. Ja, en het feit dat je dus beelden hebt waarvan je in eerste instantie denkt, dit is behoorlijk heftig. En daar dan je professioneel even uitzoomen en toch gaat kijken van, kan dit wel? Ja, en ook wat we... Ik denk ook nog wel goed om te melden, wat we ook ons wel beseft hebben, is dat we dit hier natuurlijk vrijspreken. En er mogelijk mensen denken van, nou, die agenten die komen overal mee weg. Als ze maar zeggen, ik heb dit zo beleefd, dan
5: is het goed.
17: Dan is het goed. Dan vinden de rechters het goed. Maar ook daar hebben we wel expliciet van gezegd van, het is geen vrijbrief, je beleving. Hè? Wij moeten dat zorgvuldig bekijken. En hier hebben we dat gedaan en hebben we gezegd, dat mocht. Maar er is in ieder geval één zaak geweest waar dat ook anders is geweest.
26: Nou ja, we hebben hier in het verleden jouw collega gehad, ja. Jaap Haak. Dat was het met het schieten op bij die boerenprotesten. Kijk, die agent die beleefde het ook alsof hij in gevaar was. Alleen daar werd achteraf van beoordeeld. Die beleving had hij niet redelijkerwijs kunnen hebben. En dus dat schieten werd wel
5: redelijk. Het kan ook anders lopen.
26: Ja, het kan dus ook anders lopen.
5: Niels Janssens, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
17: Graag gedaan, leuk.
5: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast. Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zetten volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: In baanbrekende businessmodellen. Hoe de financiële wereld op zijn kop wordt gezet door AI. Slimme vergelijker Risk is de allereerste Nederlandse partij die live gaat in ChatGPT. Niks geen saaie invullijstjes meer, maar praten met een robot voor de beste deal. Luisteren dus. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
12: Nu in de BNR-app.
13: Tata Steel ontslaat oud-directeur van Milieudefensie Donald Pols. Hij bleek vroeger leider van een extreemrechtse beweging. Het OM eist 4 keer levenslang in het Marengo-proces. Trump komt volgens Turkije volgende maand naar de NAVO-top. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
14: En op deze regenachtige dinsdagmiddag, Tim Schaap bij de ANWB. Er is regen, maar ook een ongeluk op de A1 bijgekomen.
16: Zeker. Ja, we zien dat het nu al drukker is dan gebruikelijk op dit tijdstip, mede door die regenbuien. Op de A1 staat de langste file van het hele land, richting Hengelo, tussen knooppunt Beekbergen en Deventer. 9 kilometer en een uur. Door het ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Zwolle over de A50, A28 en de N35. Verder ook file op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Bodegraven en De Meern. 7 kilometer en een kwartier door een pechgeval. 1 rijstrook is er dicht. En een kapotte vrachtwagen tenslotte in Noord-Brabant op de A59 vanuit Den Bosch. Voor Drunen 9 kilometer en 40 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 richting Utrecht bij 83,5.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Jay, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredome. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. In Amsterdam zijn 6 mannen opgepakt die worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's. Een van hen is boekhouder. Het geld zou zijn verdiend met fraude en drugshandel. Bij de arrestatie zijn een heleboel bankpassen, horloges, auto's en contant geld in beslag genomen. En bondscoach Ronald Koeman heeft de eerste keeper voor Oranje op het WK bekendgemaakt. Het wordt Bart Verbrugge en was dat ook al op het EK in Duitsland. Verbrugge zegt dat hij zich goed heeft voorbereid, vooral op eventuele penalties. Wie de tweede doelman wordt, houdt Koeman nog even geheim. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De beurs dan. De AEX staat 0,9% in het groen op 1045 punten. Grootste stijger Prozus, 8,4% in de plus. Wolters Kluwer, de grootste daler, bijna 4% in het rood. De Dow Jones opent 0,3% in de plus.
13: Vandaag in de avondspits, Donald Pols vertrekt bij Tata Steel omdat hij in zijn studententijd leider was van een extreemrechtse beweging. En Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Dat en meer de komende uren op BNR.
25: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
27: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
28: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
27: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
28: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
29: Tijd voor gesponsorde vacatures.
25: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
1: Benky, dat is toch geen woord?
0: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
2: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
2: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
18: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
20: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
18: Ontdek hoe op rma.nl.
21: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
22: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
21: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
22: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
21: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
22: Op BNR en als podcast.
23: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
30: Goed dat je luistert. Het is dinsdag 2 juni en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Donald Pols heeft precies één dag gewerkt als Chief Sustainability Officer bij Tata Steel. Hij is eruit gezet nadat NRC achterhaalde dat Pols als student een extreemrechtse beweging leidde in Zuid-Afrika. Er is ook nieuws uit de ruimte. Een satelliet van de NASA zal binnenkort verbranden in de atmosfeer. Is de reddingsmissie op tijd om dat te voorkomen? En ze werd geen burgemeester van Tilburg, ook niet van Delft. Maar Esma Lala, de nummer 2 van Pro in de Tweede Kamer, wordt wethouder in Amsterdam. Maar we beginnen met de kortste carrière van het jaar, gok ik. Die van Donald Pols bij Tata Steel.
13: Donald Pols is na één dag ontslagen als directeur duurzaamheid en communicatie bij Tata Steel. Dat maakte Tata bekend nadat NRC berichtte over het verleden van Pols. Hij was in zijn studententijd voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het einde van de apartheid. Jeroen Wester is een van de schrijvers van het NRC-artikel. Goedemiddag.
31: Ja, goedemiddag.
13: Ja, iets meer over die rol in die tijd, hè, wat jullie dus vandaag onthullen. Wat voor beweging was dat en wat wilden zij? En wat maakt dat nu dan zo brisant?
31: Nou, het gaat over iets wat inderdaad al een hele tijd geleden speelde, 35 jaar geleden. Daar was Donald Pols actief als voorzitter van de Afrikaner Studentenfront. En dat was een rechtsextremistische beweging die zich eigenlijk inzette voor een eigen vaderland voor de Afrikaner gemeenschap. Dat is eigenlijk de overwegend witte gemeenschap in Zuid-Afrika. Die zich verzette tegen opheffing van de apartheid die toen speelde.
13: Ja, en wat onder meer opdook is beeldmateriaal. Dat hij protesteert tegen de einde van de apartheid. Maar dat ze ook proberen om Nelson Mandela te spreken om mogelijk te maken. Wat bij één gelegenheid ook lukt, hè?
31: Ja, precies. Het was niet alleen proberen. Ze hebben hem ook echt het spreken onmogelijk gemaakt. En Mandela was toen net een half jaar uit de gevangenis en die zou spreken op de Universiteit van Pretoria. En de strategie van ASF op dat moment, van die studentenbeweging, was om dit soort toespraken eigenlijk te verstoren.
13: Ja, het roept natuurlijk heel veel vragen op, want je kent die Donald Pols als iemand die bij de milieubeweging hoort. Dat valt op het eerste gevoel niet te rijmen met rechtsextremisme. Nee. Vervolgens heeft hij ook die veelbesproken overstap naar Tata Steel gemaakt. Jullie hebben ook met Pols gesproken, hè? Want dit komt naar voren in een interview met hem.
31: Ja, zeker. Ja. Nee, er roept natuurlijk heel veel vragen op. Dus eerst gingen wij kijken van, is dit waar? Klopt dit? We hadden ook de vraag meteen van, hoe, als dit waar is, hoe heeft hij dan in hemelsnaam die ommezwaai gemaakt?
30: Ja.
31: En daarnaast dachten we ook nog van, als dit waar is, waarom heeft hij dat zo lang verzwegen? En uiteindelijk zijn we dus met Donald Pols daarover in gesprek gekomen. En toen wij dus hem dit gingen voorleggen.
1: Ja. Ja, en hoe verklaarde hij daarover? Want hij zegt onder andere, ja, ik ben opgegroeid in een heel gereformeerd milieu, ja, wit milieu in Zuid-Afrika.
31: Zeker.
1: Dus dat heeft, ja, mijn wereldbeeld al heel erg bepaald. Ja. Later, ja, vielen me de schellen van de ogen toen ik in Nederland studeerde. Maar goed, hij heeft er nooit over gesproken. En het is ook de vraag, nee, of hij het wel eens aan de Milieudefensie heeft verteld. Hoe verklaart hij dat?
31: Daar zijn we nog mee bezig. Kijk, als eerste, het was echt een behoorlijk bijna sectarisch milieu. Dus dat is echt belangrijk om te begrijpen. Mm-hmm. Dat Donald Pols opgroeide in een Neder-Duits gereformeerde kerk. Dat is een soort kerk van de kolonisten in Zuid-Afrika. Die heel erg voor de Afrikanen gemeenschap was. En die in het geloof had ingebakken dat witte superieur zijn aan zwarte. En dat is het milieu waaruit Pols kwam.
1: Ja.
31: En tv was verboden, of des duivels, en popmuziek was verboden. Dat was zijn achtergrond. En dat maakt wel dat je misschien beter kan begrijpen hoe iemand op zijn 19e in zo'n rechtsextremistische hoek terecht kan komen.
1: Nee, zeker. Nou goed, je moet het interview lezen om te begrijpen hoe die dan vervolgens in de milieubeweging terecht is gekomen. Maar Tata Steel heeft vrij snel conclusies getrokken. Eigenlijk dat jullie met die publicatie kwamen. Tegelijkertijd, Donald Pols moet al langer hebben geweten dat er een publicatie aankwam, want jullie hebben hem natuurlijk niet gisteren gesproken. Maar hij heeft ook niet besloten om dan zelf op te stappen.
31: Nee, dat klopt. Hij was wel benieuwd naar de reactie van Tata. Dus hij hoopte dat Tata dit wel kon accepteren.
1: Oh.
31: En Tata heeft gezegd vanochtend van, ja, wij zijn hier niet goed over geïnformeerd. En dat noemen ze eigenlijk als directe reden om meteen het contract met hem te beëindigen.
1: Ja, maar gaat het erom dat hij het niet heeft verteld? Of dat hij dit specifieke verleden heeft? Wat maak je op uit de reactie van Tata Steel?
31: Tata noemt beide.
1: Mm-hmm. Mm. Ja. Ja.
31: Ja.
1: Er zit nog meer aan te komen, zeg jij?
31: Nou, je vroeg naar de reactie van Milieudefensie. Mm-hmm. En wij wachten nog op een reactie van Milieudefensie.
1: Ja.
31: Volgens onze informatie was Milieudefensie op de hoogte. In zekere zin. Op zekere plekken in Milieudefensie was men op de hoogte van dit verleden. En kennelijk heeft de organisatie ertoe gekozen om dit toch onder de pet te houden.
1: Ja.
31: Terwijl op dat moment Donald Pols gechanteerd werd met zijn verleden.
1: Het is goed om te zeggen dat Annelot Hoek, onderzoekster, zich bij jullie meldde, hè, met bevindingen en beeldmateriaal.
31: Zeker.
1: En zo is die zaak aan het rollen gekomen. Dank voor de extra informatie, Jeroen Wester van NRC.
30: Op dit moment spreekt Mette Frederiksen de Denen toe. Want ze begint vandaag aan haar derde termijn als premier van Denemarken. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
30: Kijk, een woordje Deens, Geert-Jan, wat goed. Nou, Frederiksen zal met enige opluchting die speech geven.
3: Ja, toch wel, want de verkiezingsuitslag was niet zoals de sociaaldemocraten gehoopt had. En nou ja, dan moet je gaan formeren en kijken of je eruit komt. En ze gaf zelfs het mandaat op een gegeven moment terug. En ze liet een centrumrechtse partij het initiatief nemen. Dat was misschien ook wel tactiek, hoe dan ook. Een lange formatie, goede genade, wat hebben die Denen geleden? 2,5 maand.
30: Ja.
3: En ze klagen erover, want het is een record. Onze formateurs hebben na 2,5 maand net 2 keer koffie gedronken, 2 van de 20 partijen uitgesloten, maar in Denemarken vinden ze 69 dagen lang. Maar dan heb je ook wat, een centrum-links kabinet dat Frederiksen gaat leiden met de zegen van de Deense koning.
30: Oké, maar dat is dus een coalitie met behoorlijk wat partijen.
3: Ja, Denemarken kent het idee van de blokpolitiek. Je gaat of over links en dan heb je een rood blok, of je gaat over rechts en dan heb je een blauw blok. En het is een rood blok geworden, maar wel met heel veel blokjes. Met de Sociaaldemocraten, Socialistische Volkspartij, Gematigde Sociaal-Liberale Partij. En dan krijgt de coalitie ook nog gedoogsteun van de Rood-Groene Alliantie. Je raadt het al, een linkse partij. Dat is een stuk linkser dan Denemarken onder Frederiksen voorheen was. Toen had ze een paars blok, dat komt niet zo vaak voor. En dat vonden de Denen ook uiteindelijk 3 keer niks. Alle coalitiepartijen verloren bij de verkiezingen in maart. Dus na deze puinhopen van paars is het vandaag weer rood.
30: Maar dan nog heel even over die smaken in dat rode blok.
3: Ja.
30: Verschillen die partijen dan heel veel van elkaar?
3: Nou, een van de punten tijdens de verkiezingscampagne was dier en welzijn. En daarin verschillen de partijen van elkaar. En je ziet ook dat Frederiksen bij haar toespraak onder meer zegt dat ze ervoor zorgt dat Denemarken beter wordt voor de mensen, maar ook voor de dieren. En dat hoor je een premier toch niet zo vaak zeggen op de eerste dag.
30: Nee, Dan ruim baan voor de terugkeerhub. Ja, dat woord kennen we uit de asieldiscussie. Die komen er.
3: Ja, een woord dat toch wat vriendelijker klinkt soms dan in de praktijk misschien is. Het Europese parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie, die zijn er nu over uit. Die hebben nu een akkoord over een nieuwe terugkeerregeling. Heeft allemaal te maken met het nieuwe migratiepact. Mm-hmm. Dat gaat volgende week vrijdag in werking treden. Grootste hervorming van de Europese asielpolitiek in decennia tijd. En die regeling, die terugkeerregeling, was nog een soort open eindje. En nu is er een compromis tot stand gekomen. Dat was met name nodig voor de lidstaten en het parlement. Nog even voor de helderheid, die terugkeerhubs, die opvangplekken in landen buiten de EU, dat die er zouden komen, dat was al een feit. Maar de instituten waren er nog niet eens over de tijdlijn. Nou, wat is er nu afgesproken? Lidstaten mogen zich nu ongeveer een jaar gaan voorbereiden hierop. Lijkt mij op zich ook heel verstandig dat je die wetten implementeert en dat je IT op orde...
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, dan moeten we daar wel even iets bij zeggen. Want volgens mij spreken jullie later in de uitzending nog met Volt-Europarlementariër Anna Strolenberg. En even een sneak preview. Want ik weet dat zij dit een vage ambitie vindt. Want wat willen de landen, Nederland is een van de koplopers hierin, die willen dus akkoorden sluiten met landen buiten de EU. Maar dan moeten dat wel landen zijn die mensenrechten respecteren. En Anna Strolenberg, die gaat ook bij jullie straks zeggen, ja, welke invloed heb je als EU op de mensenrechten buiten je eigen Unie?
2: Ja.
1: Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. En als dan Kenia en Oezbekistan genoemd worden, ja, ik ben in Oezbekistan geweest, fantastisch land om doorheen te reizen. Niet om een mens te zijn.
2: Nee, de mensenrechten staan er niet zo hoog in het vaandel.
1: Die staan er niet zo hoog aangeschreven.
2: Oké, dan iets heel anders, Geert-Jan. Dit kan niet anders dan treinnieuws betekenen. Kedengedeng.
1: En heel goed treinnieuws. Goed met een grote G. Voor de liefhebber van stedentrips. Er komt weer wat moois aan. En dat heeft ook te maken met dat er steeds meer ruimte is voor ondernemers op het Europese spoor. De monopolisten die hebben nog steeds heel veel macht. Maar steeds meer aanbieders weten een plekje te bemachtigen. Denk bijvoorbeeld aan European Sleeper. En dat Nederlands-Belgische spoorbedrijf zorgt ervoor dat er vanaf december weer een nachttrein naar Italië komt. Ja. Tussen Breda en Milaan gaat die rijden. Stopt ook in Eindhoven. Nou, helemaal iets voor Guus Meeuwis natuurlijk. 3 keer in de week zal de Europese Commissie ook blij mee zijn. Want die zei in 2021, we moeten het aantal internationale treinverbindingen verdubbelen in 2030. Maar ik kwam nog een nieuwe rit tegen die deze maand gaat rijden. Leo Express. En dat wordt een van de langste treinreizen van Europa. Dat je dus ergens instapt en meer dan 1300 kilometer verderop uitstapt. Oh. Van Frankfurt tot aan de grens met Oekraïne. Eindstation is de Poolse stad Przemysl. En dat duurt zo'n 18 uur. En dan ga je dus door Duitsland, Tsjechië en Polen.
2: Oké, maar dat is de langste rit, niet de langste treinreis.
1: Nee, die is denk ik van Slovenië naar Turkije. Voor zover ik dat kon checken, 1600 kilometer lang. De Optima Express. En dan heb je natuurlijk nog de Trans-Siberië Express. Ja, daar staat geen maat op. Of naar Vladivostok in Rusland. Dus dan ga je door heel Rusland, 8000 kilometer geloof ik. Maar goed, dat gaan we niet zo makkelijk meer doen.
2: Maar jij bent een liefhebber dus. Wat is jouw langste treinrit ooit geweest?
1: Ik denk 48 uur in de trein van Zambia naar Tanzania. Naar Dar es Salaam. 1800 kilometer. Het was een ervaring. Groots met een harde, zachte G. Kom over de rivier.
2: Maar dat is dan weer geen Europa. Dankjewel, Geert-Jan aan de hele podcast.
3: BNR Nieuwsradio.
2: Nou, de hele podcast met het allerlaatste Europese nieuws staat online, wilde ik nog zeggen. Make Europe great again.
4: Tweede Kamerlid Esma Lalla zegt Den Haag gedag en wordt wethouder in Amsterdam. Het pro-lid dat volgens partijleider Jesse Klaver echt 4 jaar zou blijven, kon tegen deze kans geen nee zeggen. We praten erover met politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Leendert, ja, ze deed al een, dat lekte uit, gooi naar het burgemeesterschap in Delft en in Tilburg. Het wordt nu wethouderschap in Amsterdam. Het klinkt alsof ze heel graag weg wilde.
5: Ja, als mijn werkgever, jullie dus, hè, BNR, hoort dat ik om de haverklap ergens anders aan het solliciteren ben, dan denk ik dat onze hoofdredacteur denkt, Leendert wil weg. We hebben het natuurlijk Esma Lalla ook eventjes zelf gevraagd. Wilde u gewoon weg?
6: Nou, hier in Den Haag, het is zeer eervol om volksvertegenwoordiger te zijn. Maar je ziet dat er best wel een grote afstand is tussen wetgeving en de leefwereld. En als ik dan bij mezelf ga kijken waar ik het meeste verschil kan maken, dan kom ik eigenlijk de afgelopen tijd tot de conclusie van iets wat ik eigenlijk al heel lang wist. Dat mijn hart ligt bij het politiek bestuur. En dan vind ik het ook gewoon terecht dat op het moment dat dan een vraag wordt gesteld in een stad als Amsterdam, super progressief, waarin het niet alleen maar het progressieve politieke verhaal is, maar de inwoners ook elke dag volgen. En je dan met kansenongelijkheid aan de slag kan gaan. Ja, dat is ontzettend eervol en dat heb ik heel veel zin in.
5: Ja, dat hebben we vaker gehoord hoor. Politici die zeggen, ik ben een politiek bestuurder. En dat is wel degelijk iets anders dan een politicus in de Tweede Kamer. Ja. Een voorbeeld daarvan is Christiane van der Wal.
2: Ja, daar moest ik ook aan denken.
5: Bij de VVD. Ja, begon met, het was minister natuurlijk, hè, stikstof. Begon met heel veel enthousiasme aan het Kamerwerk. Had ze echt zin in. En na een aantal maanden kwam ze erachter, dit is helemaal niets voor mij. Altijd een beetje pijnlijk. Want als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer, het is eigenlijk het hoogste

0: belangrijkste instituut. Hè. Zij zijn de baas. Zij controleren de regering. En als je zo'n hoog ambt gedag zegt, dan is het altijd wel de vraag, waarom doe je dat nou eigenlijk? Ze geeft hier wel aan waarom dat is. Ik ben meer bestuurder. Maar in tegenstelling tot Christiane van der Wal is dit haar tweede periode als Kamerlid. Ja. Wat dat betreft, en ook met die sollicitaties ervoor, is het toch wel een beetje gek dat ze nu nog binnen een jaar, want het is eind vorig jaar zijn ze geïnstalleerd, zegt, geef er toch maar de brei aan.
1: Ja, want ze kwam in 2023 als nieuwkomer direct achter Frans Timmermans op nummer 2 op de lijst. Dus die Haagse carrière is niet geworden wat ze ervan verwacht had?
0: Nee, absoluut niet. En ze was ook iemand die op een hele prominente plek neergezet werd. Hè, op nummer 2, zoals je al zei. En dat niet één keer, maar dat gebeurde de keer daarna weer. Ze zat ook bij belangrijke debatten een tijd lang naast of achter Frans Timmermans. Maar wij zagen hier Esma Lala eigenlijk nooit in de Kamer. We hoorden haar eigenlijk niet bij grote debatten. Ze deden wel sociale zaken. Dat was een portefeuille die daar aan het hart ging. Vaak in duo deden ze dat. Dat is een heel groot departement. Maar ja, dat we echt, dat haar politieke carrière hier een vlucht nam, dat is eigenlijk nooit gebeurd. En ze is een toch wel zeer onzichtbaar Kamerlid geweest. We hebben Klaver, nu partijleider, natuurlijk wel gevraagd, wat vindt u nou eigenlijk van het vertrek van mevrouw Lala?
2: Ik ga haar hier ontzettend missen in het parlement. Dus ik vind het jammer dat ze weggaat. Maar ik wens ze heel veel succes in Amsterdam. Ik denk dat de hoofdstad er een hele goed bestuurder bij krijgt.
0: Hij had nog prominent in het Algemeen Dagblad gezegd, ze gaat echt de periode nu uitzitten in de Kamer. Niet nog een keertje solliciteren.
1: Terug zei hij dat, hè, rond de
0: wel gedaan. Ja. En dan krijgen we van Klaver het volgende antwoord als er naar gevraagd wordt.
2: Nee, ze heeft een andere keuze gemaakt. En dat moet u ook echt aan haar vragen waarom ze die keuze heeft gemaakt. Maar zij kiest toch weer voor het lokale bestuur, zoals ze dat eerder ook heeft gedaan. Ze gaat de publieke zaak nu in Amsterdam dienen.
0: Ja, en eigenlijk is het,
3: klinkt wat koeltjes, hè?
0: Ja, maar het is ook, ze heeft een andere keuze gemaakt. Ja, natuurlijk. Maar de vraag is uiteraard, wat vindt u hier nou eigenlijk van? Maar dat laat hij toch in het midden.
1: Lala woont in Tilburg. Hè. Daar lijkt ze ook wel een beetje hard aan te hebben verpand. Of heeft ze ook binding met de hoofdstad?
0: Nou ja, in Tilburg, toen zij solliciteerde om daar burgemeester te worden, daar valt wel iets voor te zeggen. Op het moment dat je in de stad waar je zelf woont, waar je hart ligt, de eer krijgt om daar burgemeester te worden. Want het is natuurlijk wel pijnlijk voor haar geweest dat die sollicitatieprocedure is uitgelekt. Maar stel, ze was het geworden. Zou je wel kunnen zeggen van begrijpelijk. Gebeurt vaker dat mensen uit Den Haag vertrekken om van een grote stad, waar ook iemands hart ligt, om daar burgemeester van te worden. Maar nu dus naar Amsterdam. Maar over haar vertrek van Amsterdam en of ze dan ook de hart daar heeft liggen, daar is ze wel eerlijk over.
4: Nou, ik kan niet nu zeggen dat ik een Amsterdammer ben, maar ik ben natuurlijk afgelopen jaren veelvuldig in Amsterdam geweest. Ook veel werkbezoeken gehad. En ik kijk er ook ontzettend veel. Ik kijk er ontzettend naar uit om Amsterdam beter te leren kennen. In die zin ga ik ook verhuizen naar Amsterdam. En als je zo'n stap maakt, dan weet je ook dat je daar niet lichtzinnig over nadenkt.
0: Ja, maar lang verhaal kort, ze wilde hier gewoon weg. Ja,
3: tot slot nog even kort, Leendert. Wiemar Bolhuis gaat haar opvolgen trouwens, als een econoom.
0: Dat is nog de vraag. We hebben het gevraagd, maar ze weten het nog niet bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar hij is de eerste in lijn.
3: Oké, ik wilde je iets anders vragen. Namelijk net kwam er nieuws binnen. Een ruime meerderheid in de Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen of asielzoekers aanmoedigen of goed praten. Ja, dat is wel opvallend, toch?
0: Of je kan zeggen, het is ook wel een klein beetje een zwaaien naar de achterbanmotie. Om toch te laten zien waar je staat. Want in het kabinet debat vorige week is al gezegd, wij gaan geen structurele samenwerking aan. Zeker vanuit D66 met Forum voor Democratie, PVV, maar ook Groep Marcus Houwer. En op het moment dat je het over akkoorden hebt, en zeker nu, met dat minderheidskabinet, en dan heb je het over structurele samenwerking. Er is nog steeds gezegd, met moties, daar stemmen we aan de loop een debat met elkaar mee. En als je dat niet meer doet, dan wordt het kamerwerk in sommige gevallen ook echt wel onmogelijk. En als iemand met een heel goed voorstel komt, waarom zou je daar dan niet bij meestemmen? Dus moties kunnen we nog steeds krijgen vanuit bijvoorbeeld Forum voor Democratie, PVV, Groep Marcus Houwer. Maar structurele samenwerking in een, laten we zeggen, een soort van gedoogachtige constructie, dat hoeven we niet te verwachten. Maar ik had dat toch al niet verwacht. Dus hoe opvallend de motie nou is, ik zeg, niet heel
3: zwaaien
0: erg
3: naar de achterban.
0: Ja.
1: Leendert Beekman.
5: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Een satelliet van NASA zal binnenkort verbranden in de atmosfeer. Daarom is er een reddingsmissie opgetuigd om hem terug te halen. Er is alleen één klein probleem. Ze weten niet precies waar de satelliet zal zijn tijdens de missie. Bij ons is Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonderborg in Utrecht. Hi Rob.
6: Hi Liesbeth.
3: Ja, een reddingsmissie beginnen naar een satelliet. En je weet niet precies waar die satelliet zich bevindt. Hoe kan dat?
6: Nou, dat klinkt ernstiger en gekker dan dat het in werkelijkheid is. We weten wel degelijk waar die satelliet, een ruimtetelescoop, waar die is. Maar hij wordt afgeremd continu, omdat hij dichter bij de atmosfeer komt. En daardoor weten we niet, zeg maar bij wijze van spreken, op de meter waar die is. Want zo'n koppeling, die reddingsmissie, moet uitermate precies plaatsvinden. Dus we weten ongeveer waar die is. En tegen de tijd dat die missie echt plaatsvindt, dan gaan we uitknobbelen waar die precies is. Maar op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk.
3: En om wat voor soort telescoop gaat het dan?
6: Ja, het is een zogenaamde gammastraaltelescoop. Dat is weer een ander soort licht dan waar we mee vertrouwd zijn natuurlijk. Denk aan röntgenstraling, maar dan nog veel energierijker. En er zijn bepaalde explosies in het universum waarbij heel veel van die gammastraling vrijkomt. En deze telescoop kan dat waarnemen.
3: Ja, en hij staat op het punt om te verbranden. Waarom is het belangrijk dat hij voor dat moment wordt teruggehaald? Want er is toch heel veel ruimteafval, zogezegd, in de ruimte?
6: Ja, deze telescoop die werkt nog steeds. En hij is eigenlijk voorbij zijn houdbaarheidsdatum, maar hij is zo goed gemaakt dat hij het nog steeds doet. En het is de enige ruimtetelescoop die dit soort straling vanuit de ruimte kan waarnemen. Dus dan is het zonde om zo'n dure telescoop die nog prima werkt te laten verbranden in de atmosfeer. Dus we gaan hem redden.
3: Ja, zo'n reddingsmissie zal ook niet goedkoop zijn. Maar hoe werkt dat dan? Hoe gaan ze hem terughalen?
6: Ja, dit is een commerciële satelliet. Dat is de allereerste keer dat een commercieel bedrijf wordt gevraagd om een satelliet te redden. En die heeft robotarmen en een stuurraket aan boord. Dus de bedoeling is dat die gaat koppelen aan die ruimtetelescoop, met die robotarmen zich vastklampt en hem dan een duw geeft in een hogere baan, zodat die telescoop weer heel lang mee kan gaan.
3: Nou, en allemaal voordat hij dus in brand is gevlogen. Dankjewel, Rob van den Berg.
1: Grote netbeheerders moeten extra maatregelen gaan nemen om het elektriciteitsnet beter te kunnen benutten. Dat hebben ze afgesproken met de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt. Maar welke maatregelen dat dan zijn, dat moeten we nog horen van de ACM over een paar minuten.
7: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
8: De afscheiding van Friesland.
9: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
7: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
10: Let op. Met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
12: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
11: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
13: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland.
15: Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
18: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
19: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
20: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
21: Yes!
24: BNR Verkeer.
25: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Er staat bijna 600 kilometer file onderweg. Dat is drukker dan anders op dit tijdstip, mede door de regenbuien die over het land heen trekken. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Hengelo. Bij Twello is de weg weer helemaal vrij na een ongeluk. Het is nog wel druk, vanaf Apeldoorn een uur in de file, al neemt dat wel snel af. Omrijden is niet meer nodig. Dat doen mensen nog wel, bijvoorbeeld lokaal drukt op de N344. Daar heb je ook nog ongeveer 50 minuten vertraging. Dan nog de A12 Den Haag-Utrecht voor de Meern. 20 minuten door een kapotte vrachtwagen met een klapband. En op de A325 Nijmegen-Arnhem vielen tussen Elden en Westervoort. 4 kilometer en een half uur door een pechgeval. 1 rijstrook is er dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij 229,8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Jay, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredome. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. In Amsterdam zijn 6 mannen opgepakt die worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's. Een van hen is boekhouder. Het geld zou zijn verdiend met fraude en drugshandel. Bij de arrestatie zijn een heleboel bankpassen, horloges, auto's en contant geld in beslag genomen. En bondscoach Ronald Koeman heeft de eerste keeper voor Oranje op het WK bekendgemaakt. Het wordt Bart Verbrugge en was dat ook al op het WK in Duitsland. Verbrugge zegt dat hij zich goed heeft voorbereid, vooral op eventuele penalties. Wie de tweede doelman wordt, houdt Koeman nog even geheim. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
27: Deze week is het precies een jaar dat Noord-Brabant samenwerkt met de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Op het gebied van onder andere chips en waterstof. Wat levert zo'n samenwerking nou precies op? Gaan we zo vragen aan de gedeputeerde van Noord-Brabant.
28: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
30: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
31: Klopt, minstens 2 dagen per week.
30: En jij?
31: Ik meestal maar 1 keer per maand.
30: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
31: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
30: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk.
0: Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Nina van den Dungen. Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over supermarkten die consumenten en producenten afknijpen. En ook spreek ik Ruud Joosten, de topman van Koninklijke BAM Groep. Ik vraag hem of het de bouwer nog wel lukt om woningen uit de grond te stampen in tijden van een overvol stroomnet en een stikstofcrisis. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
18: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
3: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
4: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
24: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
5: Goedemiddag.
27: Goedemiddag.
5: Defensie wil nu toch af van het omstreden Amerikaanse techbedrijf Palantir. Meer daarover over een kwartier. Naast de economische band Nederland-Duitsland werken ook specifieke regio's samen. Een jaar geleden sloten Noord-Brabant en Baden-Württemberg zelfs een Memorandum of Understanding. Wat levert dat op en is dit eigenlijk niet het werk van economische zaken? Dadelijk de provincie-gedeputeerde daarover. Eerst, de ACM voert de druk op netbeheerders.
27: Netbeheerders moeten namelijk dit jaar nog extra maatregelen gaan nemen om het elektriciteitsnet beter te benutten. Om die netcongestie tegen te gaan natuurlijk. Dat hebben ze toegezegd aan de ACM. Om dat te controleren publiceert ACM elk kwartaal een dashboard waarop de netbeheerder per netbeheerder te zien is of de maatregelen goed worden uitgevoerd. Manon Leijten is bestuurslid van de Autoriteit Consumentenmarkt. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
27: Ja. Concrete maatregelen, die zijn natuurlijk heel welkom, maar hoe zien die er dan uit?
6: Nou, overvolle stroomnet is een nijpend probleem voor bedrijven en ook voor steeds meer huishoudens. Maar buiten de piek is er vaak wel ruimte op het stroomnet. Dus is het cruciaal dat netbeheerders de flexibele contracten aanbieden en goed netinzicht hebben. En we zien dat het daaraan ontbreekt. En daarom hebben we bindende afspraken met netbeheerders gemaakt dat eind van dit jaar alle netbeheerders alle vormen van flexibele contracten gaan aanbieden.
27: Oké, dus als consument, maar ook als bedrijf, heb je dus bij welke netbeheerder je klant bent, kun je kiezen, heb je de keuze?
6: Ja, niet alle contracten kunnen ook voor huishoudens, maar er zijn verschillende soorten flexibele contracten. Namelijk dat je stroom kan krijgen bepaalde uren of dat je reststroom kan krijgen. Mm-hmm. Nou, die contracten zijn afgelopen jaren ontwikkeld. Wij zien echter dat netbeheerders die contracten niet aanbieden en bedrijven op het request krijgen bij verzoek tot toegang voor het stroomnet. Terwijl er dus wel buiten de piek wel ruimte is.
27: Ja, dus die ruimte wordt gewoon onvoldoende benut op dit moment. In het persbericht van de ACM staat ook te lezen dat de netbeheerders zich hiermee committeren aan een planning om dit uit te voeren. En hoe ziet hier dan uit? Ieder kwartaal een rapportage?
6: Ja, ieder kwartaal een rapportage aan ons. En wij gaan ook ieder kwartaal een dashboard presenteren, zodat iedereen kan zien, al die bedrijven die op de wachtlijst staan en al die huishoudens die een zwaardere stroomaansluiting willen, hoe de netbeheerders vorderen met de afspraken.
27: En als ze dat niet doen?
6: Nou ja, als ze dat niet doen, nou, we gaan ervan uit dat als ze bindende afspraken met ons maken, dat ze zich daaraan houden. Maar als ze zich er niet aan houden, zullen wij niet schuwen boetes op te leggen.
27: Nee, nou, nu hebben jullie zelf ook gezegd, wij komen met een breed pakket aan maatregelen om de problemen op het stroomnet aan te pakken. Nou hebben we hier in de Avondspits eigenlijk, nou, ik denk wel dagelijks nieuws, praten wij over de netcongestie en de problemen die dat voor boeren, burgers en buitenlui allemaal oplevert. Wat maakt jullie pakket aan maatregelen nu anders dan anders? Waarom gaat dit wel werken?
6: Dit zijn niet echt nieuwe maatregelen. Dit zijn maatregelen die eerder zijn aangekondigd. Maar nu is er een integraal plan en commitment van de netbeheerders om dit ook daadwerkelijk te gaan realiseren.
5: En we horen dan straks die dagelijkse berichten over dat het net weer vol zit tot het verleden.
6: Dit vraagt ook lange adem. De oplossing is zowel sneller bouwen en het net flexibeler benutten. Deze maatregelen richten zich op het flexibeler gebruik van het net. En in ieder geval eind dit jaar kan iedereen bij de netbeheerders terecht voor een flexibel contract.
27: En in Utrecht, weten we, de provincie Utrecht, daar is al een stop afgekondigd. Ja. Hè? Daar kan een vriendin van mij kan niet eens een elektrische auto aanschaffen omdat er geen plek is voor een laadpaal voor de deur. Dit soort maatregelen, dat integrale pakket wat u noemt, gaat hiervoor zorgen dat ook Utrecht dan weer van het slot kan?
6: Ik vrees dat Utrecht van het slot dat daar meer voor nodig is. Daar schort het met name in vordering in de bouw. He, daar is gewoon een nieuw hoogspanningsstation van TenneT nodig. Daar zijn vergunningen voor nodig, mensen, materialen, et cetera.
27: Ja. Dus dit pakket van maatregelen had eigenlijk veel eerder uit de kast getrokken moeten worden?
6: Met de kennis van nu zou je natuurlijk willen dat er eerder begonnen was met de uitbreiding van het net en eerder met alle maatregelen alles uit de kast te trekken om dat net flexibeler te gebruiken. Tegelijkertijd moeten we constateren dat er ook best veel ontwikkelingen zijn geweest die we niet hadden voorzien. Zowel de oorlog in Oekraïne als de oorlog in het Midden-Oosten hebben geleid tot een enorme versnelling van de wens tot elektrificatie. Dus dit plan helpt nu. En met kennis van nu had je dit eerder willen doen. Maar belangrijk dat we nu vol aan de slag gaan, zodat het nut en net zo flexibel mogelijk gebruikt kan worden.
27: Dank, Manon Leijden van de Autoriteit Consument en Markt.
5: We rijden tot 4:15 geen treinen tussen Amersfoort en Deventer. Hoe is het op de weg? Want in delen van Nederland is het toch behoorlijk aan het regenen. Tim Schaap bij de ANWB. Mm-hmm.
7: Ja, klopt. Het is tot nu toe een drukkere avondspits dan anders. En dat komt echt wel door die regenbuien. We zien dat daar veel dagelijkse files langer zijn dan anders. Ook gebeuren er ongelukken. Al weet ik niet zeker of ze met de storm te maken hebben. Maar er staat wel file op de A1 richting Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg 7 kilometer vanaf knooppunt Watergaasmeer. De vertraging is 30 minuten. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een kapotte vrachtwagen langs de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Gouda en de Meern een half uur extra. Ook meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer 1 op de A28 naar Utrecht bij 4,6.
24: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
9: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
10: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
27: Ja, we praten vandaag natuurlijk ook over dat plotse vertrek van Donald Pols bij Tata Steel. Hij heeft er 1 dag gewerkt nadat de NRC berichtte dat hij in het verleden de leider was van een extreem rechtse studentenvereniging in Zuid-Afrika, is hij buiten de deur gezegd. We hebben ook nog een reactie gevraagd aan zijn vorige werkgever, Milieudefensie. En die laat nu weten dat zij op de hoogte waren van het feit dat hij van zijn 19e, Donald Pols dus, tot zijn 21ste jaar voorzitter was van het Afrikaner Studentenfront in Zuid-Afrika. Marty Smit, de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt: Donald heeft tijdens ons gesprek duidelijk op alle fronten afstand genomen van zijn verleden en spijt betuigd. In zijn jaren bij Milieudefensie heeft Donald zich ingezet voor de missie van Milieudefensie: een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld. Dus Milieudefensie was op de hoogte.
5: Ja, dan ga ik naar Martijn van Guithuizen. Die is gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij de provincie Noord-Brabant. Nou, laten we dan meteen ook uw... Wil u nog iets opbiechten of dat kunnen we gewoon het gesprek beginnen?
27: Uit een studentenverleden?
11: Ik heb heel veel in mijn studentenleven uitgespookt. Maar volgens mij is dat niet interessant voor de carrière van nu.
5: Nee, nou, dat kan altijd later blijken toch relevant te zijn. Hè? Dus kies het moment waarop je het wel zegt als het nodig is. We gaan het hebben over uw samenwerking Noord-Brabant. Daar bent u van. Met het Duitse Baden-Württemberg. Dat is best een opmerkelijke... U heeft een samenwerkingsintentieverklaring zelfs getekend vorig jaar om meer samen te werken. Noord-Brabant is niet eens een deelstaat, hè? Baden-Württemberg wel. Dat is nog een land binnen Duitsland. Dat is Canada natuurlijk. Het is een beetje een federale staat, bondstaat. Dat is Nederland helemaal niet. Is het niet een hele merkwaardige samenwerking?
11: Nee, maar we zijn alle twee decentrale overheden in een lidstaat van Europa. En vandaar dat wij na een jarenlange buitengewoon goede samenwerking het tijd vonden om samen een soort boterbriefje te sluiten. Hm. Van dit gaan we nog wel een aantal jaren in de toekomst voortzetten.
5: Ja.
11: Omdat het tot ons tot nu heel goed bevalt. En het wordt alleen maar urgenter volgens Baden-Württemberg en Noord-Brabant om elkaar op te blijven zoeken voor onze Brabantse bedrijven en instellingen. En dat geldt ook aan de Duitse kant.
5: Ja, waar bestaat het uit? Hè? Daar moeten we misschien bij beginnen. We hebben een jaar geleden gesloten. Die liggen niet naast elkaar. Dus Noord-Brabant grenst niet aan Duitsland. En ook niet aan deze deelstaat. Er zitten nog een paar provincies en deelstaten tussen. Wat hebben jullie afgesproken concreet?
11: Nou, dat we vooral als twee overheden elkaar blijven ontmoeten en zorgen dat er tijd geïnvesteerd wordt om de ontmoetingen tussen de Brabantse bedrijven en kennisinstellingen en die aan de Duitse zijde, dat we dat faciliteren. En dan gaat het om dat Baden-Württemberg en Noord-Brabant buitengewoon innovatieve maakindustrie hebben.
5: Ja.
11: Ook in dezelfde sectoren zoals automotive en rondom de energieuitdagingen en dat soort aspecten. En dat werkt buitengewoon goed.
5: Inderdaad zorgen dat die twee elkaar kunnen ontmoeten. Het bedrijfsleven, de instellingen, instituties, ja. De kennisinstellingen. Gaat dat niet vanzelf?
11: Dat gaat niet vanzelf. Hm. Dat moeten we echt faciliteren. Niet alleen de twee overheden, maar ook bijvoorbeeld onze Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Baden-Württemberg International. Dat zijn een soort zelfde organisaties. En de bedrijven, nou, dat is al niet alleen ontmoeten, maar ook leren samenwerken. Nou, daar hebben we ook ervaring in ontwikkeld.
5: Hm.
11: En dat zien de bedrijven over en weer en de kennisinstellingen dus over en weer dat werkt.
5: Maar u bent bijna een soort minister van Handel. Mag u zich in Baden-Württemberg ook minister noemen misschien?
11: Regionale minister, welke term ook werkt, om uiteindelijk zaken te kunnen doen.
5: Ja, want dit gaat wel om economische zaken heen. Dus het is puur de provincie Noord-Brabant die op eigen houtje met een buitenlandse staat, deelstaat onderhandelt.
11: We doen dat op eigen houtje, maar bij buitengewoon goede afstemming met onze lidstaat en onze Rijksoverheid, de NBSO, de consulaat in Zuid-Duitsland. Daar werken we buitengewoon goed mee samen met alle posten in het buitenland. Volgende week vlieg ik naar Tokio en dat hebben we ook een buitengewoon goede contacten met daar de ambassade, de NFIE, de NBSO. Dus we doen dat samen. We brengen elkaar goed in positie. We zorgen dat we elkaar goed informeren om uiteindelijk voor Brabantse en dus ook Nederlandse bedrijven het effect te maximaliseren.
5: U zegt het net al, Brabant en Baden-Württemberg hebben een gemeenschappelijke interesse. Dat gaat onder andere om de auto-industrie. Dus dan moet je denken aan Porsche, Mercedes, die zitten in die deelstaat.
11: Die zit in die deelstaat.
5: Die zit in deelstaat. Bosch is geen automaker, maar wel ook een grote, elektronica fabrikant.
11: Hele belangrijke speler in Baden-Württemberg, maar ook in Noord-Brabant. In Tilburg hebben ze een hele belangrijke vestiging.
5: Ja.
11: Daar gaan ook de deuren stap voor stap open om juist ook weer op een Brabantse manier bedrijven bij Bosch te brengen. Om daar ook weer met het Brabantse bedrijfsleven ook weer intensiever te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van waterstoftechnologie, electrolyzers. Dus op die manier zorgen ervoor dat die deuren open gaan en samen concurrerender te worden in deze geopolitieke moeilijke tijd.
5: Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die was 3 maanden geleden in Baden-Württemberg rond de deelstaatverkiezingen. Gewonnen door de Groenen overigens. Best markant in een autodeelstaat, maar goed, ze zijn daar populair. Voor dit gesprek haalde hij de contacten weer even op om die relatie tussen de twee regio's te illustreren.
12: Hoe kijken economen en ondernemers nou naar deze geformaliseerde samenwerking?
13: Dat is wel bijzonder. Het is toch een eindje ver weg. En normaal zie je dit soort van samenwerking meer dan tussen de Duitse deelstaten die toch iets dichter bij de Nederlandse grens zitten dan Baden-Württemberg.
12: Zegt Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
13: Ik denk dat heel veel in Baden-Württemberg Nederland alleen maar gewoon van de stroopwafels en van voetbal kennen.
12: Nederlander Jan van Schuik werkt dan alweer 17 jaar voor kunststofproducent Ensinger, dat in het stadje Noefringen zetelt.
14: Nou, voor Ensinger als fabrikant en leverancier van hoogwaardige speciale kunststoffen. Die worden overal gebruikt in alle high-tech toepassingen. Dus daar is Noord-Brabant voor ons de nummer 1 regio in Nederland. Hier zit ook de meeste maakindustrie. En er zitten heel veel bedrijven in Brabant die met hele specifieke know-how aan onze materialen werken, daar onderdelen uitmaken, daar bouwgroepen uitmaken. En uiteindelijk landen al deze producten ergens in die hele mooie machines die in Nederland geproduceerd worden en over de hele wereld gaan.
12: De Nederlandse Ruivereniging organiseert regelmatig handelsmissies en meet en matches tussen Nederland en Baden-Württemberg, met altijd een grote delegatie Brabanders aan boord. En dus is managing director van Rai Automotive Industry NL, Pim Grol, wel enthousiast. Hoewel zo'n MOU nou ook weer geen bittere noodzaak is.
15: Nou, wij hebben ze natuurlijk ook wel eens afgesloten. Maar in feite is het natuurlijk niets meer dan een soort van wederzijdse afspraak om de betrekkingen met elkaar aan te trekken en te versterken. Je versterkt dat met een memorandum of understanding, want daar leg je wat meer druk op. Maar goed, we weten ook dat inmiddels 96% van de bedrijven in onze sector eigenlijk al op een of andere manier met elkaar samenwerken. Dat is best hoog.
12: Dus er is niets op tegen, zo'n MOU. Maar waarom is het nou echt nodig? Vraagt ook Karsten Bezeski zich af.
13: En ik vraag me af of het misschien ook komt omdat ze op deze manier misschien ook nog aan Europees geld kunnen komen. Maar er zit natuurlijk ook toch veel Europees geld voor regionale coöperatiesamenwerking in. Dus dat zou één reden kunnen zijn.
12: En dan zijn er nog mensen die zeggen, met het sluiten van zo'n akkoord bestendig je de politieke relatie en maak je die weerbaar tegen de eventuele opkomst van populistische partijen. Want die samenwerking tussen Nederland en Duitsland, die wil je houden.
5: Ja, hoe kijkt u daarnaar, meneer Van Gruithuizen?
11: Ik denk dat het allemaal toch een beetje waar is wat er zojuist gezegd is. Het bestendigt de buitengewoon goede samenwerking die we hadden. Daarom dat ik net zei, het is een boterbriefje in een bepaalde manier. Juridisch niet afdwingbaar, maar het zorgt wel voor dat de twee overheden aan beide zijden, dat die in ieder geval capaciteit hebben om die samenwerking verder te brengen.
5: Ja, maar we horen een van de sprekers ook zeggen, 96% van de auto-industrie werkt toch al samen. Dus zo heel noodzakelijk lijkt het dan niet.
11: Als we ons zouden focussen uitsluiten op de automotive industrie, zou dat zijn. Maar we focussen ons ook op de halfgeleidersindustrie, op de batterijen en wat ik net zei over electrolyzers. En dat zit echt aan de innovatieve kant van die samenwerking. Niet zozeer op handel, waar net ook aan gerefereerd werd, over stroopwafels en dat soort
5: meer
11: zaken.
5: Kennis.
11: Het gaat echt over de iets lagere TRL-niveaus in de innovatie. Dus daarom zeg ik ook elke keer, het gaat niet alleen om bedrijven, maar ook om kennisinstellingen. Om die op die manier ook te laten samenwerken.
5: Wat is nu het resultaat na een jaar?
11: Het resultaat is dat onze Brabantse bedrijven en kennisinstellingen buitengewoon tevreden zijn en elke keer graag met ons meegaan. En dat we ook weer naar de volgende onszelf aan het voorbereiden zijn op de volgende bezoeken.
5: Ja?
11: Die de eerste in oktober weer plaatsvindt.
5: En wanneer is deze, als je weer een paar jaar praat, wat moet er dan gebeurd zijn, wil dit een succes klinken?
11: Als dan ook weer de Brabantse bedrijven mee blijven gaan. Er zit geen KPI aan vast van er moet zoveel omzet gehaald zijn of de provincie Noord-Brabant moet rijker of armer geweest zijn. Wij doen dit echt vanuit de intrinsieke motivatie om ons Brabantse bedrijfsleven en kennisinstellingen te versterken. Om concurrerender te worden en inderdaad met een like-minded region als Baden-Württemberg. Want dat is uiteindelijk ook belangrijk. En ook wat net gezegd werd, ook uiteindelijk kijken in Europa, dat we concurrerender blijven.
5: Ten opzichte van buiten Europa?
11: Van buiten Europa. Ik ben namens het Europees Comité van de Regio's rapporteur geweest over de rapporten Draghi en Letta. Dus concurrentie en interne markt. En dit is ook een combinatie weer van beide.
5: Dank dat u hier was, Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie van de provincie Noord-Brabant.
16: Tech Update. We gaan praten over het laatste nieuws in tech. En dat doen we met Niels Koloos van BNR's Tech-redactie. Ja, Niels.
17: Goedemiddag.
16: Defensie wil de samenwerking met het Amerikaanse techbedrijf Palantir zo snel mogelijk stoppen. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie vanmiddag in de Tweede Kamer gezegd. Ja, komt dat dan door dat artikel van Follow the Money? Daar blijkt uit dat medewerkers van Palantir bij gevoelige data van Defensie kunnen.
17: Nou, niet rechtstreeks, maar het artikel was wel aanleiding voor Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg om vragen te stellen vandaag. En Boswijk gaf dus als antwoord dat de samenwerking met Palantir afgebouwd wordt, maar wel met een kanttekening.
19: Ik vraag toch ook, geeft u ons ook de tijd om dit op een goede manier te doen? En nogmaals, ik voel de frustratie en wat mij betreft kan het niet snel genoeg.
27: Okay.
17: Ja, zo snel mogelijk dus, maar wel op de juiste manier. Want volgens Boswijk is het niet alsof je even een lichtschakelaar overhaalt en zomaar kan stoppen met de software van Palantir.
27: Nee, en heeft dat dan te maken met het feit dat Palantir een Amerikaans bedrijf is? Net zoals we niet wilden dat Solvinity werd overgenomen.
17: Ja, Kinderrol zagen inderdaad. Ja. Nou ja, dat weegt wel mee. Maar Palantir is daarnaast ook erg controversieel als bedrijf zelf, even los van het land. De grondleggers, Peter Thiel en Alex Karp, allebei tech-murders, hebben allebei nogal opvallende uitspraken gedaan, waar ze ook nog altijd achter staan. Zo zei Thiel dat democratie en vrijheid niet samengaan. En Karp, die nog altijd de baas van Palantir is, herhaalt nog steeds dat hij het prima vindt als zijn software wordt gebruikt om burgers te doden. Best wel akelig. En we zien dat ook echt gebeuren, hè? En onder andere de Gaza-strook. Daar zet het Israëlische leger software van Palantir in om bijvoorbeeld doelwitten uit te kiezen. Ja, en daar komen ook burgers bij om.
27: Toch anders dan Anthropic.
17: Dat is toch wel iets anders dan Anthropic, die heel erg hamert op ethiek. Hoewel we daarvan natuurlijk ook mogen afvragen wat gebeurt er allemaal in defensie. Maar goed, we horen ook constant van actiegroepen dat Palantir massaal mensenrechten schendt. Maar of dat redenen voor defensie zijn om te stoppen, ja, dat heeft Boswijk dan weer niet gezegd. En wat hij wel heeft gezegd is dat hij vorige maand al de opdracht heeft gegeven om naar Europese alternatieven voor Palantir te kijken. Hij wil dat defensie binnen nu en 2 jaar is overgestapt.
27: Maar kan dat? Zijn er Europese alternatieven?
17: Ja, er zijn een aantal Europese bedrijven. Je kan bijvoorbeeld denken aan het Duitse Almato. Het Poolse DataWalk bestaat. Je hebt ook nog het Franse Chaps Vichon. En die laatste worden ook daadwerkelijk overwogen door onze oosterburen trouwens. Duitsland. Die maken sowieso geen gebruik van Palantir, want dat vinden ze te riskant, hebben ze al expliciet gezegd. Maar over Europese alternatieven heeft Defensie tot nu toe gezegd dat ze niet goed genoeg zijn. En dat valt dan weer te lezen in dat stuk van Follow the Money van gisteren.
27: Dan Google wil een heleboel bugs uit de weg ruimen. Nou, dan denk je bij een techbedrijf, dat is business as usual, bugs. Maar dit gaat over beestjes, letterlijke bugs. Het bedrijf heeft aan de Amerikaanse overheid gevraagd of het tientallen miljoenen muggen mag loslaten in de staten Californië en Florida.
17: Ja, best wel opvallend dat een groot techbedrijf zegt, mogen we even wat muggen loslaten in jouw staat? Nou, dat heeft natuurlijk wel een goede reden. Het zijn namelijk niet zomaar muggen. Het zijn gesteriliseerde muggen die voor een afname van ziekmakende muggen moeten zorgen in die staten. Want muggen, Lisbeth, weet je misschien, zijn veruit de dodelijkste dieren ter wereld.
27: Ja,
17: malaria. Ze verspreiden allerlei ziektes. En daar wil Google dus wat aan doen. En dat klinkt een beetje gek, want het is een techbedrijf. Wat hebben zij nou weer te maken met muggen en ziektebestrijding? Maar er zit logica achter. Google houdt zich namelijk al jaren bezig met investeren in start-ups, die zogeheten Moonshot Factory van het bedrijf. En een van die start-ups heet Verily. En dat houdt zich bezig met ziektebestrijding, onder andere met muggen. En dat valt tegenwoordig weer onder Googles moederbedrijf, Alphabet. Maar dat muggenproject is dan weer door de tijd heen door Google overgenomen. Dus zo zijn we hier geëindigd. Overigens is het niet de eerste keer dat muggen en tech elkaar op deze manier treffen. Microsoft-oprichter Bill Gates hield er jaren geleden al TED-talks over.
0: Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here just so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit.
27: There. Yeah, it's lost now.
0: There's no reason. Yeah. Only poor people should have the experience.
17: Ja, hij zegt dus geen reden dat alleen arme mensen dit hoeven te ervaren. Nee. Hij liet natuurlijk niet
27: maar
17: echt malaria muggen los.
27: Dit ging over zijn Bill Gates Foundation, toch?
17: Foundation, inderdaad. Ja. Maar het is ook weer dus een tech-miljardair die met dit soort dingen bezighoudt. Wat we dus ook weer bij Google zien. Mm. Maar hij wilde vooral een punt bewijzen tijdens die talk. Het waren geen echte malaria muggen.
27: Dankjewel, Niels.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
20: En
27: zometeen,
20: namelijk,
27: nou, dan gaan we praten met Leendert Beekman in Den Haag. En die ziet een minderheidskabinet, het kabinet Jetten, dat precies 100 dagen er zit, worstelen met met het zoeken naar steun in de Kamer voor alle plannen die ze hebben.
20: Blijf luisteren.
1: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. Lanclan.
21: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
1: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. Lanclan.nl.
21: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
18: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
23: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten we in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
25: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
26: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
28: Voetnoten is een podcast van Energeia.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: In de Friday Move gaat het over tv.
31: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
30: Politiek. Ja.
32: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
30: En ik ben er ook.
31: Het is toch heerlijk.
30: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
33: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
34: In de BNR-app.
35: De hotelsector is geraakt door een groot datalek. ING verwacht een nog hogere inflatie en een renteverhoging van de ECB. En 13,3 miljoen Duitsers leven in armoede. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
5: Tim Schaap bij de ANWB-problemen op de A15.
7: Klopt inderdaad, de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein. 9 kilometer en 25 minuten. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht daar. Niet de enige plek waar rijstroken dicht zijn. Ook op de A1 het geval, Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt Muiderberg. 7 kilometer en 30 minuten. Dan een kapotte vrachtwagen langs de A12, Den Haag-Utrecht. Bij de Meern staat hij met een klapband. 1 rijstrook is dicht, de vertraging is 35 minuten. Dat duurt nog tot 5:30. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Maastricht bij 229,8. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 30,8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
36: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markezoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn, dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. In Engeland is grote verontwaardiging over beelden van een arrestatie in december. Een student die was neergestoken wordt geboeid terwijl die op straat ligt en kort daarna overlijdt. De dader staat ernaast. Hij loog dat de student hem eerst aanviel, maar is nu veroordeeld tot levenslang. En in Ter Apel moeten tientallen asielzoekers en mensen van het Rode Kruis schuilen in een sporthal voor het onweer, meldt RTV Noord. Dat is niet voor het eerst en ook de komende dagen wordt nog slecht weer verwacht. Het Rode Kruis wil daarom dat er wordt geregeld dat asielzoekers voortaan ergens binnen kunnen wachten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
35: De beurs dan. De AEX staat 1,2% in de plus op 1048 punten. Grootste stijger Prosus, 8,4% in het groen. En Wolters Kluwer is de grootste daler. De koers daalde 4,5%. De Dow Jones op dit moment 0,1% in de min.
5: Flinke eis van het OM in het hoger beroep tegen de verdachte in het Marengo-proces. Dan praten we over de georganiseerde misdaad. 4 keer levenslang en 9 anderen moeten wat het OM betreft ook langer de cel in dan de rechtbank eerder bepaalde. Waarom? Dat hoor je over een paar minuten op BNR.
0: Be Frank, pensioenalert.
1: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
12: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
13: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
14: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
35: Goedemiddag. Het is 6:05 op dinsdag 2 juni. Het minderheidskabinet van premier Jette zit precies 100 dagen in het zadel. En het kan een heel spannende zomer tegemoet gaan. We weten natuurlijk dat ze voor alles wat ze willen steun moeten zoeken in de Kamer. En alleen al met het hete hangijzer van dit moment, de bezuinigingen op de uitkeringen WW en de WIA, wordt duidelijk hoe moeilijk dat is. Dus hoe heet wordt deze politieke zomer? Leendert Beekman, die weet het, vertelt dat zo. Maar eerst 4 keer levenslang geëist in het Marengo-proces.
16: Afgelopen dagen hebben wij ons uitgelaten over de concrete verwijten die aan 13 verdachten worden gemaakt. Het zijn in het algemeen verwijten waaruit blijkt hoe weinig een mensenleven voor hen betekent. Wij hebben gesproken juist omdat deze verdachten verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het verwoesten van mensenlevens.
5: 4 keer levenslang eiste het OM vandaag tegen verdachten in het hoge beroep van het grote Marengo-liquidatieproces. 13 verdachten worden beschuldigd van in totaal 6 moorden en 4 pogingen daartoe. Verslaggever Martijn de Rijk net terug uit de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Martijn, zaak draait allemaal rond Ridouan Taghi. Maar die is er niet meer
17: die
5: bij.
17: Was er niet,
5: die is afgesplitst van deze zaak.
17: Ja, dat klopt. Want je weet het, hè? 3 van zijn advocaten, alle advocaten die hij gehad heeft, die zijn uiteindelijk beschuldigd geworden van het doorsluizen van informatie. Oftewel, die zouden lid zijn van zijn criminele organisatie. De laatste was Ines Wesky. Die is daarvoor inmiddels ook veroordeeld. Dus ze hebben een beetje een probleem dat Taghi geen advocaat heeft en dus eventjes uit het proces geduwd geduwd is. Zodat hij op een later tijdstip dan alsnog aan de beurt kan komen.
5: En ondertussen gaat dus dit hoge beroep tegen die overige verdachten door.
17: Precies, dat gaat gewoon door. En dan is er nog een tweede opvallende afwezige. En dat is natuurlijk Nabil B. Dat is de kroongetuige die er vandaag natuurlijk niet bij zat. Maar wel alles volgde vanaf een niet nader genoemde plek. En een videoverbinding. De rechter sprak in het begin. Heette hem in ieder geval eventjes welkom. Dus ik ga ervan uit dat hij ook meekeek.
5: Ja.
17: En hij hoorde overigens 10 jaar tegen zich eisen. Net als in eerste aanleg.
5: Oh ja, precies. Hij is kroongetuige. Dus hij krijgt niet dezelfde strafeis te horen. Ja. Maar wel een strafeis.
17: Dat is de helft van wat hij anders gekregen zou hebben. En overigens, wat Taghi betreft, minstens zo belangrijk was dat zijn linker en zijn rechterhand, en dat zijn Said R. En zijn vriend Mao R. Die waren er wel en die hebben allebei levenslang tegen zich horen eisen. Dus je merkte aan alles dat Taghi er was, maar hij was er niet.
5: Maar goed, deze zaak heeft eerder bij de rechtbank gespeeld. Is er wezenlijk iets veranderd aan de beschuldiging en het bewijs?
17: Nee, niet echt wezenlijk. Het was echt een beetje zoek de verschillen. Wegingen die anders waren. Er was op een gegeven moment ergens een zaak waar gezegd werd van, nou, in tegenstelling tot in de eerste aanleg vonden wij dat dat niet voldoende bewezen was. Hmm. Dus dan hebben ze een beschuldiging laten vallen. Maar in grote lijnen was het gewoon een herhalingsoefening.
5: En waar gaat het dan om? Wat is de kern van de beschuldigingen?
17: Eigenlijk is de vraag is het belangrijkste wat hun bewogen heeft om de moorden te plegen. Mm-hmm. En dan valt het op dat hun slachtoffers, er is eentje bij, dat is echt een concurrent, die had 2 grote blokken cocaïne achterover gedrukt. Dat is gewoon een ripdeal geweest. Die is uitgeschakeld. Maar die andere, daar ging het iedere keer om, op de een of andere manier, om de angst dat die persoon zou gaan spreken of gesprekken zou hebben. Dan heb je bijvoorbeeld de Spice Shop. Die had een medewerker, daar hadden ze wel eens spulletjes gekocht. Die man die zou praten met de recherche. En dus moest die dood. En die is dus voor de deur van zijn huis, van zijn woning, is die doodgeschoten. Een andere man die zou moeten getuigen voor de rechtbank. Ook in een moordzaak tegen Taghi aangespannen. Ook die moest uiteindelijk het loodje leggen. En dan hoor je dit soort quotejes die daarbij vermeld worden. SMS-berichtjes.
2: Fuck hun echt kaka-honden. Hun hebben ons dit geflikt. Dat is mijn keuze, sir. Kaka-tatas. Nooit meer verraders of dubbelspel.
5: Zo, er wordt flink gescholden dus?
17: Ja, er wordt flink gescholden. En je voelt wel dat het neerkijken op de verraders, dat echt heel erg intens beleefd wordt. Dat je echt gewoon dood moet. Wie praat, die moet gaan slapen. Dat was een beetje het motto. En zelfs als je praatte als oud-crimineel en misdaadverslaggever Martin Kok, en daarbij teveel blootgaf over het reilen en zeilen van Taghi, dan moest je uiteindelijk het veld ruimen. Dus het is voor een heel groot deel, zijn het gewoon allemaal wraakmoorden. Zo moet je het toch een beetje zien.
5: 4 keer levenslang geëist dus. En flinke eisen tegen andere verdachten. Het is niet zo dat morgen de pleidooien zijn van de verdediging en dan over 14 dagen uitspraken.
17: Nee, dat gaat, even wat langer duren. Ja, nee, de pleidooien die zitten al begin september, eind augustus. En dan in het nieuwe jaar pas de uitspraak.
5: Dankjewel, Martijn de Rijk.
3: Studio Den Haag.
35: De oppositiepartijen kunnen de komende maanden het minderheidskabinet van Rob Jetten maken of breken. Het heetste hangijzer zijn op dit moment de bezuinigingen op de WW en de WIA, de uitkeringen. Die bezuinigingen zijn voorlopig van tafel, maar minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet dan nog wel ergens anders in zijn begroting 6,5 miljard euro zien te vinden. En dan moet hij daar ook nog de Kamer in meekrijgen. Gaat hem dat lukken? Dat gaan we bespreken met verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
35: En met de leider van 50PLUS in de Tweede Kamer, Jan Struijs. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
35: Ja, heeft u ook al een belletje of een klop op de deur van minister Veilbrief gekregen?
6: Ja, dus contact opgenomen voor gesprekken. Ze hebben in het zomerreces ook gevraagd wanneer ik er ben om eventueel in het zomerreces nog even door te praten. Dus het is allemaal weer gaande.
35: Ja, en wat was de vraag van Hans Veilbrief?
6: Hoe ik aanstaande donderdag in het debat ging zitten.
35: Mm-hmm.
6: Dat ik het debat zelf ga doen. En of ik nog met hem vooraf even wilde afstemmen Wat er wel en niet mogelijk is. En ik heb gezegd, nou, we zien het donderdag wel. Hè. Dus ik,
4: u heeft hem niet geïnformeerd?
6: Nee, ik zit morgen nog met mensen om tafel. En nou ja, het is AOW, de uitkeringen, de bezuiniging op de zorg. Nou, dat hele pakket, dat ligt bij ons heel zwaar op de maag. We werken met een hoop dingen mee, maar dit is... Ja, dit is zwaar en ik vind het ook ongepast dat hij zijn 6 miljard in zijn eigen begroting moet zoeken. Ik denk dat dat regeringszaak is. Hè, dus dat meerdere ministers mee moeten denken hoe we dit op kunnen lossen.
4: Ja, dus de constructieve houding van we werken een beetje mee, die komt niet van 50 plus donderdag.
6: Nou, op dit domein niet. Op andere domeinen werken we volop mee. En hebben we hele pakketten klaar liggen. Waarvan ik denk zelfs dat er ook op andere grote problemen een Kamermeerderheid te vinden is. Maar op dit domein, dan kom je iets waar we heel erg voor strijden. Dus daar zullen we echt een andere oplossing voor moeten vinden.
4: Ja, Leendert, het is ook de verjaardag van de eerste 100 dagen van het kabinet Jetten. Dan wordt er ook altijd een soort rekening opgemaakt, of het vertrouwen wordt uitgespreken. Wat is de stemming?
18: Ja, we horen al, de mensen zijn het kabinet al aan het afschrijven. En na 100 dagen, kom op zeg. Dat is echt veel te vroeg. Om even een vergelijking te maken. In 2007 ging het kabinet Balken en de Vier eerst...
19: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Keuzes maken. Ja, morgen wordt hierover gedebatteerd. Dus het is veel te vroeg om nu al met z'n allen te gaan roepen: dit kabinet, dat is helemaal niks. En laten we maar richting nieuwe verkiezingen gaan. Ik sprak nog heel eventjes Joost Eertmans. Kan ook een belangrijke oppositieleider worden de komende tijd. Die sprak ik van 21, die sprak hier ook nog even over.
5: Ik vind dat ook wat heel voorbarig van veel mensen. Dat ze zeggen, ja, laat ze maar op. Of het is goed. Kijk, ze zijn net begonnen, het is niet makkelijk. Ik denk ook dat je ze de credits moet geven dat ze nog bezig zijn met het proberen een miljoenennoot in elkaar te zetten. Dat gaat niet makkelijk, dat zie ik ook wel. Maar ja, er is bijna geen kabinet dat meer een voldoende rapportcijfer haalt. Ik geloof in de laatste 15 jaar. Dus het is even zoeken, denk ik, voor ze. Welke kant gaan we op?
4: Ja, welke kant gaan we op? En we moeten eventjes vooruitkijken richting augustus. Dan gaan ze de begrotingen maken die dan gepresenteerd worden op Prinsjesdag. En daar moet de focus nu op liggen.
2: Ja, Jan Struijs, ja, wat verwacht u van het kabinet? Wat wordt de volgende stap?
6: Nou, dat we een tableau de la troupe maken over wat kunnen we bereiken op de hele belangrijke dingen. Hè, waar ook wel kamermeerderheden voor te zijn. Ik zit nu midden in de stikstofdiscussie. Maar ook op veiligheid rond de gevangenissen. Wij zijn heel erg bezig met een nieuw belastingstelsel wat eenvoudiger kan en ook geld op gaat leveren. Nou, kortom, we hebben een heel lijstje wat we aan het bespreken zijn. Dus ik ben, net zoals Joost, natuurlijk ben ik kritisch op sommige dingen. Maar het is te gek voor om na 100 dagen, er waren partijen bij die al bij de eerste dag met een motie van wantrouwen komen. Nou, daar zijn we niet van. Dus wij gaan heel serieus in gesprek over allerlei pakketten. En wij denken dat we wel een paar dingen in stand kunnen houden. En dat we dingen anders kunnen doen. En dat daar een verdienmodel ook aan zit. Dus ja. Dus ik hoop dat onze plannen ook binnen de regering in goede aarde vallen. En in ieder geval wel bij meerdere oppositiepartijen.
7: Een verdienmodel waaraan bedoelt u?
6: Nou, we hebben een heel lijstje hoor, maar wij hebben nu eindelijk ook bij de VVD gehoor gevonden. Als je kijkt naar de rendementen van de beleggingen bij de pensioenen, de spelregels van de Nederlandse Bank, die zijn gewoon niet goed genoeg en daar kan je op sturen en dat scheelt echt heel veel miljarden. We hebben nu ongeveer 1430 miljard in die pot
7: zitten. Oh, u wilt zichzelf rijk rekenen?
6: Nee, ik ga me zeker niet rijk rekenen. Want daar liggen van de economen en van beleggers hele goede dingen onder. Dus, en we vinden er ook gehoor op. Hè? Maar ja, wil je sommige dingen, die kosten 3-4 jaar dat je iets ervoor terugkrijgt. Maar ja, dan moet je ook wel durven investeren. Hè? Ja. Dus kijk over de bal heen. Kijk niet naar een paar maanden, maar kijk ook naar een paar jaar. Ja. Dus voor ons is dat gewoon hartstikke belangrijk.
2: Maar goed, juist voor die lange termijn. Het kabinet zegt, ja, er zijn hervormingen nodig. Bijvoorbeeld bij de WIA, de bezuiniging op die arbeidsongeschiktheidsuitkering. Leendert, die bezuinigingen die staan nog wel in de boeken of niet? Want er was heel veel kritiek op.
4: Dat is een beetje lastig, want je kan ja en nee erop antwoorden. Want wat het kabinet gedaan heeft vorige week in het Katshuis, hebben tegen de bonden gezegd en tegen de werkgevers: we beginnen met een blanco blaadje, dus alles, al die hervormingen, kunnen we opnieuw overspreken. Maar we parkeren de 6,5 miljard wat dat moet gaan opleveren. Nou, dus de plannen, daar, alles is bespreekbaar. Maar die 6,5 miljard moet ergens vandaan komen. Dan zegt de minister van Financiën, dat moet op de begroting van Welbrief zelf. Nou, uiteindelijk moet er blijken of dat wel of niet het geval is. Want de soep wordt nooit zo heet gegeten als dat die opgediend wordt. Maar nu kan de minister van Financiën natuurlijk nog niet zeggen: nee, prima, we halen het wel ergens anders vandaan. Want ja, dan komt er een andere minister van: nou, dan heb ik ook al wel een paar miljard of een paar honderd miljoen waar ik niet uitkom. Dus dat is gewoon het politieke spel. Maar om nu al te zeggen van... de bezuinigingen zijn helemaal van tafel, dat is nog te vroeg. Maar
2: er is
4: alles
2: ruimte.
4: Ligt open en er is ruimte.
2: Ja. Jan Struijs, hoorde u net al zeggen, u bent er een tegenstander van dat die begroting inderdaad, of die bezuinigingen inderdaad op de begroting van sociale zaken gevonden moet worden. Maar bent u het wel met het kabinet eens dat er hervormingen nodig zijn in die sociale zekerheid? Bijvoorbeeld bij de WIA?
6: Nou, ik ben wel voor veranderingen. Bij de WIA ben ik een beetje voorzichtig. Want ja, dat is zo'n kwetsbare groep. En als er hervormingen komen, zijn we altijd voor in. Maar dat moet niet leiden tot... Met als

0: het hoogste doel dat we gaan bezuinigen. Ik zie het ook in de zorg. Wij zijn ook tegen bezuinigingen in de zorg. Maar dat het anders kan, ja zeker. Daar staan we zeker voor open. En dat zijn ook weer vormen waar je op de lange termijn, zonder te bezuinigen, ook weer een rendementsgedachte hebt. Dus zo denken wij. Wij denken dus wezenlijk anders. En wij denken veel meer op lange termijn. Maar ik geloof dat hieruit te komen is. Ja. Het zal nog heel veel kopjes koffie en lange gesprekken.
1: Maar wat is er dan nodig voor de steun van 50PLUS?
0: Nou, één ding wat nodig is, ik denk dat ze een beetje verkeerd begonnen zijn. Ze wekken de indruk om meerderheidskabinet te zijn. Als je een minderheidskabinet hebt, ga je op een andere manier onderhandelen. Dan ga je aan de voorkant meer ruimte geven voor je partners. Ik denk dat dat onvoldoende gebeurd is. Ja. En we beginnen niet weer helemaal opnieuw. Maar dat er veel meer ruimte moet zijn. Kijk, het is natuurlijk ook opvallend. Ik heb ook met de werkgevers gesproken en met de MKB. Ja, dat die ook de kant kiezen van hé, maar hier zijn hele andere mogelijkheden. Hier zijn wij ook op tegen. Dus je hebt nogal een brede coalitie. Dus dan moet je ook wat opener opstellen.
2: Ja. Wat wel interessant hieraan is, de heer Struijs zegt, ze wekken de indruk dat ze een meerderheidskabinet zijn. Maar dat zie ik ook wel bij de oppositie en bij de bonden en bij de werkgevers. Maar vooral bij de eerste twee. Laten we niet vergeten, het kabinet is een minderheidskabinet, heeft slechts 66 zetels. Al die hervormingen in het sociaal domein waar iedereen zich druk over aan het maken is, die gaan voorlopig helemaal niet door. Want er is in de verste verte geen meerderheid voor. In ieder geval in de Tweede Kamer wordt het heel lastig en zie ik het niet gebeuren, maar in de Eerste Kamer al helemaal niet.
1: Okay.
2: Dus iedereen is zich nu enorm aan het opwinden over plannen die op dit moment niet door kunnen gaan, omdat er gewoon simpelweg geen politieke steun voor is. Dus aan alle kanten is iedereen zich aan het gedragen alsof er een meerderheidskabinet zit. En het zit er niet. Dus iedereen moet zich ook een beetje gaan verhouden naar het minderheidskabinet en de nieuwe verhoudingen politiek hier in Den Haag.
1: En dan moet er in augustus ook nog een begroting in elkaar gesleuteld worden. Dus dat wordt een hete zomer. Dank voor dit gesprek, Leendert Beekman en 50PLUS-leider Jan Struijs.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Een cadeautjescircus, zo noemen de rechtse partijen in Denemarken de coalitieplannen van premier Mette Frederiksen, die ze zojuist presenteerde tijdens een persconferentie in Kopenhagen. Na een formatie van 69 dagen is het haar gelukt om ondanks een historisch zwakke verkiezingsuitslag voor haar partij opnieuw een regering te vormen. Bij ons Scandinavië-correspondent Jeroen Visser. Jeroen Visser, om welke cadeautjes gaat het?
5: Ja, een hogere AOW voor de gepensioneerden. Gratis tandartszorg tot 10 jaar. Gratis openbaar vervoer voor jongeren tot 22. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, de Sinterklaas is vroeg gekomen dit jaar in Denemarken.
4: Sinterklaas bestaat. Hij woont in Denemarken, of zij in dit geval. Is dit waar de Denen om vroegen eigenlijk?
5: Ja, dat kan je misschien wel zeggen. Ja, het was natuurlijk echt een verkiezingsklap. De Sociaaldemocraten winnen eigenlijk altijd in Denemarken. Alleen de vraag is, hoe groot worden ze? Nu kregen ze in maart slechts 22% van de stemmen. En dat was eigenlijk niet meer voorgekomen sinds 1903. Dus ja, Frederiksen moest een antwoord formuleren. En nu ze de kans heeft gekregen om weer een kabinet te vormen, ja, moet dat een onversneden links antwoord zijn, heeft ze gedacht, denk ik. En dat is ook gekomen.
4: Ja, moet dat op een of andere manier ook gefinancierd worden, of hadden de deze regering geld over?
5: Ja, dat is een goede vraag. Die werd natuurlijk ook gesteld net bij de persconferentie. En ze zei, ze moest daar wel toegeven dat nog niet op alle plannen financiering was gevonden. Dus een beetje hetzelfde probleem als in Nederland. En dat moet nog een beetje blijken. Wel bleek uit de kleine lettertjes dat bijvoorbeeld de belastingschijven worden bevroren, niet gecorrigeerd voor inflatie. Dus daar gaan de Denen wel wat meer belasting betalen. Ja. En dat zal de staatskas dus ten goede komen. Maar dat zeker niet. Niet alles is gedekt nog, nee.
4: Maar het is een minderheidscoalitie, hè? Hoe gaan ze dat de komende tijd aanpakken? Want dat is ook wel leerzaam voor Nederland misschien.
5: Ja, maar dat is nou in Denemarken eigenlijk wel de standaard. Hiervoor zat er een brede middenregering. Dat was eigenlijk een uitzondering, 40 jaar niet voorgekomen. En nu is er gewoon weer een ouderwetse minderheidsregering. En ja, ze hebben een gedoogakkoord eigenlijk met twee andere linkse partijen in het parlement. Dus ja, dat zit eigenlijk wel goed, omdat er is ook niet echt een alternatief. Laten zij het kabinet vallen, ja, dan moet het alsnog over rechts En daar zullen ze niet op zitten te wachten. Dus meestal gaat dat wel goed in Denemarken.
4: Ja, dus daar is contact ook met die partij die het moet ondersteunen. We zijn natuurlijk allemaal benieuwd ook wel naar het standpunt over Groenland. Dat zal niet veranderd zijn, hè?
5: Nee, precies. Er staat in de buitenlandparagraaf van het regeerakkoord staat er eigenlijk maar heel klein stukje, maar wel veel betekenend. Er staat de toekomst van Groenland wordt bepaald door de Groenlanders zelf. In samenwerking met Denemarken. En alleen door die twee landen en niemand anders. Dus ja, daar kan je eigenlijk wel lezen, puntje. Dus ook niet door Amerika. Dat is de boodschap. En dat is wat ze eigenlijk al de hele tijd zeggen sinds de Amerikaanse president Trump begon te dreigen met het annexeren van Groenland. En
4: er wordt op dit moment. Ja,
5: er wordt op dit moment hard onderhandeld. Dat gaat dan over de uitbreiding van de militairen op Groenland. En daar willen de Denen op zich wel aan meewerken. Alleen, ze willen niet bijvoorbeeld delen van Groenland weggeven aan de Amerikanen. Dus dat is nog niet gezegd dat het goed gaat. En het is goed dat die formatie dus nu klaar is. Want dan kan Frederiksen zich ook een beetje op die onderhandelingen gaan richten.
4: Dank, Scandinavië-correspondent Jeroen Visser.
1: Ja, alles wordt duurder, hand op de knip. Maar bij Victoria's Secret knalt de omzet door het dak. Het ging heel lang slecht met het lingeriemerk. Maar wat is het geheim dan nu van Victoria's Secret? Lingerie op BNR, je hoort het zo.
6: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
7: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
8: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
7: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance? Weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
14: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
15: Van Bentum en Keulen Advocaten.
16: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
17: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
18: Vijfhart, dat klopt voor jou.
19: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
20: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: NorthWave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een drukke avondspits met meer dan 900 kilometer file in totaal. Vooral veel dagelijkse files die door de regenbuien langer zijn dan gebruikelijk. Op de A1 begin ik met goed nieuws richting Amersfoort. Want bij Muiden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Watergaasmeer nog wel een kwartier vertraging. Dan begint het drukker te worden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Vanaf Hoogmade tot aan Den Haag. 20 kilometer, 30 minuten. En op de A27 dan, daar wordt langzaam gereden richting Gorkum vanuit Almere. Tussen Utrecht-Noord en Noordeloos een onwijs lange file. 24 kilometer en 40 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij 17,0.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
24: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markkesoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn, dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. In Engeland is grote verontwaardiging over beelden van een arrestatie in december. Een student die was neergestoken wordt geboeid terwijl die op straat ligt en kort daarna overlijdt. De dader staat ernaast. Hij loog dat de student hem eerst aanviel, maar is nu veroordeeld tot levenslang. En in Ter Apel moeten tientallen asielzoekers en mensen van het Rode Kruis schuilen in een sporthal voor het onweer, meldt RTV Noord. Dat is niet voor het eerst en ook de komende dagen wordt nog slecht weer verwacht. Het Rode Kruis wil daarom dat er wordt geregeld dat asielzoekers voortaan ergens binnen kunnen wachten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is het gesprek van vandaag, het gesprek. Donald Pols, die na één dag alweer vertrekt, moet afscheid nemen van Tata Steel, omdat hij vroeger leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat meldt NRC. En wij vragen ons af, hoe kan het dat Tata dat niet wist toen ze hem aannamen? Of had Pols dat zelf moeten melden? We bespreken het zo.
25: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
26: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
25: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
27: En, hoe ging je leestoets?
28: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
27: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
27: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
27: In 14 weken begrijpend leren lezen.
28: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
30: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
31: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je.
2: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
23: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: Na een overstap die al de tongen losmaakte van de Milieudefensie naar Tata, werkte Donald Pols precies één dag voor het staalbedrijf. NRC onthult vandaag dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika bij een extreemrechtse beweging zat, daar de leider van was zelfs. Tata heeft hem direct ontslagen toen dat bekend werd. Kennelijk wisten ze het niet. Of ja, hadden ze naar moeten vragen, had hij het moeten vertellen. Hoe ernstig waren ze daden? Moet je hem dit nu nog nadragen? Nou, we hebben heel veel te bespreken, dat gaan we zo meteen doen na de beurs.
1: Er is nieuws over het Chinese Tencent en dat zorgt voor een behoorlijke uitschieter op de AEX. Dankzij de techgigant is Prozus vandaag de grootste stijger op het Damrak. Gaan we allemaal bespreken met Milou Brandt, collega van BNR Beurs. Hi Milou.
5: Hoi.
1: Nou, met Niel, welk nieuws kwam Tencent dan wel?
5: Ja, nou, eerst even, ja, Tencent is dat grote Chinese techbedrijf. Dat zit achter WeChat. Dat is die Chinese super-app die 1,4 miljard mensen gebruiken. Ja, en alles regelt. Dus je kan er berichtjes mee sturen, maar ook spulletjes bestellen, betalingen doen. En Tencent dat gaat een AI agent in die app integreren. Financial Times die schrijft daarover. En ze zijn op dit moment het prototype aan het testen. Dus nou ja, het is er nog niet eens. Een officiële lanceringsdatum is er ook nog niet eens. En toch steeg Tencent in Hongkong meteen na het nieuws met 10% omhoog. En ja, het is ook via Prozus is aan de AEX genoteerd hier en dat is groot aandeelhouder van Tencent. Ook ongeveer een kwart van hun portefeuille, dat is Tencent. Dus ja, daardoor eindigt de koers van Prozus vandaag ook een stuk hoger. Die staat nu op 8,9% in de plus.
1: We blijven bij AI, dat zeg ik heel vaak tijdens de avondspits, want we praten heel vaak over AI. Ja. Alphabet, moederbedrijf van Google, gaat $80 miljard ophalen voor nog meer AI-investeringen. Ja, dat doen ze wel vaker.
5: Ja, wat is nieuw inderdaad. Het verbaast niemand meer dat ze geld op willen halen voor AI-investeringen, maar de manier waarop, dat is hier wel opvallend. Alphabet gaat namelijk nieuwe aandelen uitgeven om die 80 miljard bij elkaar te krijgen. En dat is wel bijzonder, want het is voor het eerst in meer dan 20 jaar dat het moederbedrijf van Google dat doet. Lange tijd kochten ze juist alleen maar eigen aandelen in. En ja, je kan je afvragen, hè, wat zegt dat? Want tot nu toe financierden ze die AI-investeringen vooral uit hun eigen cash en uit schulden, of de schulden aan te gaan. Maar Alphabet die heeft gewoon echt heel erg veel geld nodig. Hè. Dit jaar geeft het meer dan $190 miljard uit. Dat is een ruime verdubbeling weer ten opzichte van vorig jaar. Wil ook nog eens aanzienlijk meer gaan uitgeven dan het nu al doet. Dus ja, goed nieuws voor Alphabet is wel dat er nu al is ingetekend voor 10 miljard, maakt het bedrijf ook zelf bekend. En dat is door niemand minder gedaan dan het bedrijf dat groot is gemaakt door Warren Buffett.
6: Berkshire zou dan $10 miljard aan aandelen verwerven en daarmee belangrijke aandeelhouder worden. Voor zover ze dat al niet waren. Want afgelopen maand gaf Berkshire zelf aan, we hebben ons aandeel in Google verdriedubbeld.
5: Hmm. Ja. Ja, dus dat is een van de eerste zetten van Greg Abel. Dat is de opvolger van Buffett. Ja. En die is wel lekker aan het uitgeven. Gisteren heb ik hier ook verteld over dat dat er al 6,8 miljard naar een belang is gegaan van een huizenfabrikant in de Verenigde Staten. Dus die geldberg zijn ze toch een beetje aan het afgraven daar, ondanks dat die markten toch zo ontzettend hoog staan. Hè. Dus dat is ook wel weer opvallend. Beleggers in Alphabet zijn, en dat was dan ook wel weer te verwachten, niet helemaal in de wolken lijkt met die verwatering van hun aandelen. Want dat is toch een beetje waar het voor hen op neerkomt. Het aandeel staat nu 2% in de min.
1: En dan gaan we nog even over lingerie praten, Milou.
5: Ja, mijn lievelingsonderwerp.
1: Victoria's Secret, ik weet niet of het ook het lievelingsmerk is, maar daar ging het lange tijd heel slecht mee. Ja. Die doen opeens weer goede zaken.
5: Ja, klopt. En dat is ook wel weer opvallend als je bedenkt dat alle prijzen zo omhoog gaan. Hè? Dure prijzen aan de pomp, inflatie. Dus ja, je zou zeggen, misschien gaan mensen een keer de hand op de knip houden. Inderdaad. Maar goede lingerie, Lisbeth, dat is een eerste levensbehoefte. Je kunt het niet anders zeggen, dus blijkt maar weer bewezen.
1: Niels gaat even iets voor zichzelf doen nu.
4: Ja,
5: maar Victoria's Secret, dat verslaat alle verwachtingen. Met geweldige verkoopcijfers. Een stijging van 15%. En het verhoogt ook meteen de omzetverwachtingen van 6,8 naar ruim 7 miljard. Dus ja, wat is het geheim van Victoria's Secret? Dat wil je natuurlijk weten.
4: Onthul het.
5: Nou ja, inderdaad, jarenlange identiteitscrisis. Erg body positive was het allemaal niet. Hè? Dat hypergeseksualiseerde supermodel imago. Jeffrey Epstein is dan ook nog eens. Heeft nog een extra vlekje op het merk gezet. Maar ja, er is een strategie die is ingezet door de nieuwe CEO. Sinds 2024 is zij de baas bij Victoria's Secret. En onder die Hillary Super zetten ze zich een beetje af van dat ouderwetse male gaze imago. Hè? En gaan ze, het blijft sexy allemaal, maar het wordt meer een moderne vorm van sexy, waarbij de vrouw echt in haar kracht wordt gezet. Dus nog steeds echt wel sexy. Zelfs de ticker die heeft een transformatie ondergaan van VSCO naar VSXI, very sexy. Mm. En beleggers die krijgen er in ieder geval wel rode oortjes van. Want het aandeel staat vandaag, let op, 44% in de plus.
1: Nou, en is het dan ook veel duurder geworden? Sorry, even...
5: Die kleding?
1: Ja, ja, ja.
5: Nou, volgens mij is dat ongeveer hetzelfde. Is dat niet heel erg veranderd? Dus dat is echt wel een prestatie. Ja.
1: En de slotstand van de Ajax dan?
5: Het lijkt erop dat we groen in ieder geval de dag uitgaan. Plus 1,26% op 1049 punten. Misschien dat we nog net de 1050 kunnen halen.
1: Dankjewel, Milou.
4: We tikken bijna de 1000 kilometer file aan, Tim Schaap, door de regen.
7: Ja, zeker. Het is een drukke avondspits vanwege die regenval in een groot gedeelte van het land. De daling is inmiddels ingezet van de 1000 kilometer. Bijna tenminste, komen we nu richting de 800. Veel dagelijkse files dus nog. Waaronder de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 16 kilometer, een half uur extra. Maar ook op de A4 Amsterdam-Den Haag nog een file tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag. Dik een kwartier over 13 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A15 naar Rotterdam bij 35.
23: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
9: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
10: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit. BNR.
4: Ja, wat een dag, hè? We kregen een bericht. Donald Pols weg bij Tata Steel. Dat wisten we eigenlijk nog niet veel meer. Het was een soort flashbericht.
1: Maar wel dat het één fantastische dag was geweest.
4: Nou, dat is één dag, want hij was één dag in dienst, inderdaad. Later werd bekend dat het te maken had met zijn studententijd. Toen hij leiding gaf in Zuid-Afrika aan een extreemrechtse studentenbeweging. Die vereniging was voor apartheid en tegen de strijd van Nelson Mandela. Die de anti-apartheidsbeweging leidde, net uit de gevangenis was. Tata Steel, zijn nieuwe werkgever, was daar niet van op de hoogte. En die overstap was al heel opmerkelijk natuurlijk, want hij kwam van Milieudefensie. De raad van toezicht van die vorige werkgever Milieudefensie zou wel hebben geweten dat hij lid was van die studentenbeweging, bevestigde de organisatie in een persbericht. Tata Steel wil niet reageren bij ons. Heeft wel een verklaring uit de deur uitgedaan vanochtend. Ze wisten het niet en zijn er door geraakt. En Donald Pols was voor ons ook niet bereikbaar. Maar heeft wel een interview aan de NRC gegeven waarin hij het een en ander verklaart. Zonder excuses. Zonder te zeggen dat het een. Zonder het als een smoesje aan te voeren. De vraag is natuurlijk: is de reputatieschade voor Tata, voor Pols? Had Tata hierachter moeten komen? Had Pols het moeten melden? We bespreken het met reputatiedeskundige Debbie de Wagenaar en Arjan Elbers. Hij is recruitment specialist en presentator van de BNR-podcast BNR at Work. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
4: Debbie Wagenaar, kort geleden zat je ook nog bij ons in de uitzending om de opvallende benoeming van Pols bij Tata Steel te bespreken. Nu is die alweer weg. Wat was jouw eerste reactie op dit nieuws?
11: Opvallend, verbazingwekkend bijna, want het was natuurlijk al een controversiële benoeming. Ja, en als je dan ziet dat dit proces niet helemaal elegant verlopen is, dan denk ik, verdorie, had dat nou beter en cleaner aangepakt?
1: Van wie? Door wie? Cleaner door Pols of door Tata?
11: Door beide, want je zag natuurlijk al bij de benoeming dat er een gewicht kwam te liggen in de hele discussie, zowel bij Pols als bij Tata Steel. Ja, en dan is het zaak om zoiets natuurlijk 100% transparant en geloofwaardig aan te pakken.
4: Arjan Elbers, wat dacht jij?
12: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Die goede man die is binnengekomen via de voordeur. De rondleiding was nog niet klaar en hij kan vertrekken via de achterdeur. Ja. Het was één fantastische dag, dat is ongelooflijk.
4: Ja, maar goed, de vraag is wel, had Pols dit zelf eerder moeten melden? Is dit, is het relevant eigenlijk, Debbie de Wagenaar?
11: Debbie de Wagenaar vindt dat zeker relevant. Want eigenlijk gaat het in zo'n screening natuurlijk niet alleen om de verplichting vanuit de werkgever, als ik het zo mag vernoemen, maar natuurlijk ook vanuit jezelf. En dan moet je vooral kijken naar de functie die je gaat innemen. En natuurlijk, daar heb je het over, het feit dat je ook stakeholders gaat benaderen. Je zit in een controversieel bedrijf dat impeccable zal moeten gaan handelen, ja, om hier uit te kunnen komen. En vooral transparant. Ja, als je dan zoiets belangrijks uit je studententijd vergeet expliciet te vermelden, je weet dat dat naar boven komt. En dat is eigenlijk het pijnlijke. Het gaat niet altijd over wat je eventueel niet hebt vermeld, maar meer ook over heb je het vermeld? Want dan had je er toen de tijd over kunnen praten. En dan had je, voordat alles bekend werd, dit probleem kunnen verhelpen. En ja, dat had misschien ertoe kunnen leiden dat je niet benoemd werd. Maar dat is dan de consequentie van het verleden en van je eigen verleden.
1: Ja, maar ja, de vraag of je de verantwoordelijkheid hebt, of het juridisch, of je het moet doen of niet, hè, of je dat moet vertellen of niet. Ja, ik kan me niet voorstellen, als je zo'n positie bekleedt, dat je dan niet bij jezelf te raden gaat van, ja, wat moet ik in deze nieuwe verhouding op tafel leggen? Wat kan schade brengen aan het bedrijf en uiteindelijk ook aan mij? Dit is toch ook gewoon een persoonlijkheidskwestie?
11: Zeker, maar er wordt ook altijd één vraag in de screening gesteld, namelijk, heb je nog iets in het verleden wat wij moeten weten? Dus daar komt hij. Ja. En zeker als het natuurlijk een aansluiting is bij een studentenbeweging, extreem rechts, dan weet je dat dat een probleem gaat worden. En dan snap ik ook heel erg goed, want ik las iets van een uitsnede van het NRC-interview dat Pols had gegeven. Maar als je dan zelf ook aangeeft van, ik heb nu andere ideeën, hè, dat was toen de tijd met die bevlogenis gedaan, kan ik me goed voorstellen. Maar die discussie, die heb je nou juist tijdens zo'n screening. Ja. En als je dat niet doet, en een
4: maar is dit wel aan de orde gekomen? Dat weten we toch niet, of wel?
11: Dat weten we niet. Alleen je weet wel dat op het moment dat je in een controverse zit, zoals de benoeming al was, ja, dan gaat iedereen natuurlijk diep graven. En dat had je ook van tevoren zelf kunnen bedenken. Want ja, je ging als grootste criticaster van Tata Steel, ging je naar Tata Steel. Ja. Ja, dan kun je bedenken dat ze toch op alles gaan springen en alles gaan uitkouwen om te zien of je echt werkelijk een coherent verleden hebt wat daarin past.
4: Arjan Elbers, dan had hij het zelf moeten vertellen, want het is pas door een onderzoeker die in het Zuid-Afrikaanse verleden is gedoken in het algemeen, die onderzoek doet naar Zuid-Afrika, naar boven gekomen en aan NRC gepresenteerd.
12: Ja, ik vind die instelling, het voelt voor mij ook eens een klein beetje naïef. En ik snap ook niet zo goed dat de heer Pols het bij Milieudefensie wel heeft aangegeven naar eigen zeggen en het wel bespreekbaar heeft gemaakt. Mm-hmm. En het blijkbaar bij Tata Steel niet heeft gedaan. Dan denk ik, ja, het is precies wat net gezegd wordt. Het ligt zo onder een vergrootglas. Dus je weet dat heel journalistiek Nederland ernaar kijkt. En dan beslis je toch om met zo'n grote transfer dit niet te melden. Ja, en je bent een dag binnen en het ligt op straat.
1: Ja, en bij Milieudefensie was er, las ik in NRC, ook al sprake geweest van chantagepogingen. Dat mensen dit wisten van hem. En dat heeft hij toen aangekaart bij Milieudefensie. Dus hij kende het risico van chantage met zo'n geheim. Ja.
12: Dat maakt heel bijzonder.
4: Ja. Ja, aan de andere kant, kijk, ja, ik vertelde net de relevantievraag al. Hoe dit voor reputatieschade of voor discussie zorgt, dat hangt ook helemaal af met naar van met verschillende voorzetsels achter elkaar. Maar dat hangt ook af van hoe wij, mensen die dit horen, kijken naar zo'n verleden. He, dus zijn wij bereid om iemand een tweede kans te geven of met onze handen over het hart te strijken? Of vinden jullie dat niet, Arjan Elbers?
12: Nou ja, absoluut waar. Kijk, op het moment als het ter tafel komt bij het college van bestuur en de raad van toezicht, en er wordt gezegd, jongens, ik schaam me hiervoor, ik wil hier niet meer mee geassocieerd worden, het was echt een ander leven, dan is het aan de werkgever om er iets mee te doen, en dan heb je de backup ook. En dan ligt het oude niet open op tafel. Dus dan is het gewoon besproken, en dan kun je er iets mee, en dan kan die werkgever terecht een keuze maken. Alleen door het niet te benoemen, nu is het weer Tata Steel.
4: Maar ja, hoe doe je dat dan? Want dan moet je zeggen, ja jongens, jullie hebben er niet naar gevraagd, maar even één dingetje nog.
1: Nou ja,
4: zo doe je dat.
12: Exact, Niels. Zo doe je dat. Ja, die hebben maar niet naar gevraagd. Dit moeilijk. Is belangrijk.
4: Dat is wel moeilijk.
12: Dat is hartstikke moeilijk, want dat zijn dingen die je waarschijnlijk heel erg graag begraaft. Dat zijn dingen waar je niet meer over wil hebben, maar ze komen altijd uit. En dan denk ik even terug aan hoe je kunt weten dat die dingen gaat. Eerder dit jaar D66 bewindspersoon Nathalie van Berkel zou benoemd worden als staatssecretaris. Er wordt onderzoek gedaan, er komt een goed integriteitsonderzoek en wat blijkt? Dat cv klopt niet. Oké, dan ben je er op tijd bij. En dan heb je minder schade dan dat zij een jaar of twee jaar
1: pers,
12: staatssecretaris
1: he?
12: Was. Absoluut, was ook, kwam ook via de pers. Maar er was wel minder schade. Er is nu minder schade dan dat iemand bijvoorbeeld al een jaar of twee jaar in functie was geweest. En dan komt alles op tafel.
1: En Debbie de Wagenaar, zijn er ook voorbeelden van mensen die inderdaad weten dat ze met een besmet verleden rondlopen, toch in het oog van het publiek opereren, op wat voor functie dan ook, en dan een interview kiezen bijvoorbeeld? Ik heb al meerdere interviews gelezen waarin Donald Pols vertelt dat hij uit Zuid-Afrika komt en dat er gevraagd werd naar zijn jeugd bijvoorbeeld daar.
11: Ja, maar dat is een interessante vraag. Maar dan had je dat veel eerder moeten doen. En in de timing, en dat is eigenlijk denk ik toch waar het hier over gaat. In de hele timing heb je natuurlijk een aantal weken geleden de enorme oproer meegemaakt, waarbij de debatten onderstonden van kan iemand die zo Tata Steel heeft aangevallen nog geloofwaardig zijn als woordvoerder, als hoofd sustainability en hoofdcommunicatie van Tata Steel. En ik denk dat het keyword hier geloofwaardigheid is. En die marge was al verspild. En er is in reputatieland maar één wet. En dat is als je het verspilt, moet je het niet nog een keer doen.
4: Tata heeft hem zelf aangenomen. Het is niet zo dat ze gedwongen werden om de milieudefensiedirecteur aan te nemen. Ze vonden dat juist wel een goede zet.
11: Maar als je kijkt, ik denk, dat hebben we toen de tijd uitgebreid ook besproken. Ik denk iedereen in Nederland, dus dat was gelukt. Alleen daar waren voor's en tegens. En het was toch ook wel een stuk controversieel. Op dat moment, als dat gebeurt, dan moet je geloofwaardig blijven. En dan ga je dus nu naar het gedrag van nu kijken. En dan kan ik heel erg goed snappen dat je dingen oppoetst of misschien beter maakt, maar dingen weglaten heeft altijd consequenties. Ja. En dat is eigenlijk de consequentie die je hier nu ziet. Want het draagt niet bij aan jouw geloofwaardigheid.
4: Nee, maar goed, even de andere kant
11: dan.
4: Stel dat hij het gezegd zou hebben. Jongens, jullie hebben er niet naar gevraagd, maar nog even één dingetje. Ik ben dus bij een extreemrechtse beweging geweest. Hoe had het bestuur dan gereageerd? Wie komt er door een sollicitatieprocedure als die zegt, ik heb in het verleden bij een extreemrechtse organisatie gezeten?
11: Ik denk die mensen die aan kunnen duiden dat ze dat nu niet meer zijn. Alleen dat kan niet in de rol, en dat is de context waarin die beweegt. Dat kan niet zo zijn dat je vanuit Milieudefensie komt. Daar heb je al een controverse bij de overstap. Je kunt je niets meer veroorloven, dat kan je toch ook zelf bedenken. Dus waar het mij om gaat, is dat je zelf nadenkt. Ik dacht ook, heeft Milieudefensie dat dan allemaal ook geweten toen de tijd in de screening? Maar je hebt een maatschappelijke rol. Je zit in een stakeholder management rol. Je speelt een publieke rol. Je moet geloofwaardig zijn en onbesproken van gedrag. En inderdaad snap ik dan dat misschien soms kandidaten dingen achterwege laten. Maar de andere kant van de medaille is dat als je zo besproken wordt, dan gaat men de andere kant van jou ook in beeld brengen. En dat is in deze gebeurd.
1: Arjen Elbers, hoe ver moet je eigenlijk teruggaan in iemands verleden? Als je iemand aanneemt op, laten we een beetje een publieke functie, in ieder geval een functie die in het publieke oog staat.
12: Kijk, wanneer screenen echt aan bod komt, dat zit volgens mij in drie hoofdgroepen op een veiligheidsniveau. Denk aan AIVD, MIVD, politie, opsporingsdiensten, et cetera, et cetera. De andere zijn financiële beroepen. Dus waar is er risico voor zelfverrijking of fraude? En de laatste is echt de leiders, de publieke personen, de bewindspersonen. En daar zit het PR-imago wat daar mee te maken heeft. En ik denk dat het belang heel erg hangt van hoe zwaar is de functie. Kijk, als dat Henk Jansen is die als accountmanager gaat werken bij een MKB-bedrijf ergens in Eemnes-Zuid, dan zal er geen haan naar kraaien, ook al wordt hij onderdirecteur. Alleen, dit is precies wat mijn collega aan de telefoon zegt. Dit is al zo'n debat geweest. Heel Nederland schrijft erover, iedereen kijkt mee. Dus dit is super, super kwetsbaar allemaal. Ja, en dan is het wel zaak, als je weet dat er zo'n transfer gemaakt wordt van iemand van Milieudefensie naar Tata Steel en die functie, dat komt onder dat vergrootglas. En dan is het super belangrijk dat je echt tot het bot screent.
4: Er zijn toch wel heel veel mensen in Nederland die dit meemaken, die dit horen nu en die ook denken, wat heb ik in mijn verleden gedaan? Ja. En je zag het ook aan de gedeputeerden, die schrok ook even van de vraag. Want we hebben allemaal wel eens iets uitgevreten natuurlijk. Dus die vraag van hoe ver moet je teruggaan is wel relevant. Maar...
1: En politiek, heeft het er ook nog mee te maken dat dit politiek is?
11: Ja, nou, het helpt niet, maar ik denk dat anyhow was gedaan. Maar kijk, Tata Steel staat natuurlijk zwaar in de belangstelling en niet altijd positief. En dat helpt natuurlijk niet, dat verergert eigenlijk die context. Ik zat net nog even na te denken over je vraag, hoe ver moet je teruggaan? Maar we zagen bijvoorbeeld ook bij toen de tijd Emily Bremers, de toenmalige vriendin van Willem-Alexander.
1: Toen
11: keken ze naar een belastingfraude. Ja, dat is waar, maar het ging over de belastingfraude van haar vader. Dus ik denk... Het soms pijnlijk is. En zo'n imago, hè, dat is het lastige. Op het moment dat er vervelende dingen worden opgegraven... dan krijg je gewoon een knauw uit die doos. Ja. En deze is te groot om te overleven. Deze is gewoon klaar.
1: Ja, ik durf niet meer door auto fietsen na dit gesprek.
4: Dan krijg je meteen die enorme lange wijsvinger van de Nederlander.
11: Maar gelukkig is journalist voor BNR dan nog misschien goed genoeg... te redden.
4: Ik kan later.
1: Wie hier allemaal werken, Niels?
4: Ja. Maar dat houden we altijd achter de schermen. Ja.
1: Dank jullie wel. Debbie de Wagenaar en Arjen Elbers.
4: Lijkt erop dat afgewezen asielzoekers binnenkort naar terugkeerhubs gestuurd kunnen worden. Verschillende NGO's waarschuwen voor de gevaren van dat soort plekken in het buitenland, buiten de EU. Ook Volt is tegenstander. De argumenten hoor je zo meteen.
0: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
15: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
16: Benki, dat is toch geen woord?
15: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland... met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
17: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
17: Benkei. Benki. Steengoed in vermogen.
19: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
20: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
21: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
20: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse, zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
2: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
24: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: In de BNR-app.
4: Dit half uur. Volt is boos over de terugkeerhubs. Ik zeg het helemaal verkeerd. Dat gaan we inderdaad wel behandelen. Maar je wil natuurlijk weten wat staat er in die BNR-app. Nou, een kamermeerderheid wil partijen uitsluiten die geweld goed praten. Gericht tegen Mark Sauer en Forum voor Democratie. De VS wil meer NAVO-landen kernwapens laten huisvesten. Vooral Oost-Europa dringt daarop aan. En de hotelsector is geraakt door een datalek. Zoals gezegd, die verhalen vind je in de BNR-app.
1: En we gaan voor de avondspits naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, het was al druk. Hoe is het nu op de weg?
7: Veel plekken zijn nog altijd wel druk. Er staat nog meer dan 500 kilometer. Wat wel opvalt is dat er weinig bijzonderheden meer zijn. Het zijn vooral dagelijkse files van zo'n 10, 15 minuten lang. Een paar uitschieters. Allereerst de A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. 9 kilometer, 20 minuten. En de A4 valt op richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam. 10 minuten door een ongeluk. Je hebt er één rijstrook minder. Verder meerdere flitsers gemeld op Flitsmeister. Onder andere de A2 richting Utrecht ter hoogte van Breukelen. Hectometerpaal 52,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn, dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. En wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro de roze leiderstrui gepakt. Ze was de beste in de klimtijdrit en pakte meer dan een minuut voorsprong op de rest. Demi Vollering werd derde in de tijdrit en pakte daardoor ook de derde plaats in het klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De AX is 1,3% in de plus gesloten, 1049 punten. Grootste stijger was Prosus, plus van 9,4%. Grootste daler Wolters Kluwer, 3,7% in de min. En de Dow Jones, daar wordt gehandeld 0,2% lager op dit moment.
1: Zometeen dan gaan we praten over de terugkeerhubs. Die lijken er toch gewoon te komen. Tot grote woede van Volt. Die partij ziet absoluut niets in opvangcentra buiten de EU voor afgewezen asielzoekers. Zometeen hoor je waarom.
16: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
0: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
27: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
8: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Vijfhart, dat klopt voor jou.
11: Wil je weten wat er speelt
12: en of waarom?
11: In de BNR-app
12: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app
12: en blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
13: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: Zometeen de tech-update over dat grote datalek binnen de hotelsector. De NASA wil een reddingsmissie starten om een satelliet te redden. En we gaan eerst naar Volt. Dat is boos over de terugkeerhubs.
1: Ja, die zogenoemde terugkeerhubs die zijn omstreden en ook een stap dichterbij. De EU-lidstaten, het Europese parlement, die zijn het eens geworden over de terugkeerwet. En dan het parlement en de lidstaten moeten er wel nog één keer over stemmen, maar dat lijkt nog een formaliteit te zijn. En dan zijn die hubs meteen toegestaan. Tot woede van Volt bij die partij. Bij ons is Europarlementariër Anna Strolenberg. Goedenavond.
14: Goedenavond.
1: Jullie hebben kritiek op die terugkeerhubs samen met diverse NGO's. Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld schreef dat mensen in de hubs nauwelijks rechten hebben. Amnesty International beweert dat hubs niet in lijn zouden zijn met de internationale wettelijke regels en normen. Waarom zijn jullie tegen?
14: Ja, deze terugkeerhubs, dat zijn dus locaties buiten de Europese Unie waar afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden, vind ik onverantwoord beleid. Vanwege verschillende redenen. Allereerst, we hebben in de Europese Unie wel een probleem dat we afgewezen asielzoekers lastig terug kunnen sturen. Maar wat we nu doen is eigenlijk zeggen, hier, we gooien een zak geld tegenaan. We sluiten een deal met een land als Oeganda, Albanië of Oezbekistan, ik zeg maar wat. En daar gaan we mensen heen sturen die we hier niet willen. Met de voorwaarden dat de mensenrechten zullen respecteren. Maar we weten uit het verleden dat we dat eigenlijk gewoon niet waar kunnen maken. We hebben al eerder een deal gehad met Turkije om mensen eigenlijk te zorgen dat zij niet naar de Europese Unie zouden komen. Nou, en daar zijn rapporten vol met mensenrechten schendingen over geschreven. Dat mensen mishandeld werden, gedumpt over de grens. Nou, ik vrees dat dit soort situaties weer gaan gebeuren. Dus mensenrechten beschermen in deze deals klinkt misschien mooi papier, maar dat gaat in de praktijk niet gebeuren.
1: Nee, en u zei net al, ja, uitgeprocedeerde asielzoekers het land laten verlaten, dat is soms lastig. Is er dan een alternatief van Volt voor dit probleem?
14: Zeker, zeker. Er zijn ook alternatieven. En wat dit is echt het uitbesteden van een probleem wat we hebben. Onze verantwoordelijkheid wegschuiven. Er zijn meerdere dingen die we kunnen doen. Allereerst mis ik op dit moment de nieuwsgierigheid bij politici naar de redenen waarom nemen landen mensen niet terug. Is het omdat het lastig is om mensen te identificeren? Hebben misschien geen goede afspraken? Dus nou, om daar naar te kijken. Mm-hmm. Een belangrijk onderdeel is ook om met de hele Europese Unie als geheel afspraken met te maken met landen van herkomst. Dus Nederland heeft nu afspraken met Marokko of bijvoorbeeld in Tunesië. Maar dat zouden we als Europese Unie als geheel veel beter kunnen. En een laatste onderdeel zou ook zijn om te kijken naar vrijwillige terugkeer. En dit kost veel tijd, geld en aandacht, maar uit onderzoek blijkt dat dat veel beter werkt. Want als iemand teruggestuurd wordt en in dat land nou ook helemaal geen toekomst voor zich ziet, dan zal iemand toch weer een andere weg gaan vinden om ergens anders een thuis te vinden, een toekomst op te bouwen. Dus om mensen te helpen, om bijvoorbeeld een winkel te starten of een baan te vinden ergens anders, werkt in de praktijk gewoon veel beter.
1: Ja, maar de NOS schreef dan weer vandaag dat ongeveer een kwart van de asielzoekers die geen recht hebben op verblijf, dat een kwart maar het land daadwerkelijk verlaat, dus de EU ook verlaat. Dus ja, die aanpak van dat vrijwillige vertrekken, die werkt dus niet zo goed.
14: Nou, een kwart is weer een hoger getal dan wat ik hoorde. Kijk, dat is ook het lastige. De cijfers zijn heel moeilijk te begrijpen. Want het gaat om mensen die... Er zullen echt wel een paar mensen zijn die het systeem dwarsbomen en niet weg willen. Het gaat ook om mensen die hun werkvisum hebben voor een jaar. En die dan verliezen en op straat staan. Dus het is belangrijk om te kijken wie zijn het nou en hoe zou je dat kunnen doen. Maar wat we nu doen is eigenlijk dan het probleem leggen bij het individu. Oké, jij werkt niet mee. Straks mogen deze mensen 30 maanden in detentie worden geplaatst aan de grenzen aan Nederland.
4: Kinderen ook,
14: of dus ergens anders. Sorry,
4: kinderen.
14: Ja, gezinnen met kinderen mogen ook vastgezet worden. Alleenstaande kinderen niet. Nou, en dat is waar we naartoe gaan. En ik denk niet dat iemand 30 maanden vastzetten dat gaat werken. Dus we zullen toch echt naar andere manieren gaan zoeken. En ik vind dit vooral een populistische oplossing die misschien goed en hard klinkt, maar waarvan ik echt heel sterk twijfel of dat nou daadwerkelijk werkt. En migratie is ingewikkeld en genuanceerd. Dus we zullen naar meerdere oplossingen moeten gaan zoeken die soms ook ingewikkeld zijn.
1: Nou, die terugkeerhubs die horen bij de terugkeerwet. Die is aangenomen. En in het Europese parlement werkten dan de rechtse fracties samen met de Christendemocraten in de EVP in het parlement. Was dat nog verbazend voor jullie? Want dat is een ander geluid dan in de Tweede Kamer, toch?
14: Ja, nou, wat hier gebeurd is dat de hoofdonderhandelaar was een VVD'er, Malik Asmani. Maar die onderhandelingen liepen niet. En toen heeft eigenlijk de Christendemocraten hebben het op een akkoord gegooid met eigenlijk de meerdere radicaal-rechtse partijen, de conservatieven. Dus bijvoorbeeld waar de SGP bij zit, met de partij waar de PVV bij zit. En een nog radicaal-rechtse partij waar in Nederland niemand zit, maar waar de AfD bij zit. Mm. Zij hebben eigenlijk afspraak gemaakt en een strenger voorstel neergelegd. En daar is toen een meerderheid voor gekomen. En het CDA werkte hier ook aan mee. Die hebben het mogelijk gemaakt en nul tegenspraak gegeven. Dus ja, dat strookt niet helemaal met het meer toch een menselijker verhaal wat Bontebal vertelt. Dus ik vind het wel jammer. Maar het verbaast me ook niet helemaal. Want minister Van den Brink, ja, die pleit ook voor deze terugkeerhubs. En die wil het ook mogelijk maken. Dus zo'n verrassing is het ook niet.
1: Dankjewel, Volt-Europarlementariër Anna Strolenberg.
23: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Een satelliet van de NASA, de Neil Gerald Swift, zal binnenkort verbranden in de atmosfeer als er niet iets gebeurt. En daarom wordt er nu een reddingsmissie opgezet om hem terug te brengen. Alleen is er een klein probleem. Ze weten niet precies waar de satelliet zal zijn tijdens die missie. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Hoe kan dat?
13: Dat klinkt ernstiger en gekker dan dat het in werkelijkheid is. We weten wel degelijk waar die satelliet, een ruimtetelescoop, waar die is. Maar hij wordt afgeremd continu, omdat hij dichter bij de atmosfeer komt. En daardoor weten we niet, zeg maar bij wijze van spreken, op de meter waar die is. Want zo'n koppeling, die reddingsmissie, moet uitermate precies plaatsvinden. Dus we weten ongeveer waar die is. En tegen de tijd dat die missie echt plaatsvindt, dan gaan we uitknobbelen waar die precies is. Maar op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk.
1: En om wat voor soort telescoop gaat het dan?
13: Ja, het is een zogenaamde gammastraaltelescoop. Dat is weer een ander soort licht dan waar we mee vertrouwd zijn natuurlijk. Denk aan röntgenstraling, maar dan nog veel energierijker. En er zijn bepaalde explosies in het universum waarbij heel veel van die gammastraling vrijkomt. En deze telescoop kan dat waarnemen.
1: Ja, en hij staat op het punt om te verbranden. Waarom is het belangrijk dat hij voor dat moment wordt teruggehaald? Want er is toch heel veel ruimteafval, zo gezegd, in de ruimte?
13: Ja, deze telescoop die werkt nog steeds. En hij is eigenlijk voorbij zijn houdbaarheidsdatum, maar hij is zo goed gemaakt dat hij het nog steeds doet. En het is de enige ruimtetelescoop die dit soort straling vanuit de ruimte kan waarnemen. Dus dan is het zonde om zo'n dure telescoop die nog prima werkt te laten verbranden in de atmosfeer. Dus we gaan hem redden.
1: Ja, zo'n reddingsmissie zal ook niet goedkoop zijn. Maar hoe werkt dat dan? Hoe gaan ze hem terughalen?
13: Ja, dit is een commerciële satelliet. Dat is de allereerste keer dat een commercieel bedrijf wordt gevraagd om een satelliet te rennen. En die heeft robotarmen en een stuurraket aan boord. Dus de bedoeling is dat die gaat koppelen aan die ruimtetelescoop, met die robotarmen zich vastklampt en hem dan een duw geeft in een hogere baan, zodat die telescoop weer heel lang mee kan gaan.
4: Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige Sterrenwacht Sonneborg.
1: Tim Schaap bij de ANWB. Er was een ongeluk op de A4, maar rijdt iedereen daar weer?
7: Ja, zeker. Langzaam maar zeker begint er weer wat vaart in te komen daar. De A4 richting Amsterdam. Nog file voor knooppunt Prins Klausplein. 7 kilometer en 10 minuten ongeveer. De weg is weer helemaal vrij na dat ongeluk. Hierdoor nog wel oponthoud ook op de A13 komende vanuit Rotterdam. Vanaf afrit Rotterdam Airport nog ook een file van 10 minuten. Verder meerdere flitsers nog gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij 16,4.
2: Make Europe great again.
1: Mette Frederiksen heeft vanmiddag een persconferentie gegeven waarin ze de Denen toesprak, want ze begint aan haar derde termijn als premier van Denemarken. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan legde uit waarom de weg naar de huidige coalitie niet makkelijk is geweest voor Frederiksen.
15: Want de verkiezingsuitslag was niet zoals de sociaaldemocraten gehoopt had. En nou ja, dan moet je gaan formeren en kijken of je eruit komt. En ze gaf zelfs het mandaat op een gegeven moment terug. En ze liet een centrumrechtse partij het initiatief nemen. Was misschien ook wel tactiek. Hoe dan ook, een lange formatie, goede genade. Wat hebben die Denen geleden? 2,5 maand.
1: Ja.
15: En ze klagen erover, want het is een record. Onze formateurs hebben na 2,5 maand net 2 keer koffie gedronken, 2 van de 20 partijen uitgesloten, maar in Denemarken vinden ze 69 dagen lang. Maar dan heb je ook wat, een centrum-links kabinet dat Frederiksen gaat leiden met de zegen van de Deense koning.
1: Oké, maar dat is dus een coalitie met behoorlijk wat partijen.
15: Ja.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Van elkaar. En je ziet ook dat Frederiksen bij haar toespraak onder meer zegt dat ze ervoor zorgt dat Denemarken beter wordt voor de mensen, maar ook voor de dieren. En dat hoor je een premier toch niet zo vaak zeggen op de eerste dag.
2: Dat was Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wil je meer Europa horen? Luister dan naar de podcast Make Europe Great Again.
3: Er staat een nieuwe aflevering van BNR Doorgelicht voor je klaar. En deze keer duiken Jim en Nina in de wereld van wereldhaven.
4: In 1930 begonnen om de Rotterdamse woningbouw te financieren, maar vandaag de dag de architect van de transformatie van het winkelcentrum. Wereldhaven is een naam die de gemiddelde Nederlander misschien niet direct iets zegt, maar het bedrijf verhuurt panden aan ketens die we allemaal wel eens bezoeken. Van de Albert Heijn tot de C&A en de Basic Fit tot aan de Kruidvat. Maar de digitale tijd die zet het ouderwetse winkelcentrum onder druk. En daarom gooide CEO Matthijs Storm het roer om. Zijn visie: verandert het stervende winkelcentrum in een modern dorpsplein. Hierdoor maken kwetsbare merken in hoog tempo plaats voor de fysio, horeca of de sportschool. En alles wat je online niet kunt bestellen, haalt Wereldhaven naar zijn winkelcentra.
3: En dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht, nu al te vinden in de BNR-app. En morgen ook trouwens op de radio, gewoon om 2 uur hier op BNR.
5: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Tech-update.
2: De hotelsector is geraakt door een grootschalig datalek dat honderden hotels en hun gasten raakt, meldt horecaconcern Hospex aan ons, aan BNR. Dat datalek raakt dus niet alleen hotels van Hospex, maar ook andere hotels. Maar het komt toch uit deze bron. Niels Koloos van de BNR Tech-redactie, hoe zit dat?
7: Nou, omdat Hospex waarschijnlijk de eerste was die dit datalek heeft ontdekt. Gasten kregen de afgelopen week allemaal phishingberichten met: hey, je reservering is nog niet helemaal afgerond, kan je even €50 overmaken? En daar zat dan informatie in die haast wel gestolen moest zijn. Dus was het vermoeden, er moet ergens een datalek zitten.
2: Oh.
7: Nou, Hospex heeft daarom andere hotels opgeroepen om verhaal te doen. En toen ontstond er, naar eigen zeggen, een stroom van meldingen met hotels die hetzelfde zien gebeuren bij hun gasten, die dus ook die phishingberichten krijgen. En het vermoeden is daarom dat er een verband bestaat tussen de getroffen hotels en de digitale systemen die ze allemaal gebruiken.
2: Mm.
7: Maar ja, we weten nog niet waar het lek dan precies zit. Koninklijke Horeca Nederland is er nu ook mee bezig. En ik neem aan dat hotels ook naar de autoriteit persoonsgegevens zijn gestapt, zoals hoort als je een datalek hebt gevonden.
2: Ja, dus het is duidelijk dat er sprake moet zijn van een datalek, maar of het een hack is bijvoorbeeld, of dat er ergens iemand inderdaad door phishing verkeerd linkje heeft aangeklikt, andere manier, dat is nog niet helemaal duidelijk.
7: Ja, het zou misschien ook kunnen dat een medewerker van de ketens bij de data is gekomen,
2: ja.
7: Of dat, maar ja, het is ook weer bij meerdere ketens gebeurd. Dus waarschijnlijk is er dan van buitenaf een binnendringer geweest. Het is heel erg veel speculeren. Je hoort mij eigenlijk ook al dingen zeggen waar we nog geen zekerheid over hebben.
2: Maar om wat gegevens gaat het dan? Dus adresgegevens en namen van hotelgasten en dergelijke ook?
7: Nou, ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het gaat inderdaad wel, daar kan je van uitgaan als hotelgasten benaderd worden, hè, door cybercriminelen. Dan is hun naam en in ieder geval hun contactgegevens zijn dan bekend.
2: Ja. Defensie wil de samenwerking met het Amerikaanse techbedrijf Palantir zo snel mogelijk stoppen. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie vanmiddag in de Tweede Kamer gezegd. Komt dat door dat artikel van Follow the Money van laatst, waaruit blijkt dat medewerkers van Palantir bij gevoelige data van Defensie kunnen?
7: Nou, niet rechtstreeks, maar het artikel was al aanleiding voor Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg om vragen te stellen in de Tweede Kamer vandaag. En Boswijk gaf dus als antwoord dat de samenwerking met Palantir afgebouwd wordt, maar wel met een belangrijke kanttekening.
8: Ik vraag toch ook, geeft ons ook de tijd om dit op een goede manier te doen? En nogmaals, ik voel de frustratie en wat mij betreft kan het niet snel genoeg.
7: Nee, het kan dus niet snel genoeg. Het moet zo snel mogelijk, maar wel op de juiste manier, zegt hij. Want volgens de staatssecretaris is het niet alsof je even een lichtschakelaar overhaalt bij Defensie en zegt: zo, wij zijn klaar met Palantir, we kunnen verder. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Er moet dus wel eerst een volwaardig alternatief gevonden worden voordat ze kunnen zeggen: we kappen met Palantir.
2: En wat is nou de... Ja, waar zit het pijnpunt bij dat Palantir eigenlijk?
7: Nou, Palantir is nogal een controversieel bedrijf, als je het zacht uitdrukt. Het is opgericht door 2 Amerikaanse tech-miljardairs, die er ook tech-miljardair van zijn geworden. Peter Thiel en Alex Karp. En die hebben allebei nogal opvallende uitspraken gedaan. Ze hebben ook diepe banden met president Donald Trump.
2: Ja.
7: Maar het gaat vooral om die uitspraken. Bijvoorbeeld Peter Thiel die zegt: democratie en vrijheid, dat hoeft helemaal niet samen te gaan. Geen probleem. En Karp, die nog altijd de baas van Palantir is, ja, die herhaalt nogal nog steeds dat hij het niet erg vindt als zijn software wordt gebruikt om ook burgers...

0: te doden. En dat zien we op veel plekken in de wereld nu ook gebeuren. Militairen en legers die Palantir software inzetten om bijvoorbeeld doelwitten te selecteren, waar dan ook burgerslachtoffers bij vallen. Zoals bijvoorbeeld ook soms in de Gaza-strook gebeurt.
1: Juist, want wat Palantir aanbiedt is een analyse van heel veel data. En dat verpakken ze dan zo dat beslissingsnemers daar wat mee kunnen, of militairen in
0: ieder geval. Het gaat echt om intelligence software. Dus je hebt inderdaad al die datastromen, die pakt Palantir. En dat wat je zegt, ze verpakken het. En daar komt dan informatie uit waar je beslissingen mee kan maken. Mm-hmm. En ze bieden tegenwoordig ook AI-systemen aan die de beslissingen voor jou maakt. En je ziet dat Palantir dus vooral gebruikt wordt door inlichtingendiensten. Ja. En ook door militaire organisaties en door de legers van landen.
1: Maar ze doen toch ook aan massasurveillance? Dat is toch ook wat ze bieden? Is dat niet ook Palantir of niet?
0: Zeker, daar zitten ze in de Verenigde Staten, inderdaad, met de NSA. Er zijn ook banden mee, dus het is inderdaad, laten we maar even zeggen, zo'n bedrijf. En Palantir, hè, misschien, weet niet of jij een beetje een nerd bent, Niels. Ken jij Lord of the Rings?
1: Ja, dat is. Ik weet wel dat al die bedrijven hebben dus een naam uit Lord of the Rings.
0: Ja, precies. En Palantir is dat alziende oog van Lord of the Rings, waarmee je dus alles en iedereen in de wereld kan bespioneren.
1: Oh god.
0: Dat is eigenlijk een beetje wat Palantir in de echte wereld dus ook doet of poogt te doen op basis van data die dus door klanten wordt aangeleverd.
1: Maar is dat de reden dat Boswijk er vanaf wil?
0: Daar was hij niet heel erg duidelijk over. Hij zei wel, die meningen van de oprichters, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Die vind ik verwerpelijk. Maar het leek in de Tweede Kamer toch iets meer te gaan om de soevereiniteitswens van Europa. Gewoon meer met Europese bedrijven doen. Ervoor zorgen dat onze data ook daadwerkelijk in onze handen is. Dat er geen buitenlandse bedrijven bij kunnen. Of in ieder geval dat er geen niet-Europese bedrijven bij kunnen. Met wetgeving waarbij je dus ook data kan opvragen als overheid. Ze willen het gewoon dichter bij huis hebben.
1: Maar dan is wel de grote vraag. Zijn die alternatieven er op het Europees continent?
0: Er zijn alternatieven op het Europese continent. Er zijn een aantal bedrijven waarvan ik je vergeef als je de namen niet kent. Je hebt bijvoorbeeld het Duitse Almato, het Poolse Datawalk, het Franse Chaps Vision of Chaps Vision, als je het op zijn Frans moet uitspreken.
1: Er zijn in ieder geval geen namen uit Lord of the Rings.
0: Er zijn geen namen uit Lord of the Rings, maar wel populaire namen in bijvoorbeeld Duitsland. De overheid daar is bijvoorbeeld met dat Franse Chaps Vision nu in zee gegaan. Of ze zijn aan het onderzoeken of ze in zee willen gaan, moet ik eigenlijk zeggen. Want ze zeggen ook gelijk, Palantir, dat vertrouwen we helemaal niet. Daar gaan we sowieso niet in zee en dat willen we ook nooit.
1: Oké, dankjewel. Niels Koloos.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Ja, zometeen volgt hier BNR Beurs met Milou Brandt en Jelle Maasbach. Voordat we naar BNR Beurs gaan luisteren, even een nieuwtje over Richard Gere, Niels.
1: Oh, ja?
3: Die is in Noorwegen en heeft zich daar uitgesproken over Donald Trump. Eerder sprak hij al over een bully, maar nu noemt hij hem een maniac. En hij zegt dat hij nooit had kunnen denken dat de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse volk alles heeft zo snel is afgebroken. Dus dat Trump alles heeft afgebroken wat er goed was aan Amerika. Hij zegt ook dat mensen waakzaam moeten zijn voor hoe snel een dictatuur van monsters kan ontstaan. En hij neemt zichzelf kwalijk dat hij te weinig heeft gedaan om Trumps terugkeer naar het Witte Huis te voorkomen.
1: Goh.
3: Ja, die Richard Gere, 76 al trouwens.
1: Waarvan akte? En een fijne avond.
3: Fijne avond.
4: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
6: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert nog voordat u ze nodig heeft en garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
7: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Een show, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
8: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
7: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten.
12: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
13: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
14: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
16: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
17: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files van de Aalsprit zijn nu snel aan het oplossen of zijn inmiddels al opgelost, maar nog altijd zo'n 160 kilometer in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Nijderberg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog maar een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied gebeurde ook een ongeluk. Ook hier is de weg inmiddels vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Ten slotte valt nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een kwartier vertraging.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn, dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. En wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro de roze leiderstrui gepakt. Ze was de beste in de klimtijdrit en pakte meer dan een minuut voorsprong op de rest. Demi Vollering werd derde in de tijdrit en pakte daardoor ook de derde plaats in het klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, dat Alphabet weer een miljardeninvestering in AI doet, daar zal geen belegger van staan te kijken. Maar waar dat verse kapitaal vandaan moet komen, is wel bijzonder. Voor het eerst in meer dan 20 jaar gaat het nieuwe aandelen uitgeven. Komt het einde van de eigen spaarpot dan in zicht? In BNR Beurs praten we hierbij. Blijf luisteren.
2: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
22: Kenneth Smit.
23: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
24: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
25: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
26: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
27: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
26: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
29: Blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
30: Dinsdag 2 juni, goed dat je ook nu weer naar ons luistert op de dag dat er nog meer te kiezen valt. Je kan binnenkort namelijk geld uitgeven aan nieuwe aandelen van SpaceX, Anthropic, OpenAI en nu ook aan extra aandelen Alphabet.
31: So Alphabet announced an equity offering totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
0: Ja, het moederbedrijf van Google heeft geld nodig, veel geld. En opvallend, dat krijgen ze deels van het bedrijf dat groot is gemaakt door Warren Buffett.
32: Berkshire zou dan $10 miljard aan aandelen verwerven en daarmee belangrijke aandeelhouder worden. Voor zover ze dat al niet waren. Want afgelopen maand gaf Berkshire zelf aan, we hebben ons aandeel in Google verdriedubbeld.
0: In deze aflevering kijken we waar beleggers hun geld aan gaan uitgeven, want de keuze is reuze.
30: Hoor je ook meer over een plan van Brussel dat invloed heeft op je ASML en BESI-aandelen.
0: De Amsterdamse beurs die sloot in de plus. De AEX kreeg er 1,3% bij, sloot op 1049 punten. De grootste stijger, dat is Prozis, met een winst van 9,4%. En beurzen in de VS die kleuren hartstikke groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Han Diebrink, CIO bij Aureus. Welkom. Hi.
30: Goed dat je er bent, Han. En laten we dan maar beginnen met minder leuk nieuws. De inflatie die is in ons land verder gestegen. Vorige maand flink ook. In mei kwam de inflatie uit op 3,5%. Blijkt uit de cijfers van het CBS.
33: De energieprijzen die stegen bijna met 10% op jaarbasis. De maand daarvoor was het nog ongeveer 8%. De grootste oorzaak achter die hogere inflatie, dat zit hem toch wel bij de diensten. Nou, vermoedelijk gaat het daar om vakanties. Want ja, die worden ook natuurlijk duurder. En ook de consumptie in het buitenland. Ook de benzine in het buitenland die Nederlanders tanken. En natuurlijk ook vakanties in het buitenland. Die uitgaven die ze daar doen. Die zijn allemaal een stuk in prijs gestegen.
30: Al dus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. En hij had nog meer slecht nieuws. Want hij denkt dat die inflatie nog wel even boven de 3% blijft.
0: Daar zijn we mooi klaar mee. En dan het Chinese Tencent. Het mega techbedrijf dat staat op het punt zijn AI-agent in WeChat te lanceren. En dat is die Chinese super-app. Die 1,4 miljard mensen gebruiken om berichtjes te sturen. Maar ook spulletjes te bestellen, betalingen te doen. Van alles en nog wat. De Financial Times die schrijft dat het prototype voor die AI-agent nu getest wordt. Officiële lanceringsdatum is er nog niet
1: eens, maar Tencent steeg in Hongkong na het nieuws wel al meteen met ruim 10%. Oh. En dat heeft ook effect op onze AEX, namelijk op de koers van groot aandeelhouder Prosus. Die steeg vandaag dus ook met maar liefst 9,4%.
30: Ja, wat een uitslag. Gaan we door naar Brussel. Dat heeft gewerkt aan een nieuwe versie van de Chips Act. De Europese Commissie komt namelijk met...
3: Ja, de EU Chips Act 2. Het klinkt een beetje als de sequel. Maar met die herziening van het halfgeleiderbeleid wil de Europese Unie de nadruk leggen op industrialisatie, stimuleren van de vraag naar chips en leveringszekerheid. En wat dat betreft, ja, meer op eigen benen staan dus.
30: Chiptekorten, dat wil Europa niet meer meemaken in de toekomst. De soap rondom Nexperia, die wordt expliciet genoemd in dit voorstel, vertelt onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dat soort onzekerheden wil de commissie voortaan voorkomen.
4: Om al een voorzetje te geven van wat ze willen doen, dat is dus veel actievere industriepolitiek gaan leiden, met ook het aanwijzen van strategische regio's. We hebben natuurlijk Brainport in Eindhoven. Je zou ook kunnen denken aan Leuven in België, Dresden in Duitsland, dat je daar veel meer in investeert, concentratie krijgt van kennis en kunde.
30: Ander komt een nieuw plan dus voor de Europese chipsector. Was dat nodig?
5: Nou, het vorige plan is niet geslaagd, zeg maar. Dat is niet de doelstellingen bereikt die ze neer hadden gezet. Dat is ook niet zo raar, want als je natuurlijk chips koopt, dan koop je ze in Taiwan. Want dan zijn ze goedkoop en dan zijn ze snel leverbaar. En dan zijn ze ook, zeg maar, de goede chips. Mm-hmm. En als je hier gaat maken, ja, dat is een beetje raar. We bouwen dan een fabriek, hè, een beetje communistisch. En dan hopen we dat er afnemers voor zijn. Ja, dat is een beetje alles wat met industriepolitiek eigenlijk fout is, moet je niet doen.
30: Gaat dit dan wel werken?
5: Nou ja, het ligt eraan hoe het plan er daadwerkelijk echt uitziet. Kijk, je moet natuurlijk afnemers hebben. En die afnemers die moeten dus niet naar ergens anders gaan shoppen. Dus die moeten echt wel hier in Europa gaan. En hoe creëer je dat? Nou, door te zeggen dat je bijvoorbeeld verplicht moet zijn om daar dan die chips te kopen. Ja. Dat kun je doen als je bijvoorbeeld de overheid hebt. Die moet dan ergens aanbesteden. Of Defensie, dan moet je ook bepaalde chips kopen. Die kunnen dan hier gemaakt worden. En dat is best wel een groot deel van de economie. Je moet hem wel natuurlijk echt een behoorlijke start geven. Het is ook niet handig om het te versnipperen over alle 27 lidstaten. Want ja, dan heb je niet echt een fabriek of allemaal niet echt kritische massa. Kritische massa is heel belangrijk bij chips.
30: Milou had het net over die gigantische koersuitslag van Prosus, 9,4%. Beetje onderbelicht waren die chippers, die deden het heel goed. ASML bijvoorbeeld, meer dan 4% erbij. BCI deed het ook goed. Komt dat hierdoor?
5: Nee, die chippers die stijgen al een jaar lang met bij 150%, net zoals hun winst stijgt ongeveer. Dus ja, dat is heel hard gegaan. En het is niet zozeer een zeepbel in waardering, maar het is meer een zeepbel in winst. Mm-hmm. Als je kijkt hoe hard dat gaat. En op zich begrijp ik wel dat Prosus, Tencent, het ook goed doet. Omdat natuurlijk het aardige wat zij doen is dan wel die agent. Ja, maar ze hebben de hele keten in handen. Hè, van iemand die reclame maakt tot het product levert, tot het product betalen en het eigenlijk uitleveren. Dus dan kun je ook, zeg maar, veilig, zeg maar, dat product met agents daadwerkelijk voeren. Dus op zich een heel aantrekkelijke ontwikkeling. Ook omdat zeker die Chinese bedrijven op AI natuurlijk belachelijk goedkoop gewaardeerd zijn. Ook bijvoorbeeld Alibaba met Quen. Het is opmerkelijk dat het zo lang is achtergebleven.
1: Mm-hmm. Daar zit wel toekomst in. Wil ik het nog even hebben over OCI. Dat chemiebedrijf had vandaag zijn algemene aandeelhoudersvergadering. En ik denk dat er op een gemiddelde begrafenis een betere sfeer hangt. OCI is zichzelf al jarenlang een beetje aan het afbreken. Het heeft alleen nog een fabriek op Gemelot. En gisteren kondigde het aan dat het ook daar de helft van gaat verkopen. En de kritiek is bij de afbouw, en dus het verdelen van de pot, dat OCI de belangen van de kleine aandeelhouder al langere tijd niet al te serieus neemt. Belangen van de vermogende familie Saviris lijken zwaarder te wegen. En dat is ook de reden dat de ondernemingskamer onafhankelijke bestuurders heeft aangewezen om te oordelen over een eventuele fusie met Orascom, die ongeluk ook weer nadelig zou uitpakken voor kleine beleggers. Of die fusie bij de aandeelhouders in stemming mag worden gebracht, dat wordt eind deze maand besloten.
30: Straks praat Milou je bij over, jawel, de nieuwste trends in de dameslingerie.
1: Ja, nou ja, vooral dan over waarom de koers van Victoria's Secret vandaag door het dak gaat, Jelle.
30: Ik denk dat die mensen nu weer blijven hangen. Maar eerst naar Alphabet. Dat gaat nieuwe aandelen uitgeven en wil zo $80 miljard ophalen.
1: Ja, en dat is bijzonder. Het is voor het eerst in 20 jaar dat het moederbedrijf van Google dat doet. Lange tijd kochten ze juist alleen maar eigen aandelen in. En het geld wil Alphabet gaan gebruiken voor zijn kolossale AI-pannen.
30: Ja, er moet de infrastructuur gebouwd worden voor de AI-modellen en er moet geld naar de productie van eigen chips. Daarvoor heeft Alphabet heel veel geld nodig. Dit jaar geeft het al meer dan $190 miljard uit. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En volgend jaar wil het aanzienlijk meer uitgeven dan het nu al doet. Ja, de miljarden vliegen je om de oren, Han. Maar eerst laten we even beginnen met die uitgifte van nieuwe aandelen. Is dat een goede zet van Alphabet?
5: Ik moet eerlijk bekennen, ik was bij de eerste emissie van Alphabet betrokken. En dat was een Dutch auction, zoals ze mooi heet. Dat betekent dus dat je hoog begint en dat de prijs gaat dalen. Dat je op een gegeven moment afslaat, zeg maar, op je moment. Het lastige was dat de eerste indicatieve koers was $120 toen.
1: Wanneer was dit?
5: Dus in 2004, de zomer, was dat. Ook in de zomeravond, mooi weer was het. Ik weet het nog.
1: Precies, waar was jij?
5: Ja, maar het was ik moest dus inbellen aan het syndicaat om zeg maar te weten hoe de procedure liep. Het is een aparte procedure, dus de Dutch auction. En eerst was het 120, daarna was het 100, uiteindelijk werd het $85. Maar ja, je ziet de appetijt als je beleggers hebt, dus ja, die hebben dan het idee, ja, het is blijkbaar niet gevraagd, het is bijna niet interessant om het te kopen. Dus die mensen hadden eerst aangegeven, ik wil meedoen. Niemand deed me mee. En ik mocht niet kopen, want ik was betrokken bij zeg maar, de beursgang. Dus het was heel vervelend. Dus de hele avond naar de kloten eigenlijk. En ik denk, nou, helemaal niks. Als je nu kijkt naar wat die koers 85 is, die is nu ongeveer $11.600 geworden. Ja. Dus behoorlijk gestegen.
30: Iets beter. En dat ze nu aandelen gaan uitgeven? Wat maak je daarvan?
5: Ja, dat is ook opmerkelijk, want je had het ook kunnen financieren, zoals Oracle doet. Die kan het met vreemd vermogen. Google heeft een balans die dat makkelijk aan kan. Maar ze hebben toch gekozen voor aandelen. Het is ook misschien dat ze denken, nou, het project is nu niet meteen winstgevend. Want ja, dan denk je dat op lange termijn komt er wat uit. Dus dat we ook de financiering kunnen aflossen. Maar het is opmerkelijk inderdaad met aandelen. En ook opmerkelijk dus dat Berkshire Hathaway dus meedoet. Ook dat is een grote.
30: Ja, het bedrijf dat Warren Buffett groot heeft gemaakt, zijn opvolger Greg Abel, die stapt nu in. $10 miljard. Snap jij die keuze?
5: Nou, het is op zich wel, want het is heel moeilijk om zeg maar, ergens 10 miljard in te investeren. Zeg maar, en niet meteen de grote participant blijft. Dus eigenlijk blijft de Mac 7, waaronder Google, dus over. Mm-hmm. En dus dat is wel opmerkelijk. En ook natuurlijk, Buffett was allesbehalve een tech-investeerder. Ja, dat had wel een heel groot belang in Apple natuurlijk.
30: Maar heel laat pas eigenlijk, in Apple.
5: Nou ja, nee, hij was wel heel op tijd erbij. Dus hij heeft een hele grote koerssprong wel meegemaakt in Apple. Maar hij kocht het eigenlijk als een consumentenbedrijf, niet als een techbedrijf. Apple was gewoon om het een consumentenproduct te maken. Zo zag hij het. Hij heeft overigens ook wel in Snowflake geïnvesteerd. Ik heb nog even gekeken, het was maar 700 miljoen. En hij heeft er nog wel 35% winst op gemaakt. Maar ziet de koers nu ook weer bewegen. Het is opmerkelijk dat dus dit is echt een omslag voor Berkshire Hathaway. Dat ze en investeren, want het was natuurlijk 400 miljard cash. Mm-hmm. En natuurlijk dat het in tech gaat, AI, wat wil je nog meer?
30: Ze hadden elke keer moeite om dat geldpakhuis aan te breken, die 400 miljard.
5: Nou, dat is nu zo op. Als je dit één keer te pakken hebt, als je AI gaat investeren, dan kun je geld wel kwijt, hoor. Wees niet bang.
30: Jij verwacht dat Greg Abel dus meer van die 400 miljard aan dit soort dingen gaat
5: uitgeven. Waarom zou je niet meer doen? Als je dat aan de ene kant, het is gewoon de voorwaarden.
1: Ja, als je denkt wel.
5: Heel raar natuurlijk bij Google. Google heeft heel veel dingen voor, zeg maar. En is ook niet zo heel spectaculair duur vergeleken met andere AI-aandelen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, het is misschien wel de veilige weg.
30: Ja, dus we gaan zien dat Greg Abel het geld dat Warren Buffett heeft opgebouwd gaat uitgeven aan AI-investeringen.
5: Nou, ik denk ook dat deels Warren Buffett dat geld heeft beschikbaar gesteld. Dat is natuurlijk ook, hij kreeg gewoon een mooie rente natuurlijk. Let wel, je krijgt 5% of zo'n beetje op die rente. Het was niet heel slecht, maar dat is natuurlijk ook dat hij het veld vrij speelt voor zijn opvolger. En die gaat er nu toch duidelijk een eerste grote stap en eigenlijk ook wel een betekenisvolle stap inzetten, denk ik.
30: Gaan we terug naar Alphabet. Gaat dat nu ook vaker aandelen uitgeven?
5: Dat weet ik niet. Dat hoeft niet. Dat kan. Maar je kan het ook nog met geleend geld doen natuurlijk. Dus dat is mogelijk. Maar het is wel degelijk ook een signaal dat ze natuurlijk ook wel verder willen groeien. Ik weet niet of ze dat nog meer gaan doen. Dat is niet bekend.
30: Alphabet gaat maar 1% naar beneden. Dat valt ook nog wel mee eigenlijk.
5: Ze staan wel gewoon hoger dit jaar. Hoor. Er zijn een paar goede dingen gedaan. Ze was natuurlijk eerst bang. Dit was de grote verliezer op van AI. Omdat natuurlijk de zoekmachines dan niet meer werken. Tot Gemini 3. Nou, je hebt gezien dat de zoekmachine heel goed kan werken met AI. Dus dat is fantastisch. En het leuke is ook dat ze natuurlijk heel veel ijsjes in het vuur hebben. Ze maken bijvoorbeeld ook chips waarmee ze concurreren met Nvidia. Nvidia die vraagt toch gewoon 80% winstmarge. En jij denkt, nou, dat is een behoorlijke prijs. Dus dat vraagt gewoon om concurrentie. En zij maken dus die chips die eigenlijk hetzelfde kunnen, maar dan voor een vijfde van de prijs. Dus en zeker als het om inferentie gaat, dus het gebruik van AI, dus niet als het opzetten van de modellen, maar gewoon het dagelijks gebruik ervan, is het wel belangrijk natuurlijk wat de kosten zijn. En ja, dat heeft Google wel een belangrijk punt. Dus dan is het echt goed.
30: Je had het over Nvidia. Ik zag ook dat Google dus geld wil stoppen in de productie van eigen chips. Dat kan een klap zijn voor Nvidia als zo'n reus als Google. Nou, je zit al te kijken.
5: Ik vraag me af. De markt groeit zo hard. En dan dat er een stukje marktaandeel. Dus dat je marktaandeel niet vasthoudt. Wat je van 85% bijvoorbeeld naar 75% gaat. Terwijl de markt vervijfvoudigt. Daar hebben we het dan over. Hè. Ja, dat is niet slecht voor Nvidia natuurlijk. Dat er meer aanbieders zijn. En hetzelfde geldt ook voor AMD en dat soort bedrijven. Ja, dat een deel van het marktaandeel dus kwijtraakt. Omdat je zeg maar monopolist was bijna. Dat is eigenlijk een gezonde ontwikkeling. En het zorgt ook voor dat natuurlijk de markt eerder enthousiaster reageert dan minder enthousiast reageert. Maar de groei is echt spectaculair. En ook, je ziet ook de winstmarges overeind blijven. Dus je verwacht op een gegeven moment dat de groei zo hard is dat op een gegeven moment natuurlijk het niet meer de marges maakt. Dus Nee, het wordt echt wel gerealiseerd. En zo echt een grote verrassing wel van dit jaar. Iedereen was heel terughoudend. Ja, de AI, daar gaat wel heel veel geld in, maar wat levert het nou eigenlijk op? Mm-hmm. Nou, we hebben gezien, dus een veelvoud gaat er nu in. En het levert nog steeds heel veel op.
30: Ook als zij volgend jaar, sorry dat ik je onderbreek, meer dan 200 miljard gaan uitgeven, Alphabet?
5: Ja, nou ja, de projecties zijn het wel en de cijfers laten het zien. Dus de ontwikkeling is spectaculair wat dat betreft. Ja, je kan het bijna niet geloven, maar het zijn echt hele grote getallen. En je ziet ook aan opbrengsten, zeg maar, dat je het daadwerkelijk oplevert. Het is niet het probleem dat dit nu pure euforie is die puur gaat om de stijgende mensen met stijgende investeringen, zoals we bijvoorbeeld bij de dotcom hebben gezien. Daar ging steeds meer, maar eigenlijk zie je bij de dotcom bedrijven dat vanaf 97 ongeveer, dus al 3 jaar voor de top, dat daar de winstgevendheid terug begon te lopen. Dus dat er eigenlijk alleen nog maar lucht over bleef.
30: Zie je het niet als risico voor het aandeel Alphabet, dat ze aan de ene kant dus nieuwe aandelen gaan uitgeven, maar dat ze ook zoveel blijven investeren?
5: Nee, ik vind het altijd wel goed als bedrijven investeren en niet uitkeren als dividend. Dat had met Amazon ook het geval. Dan denk je, ja, met een hoge waardering, maar dat bleek dus alle cashflow die gegenereerd werd, werd ook weer geïnvesteerd en ook rendabel geïnvesteerd. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk is het goed als een bedrijf cash uitkeert. Ja, dan weten ze blijkbaar niet waar ze het geld in moeten investeren. Dan hebben ze geen goede ideeën. Ik vind het wel goed als ze goede ideeën hebben. En bij Google is het ook een doelstelling. Hè? Eén van de 5 dagen in de week mag je dan ook besteden aan nieuwe innovaties en dat soort zaken ook. Dus bewust om, zeg maar, dat everyday is day one, zeg maar, van een start-up vast te houden. Dat probeert Google heel duidelijk te omarmen. En dat is toch aardig om het op veel gebieden heel erg goed doen. Ook denk aan de zelfrijdende auto's, de Waymo's. Ze hebben heel veel ijzers in het vuur. En het komt eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar dankzij AI.
30: Ja, daar werken heel veel leuke creatieve mensen, heb ik altijd het idee. Niet alleen Alphabet gaat dus nieuwe aandelen uitgeven. Binnenkort worden beleggers helemaal bedolven onder de bedrijven die met aandelen komen. SpaceX, OpenAI, Anthropic. Die willen allemaal geld ophalen. Wordt er niet veel te veel gevraagd van beleggers?
5: Nou ja, ik deed een beetje denken aan ook wie het toch 25 jaar geleden met toen World Online, toen de beursgang was. Dus wou ook iedereen inschrijven op World Online. En tegenwoordig hoef je niet meer in te schrijven, want het zijn allemaal pre-IPO's. Of dat je van tevoren al ergens in een beursvehikel kan beleggen. Dus ook bijvoorbeeld Alphabet trouwens heeft ook een belang in Anthropic en ook een belang in SpaceX. Dus dat kun je
30: indirect met elkaar verweven.
5: Als die stijgt, profiteert hij daarvan. Maar ik zie wel dat er dus een bepaalde euforie is die me heel erg sterk denken aan, zeg maar, 25 jaar geleden. Toen had je ook van die hele mensen die dan alleen maar met elkaar praten over de beursgang van World Online. En heb ik niks te nadelen van World Online. Misschien kun je wel wat daar ook wat over zeggen. Maar het is met name dus die euforie die ervoor zorgde dat het zo hard ging. Dus dat het ook daarna dus die toch een teken aan de wand was dat het te hyped was, dat het te veel vooruit liep. En het lastige is, die beursganger die zijn wel vaker op het moment natuurlijk dat de beurs een hoogtepunt parkeert. Je had bijvoorbeeld Blackstone gezien in 2007. Toen had je in 2000 dat je naar Goldman Sachs naar de beurs kwam. Die zoeken natuurlijk ook een moment uit dat beleggers het willen kopen en ook tegen een goede prijs willen kopen. En dat is toch een teken aan de wand als er heel veel beursgangen zijn. En die zijn het dan binnen nu een enkele weken. Ja, dat de beurs tegen een hoogtepunt aan staat. Alleen kan het nog wel een jaar duren. En als je puur kijkt naar waarderingen, als je puur kijkt naar de hoogtepunten in waarderingen, ja, die euforie moet nog leiden tot misschien wel een 100% stijging van de beurs voor je er bent. Dus ik weet niet of dit al de top is. Ik weet wel dat de top naad is, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en de grote Amerikaanse indexen, hè, die versoepelen eigenlijk in de aanloop ook naar die grote beursgangen hun toetredingsregels eigenlijk, hè, voor die index. Normaal moet je even wachten. Nu mogen ze er veel sneller in. Dat betekent dus ook dat onze pensioenfondsen daar straks in zitten. Ik zit erin met
5: alle indexbeleggers zitten erin.
1: Ja, precies. Wat voor risico's neemt dat met zich mee?
5: De kritiek die wordt gezegd is dat voordat het bedrijf naar de beurs gaat, moet je eerst toch een beetje de prijsvorming hebben. Dan moeten actieve beleggers moeten kopen en verkopen en dan aannemen ze een keer op in de beurs. En enige die eigenlijk nog wat tegen is, tribbelt op dit moment, is Standard & Poor's. Maar de rest, die zegt, ja, als het onderdeel is van de markt, dan moet je de markt volgen. Dus dat wordt meteen gekocht.
1: Ja, maar ja, samen goed voor bijna 4000 miljard dollar. Ongeveer 6% dan van de hele Amerikaanse beurs. Dus ja, als het nieuws dan even tegen zit, is de downturn ook meteen 3 keer zo.
5: Het probleem natuurlijk zeker met SpaceX is, dat heeft 19 miljard omzet. En er moet dan voor 1,7 biljoen naar de beurs. Ja, en waar is die waardering op gebaseerd? Natuurlijk kun je zeggen, ja, ze maken natuurlijk verlies. Dat is niet zo heel veel raar, maar ze hebben natuurlijk die satellietjes in de ruimte waar je nog mee kan internetten, laat ik het zo zeggen. Die genereert wel 6 miljard, maar dat gaat weer helemaal naar OpenAI, zeg maar, of naar de AIX, zeg maar, factor. Dus ja. Dat schiet helemaal niet op natuurlijk.
1: Met andere woorden?
5: Nou ja, als die euforie erg hoog is, ja, dan weet je dat de keerzijde is dat het de andere kant op gaat. En dat is ook wel goed, want de beurs is eigenlijk nog niet heel erg euforisch. Je hebt af en toe ook mensen die dan kritiek hebben op AI, dat het allemaal niet zal worden. En als je op de top zie je eigenlijk dat de kritiek feitelijk verstomt. Ja. Dus ook in de laatste maanden van 2000 voor de top, ja, er was eigenlijk niemand meer criticus. Er was ook op de radio, als alleen maar euforie, de markt kan alleen maar stijgen en alleen maar omhoog. Als je in die fase komt, nou, dan moet je echt oppassen.
1: Ja, jij schreef ook al in je column, de geschiedenis die herhaalt zich niet. rijmt.
5: Ja, ja, dus Mark Twain, of course. Dat kun je natuurlijk handig erin zetten. Maar ja, natuurlijk is deze zeepbel, als die een zeepbel is, dat weet je pas achteraf, wordt hij wel heel erg gesteund door de winstontwikkeling. Maar ja, de winstontwikkeling kun je ook zeggen, dat is ook een soort zeepbel. Want ja, de winstmarges gaan naar 15%, dat is een all-time high in de VS, netto, hè. Ja, dat vraagt om concurrentie. Ik begrijp ook wel dat de MagSafe natuurlijk monopolisten en oligopolisten zijn, die moeilijk concurreren is, maar het vraagt toch echt wel om concurrentie. Dat zie je natuurlijk ook bij Nvidia, met AMD, en ook met Google. Die concurrentie komt eraan, hoor. Wees niet bang.
30: Maar nog even kort, Han, want ik noem dus die drie bedrijven die in een korte tijd allemaal naar de beurs gaan en dan ook nog Alphabet dat zoveel geld wil ophalen. Is dat geld er onder beleggers? Willen ze dat allemaal in die
5: bedrijf? Ja, kijk, het is natuurlijk niet dat er een emissie is dat 1,7 biljoen wordt opgehaald. Het is een beetje geniepig natuurlijk. Eerst is er een beursgang.
30: Maar SpaceX wil 75 miljard ophalen, Alphabet wil 80 miljard ophalen.
5: Ja, maar dat gaan ook 100. Ja, dat is meer dan gemiddeld, kun je zeggen. Maar die 1,7 biljoen bijvoorbeeld van SpaceX, die halen ze niet op. Je hebt er gewoon de bestaande partijen, dus de aandeelhouders, die doen mee in de beursnotering. En die hebben bepaalde lock-ups. Dus de verwachting is dat ongeveer 500 miljard dit jaar dan zeg maar daadwerkelijk gecashed wordt door die bestaande aandeelhouders. Maar nog niet alles. Dus die lock-ups, er zijn wat berekeningen geweest, dat valt dan nog binnen de marge. Maar ja, dat is natuurlijk net zo geniepig, want je betaalt het natuurlijk uiteindelijk wel. Hè. Dus als de koers zo hoog blijft, dan...
30: Maar je ziet het wel goed komen, is de korte samenvatting.
5: Ik ben bang dus, al bang, ik denk dus dat de euforie niet zo groot is dat die hier eindigt. Ik ben bang dat het een teken is van de euforie, maar ik vrees dat het nog wel 50 of 100% meer kan zijn.
6: BNR Beurs.
30: 50 of 100% is het niet voor de Dow Jones. Die staat 0,3% in de plus. De S&P van de wint 0,2%, net als de Nasdaq.
1: Ja, en dan kunnen we het eindelijk over lingerie hebben.
30: Ja, nou barst los.
1: Ja, alles wordt duurder. Hè? Je had het al over inflatie, Jelle. Maar dat kan klanten van Victoria's Secret helemaal niet schelen, lijkt. Het luxe lingeriemerk dat verslaat namelijk alle verwachtingen met geweldige verkoopcijfers. Omzetstijging van 15%. En het verhoogt meteen ook de omzetverwachtingen van 6,8 naar ruim 7 miljard. Je vraagt je natuurlijk af, wat is het geheim van Victoria's Secret? Nou, jarenlang zat het in een soort van identiteitscrisis, hè? Erg body positive. Was dat hypergeseksualiseerde supermodel imago natuurlijk niet? Jeffrey Epstein heeft ook nog eens het merk een beetje bevlekt.
30: Oh, ook nog.
1: Maar de strategie van de nieuwe CEO, die sinds 2024 de scepter daar zwaait, die werpt zijn vruchten af onder Hillary Super. Schudt het merk dat ouderwetse male gaze sexy een beetje van zich af en zijn ze meer richting een moderne vorm van sexy gegaan, waarbij de vrouwen naar kracht wordt gezet. Dus we zien ook zwangere vrouwen op de catwalk bijvoorbeeld.
30: Okay.
1: Nog steeds sexy, dat is wel echt belangrijk. Ook de ticker is getransformeerd van VSCO naar VSXI. Very sexy dus. En ook beleggers die krijgen er dus in ieder geval wel rode oortjes van. Het aandeel knalt vandaag met 44% omhoog.
30: Nou.
1: Niet gek.
5: Nee.
1: En laten we wel wezen, goede lingerie is natuurlijk ook gewoon een eerste levensbehoefte.
30: Ja.
1: Jelle?
30: Ja, zeker. Een ander aandeel dat opvalt is met afstand Hewlett Packard Enterprise. Ik moet zeggen, dat was het vooral aan het begin. Want toen stond het echt bijna 30% in de plus. Nu staat het nog zo'n 15% hoger. Nog steeds een mooie uitslag. Ja, vrijdag was het al aan Dell om te stunten. En nu is het dus aan deze andere bekende naam. HP staat dus flink in de plus. Ja, beleggers die zijn totaal overdonderd door de goede cijfers, die alle verwachtingen overtroffen. Aandeelhouders zien dat niet alleen Nvidia profiteert van al die AI-gekte, maar ook bedrijven die de servers, netwerken en datacenters leveren. Ja, ook die tak doet het dus goed op kunstmatige intelligentie. Dat zie je aan die cijfers van het vorige kwartaal van HP. Dat zag de winst met 40% stijgen. De winst viel, of de omzet ging met 40% omhoog, moet ik zeggen. De winst viel ook hoog uit. Sinds 2018 was de winstverrassing bij HP niet zo hoog als afgelopen kwartaal. Dat zorgt dus alles voor die flinke koersstijging. Ja, eerst Dell, nu HP. De oudjes doen het nog steeds prima in dit tijdperk.
5: Ja, je weet natuurlijk hoeveel er geïnvesteerd wordt in die datacentra. Nou, er zijn een paar gebouwd. Moet er nog heel veel gebouwd worden. Dus al dat geld wat opgehaald wordt, gaat vooral daarnaartoe.
30: Mm-hmm.
5: En dan moet je allerlei onderdelen voor hebben. En het is natuurlijk heel logisch dat die bestaande bedrijven die goed georganiseerd zijn, dat die dan dingen gaan leveren natuurlijk. En zelf ook wel weten van hoe ze geld kunnen verdienen. Dus
30: ja.
5: Dat is niet zo vreemd. En de waardering was ook niet zo hoog. Dat bijvoorbeeld Cisco, maar je zag het inderdaad met Dell ook. En je zag ook met Intel bijvoorbeeld. Intel maakt ook chips die in bepaalde technieken gemaakt kunnen worden die ze daarvoor eigenlijk niet gebruikt, maar nu opeens weer wel. Dus het is misschien soms wat euforisch, maar deels is het wel gebaseerd op wat er werkelijk gebeurt.
30: Je hebt het over de waardering. De waardering van Marvel Technology die was ook te laag, vond Jensen Huang van Nvidia. Chipfabrikant Marvel Technology die is een $1,000 miljard waard. Hij zei, dat wordt de volgende biljoen-dollar onderneming. Nou, met die woorden is de koers gaan klimmen. Staat nu 29,8% in de plus. Alleen maar omdat Jensen Huang van Nvidia zegt dat Marvel Technology, dat is veel meer waard. Het is nu zo'n 250 miljard waard. Dus het moet nog wel even flink doorstijgen voordat het ook echt tot de 1 biljoen dollar club.
1: Maar als Jensen het zegt, dan gaat het gebeuren. Wij kunnen niet anders dan ja en amen zeggen. Goed, de tweede dag van deze week en maand zit erop. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Het grote verhaal is Broadcom. Dat komt met cijfers over het eerste kwartaal. Het is de belangrijkste maker van op maat gemaakte AI-chips. Met Google en Meta als grote klanten. En de vraag is, ja, kan Broadcom beleggers nou nog verder verrassen? Of vormen deze cijfers toch aanleiding om maar een keer wat winst te nemen voor beleggers? Krijgen we ook de cijfers van CrowdStrike, het grote cybersecurity bedrijf. En dat is urgenter dan ooit, cybersecurity zou je kunnen zeggen, in dit AI-tijdperk. CrowdStrike doet dan ook goede zaken. Afgelopen anderhalve maand is de koers met meer dan 100% gestegen. Beleggers zullen benieuwd zijn welke cijfers daarbij horen. En tot slot komt de Fed met het beige boekje, waarin het bijna anekdotisch beschrijft hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie. En dat kan nog wel eens interessant worden, ook met het oog op de volgende rentestap.
30: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 2 juni. Wij danken Han Dieperink, CIO bij Aureus. Goed dat je hier was.
5: Dank.
1: Ja, en wij danken jou voor het luisteren of voor het kijken of wat jij ook maar hebt gedaan door ons. We zitten overal op YouTube, podcastplatforms. Like en subscribe. En dan zijn we morgen weer bij je terug met een kerstverse nieuwe aflevering. Tot dan.
30: Tot morgen.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
9: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
10: Be Frank, pensioenalert.
11: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
9: Vijfhart, dat klopt voor jou.
12: Nina van den Dungen.
13: Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over supermarkten die consumenten en producenten afknijpen. En ook spreek ik Ruud Joosten, de topman van Koninklijke BAM Groep. Ik vraag hem of het de bouwer nog wel lukt om woningen uit de grond te stampen in tijden van een overvol stroomnet en een stikstofcrisis. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
17: Yes!
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
17: Yes!
19: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
22: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
34: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
0: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste op het auto of bijzondere files staan nog op de A27. Om te beginnen Utrecht richting Gorkum. Bij Knobbert Lunette een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 5 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen. Genoeg andere partijen zijn voor. En de burgemeester van Arnhem beslist of er wordt ingegrepen bij de concerten van rapper J, zegt burgemeester Marcouch zelf. Hij tikte mee de staatssecretaris van Justitie op de vingers. Die belofte vanmiddag in een Kamerdebat dat er ingegrepen zou worden als J iets zou roepen dat niet mag, bijvoorbeeld over Joden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
23: In de BNR-app
21: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
23: Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
24: Dinsdag 2 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Arjan is hier. Rob is nog in Oekraïne. Dus laten we eerst even kijken hoe het met hem is. Rob, in of bij het Aleppo? Hoe was de nacht?
26: Ja, een beetje onrustig, zou je kunnen zeggen. Nee. Het luchtalarm is een aantal mijlen afgegaan. We hebben in de schuilkelder gezeten. Ik moet zeggen, dat was op zich heel erg gezellig. Ja, je maakt er toch wel het beste van in dat soort omstandigheden. Het valt mij echt iedere keer weer op hoe zo'n maatschappij ook gewoon blijft doorfunctioneren. Ondanks het luchtalarm zitten de terrasjes in de avond vol. De restaurants zitten vol en iedereen kijkt wel op zijn app wat er allemaal gebeurt. En als ze denken, nou, het zal wel, dan gaan ze over tot de orde van de dag of ze nemen er nog een. Ja, en dat gedrag neem je heel snel over. Maar goed, wij weten het iets minder dan de Oekraïners, dus wij zijn wel echt voorzichtig.
24: Mm.
26: Ja. Ik bedoel, godzijdank konden we een paar uur doorslapen daarna.
24: Ja.
26: Nou, dan word je 's ochtends om 6:30 gaat de luchtalarm weer af.
24: Ach.
26: En dan begint het feest weer van voren af aan.
24: Vreselijk. Ja. Kun je zeggen waar je nu bent?
26: Nee, we zijn de stad uitgereden. We zijn de stad uitgereden. Laat ik het daar maar bij houden.
24: Wat je natuurlijk in die regio, zo achter het front, wat daar belangrijk is, hebben wij vaak wat minder zicht op vanuit huis. Is het belang van drones ook daar, hè? Voor bevoorrading, medische hulp, nou ja, dat soort dingen.
26: Ja.
24: Heb je daar iets van?
26: Ja, absoluut. We hebben met veel militairen gesproken. En het is drones. Ja. Dat is het gewoon wat het is. Het is absoluut niet meer zo dat er sprake is van allerlei vliegtuigen die er ook gaan. Of Ja, het gaat alleen maar over het roos. Het gaat eigenlijk onbemand, dat moet je eigenlijk zeggen. Ja. Dus de bevoorrading is van soldaten die voorwaarts zijn geleverd... gebeurt met onbemande karretjes, autonome karretjes. Daar gebeurt dat mee om ervoor te zorgen dat die voorraden daar komen... of dat gewonden worden afgevoerd. Dat is nog een hele eis om dat te doen. Dat is soms kilometers moeten worden gereden. Ja. Ja. Wat je ziet is dat met karretjes voorraden worden afgeleverd. En die worden dan met een grote drone opgepakt. En die worden dan verder voorwaarts nog weer naar de troepen gebracht. Ja, het is gewoon één groot drone-toestand. Dat is het wat het is. En voor de rest kan je eigenlijk constateren dat alle normale wapensystemen waar je het altijd over hebt... Ja, die zijn er nog wel. Maar ja, die zijn eigenlijk in belangrijke mate vervangen door drones. Dat zegt natuurlijk ook heel erg veel over ons. En over hoe wij ons moeten verdedigen. Want wij proberen natuurlijk wel iedere keer die lessen te trekken van... wat gebeurt er dan in Europa? Wat gebeurt er dan met onze verdediging en hoe gaan we dat dan doen? En daar ben ik echt heel erg op gespitst als ik met die militairen spreek van... ja, hoe doe je dat dan? Wat heeft dat dan voor enorme gevolgen? Nou, dat is wel echt heel bijzonder, hoor. Dat staat haaks op wat wij op dit ogenblik doen in Europa. Bij ons is het tamelijk hiërarchisch. Hier is het compleet bottom-up. Jonge mensen hebben heel veel verantwoordelijkheden. Ja. Die zijn bezig met innovatie ter plekke. Die innoveren drones. Die repareren drones. Die passen de software aan. Het gaat gewoon aan de lopende band. En ik was echt verbaasd over hoe jong die mensen zijn en welke verantwoordelijkheden ze hebben. Dat is echt heel erg bijzonder om dat te zien. En dan hebben wij wel heel veel meters te maken. Er is hier een hele discussie ook ontstaan over een oefening. Volgens mij heeft dat de krant in Nederland ook gehaald. En misschien heb je er zelf al over gesproken in de podcast. Want ik kan het niet zo goed volgen hier allemaal. Maar er is een oefening geweest in Finland... waarbij een aantal dronepiloten vanuit de omgeving waar ik op dit ogenblik zit... die zijn even naar Finland gegaan. En die hebben gewoon NAVO-eenheden binnen 30 minuten in de pan gehakt met hun drones. Dat is een enorme schok geweest voor die units van... Oh mijn god, ik bedoel, een beperkt aantal dronepiloten, een stuk of 7... die zijn dus gewoon in staat om een grotere, hele grote... of een veel grotere NAVO-eenheid binnen no time van de aardbodem te doen verdwijnen. Nou, dat is een enorme schok en daarmee blijkt dus... Ja, van dat wordt ook gezegd hier, hoor. Van de doctrine is niet goed van de NAVO-landen. Het hele innovatieve vermogen is niet goed. Het is te star, het is te weinig flexibel. En wil je echt gewoon kunnen optreden tegen de Russen... zal dat totaal moeten veranderen.
1: Ja, dan zijn wij dus eigenlijk meer Russisch... als je het vergelijkt met de Oekraïners. Te star en hiërarchisch georganiseerd.
26: Ja, is ook zo. Dat is wel een interessante opmerking die je maakt, want... Boven een bepaald niveau zijn ze hier ook star georganiseerd. Dus zeg maar op het niveau van brigades en alles wat eronder zit. De wat grotere eenheden wordt het gewoon echt helemaal overgelaten aan de mensen ter plekke. Dat is een verdienste van de huidige minister van Defensie van Oekraïne. Die heeft gezegd van we moeten hiermee ophouden. In zijn vorige positie heeft hij gezegd van we moeten hiermee ophouden. En alles moet naar beneden worden gedelegeerd. Maar je ziet natuurlijk ook dat de Russen precies hetzelfde aan het doen zijn. Er wordt ook met enig ontzag hier gesproken over de Rubicon-unit. Daar hebben we in de podcast ook vaker over gehad. Dat is een innovatie-unit van de Russen voor drones. En daar zijn ze echt van onder de indruk wat die doen. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel bij die Russen. Het is gewoon iedere keer van wat doe je en hoe pas je je tactieken aan? Hoe vind je een antwoord? Zij moeten continu in Oekraïne een antwoord vinden op de overmacht van de Russen. En de Russen moeten een antwoord vinden op de technologische innovaties die de Oekraïners aan het uitwerken zijn.
1: En wij moeten dat allemaal bij zien te houden.
26: En wij moeten dat bij zien te houden. En dat betekent gewoon echt dat het roer helemaal om moet in het Westen. Dat betekent dat je de krijgsmacht op een totaal andere manier moet organiseren. Het heeft ook een enorm voordeel omdat je niet meer afhankelijk bent van die enorme zware wapensystemen alleen maar van de Verenigde Staten. Ja. Maar ja, je ziet hier ook, en dat heb ik ook de afgelopen dagen weer meegemaakt, is dat eigenlijk de conclusie is van we ruilen Oekraïne in voor Amerika als het gaat om de wapensystemen die we echt nodig hebben. En dat heeft ook enorme politieke consequenties voor de toekomst.
24: Ja. Oké, Rob, dankjewel voor nu. Succes daar.
26: En tot morgen dan, hoop ik.
24: Hopelijk morgen verder.
26: Ja, zou goed zijn. Succes daar, hè.
24: We blijven in Oekraïne. Naar vraag van Gijs. Die zegt, een vraag naar hij denkt in de hoek van de heer Boekenstein. Hij volgt namelijk naast onze podcast ook graag Michael Clark op Sky News. Die heeft het wel vaker over de groep de Northern Toffees, waar wij, Nederland, Denemarken en het VK onder meer toe worden gerekend. Ook een aantal andere landen behoren daartoe, waarvan hem dan wel duidelijk is waarom die zich natuurlijk zorgen maken. Maar hij vraagt zich af waarom wij daar eigenlijk bij zitten. Er lijkt niet eens heel veel debatten over te zijn geweest. Is er nou iets historisch of iets cultureels? Of is het meer een beetje een gelegenheidsdingetje dat Nederland eigenlijk zo relatief, en vindt ook wel zelf, verrassend stevig hierin staat, John?
5: Ja, nou, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Ik heb geprobeerd daar een antwoord op te vinden. Even in algemeen zin, de Northern Toffees, daar horen ook heel erg duidelijk de Baltische landen natuurlijk bij. Die hebben met de Finland heeft met de winteroorlog de meest vreselijke ervaringen met de Russen. De Baltische staten hebben dat natuurlijk ook. Duitsland, dat hebben we al eens eerder uitgelegd, dat is zo interessant. Veel Duitsers voelen zich schuldig voor het feit dat de Russen in de Tweede Wereldoorlog zo ongelooflijk veel soldaten hebben opgeofferd om het naziregime mee af te rekenen. En dat leidt soms tot een wat zachtere houding naar Rusland toe. Dat mist in Nederland. Maar ik denk eigenlijk dat wij hebben een soort, eigenlijk een soort neutralistische traditie vanuit het interbellum. Nee. Ik denk dat je het moet verklaren door. En de credits gaan toch ook echt wel een beetje naar Ruben Brekelmans, maar ook zeker naar Rutte, die heel dicht bij Zelensky stonden van het begin. Hè? En daar ook zich echt voor ingezet hebben. Ook een beetje omdat ze toch al. Traditioneel heeft de VVD weinig met Rusland. Dat blijven communisten, weet je wel. Dat soort gedachten. Ik denk dat dat een verklaring een beetje voor Nederland moet zijn. Duitsland heb ik dus uitgelegd dat het daar heel anders ligt vanwege de schaamtegevoelens over wat Hitler gedaan heeft. En de Fransen, heel interessant, die hebben ook wel vaak de Russische kaart gespeeld, omdat ze zich wilden afzetten tegen Amerika. Ze zoeken altijd een machtsevenwicht, waardoor ze zelf dan gunstig uitspringen. Mm-hmm. En je ziet nu bij Macron. Macron is best stevig naast Zelensky. Alleen, de economie is zo slecht dat de Fransen relatief gesproken minder militaire hulp geven aan Oekraïne. Dus het is gewoon, Nederland heeft het geld, doet het ook. Mm-hmm. En ook echt een persoonlijke band tussen Rutte en Zelensky, maar ook wel tussen Brekelmans en Rutte. Ja.
24: En we zitten natuurlijk ook dus ook wel een beetje in de regio. Hè? Van als Rusland ergens zou aanvallen, dan zitten ze ook wel snel een beetje bij ons in de buurt. Dan komen ze natuurlijk eerder bij de Baltische Staten of bij Denemarken. Denemarken is trouwens ook zo'n opvallend land, hè? Dat echt nog veel meer doet dan Nederland.
5: Absoluut. Ja. En Spanje bijvoorbeeld, zodra je de Pyreneeën overrijdt, die Spanjaarden die voelen zich veilig daar. Op dat Iberische schiereiland. En zijn dus ook, ze verwaarlozen hun defensie en ze hebben andere problemen. Sanchez heeft überhaupt trouwens heel veel problemen.
24: Ja, en zij zeggen dus tegen de noordelijke landen, als wij last hebben van migranten die uit het zuiden komen, dan geven de noordelijke landen weer niet zo thuis. Want voor ons is dat weer een stuk verder weg. Dus ik heb wel eens gedacht, je noemde ook Rutte, hè? Het is natuurlijk onder zijn kabinetten begonnen dat Nederland die stevige opstelling had. En nu zit hij bij de NAVO. En er was natuurlijk al wel eerder de suggestie dat hij misschien daar terecht kon. Zou het zo cynisch kunnen zijn dat die twee dingen ook met elkaar te maken hebben gehad?
5: Ja, behalve natuurlijk dat het grote probleem daar is dat die arme Rutte moest met Trump dealen. En die kwam natuurlijk al vrij snel achter dat heel veel steun aan Zelensky de marges van Rutte in Washington kleiner maakte. Dus ik denk dat er nog prachtige boeken over geschreven worden. Maar ik denk dat Trump zich doodgeschrokken is van de werkelijke positie van Trump, die eigenlijk dichter bij Poetin staat dan bij Zelensky. En dat komt Rutte natuurlijk helemaal niet uit. Maar die dacht, die hoopte dat slijmen misschien nog wat Patriots los zouden kunnen krijgen. En dat blijkt nu helemaal niet het geval te zijn. Het is trieste is ook dat je helemaal niks meer van Rutte hoort, hè?
6: Niet veel. Nee.
5: Nee, hij is ontzettend aangevallen door Frankrijk. Ook wel door Engeland, ook wel door Duitsland.
6: Ja. Ja, het is een moeilijke positie waar die in zit. Hey, gaan we door naar Karel van den Berg. Die overigens vraagt, klopt het dat jullie deze zomer jullie 10-jarig jubileum benaderen? En hij zegt er overigens bij, in mijn ogen is dat beter dan Soldaat van Oranje. Die weliswaar al 15 jaar draaide, maar niet natuurlijk elke dag iets anders deden. Dus petje af. En volgens mij, Arjan, wij hebben laatst ergens, maar we hadden toen zoveel dingen te doen. Toen kwam iemand de studio in met kaarsjes. Dus ja. Volgens mij hebben we dat 10-jarig jubileum, hebben we dat gewoon eigenlijk net gehad. Maar
5: het is zeker zo dat, ja. Volgens mij heb ik 10 jaar geleden was ik bij BNR in de studio en toen kwam ik Rob tegen. En toen zeiden we tegen elkaar, zullen we samen een podcast maken? En Rob zei gelijk, ja. En daar is al deze ellende uit voortgekomen.
6: Ja. En 8 jaar geleden alweer kwam ik erbij. Omdat iemand zei, ja, die twee mannen die hebben een nieuwe presentator nodig. Wil jij niet af en toe een keertje met ze praten? Toen zei ik, nou, vooruit dan maar.
5: Ja. Wisten wij dat dat...
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Aftocht te formuleren.
2: Nou, om te beginnen even over Draghi en over Merkel. Ik denk bij dit soort situaties is dat je een politicus moet kiezen die actuele macht heeft. Stubb is president, is geen prime minister trouwens. Maar is wel iemand die heel goed met Trump om kan gaan. En ook iemand waar ik erg van onder de indruk ben. Ik vind het een rasdiplomaat. En ook iemand die echt heel goed opereert. Hè. Dus ik zou erg voor Stubb zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen van dat je iemand doet die vlak onder onder Merz staat. Ja. En ook heel goede contacten met Macron.
3: Maar waarmee sturen we hem op pad?
2: Nou ja, daar komt het. Dat is hartstikke lastig. In alle bescheidenheid zou ik het volgende willen zeggen. Van wat je zou kunnen doen is dat je probeert een staakt het vuren te doen. Alleen dat. Mm-hmm. Met een belofte om te gaan praten, daarna te gaan onderhandelen. En dan, dat betekent dus dat je een agreement to disagree hebt over welk grondgebied waar hoort. Hè? Maar eerst dan staakt het vuur. Ja. Dat zou wel heel erg fijn zijn. En dan moet je trouwens vreselijk mee oppassen. Want als je dat doet, dan kan het Russische leger zich reconstitueren. Dus dan moet je dus zeker weten dat je Oekraïne kan blijven bevoorraden met heel veel wapens. Om te voorkomen dat Poetin dan allemaal weer gaat beginnen. Hè? Dat is echt een probleem van die. Ja. Maar het zou ongelooflijk fijn zijn voor beide kanten als er geen mensen meer zouden sterven. En dan kan je een agreement, hè, dus wat je dan gaat doen, dat kan je dan in de komende maanden, dat zal wel jaren duren, gaan doen. Dat lijkt mij het beste. Wat denk jij, Hugo?
3: Ja. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als je dan meteen eigenlijk de hele Europese situatie mee kan nemen. Misschien dat daar dan ook een soort van ruilmiddelen in zouden zitten. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, hè, Zweden en Finland zijn recent tot de NAVO toegetreden. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor Poetin. Dat je dan zegt van nou, dan gaan we daar misschien wat minder zware wapens naartoe zetten. Maar dan willen we in ruil dat Rusland wapens weghoudt van de Baltische grens en uit Oekraïne. Maar het zal sowieso natuurlijk met hele kleine stapjes moeten gaan.
2: Ja, en bedenk goed, de Russen hebben natuurlijk gewoon kernwapens gezet in Wit-Rusland. Hè? Ja. En ook in die Kaliningrad, die exclave waar ze zitten. Hè? Ja. En dat zullen ze nooit weghalen. Maar goed, je kan het proberen. Je kan het proberen, kijken of je daar afspraken over kan maken. Ik denk zelf dat het eerst nog zover moet komen dat Poetin echt inziet van het is niet alleen zo dat ik nu stagneer, maar ik verlies ook echt terrein. En dan wordt het interessant voor hem om over een staakt het vuren te praten. Dan wordt het over Zelensky minder interessant om over een staakt het vuren te praten. Dus we zijn er nog lang niet. Ik zou heel erg terughoudend zijn met de gedachte van nou, weet je wat, Oekraïne wordt geen lid van de NAVO. Dat zou een Russische eis zijn. Hè? Want ik denk dat Oekraïne dat echt wel nodig heeft om de Russen tegen te houden. Hè?
3: Ja. Maar goed, ik denk in elk geval dat we er niet helemaal overheen moeten stappen. Wat een goed nieuws het is, dat ook in het Kremlin wordt onderkend dat ze uiteindelijk met Europa zullen moeten praten. Want dat hebben ze de hele oorlog tot een maand of twee maanden geleden volgehouden. Wij gaan helemaal niet praten met Europa. We praten met Trump. En Europa die moet zich maar schikken naar wat daar uitkomt. Dat is nu duidelijk anders. En dat is al een enorme winst.
2: Ja, maar weet je, maar wat was dan het concrete voorstel van Poetin en de anderen? Ik bedoel, het enige wat ze gezegd hebben, nou, we zouden wel eens met Europa willen praten. Daar was ik ook heel blij mee. Maar vervolgens komen ze met allemaal maximalistische eisen. Ja. En dat is ook typisch Russisch. Dan gaan ze tot Sint-Jutemis gaan ze daarmee door. En dat is natuurlijk onacceptabel ook voor Oekraïne. Ik ben echt bang als je naar de correlatie van krachten kijkt, om het in marxistische termen te gieten, dat het echt zo moet zijn dat Rusland nog veel meer problemen krijgt. En dan zijn ze misschien bereid om te praten. En dan moet je zeker niet weggeven het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne.
3: Nee, misschien dus juist eerder een flinke stap.

0: naar voren doen. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook al, hè, met bijvoorbeeld die langjarige financiering van Oekraïne, waardoor Europa aan Moskou laat zien, het is niet zo dat we volgend jaar gaan opgeven. En het jaar daarna ook niet. Die financiering, die is er al.
1: Dat is heel belangrijk wat je zegt. Heel belangrijk. Want dan weet Poetin, potverdorie, die laffe Europeanen, die zijn toch consistent, die gaan toch door. Ja, en ik ben toch wel echt aan het verliezen. En ik ben bang voor mijn eigen baantje. En dan maak je de druk groter op Poetin. Ja.
0: Dit is wat wij ervan kunnen maken, Karel. Het was niet helemaal een antwoord, maar het is ook gewoon een te moeilijke vraag, ben ik bang. Misschien een makkelijker vraag van Wouter de Wolf. Het is nou van Kortere. Die vraagt, hoe kan het toch dat de olieprijs nog altijd niet significant verder is gestegen de afgelopen tijd? Hij zit nu alweer onder de $100.
1: Ja, nou weet je, beste Wouter, ik volg ook een beetje de markt en dan, ik begrijp er echt geen zak meer van. Wat ik zie gebeuren is dat wat Trump steeds doet, die praat met de markt. Hè? En dan zegt, ja, er komt een deal, er komt een deal aan. En dan zie je die olieprijs weer eventjes dalen. Hè? Dat lukt steeds. Terwijl als je objectief kijkt naar de staat van Hormuz, dan lijkt het daar toch heel somber uit te zien. Maar dat zie je wat er gebeurt. Dus dat brengt je tot de fundamentele vraag van, is het nou zo dat markten zich langdurig kunnen vergissen?
0: Dat weten we wel zeker.
1: Weten we wel zeker. Ja.
0: Want maar je hebt ook natuurlijk de inzet van strategische reserves. Hè? Waardoor je hebt nu op stookolie en op kerosine, allemaal van wat dat soort kleinere markten, heb je al echt fysieke tekorten. En in Azië natuurlijk. Maar dat is hier in Europa en in Amerika eigenlijk op de belangrijke, hè, benzine en diesel, zijn er eigenlijk nog geen fysieke tekorten.
1: Ja, maar het is wel zo dat de Chinese strategische voorraad blijken dus groter dan we wisten. Ja. Maar Lucia Geuns van de ACSS, die legt ons dan uit van ja, we hadden dat, maar het wordt nu wel heel nijpend. Ja, dus dan, het lijkt wel alsof we straks van een ravijn vallen. En dat is ook zo grappig. Hè? Niemand houdt daar dan rekening mee, maar het kan heel goed zijn dat we in juli, augustus, september echt een gigantisch probleem krijgen. Althans, dat wordt dus gezegd. Ook die baas van Exxon was er heel erg pessimistisch over vorige week op een conferentie. Hè? Dus ik moet je zeggen, ik ben bang dat de markten dit niet goed zien. En dat de olieprijs nog wel veel meer zou kunnen stijgen als waar mensen rekening mee houden. Een parallele ontwikkeling is, waarom blijven die Amerikaanse aandelen zo hoog? En dat komt dus omdat de markten inschatten dat die AI-boom toch echt een boom gaat worden. En geen bust. Hè? En dat is maar helemaal de vraag of dat waar is. Hè? Ja. Ik vind die Amerikaanse aandelen verschrikkelijk overrated. En daar moet een natuurlijke correctie op komen. En als dat gezamenlijk komt met de oliecorrectie, nou, dan ga maar onder je bed liggen.
0: Ja. Ja,
1: nee, toch?
0: Dat. Nee, dus het is nog veel spannends dat betreft op ons af kan komen. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank, Arjan.
1: Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje. Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
3: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu?
6: Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Bijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: soep.
1: Van V&D tot Blokker, de winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra, die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhave is eigenaar van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel hoor je morgen om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In korte file op dit moment nog in het zuiden van het land op de A27. Gorinchem richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout. 4 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen. Genoeg andere partijen zijn voor. En de burgemeester van Arnhem beslist of er wordt ingegrepen bij de concerten van rapper J, zegt burgemeester Marcouch zelf. Hij tikte mee de staatssecretaris van Justitie op de vingers. Die belofte vanmiddag in een Kamerdebat dat er ingegrepen zou worden als J iets zou roepen dat niet mag, bijvoorbeeld over Joden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
8: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
9: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
7: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
9: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
10: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europees Parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die 5 landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige 5. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Op geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
10: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
9: Dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
9: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
10: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
9: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is het rijke noorden, als het ware. Het zuiden, wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
10: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
8: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
10: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
8: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
10: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
9: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt er gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. Weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
10: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
9: En dat is er niet.
10: Ja, en hoe kan dat? Oké, Han, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
8: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
10: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
0: Goedemorgen.
10: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch? Of niet?
0: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
10: Ja.
0: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
10: Oh ja?
0: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
10: Han, waarom was jij eerste meelezer?
8: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
10: Oh.
8: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Ik iets eerder dan Wim.
0: Twee maanden.
8: En toen de baas. Ja.
0: Nee, hij was toen een senior, ja.
8: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding in een boek.
10: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
7: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste... Over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want ja. Die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
10: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was. Waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
7: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. Ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, mm-hmm. conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
10: En dat schreef je in die speech?
7: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
10: Ja.
7: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
10: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
7: Nou, heel praktisch. We hadden. Toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevige herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
10: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was dat?
7: In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Daar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dan stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
10: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
7: Ja, gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emiteert de schuld. Dan heb je in 1 keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
10: Ja.
7: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt en die is nu versnipperd.
10: Ja.
7: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
10: Ja.
7: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. Ja. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
10: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
7: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de
0: De spread die zij moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang. Hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
10: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
0: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
11: maar denk zie je dat het al voor je?
0: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaal maar niet eens meer op.
11: Er maar zie je het al voor je
0: discipline in.
11: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
0: Ja. Ja, dacht je toch ook als het er een zootje van maakt. Alleen nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Die hele, als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in. Er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
10: Was het destijds,
0: en dat kun je oplossen.
10: Was het destijds een controversieel idee of niet?
0: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
10: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
8: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
10: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
11: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner als het ware een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
10: Ja, de crisis rondom de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
0: Nou, mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hé, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, mm-hmm.
7: anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
10: Ik wil die
7: en je kunt
10: oppakken.
7: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
10: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: Eurobonds will end the crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
7: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem was sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
10: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
7: Dat wisten we al toen ze lid werden.
10: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
7: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen, weet ik wat alles. Terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
10: Ja.
7: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
10: Hand eens?
8: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja. Slechte brief.
9: Dan ga ik naar de. Dus maar hier er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
10: Mario
9: doen.
10: Mario Draghi. In Londen. Ja.
9: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing: gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden: aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
10: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
7: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen haar eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
10: Ja.
7: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
10: Ja.
7: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat ze dus hebben meegemaakt.
10: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
7: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht ik een keertje spreken en dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
10: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
7: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen. Nou,
10: deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
4: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er o zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
13: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
16: Mijn naam is Harm Edens.
15: Hetzelfde format.
16: Wij gaan afsluiten met een impactplan. Dat doen we hier elke week.
15: En ook weer net zo inspirerend.
16: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
15: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
17: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
18: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de hoogte van afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht op dit moment. Er staat al 5 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bolde Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bolde Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door zo weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. In België kunnen vanavond weer vliegtuigen vertrekken en landen. De staking van luchtverkeersleiders daar is voorbij. De hele middag vloog er niks en honderden mensen stranden op vliegvelden. Onder andere budgetmaatschappij Ryanair moest vluchten schrappen en vindt het onaanvaardbaar. De geruchten gingen al langer, maar nu bevestigt Ajax het zelf. De Spanjaard Michel wordt de nieuwe trainer. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen gekregen. Hij volgt Oscar Garcia op, die een teleurstellend seizoen met Ajax achter de rug heeft. Michel was de afgelopen jaren trainer van de Spaanse club Girona. En dan nu het weer van Weer Online. Trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
22: In de BNR-app.
21: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
23: Dan gaan wij naar het beleggerspanel eens even kijken. Met vandaag Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG. En Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Welkom heren allebei.
24: Goedemorgen.
23: Ja, computerbouwer Dell die verrast beleggers met bijna 90% omzetgroei dankzij de vraag naar AI-infrastructuur. Ik denk dat Trump er ook wat mee te maken had. En Nvidia zet de aanval in op Intel, AMD en Apple. Dat doen ze met nieuwe AI-PC-chips. Nou, daar gaan we eens even mee beginnen. Ze willen nu de consumentenmarkt veroveren. Nvidia presenteerde deze week nieuwe PC-chips. Gaat daarmee rechtstreeks de strijd aan met Intel, AMD en Apple. En tegelijkertijd investeren ze miljarden in fotonica. Dat is een technologie die allerlei datacenters energiezuiniger moet gaan maken. Dat zei topman Jensen Huang gisteren allemaal tijdens een technologiebeurs in Taiwan.
25: There is no question this reinvention of the computer is as big of a deal as the reinvention of the phone into what we now know as the smartphone. And so this is the beginning of that journey. This is the beginning of a new line.
23: Hele grote woorden, Ralf, geloof je ze? Ze gaan de PC heruitvinden.
24: Nou ja, de gedachte als je gelooft dat AI zeg maar de toekomst is. En agentic AI, dus dat je eigenlijk een assistent hebt die het allemaal voor je doet. Dan is eigenlijk die stap wel logisch vanuit Nvidia gedacht. Want ze bouwen nu heel veel over AI. En ja, dat gaat zich ook in PC's ontwikkelen.
23: Ja, ja.
24: Ik vraag me dan zelf af, gaan we überhaupt dan nog achter de PC zitten? Maar ik bedoel, als je die stap maakt, is het logisch dat als je steeds meer van AI gaat gebruik maken, zoals we nu al. Hoe heet het, ChatGPT, hoe is dat bij mij? Microsoft, ik kom maar
26: Copilot.
24: Copilot, ja. Copilot, ja. Die flikkert ook de hele tijd bij mij in mijn scherm. Dus ja, dat wordt steeds meer geïncorporeerd. Ja, dan is het niet raar dat je misschien ook chips van Nvidia voor kan.
23: Ja, maar dan zit je in een telefoon, zou je denken. Dus waarom dan de PC heruitvinden? Jij zegt zelf wel, ik twijfel of wij dan nog wel achter een PC zitten.
24: Ja, maar je hebt wel een aanloopprocedure. Dat is hetzelfde dat je zeg maar begonnen met de mobiele telefoon. Met keyboards, weet je het nog, Blackberry's. Mm-hmm. En uiteindelijk werd dat de smartphone.
23: Ja. Dus en een heleboel stapjes ertussen van een Nokia met Snake.
24: Je weet niet hoe snel dat gaat, maar ik denk dat de gedachtegang een beetje moet zijn.
23: Ja, Thijs, wat denk jij?
26: Ja, Nvidia zit een beetje in een lastige positie. In de zin van dat ze zijn ontzettend succesvol in wat ze doen. Ze hebben met grafische kaarten uiteindelijk de sleutel in handen gehad van AI. En ze willen graag groeien en dat gaan ze ook wel doen. Maar nu moeten ze groeien met nieuwe dingen. En nieuwe dingen is altijd lastig. Want dat is niet zo'n gegarandeerd succes als dat je doorgaat met het produceren van wat je al doet.
23: Nee, en ze zijn toch razend succesvol in wat ze al doen. Dus waarom moet die portefeuille uitgebreid worden?
26: Nou ja, dat moeten ze vooral blijven doen. Maar de groei is natuurlijk op een gegeven moment eindig. Omdat die grafische kaarten zijn fantastisch. Maar we zullen op een gegeven moment er genoeg van hebben. En ze zullen door willen groeien. Het probleem is altijd dat je dan iets heel nieuws moet doen. En er is geen enkele garantie dat je daar ook succesvol in bent. Nou, je noemde al de twee dingen waar ze nu mee bezig zijn. Fotonica en een chip in de consumentencomputer. Mm-hmm. Ik heb er te weinig verstand van om te beoordelen of dat nou de gouden sleutel is om verder te groeien. Maar ik denk wel, die consumentencomputer heb ik een beetje een hard hoofd in, omdat dat hardware is. En van computer hardware weten we dat dat een ontzettende commodity markt is. Ja. Oftewel, mensen die het afnemen zijn super prijsgevoelig. En daar kan je als producent toch moeilijk grote winsten maken. Toch moet ik eerlijk zeggen, dus ik dacht van moeten ze dat nou wel doen? Aan de andere kant, ergens moet iemand gaan betalen om de innovatie die we nodig hebben te doen plaatsvinden. En ik ben heel blij dat Nvidia dat toch op deze manier gaat doen. We hebben veel te danken gehad in de geschiedenis van de technologie aan grote bedrijfslaboratoria. Hè, dus in Amerika vroeger bij de telefoonmaatschappij Bell of bij Xerox. In Nederland hebben we nog het NatLab gehad van Philips. En die hebben uiteindelijk voor grote doorbraken gezorgd, waar we nu nog steeds plezier van hebben. Dus bedrijven moeten onderzoek doen. Nvidia gaat zich nu op nieuwe dingen werpen. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Maar of het een goede belegging is, dat weet ik niet helemaal zeker.
23: Waarom twijfel je eraan om? Vooral als eerste Ralf even.
24: Nou ja, en we hebben genoeg van die superchips. Ik denk dat die weg nog heel lang is. Maar wat natuurlijk Nvidia wel op moet letten is... ze staan nu alleen, ze zitten alleen op de apenrots op de top.
23: Ja.
24: Maar ja, er komen er wat aan natuurlijk. Ik bedoel, er zijn ook andere bedrijven bezig om hun te gaan challengen. Dus ja. Ze moeten in het. Ik ben wel mee eens dat ze andere dingen moeten gaan ontwikkelen. Maar niet omdat zeg maar, de vraag naar die superchips omhoudt. Maar gewoon de concurrentie gaat op waar ze nu extreme marktleider in zijn.
23: Mm-hmm.
24: Gaat waarschijnlijk toenemen omdat er zoveel geld te verdienen is. En ik denk juist om dat hele AI beter te implementeren en mensen er bekend mee te maken. Ik denk dat juist strategisch wel slim is om dan zeg maar ook gewoon in producten zoals computers dat te gaan doen.
23: Ja, maar jij zei net thuis dat je zou twijfelen of je erin zou stappen als belegger. Waar zit je twijfel?
26: Ja, mijn twijfel zit in dat we nog niet weten hoe die AI-technologie uiteindelijk wordt uitgevoerd. Nu staat het in een datacenter, hè, dus die AI is veel te groot en lawaaierig om in mijn kleine computer te draaien. Dus die staat ergens in Almere te spinnen. Hoe gaat het in de toekomst? Nvidia zet er nu duidelijk op in dat we dat toch op een of andere manier in onze eigen computer gaan doen. En dat we dat dus decentraal kunnen draaien. Dat is een mogelijkheid. Dat hangt er heel erg vanaf hoe die AI-modellen zich ontwikkelen. Of die alleen maar groter en zwaarder worden. Hè. Dus dat ze meer energie gaan vreten. Of dat ze er toch in slagen om die klein genoeg te maken om op je eigen computer te draaien. Dat weten we niet. Dat is een hele belangrijke vraag. Want dat gaat ervoor zorgen dat of de grote bedrijven die datacenters aan het bouwen zijn, het geld gaan verdienen, of dat zich verspreidt onder miljoenen gebruikers en dat die grote bedrijven achterblijven met een datacenter waar ze niet zoveel meer mee kunnen.
23: Nee.
26: Nou ja, dat is een hele belangrijke vraag waar ik het antwoord ook niet op heb, maar Nvidia probeert hier duidelijk de twee sporen te bereiden. Zowel klaar te zijn met hun GPU's voor die datacenters als dat ze het aan het consumenten kunnen leveren.
23: Ja, zou jij er geld in steken nu al als belegger, Ralf?
24: Nou, het is heel moeilijk om nu te zeggen dat het pad wat Nvidia opgaat, dat zal slagen of dat zal falen. Om daar al nu meteen zeg maar zwart of wit op te zetten.
23: Ze hebben wel diepe zakken.
24: Ja, je moet gewoon nog op de lange termijn AI-trend inzetten. Dus daarbij hoort het in een portefeuille natuurlijk.
23: Oké. Zien jullie wel inmiddels signalen dat bedrijven misschien wel, of beleggers, iets te veel geld in de hele AI-hype steken?
24: Nou ja, als je gewoon kijkt naar de hyperscalers en de verwachtingen voor de rest van dit jaar, dan zie je dat de vrije kaststromen, dat is een belangrijk indicator. Terwijl natuurlijk bedrijven, even los van Oracle, maar denk aan Amazon, Alphabet, daar klotsen het water tegen de plinten zonder dat ze wisten wat ze ermee moeten doen.
23: Ja, ja.
24: En dat gaat heel, heel, heel hard naar beneden. Dus de vraag is op een gegeven moment, en ze beginnen, wat was het? Alphabet, 80 miljard opgehaald. Je ziet ook dat ze schulden gaan uitgeven. Dus ze zijn natuurlijk op zoek naar geld. Maar als zeg maar, je vrije kaststroom daalt, dat kunnen beleggers een tijd lang accepteren. Maar op een gegeven moment komt de vraag, dan ga je het terugverdienen.
23: Ja.
24: En op een gegeven moment komen natuurlijk ook de afschrijvingscyclus waar meerdere mensen voor waarschuwen, komt eraan. Wat het dan ook ten koste gaat van je winst. Dus dat kan, zonder dat je het weet, zonder dat een trend door gaat zetten, kan opeens dan sentiment in een beurs veranderen.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
23: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG, en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Ik ben eerst eens even benieuwd naar wat jullie laatste beleggingstransactie is geweest.
26: Ja, is het wel een transactie die ik heb meegenomen? We hebben iets gedaan voor onze klant ABP. Laten we zeggen dat we geld hebben vrijgemaakt om samen met een ontwikkelaar, Rockfield, woningen te gaan bouwen voor studenten en starters in Nederland.
23: Ja.
26: Het is wel veel geld. Het gaat om 350 miljoen. En daarvan willen we meer dan 2000 woningen bouwen in Nederlandse studentensteden.
23: Ja.
26: Heb
23: je dan ook over Amsterdam en Utrecht, de hipste, hotste steden?
26: Ik wist dat deze vraag zou komen.
23: Ja.
26: En het nare antwoord is dat ik nog niet concreet kan zeggen welke steden, omdat er nog geen concrete projecten liggen. En daarom zeg ik, is het wel een transactie. We hebben het geld vrijgemaakt.
23: Ja.
26: Ons hoofd Europees vastgoed zei vorige week van, nou, als er partijen zijn die al ver zijn met de vergunningen, meld je maar bij ons, want wij kunnen het financieren.
23: Oh.
26: Wat we wel weten is dat we inderdaad een groot probleem gaan aanpakken, want in vrijwel alle Nederlandse studentensteden, dus ook in Amsterdam, is er een groot structureel tekort aan betaalbare woningen voor studenten en ook voor starters. En wij willen dat te lijf gaan met wooncomplexen waar dan 250 tot 500 woningen in zitten.
23: Zit je zo'n studiootje met huurtoeslag, et cetera.
26: Et cetera. En ook nog een gemeenschappelijke voorziening voor studie, sport en ontmoeting. Daar gaan we dus wat van bouwen. Uiteraard gaan we daarbij voor de hoogste duurzaamheidsnormen. Zodat die nieuwe woningen niet alleen betaalbaar zijn, maar ook energiezuinig en geschikt voor de lange termijn. Dat is het plan.
23: Ik ken een project bijvoorbeeld in Schiedam. Niet bepaald een studentenstad, maar het zit wel vlakbij Rotterdam.
26: Oh, dat is wel weer een
23: waardoor je eigenlijk in 5 minuten in hartje Rotterdam bent. Nou, dus misschien is dat wel de toekomst
26: dan. Geef maar even de details mee, dan kan ik kijken wat ik kan doen.
23: Oké, Ralf, wat is jouw laatste transactie geweest?
24: Wij zijn eigenlijk het hele jaar positief op aandelen geweest. En we hebben dat in mei, de tweede helft van mei, hebben we dat teruggebracht naar neutraal. Dus we hebben wat winst genomen. En eigenlijk ook gezegd van, nou ja, we hebben in maart natuurlijk wat onzekerheid gehad op de beurs vanwege het Iran-conflict. Fors herstel gedeeltelijk meegenomen. Maar we denken toch dat er risico's zijn. Dus wat risico van tafel.
23: En toch zie je nog dat de beurs ook gisteravond weer in Amerika sluit op een all-time high. Ja, ondanks alle onrust. Zijn jullie niet te vroeg gaan verkopen?
24: Dat is, nou ja, we zijn nog neutraal, dus we zitten nog in aandelen. Dat is altijd achteraf.
23: Ja, oké, maar je hebt toch winst genomen.
24: Achteraf wat winst, ja. Achteraf kan je dat natuurlijk altijd het beste beoordelen. Ja, als je puur zegt een beetje te vroeg, ja, want we zijn doorgegaan. Maar ja, we denken ook dat er nog wat onzekerheid is en dat dat nog steeds niet helemaal weg is.
23: Nee, dat is een understatement, want die geopolitieke spanningen die blijven maar doorgaan.
24: Zijn als je gewoon puur economisch kijkt, dan zeggen onze economen dat deze maand, en zeker uiterlijk volgende maand, als die straat van Hormuz dicht blijft, ja, dan
23: gaat er wel wat gebeuren op de beurs?
24: Ja, nou ja, dan gaat het gewoon echt waarbij we nu zeggen van jongens, onderliggend is het fundamentele plaatje eigenlijk hartstikke goed. Als je kijkt naar economische groei, dat hele hogere olieprijs is vooral, of energieprijs is vooral een inflatie. Gaat niet zozeer ten koste van economische groei. Daarnaast gaat het ontzettend goed met bedrijven, recordmarges in Europa en Amerika en dubbelcijferige winstgroei voor dit en volgend jaar. Maar ja, op een gegeven moment, als die olie er niet komt, dan gaat het meer pijn doen. En dan kan het dus wel naast inflatie ook ten koste van economische groei gaan. En dat punt komen steeds dichterbij. Ja. Terwijl je ziet dat er beide partijen niet echt naar elkaar toe gaan komen.
23: Bepaald niet. Soms lijkt het ineens weer alsof alles
24: Het lijkt helemaal niks, joh. Dat is gewoon die Trump. Die zit gewoon de beurs, want die wil de beurs omhoog hebben. Dus die zitten de beurs te masseren. Maar hij zit gewoon in een hoek waar die niet uitkomt.
23: Nee. Goed, we gaan het hebben over bouwbedrijven. Want BAM schoot afgelopen vrijdag bijna 20% omhoog na een positief analistenrapport van ABN AMRO Oddo BHF. En ook Heijmans kwam een tijdje terug met een hogere winstverwachting. En ja, die koersen die gingen toen keihard omhoog, maar ze kunnen ook net zo hard weer omlaag knallen. We hebben het gezien hoe volatiel dat is. Het roept ook een beetje de vraag op of Nederlandse bouwbedrijven nou gewoon structureel aantrekkelijker zijn geworden voor beleggers. Gaan we bespreken. Ralf, jij werkt bij ABN. Dan vind ik het grappig toch hoe je zo'n enorme koerssprong ziet op, ja, met alle respect, 1 analistenrapport van ABN.
24: Ja, nou laten we daar, dat is even los van dat het van ABN AMRO
23: gewoon
24: is.
23: Gewoon 1 analistenrapport.
24: Maar even meer, wat voor de luisteraar belangrijk is, er wordt altijd heel erg veel over gedaan dat er een advieswijziging is, in dit geval van ABN AMRO, maar soms van JP Morgan, noem een andere grote bank. Ja, en dan reageert de markt op. Ik ben daar zelf altijd wat terughoudend in, want dan is het een grote analist die verandert zijn wijzigingen. En daar springen dan wat beleggers op. Maar dat is natuurlijk vaak niet een verandering in het fundamentele onderliggende plaatje.
23: Nee.
24: En wat hier dan waarschijnlijk meespeelt, ondanks dat dat natuurlijk onze trotse Nederlandse bouwers zijn, zijn het natuurlijk relatief kleine beursgenoteerde bedrijven. Dat soort bedrijven worden niet door heel veel analisten gevolgd. Dus ja, dan heb je ook niet de meest liquide markten. Ja, en als dan zeg maar zo'n analist die het volgt, en dan voor zo'n klein bedrijf is dan ABN nog een gerenommeerde naam als volger, ja, dan kan dat impact hebben. Maar dat 20% is, dat is, vind ik wel een beetje veel. Als je ziet bij Bank of America of JP Morgan, maar dan zie je dat bij grote namen, bij aandelen, dan zie je dat ook 4-5% omhoog of omlaag gaan.
23: Want Thijs zegt dat dan misschien dat toch een analist, die ene analist die dan die bouwbedrijven volgt, dat die toch wel erg veel invloed krijgt op zo'n koersvorming?
26: Ja, zo kan je dat zien. Kijk, wat doen markten? Markten die proberen een inschatting te maken van hoe gaat het met het bedrijf? Wordt er winst gemaakt in de toekomst of wordt het verlies? En wat voor prijs moeten we daarop plakken? Sommige bedrijven is dat heel voorspelbaar. Als je een supermarkt hebt, dan weet je ongeveer wat de omzet gaat zijn over een jaar. Maar bij bouwbedrijven heb je het probleem dat ze hele hoge vaste kosten hebben. Er zit veel kapitaal in, er werken veel mensen. En best wel onzekere opbrengsten. Dus
23: tegenvallers.
26: Je stopt een spade in de grond en er komt iets uit wat je niet gedacht had. En
23: archeologisch.
26: Daar is weer een tegenvaller. Dus wat de markt moet doen, is heel moeilijk. Je moet een aandeel prijzen waarvan je niet zo goed weet wat de fundamentals zijn. Er is veel ruis, er is weinig signaal. Ja, dan kan zo'n analistenrapport een belangrijk signaal zijn over hoe het ermee gaat. Ik denk eerder dat we, dus niet dat die analisten nou te veel macht hebben, maar dat het gewoon een situatie is waarbij er veel onzekerheid is. Dus is het aandeel heel volatiel. Dus moet je als belegger heel erg op je hoede zijn als je erin wilt gaan zitten. Ik zou zeggen voor een langere termijn en er misschien een tijdje niet naar kijken, dat is de beste strategie.
24: Ik moet dit een beetje tegenspreken, want 7 jaar geleden was ik aandeelanalist op de industrie en toen volgde ik de bouwbedrijven. En toen was echt mijn advies, voor de lange termijn, die moet je nooit in je portefeuille hebben.
23: Omdat die marges zo klein zijn.
24: Die marges waren toen te klein. Kwamen altijd lijken uit de kast. Maar de hele markt was anders. En als je nu gewoon... Kijk, hoe je het wendt of keert...
2: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
3: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
2: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Korte crisis heb, zit je al vrij lang in een gewoon een opgaande cyclische markt. Ja, ja. Daar profiteren dat soort bedrijven dan gewoon van.
7: Waarvan akte, we gaan eindigen
6: Sorry, nog één ding.
7: Laatste dan.
6: Het zit in de sector industrie en er wordt in Europa fors geïnvesteerd in infrastructuur en defensie. Dus het kan ook zo zijn dat zij gewoon in trekkers zitten die heel veel beleggers kopen.
7: Dat zou ook nog kunnen. Dat het in elk geval een onderdeel is van die enorme koersstijging. We gaan eindigen met computerfabrikant Dell. Want dat verraste beleggers met een omzetgroei van bijna 90%. Werd afgelopen vrijdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Ik denk dat Trump er ook wel iets mee te maken had. Was het niet eind mei dat hij ze een defensiecontract gaf van bijna $10 miljard? Hij had begin mei opgeroepen. Everyone buy a Dell. Ja, zo kan ik het ook, zou ik zeggen. Toch, Thijs?
8: Ja, dat is een smetje op deze toch wel knappe koersstijging. Dus dat het inderdaad, en dat zie je de laatste tijd steeds vaker, dat Amerikaanse functionarissen zich daar wel heel erg met de markt bemoeien en ook wel heel erg gebruik maken van hun kennis. Dat is één ding. Er is ook wel een objectief verhaal over te vertellen. We hebben het net ook al heel lang over AI gehad. Het is echt het onderwerp van dit moment. En de vraag is dan altijd, waar zit de schaarste? Waar hebben we nu het meeste gebrek aan? Nou, een tijd lang ging het dan om wie heeft het beste model. En dat je kan je nog wel herinneren, dan was er weer een nieuwe versie van Cloud en dan was die weer beter. Nu zit de schaarste echt duidelijk in de hardware. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan die Magnificent Seven bedrijven waar we het nog wel eens eerder over gehad hebben. Mm-hmm. De pure softwarebedrijven, Meta en Microsoft, die staan dit jaar op verlies. Maar alle andere zeven, dus onder meer Amazon, Google, Nvidia, Apple, degene die iets met hardware doen, die allemaal staan nog in de plus, sterk nog, die doen het beter dan de index. Dus we zitten op het punt waar de hardware, daar is het gebrek aan, dat is schaars. En nou, wat doet Dell? Die maken kasten. Niet altijd hele mooie kasten, maar toch, ze doen het. En,
7: die staan in die datacenters.
8: En die staan in die datacenters. En daar is nu een enorm gebrek aan. En dan zie je in één keer die koers omhoog gaan. Ik heb het net ook al gezegd, die hardware sector, dat is mooi als het goed gaat. Maar het is een super cyclische en toch ook wel commodity-achtige sector.
7: Ja.
8: Oftewel, als het goed gaat, wordt er bijgebouwd. En als er bijgebouwd wordt, dan heb je te veel. En dan gaat de cyclus weer omlaag. Ik had daar een plaatje van de hardware sector. Dat was echt fantastisch. Dat was een cyclus uit het boekje, omhoog omlaag, met een periode van ongeveer 3,5 jaar.
7: Okay.
8: Het gekke is dat dat plaatje is nu stuk. Want we zitten in een soort van ongelooflijke upswing, waarbij de lijn nu recht omhoog gaat.
7: Het bedrijf is nu $200 miljard waard.
8: Ja, en daar heeft ook Dell van mee geprofiteerd inderdaad. Dus het gaat heel erg goed. Maar mijn gevoel zegt dat we op een gegeven moment weer in de neerwaartse cyclus komen. Alleen nog even niet. En dus pakken wat je pakken kan.
7: Ralf, wat zegt jouw gevoel?
6: Nou, het is gewoon onduidelijk. Ik ben geen expert op Dell, maar als je gewoon meerdere analyses leest, dan is niet iedereen erover eens of dit nu zeg maar de boventrendmatige groei, of die door zal zetten of niet. Maar je moet wel gewoon zowel credentials geven voor wat ze gedaan. Want als je gewoon even kijkt, de AI-server omzet. In het eerste kwartaal was dat 16 miljard. Toen waren de verwachtingen voor het hele jaar dat het die omzet 50 miljard zou worden. Mm-hmm. Dat was dus al hoog, want het was ontzettend goed dat eerste kwartaal. En dat is dus nu verhoogd naar 60 miljard. Dus dat is gewoon even 20% erbij. Dus dat is echt wel serieus.
7: En dat komt waarschijnlijk ook door die overheden. Hè? Defensie, het Pentagon, dat dan met dit soort miljardencontracten aankomt.
6: Nou, ik weet niet of dat echt bij het Pentagon komt. Want het is heel erg AI gedreven. Maar ze doen het beter dan hun concurrenten. Ze hebben pricing power. De marges blijven goed. Ze winnen marktaandeel. Dus op zeg maar natuurlijk hele belangrijke bedrijfsspecifieke dingen winnen ze het gewoon van de rest. Dus dat is...
8: Het zal niet tegenzitten dat het een Amerikaans bedrijf is natuurlijk. Hè?
7: Nee.
8: Je merkt dat daar op dit moment wel echt beleid voor gevoerd wordt.
6: Dat is natuurlijk ook strategisch.
8: Ja.
7: Moeten wij dat in Europa niet ook meer... Moeten we niet veel harder gaan roepen van... Kijk, dit bedrijf, koop dit bedrijf. Moeten we een beetje Trumpiaans gaan denken.
6: Voor dit programma ging het over de chips. En er werd een beetje in de commentaar daar lach over gedaan. Maar ik miste helemaal het argument dat misschien Europa dat wel doet vanuit strategisch oogpunt. En dat kan. En dus misschien moeten we het zelfs vanuit...
7: Dat zat in het hele verhaal hoor, het strategische oogpunt. Nee, zeker. Maar goed punt dat je maakt, zeker.
6: En dat is met Dell natuurlijk voor de VS ook. Want die willen ook met Intel gewoon een chip... hoe zeg je dat?

0: chipindustrie weer opbouwen.
1: Ja, en daarmee is het toch een beetje weer ieder voor zich, hè?
0: Ja, ik zeg niet dat het een goede ontwikkeling is.
1: Maar het is wel de ontwikkeling.
0: Het is wel de ontwikkeling, ja.
1: Dank voor deze positieve noot aan het einde. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. En ook dank aan Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG. Dit panel kun je natuurlijk ook beluisteren als podcast. Abonneer je even in je favoriete podcast-app.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
3: Dus jij denkt aan Inkt en Toners bij 123 Inkt?
4: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
7: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Net voor Afrit Everdingen is een flink ongeluk gebeurd. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. De rijstrokers zijn daar dicht voor bergingswerkzaamheden. De vertraging is opgelopen tot bijna een half uur.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bolde Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bolde Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door te weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. In België kunnen vanavond weer vliegtuigen vertrekken en landen. De staking van luchtverkeersleiders daar is voorbij. De hele middag vloog er niks en honderden mensen stranden op vliegvelden. Onder andere budgetmaatschappij Ryanair moest vluchten schrappen en vindt het onaanvaardbaar. De geruchten gingen al langer, maar nu bevestigt Ajax het zelf. De Spanjaard Michel wordt de nieuwe trainer. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen gekregen. Hij volgt Oscar Garcia op, die een teleurstellend seizoen met Ajax achter de rug heeft. Michel was de afgelopen jaren trainer van de Spaanse club Girona. En dan nu het weer van Weer Online. Trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Het Nederlandse stroomnet zit overvol. Ruim 14.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een zwaardere aansluiting. En vanaf 1 juli dan mogen ook gewone huishoudens achteraan aansluiten. Het Nederlandse installatie- en infrabedrijf VUES is nog geen 7 jaar bezig, maar ze hebben net wel een mega-order binnengehaald om netcongestie aan te pakken. En daarom groeit het bedrijf met rustig 10 tot 15 medewerkers per maand. Ja, hoe dan? De gast is Serkan Pelivan, nu nog operationeel directeur, maar binnenkort algemeen directeur van VUES. Welkom, fijn dat je er bent.
12: Dankjewel, dankjewel.
1: Het begon allemaal nog niet zo heel lang geleden, 2019, hè, voor jullie, met 3 vakmensen en een busje. Hoeveel medewerkers heb je nu?
12: We zitten momenteel op ongeveer 300.
1: 300? Oh, ja. In minder dan 7 jaar?
12: Ja, we noemen ze ook geen medewerkers, maar familieleden.
1: Ja, maar zijn het allemaal familieleden?
12: Niet in bloedband. Maar wel in hart, als het ware.
1: Oké, hoe is dit begonnen, dit bedrijf? Want het is een installatie- en infrabedrijf. Wat ik me heb laten vertellen is 3 mensen en een busje.
12: Ja. Twee broers en hun beste vriend.
1: Ja.
12: En een caddy waarmee het begonnen is. En met een hele grote ambitie om het verschil te maken eigenlijk in de energietransitie.
1: Ja, want wat gingen zij eerst met z'n drieën en die caddy doen?
12: Met z'n drieën gingen ze eigenlijk heel simpelweg beginnen met het monteren. Dus montage verrichten voor verschillende opdrachten.
1: Zij werden gewoon ingehuurd als ZZP-bedrijf. Wij kunnen hier installatietechniek doen.
12: Ze namen opdrachten aan, als het ware. Dus zie het maar als een complete ruimte die ingericht moest worden. Nou, dat pakten zij van A tot Z aan. En ja. Zo is het begonnen eigenlijk.
1: Ja, nou vind ik het vrij knap dat als je zo begint, dat je in minder dan 7 jaar een volwaardig bedrijf met 300 man familieleden / personeel bent.
12: Ja.
1: Hoe doe je dat?
12: Je verwacht het niet natuurlijk. Je gaat met een ambitie ga je starten. Die start is gemaakt. Op een gegeven moment innoveer je als bedrijf. Je gaat jezelf uitbreiden, je pakket uitbreiden. In 2021 is eigenlijk VUES helemaal uitgegroeid tot een bedrijf die projecten van A tot Z kan opnemen.
1: Mm-hmm.
12: Dus dat is vanaf de engineering tot aan de oplevering. En daarmee hebben we ook een bepaald verschil gemaakt. We konden projecten veel sneller tot start brengen en afronden. En we hadden natuurlijk alle ketenkennis, noemen we dat.
1: Ja, en als je alles van A tot Z doet, door wie worden jullie dan bijvoorbeeld ingehuurd in die startperiode?
12: In de startperiode en nu nog steeds werkten we voor hoofdaannemers. Dat waren partijen die al gecontracteerd waren bij de netbeheerders.
1: Ja.
12: En dat doen we hedendaags nog steeds. Daar deden wij de projecten voor, als het ware.
1: Ja, jij zit er niet vanaf het begin bij. Je bent niet een van de drie met de caddy.
12: Nee.
1: Welk nummer personeelslid was jij in 2021?
12: Ik weet mijn personeelsnummer tot vandaag nog steeds niet. maar ik ben ergens bij nummer 40 bijgekomen ongeveer.
1: Dus het was al wel serieus een bedrijf?
12: Het was al een serieuze start-up als het ware, toen ik erbij kwam. En daarna is het eigenlijk alleen maar sneller gegaan.
1: Want jij bent aangetrokken toen als COO, hè, als de operationeel directeur.
12: Nou, ik ben toen eigenlijk binnengekomen als technisch specialist.
1: Ja?
12: Dus eigenlijk zat ik met mijn laarzen
1: in de modder.
12: Ja. Er was een bepaalde potentie bij mij die gezien is door de oprichters. En ik heb kansen gekregen en die heb ik dan ook met volle borst aangenomen.
1: Oké, maar wacht even, dan word je dus operationeel directeur.
12: Ja.
1: In hoe lange tijd? Vanuit die klei naar de corner office?
12: Ergens 2023, 2024.
1: Ja, dus 2024. Je werkte 2 jaar voor dat bedrijf, 3 jaar voor dat bedrijf. En toen was je CEO.
12: Ja, ik ben wel iemand met een bepaalde ambitie, laat ik het zo zeggen. Dus ik was al heel snel een soort van sparringspartner van eigenlijk de algemeen directeur, Fatih. En samen heb ik de kans ook gekregen om samen met hun het bedrijf ook op te bouwen. Dus ik ben vanaf dag 1 eigenlijk betrokken in de ontwikkeling.
1: En strategische vooruitzichten.
12: Ja, zeker.
1: Oké, daar heb je dus duidelijk in bewezen. Want jij gaat na de bouwvak ook de toko leiden als algemeen directeur.
12: Ja, na de bouwvak neem ik het stuur over van ons schip. En dan ga ik de koers varen die we nu hebben uitgestippeld met elkaar.
1: En waar blijven de broers?
12: Nee, de broers blijven gewoon betrokken in het bedrijf.
1: Ja?
12: Alleen op andere punten,
1: andere
12: functies, andere rol. Je moet het zo zien, een bedrijf van start-up naar dit punt brengen vergt ook heel veel energie en kracht. En het is de tijd dat ik eigenlijk de stuur overneem en zij andere posities nemen waarbij ze wat meer strategisch kunnen meedenken.
1: Ja, nou, dat is mooi.
12: Meer rust hebben.
1: Dan kan je hier ook al een beetje warm draaien natuurlijk, hè, in de media-aandacht. Nu hebben jullie een hele grote order binnengehaald van Stedin. Ik denk dat daar moeten we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even VUES aan zich als bedrijf. Wat doen jullie?
12: Wat VUES doet is eigenlijk in de laagspanning- en middenspanningsbranche eigenlijk. Dus binnen de elektra-infra doen wij het totaalproject van A tot Z. Engineeren, uitvoeren en opleveren. In een compleet pakket en alles wat ertussen zit. Maar dus eigenlijk als we het heel simpelweg benoemen, is het we graven een gat, we leggen een kabel, we monteren de kabel en doen het gat dicht.
1: Ja.
12: Maar ook minder simpele variant is dat we eigenlijk alles doen. Dus we bedenken ook hoe we moeten graven.
1: Waar moet je graven? Hoe diep moet je graven?
12: We doen omgevingsmanagement uiteraard. Ja. Omgevingsmanagement, dus de bewoners, overlast. Hoe gaan we met de klachten om? Hoe gaan we met de gemeentes om?
1: Heel vergunningstraject, dat is ook een ding vaak.
12: We zijn ook betrokken in vergunningstrajecten. Dus op gesprek bij de gemeente, luisteren. Wat wil
1: maar
12: je bent
1: betrokken, dus dat regel je niet helemaal zelf?
12: Daar zijn we nu mee bezig. Dat is opschuif in de keten, wordt dat genoemd eigenlijk binnen, binnen de branche. En dat is een fase waar we nu in zitten. Waarbij we dus steeds meer daar betrokken in worden. Maar op een gegeven moment ook hopelijk de vergunningen zelf.
1: Nu wil je het helemaal overnemen, dan heb je juristen nodig dus.
12: Juristen, mensen die weten waar ze het over hebben als het komt om vergunningen.
1: Uh-huh.
12: Maar ook heel veel andere aspecten die nog gaan spelen, zoals straatbeeld. En tegenwoordig als je ergens in een wijk een nieuw transformatorstation wil plaatsen, dan komen daar heel veel factoren bij kijken.
1: Ja, oké. Okay. Dan had ik het dus over die enorme order die jullie hebben gekregen van Stedin.
12: Ja.
1: Wat houdt die order in?
12: Wij noemen dat contract raamovereenkomsten. Die raamovereenkomsten, dat zijn opdrachten van de netbeheerder voor een bepaald specifiek opdracht. Nou, dit is dan die wij hebben gehaald. Er zijn 2 raamovereenkomsten voor 12 jaar, gedurende 12 jaar.
1: 12 jaar een opdracht. Dat is een hele lange horizon.
12: Dat is een hele lange horizon. Die hebben we voor 2 regio's. Dus Groot-Rotterdam is 1 van onze regio's. De andere is Hollandse Delta, noemen we dat. Dat is van Dordrecht, Hoekse Waard, Goeree-Overflakkee, een stuk. In Tolen.
1: Ja, Zeeuws-Vlaanderen.
12: En gedurende 12 jaar. En dan gaan we eigenlijk alle laag- en middenspanningskabels in wijken volledig vervangen.
1: Buurt voor buurt voor buurt.
12: Ja.
1: Ga je echt beuken?
12: Ja, ja, we worden eigenlijk de buurman van eigenlijk deze 2 volledige regio's. Dus
1: ja.
12: We komen van buurt voor buurt gaan we langs om eigenlijk een opknapbeurt toe te passen voor de kabels en voor de ruimtes van de netbeheerder.
1: En jullie zitten zelf in Barendrecht, hè?
12: Wij zijn gevestigd in Barendrecht. Maar ook is een van onze visies, ambities, is om landelijk ook onszelf
1: uit te rollen. Ja.
12: Tot 15 vestigingen, als het ware. Zo. Over heel Nederland.
1: En nu zit je op 5, hè? Vestigingen.
12: We zitten nu op 5 vestigingen.
1: En een hoofdkantoor.
12: Ja.
1: Oké, dus dat gaat ontzettend rap. Jullie zijn dus als 1 van de 12 bedrijven aangewezen. Want in totaal doen 12 bedrijven dit verspreid over Nederland. Daar zitten ook grote infrabedrijven bij. Ik denk aan een SPIE. Ik denk aan een Van Gelder. Dat zijn bedrijven die al decennia lang bestaan.
12: Zeker.
1: Hoe is het om daar ineens in dat rijtje te staan met dit soort partijen?
12: Heel leuk. Wij vinden het heel leuk. Wij vinden het ook heel spannend. Maar we zien het gewoon als een volgende stap voor het bedrijf zelf. We zeggen altijd vers bloed kan geen kwaad. Dus we komen als vers bloed binnen en hopen daar ook een verschil in te gaan maken.
1: Doen jullie dingen heel anders dan SPIE? Zijn jullie een ander soort bedrijf of zeg je nee? We zijn in de basis heel erg gelijk.
12: Het werk is hetzelfde, maar hoe wij het in het bedrijf doen is wel anders.
1: Hoezo?
12: Wij zijn anders ingericht. De VS is gewoon een heel erg cultuur, kernwaardig georiënteerd bedrijf. Je moet zo zien, bij het oprichten hebben de oprichters hebben een bepaald DNA. Nou, dat werkt zich uit in zo'n bedrijf. En bij VUS heeft dat uitgewerkt tot een bepaald cultuur.
1: Mm-hmm.
12: Die we binnen VUS dragen. En als je morgen bij VUS binnenloopt en je pakt random een van onze familieleden en je vraagt hem, dan kom je heel snel erachter waarom ze bij VUS willen werken. Omdat het gewoon een thuis is voor iedereen. En daar waren we, dat is voor ons
1: extreem waardevol. Dat zegt elk bedrijf. Hier ben je thuis.
12: Ja, bij ons is het niet hier ben je thuis. Bij ons voel je dat ook als je binnenloopt.
1: Waar zit hem dat dan in?
12: Dat zit hem in eigenlijk alles. Wij hebben geen hiërarchie binnen het bedrijf als het komt op mensen. Dus je hebt functionele hiërarchie. Ik ben hoofdoperatie. Maar de mensen zelf hebben geen hiërarchie. Dus een monteur buiten of een grondwerker buiten, als hij niet tevreden is, hij voelt zich niet gewaardeerd of niet gehoord, dan mag hij mij ook gewoon gerust bellen 24/7. Ben ik gewoon bereikbaar.
1: Hmm.
12: Daarin hebben wij geen hiërarchie gebouwd. Als
1: nee. En verdienen ze ook allemaal hetzelfde?
12: Ze verdienen allemaal naar hun functie. Als
1: ik wou zeggen.
12: Ze verdienen niet allemaal hetzelfde, maar niet iedereen heeft ook dezelfde verantwoordelijkheden in het bedrijf.
1: Nee, dat is inderdaad logisch. Ik wil jou een dilemma gaan voorleggen. Je moet kiezen en daarna kun je nuanceren.
13: Het dilemma.
1: Het dilemma is, ik zet overal vacatures in de hoop dat de goede mensen vanzelf naar ons toekomen, of ik kaap goede mensen probleemloos weg bij de concurrent?
12: Ik kaap niemand. Ik plaats wel vacatures. Maar mijn vacaturebeschrijving is niet voor mij per definitie ook 100% wat ik moet spreken. Ik kijk altijd tijdens het gesprek naar de persoon. Heeft hij een bepaalde drive? Heeft hij een bepaalde ambitie? Zit daar pit in als het ware? En past hij binnen de cultuur van QS? Dan ben je bij mij al heel ver...
1: Op de goede weg?
12: Op de goede weg, uiteraard.
1: Oké. Jij zegt, ik kaap geen mensen weg.
12: Nee.
1: Oh, dat doen concurrenten natuurlijk ook nooit.
12: Nee.
1: Het is toch een beetje een vechtmarkt? Je hebt toch mensen nodig?
12: Ja, als je in dezelfde vijver gaat vissen wel. Dat doen wij niet. Expres niet ook.
1: Uh-huh.
12: Kijk, als iemand ergens niet tevreden is en hij klopt aan bij VUS, gaan we dolgraag het gesprek aan. Maar ik ga niet rondlopen bij de concurrenten met een boord van VUS en een pijltje naar me toe.
1: Hmm. Er zijn subtielere manieren om mensen weg te kapen. Maar inderdaad, jij zegt dat doe ik niet. Dat vind ik een no-go.
12: Nee, als je dat gaat doen, blijven in dezelfde vijver vissen. Dan maakt het niet uit. Het lijkt een grote branche. Mm-hmm. Maar we zeggen altijd, het is een kleine wereld.
1: Ja, maar je hebt technisch geschoold personeel nodig. Je hebt mensen nodig met een basis. Dat is toch de vijver waar al die concurrenten ook uit moeten vissen?
12: Ja, kijk, wij hebben zelf al een basisportfolio aan technisch personeel. Alleen wij zijn er niet bang om jongeren op te leiden die totaal geen affiniteit met branche hebben. Als ze maar die DNA van VUS hebben.
1: Mm-hmm.
12: Hebben ze de DNA van VUS, dan zijn wij gewoon bereidwillig om jongeren op te leiden om die technisch personeel te worden. Daar hebben wij de geduld voor.
1: Ja, ja.
12: En ook de kennis voor.
1: Ze hoeven geen achtergrond te hebben in techniek.
12: Nee,
1: kan ze gewoon opleiden.
12: Wij leiden
1: ze graag op. Oké, je zoekt in een hele andere hoek. Waar zoek jij? Waar zoek jij je personeel?
12: We hebben heel veel... Als je bedrijf een bepaalde cultuur heeft, dan trekt dat ook mensen aan.
1: Ja?
12: En wij hebben heel veel jongeren op die manier kansen gegeven die uit andere branches kwamen of andere uithoeken kwamen. En mondreclame, eigenlijk is het mond-op-mond reclame, dat verspreidt zich heel snel. En we zien gewoon dat we daaruit ook heel veel jongeren aantrekken.
1: Ja.
12: Maar ook mensen die zo'n cultuur zoeken in een bedrijf of zo'n thuis.
1: Ja.
12: En die vinden ze dan bij VUS als het ware.
1: En wat is de gemiddelde leeftijd van mensen die bij jullie werken?
12: Gemiddeld uitgerekend zitten we op 28,5.
1: 28,5?
12: Ja.
1: Jij bent lekker van de cijfertjes. het is natuurlijk wel een gigantische uitdaging. Want jullie hebben een enorme order binnengehaald.
12: Ja.
1: Met een horizon van 12 jaar. Je zegt, we hebben nu 300 mensen. Hoeveel mensen heb je nodig om die klus te kunnen klaren? Als je gewoon over nu en die 12 jaar kijkt.
12: Ja, de opdracht zelf heeft een bepaalde capaciteit nodig. Maar we hebben natuurlijk een meerjarige strategie. We willen gewoon uitgroeien naar 1000 familieleden in die 15 vestigingen over heel Nederland.
1: Ja, en dus niet alleen voor deze klus. Nee. Dat is ook voor andere klussen in heel Nederland.
12: Want dit is niet de enige klus van de energietransitie. Die is in heel Nederland. En dat zijn over verschillende netbeheerders in verschillende gemeentes, steden. Dus... onze visie is meer over heel Nederland verspreid met de energietransitie dan alleen deze order of opdracht die we binnen hebben gehad.
1: Ja, precies. En wanneer, wat is je deadline? Als in je wil 15 vestigingen, 1000 medewerkers hebben in?
12: 10 jaar.
1: 10 jaar vanaf nu?
12: 2035.
1: Zo, 9 jaar vanaf nu.
12: Dat is ons tip op de horizon.
1: Oké. Dan zeg je, wij kijken dus naar een hele andere... eigenlijk een ander soort werknemer dan de standaard mbo'er die misschien gewoon technisch geschoold is. Die komt overal aan de bak. Hè? En als die, neem ik aan, naar jullie toe komt,
12: ook,
1: is hij ook van harte welkom, toch?
12: Als hij de VUS-DNA draagt, uiteraard.
1: En wat is dat VUS-DNA's ambitie?
12: Dat is de cultuur en kernwaarden die we hebben. Dus het moet klaar. Ja, we hebben 4 kernwaarden binnen VUS. 1 is thuis. Het tweede is out of the box. Dus je moet ook buiten de kaders kunnen denken om met oplossingen te komen.
1: Mm-hmm.
12: Dat is heel erg nodig binnen onze branche en huidige situatie. Mm-hmm. 1 voor alle voor 1. Dus er zijn dagen waarop jij wat verwacht van het bedrijf, maar omgekeerd zijn er ook dagen waar het bedrijf wat van jou verwacht, als het ware. En onze vierde kernwaarde is transparantie. We zeggen eigenlijk, VUS is een glazen huis. Glashelder, waar je zo doorheen kan kijken.
1: Mm-hmm.
12: Waar we gewoon transparantie eigenlijk een van de topwaardes hebben gemaakt.
1: Ja, oké. En dan is dus eigenlijk iedereen welkom als hij die kernwaarde heeft. Dan heb je een intern opleidingsprogramma.
12: Wij hebben overeenkomsten met diverse scholen, ROC's, Techniek College Rotterdam onder andere. Daar kunnen ze hun mbo-diploma papier halen als het ware.
1: Mm-hmm.
12: Maar alle praktische kennis, praktijkgerichte kennis die ze moeten opdoen, doen ze bij ons op de werkvloer.
1: Ja.
12: Met hun mede-collega's, mede-familieleden of met, wij noemen ze implementatiemanagers.
1: Mm-hmm.
12: Maar dat zijn de mensen met de volledige kennis van de keten die hun daarin opleiden als het ware.
1: Ja, want je kan niet iemand neerzetten in een woonwijk om even een verzware installatiekabel te gaan neerleggen zonder dat je ook maar iets van technische kennis hebt, mij. Toch?
12: Nee, zeker niet. Ik kan je een schep geven, maar of je daar wat mee kan doen is dan de vraag.
1: Ik kan graven, maar dan houdt het wel op.
12: Dan houdt het op een gegeven moment, zeg je van, heb ik genoeg gegraven, moet ik nog door.
1: Maar jij rekent op 10 tot 15 mensen per maand aannemen. Het is mooi dat er natuurlijk mond-to-mond reclame is. En dat je zegt, wij trekken bepaalde mensen aan. Maar ik zou zeggen, maar op een gegeven moment is ook de mond-to-mond reclame, het stopt ergens. Mensen hebben al werk, hebben misschien werk met een andere opleiding. Hebben misschien helemaal geen interesse om dit werk te doen. Is toch inderdaad lekker met je laarzen in de klei, moet je ook willen. Zeker. Heb je het vertrouwen dat je inderdaad deze groei kan vasthouden?
12: Wij hebben het vertrouwen dat we de groei kunnen vasthouden, zeker waar. We weten ook dat het niet alleen maar mond-op-mond reclame kan. Zo hebben we ook gewoon een standaard facturenvariant, waar we vacatures uitzetten. Maar we zijn ook heel erg actief op social media. Om ook een andere inzicht binnen onze branche te geven. Dat het werk ook leuk is, dat het werk leerzaam is. Dat er ook een bepaalde toekomst in zit.
1: Ja, zijn er gravervloggers bij jou actief?
12: We hebben op TikTok hebben we monteurs, uitvoerders, civiele personeel.
1: Inclusief dansjes en wat is het leuk hier.
12: Ik zou zeggen, kijk op ons TikTok. Dan zie je wat voor video's we posten.
1: Oké, en je moet ze ook een goed salaris bieden, neem ik aan.
12: Ja.
1: En dat houdt ook mensen vast uiteindelijk.
12: Zeker. Financieel, uiteindelijk werken we allemaal om onze kosten te verdienen.
1: Tuurlijk. Ja.
12: Wij zijn heel erg positief over onze salarissen. Mm. Wij betalen goed of zelfs hoger dan de branche zelf, als het ware.
1: Ja, hoe kun je dat doen als je zo'n jong bedrijf bent?
12: Hoe kan je dat doen? Het is waar heb je als bedrijf zijn er genoeg mee? Wij willen gewoon het delen ook met al onze familieleden. Wij hoeven niet de volle pond voor het bedrijf te hebben. De mensen die daar werken moeten ook gewoon goed geld verdienen. Dus op vakantie kunnen.
1: Ja, dus jouw personeelskosten liggen echt hoger dan bij een Spie of een Van Gelder?
12: Onze personeelskosten, ik zie hun cijfers niet, dus ik kan daar niet op reageren. Maar wij betalen gewoon voor de branche heel goed.
1: En dan neem je zelf ook als algemeen directeur ook genoegen met een lager salaris?
12: Ik.
1: En zo kom jij nooit in die quote top 40, hè?
12: Zelfmade miljonairs. Ik heb geen ambitie erin.
1: Nou, jawel. Dus, je zei, het zou wel leuk zijn.
12: Het zou wel,
1: je bent pas 31, dus je hebt nog 9 jaar.
12: Wie weet wat de toekomst brengt. Maar wij willen gewoon delen met iedereen die bij VUS zit. En dat gaan we ook gewoon aanhouden.
1: Kijk je ook nog naar andere groepen? Ik noem maar even iets, asielzoekers.
12: Wij hebben met gemeente Rotterdam hebben afspraken voor personen die...
1: Verblijfsstatus krijgen.
12: Dat noemen ze, daar hebben ze een naam voor, ben ik even kwijt.
1: Sorry. Maakt niet uit.
12: Maar,
1: statushouders.
12: Statushouders uiteraard. Om ook statushouders binnen VUS eigenlijk een kans te bieden.
1: Heb je die al of gaat dat traject nog lopen?
12: Nou, die afspraken hebben we, alleen we proberen dat nu te intensiveren. Mm-hmm. We hebben statushouders gehad. Die hebben voor een of andere reden hebben ze geen thuis kunnen vinden in VS. Dat kan. Mm-hmm. Maar we willen daar ook wel maatschappelijk veel meer in gaan doen.
1: Oké, maar ben je dan? Je bent natuurlijk een bedrijf. Dat moet winstgevend zijn. Maar ergens, als ik jou zo een beetje beluisterd, doe je ook iets van een sociale werkplaatsachtige perikelen?
12: Het is niet volledig een sociale werkplaats, maar we willen iedereen een kans bieden. En iedereen is ook letterlijk iedereen. Mm-hmm. Dus daar waar we die kansen kunnen bieden, gaan we ze ook gewoon bieden.
1: Ja, het lijkt me toch wel heel kapitaalintensief wat je doet. Nou zie ik mooie groeicijfers. Hè. Jullie omzet verdubbelt elk jaar. 11 miljoen in 2024, 52 miljoen nu, op weg naar 70 miljoen. Dat zijn natuurlijk forse bedragen. Maar wat je dus doet, hè, je hebt veel personeel nodig, je hebt veel materieel nodig, je hebt al 5 vestigingen, je wil nog uitbreiden. Waar haal jij, heb je investeerders? Waar haal je je geld vandaan?
12: Wij hebben geen investeerders. Alles wat we eigenlijk als omzet maken binnen het bedrijf, investeren we ook terug in het bedrijf om die groei waar te maken. Want dat zien wij gewoon, dat wij de komende jaren alleen maar gaan investeren in het bedrijf.
1: Ja.
12: Om die groei ook waar te maken.
1: Ja, maar je kan jezelf en je medewerkers dus toch een fatsoenlijk salaris uitbetalen.
12: Zeker waar.
1: Dat vind ik knap, dat er dan nog genoeg overblijft om echt in dat bedrijf in die groei te steken.
12: Maar dat zien wij ook als investering. Investeren in onze mensen is ook een investering die we als bedrijf zijn te maken.
1: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar het geld moet er wel zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt je kosten die je moet maken.
12: Zeker.
1: Dan blijft er onderaan de streep iets over. Dat is leuk als dat een paar miljoen is. Maar kan jij, ook al investeer je helemaal dat geld, die paar miljoen, is dat genoeg om deze snelle strategie, die groeistrategie voor de komende jaren waar te maken? Of heb je op een gegeven moment wel echt toch nog geld van buiten nodig?
12: Voor nu zien we dat niet, dat we dat nodig hebben, geld van buiten. Wat we nu eigenlijk aan omzet maken is ook... relativeert zich ook met de investeringen die we willen maken. En ja, hedendaags met AI en al kan je met eigenlijk minder investering veel meer uit de investering halen. Dus daar zien we ook gewoon grote kansen in.
1: Ja.
12: Alhoewel wij AI niet zien als een vervanging voor onze familieleden.
1: Maar AI gaat toch niet graven?
12: Nee, hij gaat voor ons ook niet...
1: gaat wel berekenen waar je moet graven.
12: Als zou AI kunnen engineeren, dan willen wij nog steeds een engineer hebben die naar dat werk gaat kijken voor ons. Als zijn werk druk minder wordt en hij heeft veel meer plezier in zijn werk, dan heeft AI voor ons zijn werk gedaan.
1: Ja. Nou, is het inderdaad zo dat jullie een mooie klus hebben binnengehaald van Stedin. Een horizon van 12 jaar. Je moet je wel elke 3 jaar bewijzen. Hè? Iedere 3 jaar evaluatie. Gaat het goed? Voldoen jullie aan de voorwaarden die Stedin stelt? Dat zijn denk ik best spannende momentjes. Over 3 jaar, want daarmee kun je dus ook de klus ineens verliezen tussentijds.
12: Ja, dus als wij 3 jaar lang eigenlijk zeggen dat we kabels gaan leggen, maar we leggen niks. Dus we...
1: Nou, dat zal wel meevallen, maar ja. Je moet het ook naar wens doen.
12: Zeker, er zijn heel veel kanttekende regels. De kabels die we leggen moeten ingemeten worden, die moeten geregistreerd worden. Hè. Daar zijn we gewoon wettelijk ook verplicht. Wet Wibon heet dat.
1: Mm-hmm.
12: En dit zijn allemaal kaders die vastgesteld zijn, waar we ons aan moeten voldoen en waar we het aan de eisen moeten voldoen.
1: Ja.
12: En daar kijken we elk jaar naar, maar ook om de 3 jaar naar. En als er gezien wordt dat we onderpresteren als het ware, dan hebben we de kans dat we het contract zouden kunnen verliezen.
1: Ja, ja. En het is een hele grote opdrachtgever. Die wil je niet verliezen.
12: Zeker.
1: Baart je dat nou ergens nog zorgen dat je zoveel afhankelijkheid hebt van 1 opdrachtgever?
12: Één opdrachtgever is 1 is geen, zeggen ze vaak. Maar voor ons baart dat geen zorgen. Want wij vertrouwen gewoon volledig in hoe wij de processen hebben opgezet. En hoe wij als VS te werk gaan. Om kwaliteit zit bij ons hoog. En
1: je zegt, ik ga het gewoon waarmaken.
12: Wij gaan het zeker waarmaken.
1: Die 12 jaar ga je volmaken bij Stedin.
12: Ja, niet alleen 12 jaar. We hopen gewoon dat het bedrijf de komende decennia gewoon doorgroeit. Maar de komende 12 jaar van het contract gaan wij gewoon volledig waarmaken.
1: Ik wens je er heel veel succes mee. We blijven je volgen. Serkan Pelivan, toekomstig algemeen directeur van VUES. Dank dat je er was.
12: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ale Lagriet, is bestuursvoorzitter van Pensioenfonds PME. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. KLM heeft vluchten naar Oeganda geschrapt vanwege de ebola-uitbraak daar. Er zouden geen gezondheidsrisico's zijn, maar sommige landen hebben inreisbeperkingen ingesteld voor mensen die in Oeganda zijn geweest. En daardoor kan vliegtuigpersoneel niet meer overal naartoe vliegen. En elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die briefschrijvers bij het koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en over de invloed van social media. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Hij zei, was er maar een pauzeknop of had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de situatie? En wat kan ik nog doen? Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
13: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die aan altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
14: Dankjewel, Wout.
13: Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
14: Wout.
13: Vandaag gaan we het hebben over een zaak die speelt tijdens de corona-demonstraties.
14: Jeetje, dat voelt alweer ver weg, hè?
13: Dat voelt wel weer ver weg.
14: Ja, dat is al zoveel gebeurd sindsdien.
13: Ja, maar toch, als ik dan van de week zat ik te kijken naar demonstraties tegen AZC's en dat soort dingen, dan doet het me er toch wel een beetje aan denken.
14: Ja, ja.
13: Kan jij je die coronademonstraties nog herinneren?
14: Ja, nou zeker. Die hebben ze natuurlijk op Malieveld gehad. Maar daar gaan we het vandaag over hebben.
13: Ook in Amsterdam.
14: Maar zeker ook in Amsterdam, ja.
13: Ging jij wel eens koffie drinken daar op het Museumplein?
14: Nee.
13: In je oude met een baret op je hoofd?
14: Nee. Weet je wat ik wel had gedaan als ik jonger was geweest? Want zo'n ramptoerist was ik wel als kind.
13: Ja.
14: Dan was ik erheen gegaan om te kijken of het uit de hand liep.
13: Ik ook. Ja. 1000%. Ja, dat was natuurlijk ook geen moer te doen in die hele coronatijd.
14: Maar ben jij er geweest als parooljournalist?
13: Zeker, eindeloos. Dan kreeg je zo'n appje. Jongens, er is...
14: Ze gaan weer koffie drinken.
13: De demonstratie is niet toegestaan of wel toegestaan. Dat was dan de hele tijd. Er waren gewoon de hele tijd openbare orde dingen aan de gang.
14: Ja, noodbevelen. Samenscholingsverboden.
13: Rondom die demonstraties, die protesten. En nou ja, ik heb ook wel echt wel vaak gezien dat het uit de hand liep. En dan kwamen de Romeo's.
14: Ja.
13: En de paroolredactie noemen we dat altijd de mannen in de strakke broekjes.
14: Ja.
13: En als die komen, dan moet je altijd gaan uitkijken. Want dan moet je dan. Ik had altijd mijn perskaart. Dus je hebt als journalist heb je zo'n perskaart om je nek.
14: Ja.
13: Je was ook als journalist niet altijd even populair bij de demonstranten.
14: En je moet nog uitkijken, ook als journalist, toch?
13: Nou ja, wat je dus doet is. Dus je gaat je eigenlijk totdat het misgaat. Heb je die perskaart wel om, maar onder je kleding. En op het moment dat mij met de lange lat eroverheen gaat. Nou, dan heb je hem wel duidelijk. Nee, je moet het echt duidelijk in het zicht hebben. Ja. En dat weet ik ook wel. Ja. Dat je dan, als het echt misgaat.
14: Ja. Dan, ja, kids, vooral als ze het gaan vegen. Hè? Dat vind ik, ergens vind ik het ook wel weer mooi om te zien.
13: Dan gaan ze in linie.
14: En dan gaan ze in linie. Dan gaan ze bijvoorbeeld het hele Museumplein in Amsterdam gaan ze dan schoon vegen. Ik heb dus ooit gehad, Wouter. Als we toch eventjes over dit soort dingen praten.
13: Ja.
14: Hoofdfinale, Euro 2000, Nederland tegen Italië.
13: Ah, die wedstrijd kan ik me nog herinneren.
14: Ja, dat liep dramatisch af voor Nederland.
13: De strafschoppen die Nederland allemaal mist. Hoeveel waren het er? 4 stuk?
14: Nou, heel veel inderdaad. Ja. En ik zat te kijken in een café nabij het Rembrandtsplein in Amsterdam.
13: Ik kan me dat ook herinneren, want ik zat daar om de hoek.
14: Nou, precies. En toen was de wedstrijd klaar. En ik had het echt totaal niet door. Wij liepen vanaf het café naar het Rembrandtsplein toe. Maar net op dat moment, de ME, zeg maar, dat er een plein aan het schoonvegen was. En die kwamen, ja, je hebt daar de Amstelstraat. Dat is een straat, zeg maar, aan het plein. En opeens kwamen ze aanrennen. Dat heb ik ook een tik gekregen.
13: Ja, ben je, oh ja, want jij ging natuurlijk heel verontwaardigd. Ja, maar ik ga die kant op.
14: Nou ja, ik was natuurlijk, ik wilde kijken wat gebeurt daar op het Rembrandtsplein. Zo ben ik helemaal niet. Maar ik ben wel een ramptoerist, dus dan wil ik gewoon kijken. En toen kwamen ze opeens in linie op me afrennen.
13: En toen kreeg
14: ik een tik, ja.
13: Ja?
14: Ja, ja. En toen dacht ik wel, dit moet je anders en beter aanpakken in de toekomst, Christian.
13: Ja, nu de mensen bijstaan die het ondergaan. Zeg maar.
14: Precies, ja.
13: We gaan naar de zaak.
14: Ja.
13: Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de dan geldende coronamaatregelen. Tijdens het protest wordt de sfeer al gauw grimmig. Politieagenten worden uitgescholden en vervolgens bekogeld met stenen en vuurwerk. De burgemeester van Den Haag geeft een noodbevel om de demonstratie te beëindigen. Maar de demonstranten verzetten zich hevig. Een demonstrant wordt door een hondengeleider en een ME'er die aan het werk zijn om het veld schoon te vegen met grof geweld aangehouden. Hij wordt door de politiehond in zijn been gebeten en wordt, als hij op de grond ligt, meermaals geslagen met wapenstokken. Hij houdt letsel over aan het voorval. De twee agenten worden vervolgd voor mishandeling bij de zogenaamde Blauwe Kamer. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is rechter Niels Janssens. Welkom, Niels.
15: Dankjewel.
13: Jij bent 5,5 jaar rechter geweest bij de zogenaamde Blauwe Kamer.
15: Dat zou zomaar goed geteld kunnen zijn.
13: Leg even uit aan de luisteraar die het mogelijk nog niet weet. Wat is de Blauwe Kamer?
15: Ja, de Blauwe Kamer is er sinds 1 juli 2022. Ja. En dat is een speciale kamer bij de rechtbank Midden-Nederland die vanaf dat moment exclusief bevoegd was om zaken te behandelen van politieagenten die tijdens de uitoefening van hun beroep geweld hebben gebruikt.
13: En hoeveel, want jij zat dus in die Blauwe Kamer tijdens die corona-toestanden, zullen we het maar even noemen. Hoeveel van die zaken heb jij gedaan in die tijd? Waren het er veel?
15: Ik heb er 5 gedaan.
13: Dat is wel veel eigenlijk, toch, Chris? Ja, ik weet niet of het veel is, maar...
14: Nou ja, we hadden het net even in het voorgesprek over, voordat we begonnen, hè, dat je dat nieuws vertelde van dat er sinds de oprichting van die Blauwe Kamer, hoeveel waren de zaken er ook alweer geweest?
15: Ik heb het nog even na zitten zoeken. Ja, er zijn nu 13 uitspraken, er zijn 13 zaken geweest.
14: Ja, dat viel me eigenlijk wel mee. Sinds 2021 hebben we het over, hè? Dus we zitten nu in 26.
13: Dus er zijn er 13 zaken waarin de rechtbank uitspraak heeft gedaan die draaien om politieagent. Vind je ook wel meevallen eigenlijk?
15: Het is ook niet zoveel, denk ik. Maar wat daar de reden van is, dat weet ik niet precies. Maar het moet natuurlijk eerst, een politieagent doet een geweldsmelding, wordt dan onderzocht. Vervolgens moet het OM ernaar kijken of het vervolgd wordt of niet. En ja, uiteindelijk komt het dan bij ons. Wij zijn niet degene die verantwoordelijk zijn voor de instroom. Dus waar dat aan ligt, weet ik niet.
14: Nee. Ja, goed, misschien hè, als we het heel positief benaderen. kan eraan liggen aan het feit dat zeg maar, qua geweldsaanwending door de politie het gelukkig niet heel vaak extreem fout gaat. Laat ik het zo zeggen.
13: Ja.
14: En daar komt ook wel bij, denk ik, maar daar gaan we het vandaag ook wel over hebben, dat de politie een vrij ruime geweldsbevoegdheid heeft.
13: Ja.
14: Die ze verruimd kunnen inzetten, maar ook veel in kan gebeuren.
13: Als rechter bij die Blauwe Kamer, moet je dan iets anders kunnen dan een reguliere rechter? Moet je een ander soort specialisme hebben? Ja, ik vraag het maar gewoon even. De verjaardagsvraag.
15: Ja, nou ja, uiteindelijk ben je wel meer gespecialiseerd in dit soort zaken dan andere rechters. Dus we hebben daarvoor ook training bij de politie gehad.
13: Ja.
15: In de praktijk. En gewoon, wij doen dan alleen maar dit soort zaken, waardoor je beter op de hoogte bent van het kader en ja, wat er allemaal kan spelen bij dit soort zaken.
14: Dus wat leer je dan bij de politie als je daarheen gaat voor een cursus of wat dan ook? Wat
15: ja, wij zijn daar geweest om aan den lijve dat soort situaties te oefenen. Gewoon om ook een klein beetje mee te krijgen van oké, hoe is dat als je daar loopt en er gebeurt iets en je moet handelen?
13: Niels, dat heb ik ook wel eens gedaan. En toen mocht ik ook met zo'n wapenstok op iemand met een kussen rammen. Dat vond ik wel leuk. Wat vond jij daarvan? Heb je dat ook gedaan?
15: Nee, dat hebben wij niet gedaan. Oh. Nee.
13: Nee. Ik heb toen echt de dag van mijn leven gehad, joh. Ja. Ik heb ook zo'n politiehond. Met ik had zo'n kussen om mijn arm en toen hing er een politiehond in mijn arm. En dat vond ik ook wel heel indrukwekkend. Ik heb daar echt wel wat van opgestoken toen.
14: Maar geldt dat voor jou ook? Dat je toen je zeg maar die trainingen kreeg of die cursus bij de politie, dat je dacht, hey, dit geeft mij inzichten die ik eerder als rechter niet had.
15: Je ondervindt het een keer aan den lijve. Je leest daarover en je weet heel goed, en dat schrijft het kader natuurlijk ook voor, dat het voor ons makkelijk praten is achteraf.
13: Ja.
15: Een beetje rustig kijken, beelden nog eens terugdraaien op je luie stoel. Dat is anders dan daar staan en binnen 1 of 2 seconden moeten beslissen van, ik moet iets doen.
13: Dat hoor je ook altijd binnen
15: dat hoor je altijd.
13: Ja.
15: Alleen het was eigenlijk ook wel goed om dat een keer mee te maken.
13: Ja,
15: ja.
13: Ja, dat is natuurlijk een verwijt wat inderdaad ook makkelijk gemaakt is. Ja, die rechters die kloppen de pijp nog eens leeg, die lezen het dossier en die gaan er iets over wat over vinden. Terwijl wij in een split second natuurlijk van alles moeten beslissen in een mogelijk paniekerige situatie natuurlijk.
15: Ja, dat maakt deze zaken lastig ook. En leuk.
13: Ja, tuurlijk. Je bent wel recentelijk overgestapt naar een andere kamer, om het zo maar te zeggen.
15: Ja, klopt. Nou, ander team. En dus niet meer de Blauwe Kamer. Dat is één team bij ons. Nee, ik ben een kinderrechter geworden. Dus ik doe nu jeugdzaken. En dat betekent automatisch ook dat ik dus niet meer in die Blauwe Kamer zit. Want het is de bedoeling dat daar een select groepje gespecialiseerde rechters zit. Ja. En ik doe die zaken dus nu niet meer.
13: Wel mooi ook, hè, jeugdrecht.
15: Zeker. Heel leuk.
13: Wat vind jij er zo boeiend aan?
15: Nou, ik vind leuk om met die jonge gasten, want het zijn vaak jongens in plaats van meisjes.
13: De reguliere verdachten zijn ook vaker mannen dan vrouwen. Ja.
15: Om proberen of je daar een beetje nog een gesprek mee kan krijgen. Ja. En het is alles staat veel meer in het teken van, kunnen we deze jongen nog op het goede pad krijgen?
13: Ja.
15: In plaats van afstraffen.
13: Al red je er maar één, hè? Dat is eigenlijk een beetje het credo van het jeugd nieuws. De zaak rondom deze corona-protesten. Hoe kwam die bij jou terecht?
15: Ik had toen inmiddels al Blauwe Kamerzaken gedaan.
13: Ja.
15: Ik ben ook je kan binnen de rechtbank kamervoorzitter of dagvoorzitter zijn. En dan ben je verantwoordelijk voor zo'n zaak. En er kwam deze zaak, wordt dan aangemeld door het Openbaar Ministerie. We willen deze gaan plannen.
13: Mm-hmm.
15: En toen is de teamvoorzitter bij mij gekomen en gezegd, deze zaak komt eraan. Jij hebt inmiddels wat meer ervaring met Blauwe Kamerzaken. Een van de meer ervaren nu. Wil jij deze zaak als voorzitter gaan behandelen?
13: Ik weet wel uit eigen waarneming dat agenten die voor het hekje komen, die vinden dat vaak niet leuk. Dus dat is
14: verdachte ook niet, maar ik snap wat je bedoelt.
13: Nee, maar ik bedoel, kijk, in principe zegt zo'n agent, luister, ik vertegenwoordig het gezag.
14: Ja.
13: Die rechtbank vertegenwoordigt het gezag. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt het gezag. Wij zitten toch allemaal een beetje in hetzelfde team. En moet ik me gaan verantwoorden voor een rechter. En het Openbaar Ministerie die eist mogelijk een straf tegen mij. Dat is natuurlijk altijd een beetje het gevoel. Vereist dat een soort aparte omgang, Niels?
15: Ja, dat niet specifiek. Ik behandel die mensen in die zin als iedere andere verdachte. Maar ja, je ziet wat jij benoemt, zie je wel. En dat spreken ze ook uit, want zij staan normaal gesproken, of natuurlijk is het Openbaar Ministerie en de politie werken samen.
13: Zeker.
15: En zij houden verdachten aan die vervolgens bij ons op zitting komen. En het is voor die mensen wel extra wrang om juist als verdachte op die plek te zitten. En dat zie je en dat hoor je. Ja, ja. Ja, goed, dat weet ik ook dat zij dat zo voelen. Dus ik benoem natuurlijk zoiets wel, dat wij dat wel begrijpen, dat dat voor hun een aparte situatie is om in te zijn.
13: 14 maart 2021 op het Malieveld. Kan je ons meenemen naar die dag? Wat is daar precies gebeurd?
15: Ja, het begon ogen schrijven. Het begon onschuldig. Het werd weer aangekondigd als koffiedrinken op het Malieveld. Het begon met niet heel veel mensen, maar al snel werden het er te veel. En kwamen er ook groepen. Heb ik veel in het dossier gelezen dat de politie zei: er komen ook mensen op af nu die hier niet komen om hun onvrede uit te spreken over de coronamaatregelen, maar die erop uit zijn om te rellen. Als je je gezicht bedekt en je komt met bepaalde voorwerpen naar het Malieveld. En er waren ook al wat opstootjes buiten het Malieveld geweest. Maar op een gegeven moment wordt het te veel en ontstaat er een wat dreigende situatie.
14: Maar die demonstratie was op zichzelf goedgekeurd.
15: Nee, het was geen officiële demonstratie.
14: Koffie drinken, Chris. Ja,
15: ja, dus, ja okay, maar er was gezegd van.
14: Er was niet al een noodbevel van dat mag niet of zo.
15: Nee, het was tot een bepaald aantal mensen, zeg ik uit mijn hoofd, volgens mij 200, was dat van nou oké. Okay. Maar het werd al snel werden het er meer. En het was duidelijk dat er steeds meer mensen aankwamen. Er waren ook al wat opstootjes geweest. Aan de randen van het Malieveld was het vooral onrustig. En toen is er besloten van nee, als we dit laten doorgaan, dan loopt het mis, zo heb ik het begrepen. Een noodbevel dus afgegeven, wat jij ook al zei bij de intro. Ja, en de sfeer slaat een beetje vanaf het moment dat die mensen weg moeten, slaat behoorlijk om, hebben wij kunnen lezen. Dus dan merken ze van, hé, deze mensen luisteren niet.
16: De politie merkt dan?
15: Ja, dat hoor je in al die verklaringen van die getuigen, of van de politieagent die als getuige iets hebben gezegd. Daar lees je allemaal van, nou, op een gegeven moment merkten we van, het slaat om.
14: Ja.
15: He, mensen willen niet weg. Er komen mensen bij die juist erop uit zijn om dingen te doen die niet de bedoeling zijn. En ja, dan wordt het lastiger. Er worden dingen gegooid, er worden dingen geroepen. En zij krijgen dan op een gegeven moment de opdracht om te vegen, waar jij het ook al over had.
14: Ja.
15: Ja, en als je dan al weet dat mensen niet gaan luisteren, dat heb ik ook al een paar keer gelezen, dat die agenten allemaal op dachten van, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit oplossen?
14: Ja.
15: En vanaf dat moment dan kom je in die situaties die je op de beelden ziet.
16: Ja, want heel even, er zijn beelden van wat er daar allemaal is gebeurd. Die zijn te zien op de NOS. We zullen dat in de show notes zetten. Daarop zie je eigenlijk dat bereden politie, hè, dus politie te paard, die trekken eigenlijk over dat Malieveld. Ook ME'ers die gewoon met knuppel en schild in linie over dat Malieveld gaan. En eigenlijk proberen die koffiedrinkers, schuine streep, demonstranten daar weg te krijgen, hè?
15: Ja.
14: Ja, dus we kijken hoe het vaak gaat, hè? En hoe het vaak misgaat. Hè? Dus dan komt er een noodbevel. Dan gaat de politie een aantal keer waarschuwen. Hè?
16: Ja, dat doen ze met de megafoon. Dan zeggen ze nu vertrekken, anders vertrekken, zal geweld worden aangewend.
14: Nou, dat doen ze dan 2-3 keer. En dan zie je ook vaak, hè, dat zie je ook bij andere grote demonstraties, of het anders rellen, dat er dan misschien wat dingen worden gegooid. Mensen gaan zich opstellen, die linies. Hè, dus enerzijds de politie en enerzijds zeg maar demonstranten komen tegenover elkaar te staan. Ja, en dan is het wachten op het moment.
16: De clash eigenlijk.
14: Tot de clash gaat beginnen. Ja.
15: Ja. Ja, het was hier ook verschillende elementen. Je had de ME'ers op linie. De paarden zijn een keer ingezet. Dat is ook te zien op beelden. Er was een waterwerper. Dus er wordt er geprobeerd om die zittende mensen het zo oncomfortabel te maken dat ze weg moeten. En inderdaad werd er aan de lopende band door de megafoons geroepen dat mensen zich moesten verwijderen, omdat er anders geweld zou worden toegepast.
16: Ja, dus eigenlijk was een confrontatie. Kijk, als je dan op de grond blijft zitten of je gaat blijven staan, dan is een confrontatie met de politie onafwendbaar eigenlijk.
15: Ja, dan zal de politie op een gegeven moment in moeten grijpen, ja.
16: Even voor mijn beeld. Wat mag de politie in zo'n geval nou wel en wat mag de politie niet? Mogen ze je met zo'n knuppel een enorme oplawaai voor je kop geven?
15: Nou, dat zal niet zo snel mogen. Wat jullie noemden in het begin is dat het ten beste een, ja, ik weet niet of ik dat nou een hele brede, maar het is een bevoegdheid die op een bepaalde manier ingevuld moet worden. Kijk, zij krijgen de opdracht veeg schoon.
16: Ja.
15: Maar vervolgens zijn zij zelf verantwoordelijk voor of je geweld toepast of niet. Ja. En dat hangt af van of iemand luistert en of het niet op een andere manier kan.
16: Ja, want ik heb wel dus een oude diender gesproken. Ja, dat is een beetje een verhaal uit de oude doos. Een oude diender in de jaren 60. Dan hadden de politie nog sabels, weet je dat nog?
14: Ja, nee.
16: En als je dan iemand weg wilde jagen en die ging niet, dan kreeg je met de sabel een klap op je kop. En dat noemden ze dan even een spaarpotje maken. En dan had je
17: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd speelt.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Demonstrant. Deze man die viel iedereen, alle agenten die erbij betrokken waren, al best wel vroeg in het gebeuren op. Omdat hij liep te zwaaien met iets in zijn hand. En als je naar de beelden keek, en dat was uiteindelijk ook gevonden op straat, dan bleek dat een startkabel te zijn met een klem eraan bevestigd. Dus daar, hij was behoorlijk aanwezig. Verbaal, wijzend, zwaaiend met dat ding.
4: Heeft een startkabel meenemen naar een koffiedrinkafspraak.
3: Ja.
4: Ja. Ja, dat heb ik nog niet eerder gehoord.
1: Nee, maar daarom vond je natuurlijk ook in het snotje. Dat ze dachten, hey, deze man die heeft andere ideeën.
3: Hij was onze verdachte al eerder opgevallen ook. Want hij was gewoon heel erg aanwezig. Hij is ook toen de paarden een charge uitvoerden, is hij daar achteraan gerend met die kabel. Waardoor zij dachten van, nou, deze man is niet bang. En mogelijk wel bereid om geweld te gebruiken. Dus ze hadden al zoiets van, dat is een gevaarlijke man. Toen het uit de hand ging lopen, heeft de hondengeleider hem op een gegeven moment ook weer in zijn vizier gekregen. En gezien dat hij met die startkabel richting een collega van hem gooide. Heeft hem niet geraakt, dat ding is op de grond gekomen. Maar dat was het moment voor onze hondengeleider om te denken, ik ga je
1: aanhouden.
3: Ja.
4: En hoe ging die aanhouding?
3: Nou, dat is in de chaos best wel niet helemaal gegaan zoals dat had moeten gaan. Als in ze troffen elkaar, alleen toen viel de aangever en daardoor
4: de man met de startkabel.
3: Ja, noem het aangever, ja, dat is heel beroepsgedeformeerd.
4: Nee, maar ik begrijp het natuurlijk ook.
3: Ja. Dus daardoor viel die man op de grond.
4: Waardoor viel die?
3: Dat is nooit duidelijk.
4: Hij struikelde niet over zijn startkabel.
3: Niet of het door de hond kwam of dat hij gewoon struikelde. Ja. In ieder geval, het eerste wat we zien is dat hij valt en dat hij hond eigenlijk ingezet wordt, maar dat mislukt, omdat hij die hond bij die kop vastgrijpt.
4: Ja, want op die videobeelden is te zien, dan zie je hem liggen op zijn rug. Die hond die gaat bovenop hem en hij houdt eigenlijk die hond vast aan de oren van die hond.
3: Ja, aan de oren. En je ziet ook dat hij met zijn duimen aan de binnenkant van die mond dat beest wegduwt.
4: Oké, dus hij houdt eigenlijk de hond van zich af.
3: Hij houdt de hond van zich af.
4: Maar hij ligt op dat moment dus op de grond.
3: Ja.
4: Oké, en wat gebeurt er daarna?
3: Dan wordt hij vervolgens geslagen door de hondengeleider met een stok. Die ook roept, laat die hond los. En de andere verdachte, ME'er in deze zaak, die komt assisteren. Die heeft ook gezegd, ik zag dat daar niet goed ging. En ik dacht, mijn collega heeft hulp nodig, want hij krijgt die man niet onder controle. En ze hebben ook gezegd, het was heel belangrijk dat hij die hond los zou laten. Want de hondengeleider zegt, ik wil controle over mijn geweldsmiddel, over mijn hond. En het is levensgevaarlijk om zoiets te doen. Dus hij moest die hond loslaten.
4: En waarom is het levensgevaarlijk?
3: Als jij met je hand in de buurt van die bek komt, dan kan zo'n hond misschien wel heel agressief worden of bijten waar het niet de bedoeling is.
4: Ik heb dus, wat ik aan het begin vertelde, ooit een keer zo'n hond in mijn arm gehad. Als ik die hond van me af kan houden op zo'n moment, dan zou ik denken, ik ga deze niet loslaten. Want
1: straks gaat hij me bijten.
4: Sterker nog, daar is hij eigenlijk al mee bezig. Alleen het lukt hem nu niet.
1: Ja.
4: Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ik moet die hond van me afhouden. Dat snap ik wel.
3: Hebben we het op zitting over gehad, ook tegen met die agenten. Het lijkt natuurlijk ook een natuurlijke reactie om je niet te laten bijten. Nee. Maar om te proberen
4: die hond weg te houden.
3: Die hondengeleider zei wel, ik heb hem gewoon zo strak aan de lijn dat hij niet had gebeten in het gezicht of iets waar.
4: Maar dat weet die man, dat die op de grond ligt, die weet dat op zo'n moment niet.
1: Maar nog even om heel scherp te stellen, ook voor mijn beeld. Dus die man die valt, die ligt.
3: Ja.
1: Die hondengeleider wil hem aanhouden en die houdt die hond heel dicht bij hem.
3: Ja, die hond, dat hebben we ook nooit helemaal helder kunnen krijgen. En daar moet ik ook bij zeggen dat stukje niet, dat is dan voor jou, stond ook niet op de ten laste legging. Dus is er verder wat minder. Wat er op ten laste legging stond, is die tweede inzet.
1: Nee, inderdaad, de eerste is het die hond. Hij haalt die hond vast.
3: Ze komen met elkaar in aanraking en die hond is ineens dichtbij. En hij pakt dat beest bij de kop past en wordt geslagen met laat die hond los.
1: Ja, dat is het eerste deel.
3: Ja.
4: En wat gebeurt er daarna?
3: Hij krijgt een paar klappen, laat dan de hond los. Wat er vervolgens gebeurt is dat de hondengeleider zich focust op zijn hond. Van even weghalen, controle krijgen over de hond. En de ME'er die is bezig met de aanhouding van die man.

0: En die krijgt hem niet helemaal onder controle. Want die man die wil niet stil op zijn buik gaan liggen. Maar blijft bewegen. Maakt ook nog een beweging richting die hond. En de hondengeleider besluit vervolgens om die hond dan in het been te laten bijten van die man. Om hem nu echt onder controle te krijgen. En dan gaat die man weer slaande beweging maken en grijpen naar die kop van de hond. Krijgt hij vervolgens nog een paar klappen met de wapenstok om die hond los te laten. Als hij de hond loslaat, dan is het voorbij. Dan stopt ze slaan en dan krijgen ze hem, leggen ze hem de boeien aan en dan is het snel klaar.
1: Dan wordt hij aangehouden.
0: Ja.
1: Chris,
2: ja.
1: Een hond, dat is ook best griezelig. Dat is een zwaar geweldsmiddel, toch?
2: Ja, kijk, laten we vooropstellen. Politie mag de hond inzetten.
1: Ja.
2: En de hond, dat weten mensen veel uit ervaring. Die kan ingezet worden om mensen op afstand te houden. Dat ze gewoon met zo'n hond staan, is dat een beetje te blaffen. Dat je denkt, nou, kom niet in de buurt.
1: Bij deze gezellige Mechelse herder die voordat hij in mijn arm hangt. Ja.
2: Maar ze mogen hem ook inzetten ter aanhouding. Kijk, ik heb daar zelf, niet zozeer als advocaat hoor. Maar ik heb daar extreem moeite mee. Ik vind eigenlijk het niet meer, maar dat ben ik van deze tijd, dat de politie zeg maar een dier inzet ter aanhouding van mensen. Vooral ook omdat het dier dus, die hond, letsel kan veroorzaken. En met name omdat er toch wel veel gevallen zijn geweest in het verleden, waarbij die hond toch niet helemaal onder controle is. Kijk, een politieagent met een vuurwapen, of met een taser, of met een wapenstok, of met traangas, die kan die middelen onder controle houden. Maar zo'n hond, zeg maar, die niet, bijvoorbeeld niet loslaat, of die doorbijt, ja, ik heb daar moeite mee, maar nogmaals, het mag.
1: Dus ja, nee, ik kijk er wat genuanceerder misschien en wat anders naar.
2: Hoe kijk jij ernaar?
1: Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat er een gewapende overval was in Amsterdam-Noord, waar behoorlijk in de rond geschoten is bij de roof van een goudtransport. Die gasten renden gewapend een weiland in. En toen hebben ze ook honden losgelaten op die mannen. Er was enorm geschoten, ook door de politie. Maar dat is gedaan vanuit de gedachte van ja, straks rennen die mannen gewapend dat weiland weer uit en weer een woonwijk in met al die wapens.
2: Begrijp me niet verkeerd. Ik snap dat het een heel nuttig middel kan zijn. En ook in zo'n situatie. Maar ik vind het toch wel moeizaam in deze tijd.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over politiegeweld tijdens aanhoudingen bij de coronaprotesten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
6: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
7: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
5: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
8: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
6: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
5: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. KLM heeft vluchten naar Oeganda geschrapt vanwege de ebola-uitbraak daar. Er zouden geen gezondheidsrisico's zijn, maar sommige landen hebben inreisbeperkingen ingesteld voor mensen die in Oeganda zijn geweest. En daardoor kan vliegtuigpersoneel niet meer overal naartoe vliegen. En elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die briefschrijvers bij het Koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en over de invloed van social media. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Je bent weer terug bij Napleiten met rechter Niels Janssens. De man die werd aangehouden, Niels, had hij letsel?
13: Ja, die had letsel aan zijn hoofd, waar hij geraakt was met de wapenstok. Hij had blauwe plekken op zijn lichaam van het slaan. En hij had letsel in zijn been van die bijtwond, ja.
12: Heeft die verdachte die op dat Malieveld daar met die startkabel liep te zwaaien, heeft hij verklaard waarom die dat allemaal deed?
13: Nee, we weten daar eigenlijk best wel weinig van. Hij heeft op zitting ook niet iets willen zeggen. Heeft ook geen schadevergoeding gevraagd, waardoor we wat meer wisten over waarom die daar nou eigenlijk stond. En
12: maar
13: wat
12: hij had
13: nou
12: wel aangifte gedaan.
13: Hij heeft wel aangifte gedaan, ja.
14: Maar kijk hoe het normaal gesproken gaat. Hè? Op het moment dat geweld wordt ingezet. Mm-hmm. Nou, dit was natuurlijk ook op camera. Ja, de politie moet daar melding van maken, hè, van die geweldsaanwending. En dan komt er gewoon een onderzoek van de Rijksrecherche. Die onderzoekt van wat is hier precies gebeurd. En dan gaat het Openbaar Ministerie. Die moet sluiten dan van, hey, is hier binnen die geweldsinstructie gehandeld, ja of nee?
12: Wat hadden die twee betrokken agenten verklaard over de dag?
13: Ik kan bij het begin beginnen. Wat wel van belang was en wat ze echt op zitting ook hebben meegegeven aan ons, is dat dit was niet voor hun allebei niet de eerste demonstratie.
12: Nee.
13: En vervolgens, de andere demonstraties waren ook uit de hand gelopen.
12: Dus heel vaak uit de hand.
13: Zij gingen daarheen. Ja, en zij verschil trouwens tussen de hondengeleider, die zat in Den Haag. De ME'er was van de eenheid Rotterdam. Die zijn op een later moment met spoed hierheen gekomen. Maar ja, die hondengeleider, die zag het ook grimmiger en grimmiger worden. Mensen die niet luisteren. En heeft ook echt wel naar voren gehad van, ja, ik ga daar staan en ik krijg de opdracht om te vegen en om te assisteren.
12: Ja.
13: Ik kan niet zeggen van, dat doe ik niet. Die mensen kunnen wel weg. En wij kregen gewoon de opdracht, ga dat doen. En dan handel je naar beste weten. Maar zij, wat wij allemaal over ons heen hebben gekregen en wat daar allemaal is gebeurd en de chaos, dat was heel heftig.
12: Uiteindelijk oordeelde het Openbaar Ministerie, die zei van, ja, dat geweld wat bij het eerste gebeuren is aangewend. Nou, dat was nog wel proportioneel. Maar de zaak ging eigenlijk met name over het tweede stuk. Hè? Daarvoor zou geen noodzaak zijn geweest.
14: Wat verklaarden zij daar specifiek over? He, dus los van de aanloop en van de context, wat ze allemaal over zich heen hadden gekregen. Wat verklaren die agenten over, die hondengeleider, die ME'er, over echt die geweldsinzet die we op de beelden ook hebben gezien?
13: Zij gingen ervan uit dat hij een gevaarlijke man was en potentieel nog gevaarlijk bleef. En dat hij misschien ook nog wel een ander wapen bij zich had. Hij had ook nog een rugzak op zijn rug. En dat hij niet bang was om dat te gebruiken. Dus ze dachten, ja, dit is een gevaarlijke man. Die moeten we aanhouden. Vervolgens hebben zij gezegd van, ja, hij verzette zich in eerste instantie tegen de hond. Toen hebben we hem geslagen met de wapenstok. Dat had niet in eerste instantie effect, want hij liet die hond niet los. Vervolgens laat hij die hond los. Maar wil die nog steeds niet, blijft hij zich verzetten. En zei de ME'er toen, ik voelde me dus genoodzaakt om nog een paar klappen te geven om te zorgen dat hij echt stil was. Die hondengeleider zei van, ja, ik meende dat ik daar in mijn eentje stond en dat ik heel snel deze man, potentieel gevaarlijke man, onder controle moest krijgen. En dat hij nog steeds niet luisterde, zich bleef verzetten. De hond hielp niet, de wapenstok had niet geholpen. Ik moet nu die hond op zijn been zetten, omdat ik geen andere mogelijkheid zie om hem snel onder controle te krijgen.
14: Ja, precies. Die hondengeleider, en voor de duidelijkheid, en die heeft dus die eerste inzet gedaan. En die heeft eigenlijk niet door dat die ME'er erbij komt. Nee. Hè, dat er eigenlijk dus met twee man aangehouden kan worden. Maar is in de veronderstelling, althans dat verklaart hij, dat hij nog in zijn eentje is. Dat hij dus met zijn hond in zijn eentje tegen die verzettende man eigenlijk, aangever.
13: En met allemaal potentieel gevaarlijke mensen om hem heen.
14: En zit dan nog een keer die hond in.
13: Ja. Want het moet ook snel. Hè? Je kan niet op je dode gemak iemand aanhouden. Dat hebben ze ook verklaard. Zo'n situatie moet je snel onder controle krijgen. Ja. Aanhouden, afvoeren en weer.
12: Nee, je kan niet uren gaan praten, want dan wordt het alleen maar erger. Het is een situatie, zoals je hem ook beschrijft, Niels, dat is een hele hectische situatie waarin er gegooid wordt, gescholden. Er is veel stress. Er was in die dagen sowieso een hele hoge druk op de politie. Hè? Dus wat je ook al vertelde, week na week waren die koffiedrinksessies her en der in de landen. Hè? Dat hoor je nu ook, dat mensen in deze zaak natuurlijk vanuit Rotterdam moeten komen, omdat het in Den Haag misgaat. In hoeverre speelt de situatie, die hectiek, nou mee in jouw uiteindelijke oordeel?
13: Nou, dat is waar we het ook een beetje het begin aan over hadden. Is dat je wel moet kijken als rechter, niet achteraf achterover gaan leunen. En ik heb die beelden eindeloos in slow-mo afgespeeld om te kijken wat gebeurt daar nou precies. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik kan niet op die manier dat hun acties gaan beoordelen. Dat schrijft het Europese Hof ook voor. Je moet oog hebben voor de situatie waarin zij zitten.
14: Als het gaat om het beoordelen van politiegeweld.
13: Ja, precies. Ja. En ook hoe zij dat beleefd hebben. Dus je moet ook goed luisteren naar wat die agent dacht dat er aan de hand was. En of hij dat mocht denken.
12: Wanneer kwam die zaak eigenlijk op zitting?
13: November 2024.
12: Dat is dus dik 3 jaar later.
13: Ja, het heeft heel lang geduurd.
12: Waarom duurde dat zo lang?
13: Het onderzoek heeft wat lang geduurd bij de politie. Dat kost ook tijd. Er moesten getuigen gehoord worden. Agenten moesten allemaal verklaringen afleggen. Het heeft ook een tijdje bij het Openbaar Ministerie gelegen. En het heeft ook, je kan zo'n zaak als die wordt aangemeld bij ons, kan die niet de maand daarna op zitting. Dan gaat daar ook weer wat overheen.
12: Ja, een belangrijke vraag altijd vind ik van, en ik vind het ook altijd wel een mooie vraag als rechters die stellen is, Hoe gaat het met u? Hoe ging het met deze twee agenten?
13: Nou, op het moment van de zitting ging het naar omstandigheden redelijk. Ze waren nog wel bezig met hun werk. Er waren ook geen maatregelen genomen door de politie van jullie zijn tijdelijk geschorst. Maar ja. Ze zaten er behoorlijk gespannen bij. En ja, wat me bijschreef is dat ze allebei ook zeiden, ja, dit is echt de wereld op zijn kop dat ik hier zit. Wij hebben daar ons werk gedaan in die omstandigheden als pion van een groter geheel en gewoon naar eer en geweten en volgens wat ons betreft volledig volgens de regels gehandeld tegen iemand die agressief was. En wij zitten nu hier om ons te verantwoorden. En ze, ja,
12: voelde zich een beetje verraden wellicht?
13: Verraden? Nou, waar ze wel bijvoorbeeld moeite mee hebben gehad, is dat er natuurlijk heel veel in de media al vrij snel over hun gezegd werd, tot aan de VN. Rapporteur Meltzer was dat volgens mij destijds, die op basis van Twitterbeelden zei dat er sprake was van marteling en dat zo geframed werd.
12: Ja.
13: Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. En dat allemaal op basis van die beelden zo snel gezegd werd dat zij hun boekje te buiten waren gegaan. Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. Ze zijn allebei ook echt politieagenten in hart en nieren, noemen zij zichzelf allebei. En ze hebben ook uitgesproken, als wij hiervoor veroordeeld worden, ook al krijgen we geen straf, dan weet ik niet of ik nog of ik dit werk nog wil doen.
12: Gaat een zitting bij de Blauwe Kamer, gaat dat gewoon als een reguliere zitting?
13: Ja, die verloopt verder hetzelfde, ja.
12: Hoe was de sfeer?
13: Nou, de sfeer was eigenlijk best goed. Wij hadden ons voorbereid op mogelijk best veel belangstelling vanuit dezelfde hoek als coronademonstranten. Dat viel uiteindelijk heel erg mee. Ik heb ze in de zaal zelf niet gezien. En we hadden een videozaal, maar die was ook vrij rustig.
12: Maar dan zie je dus ook, hè, dat die corona, dat was toen al praktisch, ja, was gewoon voorbij toen, die tijd. En dat het dan dus ook niet meer zo'n hot issue is.
13: We hadden wel gerekend dat het misschien wel weer op zou leven.
12: Ja. Ja,
13: en dus die verdachten hebben dus ook, zijn via een andere ingang naar binnen gegaan.
12: Oh ja.
13: En het was wat dat betreft best wel gespannen, eventjes van wat gaat er gebeuren. Maar toen de zitting helemaal liep, ja, hebben zij ook, ik heb nog contact gehad met de advocaat naar aanleiding hiervan, van deze podcast. En zij hebben wel gezegd van, en dat merkte ik ook op zitting, op de zitting zelf was uiteindelijk de sfeer goed, omdat zij ja eindelijk het idee hadden van, nou, we mogen ons verhaal doen. Mm-hmm. Er luistert iemand naar ons. En het contact toen op zitting tussen de advocaat en het Openbaar Ministerie was ook goed, als in professioneel, ja, elkaar de ruimte geven.
14: Je zei eerder, hè, we hebben natuurlijk beelden gezien van NOS. Maar je spreekt ook over andere beelden. Er waren ook bodycams, hè?
13: Ja.
14: Moet ik het dan voorstellen dat jullie tijdens die zitting, hè, met deze agenten, ja, eigenlijk die beelden al met elkaar gaan bekijken.
12: Beeld
14: ook
12: voor beeld.
14: Ook met die verdachten.
12: Zoals bij de moord op Kennedy, dat zie je hier.
14: Nou ja, frame voor frame inderdaad. Ja. Hoe ging dat? Hoe
13: ja, we hebben op zitting wel alle relevante beelden getoond. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook voor de pers in de zaal, dat die ook zien, ja, wat wij hebben gezien. Ja. En het ook belangrijk om met de verdachten te bespreken van, wat zien we hier nou? En wat gebeurt hier? En waarom doe je hier dit? En ja, dus dat hebben we stuk voor stuk bekeken.
14: En hoe ging dat? Kun je daar iets over zeggen? Deed ze dat goed? Werd het voor jou ook veel duidelijker toen zij dat, zeg maar, zelf live gingen becommentariëren voor je neus?
13: Ja, we hebben het niet frame voor frame laten becommentariëren, maar ze hebben heel veel gezegd op zitting. Dat is trouwens ook wel echt typisch, vind ik, voor Blauwe Kamerzaken, is dat agenten veel verklaren.
14: Ja.
13: En ze hebben heel veel uitleg gegeven erbij. Dus het werd ons, in ieder geval werd hun beleving, en waarom zij het gedaan hebben in hun visie, was wel na de zitting veel duidelijker. Ze hebben er heel veel over gezegd, ja.
12: Die demonstranten, die weigerden dus om weg te gaan toen de politie zei van, jongens, nu wegwezen, het is nu klaar. Meermaals had gezegd van, joh, als jullie nu niet weggaan, dan zal geweld worden aangewend. Maakt dat ook nog iets uit in je beoordeling? Want je zou kunnen zeggen, ja, je hebt het gehoord, je hebt het kunnen weten, eigen schuld, dikke bult. Of is dat een ander, werkt het niet zo?
13: Ja, en het is ook wat Christian natuurlijk ook vertelde. Uiteindelijk, als zij niet weggaan, dan weten ze dat er geweld kan, ja, worden gebruikt. Maar of een agent dat mag doen en welk geweldsmiddel die pakt en hoe die dat toepast, dat blijft natuurlijk vervolgens, moet je dat van situatie, als hij op de grond was blijven zitten en verder niks had gedaan, en dat wordt dan wel een beetje invullen van mijn kant, maar dan hadden ze mogelijk gewoon op kunnen pakken, boeien en weg. Of even een tikje met de stok van, en nu wegwezen, en dat hij dan gaat. Maar ja, als mensen niet luisteren en of zelf geweld gebruiken, dan wordt het middel wat een agent mag toepassen en hoe die dat mag toepassen, wordt
12: weer anders. Daar ga je de escalatieladder op, zoals dat heet.
14: Mag ik vragen, want dat is me toch niet helemaal duidelijk, maar het Openbaar Ministerie is gerequireerd in die zaak. Waarom voelt het Openbaar Ministerie nou dat hier sprake was geweest van een overtreding eigenlijk van die geweldsinstructie?
13: En zij vonden dat dat tweede stuk, dat eigenlijk die man al een soort van onder controle was.
14: Toen die ME'er erbij kwam.
13: Ja, toen die ME'er erbij was en dat ze dat met z'n tweeën, dat onder controle was. En dat eigenlijk het inzetten van die hond en het nog een keer slaan met die wapenstok, terwijl hij daar al op de grond lag, dat dus niet conform de geweldsinstructie was. Dat te ver is gegaan, dat ze hem toen, dat geweld niet meer noodzakelijk was.
14: Ja, dus voor de duidelijkheid, dus de hondengeleider wordt eigenlijk vervolgd, hè, voor het tweede keer inzetten van zijn hond in dat been. En de ME'er wordt vervolgd voor het nog eens slaan met de wapenstok.
13: Ja, maar ze werden wel vervolgd voor het gezamenlijk doen.
14: Het medeplegen. En wat verklaarde deze hondengeleider daarover?
13: Ja, kijk, hij zei letterlijk van was er maar een pauzeknop? Of had iemand, had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de situatie? En wat kan ik nog doen? Maar zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
14: Frame voor frame.
13: Ja. In tegenstelling tot die mannen die daar in een paar seconden een beslissing moeten nemen. En dan was het mogelijk niet nodig geweest. Maar dat is makkelijk praten achteraf.
12: Wat eist het Openbaar Ministerie?
13: Voor de hondengeleider 20 uur taakstraf. Ja. En voor de ME'er schuldig verklaring zonder oplegging van straf.
12: Dan moeten we wel even kijken. Ga ik even bellen. Chris, hoe kan dat nou?
14: Ja, dat is een zogenaamde 9A noemen wij dat.
12: Zullen we nog een keer bellen?
14: Ja, dat is zeg maar de laatste. Dus je kunt wel eens verzoeken aan een rechter van er is hier wel een stapper feit gepleegd. Dat kunt u ook bewezen verklaren. Maar gelet op de omstandigheden of allerlei andere factoren, verzoek ik u om geen straf op te leggen. Kijk, en hier kun je natuurlijk.
12: Wacht even, dat snap ik niet. Je pleegt een strafbaar feit.
14: Ja.
12: Maar
14: dan krijg je een schuldenverklaring zonder strafoplegging.
12: Dus even voor mijn lekker breintje. Ja. Ik rijd met mijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis en ik rijd door rood. Dat mag niet.
14: Ja, dan zou je misschien nog een overmacht in de zin van noodtoestandsverweer toekomen. Okay. Word je beslagen van de rechtsvervolging. Zal ik een voorbeeld geven?
12: Okay.
14: Ik heb eens een keer een dame bijgestaan die per ongeluk in een klimhal haar vriendin had laten vallen. En die vriendin was heel zwaar en lichamelijk letsel had die bekomen. Die is uiteindelijk vervolgd voor het zwaar lichamelijk letsel door schuld. Die werd daar ook voor veroordeeld. Maar die kreeg geen straf opgelegd. Dat was ook heel begrijpelijk, want niemand had dit gewild. En ze had ook niet bewust een heel groot risico genomen. Dat is natuurlijk ellendig dat je eigen vriendin zo te pletter valt. Maar het is gewoon een modaliteit die de rechter heeft. En die je dus als Openbaar Ministerie kan verzoeken. Hè, en als verdediging ook. Ja, om te zeggen van, gelet op alle omstandigheden, vinden wij niet dat hier nog een straf moet volgen.
12: Ik hoor de koffiedrinkers heel in de verte. Hoor ik al denken, dat is weer wc-eend.
14: Nee, maar goed, wat hier natuurlijk wel van belang is het verschil met de hondengeleider. Daar zie je natuurlijk ook een verschil in beoordeling.
12: Ja, oké. Okay.
14: Want die ME'er komt er later bij. Nou, die geeft misschien een klap te veel, volgens het Openbaar Ministerie met de wapenstok. Maar goed, het is natuurlijk de hond en de hondengeleider die het letsel echt toebrengen aan deze meneer in zijn been. Ik neem aan dat daar een beetje het verschil in zat in strafeisen.
12: Maar 20 uur taakstraf voor mishandeling is het toch ook niet?
14: Nee. Ja, ik vind het ook niet heel overtuigend klinken, heel eerlijk gezegd. Als je dan 20 uur
13: eist. Wat je natuurlijk ziet is het verschil vaak in strafeisen in dit soort zaken, of de straffen die dan in een eerdere Blauwe Kamerzaak zijn opgelegd,
14: die zijn sowieso
13: is
14: lager.
13: Het verschil met een normale verdachte en een agent. Een normale verdachte mag überhaupt geen geweld gebruiken, behalve noodweer, dat soort dingen. Maar een agent heeft een speciale positie, want die moet optreden soms. Die mag geweld gebruiken, die doet dat voor zijn beroep. Die kan ook niet terug. Ja, en als die dan geweld gebruikt en het gaat te ver, dan worden daar doorgaans wel lagere straffen geëist dan voor iemand die überhaupt geen geweld mag.
12: Ja, ik denk ook altijd, wie wilde dan anders nog bij de politie werken als je
14: en daar is dus context heel belangrijk in.
12: Ja.
14: Want het is natuurlijk iets anders als jij 's ochtends in een voorbereide arrestatie, van een drugscrimineel, met een arrestatieteam heel rustig om 6 uur 's ochtends een huis binnenkomt. Of althans heel rustig, niet heel rustig, maar. Hè, en dan een verdachte meeneemt. Kijk, als je daar te ver gaat, dat kan je dan makkelijker verweten worden. Nou, als je in een hele hectische situatie op het Malieveld met alle ellende om je heen en toeters en bellen, en met een hond, dat het daar eventjes misschien net te ver gaat.
12: Je had alles gehoord. Je had de strafeis gehoord. Het verweer van de advocaat. Waar kwam dat op hoofdlijn op neer? We konden niet anders. Het was hectisch.
13: Ja, dat is allebei de advocaten zeiden vrijspraak. Want onze cliënten hebben gewoon gehandeld zoals wij dat volgens de regels hadden moeten doen.
12: En dan moet jij in die raadkamer samen met je collega's daarover gaan beslissen.
14: Ja, vertel eens over die raadkamer. Nee, ja.
12: Dat mag Niels niet, dat weet ik natuurlijk ook wel. Ik ben er wel een beetje nieuwsgierig naar.
13: Ja, ik kan natuurlijk nooit, dat weten jullie, vertellen hoe dat is gegaan. Nee. Maar in zijn algemeenheid zijn dit soort zaken wel heel interessant en ook leuk, klinkt een beetje gek altijd.
12: Nee,
13: maar professioneel is dat leuk om te doen. Omdat hier niet zozeer het bewijs ter discussie stond. Waar sommige zaken dat je puzzelstukjes in elkaar moet leggen. Van telefoontaps aansluiten. Maar hier was wel duidelijk dat er geweld was gebruikt. Maar hebben wij echt met elkaar moeten lang mogen praten over wat vinden wij hier nou van? Mocht dit nou? Kon dit anders? Hoe is dat voor die agent op dat moment? Het hele principiële vragen die je dan met elkaar gaat beantwoorden. Die ook relevant zijn voor het optreden van agenten later.
14: Ja. Ga je dan in die raadkamer ook die beelden weer bekijken met z'n allen?
12: Nog een keer?
13: Ja, zeker nog een keer. Die hebben we vaak gezien. Ja.
14: Nog 20 keer misschien.
12: Ja. Wat was uiteindelijk jullie oordeel?
13: Wij hebben ze allebei vrijgesproken. Omdat ook wij, kort gezegd, ik kan misschien op sommige punten nader ingaan als nodig is. Wij vonden dat zij ook in deze omstandigheden hebben gehandeld conform de geweldsinstructies. Dat zij het geweld wat ze hebben toegepast, dat zij dat mochten toepassen. Dat zij geen ander middel hadden en dat zij niet te ver zijn gegaan in de toepassing daarvan. En voor dat tweede stuk kan ik daar eventueel nog wel wat nader over zeggen. Want en dat is wat iedereen ook op die beelden heeft gezien. En wat wij ook van tevoren hebben gezien. En dat ziet er heftig uit. Je ziet iemand op, je ziet iemand op de grond liggen. En daar staan twee ME'ers omheen. En er krijgt een hond in zijn been. En hij wordt geslagen. Dus dan zou een omstander kunnen denken van, nou, is dat allemaal wel nodig? Hij ligt toch op de grond? Maar in dit geval, we hebben gekeken naar wat daar aan vooraf is gegaan. Dat geldt voor die hondengeleider dat hij ervan uit mocht gaan dat dit een gevaarlijke man was. Dat konden we ook op basis van andere stukken in het dossier wel aannemen. Dat was terechte veronderstelling. En hij dacht, ik sta er alleen voor. Die man die is nog steeds in verzet. Wapenstok en de eerdere inzet van de hond heeft geen effect gehad. En ik moet deze man aanhouden om verder gevaar te voorkomen. En wij hebben gezegd, dat is jouw beleving geweest. En dat mocht jij denken. Ook al was dat stukje van, ik sta er alleen voor. En het is chaos om me heen. Dat is achteraf, was dat niet juist. Maar daarvoor geldt dan dat wij hebben gezegd, op basis van wat we verder in het dossier zien, mocht jij dat denken. Die bodycam, die beelden hebben wij gezien, daar zie je wel de benen van die andere ME'er. En op de beelden die door omstanders zijn gemaakt, zie je dat het op een gegeven moment relatief rustig is om hen heen. En dat ze met z'n tweeën tegen één zijn. Alleen hij zei, ik heb een helm op. Dus mijn zicht is anders dan de bodycam met de groothoeklens. Ik was me aan het concentreren op mijn hond om hem onder controle te krijgen. Ik zie dat hij nog beweegt. Ik heb die ME'er niet gezien. Ik moet in een split second handelen. En wij hebben dus op basis van de andere objectieve gegevens zijn verhaal getoetst en gezegd van dat mocht jij denken in dit geval.
14: Maar het is interessant, want eigenlijk zeg je, voor de hondengeleider, je hebt gedwaald over de veilige situatie. Maar die dwaling die kunnen wij heel goed ons voorstellen. Gelet op jouw positie, gelet op de hectiek. Maar hoe geldt het dan ten aanzien van de ME'er? Want die zat niet op met die hond. Die komt erbij. En ja,
13: voor die ME'er gold dat hij dus is gaan assisteren. Omdat die man die hond vasthield in het begin. En geslagen heeft om los te laten. Van hebben wij gezegd, dat mocht. Want jij hebt je wapenstok. En dat is dan op dat moment het middel wat jij kan toepassen. En hij heeft ook uitgelegd hoe die had geslagen. Dus op de grote spiergroepen, dus bovenarmen.
12: Dat heb ik toen ook geleerd, ja.
13: Ja, precies. En ik heb niet voluit doorgeslagen. Dat meenden wij ook op de beelden te zien. En ik ben gestopt toen hij die hond losliet. En ook bij de tweede keer. Hij bleef zich verzetten en hij ging niet liggen om aangehouden te worden. En dan is mijn middel, is die stok. En dan sla ik en dan kijk ik of die luistert. Nee, nog een keer. Nee, nog een keer. En toen die deed, stop. Dus dat vonden wij gepast geweld. Ja. Bij hem hebben we dus niet gezegd, jouw beleving klopte eigenlijk achteraf niet, maar dat mocht je geloven. Bij hem hebben we gezegd, hoe jij het hebt gedaan, dat is eigenlijk conform de hoe dat moet.
12: Hoe reageerde de agent op het vonnis?
13: Ja, die waren heel opgelucht. Ik zag bij de uitspraak die ik deed natuurlijk ook weer twee hele gespannen agenten binnenkomen. En ik heb dan in deze zaken voor gekozen om aan het begin maar even de conclusie mede te delen. Ja. Dat ze worden vrijgesproken, want anders laat je ze onnodig lang in spanning. En toen zag je een soort van...
12: Nou, andere verdachten natuurlijk ook zo.
13: Zeker, maar er zijn zaken waar het zinvol is om rustig naar een conclusie toe te werken. En er zijn zaken waarvan je weet van, hier ga ik het meteen maar even vertellen om de spanning uit de lucht. Collega's meegekomen, je zag ze achterom kijken, er werd...
12: High-fived.
13: Nou, ja, er was wel opluchting ook onder de collega's.
12: En was de aangever er ook bij het vonnis?
13: Nee, niet bij het vonnis.
12: Nee. Heeft hij blijvend letsel eraan over?
13: Weten we niet.
14: En voor de juridische fijnproever nog, voor studenten die luisteren. Waarom wordt het hier eigenlijk een vrijspraak en geen ontslag van alle rechtsvervolging?
13: Omdat het ten laste was gelegd als mishandeling. En daar zit dan in dat woordje mishandeling zit dan wederrechtelijkheid inbegrepen. En dat betekent dat je bij de bewijsvraag al gaat kijken of zij wederrechtelijk gehandeld hebben. En dus gaat toetsen aan die criteria van de geweldsinstructie. En dan kom je dus bij, al hier strand je erop en kom je bij een vrijspraak. En als het anders ten laste was gelegd, dan had je het mogelijk wel kunnen bewijzen. Maar was het een rechtvaardigingsgrond geweest.
14: Ja.
13: Ja.
12: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
13: Ja, dit is wel een zaak die mij bij is gebleven en bij gaat blijven. Ik vind het sowieso met die zaken waar agenten in de uitoefening van hun beroep iets doen, die zijn in die zin indrukwekkend, omdat zij daar vaak zitten met de volle overtuiging dat ze iets gedaan hebben wat zij moesten doen en wat juist was. En dat kwam hier ook, echt goed naar voren, hoe zij dat hebben beleefd. In een paar seconden, 9 seconden was het hier, een beslissing nemen. Ja, en het feit dat je dus beelden hebt waarvan je in eerste instantie denkt, dit is behoorlijk heftig, en daar dan je professioneel even uitzoomen en toch gaat kijken van, kan dit wel? Ja, en ook wat we, ik denk ook nog wel goed om te melden, wat we ook ons wel beseft hebben, is dat we dit hier natuurlijk vrijspreken en er mogelijk mensen denken van, nou, die agenten die komen overal mee weg. Als ze maar zeggen, ik heb dit zo beleefd, dan
12: is het goed.
13: Dan is het goed, dan vinden de rechters het goed. Maar ook daar hebben we wel expliciet van gezegd van, het is geen vrijbrief, je beleving. Hè? Wij moeten dat zorgvuldig bekijken. En hier hebben we dat gedaan en hebben we gezegd, dat mocht. Maar er is in ieder geval één zaak geweest waar dat ook anders is geweest.
14: Nou ja, we hebben hier in het verleden jouw collega gehad, Jaap Haak. Dat was het met het schieten op bij die boerenprotesten. Kijk, die agent die beleefde het ook alsof hij in gevaar was. Alleen daar werd achteraf van beoordeeld. Die beleving had hij niet redelijkerwijs kunnen hebben. En dus dat schieten werd wel
12: redelijk verklaard.
14: Ja, het kan ook anders lopen.
12: Niels Janssens, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
13: Graag gedaan, leuk.
12: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast. Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zetten volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: In baanbrekende businessmodellen. Hoe de financiële wereld op zijn kop wordt gezet door AI. Slimme vergelijker Risk is de allereerste Nederlandse partij die live gaat in ChatGPT. Niks geen saaie invullijstjes meer, maar praten met een robot voor de beste deal. Luisteren dus. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. 1 persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer, omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door ruim een jaar lang elke dag een marathon te lopen. Ze heeft er nu 367 achter de rug. Maar ze is nog lang niet klaar. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 500 marathons lopen. Ze verwacht dat ze in oktober klaar is. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
10: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie de boventoon voert vaak. Mensen met een scherpe mening hebben het hoogste woord. Iets is of zwart of wit, voor grijs tinten is niet altijd ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat wil ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. En vandaag doe ik dat met Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Zet zich in, dat centrum, en hij dus ook, voor een sterkere verbinding tussen onderzoekers en de maatschappij. Welkom.
11: Dankjewel.
10: We gaan het hebben over vraagtekens in de wetenschap. Maar ja, die zijn er volop natuurlijk.
11: Dat is de drijfveer.
10: Ja, maar ik wil eerst graag twee dingen van je weten. Als je naar jouw loopbaan kijkt, dan is het verbinden van wetenschap en de maatschappij een soort rode draad, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar waar komt de drive om die werelden bij elkaar te brengen vandaan?
11: Ja, het vindt heel aardig dat jullie in die hinkstapsprong van mijn carrière een rode draad zien. Ik zie hem zelf ook, maar niet iedereen ziet hem over het algemeen. Ik ben echt wel begonnen als een wetenschapper voor de wetenschap. Mm-hmm. En ik denk dat het ergens 2013 was of zo, dat ik op een gegeven moment een manifest in mijn mailbox kreeg, terwijl ik zelf in een donkere kamer met lasers op dingen zat te schieten. Waarin stond, het gaat niet zo goed met de wetenschap. En er waren een aantal onderwerpen die daar werden belicht. Wetenschappers zijn heel erg met zichzelf bezig. Ze zijn bezig met elkaar de loef afsteken. Ze zijn bezig met publiceren. Maar eigenlijk niet zo goed met de vraag wat nou goede vragen zijn en wat goede wetenschap is.
10: Yeah.
11: En dat was het manifest van Science in Transition. En een soort afsluitend gedeelte daarvan was, ja, en de wetenschap zou zich meer met de maatschappij moeten verbinden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als, nou, het zal zijn geweest, 26-jarige promovendus toen dacht, dat is een beetje gelul. Mm-hmm. Dat vind ik niet zo interessant en niet zo belangrijk. Maar daarna ben ik journalist geworden en heb ik geschreven over de wetenschap. En toen begon mij steeds meer op te vallen dat die wetenschap heel erg in zichzelf gekeerd is en heel erg met zichzelf bezig is. Steeds onder het mom van we doen het voor de maatschappij. Maar wat dan precies het bewijs is voor die stelling, dat vond ik steeds minder duidelijk worden. En de afgelopen jaren zijn er een aantal veranderingen in de wetenschap op poten gezet. Er is meer gericht op open science, dus een open wetenschap. Meer transparantie, meer laten zien wat de wetenschap doet. En ook het anders erkennen en waarderen van wetenschappers. Niet alleen maar focus op onderzoek, publiceren. Maar juist veel meer van, kunnen we een betrokken wetenschap zijn? En de laatste jaren zien we steeds meer bewijs dat een wetenschap die zich openstelt voor anderen, voor mensen in de maatschappij, en dan niet gelijk het hele brede publiek, maar vaak specifieke doelgroepen, dat die eigenlijk ook veel succesvoller is in het beantwoorden van de vragen van onze tijd.
10: Ja.
11: En nou, dat heeft mij uiteindelijk zo'n pad gebracht, toch overtuigd van, maar dit is volgens mij wel een,
10: dat snijvlak wil ik zitten.
11: Ja, dat is veel interessanter. En daar gebeuren ook leuke dingen.
10: Je zegt al iets, er werden misschien niet altijd goede vragen gesteld in de wetenschap. Vind ik interessant om over je door te praten zometeen.
11: Zeker.
10: Ja. Tweede vraag die ik eerst heb is, wat is moeilijker? Wetenschappers nieuwsgierig maken naar burgers, naar niet-wetenschappers, of burgers, niet-wetenschappers nieuwsgierig maken naar wetenschap?
11: Absoluut het eerste.
10: Ja?
11: Ja. En dat heeft ermee te maken, en zo ben ik zelf ook opgevoed in de wetenschap, dat onderzoekers eigenlijk wordt bijgebracht dat de wetenschappelijke methode voor hen is.
10: Mm-hmm.
11: En dat het stellen van vragen en nieuwsgierigheid ook heel specifiek dingen zijn die de wetenschap uniek maken. En ik denk dat dat deels ook wel zo is. Alleen daarmee neig je ook te zeggen dat jij dan ook de beste vragen stelt.
10: Mm-hmm.
11: En wat een ander voor vragen heeft, daarvan kun je dan al snel gaan denken, ja, die zijn niet zo relevant of interessant als de vragen die ik zelf te stellen heb.
10: Ja. Yeah.
11: Dus ik heb ook in een vakgebied gewerkt waar heel erg werd gedacht, hoe kan ik een proef of experiment doen wat een andere collega nog net niet heeft gedaan?
10: Mm-hmm.
11: En veel minder de vraag stelt, maar ik zeg dat ik onderzoek doe naar epilepsie, maar wat breng ik de mensen die epilepsie hebben dan eigenlijk op dit moment?
10: Ja.
11: Dus ik denk dat daar veel werk nog te doen is.
10: Ja, een mooi inzicht is dat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat als je wetenschap en samenleving bij elkaar wil brengen, ga dan bij Quest werken. Krijg het ook voor elkaar.
11: Ja, dat is een vorm van wetenschapscommunicatie. Een vorm die we veel zien om ons heen. Maar dat is nog steeds een vorm waarin er een vertaalslag wordt gemaakt over wat heeft de wetenschap te zeggen over.
10: Mm-hmm.
11: En dan is het eigenlijk nog steeds zenden. Dan is het geen communicatie. In de brede zin van het woord, maar dan is het eenrichtingsverkeer.
10: Het is nog steeds publiceren eigenlijk, maar dan op een andere manier.
11: En waar wij eigenlijk heel veel mee bezig zijn bij wetenschap en samenleving, is wetenschappers meenemen op hoe mooi het kan zijn om ook af en toe te luisteren.
10: Ja.
11: Om af en toe een gesprek of een dialoog aan te gaan waarin je leert wat een ander bezighoudt, welke verwondering of problemen of observaties een ander heeft. En ik ben er echt sterk van overtuigd dat niet alleen de samenleving helpt, maar dat dat ook de wetenschap beter maakt.
10: We gaan er straks uitgebreid over spreken, maar de aanleiding voor deze week is eigenlijk, mijn observatie ook, dat als je naar de maatschappij kijkt, dat je dan die twijfel, wat toch een belangrijk onderdeel is van wetenschap, zit iets zo wel in elkaar zoals wij denken dat het zit, laten we het gaan onderzoeken, dat het in het maatschappelijk debat wordt twijfel toch ook als zwakte gepercipieerd. Hè? Als mensen die vragen stellen, die genuanceerd zijn, worden wel omvergeblazen door mensen met een stellige mening, durf ik wel te zeggen. Hoe zou dat komen, denk je?
11: Ik weet niet zeker of het waar is. Dus kijk, we hebben bijvoorbeeld, als ik het even bij de wetenschap houd, hebben we de afgelopen decennia wel heel erg gedaan alsof de wetenschap een soort antwoordmachine is.
10: Absolutisme.
11: Ja, je gooit er een vraag in en er komt een antwoord uit. Maar dat is helemaal niet wat wetenschap is. Ik noem het vaak georganiseerde twijfel. Dat is wat wetenschap is. Dus je zegt, ik wil bestuderen hoe iets werkt. Ik heb een werkhypothese en een gedachte van, ik denk dat het zo werkt. En eigenlijk is wat wetenschappers doen, is proberen die stelling dan te verwerpen. En als dat niet lukt, dan zeggen ze, dan is het in ieder geval blij blijft de stelling voorlopig staan. En heel vaak verwerpen ze wel een stelling en zeggen, nou, zo werkt het in ieder geval niet. Dus de hele kern van wetenschap is eigenlijk twijfelen. Mm-hmm. Maar het wordt heel vaak in de positie gebracht waarop de wetenschap antwoorden moet geven en duidelijkheid moet verschaffen. En nou ja, dan ga je waarschijnlijk ook een soort keteren naar de vraag. En daardoor krijg je een situatie waarin dat dan de norm is. De wetenschap biedt antwoorden.
10: Nee, het is wetenschappelijk verantwoord.
11: Ja, maar er is redelijk wat onderzoek de laatste tijd gedaan naar hoe gaat het publiek eigenlijk om met wetenschappers die twijfelen. En het is helemaal niet zo dat mensen minder vertrouwen hebben in wetenschappers als die ook aangeven dat ze onzekerheden in hun werk hebben zitten. Mm-hmm. Ze zijn het alleen zelf niet meer zo gewend en ze vinden het zelf ook niet altijd even comfortabel of misschien zelfs ronduit eng om aan te geven dat ze over bepaalde dingen twijfelen. Maar ja, de wereld is nogal complex. Ja. En je kunt altijd maar zoveel onderzoeken en over zoveel dingen duidelijkheid verschaffen. Dus het is denk ik altijd goed om die nuances erin te houden. Ja. En dan moeten we met z'n allen wat meer weer leren dat dat eigenlijk de basis is.
10: Ja. Van... Jij zegt nu, dat is in de wetenschap speelt het niet, maar ik bedoelde eigenlijk het publieke debat. Ja. Als je daar kijkt naar polarisatie, algoritmes, informatiebubbels, dan lijkt stelligheid lijkt dat debat te domineren. Als dan, en los nog van de wetenschap. Zie jij dat ook?
11: Hoe zie jij het eigenlijk? Want noem eens een voorbeeld van hoe jij dat ziet.
10: Nou, ik heb het idee dat als je bijvoorbeeld naar mijn vakgebied kijkt, naar media, dat je veel mensen ziet die uitleggen hoe iets zit. Omdat ze iets vinden of omdat ze iets voelen of omdat het zo zit. Die dat ook in uitroeptekens met een zekere stelligheid doen. Terwijl journalistiek voor mijn gevoel ook gaat over vragen stellen. Ja. In plaats van uitleggen hoe iets zit. En daar meen ik een verschuiving in te zien.
11: Ja. Ik weet niet zo zeker of dat zo is. Het is ook niet helemaal...
10: Geen exacte wetenschap.
11: Nee, het is niet mijn vakgebied ook in die zin. Ik snap waar het gevoel vandaan komt. Maar ik weet niet of het echt niet geaccepteerd wordt bijvoorbeeld. Dat je twijfel uit. Of ik zie ook juist op de plekken, dus je hebt het over bubbels bijvoorbeeld op internet. Ik zie juist ook, als ik een hele middag op YouTube zit, wat ook wel eens gebeurt, zie ik juist ook heel veel nuances, zie ik juist heel veel nieuwe inzichten, zie ik hele lezingenreeksen van mensen die hele genuanceerde standpunten uiteenzetten. Ja. Dus het is niet
10: alsof jij die wetenschappelijke hoek daar op YouTube te rommelen.
11: Misschien is dat zo, ja. Maar ik denk... Ja, ik weet niet zeker of dit nu hetgeen is waar onze tijd aan leidt op dit moment.
10: Nee?
11: Nee.
10: Wat is het dan?
11: Ik weet niet of we nou met z'n allen zo'n... wat is het dan? Dat er iets anders is waar onze tijd aan leidt?
10: Jij impliceert dat. Je zegt, ik weet niet of dit het is. Ik dacht, misschien bedoel je iets anders waar het aan leidt. Nee, ik heb wel het idee, dit is dan op YouTube, maar kijk, ik maak ook televisieprogramma's als ik kijk daarnaar. Bijvoorbeeld naar talkshows of wat dan ook. Dan lijkt dat toch gewoon de stellige mening lijkt te domineren. En dat filtert ook weer door in hoe wij met elkaar spreken op straat of online. Ik weet niet of je de laatste tijd de berichten las over alle online bedreigingen bijvoorbeeld die er geuit worden. Dat lijkt misschien wel met elkaar verband te houden.
11: Ja, ik denk in ieder geval dat de drempel daarvoor lager is geworden om iemand te kunnen bedreigen of met elkaar heel heftig in discussie te komen. Dat heeft wel, denk ik, wel degelijk te maken met de manier waarop je online met elkaar in contact kunt komen. Wat 20, 30 jaar geleden gewoon een stuk ingewikkelder en moeilijker was. Mm-hmm. Dus dat laat in ieder geval een heleboel meer zien. Het ligt meer aan de oppervlakte. Maar ik weet niet zeker of het daardoor meer of minder is geworden in totaal. En ook redelijk wat mensen die onderzoek doen naar polarisatie, die waarschuwen er juist eigenlijk voor dat we het idee dat er zoveel polarisatie zou zijn, dat we dat ook niet op moeten blijven kloppen met elkaar. Want daar wordt het alleen maar...
10: Polariseer je nog meer mee, bedoel je?
11: Ja, dus dan zouden we een manier om dat te lijf te gaan, dus veel meer met elkaar in gesprek gaan. En ook daar onze media, onze gesprekken in het dagelijks contact, op ons werk, met vrienden en familie, veel meer daarop inrichten.
12: De Big Five. Art Rooijakkers.
10: Vandaag de gast Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Laten we gewoon eens iets concreets pakken. Want we gingen meer op de filosofische tour. Maar als we bijvoorbeeld de coronacrisis erbij pakken. We hebben nu de parlementaire enquêtecommissie, dus het is weer actueel. Als je dan kijkt naar die crisis, we kunnen weer teruggaan naar die tijd. Dan zagen we dat in sommige groepen, in online influencers, net zo geloofwaardig werden gevonden als virologen. He, dus de kennis vanuit de wetenschap werd daar ter discussie gesteld. Dat kreeg best een grote groep mensen in beweging. Ik zat te denken of wetenschappers, als je terugkijkt naar die tijd, de internetmacht onderschat hebben.
11: Misschien is dat een aspect van dat issue wat je benoemt geweest. Ik denk een van de dingen die wetenschappers nog meer hebben onderschat is dat feiten niet alles zijn. Dus er is heel erg de gedachte vanuit onderzoekers om te zeggen, nou, als ik hier gewoon, als iemand iets niet hetzelfde denkt als ik, dan zet ik daar feiten tegenover. Mm-hmm. En als die feiten maar overtuigend en duidelijk genoeg zijn, dan gaat die ander gaat wel geloven wat ik ook denk. Of gaat de juiste handeling doen. En er zijn redelijk wat communicatieonderzoekers die de afgelopen jaren er ook op hebben gewezen. Want er is eigenlijk heel erg weinig gesprek geweest over waarden die onderliggend waren aan die overtuigingen die mensen hadden. Er zijn zelfs een aantal virologen uit die tijd die zelf in reflecties terugklikken en zeggen, we hebben misschien wel iets te veel een soort virologica erop nagehouden. We zijn heel erg virus gefixeerd geweest en niet zozeer gefixeerd op welke waarden achterliggend zijn aan de besluiten die we nemen. Zelf is dat hetgeen wat mij in die tijd eigenlijk het meest is opgevallen. Dat het heel lang heeft geduurd voordat we een gesprek gingen voeren over de waarden. Dus er is uitgegaan van het idee, we moeten niet te veel mensen in het ziekenhuis hebben. En dat is heel erg ook een soort van het dashboard geweest waaraan we corona hebben afgemeten. Maar de vraag, ja, maar willen sommige mensen misschien toch wat meer risico lopen om elkaar te kunnen zien? Moeten we onze ouderen ook daadwerkelijk zo streng beschermen dat er niemand meer bij mag komen? Of willen ze dat zelf eigenlijk helemaal niet? Die gesprekken hebben, ja, zeker de eerste 2 jaar, bijna niet plaatsgevonden. En was het dus ook voor mensen die die waarde heel erg sterk voelden, die moesten zichzelf echt heel erg afzetten tegen een hele grote menigte tegenover hen.
10: Ja.
11: Dus ik denk dat dat wel degelijk tot polarisatie heeft geleid. Maar dat heeft ertoe geleid dat kwam omdat er niet echt een gesprek over waarden was, maar alleen maar een gesprek over feiten.
10: En zou dat er dan mee te maken hebben dat als je terugkijkt, dat er ook een groep van de bevolking was die wetenschappelijke inzichten, waarop het beleid destijds grotendeels werd gebaseerd, zag als elitair, als iets wat hen niet aanging?
11: Ja, misschien hebben ze dat zelf bestempeld als elitair, maar ik denk eerder het laatste. Van, het gaat mij niet aan, omdat het niet appelleert aan de waarden waar ik vanuit vertrek. Dus ik vind andere dingen belangrijk. En daarom heb ik geen zin om maar te houden aan deze maatregel. Maar om bijvoorbeeld te geven uit die tijd, wat ik zelf altijd erg, ja, erg illustrerend vind. We weten allemaal dat op het moment dat een aantal bekende Nederlanders zei, ik doe niet meer mee.
10: Ja.
11: Het was een hashtag. En er was een avond, dat volgens mij was het bij Jinek aan tafel, dat Famke Louise zat tegenover Diederik Gommers en zei, ik doe niet meer mee. Hè, ik heb respect voor corona, is nog hetgene wat je vaak als clipje voorbij ziet komen. Wat interessant was aan die interactie was de reactie van Diederik Gommers. Die eigenlijk tegen haar zei, mag ik jou dan een gesprek met jou over aangaan? Mag ik jou vragen waar dat vandaan kwam? En dat opende een situatie waarin zij eigenlijk allebei konden praten van, hé, maar ik zie dit, want ik ben arts en ik zie deze dingen in de werkelijkheid. En ik ben artiest en dit is wat ik zie. Ik zie een heleboel mensen die heel erg moeite hebben om rond te komen en die geen toekomst voor zichzelf zien. En zij zijn eigenlijk heel erg goed nader tot elkaar gekomen. Ze zijn zelfs in een campagne begonnen om mensen te informeren over wat waar was en niet waar rond corona. Maar dat begon, dat is mijn observatie, want dat begon met een gesprek over waarden.
10: Het begon met een vraag van Diederik Gommers.
11: Ja.
10: In plaats van uitleggen waarom het wel zo is.
11: Exact, ja. En dus dat vind ik een van de mooie voorbeelden uit die periode, om te laten zien, zo kan het ook.
10: Ja.
11: En terug even naar je oorspronkelijke vraag, mag ik hem nog één keer?
10: Nou ja, of dus je zag in die tijd dat een bepaalde groep mensen wetenschap eigenlijk als elitair zag, of als iets wat hen niet aanging.
11: Ja, ja, dus hoe groot die groep is, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Mm-hmm. Ik weet niet of jij een idee hebt. Ik zag vanochtend, zocht ik nog wel even op, uiteindelijk heeft 86% van de Nederlanders een coronavaccinatie gehaald. Ja. Dus als je dan echt denkt, dit is niet voor mij en het gaat niet over mij, dan doe je dat waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Ik denk dat het een beeld misschien heeft versterkt dat er mensen over jou beslissen die zich niet koppelen aan de waarden die jij belangrijk vindt.
10: Mm-hmm.
11: En dat kun je elitair noemen. En dat is denk ik ook een risico. En dat is een risico wat we bij een volgende pandemie of bij een volgende crisis, waar we ook echt wat aan moeten doen. We moeten ook denk ik op dat moment eerder in gesprek met mensen met andere waarden. En de vraag stellen van, oké, maar wat is dan voor jou belangrijk? Misschien is er wel een overlap tussen de belangen die wij zien bijvoorbeeld op bevolkingsniveau, populatieniveau en op het individuele niveau.
10: Mm.
11: Want ja, daar gaan we ook altijd maar vanuit. Iedereen vindt het belangrijk om te vaccineren, want dat is goed voor de bevolking. Maar als jij hele zwaarwegende persoonlijke redenen hebt om dat niet te willen, dan ben je natuurlijk niet zo vatbaar voor argumenten die gaan over de populatie.
10: Er werd ook wel lacherig gedaan in de andere groep over alle influencers die dan zich verzetten tegen COVID. Of die zich verzetten, de ik doe niet meer mee groep inderdaad ook. En die nu ook, als je het breder trekt dan corona, die allerlei wetenschappelijke claims doen over je moet geen zonnebrand gebruiken, want et cetera, et cetera. Hoe kijk je daarnaar?
11: Nou, dat daar het mensen lag toen over die mensen en het woord wappie gebruiken, wat denk ik ook vaak genoeg in bestuurskamers of onder beleidsmakers, misschien onder wetenschappers wordt gebezigd, dat dat waarschijnlijk niet helpt. Dat helpt niet om dichter tot elkaar te komen. Ja. En het aangaan van het gesprek en met mensen echt daadwerkelijk uitzoeken van wat is hetgene wat jou drijft en wat jou...
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, dat is, ja, misschien heeft dat dan verband met elkaar.
2: Ik weet niet zeker of je corona daar de schuld van kan geven. Kijk, want dit zijn.
1: Corona heel graag van heel veel dingen.
2: Ja. Nou, ik denk dat het niet te onderschatten is wat voor invloed het heeft gehad op onze samenleving. En zeker op de relatie tussen wetenschap en samenleving. Dit zijn de getallen van het Rathenouw, neem ik aan. Ja, ik zie iemand knikken. Kijk. Die doen vanaf 2015 elke drie jaar doen ze zo'n meting over vrouwen in de wetenschap. En eigenlijk is hetgene wat vooral opvalt is hoe ongelooflijk stabiel dat is. Dat is eigenlijk al sinds 2015 rond de 7,5. Dat blijft altijd zo een beetje hangen. Ja. En in corona ging het zelfs iets omhoog, maar dan met een tiende punt. En dat lijkt dan al snel significant, omdat heel veel respondenten zijn.
1: Nou, nu ging het met weinig vertrouwen dus van 9,5 naar 14,6. Dus
2: wat we nu sinds kort eigenlijk pas uitzoeken is wat de verdeling daaronder is. Dus zijn er echt mensen die het een 1 geven en mensen die het een 10 geven. Ja. En daarin zie je inderdaad opmerkelijk en wat mij betreft ook zorgwekkende dichotomie ontstaan. Dus je krijgt eigenlijk soort twee polen. En daar moet je wat mee.
1: Ik wil nog even naar die influencers toe, want ligt er misschien aan ten grondslag. Ik had begin vorig jaar in dit programma Chamadriaan te gast. Ja. Adriaan Ter Braak, wetenschapsjournalist, die zijn werkzame leven inzet. Hij zet zich sterk in voor het debunken van influencers die dus online dingen roepen zonder wetenschappelijke basis, vaak wel met commerciële belangen. Is dat dan iemand waarvan je zegt, ja, dat is iemand die vragen stelt op een wetenschappelijke, journalistieke manier? En daarmee de brug over tussen maatschappij en wetenschap eigenlijk wat meer legt?
2: Dat weet ik niet precies. Om ook even weer terug te gaan naar het Rathenouw Instituut. Die hebben afgelopen jaar ook een rapport uitgebracht met eigenlijk de vraag, wat is nou de relatie tussen misinformatie, sociale media en vertrouwen in de wetenschap? En daarin doen ze ook aanbevelingen op basis van heel veel onderzoek en literatuur van hoe moet je eigenlijk omgaan met misinformatie. Mm-hmm. En wat eigenlijk uit veel onderzoek blijkt is dat het debunken, dus het factchecken en dan zeggen dit klopt niet van misinformatie, ook hele averechts effecten kan hebben.
1: Oh, op wat voor manier?
2: Omdat je opnieuw aandacht schenkt aan misinformatie. Ja. Want je zegt, dit is misinformatie, dat ga ik debunken. Ja. En dat ook degene die de debunking doet niet altijd zelf ook compleet onverdacht is in de ogen van degene voor wie je die informatie aan debunken bent.
1: Zo overbrug je het dan toch nooit?
2: Nou, een van de dingen die wel werken is zorgen dat de goede informatie sowieso beschikbaar is. Mm-hmm. Dus dat is effectiever voor verschillende organisaties, overheden, wetenschappers, ga zo maar verder, is waarschijnlijk gewoon het bijhouden van goede, up-to-date, betrouwbare informatie. Mm. In plaats van je tijd en energie stoppen in het debunk en achterna gaan van allerlei misvattingen die er op het internet of andere plekken zouden.
1: Ja, maar het is wel de manier om een groter publiek te bereiken.
2: Door te debunken, denk je?
1: Nou, door wat bijvoorbeeld Chamadriaan doet. Die bereikt daar een groot publiek mee.
2: Die bereikt een groot publiek, maar de vraag die ik er wel bij heb is, bereikt hij ook de mensen die gevoelig zijn en overtuigd zijn door de misinformatie?
1: Ja, of haalt hij applaus op van zijn eigen achterban?
2: Ja, ik vind het natuurlijk ook hilarisch, die filmpjes die hij maakt. Ja. Maar ik vind
1: het effectief, vraag je af.
2: Oprechte vraag, ja. En wat er beschikbaar is aan ervaring en onderzoek op dat vlak, laat dat eigenlijk niet heel overtuigend zien. En dus de aanbeveling, ik weet dat het Rathenouw volgende week ook komt met een nieuw rapport waarin ze specifieker hebben gekeken naar deze relaties. Komt volgende week dinsdag uit. Daarin doen ze ook een paar aanbevelingen, bijvoorbeeld voor huisartsen en professionals, voor wetenschappers, voor anderen, van hoe ga je daarmee om? En de aanbeveling is juist niet, ga niet dat konijnenhol achteraan aan. Ga er niet in. Ga niet proberen dat allemaal stuk voor stuk, al die claims te debunken.
1: Maar wat dan wel?
2: Ga met mensen in gesprek over waar het vandaan komt dat ze deze misinformatie tot zich nemen.
1: Stel ze vragen.
2: Probeer erachter te komen waarom maak jij je zorgen over je menstruatiecyclus en over je vruchtbaarheid. En waarom kies je ervoor om dan nu met thermometers onder je oksels bij te gaan houden of je wel of niet op dit moment vruchtbaar bent of niet. Daar zit vaak iets achter. Daar zit misschien een zorg in of er is iets gebeurd in de familie of er is iets anders aan de hand in heel veel gevallen. Mm-hmm. Het is dus het idee wat toch wel vrij prominent is dat van als er heel veel aanbod is van misinformatie, dan leidt dat ertoe dat meer mensen die misinformatie tot zich nemen, dat mensen overtuigd raken en dat ze zich anders gaan gedragen. Dat is een beetje de algemene gedachte erachter. Maar daar is gewoon niet zoveel bewijs voor. Okay. Het is veel vaker dat mensen uit een bepaalde grondhouding of positie eigenlijk op zoek gaan naar bepaalde informatie. Dus dan is het effectiever om te kijken, oké, wat drijft
1: jou? Waar komt vandaan en waar komt vandaan? Die vraag te blijven stellen. We gaan straks nog meer vragen stellen.

0: bijvoorbeeld welke rol wetenschap en nieuwsgierigheid kunnen spelen in het versterken van onze democratie, die toch al onder druk staat? Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, gaat antwoord geven op die vraag. Dus blijf luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
5: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
6: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. 1 persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door ruim 1 jaar lang elke dag een marathon te lopen. Ze heeft er nu 367 achter de rug. Maar ze is nog lang niet klaar. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 500 marathons lopen. Ze verwacht dat ze in oktober klaar is. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vraagteken. Later deze week praat ik met Elke Wis. Ze is auteur van Socrates op sneakers. Een boek waarin het gaat over hoe we elkaar nou op de juiste manier vragen kunnen stellen. Vandaag de gast Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. De komende half uur het vraagteken als democratische kracht. En of er in de wetenschap eigenlijk nog wel ruimte is voor nieuwsgierigheid. Daar begonnen we het uur natuurlijk al een beetje mee. Dus laten we eens naar die wetenschap kijken. Want nee, eigenlijk eerst anders vind je het eigenlijk mooi, een vraagteken.
10: Prachtig.
6: Ja.
10: Ik denk dat dat ook iets is wat altijd een aanleiding voor een gesprek kan zijn, een aanleiding voor een middagje zelf ergens in verdiepen. Dat het is waar ik voor leef, voor leren en begrijpen. En ik denk dat een heleboel mensen dat herkennen. Dat datgene is, als je vandaag iets hebt geleerd, omdat je een vraag had, omdat je een vraag bij jou werd opgewekt, dat je dan die ook eventjes gelukkig voelt.
6: Mm-hmm.
10: Dus ik vind dat een van de mooiste dingen. Ik denk dat, nou, ik weet niet of het zover moet gaan dat er nu uniek is voor de mens. Ik ga ervan uit dat dieren op een bepaalde manier ook een vraag stellen.
6: Maar... zou dat zo zijn? Vraag maar eigenlijk af.
10: Nou, die proberen natuurlijk ook problemen op te lossen. Ja. En denken natuurlijk ook. Het is moeilijk om te zien hoe dieren denken. Maar al het onderzoek wat erna is gedaan, waar ze kijken naar communicatie tussen dieren, is natuurlijk wel dat ze informatie overdragen aan elkaar, dingen proberen uit te zoeken met elkaar. Maar ik denk dat het een heel gelukzalig gevoel geeft om een vraag te kunnen beantwoorden.
6: Wat grappig. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk altijd dat dieren zenden. Misschien is het ook wel dat ze vragen stellen. Dat de walvis elkaar onder water tegenkomen en dan heel langzaam vragen, hoe gaat het met je?
10: Ja. Nog wat lekkers gegeten de laatste tijd.
6: Ja, dat mooi zijn eigenlijk, hè? En we hadden het over de wetenschap. Daar begonnen dat uur mee. Hoe dat dan zit met dat vraagteken in de wetenschap. Of dat nog wel gevierd wordt. Want het staat onder druk, noemde je al, hè? Publiceren is belangrijk. Onderzoek is belangrijk. Citaties zijn belangrijk. Carrièreprikkels, laten we ook niet... laten die ook benoemen. Dus is dat vraagteken nog wel... Heeft dat nog een prominente plek binnen de wetenschap?
10: Ik denk het wel, maar zoals ik aan het begin van het uur al zei, ik denk dat het vraagteken van anderen dan wetenschappers ook een heel belangrijk vraagteken is.
6: En dat, de ramen mogen meer open.
10: Ja, en dus niet alleen in de zin van we gaan de wereld wat vertellen, maar ik wil ook eens een keer horen wat er in de wereld leeft, met welke dingen mensen te maken hebben. Om een voorbeeld te geven, ik was laatst op het RIVM. En daar doen ze natuurlijk aan heel veel verschillende dingen onderzoek. Maar een van de dingen waar ze ook onderzoek naar doen is PFAS. En daar vertelden onderzoekers die daar werkten mij ook van... nou, we hadden eigenlijk al bedacht dat we in de Westerscheldemond gingen we metingen doen. En we hadden ook al bedacht hoe we die metingen moesten gaan doen. En we hadden ook al gezegd waar de apparaten moesten gaan staan en welke analyses we gingen doen. Maar toen zijn er een paar sociaalwetenschappers geweest die hebben gezegd... nou, zullen we anders eerst gewoon heel even gaan praten met de mensen die daar wonen? En aan hun vragen... waar maak jij je nou zorgen over? Ja. Wat zijn je observaties? Zijn er dingen waarvan jij denkt... hey, dat zou nou eens fijn zijn als dat nou eventjes wordt onderzocht? En uiteindelijk was de verandering van de proefopzet die ze gingen doen niet eens zo enorm. Maar het gegeven dat je dus mensen over wie je eigenlijk onderzoek doet... want laatst, daar gaat het eigenlijk over, je doet onderzoek naar de volksgezondheid. Mm. Je doet onderzoek naar hun volksgezondheid. Als je hen van tevoren al betrekt van... hey, waar ben jij eigenlijk in geïnteresseerd? Dan is de kans dat zij daarna met die... resultaten die uit het onderzoek komen, tevreden zijn, iets mee weten te kunnen doen en dat ook kunnen plaatsen, is veel groter. Dus je hebt eigenlijk de landingsbaan dan ook al vast geprepareerd voor het onderzoek dat je doet.
6: Ja.
10: En ik vind dat echt een hele mooie ontwikkeling.
6: In plaats van dat wetenschap, zoals het dan gezegd wordt, vanuit de Ivoren Toren afdaalt om onderzoek te doen.
10: Ja, en dat heeft ook in het verleden zijn hele mooie case studies ook van situaties waarin onderzoekers dan onderzoek gingen doen naar bijvoorbeeld een radioactief verval of naar stikstof, waar ze dan gewoon op de verkeerde plek stonden te meten. Ja, en als mensen zeggen, ja, maar op die plek komen helemaal geen schapen, dus het is niet interessant of daar radioactief neerslag van Tsjernobyl zit, we willen weten hoe dat in de vallei zit, dan hebben mensen ook minder snel het gevoel van, hé, maar die mensen die doen dat niet voor mij.
6: Ja, je zei in het begin van het uur dat wetenschappers eigenlijk opgeleid zijn om te denken dat hun vragen de beste vragen zijn.
10: Nou, dus
6: hangt het hiermee samen?
10: Ja, ik denk dat en ik kijk even naar mijn eigen opleiding. Daar zat eigenlijk weinig ruimte voor reflectie in over de vraag wat is wetenschap nou eigenlijk voor een soort onderneming? Wat is het voor bedrijf? En hoe verhoudt het zich tot de samenleving? Waarom stellen wij een best wel groot deel van onze bevolking vrij om onderzoek te doen naar hun eigen inzicht, naar onderwerpen die zogezegd van maatschappelijk belang zijn, en wat voor relatie heeft dat tot die democratie waarin wij leven? Ik ben zelf opgeleid als neurobioloog. Dat was geen onderdeel van mijn curriculum, om het zo maar te zeggen. En dat zat er lang geleden vaker in.
6: Mm-hmm.
10: Dat mag voor mij ook wel weer voor een groot gedeelte weer terugkomen.
6: Ja, maar is dat geen tijdsverspilling? Je hebt het al zo druk als neurobioloog. Je moet al van alles. Moet je nog eens naar gewone mensen gaan luisteren.
10: Ja,
6: veel weten van neurobiologie, hè?
10: Nee, maar dat is ook misschien ook wel een misvatting die ik dan gelijk even bij de kop kan pakken. Het is niet zo dat een ander met een andere expertise jou iets per se kan vertellen over jouw expertise. Maar andere mensen kunnen ervaringsdeskundigen zijn op een bepaald gebied, kunnen professionele expertise hebben die heel relevant is voor hetgeen jij onderzoekt.
6: Mm-hmm.
10: Dus als je onderzoek doet naar armoede en je hebt een perceptie en een beeld van wat armoede is, dan is het misschien ook handig om te praten met mensen die in armoede leven, om van hen te horen, wat maakt het dat jij je arm voelt? Wat maakt het dat jij in deze situatie bent gekomen? Wat vind jij belangrijke vragen die gesteld zouden moeten worden?
6: Dat gebeurt toch al, mag ik hopen of niet?
10: Dat gebeurt, maar dat gebeurt wat mij betreft wel te weinig.
6: Ja, maar als je het hebt over bijvoorbeeld kwantummechanica, met wie moet je dan in gesprek als gewone burger?
10: Nou, ik denk dat je... Dit is leuk dat je dat voorbeeld noemt. Ja. Kijk, de kwantummechanica kan op een gegeven moment een kwantumcomputer gaan opleveren. En een kwantumcomputer kan dus binnen een fractie van de tijd van een normale computer jouw wachtwoord hacken en binnenkomen bij alles wat voor jou dierbaar is in al jouw persoonlijke gegevens. Je hoeft niet per se met mensen een gesprek aan over kwantum, maar wel over de implicaties die kwantumtechnologie kan hebben voor hun leven. En ook dat, ik vind dat wetenschappers wel degelijk ook een verantwoordelijkheid hebben om zich te vergewissen van wat dit zou kunnen betekenen voor een ander. Je kunt niet zeggen, oh ja, de wetenschap is gewoon de wetenschap, we ontdekken dingen. Ja,
6: maar als we dat dan concreet maken met kwantummechanica, oké, dus ik weet er echt geen... Ik wil iets heel lelijk zeggen, maar ik weet er weinig van. Laat ik het zo verwoorden. Ik weet alleen dat het eraan komt en dat het veel impact gaat hebben. Nou, inderdaad, van die wachtwoorden weet ik dan bijvoorbeeld of zo. Nog veel sneller computers. Dan is er dus een wetenschapper die dat onderzoekt. Die zegt, ik wil eens met jou over praten. Wat heeft hij aan mijn bevindingen op dit vlak?
10: Ja, van de keren dat dit, van de projecten die ik ken, waar dit gebeurt. Bijvoorbeeld als het gaat over het gebruik van embryo's voor onderzoek. Of het gaat over andere biotechnologie. Is het juist opvallend vaak het geval dat wetenschappers zelf terugkoppelen... maar mensen kwamen met vragen die ik helemaal niet had voorzien eigenlijk. Of die hadden, zagen implicaties van het onderzoek wat ik doe... die ik niet 1, 2, 3 had kunnen voorspellen.
6: Omdat je zelf in strakke wetenschappelijke kaders aan het denken bent.
10: Iedereen leeft in zijn eigen wereld en heeft zijn eigen referentiekader. En daarom is het, kijk, dat zomaar op een verjaardag met iemand over begint te praten... gaat niet automatisch opleveren dat er een hele waardevolle gesprek plaatsvindt... of dat er iets uitkomt. Maar gestructureerd en georganiseerd nadenken over... van wat heeft dit voor implicaties voor de ander... en wat zou die mij mee willen geven... dat kan wel degelijk een grote invloed hebben... op welke manier je prioriteiten legt in dat onderzoek. Hm. Want ook binnen kwantum kun je natuurlijk 100.000 dingen onderzoeken.
6: Ja.
10: Maar als je meekrijgt ook van... partijen in de samenleving, maar wij vinden deze dingen vinden we bedreigend... of dit vinden we spannend, of dit vinden we cool... Kan dat jou wel degelijk ook richting geven in het onderzoek wat je doet.
6: Gisteren was Wendel Boersema te gast, hoofdredacteur van Trouw... ging over de journalistieke zoektocht naar hoe je vragen stelt... Ja. Hoe je dat doet in tijden waarin journalistiek ook onder druk staat... bijvoorbeeld door AI en een heleboel andere zaken. Is dat een mooie kettingvraag voor je? Luister even mee.
11: Ik denk dat wetenschap en journalistiek wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Hoe blijven ze relevant en hoe blijven ze hun menselijk gezicht tonen en toegankelijk? En ik zag dat Sikko zich daar sterk voor inzet. Hij zit ook op die positie, maar ook in zijn eerdere werk. En ik zou hem eigenlijk willen vragen, stel, Sikko, je krijgt een Netflix-serie. En die mag je maken over wetenschap. Wat zou jouw pitch zijn voor die serie en wie zou je casten en waarom?
6: Nou,
10: het zijn een hele hoop vragen. Mm-hmm. Ik had iets van 7 verschillende antwoorden bedacht... en toen bleken er 3 al te bestaan, dus die ga ik skippen. Oh. Nee, ik las 1,5 jaar geleden een ongelooflijk mooi boek. Het heet The Maniac van Benjamin Labatut. En dat gaat, zoals boeken over wetenschappers gaan... wel vaker over een wetenschappelijk genie. Mm-hmm. In dit geval is het John von Neumann. Een wiskundige die onder andere wiskundige meedacht over de waterstofbom... over AI, over een heleboel hele grote invloedrijke ontwikkelingen... van de afgelopen... halve eeuw. Dat boek is op zich überhaupt al heel erg mooi... omdat het niet deze meneer zelf is die aan het woord is... maar heel veel mensen die met hem te maken hebben gehad. Mm-hmm. En die vertellen wat voor invloed en implicaties dat heeft gehad voor hun leven. Dat deze meneer op zo'n voetstuk werd gezet... en dat hij eigenlijk allemaal nieuwe dingen de wereld in heeft geslingerd... die, kunnen we wel zeggen, vrij flinke impact hebben gehad op ons leven. Ik zou wel een uitgebreidere Netflix-serie willen maken... over de legacy die al uit al die ideeën is gekomen... waarin ook de samenleving terug mag praten. En mag zeggen wat voor effect en wat heeft gehad op hun leven.
6: Ja, en of we er wel op zaten te wachten misschien ook.
10: Exact, ja. En ik weet dat er kort geleden ergens in Zwitserland... een groep is geweest die het heeft opgevoerd als toneelstuk. Dus misschien moeten we even met hun bellen om te kijken hoe een serie...
6: Voor de casting ook. Of heb je al een acteur in gedachten?
10: Nee, zover was nog niet gekomen.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, BNR's Big Five van het vraagteken. Later deze week praat ik met cabaretier Micha Wertheim... die met zijn voorstellingen zijn publiek aanzet tot denken, tot vragen stellen. En vandaag is Sikko de Knecht de gast, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Ik wil het eigenlijk met je over nieuwsgierigheid hebben. Want het natuurlijk achter dat vraagteken. Hè. Kun je dat hebben? Een maatschappij heeft nieuwsgierigheid nodig. Ik denk dat we daar wel elkaar in kunnen vinden, of niet?
10: Zeker.
6: Ja. Democratie heeft nieuwsgierigheid nodig. Kunnen we elkaar daarin vinden? Dus dan is de vraag hoe je dat maatschappelijk kan organiseren. Hoe kun je zorgen dat je als maatschappij, dat er ruimte is voor nieuwsgierigheid, voor vragen, voor een open cultuur. Volgens mij is dat iets waar jullie mee bezig zijn, met die brug tussen wetenschap en samenleving. Maar als je dat wat breder trekt, hoe kun je dat organiseren, zoiets?
10: Ja, dus een democratie wordt de afgelopen jaren wordt democratie vaak nog wel versimpeld tot een manier dat je af en toe kunt stemmen voor mensen die dan in de Tweede Kamer iets voor jou mogen verdedigen.
6: Ik wilde zeggen 1 keer in 4 jaar, maar dat is meestal wel wat eerder tegenwoordig.
10: Ja, dat gebeurt wel vaak de laatste tijd. Ik denk dat democratie is veel meer dan dat. Dus we hebben inderdaad een rechtgevende, wetgevende macht en ga zo maar verder. Maar in een gezonde democratie, zoals ik die zelf graag zie, zet je daar ook heel veel andere instituties tegenover. Dus zet je het onderwijs tegenover, de journalistiek hoort daarbij, de kunsten, de wetenschap horen daarbij. En eigenlijk zijn dat allemaal instituties die ook organiseren dat mensen dingen blijven leren, dat ze vragen blijven stellen, dat ze nieuwsgierig blijven naar elkaar. En in dat laatste zit denk ik wel een beetje de kern. Gezonde democratie zijn volgens mij plekken waar mensen gewoon veel met elkaar interacteren en het hebben over de samenleving waarin ze leven. En ook vragen met elkaar formuleren, beantwoorden, problemen signaleren en die dan ook weer oplossen. Van tennisvereniging tot een basisschool, tot in het museum. En ik denk dat dat uiteindelijk ook de voedingsbodem vormt om met elkaar in gesprek te blijven. En dat is wat een samenleving wat mij betreft gewoon is.
6: En zie je dat nog genoeg gebeuren?
10: Ja, in mijn leven eigenlijk wel. Mm. Dus ik heb er persoonlijk niet zoveel over te klagen.
6: Wordt veel gesproken toch over de afgehaakte burger.
10: Ja.
6: Over de burger we zijn een land waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Maar we zijn ook een land waar veel mensen zeggen van nou, ik zorg goed voor mezelf en de mensen om me heen.
10: Ja.
6: En dan zal het mijn tijd wel duren.
10: Ja, dat wordt dan ook een klein beetje vingerwijzen wie dan de afgehaakte burger is. Hè. Ik heb ook als Tim Jongers van de Correspondent horen zeggen, nou, misschien is de partij die echt afgehaakt is, zijn misschien wel de beleidsmedewerkers op een ministerie of zijn misschien wel de politici die gewoon met hun eigen spel bezig zijn. En als je op deze manier doorgaat, dan kun je iedereen van afhaken, betichten. Maar wat ik eigenlijk opvallend vind, is dat de avondvierdaagse, wat we volgens mij allebei weer doen deze week,
6: is het zover,
10: dat die toch nog steeds bestaat. En dat er toch nog een heleboel mensen gewoon aan meedoen. En dat als je bij een inspraakavond van jouw buurt bent, of met z'n allen naar een bioscoopfilm gaat, dat er eigenlijk nog steeds heel veel plekken zijn waar mensen eigenlijk wel gewoon samenkomen met elkaar. Mm-hmm.
6: Dus wat dat betreft zie jij, die nieuwsgierigheid is er nog wel, zeg maar. Ja, mensen blijven in gesprek gaan met elkaar.
10: Ja, en misschien dat ook af en toe dat mensen over bepaalde dingen vragen stellen, of dat ze iets niet zomaar voor lief nemen. Dat kan ook wel eens vervelend worden gevonden. Het kan als vervelend worden gehouden.
6: Zeker.
10: En ik denk dat dat ook wel een beetje is wat je krijgt in een wat volwassener democratie, waar ook een heleboel mensen een opleiding hebben genoten, waarin je mensen ook een heleboel rechten hebt gegeven en inspraak hebt gegeven. Dat betekent dat niet altijd even makkelijk gaat. En dat mensen misschien ook wel soms met goede reden, soms met minder goede reden, een vraag stellen bij dingen en zeggen, nou, dit neem ik niet zomaar van je aan. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook enigszins het gevolg van een volwassen democratie.
6: Ja, misschien het kenmerk zelfs van een volwassen democratie. Ja. Ja, ja. Je bent eind 2024 bestaan jullie als expertisecentrum, toch?
10: Dat is echt vrij kort, ja.
6: Ja. Zijn jullie er al in geslaagd om maatschappij en wetenschappen dichter bij elkaar te brengen, vind je?
10: Nou, waar we in zijn geslaagd is een heleboel onderzoekers die dat zelf graag willen. Of ze nou van een hogeschool, een wetenschapsmuseum of van een Rijkskennisinstelling komen, om hen te adviseren en te helpen om dat te doen. We organiseren veel expertise-sessies waarbij we ook mensen die daar goed in zijn in contact brengen met mensen die dat graag willen leren. En ik vind het heel erg bemoedigend om te zien dat er onderzoekers van die onderzoek doen naar de oorsprong van het heelal en van het leven, tot aan mensen die onderzoek doen naar gezond ouder worden, dat die eigenlijk allemaal naar ons toe komen omdat ze met ons samen willen nadenken over hoe zij die brug met de samenleving beter kunnen slaan. Hoe zij zichzelf meer open kunnen stellen voor vragen, observaties en problemen vanuit de samenleving. Ja. En ik denk dat je daar een 1,5 jaar niet in kunt slagen. Ik denk dat je daar misschien ook 10 jaar niet in kunt slagen. Wat ik hoop, dat wij over 10 jaar niet meer bestaan. En dat dit zo normaal is als onderdeel van het wetenschappelijk proces op al die verschillende terreinen die ik net noemde, dat dit er gewoon bij hoort.
6: Ja, maar goed, hoop is geen strategie, dus dat is iets waar je aan werkt.
10: Ja, dus een van de dingen die we echt proberen te doen is te laten zien dat dit niet een nice to have is. Dat wetenschapscommunicatie en andere betrekken bij wetenschap niet iets leuks is voor de bij, maar dat het echt werk is. Mm-hmm. Waarin je ook beter kunt worden. Waarin je jezelf kunt trainen en ook anderen in kunt trainen. Dus daar werken we hard aan. En het andere, we proberen ook aan te geven in allerlei vormen van beleidsontwikkeling. Van maak maakt dit ook meer onderdeel van de opleiding van wetenschappers. Dus maakt dit onderdeel van de opleiding van nieuwe promovendi. Laat het onderdeel zijn van de opleiding van nieuwe studenten. Mm-hmm. Op het HBO, op het WO, dat het erbij hoort. Dus waar we het net even over hadden, dat stuk reflectie op wat onderzoek nou eigenlijk is ten opzichte van de samenleving, dat wel weer terug. En daar zie ik hele positieve signalen nu van partijen die zeggen, ja, verdomd, daar hebben jullie eigenlijk wel een punt. Dan gaan we eens even verkennen hoe we dat kunnen inbrengen.
6: Eigenlijk ben je sowieso een positieve, toch, Sikko? Want je maakt je over weinig dingen zorgen, heb ik dit afgelopen uur laten vertellen.
10: Nou, ik heb,
6: als het op dit thema gaat.
10: Ik heb onlangs geleerd van een hoogleraar wetenschapscommunicatie uit Wageningen, die zei, het is goed om je zorgen te maken, maar het is niet slim om je over heel veel dingen onnodig zorgen te maken. Mm-hmm. Dus een aantal dingen die we vandaag hebben besproken, bijvoorbeeld dat er echt wel een groeiende groep is van mensen die veel minder vertrouwen heeft in de wetenschap, ja, daar maak ik mij zorgen over. En dat er wel degelijk ook invloed is op mensen die proberen bijvoorbeeld hun vruchtbaarheid te beïnvloeden op manieren die echt niet werken. Dat zijn hele specifieke dingen waar je volgens mij zorgen over moet maken. En je moet onderzoeken van waar zitten die vraagstukken en waar zitten die problemen. Maar te snel roepen dat er algehele malaise is, kan ook een soort verlamming oproepen. Dus dan denk ik liever mee met mensen van, nou, zullen we dan kijken wat precies de doelgroep is waar jij je zorgen over maakt.
6: Je versterkt anders die malaise misschien wel. Ja. Door het maar te benoemen.
10: Ja, en ook het handelingsperspectief wordt dan alleen maar minder duidelijk. Van ja, dat als een probleem heel erg groot is, is het nog veel moeilijker om het probleem op te lossen.
6: Ja, maar misschien ben je wel zo'n positivo, omdat jij jezelf getraind hebt in vragen stellen. Misschien maak je dat ook wel een gelukkiger mens?
10: Ik vind het in ieder geval een van de leukste dingen om te doen.
6: Ja.
10: En dat, volgens mij was dat gisteren ook een vraag aan Weldemoed, of het in je zit, vragen stellen, of dat het aangeleerd is. Ik denk dat het in ieder geval iedereen ook aan te leren is. Hmm. Omdat het zo'n ongelooflijk leuk effect op je kan hebben.
6: Je bent vader, hoe doe je dat?
10: Ik krijg de hele dag vragen, Art.
6: Daar komt je net er gek van, hè?
10: Ja, maar ik vind het alleen wel heel erg leuk. Ja. En ik vind het ook vooral heel erg leuk wat voor vragen dat in vredesnaam zijn.
6: Ja, ja. Maar je zegt, het valt te leren, dat begint van kind af aan, toch?
10: Ja. En de ervaring hebben dat een vraag kan leiden tot een volgende vraag, of een leuk gesprek, of een inzicht, of een ontdekking. Ik denk dat eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is om het te stimuleren.
6: Nee, ja, dat is weer die positivo in jou. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast gedragswetenschapper en leiderschapsexpert Ben Tichelaar. Je mag hem een kettingvraag stellen.
10: Ja, ik las wat columns van Ben terug. Mm-hmm. En hij had één column. Ik moet heel even de titel nu goed zeggen, anders dan verwijs ik misschien naar de verkeerde. Ja. Die was nog niet al te lang geleden en die had als titel, andersdenkenden blijken vaak minder dom dan je dacht. Oh. Dat haakt ook wel een beetje terug op het eerste gedeelte van ons gesprek van vandaag. En ik zag in zijn column dat hij ook een aantal onderzoeken aanhaalt waaruit blijkt van, nou ja, dus als je die dialoog aangaat met mensen die niet hetzelfde denken als jij, dan blijkt er vaak veel meer achter te zitten, veel meer waarden ook, die jij misschien zelf niet van een afstandje had gezien. En ik ben benieuwd wie Ben dan de afgelopen tijd heeft gesproken die anders dacht dan hij.
6: Mooie vraag. Ga morgen stellen. En Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. Ik wil hem ook meteen aan jou vragen dan. Wat zou jouw antwoord zijn?
10: Mijn antwoord op die vraag is dat ik kom eerlijk gezegd niet zo heel vaak mensen tegen die echt zo heel anders denken dan ik. We hadden het net even tussen de uitzending door over dat ook zo'n gesprek voeren op een manier dat je de ander niet toch beledigt of niet in een hoek zet, dat erg moeilijk is. Maar wanneer ik ook maar de kans heb, probeer ik dat wel te doen. Probeer ik en op een schoolplein toch te achterhalen van, hoe kom je tot deze gedachte? Kun je me vertellen wat daarachter zit? En het grappige is dat als je oprecht nieuwsgierig bent in zo'n gesprek, wordt het ook nooit een heel vervelend gesprek. Wordt het eigenlijk alleen maar leerzaam.
6: Sikko de Knecht, dat is een mooi motto om mee te nemen voor de rest van de dag. En uiteindelijk richting die avond, vierdaagse. Misschien treffen we elkaar wel ergens in zo'n shockparade. Want dat is het in Amsterdam waar jij en ik moeten lopen. Dank voor de komst. Directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, Sikko de Knecht. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Je kan het ook aan andere podcastkanalen doen natuurlijk. Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: AI, chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in De Grote Tech Show met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
1: Mogen AI-agents zoals die van OpenAI en Perplexity toegang tot je bankrekening om geld uit te geven? En vooral, mogen ze dat dan doen bij webwinkels als die van Amazon? Nou, daar lijkt het niet op, want Amazon heeft Perplexity deze week voor de rechter gesleept, omdat je met Perplexity's AI-browser Comet dingen kan bestellen. En dat mag niet, zegt Amazon, dat schendt onze gebruiksvoorwaarden. Amazon, Perplexity piept terug, wij worden gepest en we willen alleen maar innoveren. Ben, wie heeft er volgens jou gelijk?
2: Ja, dit is zo'n interessant onderwerp. Dit is de kern van de verandering, naar mijn idee, op dit moment die plaatsvindt. En dat is, waar gaat de waarde zitten?
1: Ja.
2: Wie heeft er gelijk?
1: Ja, wie heeft de marktmacht?
2: Wie heeft, daar gaat het nu om. Kijk, als je nu puur kijkt, weet je, Perplexity, dat is echt een boevenpartij. Hè. Die screpen, die doen alles om te innoveren. En dat doen ze best wel goed. Want
1: ze gaan voorbij paywalls van nieuwsites. Ze pakken nog meer data dan OpenAI ooit heeft gepakt.
2: Dus als ik nu gewoon plat kijk, van ja, dan heeft Amazon nu natuurlijk gelijk. Want Perplexity doet illegale dingen. Weet je, als je gewoon alles scrept, terwijl iemand zegt, je mag niet screpen en je doet het wel, dan moet je niet doen.
0: Verder luisteren naar De Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
6: Datasteel ligt al jaren onder een vergrootglas. Het wordt gezien als een van de meest vervuilende industrieën van Nederland. Je vraagt je misschien af, wie zou daar nou willen werken? Hoe zij werven met weerstand, zoals ze het zelf noemen, hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. Elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die brievenschrijvers bij het koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld om geld en de invloed van social media. En de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar meer dan 80.000 parkeerboetes kwijtgescholden. Dat is 2/3 van het aantal boetes waartegen bezwaar is ingediend. Het kan komen doordat de scanauto een fout heeft gemaakt, maar meestal ligt de fout bij de automobilist zelf, zoals het invullen van een verkeerd kenteken. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast.
12: Daniel Mol.
13: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de zorgen binnen de Ethereum community, want de toekomst van het project is in gevaar en we gaan praten over de miljarden transformatie van de aandelenmarkten. Dit is CryptoCast 432 en ik heb een co-host, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed dat je er bent. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen dus bij Ethereum, want die gemeenschap, ja, daar gaat het niet helemaal goed mee. Helemaal nu dat een van de gezichten van de podcast Bankless, hele belangrijke podcast, David Hoffman, bekend maakte zijn Ether te verkopen, want Hoffman twijfelt aan het vermogen van de munt om de waarde van het netwerk te vangen. Complex verhaal, maar dat gaan we helemaal uitpluizen, Bert. David Hoffman, die twijfelt dus aan Ether, de munt, maar niet aan het netwerk Ethereum. Kan je die twee even uit elkaar trekken en uitleggen?
14: Ja, laten we dat even doen. Ethereum is een netwerk. Net zoals Swift een netwerk is voor betaling en internet voor informatie, is Ethereum een netwerk voor transacties met allerlei soorten digitale programmeerbare bezittingen die erover kunnen worden verstuurd en vastgehouden. Het is een decentraal netwerk. Ongeveer 900.000 validators samen vormen dat netwerk, verspreid over de wereld, die computers. En samen beoordelen die de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Decentraal betekent dat niemand de baas is. Niemand kan in zijn eentje de regels veranderen. Niemand kan zomaar transacties tegenhouden of terugdraaien. En binnen dat netwerk is er een munt waarmee de transactiekosten worden afgerekend. Die munt heet Ether of Ether. Ja. En die munt speelt ook een rol bij het coördineren van de samenwerking tussen die 900.000 validators. Dus je zou kunnen zeggen dat netwerk Ethereum, het netwerk, kan niet functioneren zonder Ether, de munt. Dus ze horen heel erg bij elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen.
13: Ja. En kan jij dan eens de waarde van dat netwerk schetsen? Wat gebeurt er allemaal en waar wordt die waarde, zoals je dat dan zo mooi zegt, waar wordt die waarde dan gevangen? Komt die in token ETH terecht, Ether of ergens anders?
14: Ja, nou, als we over waarde hebben, dan gaat het over dat de wereld er wat aan heeft en er beter van wordt en dat je dat ook kunt kwantificeren in dollars en euro's. En die waarde heeft het netwerk vooral gekregen de afgelopen jaren omdat je er digitale bezittingen op kunt vastleggen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, dollars en euro's. Zo'n vastgelegde digitale bezitting, dat noemen we dan een token. En het proces van vastleggen, dat heet tokenization. En het aardige, het interessante is dat die tokens de eigenschappen overerven van het netwerk waar ze op zijn vastgelegd, Ethereum in dit geval. Bijvoorbeeld dat je zo'n token 24/7 binnen een paar seconden voor een paar cent naar de andere kant van de wereld kunt versturen. En dat is dan ogenblikkelijk afgehandeld en afgerekend. Ontvangen is ontvangen. Geen wachttijd, geen mogelijkheid dat het wordt teruggedraaid. En dat is heel erg nuttig. Dat wordt heel waardevol gevonden. De meest succesvolle toepassing daarvan is stablecoins. Zo'n dikke $300 miljard dollar is er al aan geld uitgegeven als token op publieke blockchains. En het interessante van $300 miljard, 60% daarvan op het Ethereum-ecosysteem.
13: Ja, maar deze David Hoffman verkoopt nu zijn ETH, omdat zijn Ether, omdat hij twijfelt, wordt die waarde, je schetst overduidelijk een hele waardevolle propositie, wordt die waarde wel gevangen in die munt Ethereum? Het is Ether, moet ik zeggen.
14: Precies, de munt Ether. Een klassieke vraag, wie vangt de waarde? Value creation versus value capturing. Er wordt overduidelijk heel veel waarde gecreëerd. Maar wie vangt die?
13: Ja, normaal gesproken is het heel makkelijk, hè? Want bijvoorbeeld Nvidia bijvoorbeeld maakt heel veel winst door GPU's, AI-chips te verkopen. De waarde wordt voor een groot deel gevangen in het aandeel Nvidia.
14: Ja, maar ook in het aandeel ASML en het aandeel van allerlei dingen eromheen. Hè? Dat zie je nu ook gebeuren in de AI-hype. Dat die waarde die gecreëerd wordt over een hele hoop spelers verdeeld wordt en ook in de tijd op verschillende momenten op verschillende plekken gevangen wordt. Bij het internet hebben we die vraag ook heel erg gesteld. Ja. Hè? Internet overduidelijk veel waarde. Maar waar wordt die nou gevangen? Bij de telecompartijen of bij de softwarebedrijven?
13: Ja, wie wordt er nou rijk van het internet?
14: Wie wordt er rijk van tokenization? Nou, wordt die waarde gevangen in de munt ETH, waar we het net over hadden, of wellicht in de vele bedrijven die die toepassingen erop bouwen? Dat zijn banken of fintechs of gewoon techbedrijven die er dingen mee maken. Of misschien tokens van projecten die er dingen op bouwen. En 5 jaar geleden was de stellige overtuiging van David Hoffman dat ETH die waarde zou gaan vangen. Ja, hij zegt nu, met de kennis van 2026, is mijn verwachting dat ETH, de munt, maar een klein deel van die waarde zal vangen. Waardoor, zegt hij, er voor mij persoonlijk betere beleggingen zijn in de wereld. Dus heb ik al mijn ETH verkocht en ik heb nu wat andere tokens, wat andere beleggingen daarvoor in de plaats. Ja. En het is wel opvallend dat hij dat zegt, omdat David Hoffman samen met zijn co-host Ryan Adams, zeker in de periode 2020 tot 2022, maar eigenlijk in de afgelopen 8 jaar, echt een leidende stem was in deze wereld. En dat hij dan nu heeft verkocht, dat is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Jarenlang Ethereum de hemel in prijzen en dan nu als het tegen zit de boel verkopen. Dat is van het
12: precies, want die podcast cool. Bankless, waar je het nu over hebt, dat was echt een heel belangrijk, echt een iconische podcast binnen de Ethereum gemeenschap. Jij luistert ook veel, hè?
14: Ja, alle grote gesprekken werden daar gevoerd.
12: Ja, precies, ja. Nou, het rommelt sowieso al een beetje bij Ethereum, eigenlijk al langer. De oprichter Vitalik Buterin, die heeft een lange post gedaan op X over de kern waarde van Ethereum. Lang verhaal. Wat zegt hij precies?
14: Ja, dat is wel deze context wel opvallend. Ja. Opvallende timing ook. Hij zegt dat Ethereum juist eigenlijk nog minder aandacht moet hebben voor de koers van de munt. Oh. En zich meer moet focussen op technische en principiële waarden. We hadden het net over Ethereum als netwerk. Nu gebruik ik het woord Ethereum ook voor het hele ecosysteem. Dus alle bedrijven die erop bouwen, alle programmeurs die eraan werken. Dus de wereld rondom Ethereum. Die mensen zouden zich vooral moeten focussen op technische en principiële waarden. Zoals censuurbestendigheid en openheid en privacy en veiligheid. En niet gaan concurreren met allerlei andere blockchains op banale zaken zoals schaalbaarheid en snelheid. Dat is in zijn ogen een heilloze weg. Moet je niet aan beginnen. En voor mensen zoals David Hoffman, omdat er veel meer mensen zijn die hun ETH verkocht hebben in de laatste 2-3 jaar, is dit, die post van Buterin, een extra bewijs dat Ethereum heel waardevol is, maar Ether die waarde niet gaat vangen.
12: Ja, eigenlijk gooit hij met al zijn idealen, Vitalik Buterin, gooit eigenlijk een beetje olie op het vuur. En veroorzaakt hij toch een run. Er zijn ook een aantal prominente wetenschappers van de Ethereum Foundation weggelopen, ontwikkelaars.
14: Dus het rommelt.
12: Het rommelt daar nu echt. Denk je dat de mensen die in Ethereum belegd zijn, er zijn ook ETF's van Ethereum, wat vinden die nou van deze situatie? Wat denk je nou dat dit voor effect gaat hebben? Ook dit lange verhaal van Buterin.
14: Ik denk dat de meeste beleggers de tweets van Hoffman en Buterin helemaal niet volgen. Ja. Dit helemaal niet meekrijgen. En dat deze boodschap eigenlijk weinig invloed heeft. Je hebt ook het niet in de koers kunnen terugzien de afgelopen weken. Het is niet dat die post en dan dat je dan ineens ziet, nou, dan zie je een val in de grafiek of dergelijks. Dus ik denk dat veel beleggers die ETH in de portefeuille hebben, eigenlijk wel verwachten dat de koers van ETH stijgt naarmate Ethereum meer gebruikt wordt. Even in hele algemene zin. En de toekomst zal moeten uitwijzen of ze dan gelijk hebben, of die hypothese klopt.
12: Ja. Heb jij wel het idee dat er een breed gedragen consensus is over waar het nu heen moet met het netwerk Ethereum? Want daar wordt al langer over getwijfeld, gepraat, gediscussieerd. Misschien zelfs een beetje over geruzied. Zie jij nu wel een duidelijke richting, of is die er nog steeds niet echt eigenlijk?
14: Ja, ik denk op hoofdlijnen wel. Ik denk dat de stip op de horizon heel duidelijk is. De grote lijnen. Alleen de discussie gaat over de details. Dus de manier waarop je naar het doel toewerkt, de snelheid waarmee dat gaat, de afwegingen die dan gemaakt worden, de manier waarop mensen aangestuurd worden, die erbij betrokken zijn. En ook de mate waarin invloedrijke personen stelling nemen, of het dan wel of niet goed is. Dus je krijgt ook discussies over de discussies. Dus daar gaat het vooral om, over de details. Over de weg ernaartoe.
12: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen deze discussie aan, Bert? Want volgens mij, jij volgt het natuurlijk allemaal van een afstandje. Volgens mij vind jij dit, van een bijna filosofisch perspectief, vind jij dit volgens mij prachtig. Dat er gezocht wordt naar een doel en een toepassing.
14: Nou, ik vind de discussie vooral over waardecreatie en waardevangen heel erg interessant. Ja. De trouwe CryptoCast-luisteraar die zal dit in de laatste afgelopen jaren vaker ook hebben horen langskomen. Als wij het erover hadden. Ja. Wij hebben heel vaak bij altcoins al vraagtekens geplaatst. Bij de beleggingshypothese ervan. Om deze reden. Dat je wel ziet van, hey, dit is een mooi project. Interessant experiment. Maar waarom zou het token de waarden daarvan vangen? Ja. En leg dat nou eens uit. En dat is vaak heel erg lastig. En zelfs bij Ethereum is dat voor ons al de reden geweest. We zeggen van nou, ja, zie je het toch als experimenteler en risicovoller dan Bitcoin. Hou een slag om de arm. Want ja, ik twijfel niet zo aan de kans dat Ethereum een waardevol project is of gaat worden. Hè. Dat ziet er heel goed uit. Maar waarom zou ETH die waarde vangen?
13: Ja.
14: Dus daarom zeggen wij ook al heel lang van ja, als je wat crypto in je portefeuille wil, begin dan bij Bitcoin. En zie al die andere tokens, zoals ook ETH, ja, toch echt als risicovoller.
13: Ja, en tegenwoordig kan je bijna meer beter aandelen, weet ik veel, Coinbase erbij kopen. Als je datzelfde effect vervangen. Nou goed, gaan we het zo nog over hebben. Ja. Dat is een teaser naar het volgende nieuwtje. We gaan eerst eens even stilstaan bij de prijzen, Bert. Doen wij wekelijks. Nou, nu zit je gelukkig bij mij in de studio, dus dat is grote luxe. Het is niet zo positief, helaas, deze week. Want we hebben deze week een daling meegemaakt tot $69.000. Ik moet zeggen, ik volg jou natuurlijk iedere week. Wij bellen denk ik iedere week even om de thermometer in het water te steken. En jij had dit al een beetje voorspeld, toch? Want ja, we stonden 2 weken geleden nog op $80.000, nu 69. Reden voor paniek?
14: Nee. En er is ook niet echt een hele duidelijke fundamentele reden waarom dit nu, zeg maar, deze daling er nu is. Ik denk dat dat gewoon heel goed past in het grotere beeld. We zitten in een bearmarkt. En een bearmarkt zie je. Dat is het karakteristiek daarvoor is lagere toppen en lagere bodems. Ja. Dus een dalende trend. Ja, we hebben tussen 6 februari en 6 mei een koersstijging gezien van 40%, van 60.000 naar 83.000. Ja, dat is in bearmarktomstandigheden is dat een tegendraadse beweging. Hè? Want de algemene trend is dalend. En dan, ja, zoals je een boelmarkt heb je correcties als daling. En hier heb je een correctie, dat is dan een stijging. Zo zou je het kunnen zien. En ja, nu een voortzetting van de trend. Kijk, en dan is de vraag, hoe diep gaat dat? Gaan we opnieuw naar de $60.000 van 6 februari? Gaan we lager? Dat zou je in principe moeten verwachten in de bearmarkt. Of blijft de koers hoger? Als dat zo is, dan zien we dus een allereerste teken dat misschien die dalende trend wel eindigt. Een hogere bodem, ja. Dus dat zou een eerste signaal zijn dat de dalende trend aan kracht verliest. Als dat zo is, dan kun je gaan praten over een omkering van dalend naar stijgend en misschien een nieuwe boelmarkt. Maar zoals we in de boelmarkt altijd hebben gezegd, ja, ook als het er heel slecht uitzag, ik weet nog dat we hier zaten op 7 april 2025... toen het diepste punt van de importheffing van Trump, komt het ooit goed met Bitcoin? Ja, weet je, uiteindelijk is het heel simpel. In een boelmarkt verwacht je hogere toppen, hogere bodems. Dus we gaan ervan uit dat de stijgende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Nu zitten we precies aan de andere kant van de lijn. Ja. Nu gaan we vanuit de dalende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Ja. En we hebben nu nog geen aanwijzingen dat het tegendeel bewezen aan het worden is.
13: Hè? Ja, toch zijn er wel wat signalen elders in de financiële wereld er wordt omhoog gekeken, alleen niet bij Bitcoin op dit moment en zeker ook niet bij andere cryptomunten. Op de aandelenbeurzen ondertussen kan het niet op. Hè?
14: Ja, geweldig.
13: Dat is echt bizar. Waarom volgt Bitcoin die trend dan niet? Want nou, als je kijkt, inmiddels is het de hele brede aandelenindex die gewoon omhoog gaat. Zeker in Amerika, met name natuurlijk weer AI-aandelen, bepaalde groep daarvan. Maar waarom volgt Bitcoin dan niet die trend?
14: Ja, die brede aandelenindex wordt wel nog gestuurd door een stuk geconcentreerd rondom die tech. Hè. Ik geloof dat ongeveer 50% van de aandelen in de S&P 500 boven zijn 200-daags gemiddelde zit. Ja. En dus de 50% ook niet. Hè. Dus het is niet unisono, maar inderdaad, in de aandelenwereld is het wel de ene naar de andere all-time high en ook echt explosies. De drijvende kracht daar is optimisme over AI en de manier waarop dat voor extra productiviteit, voor extra economische groei, voor hogere bedrijfswinsten gaat zorgen. Dus dat is een soort van toekomstverwachting. En dat manifesteert zich nu in alle investeringen die gedaan worden in rekenkracht en opslagruimte, netwerkverbindingen en energie. Ja, weet je, dat is leuk, maar dat raakt Bitcoin niet. Bitcoin heeft een andere plek ook in een beleggingsportefeuille. Ja. Bitcoin is veel meer het digitale goud, een waardeopslagmiddel, maar ook een diversificator. Dus het idee van een gediversificeerde portefeuille is dat als het een daalt, dat het ander stijgt en andersom. Dus het is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Dat als één deel van je portefeuille het geweldig doet, ja, dan dat is het logisch dat er een ander deel het minder doet. En andersom. Hè? Dus je zult ook op enig moment zien dat aandelen, dat die bubbel een keer barst.
13: Kan me niet voorstellen, Bert.
14: Nee, misschien duurt het ook nog 2 jaar. Hè? Maar dan verwacht je dat andere delen van de portefeuille het overnemen.
13: Ja, maar wat heeft Bitcoin dan nodig? Is het zo simpel, wat ik uit jouw verhaal een beetje destilleer, is dat we eigenlijk gewoon qua Bitcoin-markt gewoon nog even moeten wachten, even moeten blijven zitten terwijl we geschoren worden. En dat we daarna kunnen we wel weer omhoog kijken. Misschien voorzichtig, maar dat het gewoon even de cyclus tijd is nu inderdaad.
14: Ja, tijd is er nodig. Ja. De markten hebben nu eenmaal een bepaald ritme waarin overvloed en schaarste elkaar afwisselen. Ja. Waarin eb en vloed, weet je, zomer en winter. En we zitten nu in de cryptomarkt, ja, in een bearmarkt, in de winter. En ja, wat je dan ziet is, dan kijk je terug op de zomer. Dat was vorig jaar nog, in oktober stonden we op 126.000.
13: Mooie tijd.
14: Een heel groot gedeelte van de beleggers die koopt rond de top. Dat is een soort inherent aan hoe boelmarkten werken. Dan is de grootste instroom van kapitaal. Ja, en een gedeelte van die beleggers die moet, zeg ik tussen aanhalingstekens, verkopen in een bearmarkt. Dat is hoe het werkt. En dat zien we nu gebeuren. Dus we kunnen in de on-chain data zien dat van de verkopers is een flink gedeelte zijn de mensen die boven de 100.000 gekocht hebben. En dat hebben ze dus per definitie in de afgelopen 2 jaar gedaan. Hè, want dat is de enige tijdsperiode dat de koers boven de $100.000 lag. Dus dat is dan simpel. En waarom verkopen die? Nou, of omdat ze de pijn niet tolereren, of omdat ze denken, ik kan mijn kapitaal beter elders kwijt. Nou ja, dat gebeurt. Dus beleggers met een wat kortere horizon die verkopen. En wie kopen er dan nu? Ja, dat zijn de lange termijn beleggers die voor de komende 5 tot 10 jaar vasthouden. Ja. En die overdracht is karakteristiek voor bearmarkten. En die duurt bij Bitcoin de afgelopen 3 keer, duurde die, dus 2022, 2018, 2014, duurde die ongeveer 1 jaar. Nou ja.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gelegde bezitting is een token. En wat leg je daar dan op vast? Nou, bijvoorbeeld dollars en euro's. Dat noemen we dan stablecoins. Maar ook obligaties, geldmarktfondsen, aandelen. Ja. En het interessante...
2: Grondstoffen, waarom niet?
1: Ja, inderdaad. Maar inderdaad, dat zijn dan... De grondstof zelf kun je niet vastleggen. Nee. Maar dat is dan een...
2: Derivaat.
1: Een derivaat daarvan, ja. En een tokenized stock, hè, zo heten die dingen... tokenized stocks of getokeniseerde aandelen. Ja, dat is dus een aandeel dat als token op een blockchain is uitgegeven. En dat heeft wel een aantal voordelen. En je kunt het bewaren en versturen... onafhankelijk van een bank of een broker. 24/7... over de hele wereld. En je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fractie van zo'n aandeel kopen of aanhouden of verkopen of versturen.
2: Ja. Gaat er dan in wezen iets veranderen over hoe wij in de toekomst gaan beleggen? Want het gaat voorzichtig, lijkt het deze kant op te gaan. De grote beurzen zijn zich al aan het voorbereiden. Zie jij daar echt een fundamentele verandering?
1: Ja, het antwoord is iets genuanceerd, want op dit moment zijn tokenized stocks er eigenlijk nog niet echt. Kijk, je kunt het op drie manieren aanpakken. De eerste manier is, je brengt het aandeel rechtstreeks uit als token. Het token is het aandeel. Dat is één manier. De tweede manier is, je volgt het model van de stablecoins. Dus je legt een aandeel in de kluis ergens en je brengt een token uit dat verwijst naar dat aandeel. En de derde manier is, je gebruikt derivaten om een token te construeren die de aandelenkoers zo goed mogelijk volgt. Ja. Nou, dat derde is wat we nu vaak zien. En dat heeft allerlei nadelen. Bijvoorbeeld extra risico's, complexiteit, ondoorzichtigheid. Vaak heb je geen stemrecht, je hebt geen recht op dividenden. Dus dat is eigenlijk een soort slap aftreksel. Wat ik zou persoonlijk zeggen...
2: Het is meer een soort demo-versie of
1: ja,
2: zo.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk slechter dan gewoon een aandeel bij je broker of je bank hebben. En wat we willen is één of twee. En dan kun je nog discussiëren over welke van die twee vormen dan beter is. En dat is het aardige is daarvan dat voor alle spelers interessant is. De bedrijven waarvan het aandeel verhandeld wordt... De beurzen waar ze genoteerd zijn, de banken en de brokers die ze aanbieden en de beleggers zelf. Ja. Dus voor alle spelers in dit verhaal is dit een stap voorwaarts. Als het goed is uitgevoerd en als alle problemen zijn opgelost. Ja. Dus je hebt dan allerlei voordelen, snellere afhandeling van transacties, lagere kosten, diepere markten, 24/7 verhandelbaarheid. Ja, en daarom zegt Citibank, dit gaat groeien van 17 miljard naar 5 biljoen.
2: Ja, en dat is niet zomaar een cryptopartijtje die even een rapportje schrijft over zijn eigen handel. Het is een grote, gerenommeerde Amerikaanse zakenbank. Maar Bert, toch de hamvraag waar ik dan mee zit. Hoe kan je als belegger nu op deze ontwikkeling inspelen? Dus iedereen is bij AI nu aan het feest vieren. Daar ben je een beetje laat. Dit staat nog in de kinderschoenen. En het lijkt de kans op te gaan dat dit groot gaat worden.
1: Ja. Ja, Citibank heeft over 2030. Hè, dus,
2: ja, dat is over 4 jaar al.
1: Ja, nou ja, precies. Maar dus qua timing is het inderdaad, ben je er inderdaad vroeg bij. Hè, want dit gaat zich over 4 jaar tijd dan afspelen. Ja, hoe kun je hierop inspelen is best een lastige vraag.
2: Het is dezelfde vraag als die we met het Ethereum...
1: Hoe gaat de waarde hiervan gevangen worden? Ja, en een gedeelte zal bij Citibank zelf gevangen worden... is in de aandelen van Citibank. Hè, want zij zullen hier ook van profiteren. Ja. En het bedrijf Nasdaq of de New York Stock Exchange... die zullen hiervan profiteren. Maar zeker ook nieuwkomers in deze markt, die misschien een soort inhaalslag kunnen maken. Denk aan fintech zoals Robinhood of cryptobedrijf Coinbase. Die is ook publiek verhandelbaar. Ja. Wellicht gaat Kraken nog een beursgang doen dit jaar. Ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. En zeker het token ETH... zelf, hè? Dus dan heb je het over het token dat bij het Ethereum-netwerk hoort. Kijk, er is discussie over of het de waarde gaat vangen. Maar het is geen gekke hypothese. Ik zou niet zeggen ga all in. Maar om daar een klein stukje van via token ETH blootstelling aan te hebben, is niet gek.
2: Ja, precies. Interessant om hierover na te denken. Wij gaan nog veel meer nadenken, want wij gaan zo nog een podcast opnemen.
1: Zeker.
2: Een deep dive. Waar gaan we het over hebben, Bert?
1: Ja, Bitcoin als freedom money.
2: Ja, dat is eigenlijk een... het klinkt prachtig. Het is een prachtig idee. Maar het is ook een beetje een idee dat we toch voorzichtig...
1: Misschien moeten we het begraven vandaag.
2: Ja.
1: Of niet. Ja. Kijk, er zijn ook wel aanwijzingen dat er op toch wel hele belangrijke plekken nog... dat Bitcoin een soort van uiterste redmiddel is. Hè? Ja.

0: bijvoorbeeld voor Rusland die zijn olie wil verhandelen. Of Iran.
1: Die arme Russen die hun olie niet kwijt.
0: Ja, Iran die graag betaald wil krijgen voor de doortocht door de straat van Hormuz. Ja, die kunnen niet meer via, laten we zeggen, het Zwift-netwerk betalingen broadcasten. Maar ja, via Bitcoin misschien wel. Dus dat soort uiterste plekken, is dat dan wat er overblijft van Bitcoin als freedom money?
1: Ja, want Bitcoin als freedom money ooit het idee was, het is een wereldmunt die iedereen ter wereld kan gaan gebruiken. Ook als je in een regime met hyperinflatie of ondemocratische situaties leeft. Dat gaat Bitcoin iedereen veranderen. Nou, inmiddels gebruikt een heel groot deel van de wereld gebruikt wel blockchain, maar dan niet Bitcoin, maar gewoon lekker stablecoins. Precies. Het liefst ook nog op een makkelijke appje van een exchange.
0: En dus als we al Bitcoin gebruiken, dan is het digitaal goud.
1: Ja, precies. Ja. Dus het is een lastig verhaal, Bitcoin als freedom money, maar het is wel nog steeds een interessant verhaal. En we gaan kijken wat daar nog van over is. Dat doen we ook met co-host Veronique SJ. Maar dat zometeen dus allemaal in de CryptoCast, het gedeelte B in je podcast-app. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Ik dank mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
9: Ja, wat wil je dan, Ben? Move fast and break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en als podcast.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. Elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die brievenschrijvers bij het koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld om geld en de invloed van social media. En de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar meer dan 80.000 parkeerboetes kwijtgescholden. Dat is 2/3 van het aantal boetes waartegen bezwaar is ingediend. Het kan komen doordat de scanauto een fout heeft gemaakt, maar meestal ligt de fout bij de automobilist zelf, zoals het invullen van een verkeerd kenteken. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
1: Dinsdag 2 juni, goed dat je ook nu weer naar ons luistert op de dag dat er nog meer te kiezen valt. Je kan binnenkort namelijk geld uitgeven aan nieuwe aandelen van SpaceX, Anthropic, OpenAI en nu ook aan extra aandelen Alphabet.
13: So Alphabet announced an equity offering totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
14: Ja, het moederbedrijf van Google heeft geld nodig, veel geld. En opvallend, dat krijgen ze deels van het bedrijf dat groot is gemaakt door Warren Buffett.
15: Berkshire zou dan $10 miljard aan aandelen verwerven en daarmee belangrijke aandeelhouder worden. Voor zover ze dat al niet waren, want afgelopen maand gaf Berkshire zelf aan, we hebben ons aandeel in Google verdriedubbeld.
14: In deze aflevering kijken we waar beleggers hun geld aan gaan uitgeven, want de keuze is reuze.
1: Hoor je ook meer over een plan van Brussel dat invloed heeft op je ASML en BESI-aandelen.
14: De Amsterdamse beurs die sloot in de plus. De AEX kreeg er 1,3% bij, sloot op 1049 punten. De grootste stijger, dat is Prozus, met een winst van 9,4%. En beurzen in de VS die kleuren hartstikke groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Han Diebrink, CIO bij Aureus. Welkom. Hoi.
1: Goed dat je er bent, Han. En laten we dan maar beginnen met minder leuk nieuws. De inflatie die is in ons land verder gestegen. Vorige maand flink ook. In mei kwam de inflatie uit op 3,5%. Blijkt uit de cijfers van het CBS.
16: De energieprijzen die stegen bijna met 10% op jaarbasis. De maand daarvoor was het nog ongeveer 8%. De grootste oorzaak achter die hogere inflatie, dat zit hem toch wel bij de diensten. Nou, vermoedelijk gaat het daar om vakanties. Want ja, die worden ook natuurlijk duurder. En ook de consumptie in het buitenland. Ook de benzine in het buitenland die Nederlanders tanken. En natuurlijk ook vakanties in het buitenland. Die uitgaven die ze daar doen, die zijn allemaal een stuk in prijs gestegen.
1: Al dus hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen. En hij had nog meer slecht nieuws, want hij denkt dat die inflatie nog wel even boven de 3% blijft.
14: Daar zijn we mooi klaar mee. En dan het Chinese Tencent, het megatechbedrijf dat staat op het punt zijn AI-agent in WeChat te lanceren. En dat is die Chinese super-app die 1,4 miljard mensen gebruiken om berichtjes te sturen, maar ook spulletjes te bestellen, betalingen te doen, van alles en nog wat. De Financial Times die schrijft dat het prototype voor die AI-agent nu getest wordt. Officiële lanceringsdatum is er nog niet eens, maar Tencent steeg in Hongkong na het nieuws wel al meteen met ruim 10%. En dat heeft ook effect op onze AEX, namelijk op de koers van groot aandeelhouder Prozus. Die steeg vandaag dus ook met maar liefst 9,4%.
1: Ja, wat een uitslag. Gaan we door naar Brussel. Dat heeft gewerkt aan een nieuwe versie van de Chips Act. De Europese Commissie komt namelijk met...
17: Ja, de EU Chips Act 2. Het klinkt een beetje als de sequel. Maar met die herziening van het halfgeleiderbeleid wil de Europese Unie de nadruk leggen op industrialisatie, stimuleren van de vraag naar chips en leveringszekerheid. En wat dat betreft meer op eigen benen staan dus.
1: Chiptekorten, dat wil Europa niet meer meemaken in de toekomst. De soap rondom Nexperia die wordt expliciet genoemd in dit voorstel, vertelt onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dat soort onzekerheden wil de commissie voortaan voorkomen.
18: Om al een voorzetje te geven van wat ze willen doen, dat is dus veel actievere industriepolitiek gaan leiden. Met ook het aanwijzen van strategische regio's. We hebben natuurlijk Brainport in Eindhoven. Je zou ook kunnen denken aan Leuven in België, Dresden in Duitsland, dat je daar veel meer in investeert. Concentratie krijgt van kennis. En kunde.
1: Ander komt een nieuw plan dus voor de Europese chipsector. Was dat nodig?
19: Het vorige plan is niet geslaagd. Maar dat is niet de doelstellingen bereikt die ze neer hadden gezet. Dat is ook niet zo raar, want als je natuurlijk chips koopt, dan koop je ze in Taiwan. Want dan zijn ze goedkoop en dan zijn ze snel leverbaar. En dan zijn ze ook de goede chips. Mm-hmm. En als je hier gaat maken, dat is een beetje raar. We bouwen dan een fabriek, een beetje communistisch. En dan hopen we dat er afnemers voor zijn. Ja, dat is een beetje alles wat met industriepolitiek eigenlijk fout is. Moet je niet doen.
1: Gaat dit dan wel werken?
19: Nou ja, het ligt eraan hoe het plan er daadwerkelijk echt uitziet. Kijk, je moet natuurlijk afnemers hebben. En die afnemers die moeten dus niet naar ergens anders gaan shoppen. Dus die moeten echt wel hier in Europa gaan. En hoe creëer je dat? Nou, door te zeggen dat je bijvoorbeeld verplicht moet zijn om daar dan die chips te kopen. Ja. Dat kun je doen als je bijvoorbeeld de overheid hebt. Die moet dan ergens aanbesteden. Of defensie. Dan moet je ook bepaalde chips kopen. Die kunnen dan hier gemaakt worden. En dat is best wel een groot deel van de economie. Je moet hem wel natuurlijk echt een behoorlijke start geven. Het is ook niet handig om het te versnipperen over alle 27 lidstaten. Want ja, dan heb je niet echt een fabriek of allemaal niet echt kritische massa. Kritische massa is heel belangrijk bij chips.
1: Milou had het net over die gigantische koersuitslag van Prozis, 9,4%. Beetje onderbelicht waren die chippers, die deden het heel goed. ASML bijvoorbeeld meer dan 4% erbij. BC deed het ook goed. Komt dat hierdoor?
19: Nee. Die chippers die stijgen al een jaar lang met bij 150%, net zoals hun winst stijgt ongeveer. Dus ja, dat is heel hard gegaan. En het is niet zozeer een zeepbel in waardering, maar het is meer een zeepbel in winst. Mm-hmm. Als je kijkt hoe hard dat gaat. En op zich begrijp ik wel dat Prozis, Tencent, het ook goed doet. Omdat natuurlijk het aardige wat zij doen is dan wel die agent. Ja, maar ze hebben de hele keten in handen. Hè, van iemand die reclame maakt tot het product levert, tot het product betalen en het eigenlijk uitleveren. Dus dan kun je ook zeg maar veilig zeg maar dat product met agents daadwerkelijk voeren. Dus op zich een heel aantrekkelijke ontwikkeling. Ook omdat zeker die Chinese bedrijven op AI natuurlijk belachelijk goedkoop gewaardeerd zijn. Ook bijvoorbeeld Alibaba met Quen. Het is opmerkelijk dat het zo lang is achtergebleven.
14: Mm-hmm. Daar zit wel toekomst in. Wil ik het nog even hebben over OCI. Dat chemiebedrijf had vandaag zijn algemene aandeelhoudersvergadering. En ik denk dat er op een gemiddelde begrafenis een betere sfeer hangt. OCI is zichzelf al jarenlang een beetje aan het afbreken. Het heeft alleen nog een fabriek op Gemelot. En gisteren kondigde het aan dat het ook daar de helft van gaat verkopen. En de kritiek is bij de afbouw, en dus het verdelen van de pot, dat OCI de belangen van de kleine aandeelhouder al langere tijd niet al te serieus neemt. Belangen van de vermogende familie Saviris lijken zwaarder te wegen. En dat is ook de reden dat de ondernemingskamer onafhankelijke bestuurders heeft aangewezen om te oordelen over een eventuele fusie met Orascom, die mogelijk ook weer nadelig zou uitpakken voor kleine beleggers. Of die fusie bij de aandeelhouders in stemming mag worden gebracht, dat wordt eind deze maand besloten.
1: Straks praat Milou je bij over, jawel, de nieuwste trends in de dameslingerie.
14: Ja, nou ja, vooral dan over waarom de koers van Victoria's Secret vandaag door het dak gaat, Jelle.
1: Ik denk dat die mensen nu weer blijven hangen. Maar eerst naar Alphabet, dat gaat nieuwe aandelen uitgeven en wil zo $80 miljard ophalen.
14: Ja, en dat is bijzonder. Het is voor het eerst in 20 jaar dat het moederbedrijf van Google dat doet. Lange tijd kochten ze juist alleen maar eigen aandelen in. En het geld wil Alphabet gaan gebruiken voor zijn kolossale AI-pannen.
1: Ja, er moet de infrastructuur gebouwd worden voor de AI-modellen en er moet geld naar de productie van eigen chips. Daarvoor heeft Alphabet heel veel geld nodig. Dit jaar geeft het al meer dan $190 miljard uit. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En volgend jaar wil het aanzienlijk meer uitgeven dan het nu al doet. Ja, de miljarden vliegen je om de oren, Han. Maar eerst laten we even beginnen met die uitgifte van nieuwe aandelen. Is dat een goede zet van Alphabet?
19: Ik moet eerlijk bekennen, ik was bij de eerste emissie van Alphabet betrokken. En dat was een Dutch auction, zoals ze mooi heet. Dat betekent dus dat je hoog begint en dat de prijs gaat dalen. Dat je op een gegeven moment afslaat, zeg maar, op je eigen moment. Het lastige was dat de eerste indicatieve koers was $120 toen.
14: Wanneer was dit?
19: Dus in 2004, de zomer, was dat. Ook in de zomeravond, mooi weer was het. Ik weet het nog. Ik moest dus inbellen aan het syndicaat om zeg maar te weten hoe de procedure liep. Het is een aparte procedure, dus de Dutch auction. En eerst was het 120, daarna was het 100, uiteindelijk werd het $85. Maar ja, je ziet de appetijt als je beleggers hebt, dus ja, die hebben dan het idee, ja, het is blijkbaar niet gevraagd, het is bijna niet interessant om het te kopen. Dus die mensen hadden eerst aangegeven, ik wil meedoen. Niemand deed me mee. En ik mocht niet kopen, want ik was betrokken bij zeg maar, de beursgang. Mm. Dus het was heel vervelend. Dus de hele avond naar de kloten eigenlijk. En ik denk, nou, helemaal niks. Als je nu kijkt naar wat die koers 85 is, die is nu ongeveer $11.600 geworden. Ja. Dus behoorlijk gestegen.
1: Iets beter. En dat ze nu aandelen gaan uitgeven, wat maak je daarvan?
19: Ja, dat is ook opmerkelijk, want je had het ook kunnen financieren, zoals Oracle doet. Hè. Die kan het met vreemd vermogen. Google heeft een balans die dat makkelijk aan kan. Maar ze hebben toch gekozen voor aandelen. Het is ook misschien dat ze denken, nou, het project is nu niet meteen winstgevend. Want ja, dan denk je dat op lange termijn komt er wat uit. Dus dat we ook de financiering kunnen aflossen. Maar het is opmerkelijk inderdaad met aandelen. En ook opmerkelijk dus dat Berkshire Hathaway dus meedoet. Ook dat is een grote.
1: Ja, het bedrijf dat Warren Buffett groot heeft gemaakt, zijn opvolger Greg Abel, die stapt nu in. $10 miljard. Snap jij die keuze?
19: Het is op zich wel, want het is heel moeilijk om zeg maar, ergens 10 miljard in te investeren. Zeg maar, en niet meteen de grote participant blijft. Dus eigenlijk blijft de Mac 7, waaronder Google, dus over. Uh-huh. En dus dat is wel opmerkelijk. En ook natuurlijk, Buffett was allesbehalve een tech-investeerder. Ja, dat had wel een heel groot belang in Apple natuurlijk.
1: Maar heel laat pas eigenlijk, in Apple.
19: Het was wel heel op tijd erbij. Dus hij heeft een hele grote koerssprong wel meegemaakt in Apple. Maar hij kocht het eigenlijk als een consumentenbedrijf, niet als een techbedrijf. Apple was gewoon om het een consumentenproduct te maken, zo zag hij het. Hij heeft overigens ook wel in Snowflake geïnvesteerd. Ik heb nog even gekeken, het was maar 700 miljoen. En hij heeft er nog wel 35% winst op gemaakt. Maar ziet de koers nu ook weer bewegen. Nee, het is opmerkelijk dat dus dit is echt een omslag voor Berkshire Hathaway. Dat ze het en investeren, want er was natuurlijk 400 miljard cash. Mm-hmm. En natuurlijk dat het in tech gaat, AI, wat wil je nog meer?
20: Ze hadden elke keer moeite om dat geldpakhuis aan te breken, die 400 miljard.
19: Nee, dat is nu zo op. Als je dit één keer te pakken hebt, als je AI gaat investeren, dan kun je geld wel kwijt, hoor. Wees niet bang.
20: Jij verwacht dat Greg Abel dus meer van die 400 miljard aan dit soort dingen gaat
19: uitgeven. Waarom zou je niet meer doen? Als je dat aan de ene kant, het is gewoon de voorwaarden.
14: Ja, als je denkt dat,
19: heel raar natuurlijk bij Google. Google heeft heel veel dingen voor, zeg maar. En is ook niet zo heel spectaculair duur vergeleken met andere AI-aandelen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, het is misschien wel de veilige weg.
20: Ja, dus we gaan zien dat Greg Abel het geld dat Warren Buffett heeft opgebouwd gaat uitgeven aan AI-investeringen.
19: Ik denk ook dat deels Warren Buffett dat geld heeft beschikbaar gesteld. Dat is natuurlijk ook, hij kreeg gewoon een mooie rente natuurlijk. Let wel, je krijgt 5% of zo'n beetje op die rente. Dat was niet heel slecht. Maar dat is natuurlijk ook dat hij het veld vrij speelt voor zijn opvolger. En die gaat er nu toch duidelijk een eerste grote stap en eigenlijk ook wel een betekenisvolle stap inzetten, denk ik.
20: Gaan we terug naar Alphabet. Gaat dat nu ook vaker aandelen uitgeven?
19: Dat weet ik niet. Dat hoeft niet. Dat kan. Maar je kan het ook nog met geleend geld doen natuurlijk. Dus dat is mogelijk. Maar het is wel degelijk ook een signaal dat ze natuurlijk ook wel verder willen groeien. Nee, ik weet niet of ze dat nog meer gaan doen. Dat is niet bekend.
20: Alphabet gaat maar 1% naar beneden. Dat valt ook nog wel mee eigenlijk.
19: Ze staan wel gewoon hoger dit jaar, hoor. En er is een paar goede dingen gedaan. Ze was natuurlijk eerst bang. Dit was de grote verliezer op, van AI. Omdat natuurlijk de zoekmachines dan niet meer werken. Tot Gemini 3. Nou, je hebt gezien dat die zoekmachine heel goed kan werken met AI. Dus dat is fantastisch. En het leuke is ook dat ze natuurlijk heel veel eisjes in het vuur hebben. Ze maken bijvoorbeeld ook chips waarmee ze concurreren met Nvidia. Nvidia die vraagt toch gewoon 80% winstmarge. En jij denkt, dat is een behoorlijke prijs. Dus dat vraagt gewoon om concurrentie. En zij maken dus die chips die eigenlijk hetzelfde kunnen, maar dan voor een vijfde van de prijs. Dus en zeker als het om inferentie gaat, dus het gebruik van AI, dus niet als het opzetten van de modellen, maar gewoon het dagelijks gebruik ervan, is het wel belangrijk natuurlijk wat de kosten zijn. En ja, dat heeft Google wel een belangrijk punt. Dus dan is het echt goed.
20: Je had het over Nvidia. Ik zag ook dat Google dus geld wil stoppen in de productie van eigen chips. Dat kan een klap zijn voor Nvidia als zo'n reus als Google. Nou, je zit al te kijken.
19: Ik vraag me af. De markt groeit zo hard. En dan dat er een stukje marktaandeel. Dus dat je marktaandeel niet vasthoudt. Wat je van 85% bijvoorbeeld naar 75% gaat. Terwijl de markt vervijfvoudigt. Daar hebben we het dan over. Hè. Ja, dat is niet slecht voor Nvidia natuurlijk. Dat er meer aanbieders zijn. En hetzelfde geldt ook voor AMD en dat soort bedrijven. Ja, dat een deel van het marktaandeel dus kwijtraakt. Omdat je zeg maar monopolist was bijna. Dat is eigenlijk een gezonde ontwikkeling. En het zorgt ook voor dat natuurlijk de markt iedere enthousiaster reageert dan minder enthousiast reageert. Maar de groei is echt spectaculair. En ook, je ziet ook de winstmarges overeind blijven. Dus je verwacht op een gegeven moment dat als de groei zo hard is, dat op een gegeven moment natuurlijk het niet meer de marges maakt. Dus nee, het wordt echt wel gerealiseerd. En zo echt een grote verrassing wel van dit jaar. Iedereen was heel terughoudend. Ja, de AI, daar gaat wel heel veel geld in. Maar wat levert het nou eigenlijk op? Mm-hmm. Nou, we hebben gezien, dus een veelvoud gaat er nu in. En het levert nog steeds heel veel op.
20: Ook als hij volgend jaar, sorry dat ik je onderbreek, meer dan 200 miljard gaan uitgeven, Alphabet?
19: Ja, nou ja, de projecties zijn het wel. En de cijfers laten het zien. Dus de ontwikkeling is spectaculair wat dat betreft. Ja, je kan het bijna niet geloven, maar het zijn echt hele grote getallen. En je ziet ook aan opbrengsten, zeg maar, dat je het daadwerkelijk oplevert. Het is niet het probleem dat dit nu pure euforie is, die puur gaat om de stijgende investeringen. Zoals we bijvoorbeeld bij de dotcom hebben gezien. Daar ging steeds meer in, maar eigenlijk zie je bij de dotcom bedrijven dat vanaf 97 ongeveer, dus al 3 jaar voor de top, dat daar de winstgevendheid terug begon te lopen. Dus dat er eigenlijk alleen nog maar lucht overbleef.
20: Zie je het niet als risico voor het aandeel Alphabet dat ze aan de ene kant dus nieuwe aandelen gaan uitgeven, maar dat ze ook zoveel blijven investeren?
19: Nee, ik vind het altijd wel goed als bedrijven investeren en niet uitkeren als dividend. Dat had met Amazon ook het geval. Dan denk je, ja, wat een hoge waardering. Maar dat bleek dus alle cashflow die gegenereerd werd, werd ook weer geïnvesteerd en ook rendabel geïnvesteerd. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk is het goed als een bedrijf cash uitkeert. Ja, dan weten ze blijkbaar niet waar ze het geld in moeten investeren. Dan hebben ze geen goede ideeën. Ik vind het wel goed als ze goede ideeën hebben. En bij Google is het ook een doelstelling. Hè? Een van de 5 dagen in de week mag je dan ook besteden aan nieuwe innovaties en dat soort zaken ook. Dus bewust om zeg maar dat everyday is day one, zeg maar, van een start-up vast te houden. Dat probeert Google heel duidelijk te omarmen. En dat is toch aardig, omdat ze op veel gebieden heel erg goed doen. Ook denk aan de zelfrijdende auto's, de Waymo's. Ze hebben heel veel ijzers in het vuur. En het komt eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar dankzij AI.
20: Ja, daar werken heel veel leuke creatieve mensen, heb ik altijd het idee. Niet alleen Alphabet gaat dus nieuwe aandelen uitgeven. Binnenkort worden beleggers helemaal bedolven onder de bedrijven die met aandelen komen. SpaceX, OpenAI, Anthropic. Die willen allemaal geld ophalen. Wordt er niet veel te veel gevraagd van beleggers?
19: Nou ja, ik deed een beetje denken aan ook wie het toch 25 jaar geleden met toen World Online door de beursgang was. Dus wou ook iedereen inschrijven op World Online. En tegenwoordig hoef je niet meer in te schrijven, want het zijn allemaal pre-IPO's of dat je van tevoren al ergens in een beursvehikel kan beleggen. Dus ook bijvoorbeeld Alphabet trouwens heeft ook een belang in Anthropic en ook een belang in SpaceX. Dus dat kun je indirect
20: met elkaar verweven.
19: Als die stijgen, profiteert hij daarvan. Maar ik zie wel dat er dus een bepaalde euforie is die me heel erg sterk denken aan, zeg maar, 25 jaar geleden. Toen had je ook van die hele mensen die dan alleen maar met elkaar praten over de beursgang van World Online. En heb ik niks te nadelen van World Online. Misschien kun je wel wat daar ook wat over zeggen. Maar het is met name dus die euforie die ervoor zorgde dat het zo hard ging. Dus dat het ook daarna dus die toch een teken aan de wand was dat het te hyped was, dat het te veel vooruit liep. En het lastige is, die beursganger die zijn wel vaker op het moment natuurlijk dat de beurs een hoogtepunt parkeert. Je hebt bijvoorbeeld Blackstone gezien in 2007. Toen had je in 2000 je naar Goldman Sachs naar de beursgang. Die zoeken natuurlijk ook een moment uit dat beleggers het willen kopen en ook tegen een goede prijs willen kopen. En dat is toch een teken aan de wand als er heel veel beursgangen zijn. En die zijn het dan binnen nu een enkele weken. Ja, dat de beurs tegen een hoogtepunt aan staat. Alleen kan het nog wel een jaar duren. En als je puur kijkt naar waarderingen, als je puur kijkt naar de hoogtepunten in waarderingen, ja, de euforie moet nog leiden tot misschien wel een 100% stijging van de beurs waar je er bent. Dus ik weet niet of dit al de top is. Ik weet wel dat de top naad is, laat ik het zo zeggen.
14: Ja, en de grote Amerikaanse indexen, hè, die versoepelen eigenlijk in de aanloop ook naar die grote beursgangen hun toetredingsregels eigenlijk, hè, voor die index. Normaal moet je even wachten. Nu mogen ze er veel sneller in. Dat betekent dus ook dat onze pensioenfondsen daar straks in zitten. Ik zit erin met
19: alle indexbeleggers zitten erin.
14: Ja, precies. Wat voor risico's neemt dat met zich mee? Voor
19: de kritiek die wordt gezegd is dat voordat het bedrijf naar de beurs gaat, moet je eerst toch een beetje de prijsvorming hebben. Dan moeten actieve beleggers moeten kopen en verkopen en dan aannemen ze een keer op in de beurs. En de enige die eigenlijk nog wat tegen is, tribbelt op dit moment, is Standard & Poor's. Maar de rest, die zegt, ja, als het onderdeel is van de markt, dan moet je de markt volgen. Dus dat wordt meteen gekocht.
14: Ja, maar samen goed voor bijna $4,000 miljard, ongeveer 6% dan van de hele Amerikaanse beurs. Dus ja, als het nieuws dan even tegen zit, is de downturn ook meteen 3 keer zo.
19: Het probleem natuurlijk zeker met SpaceX is, dat heeft 19 miljard omzet. En er moet dan voor 1,7 biljoen naar de beurs. Ja, en waar is die waardering op gebaseerd? Natuurlijk kun je zeggen, ja, ze maken natuurlijk verlies, dat is niet zo heel veel raar, maar ze hebben natuurlijk die satellietjes in de ruimte waar je nog mee kan internetten, laat ik het zo zeggen. Die genereert wel 6 miljard, maar dat gaat weer helemaal naar OpenAI, zeg maar, of naar de AIX, zeg maar, factor. Dus ja. Dat schiet helemaal niet op natuurlijk.
14: Met andere woorden?
19: Nou ja, als die euforie erg hoog is, ja, dan weet je dat de keerzijde is dat het de andere kant op gaat. En dat is ook wel goed, want de beurs is eigenlijk nog niet heel erg euforisch. Je hebt af en toe ook wel mensen die dan kritiek hebben op AI, dat het allemaal niet zal worden. En als je op de top zie je eigenlijk dat de kritiek feitelijk verstomt. Ja. Dus ook in de laatste maanden van 2000 voor de top, ja, er was eigenlijk niemand meer een criticus. Er was ook op de radio, alleen maar euforie. De markt kan alleen maar stijgen en alleen maar omhoog. Als je in die fase komt, nou, dan moet je echt oppassen.
14: Ja, jij schreef ook al in je column, de geschiedenis die herhaalt zich niet, rijmt.
19: Ja, dus Mark Twain, of course, dat kun je natuurlijk handig erin zetten. Maar natuurlijk is deze zeepbel, als die een zeepbel is, dat weet je pas achteraf, wordt hij wel heel erg gesteund door de winstontwikkeling. Maar ja, de winstontwikkeling kun je ook zeggen, dat is ook een soort zeepbel. Want ja, de winstmarges gaan naar 15%, dat is een all-time high in de VS, netto, hè. Ja, dat vraagt om concurrentie. Ik begrijp ook wel dat de MagSafe natuurlijk monopolisten en oligopolisten zijn, die moeilijk concurreren is. Maar het vraagt toch echt wel om concurrentie. Dat zie je natuurlijk ook bij Nvidia, met AMD, en ook met Google. Die concurrentie komt eraan, hoor. Wees niet bang.
20: Maar nog even kort, Han, want ik noem dus die drie bedrijven die in een korte tijd allemaal naar de beurs gaan en dan ook nog Alphabet dat zoveel geld wil ophalen. Is dat geld er onder beleggers? Willen ze dat allemaal in die
19: bedrijven? Ja, kijk, het is natuurlijk niet dat er een emissie is dat 1,7 biljoen wordt opgehaald. Het is een beetje geniepig natuurlijk. Eerst is een beursgang.
20: Maar SpaceX wil 75 miljard ophalen, Alphabet wil 80 miljard ophalen.
19: Maar dat gaan ook 100. Ja, dat is meer dan gemiddeld, kun je zeggen. Maar die 1,7 biljoen bijvoorbeeld van SpaceX, die halen ze niet op. Je hebt er gewoon de bestaande partijen, dus de aandeelhouders, die doen mee in de beursnotering. En die hebben bepaalde lock-ups. Dus de verwachting is dat ongeveer 500 miljard dit jaar dan, zeg maar, daadwerkelijk gecashed wordt door die bestaande aandeelhouders. Maar nog niet alles. Dus die lock-ups, er zijn wat berekeningen geweest, dat valt dan nog binnen de marge. Maar ja, dat is natuurlijk net zo geniepig, want je betaalt het natuurlijk uiteindelijk wel. Hè. Dus als de koers zo hoog blijft, dan...
20: Maar je ziet het wel goed komen, is de korte samenvatting.
19: Ik ben bang dus, ik denk dus dat de euforie niet zo groot is dat die hier eindigt. Ik ben bang dat het een teken is van de euforie, maar ik vrees dat het nog wel 50 of 100% meer kan zijn.
0: BNR Beurs.
20: 50 of 100% is het niet voor de Dow Jones. Die staat 0,3% in de plus. De S&P van het wint 0,2%, net als de Nasdaq.
14: Ja, en dan kunnen we het eindelijk over lingerie hebben.
20: Ja, nou barst los.
14: Ja, alles wordt duurder. Hè? Je had het al over inflatie, Jelle. Maar dat kan klanten van Victoria's Secret helemaal niet schelen, lijkt. Het luxe lingeriemerk dat verslaat namelijk alle verwachtingen met geweldige verkoopcijfers. Omzetstijging van 15%. En het verhoogt meteen ook de omzetverwachtingen van 6,8 naar ruim 7 miljard. Je vraagt je natuurlijk af, wat is het geheim van Victoria's Secret? Nou, jarenlang zat het in een soort van identiteitscrisis. Hè? Erg body positive. Was dat hypergeseksualiseerde supermodel imago natuurlijk niet. Jeffrey Epstein heeft ook nog eens het merk een beetje bevlekt.
20: Oh, ook nog.
14: Maar de strategie van de nieuwe CEO, die sinds 2024 de scepter daar zwaait, die werpt zijn vruchten af. Onder Hillary Super schudt het merk dat ouderwetse male gaze sexy een beetje van zich af. En zijn ze meer richting een moderne vorm van sexy gegaan. Waarbij de vrouwen naar kracht wordt gezet. Dus we zien ook zwangere vrouwen op de catwalk bijvoorbeeld.
20: Okay.
14: Nog steeds sexy, dat is wel echt belangrijk. Ook de ticker is getransformeerd van VSCO naar VSXI. Very sexy dus. En ook beleggers die krijgen er dus in ieder geval wel rode oortjes van. Het aandeel knalt vandaag met 44% omhoog.
20: Nou.
14: Niet gek.
19: Nee.
14: En laten we wel wezen, goede lingerie is natuurlijk ook gewoon een eerste levensbehoefte.
20: Ja.
14: Hè? Jelle?
20: Ja, zeker. Een ander aandeel dat opvalt is met afstand Hewlett Packard Enterprise. Ik moet zeggen, dat was het vooral aan het begin. Want toen stond het echt bijna 30% in de plus. Nu staat het nog zo'n 15% hoger. Nog steeds een mooie uitslag. Ja, vrijdag was het al aan Dell om te stunten. En nu is het dus aan deze andere bekende naam. HP staat dus flink in de plus. Ja, beleggers die zijn totaal overdonderd door de goede cijfers. Die alle verwachtingen overtroffen. Aandeelhouders zien dat niet alleen Nvidia profiteert van al die AI-gekte, maar ook bedrijven die de servers, netwerken en datacenters leveren. Ja, ook die tak doet het dus goed op kunstmatige intelligentie. Dat zie je aan die cijfers van het vorige kwartaal van HP. Dat zag de winst met 40% stijgen. De winst viel, of de omzet ging met 40% omhoog, moet ik zeggen. De winst viel ook hoger uit. Sinds 2018 was de winstverrassing bij HP niet zo hoog als afgelopen kwartaal. Dat zorgt dus alles voor die flinke koersstijging. Ja, eerst Dell, nu HP. De oudjes doen het nog steeds prima in dit tijdperk.
19: Ja, je weet natuurlijk hoeveel er geïnvesteerd wordt in die datacentra. Nou, er zijn een paar gebouwd. Moet er nog heel veel gebouwd worden. Dus al dat geld wat opgehaald wordt, gaat vooral daarnaartoe.
20: Mm-hmm.
19: En dan moet je allerlei onderdelen voor hebben. En het is natuurlijk heel logisch dat de bestaande bedrijven die goed georganiseerd zijn, dat die dan dingen gaan leveren natuurlijk. En zelf ook wel weten van hoe ze geld kunnen verdienen. Dus
20: ja.
19: Dat is niet zo vreemd. En de waardering was ook niet zo hoog. Dat bijvoorbeeld Cisco, maar je zag het inderdaad met Dell ook. En je zag ook met Intel bijvoorbeeld. Intel maakt ook chips die in bepaalde technieken gemaakt kunnen worden die ze daarvoor eigenlijk niet gebruikt, maar nu opeens weer wel. Dus het is misschien soms wat euforisch, maar deels is het wel gebaseerd op wat er werkelijk gebeurt.
20: Je hebt het over de waardering. De waardering van Marvel Technology die was ook te laag, vond Jensen Huang van Nvidia. Chipfabrikant Marvel Technology die is een 1.000 miljard dollar waard. Hij zei, dat wordt de volgende biljoen dollar onderneming.
14: Nou,
20: met die woorden is de koers gaan klimmen. Staat nu 29,8% in de plus. Alleen maar omdat Jensen Huang van Nvidia zegt dat Marvel Technology, dat is veel meer waard. Het is nu zo'n 250 miljard waard. Dus moet nog wel even flink doorstijgen voordat het ook echt tot de 1 biljoen dollar club
14: maar als Jens het zegt, dan gaat het gebeuren. Wij kunnen niet anders dan ja en amen zeggen. Goed, de tweede dag van deze week en maand zit erop. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Het grote verhaal is Broadcom. Dat komt met cijfers over het eerste kwartaal. Het is de belangrijkste maker van op maat gemaakte AI-chips. Met Google en Meta als grote klanten. En de vraag is, ja, kan Broadcom beleggers nou nog verder verrassen? Of vormen deze cijfers toch aanleiding om ja, maar een keer wat winst te nemen voor beleggers? Krijgen we ook de cijfers van CrowdStrike, het grote cybersecurity bedrijf. En dat is urgenter dan ooit, cybersecurity zou je kunnen zeggen, in dit AI-tijdperk. CrowdStrike doet dan ook goede zaken. Afgelopen anderhalve maand is de koers met meer dan 100% gestegen. Beleggers zullen benieuwd zijn welke cijfers daarbij horen. En tot slot komt de Fed met het beige boekje, waarin het ja, bijna anekdotisch beschrijft hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie. En dat kan nog wel eens interessant worden, ook met het oog op de volgende rentestap.
20: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 2 juni. Wij danken Han Dieperink, CIO bij Aureus. Goed dat je hier was.
19: Dank.
14: Ja, en wij danken jou voor het luisteren of voor het kijken of wat jij ook maar hebt gedaan door ons. We zitten overal op YouTube, podcastplatforms. Like en subscribe. En dan zijn we morgen weer bij je terug met een kerstverse nieuwe aflevering. Tot dan.
20: Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen
2: De deal van je leven.

0: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
13: En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd... hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
14: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit... zeggen, we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
13: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven... tot het geld ophalen en signing the deal... En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
15: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over de deal van zijn leven.
13: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was denk ik onze Series C ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald, bijna een miljard. Grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk denk ik voor Bird zelf onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En dat was met name omdat wij... Ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf in Amsterdam op de baarsjes in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer... Ik denk dat wij zelf niet echt door hadden wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley en toen kwam ik in Y Combinator terecht. En toen zat ik een beetje in het hart van de tech. En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, weet je, de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership zeg maar binnen. Dus dat was een soort van... Mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen 60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
14: Maar je zei binnen 8 dagen?
13: Ja.
14: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
13: Ik kwam bij een... Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame. En daar won ik.
15: Excel, grote investeringsmaatschappij.
14: Ja, dat was de deal van je leven.
13: Ja, dat was de deal van me. Ja, Excel, groot investeerder van destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En daarna die partner die zei van... jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen 2 dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een termsheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk gewoon onderhandelen. Want, dat...
14: Maar had je wel wat mensen naast je die er wel een idee bij hadden?
13: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like en er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het een beetje over deals hebben van... Ik was heel erg gefocust op de terms van... hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat toen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond dat ook wel leuk. Ik dacht van ja, het is ook wel goed wat je tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen... wat ik moet doen. En ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen. En dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bij zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit en zegt van... Hey Rob, alles leuk dit onderhandelen, maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij het jaarwoord zei... dacht ik van nou oké, ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die term sheet getekend.
15: Mooi. En zo is dat gegaan. Go. Ja. Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Je pizza is onderweg en dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan, de eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in start-up-land noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
13: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... Dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En we hebben eigenlijk, kijk, er zijn 2 dingen die er eigenlijk gebeurden, waardoor het eigenlijk heel goed. 1, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van, oké, maar als je dat dan goed wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen. Want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. En dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. Dat was eigenlijk de big bet that we took, die natuurlijk zeg maar goed was. En het tweede, waar we natuurlijk heel veel mazzel hebben gehad, is dat in die tijd kreeg je de iPhone, kreeg je apps, en elke app ging een sms'je sturen om een nummer te verifiëren. Dus we werden eigenlijk een soort identity service. En ja, wij vlogen de hele wereld rond en gingen in Singapore, zat je met Singtel, en dan zat je in Australië, en dan zat je weer in Amerika, en wij waren al die carriers aan het doen. En ik denk dat we het niet echt door hadden what we really built, zeg maar. Dus het klinkt heel suf, maar het overkwam ons ook wel.
14: Had je niet al dat in die fase al allerlei investeerders op je afkwamen die dat in de gaten hadden en mee wilden doen?
13: Nou, ik denk dat mensen eigenlijk niet echt zo door hadden dat het zo goed ging, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het meer was. En wij draaiden eigenlijk vanaf dag 1 winst. We waren toen ook gewoon met z'n allen gewoon €2.000 per maand salaris. Dat was
15: de eerste jaar 5 miljoen.
13: Ja.
15: Jaar 2, 8 miljoen. 41 miljoen in 2016. Ja, dus dat ging als een raket omzet.
13: Omzet.
14: Toen kwam je wel in de picture, denk ik.
13: Ja, dan krijg je voor het eerst dat je dan, weet je, zo'n FD-gezellen. Misschien een beetje in Nederland. Maar internationaal, mensen hadden ons niet. Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden heel eerlijke regels. We hadden allemaal €2000 per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
15: het was 7 dagen in de week werken, hè?
13: Ja, dat was 7 dagen in de week werken. Ja. Dat was geen Nederlandse...
15: Geen vakanties.
13: Dat was gewoon...
15: Je zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
13: Ja.
15: En voor jou was het de...
13: Nou, kijk, ik denk dat mensen gewoon... Zeg maar, mensen bij tech altijd denken een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen... met dekentjes over ons heen. En wij deden een Amber
15: Alert. Dat is echt gebeurd.
13: Ja, dat is geen leugen. Op een gegeven moment was het zo dat ik... toen we personeel hadden, dan deed ik de deur dicht van binnen... zodat ze niet zouden... Dan dacht ik met mijn domme hoofd... ik zou het niet plat praten. Maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door... Dat ik dan op kantoor sliep. Maar dat is gewoon echt waar. Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
15: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
13: Ja, tuurlijk. Kijk... Ik heb er ook niks op tegen. It's different, right? Iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb er ook niets op voor of tegen. Waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je... heel veel ondernemers werken heel hard. Dan moet je maar zo'n snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten die lam zijn in je zak eruit sturen om 2 uur 's nachts. Dus... ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat het voordeel is dat je... Ik ga wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekeningen betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden... in de kroeg en je betaalt nooit die rekening... ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen... maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet... ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over.
14: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
13: Want ja, tuurlijk.
14: Je levert natuurlijk van alles in... als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
13: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, ik geloof dat we 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
14: Ja.
15: 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120,000.
13: Ja, dat was geen goede deal.
15: Nee.
13: Voor een deal van je leven.
15: Dat lijkt me ook niet.
13: Dat was geen goede deal. Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat wel de deal van mijn leven was.
15: Ja?
13: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
15: Nu de CEO van OpenAI.
13: Van OpenAI, ja. En... die hardheid van Silicon Valley. Ik hoop dat hij het niet erg leuk zegt, maar he probably doesn't care. En ik ging me natuurlijk onderhandelen. Want ik dacht, ik kom YC binnen en ik ben Robert en Bert. En mij gaan ze nooit... Ik ben
14: kom maar op.
13: 30, 40 miljoen omzet. Mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug. Hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries, let Aaron, dat was mijn YC partner, know and you don't have to show up. Regards, Sam. Knijterhard.
15: Zo.
13: Was gewoon show up or don't.
14: En wat was je reply?
13: But you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
15: Ja. en toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
13: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon, wij waren wel op de. Ja, wel. Ik heb daar wel een soort van het romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we erin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En het zit er echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet meer hoeveel minuten het was. 13 minuten. En dan gaat die timer af. Ze zei van, thanks for visiting San Francisco. I hope you had a nice time.
14: Lekker schaam.
13: Dus ik loop daar uit en ik bel Bob en René.
15: Over directheid
13: zeg,
15: gesproken.
13: Bob en René, hey, ik zeg van, ik denk dat we hier niet. We komen hier niet in. Want ze hebben net tegen me gezegd van. Nou ja, en dan moet je wachten. En dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan. En als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo, dus ik werd gebeld. En ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%? Are you fucking kidding me? Quote unquote. Dat zei ik echt letterlijk. En ja, dat was een soort van crazy tijd. En
14: slim gespeeld vanuit hen ook.
13: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, ja. Who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk, je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen en 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon klote bent en wat er niet goed is en hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet praten. Dat de seconde dat je dat, nee, er zaten allemaal kleine start-ups en dan zaten wij daar en wij groeiden 150% dat jaar en op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker, weet je wel, gewoon van
15: zeker.
13: Tussen zo'n start-up. En dan wordt er gewoon letterlijk in je gezegd: hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
14: Hartstikke idee, ja. Yeah.
13: En dan, dus dat reflectiemoment is gewoon heel anders dan denk ik dat mensen dat denken en romantiseren.
14: Maar je bent daar ook echt klein in verhouding tot de partijen met wie zij werken. Dat is natuurlijk in Nederland is het goud Champions League wat dat betreft.
13: Het is goud Champions League, maar ik voelde me ook heel dom. Je loopt daar in San Francisco rond en al die mensen zo slim. Ik bedoel, ik maakte altijd de grap van, je staat in de kroeg en je praat tegen iemand en diegene is een NASA-scientist. And that's not a joke. Dat is gewoon echt letterlijk hoe dat daar loopt. Dus die omgeving waar je omheen zit, al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook, ja, je eigen weg te vinden van, ja, oké, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat, hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet, you can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn, maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech, ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is, mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijterhard. Het is direct. Wat ook een heel, maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert, is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon, ja, een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
14: Ja.
15: Heb jij ervaring zelf met internationale deals, David?
14: Nou, best wel. Ik heb toevallig met Atomico, waar jij, daar heb ik een keer een deal mee gedaan. En wat mij overigens wel opviel, is dat in Nederland zeggen we ongeveer dagelijks hoe direct we zijn. Maar ik werd door die Amerikanen, die waren echt 100 keer.
15: Oh ja?
14: Ja, mijn counterpart was een jonge Italiaanse dame die beursgangen had begeleid. Om een voorbeeld te geven, in zo'n deal vragen ze aan je van, geef ons een beetje richting, geef ons some guidance waar je aan denkt qua waardering van de deal. En in Nederland komt dan zo'n politiek spel van, nou, dat zeg ik niet, en je moet gewoon je beste bieding doen, en het is een competitief proces, dus laat maar zien. En zij zei echt van, joh, gast, sodemiet erop. Jij begeleidt dit bedrijf, je hebt Atomico aan de lijn, wij willen nu gewoon van je horen wat je wil hebben. En dan krijg jij morgen een bieding. Ja, dat, ik vond dat eigenlijk prachtig. Herken jij dit trouwens?
13: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd, valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wil teruggooien. Dat ik wou niet die openingsbied gaan. Maar ja, nee, dat is wel, You either say what you want.
14: Ja.
13: Of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: De echte klapper, die moet voor Robert Vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskas te vullen.
1: We hadden de visie dat we wouden uitbreiden. Dus we wouden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met echt het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone tot Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet. Maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou ja, ja, achteraf gezien wel. Eigenlijk denk ik wel dat misschien ook even leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moeten we
1: wel
0: voor zometeen. Maar deze was 600
1: miljoen. Ja, 600 miljoen. 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de termsheet gaven tot het geld ophalen en signing de deal. En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja, ja, dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder. Ja,
1: ja, spuiken.
0: Ja. Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bird een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bird gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bird heeft ook geen managers, Bird heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Nee, je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken, wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bird kan SQL's geven. Ik bedoel, zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel.
1: Alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. Gewoon, we hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen en andersom, hoor. Dat is niet. Als je Bird een beetje kent en ooit met Bird zaken hebt gedaan.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En we hadden natuurlijk op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja...
2: En dat was serieus? Je zou echt weglopen of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen je... Ik, uiteindelijk, om over iets te onderhandelen... En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is gewoon 20% meer of minder. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar.
2: Snap ik.
1: Dus op het moment dat je een principal point maakt... I'm gonna walk away if you don't change this... That means you're walking away, zeg maar. Dat is niet
3: dreigen als je het ook niet terugwaar maakt.
2: Dat is, daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit. Zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
3: Maar ik leer van David. In deze interviewreeks ook, dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
1: Nee. En een gevoelig punt, want misschien wel iets waar je ook iets aankaart... waarvan ik zeg van dat heeft me heel veel pijn gekost door dat niet te doen. Dus ik kan heel stoer zeggen, 21 dagen een bedrijf kopen... where I made the mistake, is dat. Mijn vriendin destijds zei, Rob... zoals architect. Een slecht tapijt wordt nooit een mooi tapijt. En dat zal ik nooit vergeten. En dat was, de cultuur was heel anders. Nou, uiteindelijk werkt ook 95% van bedrijven niet meer. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We hadden de deal gedaan. Het was een prachtig bedrijf. De founder had een ongelooflijk mooi bedrijf gebouwd. Maar ja, dat was wel heel anders. Zij waren langzaam en private equity owned. En wij waren snelle tech en kinderen, zeg maar. It was just a completely different culture.
3: Maar het gaf jullie wel, het was de toegangspas tot de Amerikaanse markt.
1: Zeker. Ik heb ook geen spijt van de deal. I have no regrets. Maar het was wel, als je me dan vraagt van... hey, where did shit go wrong? Then that's where shit went wrong. Die cultuurfit, die was echt... en dat hebben we helemaal geprobeerd dan samen te voegen. En dan ga je joint culture and we're one team and better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet met alle goede intenties die we wel hadden... om dat helemaal samen te voegen, maar dat werkt dan niet.
3: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
1: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf, maar er was er later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
3: En het was echt op de toppen van de markt, hè?
1: Het was top op de markt en ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken... zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou... en we hadden het er net voor de uitzondering even over van... en dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage... ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd... was omdat wij alles zeggenschap wouden houden... De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals zeg maar, krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was, was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakten. Omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat... what kind of looked like a bad deal back then... ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
2: Maar er hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over... dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen... dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst... eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb je dat dan heel belangrijk gemaakt... en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
1: Ja. Nee, geld, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen...
3: On-Nederlands.
1: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggen...

0: vriendschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is, om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet ook niet vergeten, een ondernemer en investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder. Maar dat is goed, de structuur werkt.
1: Zo zit hij in de wedstrijd.
0: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je zeg maar heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money. A founder's job is to create. En een investor's job is to take.
1: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
2: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
5: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
6: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
4: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij bij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
6: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
7: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die 5 landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige 5. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Op geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
5: Dag Rens.
7: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
7: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
6: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
7: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
6: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is het rijke noorden, als het ware. Het zuiden, wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
7: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een Eurobond-fan omschrijven, toch?
5: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
7: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
5: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
7: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
6: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
7: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
6: En dat is er niet.
7: Ja, en hoe kan dat? Oké, Han, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
5: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
7: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boek als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
8: Goedemorgen.
7: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch of niet?
8: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
7: Ja.
8: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
7: Oh ja?
8: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
7: Han, waarom was jij eerste meelezer?
5: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
7: Oh.
5: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Hmm. Ik iets eerder dan Wim.
8: Twee maanden.
5: En toen de baas. Ja.
8: Nee, hij was een senior, ja.
5: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding in een boek.
7: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
8: Ja, maar het belangrijker was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en het is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
7: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
8: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar ze wilden munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. En ja, goed, ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
9: En dat schreef je in die speech?
8: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
10: Ja.
8: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
10: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Nou, laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
8: Nou, heel praktisch. We hadden. Toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanisme. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevig herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
10: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was dat?
8: In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dat stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè? Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
10: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
8: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emiteert de schuld. Dan heb je in 1 keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
10: Ja.
8: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt en die is nu versnipperd.
10: Ja.
8: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
10: Ja.
8: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. Ja. En als puntje bepaaldje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron van moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
10: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
8: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
10: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
8: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
9: maar denk zie je dat het al voor je?
8: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
9: Er maar zie je het al voor je
8: discipline in.
9: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
8: Ja.
9: Ja.
11: Nou, dat
8: is nu toch ook als het er een zootje van maakt. Alleen heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. He, die hele, als je dan kijkt naar die Griekse crisis. He? Ik zeg het tegen mijn studenten van beeld je nou eens even in. Er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan is het, klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
10: Was het destijds,
8: en dat kun je oplossen.
10: Was het destijds een controversieel idee of niet?
8: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
10: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
5: Nou, ik wil graag iets nader toelichten. Wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
10: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
9: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
10: Ja, de crisis rondom, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
8: Mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
10: Ik wil die
8: en
10: straks
8: je kunt
10: oppakken.
8: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
10: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: Eurobonds will end the the Crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
8: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem was sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Het was een buitengewoon dom en slecht getuigd.
10: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
8: Dat wisten we al toen ze lid werden.
10: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
8: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen, weet ik wat alles. Terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
10: Ja.
8: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
10: Handen eens?
5: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
10: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
9: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
10: Mario
9: doen.
10: Draghi.
9: Mario Draghi.
10: In Londen, ja.
9: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
10: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
8: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen de eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
10: Ja.
8: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
10: Ja.
8: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
10: Kortom, dus we hebben Juncker hebben we gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
8: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht ik een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
10: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
8: Precies. En daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen. Nou,
10: deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Napleiten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Hij zei, was er maar een pauzeknop of had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de situatie? En wat kan ik nog doen? Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die aan altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wout.
8: Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
9: Wout.
8: Vandaag gaan we het hebben over een zaak die speelt tijdens de corona-demonstraties.
9: Jeetje, dat voelt alweer ver weg, hè?
8: Dat voelt wel weer ver weg.
9: Ja, dat is al zoveel gebeurd sindsdien.
8: Ja, maar toch, als ik dan van de week zat ik te kijken naar demonstraties tegen AZC's en dat soort dingen, dan doet ik me er toch wel een beetje aan denken.
9: Ja, ja.
8: Kan jij je die coronademonstraties nog herinneren?
9: Ja, nou zeker. Die hebben ze natuurlijk op Malieveld gehad. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben.
8: Ook in Amsterdam.
9: Maar zeker ook in Amsterdam, ja.
8: Ging jij wel eens koffie drinken daar op het Museumplein?
9: Nee.
8: In je oude, met een baret op je hoofd.
9: Weet je wat ik wel had gedaan als ik jonger was geweest? Want zo'n ramptoerist was ik wel als kind.
8: Ja.
9: Dan was ik erheen gegaan om te kijken of het uit de hand liep.
8: Ik ook. Ja. 1000%. Ja, dat was natuurlijk ook geen moer te doen in die hele coronatijd.
9: Maar ben jij er geweest als parooljournalist?
8: Zeker, eindeloos. Dan kreeg je zo'n appje. Jongens, er is...
9: Ze gaan weer koffie drinken.
8: De demonstratie is niet toegestaan of wel toegestaan. Dat was dan de hele tijd. Er waren gewoon de hele tijd openbare orde dingen aan de gang.
9: Ja, noodbevelen. Samenscholingsverboden.
8: Rondom die demonstraties, die protesten. En nou ja, ik heb ook wel echt wel vaak gezien dat het uit de hand liep. Ja. En dan kwamen de Romeo's.
9: Ja.
8: En de paroolredactie noemen we dat altijd de mannen in de strakke broekjes.
9: Ja.
8: En als die komen, dan moet je altijd gaan uitkijken. Want dan moet je dan. Ik had altijd mijn perskaart. Dus je hebt als journalist heb je zo'n perskaart om je nek.
9: Ja.
8: Je was ook als journalist niet altijd even populair bij de demonstranten.
9: En je moet nog wel uitkijken, ook als journalist, toch?
8: Nou ja, wat je dus doet, is dus je gaat je eigenlijk totdat het misgaat. Heb je die perskaart wel om, maar onder je kleding. En op het moment dat mij met de lange lat eroverheen gaat.
9: Voor,
8: nou, dan heb je hem wel duidelijk. Nee, je moet het echt duidelijk in het zicht hebben. Ja. En Nou, dat weet ik ook wel. Ja. Dat je dan, als het echt misgaat.
9: Ja. Dan, ja, kids, vooral als ze het gaan vegen. Hè? Dat vind ik, ja, ergens vind ik het ook wel weer mooi om te zien.
8: Dan gaan ze in linie.
9: En dan gaan ze in linie. Dan gaan ze bijvoorbeeld het hele Museumplein in Amsterdam gaan ze dan schoonvegen. Ik heb dus ooit gehad, Wouter. Als we toch eventjes over dit soort dingen praten.
8: Ja.
9: Hoofdfinale, Euro 2000, Nederland tegen Italië.
8: Ah, die wedstrijd kan ik me nog herinneren.
9: Ja, dat liep dramatisch af, hè, voor Nederland.
8: De strafschoppen die Nederland allemaal mist. Hoeveel waren het er? 4 stuks?
9: Nou, heel veel inderdaad. Ja. En ik zat te kijken in een café nabij het Rembrandtsplein in Amsterdam.
8: Ik kan me dat ook herinneren, want ik zat daar om de hoek.
9: Nou, precies. En toen was de wedstrijd klaar. En ik had het echt totaal niet door. Wij liepen vanaf het café naar het Rembrandtplein toe. Maar net op dat moment, de ME, zeg maar, dat er een plein aan het schoonvegen was. En die kwamen, ja, je hebt daar de Amstelstraat. Dat is een straat, zeg maar, aan het plein. En opeens kwamen ze aanrennen. Dat heb ik ook op tik gekregen.
8: Ja, maar want jij ging natuurlijk heel verontwaardigd. Ja, maar ik ga die kant op.
9: Nou ja, ik was natuurlijk, ik wilde kijken wat gebeurt daar op het Rembrandtplein. Best wel ben ik helemaal niet. Maar ik ben wel een ramptoerist, dus dan wil ik gewoon kijken. En toen kwamen ze opeens in linie op me afrennen. Toen kreeg ik een tik,
8: ja.
9: En toen dacht ik wel, dit moet je anders en beter aanpakken in de toekomst, Christian.
8: Ja, nu de mensen bijstaan die het ondergaan. Zeg maar.
9: Precies, ja.
8: We gaan naar de zaak.
9: Ja.
8: Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de dan geldende coronamaatregelen. Tijdens het protest wordt de sfeer al gauw grimmig. Politieagenten worden uitgescholden en vervolgens bekogeld met stenen en vuurwerk. De burgemeester van Den Haag geeft een noodbevel om de demonstratie te beëindigen. Maar de demonstranten verzetten zich hevig. Een demonstrant wordt door een hondengeleider en een ME'er die aan het werk zijn om het veld schoon te vegen met grof geweld aangehouden. Hij wordt door de politiehond in zijn been gebeten en wordt, als hij op de grond ligt, meermaals geslagen met wapenstokken. Hij houdt letsel over aan het voorval. De twee agenten worden vervolgd voor mishandeling bij de zogenaamde Blauwe Kamer. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is rechter Niels Janssens. Welkom, Niels.
10: Dankjewel.
8: Jij bent 5,5 jaar rechter geweest bij de zogenaamde Blauwe Kamer.
10: Dat zou zomaar goed geteld kunnen zijn.
8: Leg even uit aan de luisteraar die het mogelijk nog niet weet. Wat is de Blauwe Kamer?
10: Ja, de Blauwe Kamer is er sinds 1 juli 2022. Ja. En dat is een speciale kamer bij de rechtbank Midden-Nederland die vanaf dat moment exclusief bevoegd was om zaken te behandelen van politieagenten die tijdens de uitoefening van hun beroep geweld hebben gebruikt.
8: En hoeveel, want jij zat dus in die Blauwe Kamer tijdens die corona-toestanden, zullen we het maar even noemen. Hoeveel van die zaken heb jij gedaan in die tijd? Waren het er veel?
10: Ik heb er 5 gedaan.
8: Dat is wel veel eigenlijk, toch, Chris? Ja, ik weet niet of het veel is, maar.
9: Nou ja, we hadden het net even in het voorgesprek over, voordat we begonnen, hè, dat je dat nieuws vertelde van dat er sinds de oprichting van die Blauwe Kamer, hoeveel waren de zaken er ook alweer geweest?
10: Ik heb het nog even na zitten zoeken. Ja, er zijn nu 13 uitspraken, er zijn 13 zaken geweest.
9: Ja, dat viel me eigenlijk wel mee. Sinds 2021 hebben we het over, hè? Dus we zitten nu in 26.
8: Dus er zijn er 13 zaken waarin de rechtbank uitspraak heeft gedaan die draaien om politieagent. Vind je ook wel meevallen eigenlijk?
10: Het is ook niet zoveel, denk ik. Maar wat daar de reden van is, dat weet ik niet precies. Maar het moet natuurlijk eerst, een politieagent doet een geweldsmelding, wordt dan onderzocht. Vervolgens moet het OM daarnaar kijken of het vervolgd wordt of niet. En ja, uiteindelijk komt het dan bij ons. Wij zijn niet degene die verantwoordelijk zijn voor de instroom. Dus waar dat aan ligt, weet ik niet.
9: Nee. Ja, goed, misschien hè, als we het heel positief benaderen. Hè, kan eraan liggen aan het feit dat zeg maar, qua geweldsaanwending door de politie het gelukkig niet heel vaak extreem fout gaat, laat ik het zo zeggen.
8: Ja.
9: En daar komt ook wel bij, denk ik, maar daar gaan we het vandaag ook wel over hebben, dat de politie een vrij ruime geweldsbevoegdheid heeft.
8: Ja.
9: Die ze ruim kunnen inzetten, waar ook veel in kan gebeuren.
8: Als rechter bij die Blauwe Kamer, moet je dan iets anders kunnen dan een reguliere rechter? Met een ander soort specialisme hebben? Ja, ik vraag het maar gewoon even, de verjaardagsvraag.
10: Ja, nou ja, uiteindelijk ben je wel meer gespecialiseerd in dit soort zaken dan andere rechters. Dus we hebben daarvoor ook training bij de politie gehad in de praktijk. En gewoon, wij doen dan alleen maar dit soort zaken, waardoor je beter op de hoogte bent van het kader en wat er allemaal kan spelen bij dit soort zaken.
9: Dus wat leer je dan bij de politie als je daarheen gaat voor een cursus of wat dan ook?
10: Wij zijn daar geweest om aan den lijve dat soort situaties te oefenen Gewoon om ook een klein beetje mee te krijgen van oké, hoe is dat als je daar loopt en er gebeurt iets en je moet handelen?
8: Niels, dat heb ik ook wel eens gedaan. En toen mocht ik ook met zo'n wapenstok op iemand met een kussen rammen. Dat vond ik wel leuk. Wat vond jij daarvan? Heb je dat ook gedaan?
10: Nee, dat hebben wij niet gedaan. Nee.
8: Ik heb toen echt de dag van mijn leven gehad, joh. Ja. Ik heb ook zo'n politiehond. Met ik had zo'n kussen om mijn arm en toen hing er een politiehond in mijn arm. En dat vond ik ook wel heel indrukwekkend. Ik heb daar echt wel wat van opgestoken toen.
9: Maar is dat geldt voor jou ook? Dat je toen je zeg maar die trainingen kreeg of die cursus bij de politie, dat je dacht, hey, dit geeft mij inzichten die ik eerder als rechter niet had.
10: Je ondervindt het een keer aan den lijve. Je leest daarover en je weet heel goed, en dat schrijft het kader natuurlijk ook voor, dat het voor ons makkelijk praten is achteraf. Ja. Een beetje rustig kijken, beelden nog eens terugdraaien op je luie stoel. Dat is anders dan daar staan en binnen 1 of 2 seconden moeten beslissen van, ik moet iets doen.
8: Dat hoor je ook altijd binnen
10: dat
8: de
10: politie. Dat hoor je altijd. Ja. Alleen het was eigenlijk ook wel goed om dat een keer mee te maken.
8: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een verwijt wat inderdaad ook makkelijk gemaakt is. Ja, die rechters die kloppen de pijp nog eens leeg. Die lezen het dossier en die gaan er iets over wat over vinden. Terwijl wij in een split second natuurlijk van alles moeten beslissen in een mogelijk paniekerige situatie natuurlijk.
10: Ja, dat maakt deze zaken lastig ook en leuk.
8: Ja. Tuurlijk. Je bent wel recentelijk overgestapt naar een andere kamer, om het zo maar te zeggen.
10: Ja, klopt. Ander team en dus niet meer de Blauwe Kamer. Dat is 1 team bij ons. Nee, ik ben een kinderrechter geworden, dus ik doe nu jeugdzaken. En dat betekent automatisch ook dat ik dus niet meer in die Blauwe Kamer zit. Want het is de bedoeling dat daar een select groepje gespecialiseerde rechters zit. Ja. En ik doe die zaken dus nu niet meer.
8: Wel mooi ook, hè, jeugdrecht.
10: Zeker, heel leuk.
8: Wat vind jij er zo boeiend aan?
10: Nou, ik vind het leuk om met die jonge gasten, want het zijn vaak jongens in plaats van meisjes.
8: De reguliere verdachten zijn ook vaker mannen dan vrouwen. Ja.
10: Om proberen of je daar een beetje nog een gesprek mee kan krijgen. Ja. En het is alles staat veel meer in het teken van, kunnen we deze jongen nog op het goede pad krijgen? Ja. In plaats van afstraffen.
8: Al red je er maar 1, hè? Dat is eigenlijk een beetje het credo van het jeugdrecht. Niels, de zaak rondom deze coronaprotesten. Hoe kwam die bij jou terecht?
10: Ik had toen inmiddels al Blauwe Kamerzaken gedaan.
8: Ja.
10: Ik ben ook je kan binnen de rechtbank kamervoorzitter of dagvoorzitter zijn. En dan ben je verantwoordelijk voor zo'n zaak. En er kwam deze zaak, wordt dan aangemeld door het Openbaar Ministerie. We willen deze gaan plannen. Mm-hmm. En toen is de teamvoorzitter bij mij gekomen en gezegd, deze zaak komt eraan. Jij hebt inmiddels wat meer ervaring met Blauwe Kamerzaken. Een van de meer ervaren nu. Wil jij deze zaak als voorzitter gaan behandelen?
8: Ik weet wel uit eigen waarneming dat agenten die voor het hekje komen, die vinden dat vaak niet leuk. Dus dat is
9: verdachte ook niet, maar ik snap wat je bedoelt.
8: Nee, maar ik bedoel, kijk, in principe zegt zo'n agent, luister, ik vertegenwoordig het gezag.
9: Ja.
8: Die rechtbank vertegenwoordigt het gezag. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt het gezag. Wij zitten toch allemaal een beetje in hetzelfde team. En moet ik me gaan verantwoorden voor een rechter. En het Openbaar Ministerie die eist mogelijk een straf tegen mij. Dat is natuurlijk altijd een beetje het gevoel. Vereist dat een soort aparte omgang, Niels?
10: Ja, dat niet specifiek. Ik behandel die mensen in die zin als iedere andere verdachte. Maar ja, je ziet wat jij benoemt, zie je wel. En dat spreken ze ook uit, want zij staan normaal gesproken, of natuurlijk is het Openbaar Ministerie en de politie werken samen.
8: Zeker.
10: En zij houden verdachten aan die vervolgens bij ons op zitting komen. En het is voor die mensen wel extra wrang om juist als verdachte op die plek te zitten. En dat zie je en dat hoor je. Ja, ja. Goed, dat weet ik ook dat zij dat zo voelen. Dus ik benoem natuurlijk zoiets wel, dat wij dat wel begrijpen. Dat dat voor hun een aparte situatie is om in te zijn.
8: 14 maart 2021 op het Malieveld. Kan je ons meenemen naar die dag? Wat is daar precies gebeurd?
10: Ja, het begon begon onschuldig. Het werd weer aangekondigd als koffiedrinken op het Malieveld. Het begon met niet heel veel mensen, maar al snel werden het er te veel. En kwamen er ook groepen, heb ik veel in het dossier gelezen, dat de politie zei, er komen ook mensen op af nu die hier niet komen om hun onvrede uit te spreken over de coronamaatregelen, maar die erop uit zijn om te rellen. He, als je je gezicht bedekt en je komt met bepaalde voorwerpen naar het Malieveld. En er waren ook al wat opstootjes buiten het Malieveld geweest. Maar op een gegeven moment wordt het te veel en ontstaat er een wat dreigende situatie.
9: Maar die demonstratie was op zichzelf goedgekeurd?
10: Nee, het was geen officiële demonstratie.
8: Koffiedrinken, Chris.
10: Ja.
7: Dus, ja, okay, maar er was gezegd van.
9: Maar was niet al een noodbevel van dat mag niet of zo?
7: Nee, het nee. was tot een bepaald aantal mensen, zeg ik uit mijn hoofd, volgens mij 200, was dat van nou oké. Okay. Maar het werd al snel werden het er meer. En het was duidelijk dat er steeds meer mensen aankwamen. Er waren ook al wat opstootjes geweest. Aan de randen van het Maliveld was het vooral onrustig. En toen is er besloten van nee, als we dit laten doorgaan, dan loopt het mis. Zo heb ik het begrepen. Een noodbevel dus afgegeven, wat jij ook al zei bij de intro. Ja, en de sfeer slaat een beetje vanaf het moment dat die mensen weg moeten, slaat behoorlijk om, hebben wij kunnen lezen. Dus dan merken ze van hey, deze mensen luisteren niet.
11: De politie merkt dan.
7: Ja, dat hoor je in al die verklaringen van die getuigen, of van de politieagent die als getuige iets hebben gezegd. Daar lees je allemaal van. Nou, op een gegeven moment merkten we van het slaat om. Ja. He, mensen willen niet weg. Er komen mensen bij die juist erop uit zijn om dingen te doen die niet de bedoeling zijn. En ja, dan wordt het lastiger. Er worden dingen gegooid, er worden dingen geroepen. En zij krijgen dan op een gegeven moment de opdracht om te vegen, waar jij het ook al over had.
9: Ja.
7: Ja, en als je dan al weet dat mensen niet gaan luisteren, dat heb ik ook al een paar keer gelezen, dat die agenten allemaal op dachten van, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit oplossen?
9: Ja.
7: En ja, vanaf dat moment dan kom je in die situaties die je op de beelden ziet.
11: Ja, want heel even, er zijn beelden van wat er daar allemaal is gebeurd. Die zijn te zien op de NOS. We zullen dat in de show notes zetten. Daarop zie je eigenlijk dat brede politie, hè, dus politie te paard, die trekken eigenlijk over dat Maliveld. Ook ME'ers die gewoon met knuppel en schild in linie over dat Maliveld gaan. En eigenlijk proberen die koffiedrinkers, schuine streep, demonstranten daar weg te krijgen. Hè?
7: Ja.
9: Ja, dus we kijken hoe het vaak gaat. Hè? En hoe het vaak misgaat. Hè? Dus dan komt er een noodbevel. Dan gaat de politie een aantal keer waarschuwen. Hè?
11: Ja, dat doen ze met een megafoon. Dan zeggen ze nu vertrekken anders zal
9: geweld worden aangewend. Nou, dat doen ze dan 2-3 keer. En nou, dan zie je ook vaak, hè, dat zie je ook bij andere grote demonstraties of anders rellen, dat er dan misschien wat dingen worden gegooid. Mensen gaan zich opstellen, die linies. Hè, dus enerzijds de politie en enerzijds zeg maar demonstranten komen tegenover elkaar te staan. Ja, en dan is het wachten op het moment.
11: De clash eigenlijk.
9: Tot de clash gaat beginnen. Ja.
7: Ja. Ja, het was hier ook verschillende elementen. Je had de ME'ers op linie. De paarden zijn een keer ingezet. Dat is ook te zien op beelden. Er was een waterwerper. Dus er wordt er geprobeerd om die zittende mensen, ja, het zo oncomfortabel te maken, ja, dat ze weg moeten. En inderdaad werd er aan de lopende band door de megafoons geroepen dat mensen zich moesten verwijderen, omdat er anders geweld zou worden toegepast.
11: Ja, dus eigenlijk was een confrontatie. Kijk, als je dan op de grond blijft zitten of je gaat blijven staan, dan is een confrontatie met de politie onafwendbaar eigenlijk.
7: Ja, dan zal de politie op een gegeven moment in moeten grijpen, ja.
11: Even voor mijn beeld. Wat mag de politie in zo'n geval nou wel en wat mag de politie niet? Mogen ze je met zo'n knuppel een enorme oplawaai voor je kop geven?
7: Nou, dat zal niet zo snel mogen. Wat jullie noemden in het begin is dat het ten beste een, ja, ik weet niet of ik dat nou een hele brede, maar het is een bevoegdheid die op een bepaalde manier ingevuld moet worden. Kijk, zij krijgen de opdracht veeg schoon.
11: Ja.
7: Maar vervolgens zijn zij zelf verantwoordelijk voor of je geweld toepast, ja, ja, of niet. Ja. En dat hangt af van of iemand luistert en of het niet op een andere manier kan.
11: Ja, want ik heb wel eens een oude diender gesproken. Ja, dat is een beetje een verhaal uit de oude doos. Een oude diender in de jaren 60. Dan hadden de politie nog sabels. Weet je dat nog?
9: Ja, nee.
11: En als je dan iemand weg wilde jagen en die ging niet, dan kreeg je met de sabel een klap op je kop. En dat noemden ze dan even een spaarpotje maken. En dan kreeg je gewoon een hou met zo'n ding op je kop.
9: Okay,
11: sindsdien is er gelukkig veel veranderd. Ja. Dat is dus niet de bedoeling. Ja. Er zijn wel regels natuurlijk.
9: Nou ja, kijk, het gaat ook. Je hebt gewoon de geweldsinstructie van de politie. En de politie heeft verschillende middelen om geweld in te zetten. Ja. Ze hebben een wapenstok, ze hebben een taser, ze hebben een
11: traangas,
9: hond, ze hebben traangas, ze hebben ook een vuurwapen natuurlijk uiteindelijk. Maar kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om, is het geweld noodzakelijk? En is het proportioneel.
11: Ja.
9: Dus moesten ze geweld inzetten in het kader van een doel waarvoor. En kijk, ze mogen niet als een demonstrant daar blijven zitten. Mogen ze niet hun wapen pakken en die demonstrant voor zijn kop schieten. Om het maar eventjes heel grof te zeggen.
11: Nee.
9: Maar ze mogen wel gewoon gepast geweld gebruiken. Ja, om die demonstrant daar weg te krijgen. Kijk, en een punt natuurlijk ook. Op het moment dat de demonstrant zich gaat verzetten, of sterker nog, op het moment dat de demonstrant zelf geweld gaat gebruiken tegen de politie, ja, dan wordt u de noodzakelijkheid, de proportionaliteitsgrens, gaat voor de politie ook een beetje opschuiven.
11: Wat is vervolgens het verhaal geweest met de bewuste demonstrant?
7: Ja, deze man die viel iedereen, alle agenten die erbij betrokken waren, al best wel vroeg in het gebeuren op, omdat hij liep te zwaaien met iets in zijn hand. En als je naar de beelden keek, en dat was uiteindelijk ook gevonden op zaten, dan bleek dat een startkabel te zijn met een klem eraan bevestigd. Dus daar, hij was behoorlijk aanwezig, verbaal, wijzend, zwaaiend met dat ding.
11: Startkabel meenemen naar een koffiedrinkafspraak.
10: Ja.
11: Ja. Ja, dat heb ik nog niet eerder gehoord.
9: Nee, maar daarom vond je natuurlijk ook in het snotje. Dat ze dachten, hey, deze man die heeft andere ideeën.
10: Hij was onze verdachte al eerder opgevallen ook. Want hij was gewoon heel erg aanwezig. Hij is ook toen de paarden een charge uitvoerden, is hij daar achteraan gerend met die kabel. Waardoor zij dachten van, nou, deze man is niet bang. En mogelijk wel bereid om geweld te gebruiken. Dus ze hadden al zoiets van, dat is een gevaarlijke man. Toen het uit de hand ging lopen, heeft de hondengeleider hem op een gegeven moment ook weer in zijn vizier gekregen. En gezien dat hij met die startkabel richting een collega van hem gooide. Heeft hem niet geraakt, dat ding is op de grond gekomen. Maar dat was het moment voor onze hondengeleider om te denken, ik ga hem
9: aanhouden.
10: Ja.
11: En hoe ging die aanhouding?
10: Nou, dat is in de chaos best wel niet helemaal gegaan zoals dat had moeten gaan. Als in ze troffen elkaar, alleen toen viel de aangever en daardoor
11: de man met de startkabel.
10: Noem het zwaaien. Aangever, ja, dat is heel beroepsgedeformeerd.
11: Nee, maar ik begrijp het natuurlijk ook.
10: Ja, dus daardoor viel die man op de grond.
11: Waardoor viel die?
10: Dat is nooit duidelijk.
11: Hij struikelde niet over zijn startkabel.
10: Dat weet niet of het door de hond kwam of dat hij gewoon struikelde. Ja. In ieder geval, het eerste wat we zien is dat hij valt en dat die hond eigenlijk ingezet wordt, maar dat.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd speelt.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Iets te doen. Dus hij moest die hond loslaten.
4: En waarom is het levensgevaarlijk?
3: Als jij met je hand in de buurt van die bek komt, ja, dan kan zo'n hond misschien wel heel agressief worden of bijten waar het niet de bedoeling is.
4: Ik heb dus, wat ik aan het begin vertelde, ooit een keer zo'n hond in mijn arm gehad. Als ik die hond van me af kan houden op zo'n moment, dan zou ik denken, ja, ik ga dat deze niet loslaten. Want
5: straks gaat hij me bijten.
4: Ja. Nou ja, sterker nog, daar is hij eigenlijk al mee bezig. Alleen het lukt hem nu niet.
5: Ja.
4: Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ik moet die hond van me afhouden. Dat snap ik wel.
3: Hebben we het op zitting over gehad, ook tegen met die agenten. Het lijkt natuurlijk ook een natuurlijke reactie om je niet te laten bijten. Nee. Maar om te proberen
4: die hond weg te houden.
3: Die hondengeleider zei wel, ik heb hem gewoon zo strak aan de lijn dat hij niet had gebeten in het gezicht of iets waar.
4: Maar dat weet die man, dat die op de grond ligt, die weet dat op zo'n moment niet.
5: Maar nog even om heel scherp te stellen, ook voor mijn beeld. Dus die man die valt, die ligt.
3: Ja.
5: Die hondengeleider wil hem aanhouden en die houdt die hond heel dicht bij hem.
3: Ja, die hond, dat hebben we ook nooit helemaal helder kunnen krijgen. En daar moet ik ook bij zeggen dat dat stukje niet, ja, dat is dan voor jou, stond ook niet op de ten laste legging. Dus is er verder wat minder. Wat er op ten laste stond, is die tweede inzet.
5: Nee, maar voor de feiten, maar inderdaad, het eerste is die hond, hij haalt die hond vast.
3: Ze komen met elkaar in aanraking en die hond is ineens dichtbij. En hij pakt dat beest bij de kop vast en wordt geslagen met laat die hond los.
5: Ja, dat is het eerste deel.
3: Ja.
4: En wat gebeurt er daarna?
3: Hij krijgt een paar klappen, laat dan de hond los. Wat er vervolgens gebeurt is dat de hondengeleider zich focust op zijn hond. Van even weghalen, controle krijgen over de hond. En de ME'er die is bezig met de aanhouding van die man. En die krijgt hem niet helemaal onder controle. Want die man die wil niet stil op zijn buik gaan liggen, maar blijft bewegen, maakt ook nog een beweging richting die hond. En de hondengeleider besluit vervolgens om die hond dan in het been te laten bijten van die man, om hem nu echt onder controle te krijgen. En dan gaat die man weer slaande beweging maken en grijpen naar die kop van de hond. Krijgt hij vervolgens nog een paar klappen met de wapenstok om die hond los te laten. Als hij de hond loslaat, dan is het voorbij. Dan stopt ze slaan en dan krijgen ze hem, leggen ze hem de boeien aan en dan is het snel klaar.
4: Dan wordt hij aangehouden.
3: Ja.
4: Chris,
5: ja.
4: Een hond, dat is ook best griezelig. Dat is een zwaar geweldsmiddel, toch?
5: Ja, kijk, laten we vooropstellen. Politie mag de hond inzetten.
4: Ja.
5: En de hond, dat weten mensen veel uit ervaring. Die kan ingezet worden om mensen op afstand te houden. Dat is gewoon met zo'n hond staan. Is dat een beetje te blaffen dat je denkt, nou, kom niet in de buurt.
4: Bij deze gezellige Mechelse herder die voordat hij in mijn arm hangt. Ja.
5: Maar ze mogen hem ook inzetten ter aanhouding. Kijk, ik heb daar zelf, niet zozeer als advocaat hoor, maar ik heb daar extreem moeite mee. Ik vind eigenlijk het niet meer, maar dat ben ik van deze tijd, dat de politie zeg maar een dier inzet ter aanhouding van mensen. Vooral omdat het dier dus, die hond, letsel kan veroorzaken. En met name omdat hier toch wel veel gevallen zijn geweest in het verleden, waarbij die hond toch niet helemaal onder controle is. Kijk, een politieagent met een vuurwapen, of met een taser, of met een wapenstok, of met traangas, die kan die middelen onder controle houden. Maar zo'n hond, zeg maar, die niet, bijvoorbeeld niet loslaat, of die doorbijt, ja, ik heb daar moeite mee, maar nogmaals, het mag.
4: Dus ja, nee, ik kijk er wat genuanceerder misschien en wat anders naar.
5: Hoe kijk jij ernaar?
4: Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat er een gewapende overval was in Amsterdam-Noord, waar behoorlijk in de rond geschoten is bij de roof van een goudtransport. Die gasten renden gewapend een weiland in. En toen hebben ze ook honden losgelaten op die mannen. Er was enorm geschoten, ook door de politie. Maar dat is gedaan vanuit de gedachte van, ja, straks rennen die mannen gewapend dat weiland weer uit en weer een woonwijk in met al die wapens.
5: Begrijp me niet verkeerd, ik snap dat het een heel nuttig middel kan zijn en ook in zo'n situatie. Maar ik vind het toch wel moeizaam in deze tijd.
4: Straks in Napleiten hoor je meer over politiegeweld tijdens aanhoudingen bij de coronaprotesten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigayo Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Je bent weer terug bij Napleiten met rechter Niels Janssens. De man die werd aangehouden, Niels, had die letsel?
6: Ja, die had letsel aan zijn hoofd, waar die geraakt was met de wapenstok. Hij had... Ja. Ja, blauwe plekken op zijn lichaam van het slaan. En hij had letsel in zijn been van die bijtwond, ja.
5: Heeft die verdachte die op dat Malieveld daar met die startkabel liep te zwaaien, heeft hij verklaard waarom die dat allemaal deed?
6: Nee, we weten daar eigenlijk best wel weinig van. Hij heeft op zitting ook niet iets willen zeggen. Heeft ze ook geen schadevergoeding gevraagd, waardoor we wat meer wisten over ja, waarom die daar nou eigenlijk stond.
5: En maar hij had
6: nou
5: wel aangifte gedaan.
6: Ja, hij heeft wel aangifte gedaan, ja.
7: Maar kijk hoe het normaal gesproken gaat, hè? Op het moment dat geweld wordt ingezet. Mm-hmm. Nou, dit was natuurlijk ook op camera. Ja, de politie moet daar melding van maken, hè, van die geweldsaanwending. En dan komt er gewoon een onderzoek van de Rijksrecherche die het onderzoekt van wat is hier precies gebeurd. En dan gaat ook Openbaar Ministerie, die moet sluiten dan van, hey, is hier binnen die geweldsinstructie gehandeld, ja of nee?
5: Wat hadden die twee betrokken agenten verklaard over de dag?
6: Ik kan bij het begin beginnen. Wat wel van belang was en wat ze echt op zitting ook hebben meegegeven aan ons, is dat... Ja, dit was niet voor allebei niet de eerste demonstratie.
5: Nee.
6: En vervolgens, de andere demonstraties waren ook uit de hand gelopen.
5: Dus zeker, heel vaak uit de hand.
6: Zij gingen daarheen. Ja, en zij verschil trouwens tussen de hondengeleider die zat in Den Haag. De ME'er was van de eenheid Rotterdam. Die zijn op een later moment met spoed hierheen gekomen. Maar ja, die hondengeleider die zag het ook grimmiger en grimmiger worden. Mensen die niet luisteren. En heeft ook echt wel naar voren gehad van ja, ik ga daar staan en ik krijg de opdracht om te vegen en om te assisteren.
5: Ja.
6: Ik kan niet zeggen van dat doe ik niet. Die mensen kunnen wel weg. En wij kregen gewoon de opdracht, ga dat doen. En dan handel je naar beste weten. Maar zei wat wij allemaal over ons heen hebben gekregen en wat daar allemaal is gebeurd en de chaos, dat was heel heftig.
5: Uiteindelijk oordeelde het Openbaar Ministerie die zei van ja, dat geweld wat bij het eerste gebeuren is aangewend. Nou, dat was nog wel proportioneel. Maar de zaak ging eigenlijk met name over het tweede stuk. Hè? Daarvoor zou geen noodzaak zijn geweest.
7: Wat verklaarden zij daar specifiek over? He, dus los van de aanloop en van de context, wat ze allemaal over zich heen hadden gekregen. Wat verklaren die agenten over, die hondengeleider, die ME'er, over echt die geweldsinzet die we op de beelden ook hebben gezien?
6: Zij gingen ervan uit dat hij een gevaarlijke man was en potentieel nog gevaarlijk bleef. En dat hij misschien ook nog wel een ander wapen bij zich had. Hij had ook nog een rugzak op zijn rug. En dat hij niet bang was om dat te gebruiken. Dus ze dachten, ja, dit is een gevaarlijke man. Die moeten we aanhouden. Vervolgens hebben zij gezegd van ja, hij verzette zich in eerste instantie tegen de hond. Toen hebben we hem geslagen met de wapenstok. Dat had niet in eerste instantie effect, want hij liet die hond niet los. Vervolgens laat hij die hond los, maar wil die nog steeds niet. Hè, blijft hij zich verzetten? En zei de ME'er toen, ik voelde me dus genoodzaakt om nog een paar klappen te geven om te zorgen dat hij echt stil was. Die hondengeleider zei van ja, ik meende dat ik daar in mijn eentje stond en dat ik heel snel deze man, potentieel gevaarlijke man, onder controle moest krijgen. En dat hij nog steeds niet luisterde, zich bleef verzetten. De hond hielp niet, de wapenstok had niet geholpen. Ik moet nu die hond op zijn been zetten, omdat ik geen andere mogelijkheid zie om hem snel onder controle te krijgen.
7: Ja, precies. Die hondengeleider, en voor de duidelijkheid, die heeft dus die eerste inzet gedaan. En die heeft eigenlijk niet door dat die ME erbij komt. Ja. Hè, en dat er eigenlijk dus met twee man aangehouden kan worden. Maar is in de veronderstelling, althans dat verklaart hij. Ja. Hè, dat hij nog in zijn eentje is. Dat hij dus met zijn hond in zijn eentje tegen die verzettende man eigenlijk, aangever.
6: En met allemaal potentieel gevaarlijke mensen om hem heen.
7: En zit dan nog een keer die hond in.
6: Ja. Want het moet ook snel. Hè. Je kan niet op je dooie gemak iemand aanhouden. Dat hebben ze ook verklaard. Zo'n situatie moet je snel onder controle krijgen. Aanhouden, afvoeren en weer.
5: Nee, je kan niet uren gaan praten. Want dan wordt het alleen maar erger. Het is een situatie, zoals je hem ook beschrijft, Niels. Dat is een hele hectische situatie. Ja. Waarin er gegooid wordt, gescholden. Er is veel stress. Er was in die dagen sowieso een hele hoge druk op de politie. Hè? Dus wat je ook al vertelde. Week na week waren die koffiedrinksessies her en der in de landen. Hè? Dat hoor je nu ook dat mensen in deze zaak natuurlijk vanuit Rotterdam moeten komen. Omdat het in Den Haag misgaat. In hoeverre speelt de situatie, die hectiek, nou mee in jouw uiteindelijke oordeel?
6: Nou, dat is waar we het ook een beetje het begin aan over hadden. Is dat je wel moet kijken als rechter, niet achteraf achterover gaan leunen. En ik heb die beelden eindeloos in slow-mo afgespeeld. Ja. Om te kijken wat gebeurt daar nou precies. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik kan niet op die manier dat hun acties gaan beoordelen. Dat schrijft het Europese Hof ook voor. Je moet oog hebben voor de situatie waarin zij zitten.
7: Als het gaat om het beoordelen van politiegeweld.
6: Ja, precies. Ja. En ook hoe zij dat beleefd hebben. Dus je moet ook goed luisteren naar wat die agent dacht dat er aan de hand was. En of hij dat mocht denken.
5: Wanneer kwam die zaak eigenlijk op zitting?
6: November 2024.
5: Dat is dus dik 3 jaar later.
6: Ja, het heeft heel lang geduurd.
5: Waarom duurde dat zo lang?
6: Het onderzoek heeft wat lang geduurd bij de politie. Dat kost ook tijd. Er moesten getuigen gehoord worden. Agenten moesten allemaal verklaringen afleggen. Het heeft ook een tijdje bij het Openbaar Ministerie gelegen. En het heeft ook, je kan zo'n zaak als die wordt aangemeld bij ons, kan die niet de maand daarna op zitting. Dan gaat daar ook weer wat overheen.
5: Ja, een belangrijke vraag altijd vind ik van. En ik vind het ook altijd wel een mooie vraag als rechters die stellen is. Hoe gaat het met u? Hoe ging het met deze twee agenten?
6: Nou, op het moment van de zitting ging het naar omstandigheden redelijk. Ze waren nog wel bezig met hun werk. Er waren ook geen maatregelen genomen door de politie van jullie zijn tijdelijk geschorst. Maar ze zaten er behoorlijk gespannen bij. En wat me bijschreef is dat ze allebei ook zeiden, het is echt de wereld op zijn kop dat ik hier zit. Wij hebben daar ons werk gedaan in die omstandigheden als pion van een groter geheel en gewoon naar eer en geweten en volgens wat ons betreft volledig volgens de regels gehandeld tegen iemand die agressief was. En wij zitten nu hier om ons te verantwoorden. En ze
5: voelden zich een beetje verraden wellicht.
6: Verraden? Nou, waar ze wel bijvoorbeeld moeite mee hebben gehad is dat er natuurlijk heel veel in de media al vrij snel over hun gezegd werd tot aan de VN. Rapporteur Meltzer was dat volgens mij destijds, die op basis van Twitterbeelden zei dat er sprake was van marteling en dat zo geframed werd.
5: Yeah.
6: Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. En dat allemaal op basis van die beelden zo snel gezegd werd dat zij hun boekje te buiten waren gegaan. Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. Ze zijn allebei ook echt politieagenten in hart en nieren, noemen zij zichzelf allebei. En ze hebben ook uitgesproken, als wij hiervoor veroordeeld worden, ook al krijgen we geen straf, dan weet ik niet of ik nog of ik dit werk nog wil doen.
5: Gaat een zitting bij de Blauwe Kamer, gaat het gewoon als een reguliere zitting?
6: Ja, die verloopt verder hetzelfde, ja.
5: Hoe was de sfeer?
6: Nou, de sfeer was eigenlijk best goed. Wij hadden ons voorbereid op mogelijk best veel belangstelling vanuit dezelfde hoek als coronademonstranten. Dat viel uiteindelijk heel erg mee. Als in, ik heb ze in de zaal zelf niet gezien. En we hadden een videozaal, maar die was ook vrij rustig.
5: Maar dan zie je dus ook hè, dat die corona, dat was toen al praktisch, ja, was gewoon voorbij toen die tijd. En dat het dan dus ook niet meer zo'n hot issue is.
6: We hadden wel gerekend dat het misschien wel weer op zou leven. Ja. Ja, en dus die verdachten hebben dus ook zijn via een andere ingang naar binnen gegaan.
5: Oh ja.
6: En het was wat dat betreft best wel gespannen. Eventjes van wat gaat er gebeuren. Maar toen de zitting helemaal liep, ja, hebben zij ook. Ik heb nog contact gehad met de advocaat naar aanleiding hiervan, van deze podcast. En zij hebben wel gezegd van, en dat merkte ik ook op zitting. Op de zitting zelf was uiteindelijk de sfeer goed. Omdat zij ja eindelijk idee hadden van, nou, we mogen ons verhaal doen. Mm-hmm. Er luistert iemand naar ons. En het contact toen op zitting tussen de advocaat en het Openbaar Ministerie was ook goed, als in professioneel ja, elkaar de ruimte geven.
7: Je zei eerder, hè, en we hebben natuurlijk beelden gezien van NOS. Maar je spreekt ook over andere beelden. Er waren ook bodycams, hè?
6: Ja.
7: Moet ik het dan voorstellen dat jullie tijdens die zitting hè, met deze agenten ja, eigenlijk die beelden met elkaar gaan bekijken.
5: Beeld
7: ook
5: voor beeld.
7: Ook met die verdachte.
5: Bij de moord op Kennedy, dat zie je hier.
7: Nou ja, frame voor frame inderdaad. Ja. Hoe ging dat? Hoe
6: ja, we hebben op zitting wel alle relevante beelden getoond. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook voor de pers in de zaal, dat die ook zien ja. Wat wij hebben gezien. Ja. En het ook belangrijk om met de verdachte te bespreken van, wat zien we hier nou? En wat gebeurt hier? En waarom doe je hier dit? En ja, dus dat hebben we stuk voor stuk bekeken.
7: En hoe ging dat? Kun je daar iets over zeggen? Deed ze dat goed? Werd het voor jou veel duidelijker toen zij dat zeg maar zelf live gingen becommentariëren voor je neus?
6: Ja, we hebben het niet frame voor frame laten becommentariëren. Maar ze hebben heel veel gezegd op zitting. Dat is trouwens ook wel echt typisch, vind ik, voor Blauwe Kamerzaken. Is dat agenten veel verklaren. Ja. En ze hebben heel veel uitleg gegeven erbij. Dus het werd ons, in ieder geval werd hun beleving. En waarom zij het gedaan hebben in hun visie, was wel na de zitting veel duidelijker. Ze hebben er heel veel over gezegd, ja.
5: Die demonstranten, die weigerden dus om weg te gaan toen de politie zei van jongens, nu wegwezen, het is nu klaar. Meermaals had gezegd van joh, als jullie nu niet weggaan, dan zal geweld worden aangewend. Maakt dat ook nog iets uit in je beoordeling? Want je zou kunnen zeggen, ja, je hebt het gehoord, je hebt het kunnen weten. Eigen schuld, dikke bult. Of is dat een ander, werkt het niet zo?
6: Ja, en het is ook wat Christian natuurlijk ook vertelde. Uiteindelijk, als zij niet weggaan, dan weten ze dat er geweld kan worden gebruikt. Maar of een agent dat mag doen en welk geweldsmiddel die pakt en hoe die dat toepast, dat blijft natuurlijk vervolgens, moet je dat van situatie. Als hij op de grond was blijven zitten en verder niks had gedaan, dat wordt dan wel een beetje invullen van mijn kant. Maar dan hadden ze mogelijk gewoon op kunnen pakken, boeien en weg. Of even een tikje met de stok van en nu wegwezen en dat hij dan gaat. Maar ja, als mensen niet luisteren en of zelf geweld gebruiken, dan wordt het middel wat een agent mag toepassen en hoe die dat mag toepassen, wordt weer anders.
5: Dan ga je de escalatieladder op, zoals dat heet.
7: Mag ik vragen, want dat is me toch niet helemaal duidelijk, maar het Openbaar Ministerie heeft gerequireerd in die zaak. Waarom voelt het Openbaar Ministerie nou dat hier sprake was geweest van een overtreding eigenlijk van die geweldsinstructie?
6: Ja, zij vonden dat, dat tweede stuk, dat eigenlijk die man al ja, een soort van onder controle was.
7: Toen die ME'er erbij kwam.
6: Ja, toen die ME'er erbij was. En dat ze dat met z'n tweeën, dat onder controle was. En dat eigenlijk het inzetten van die hond en het nog een keer slaan met die wapenstok, terwijl hij daar al op de grond lag, ja, dat dus niet conform de geweldsinstructie was. Dat te ver is gegaan. Dat ze hem toen, ja, dat geweld niet meer noodzakelijk was.
7: Ja, dus voor de duidelijkheid, dus de hondengeleider wordt eigenlijk vervolgd, hè, voor het tweede keer inzetten van zijn hond in dat been. En de ME'er wordt vervolgd voor het nog eens slaan met de wapenstok.
6: Ja, maar ze werden wel vervolgd voor het gezamenlijk doen.
7: Het medeplegen.
6: Het medeplegen. Ja. Ja.
7: En wat verklaarde deze hondengeleider daarover?
6: Ja, kijk, hij zei letterlijk van ja, was er maar een pauzeknop? Of had iemand, had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de situatie? En wat kan ik nog doen? Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
7: Frame voor frame.
6: Frame voor frame. Ja. In tegenstelling tot die mannen die daar in een paar seconden een beslissing moeten nemen. En dan was het mogelijk niet nodig geweest. Maar ja, dat is makkelijk praten achteraf.
5: Wat eist het Openbaar Ministerie?
6: Voor de hondengeleider 20 uur taakstraf. Ja. En voor de ME'er schuldig verklaring zonder oplegging van straf.
5: Dan moeten we wel even kijken. Ga ik even bellen. Chris, hoe kan dat nou?
7: Ja, dat is een zogenaamde 9A noemen wij dat.
5: Zullen we nog een keer bellen?
7: Ja, dat is zeg maar de laatste. Hè. Dus je kunt wel eens verzoeken aan een rechter van nou, er is hier wel een strafbaar feit gepleegd. Dat kunt u ook bewezen verklaren. Maar gelet op de omstandigheden of allerlei andere factoren, verzoek ik u om geen straf op te leggen. Kijk, en hier kun je natuurlijk.
5: Wacht even, dat snap ik niet. Je pleegt een strafbaar feit.
7: Ja.
5: Maar je
7: dan krijg je een schuldenverklaring zonder strafoplegging.
5: Dus even voor mijn lekkerbreintje. Ja. Ik rijd met mijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis en ik rijd door rood. Dat mag niet.
7: Ja, dan zou je misschien nog een overmacht in de zin van noodtoestandsverweer toekomen. Okay. Word je verslaafd van de rechtsvervolging. Nee, zal ik een voorbeeld geven?
5: Okay.
7: Ik heb eens een keer een dame bijgestaan die per ongeluk in een klimhal haar vriendin had laten vallen. En die vriendin die was heel zwaar lichamelijk letsel had die bekomen. Die is uiteindelijk vervolgd voor het zwaar lichamelijk letsel door schuld. Die werd daar ook voor veroordeeld. Maar die kreeg geen straf opgelegd. Dat was ook heel begrijpelijk, want niemand had dit gewild. En ze had ook niet bewust een heel groot risico genomen. Dat is natuurlijk ellendig dat je eigen vriendin zo te pletter valt. Maar het is gewoon een modaliteit die de rechter heeft. En die je dus als Openbaar Ministerie kan verzoeken. Hè, en als verdediging ook. Ja, om te zeggen van, gelet op alle omstandigheden, vinden wij niet dat hier nog een straf moet volgen.
5: Ik hoor de koffiedrinkers heel in de verte. Hoor ik al denken, ja, dat is weer wc-eend.
7: Nee, maar goed, wat hier natuurlijk wel van belang is het verschil met de hondengeleider. Daar zie je natuurlijk ook een verschil in beoordeling.
5: Ja, oké. Okay.
7: He, want die ME'er komt er later bij. Nou, die geeft misschien een klap te veel. He, volgens het Openbaar Ministerie met de wapenstok. Maar goed, het is natuurlijk de hond en de hondengeleider die het letsel echt toebrengen. He, aan deze meneer in zijn been. Ik neem aan dat daar een beetje het verschil in zat in strafeisen.
5: Maar 20 uur taakstraf voor mishandeling is het toch ook niet?
7: Nee. Ja, ik vind het ook niet heel overtuigend klinken, heel eerlijk gezegd. Als je dan 20
6: uur kijk, wat je natuurlijk ziet is het verschil vaak in strafeisen in dit soort zaken, of de straffen die dan in een eerdere Blauwe Kamerzaak zijn opgelegd,
7: die zijn sowieso
6: is
7: lager.
6: Het verschil met een normale verdachte en een agent. Een normale verdachte mag überhaupt geen geweld gebruiken, behalve noodweer, dat soort dingen. Maar een agent heeft een speciale positie, want die moet optreden soms. Die mag geweld gebruiken, die doet dat voor zijn beroep. Die kan ook niet terug. Ja, en als die dan geweld gebruikt en het gaat te ver, dan worden daar doorgaans wel lagere straffen geëist dan voor iemand die überhaupt geen geweld
5: mag. Ja, ik denk ook altijd, wie wilde dan anders nog bij de politie werken als je
7: nou ja, en daar is dus context heel belangrijk in.
5: Ja.
7: Want het is natuurlijk iets anders als jij 's ochtends in een voorbereide arrestatie, ik zeg maar wat, van een drugscrimineel met een arrestatieteam heel rustig om 6 uur 's ochtends een huis binnenkomt. Of althans heel rustig, niet heel rustig, maar. Hè, en dan een verdachte meeneemt. Kijk, als je daar te ver gaat, dat kan je dan makkelijker verweten worden dan als je in een hele hectische situatie op dat Malieveld met alle ellende om je heen en toeters en bellen en met een hond, dat het daar eventjes misschien net te ver gaat.
5: Je had alles gehoord. Je had de strafeis gehoord. Het verweer van de advocaat. Waar kwam dat op hoofdlijnen op neer? We konden niet anders. Het was hectisch.
6: Ja, dat is allebei de advocaten zeiden vrijspraak. Want onze cliënten hebben gewoon gehandeld zoals wij dat volgens de regels hadden moeten doen.
5: En dan moet jij in die raadkamer samen met je collega's daarover gaan beslissen.
7: Ja, vertel eens over die raadkamer. Nee, ja.
5: Dat mag Niels niet, dat weet ik natuurlijk ook wel. Ik ben er wel een beetje nieuwsgierig naar.
6: Ja, ik kan natuurlijk nooit, dat weten jullie, vertellen hoe dat is gegaan. Maar in zijn algemeenheid zijn dit soort zaken wel heel interessant en ook leuk, klinkt een beetje gek altijd.
5: Nee,
6: maar professioneel is dat leuk om te doen. Omdat hier niet zozeer het bewijs ter discussie stond, waar sommige zaken dat je puzzelstukjes in elkaar moet leggen van telefoontaps aansluiten. Maar hier was wel duidelijk dat er geweld was gebruikt. Maar hebben wij echt met elkaar moeten lang mogen praten over wat vinden wij hier nou van? Mocht dit nou? Kon dit anders? Hoe is dat voor die agent op dat moment? Het hele principiële vragen die je dan met elkaar gaat beantwoorden, die ook relevant zijn voor het optreden van agenten later.
7: Ga je dan in die raadkamer ook die beelden weer bekijken met z'n allen?
5: Nog een keer?
6: Ja, zeker nog een keer. Die hebben we vaak gezien. Ja.
7: Nog 20 keer misschien.
5: Ja. Wat was uiteindelijk jullie oordeel?
6: Wij hebben ze allebei vrijgesproken. Omdat ook wij, kort gezegd, ik kan misschien op sommige punten nader ingaan als nodig is, wij vonden dat zij ook in deze omstandigheden hebben gehandeld conform de geweldsinstructies. Dat zij het geweld wat ze hebben toegepast, dat zij dat mochten toepassen. Dat zij geen ander middel hadden en dat zij niet te ver zijn gegaan in de toepassing daarvan. En voor dat tweede stuk kan ik daar eventueel nog wel wat nader over zeggen. Want Ja, dat is wat iedereen ook op die beelden heeft gezien. En wat wij ook van tevoren hebben gezien. En dat ziet er heftig uit. Je ziet iemand,
5: nou,
6: je ziet iemand op de grond liggen. En daar staan twee ME'ers omheen. En er krijgt een hond in zijn been en hij wordt geslagen. Dus dan zou een omstander kunnen denken van, nou, is dat allemaal wel nodig? Hij ligt toch op de grond? Maar in dit geval, we hebben gekeken naar wat daaraan vooraf is gegaan. Dat geldt voor die hondengeleider, dat hij ervan uit mocht gaan dat dit een gevaarlijke man was. Dat konden we ook op basis van andere stukken in het dossier wel aannemen. Dat was terechte veronderstelling. En hij dacht, ik sta er alleen voor. Die man die is nog steeds in verzet. Wapenstok en de eerdere inzet van de hond heeft geen effect gehad. En ik moet deze man aanhouden om verder gevaar te voorkomen. En wij hebben gezegd, ja, dat is jouw beleving geweest. En dat mocht jij denken. Ook al was dat stukje van, ik sta er alleen voor. En het is chaos om me heen. Dat is achteraf, was dat niet juist. Maar daarvoor geldt dan dat wij hebben gezegd, ja, op basis van wat we verder in het dossier vinden, mocht jij dat denken, die bodycam, die beelden hebben wij gezien, daar zie je wel de benen van die andere ME'er. En op de beelden die door omstanders zijn gemaakt, zie je dat het op een gegeven moment relatief rustig is om hen heen. En dat ze met z'n tweeën tegen één zijn. Alleen hij zei, ja, ik heb een helm op. Dus mijn zicht is anders dan de bodycam met de groothoeklens. Ik was maar aan het concentreren op mijn hond om hem onder controle te krijgen. Ik zie dat hij nog beweegt. Ik heb die ME'er niet gezien. Ik moet in een split second handelen. En wij hebben dus op basis van de andere objectieve gegevens zijn verhaal getoetst en gezegd van, ja, dat mocht jij denken in dit geval.
7: Maar het is interessant, want eigenlijk zeg je, voor de hondengeleider, je hebt gedwaald over de veilige situatie. Maar die dwaling die kunnen wij heel goed ons voorstellen, gelet op jouw positie en gelet op de hectiek. Maar hoe geldt het dan ten aanzien van de ME'er? Want die zat niet op met die hond, die komt erbij. En... Ja.
6: Nee, voor die ME'er gold dat hij dus is gaan assisteren, omdat die man die hond vasthield in het begin en geslagen heeft om los te laten. Van hebben wij gezegd, ja, dat mocht, want jij hebt je wapenstok. En dat is dan op dat moment het middel wat jij kan toepassen. En hij heeft ook uitgelegd hoe die had geslagen. Dus op de grote spiergroepen, dus bovenarmen.
5: Dat heb ik toen ook geleerd, ja.
6: Ja, precies. En ik heb niet voluit doorgeslagen. Dat meenden wij ook op de beelden te zien. En ik ben gestopt toen hij die hond losliet. En ook bij de tweede keer. Hij bleef zich verzetten en hij ging niet liggen om aangehouden te worden. En dan is mijn middel, is die stok. En dan sla ik en dan kijk ik of die luistert. Nee, nog een keer. Nee, nog een keer. En toen die deed, stop. Dus dat vonden wij gepast geweld. Ja. Bij hem hebben we dus niet gezegd, jouw beleving klopte eigenlijk achteraf niet, maar dat mocht je geloven. Bij hem hebben we gezegd, ja, hoe jij het hebt gedaan, dat is eigenlijk conform de hoe dat moet.
5: Hoe reageerde de agent op het vonnis?
6: Ja, die waren heel opgelucht. Ik zag bij de uitspraak die ik deed natuurlijk ook weer twee hele gespannen agenten binnenkomen. En ik heb dan in deze zaken voor gekozen om aan het begin maar even de conclusie mede te delen. Ja. Dat ze worden vrijgesproken, want anders laat je ze onnodig lang in spanning. En toen zag je een soort van...
5: Nou, andere verdachten natuurlijk ook zo.
6: Zeker, maar er zijn zaken waar het zinvol is om rustig naar een conclusie toe te werken. En er zijn zaken waarvan je weet van, hier ga ik het meteen maar even vertellen om de spanning uit de lucht. Collega's meegekomen, je zag ze achterom kijken. Er werd
5: gehighfived.
6: Er was wel opluchting ook onder de collega's.
5: En was de aangever er ook bij het vonnis?
6: Nee, niet bij het vonnis.
5: Nee. Heeft hij blijvend letsel eraan over? Dat
6: weten we niet.
7: En voor de juridische fijnproever nog, voor studenten die luisteren. Waarom wordt het hier eigenlijk een vrijspraak en geen ontslag van alle rechtsvervolging?
6: Omdat het ten laste was gelegd als mishandeling. En daar zit dan in dat woordje mishandeling zit dan wederrechtelijkheid inbegrepen. En dat betekent dat je bij de bewijsvraag al gaat kijken of zij wederrechtelijk gehandeld hebben. En dus gaat toetsen aan die criteria van de geweldsinstructie. En dan kom je dus bij al hier strand je erop en kom je bij een vrijspraak. En als het anders ten laste was gelegd, dan had je het mogelijk wel kunnen bewijzen. Maar was het een rechtvaardigingsgrond geweest?
7: Ja.
6: Ja.
5: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
6: Ja, dit is wel een zaak die mij bij is gebleven en bij gaat blijven. Ik vind het sowieso met die zaken waar agenten in de uitoefening van hun beroep iets doen, die zijn in die zin indrukwekkend, omdat zij daar vaak zitten met de volle overtuiging dat ze iets gedaan hebben wat zij moesten doen en wat juist was. En dat kwam hier ook, ja, dat kwam hier ook echt goed naar voren, hoe zij dat hebben beleefd. In een paar seconden, 9 seconden was het hier, een beslissing nemen. Ja, en het feit dat je dus beelden hebt waarvan je in eerste instantie denkt, dit is behoorlijk heftig, en daar dan je professioneel even uitzoomen en toch gaat kijken van, kan dit wel? Ja, en ook wat we Ik denk ook nog wel goed om te melden, wat we ook ons wel beseft hebben, is dat we dit hier natuurlijk vrijspreken. En er mogelijk mensen denken van, nou, die agenten die komen overal mee weg. Als ze maar zeggen, ik heb dit zo beleefd, dan
5: is het goed.
6: Dan is het goed. Dan vinden de rechters het goed. Maar ook daar hebben we wel expliciet van gezegd van, het is geen vrijbrief, je beleving. Hè? Wij moeten dat zorgvuldig bekijken. En hier hebben we dat gedaan en hebben we gezegd dat mocht. Maar er is in ieder geval één zaak geweest waar dat ook anders is geweest.
7: Nou ja, we hebben hier in het verleden jouw collega gehad, ja. Jaap Haak. Hè, dat was het met het schieten op bij die boerenprotesten. Kijk, die agent die beleefde het ook alsof hij in gevaar was. Alleen daar werd achteraf van beoordeeld. Die beleving had hij niet redelijkerwijs kunnen hebben. En dus dat schieten werd wel
5: redelijk. Het kan ook anders lopen.
7: Ja, het kan ook anders lopen.
5: Niels Janssens, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
6: Graag gedaan, leuk.
5: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast. Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zetten volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte